0: Maar goed, prima dat dat er is, maar niet voor mij, nee.
1: Nee. Hey, ik zei in mijn introductietekst homo-emancipatie. Dat is eigenlijk een beetje het is een verenging. Hè? Het is een vernauwing van waar het nu eigenlijk om gaat. Maar ik vind het wel fijn om de luisteraar even mee te nemen. Queer is natuurlijk een term die heel veel jongeren kennen. Mm-hmm. Ook de opsommingen LHBTIQ. Q+, ja. Ook dat spreekt niet gelijk altijd tot de verbeelding. Nee. Dus ik heb het even zo genoemd, maar daarin bedoel ik iedereen.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. En ik kan me heel goed voorstellen hoor. Ik bedoel, er zijn veel letters en je kan van alles gebruiken om het mee aan te duiden. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen. Zich moet kunnen houden van wie die wil. En we weten nou eenmaal dat er mensen zijn in de samenleving, de regenbooggemeenschap, die wat meer uitdagingen tegenkomt. Uitsluiting, discriminatie. En dat is de reden dat daar bijzondere aandacht voor moet zijn. Ja. Maar uiteindelijk moet je gewoon jezelf kunnen zijn, kunnen houden van wie je wil. Je kunnen aankleden zoals je wil. Dat is toch de mooie wereld waar we in willen leven.
1: Ja, hey, en je zegt net regenbooggemeenschap. Welke term vind jij het meest passend?
0: Nou, persoonlijk hou ik wel van queer, maar dat is echt mijn persoonlijke mening. Omdat, zo ook als je kijkt naar de geschiedenis van het woord, hè, dat werd gebruikt vroeger om iets aan te duiden wat een beetje gek was, wat anders was. En ik vind het heel mooi dat het dan teruggenomen is, reclaimed is door de community als iets om trots op te zijn. Ja. Wat ik ook verder in het Nederlands wel mooi vind, is de regenbooggemeenschap, omdat het de diversiteit laat zien. Maar vanuit een professioneel oogpunt, dan denk ik, weet je, het is, ik snap dat mensen soms zoiets hebben van LHBTIQ+, AZ, waar gaat het heen?
1: Ja.
0: Maar als je stel je voor dat je een meisje bent in een dorp ergens en je ziet voor het eerst het woord lesbisch en je denkt, hey, volgens mij gaat dat over mij. En er is een naam voor. Dat kan zoveel herkenning geven. En dat is ook bijvoorbeeld voor iets als intersex. Wat dan ook, wat dan nog toegevoegd wordt aan het acroniem. Het heeft waarde voor mensen. En daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dus vanuit dat perspectief zeg ik, nou, hoeveel letters er nodig zijn die erbij moeten komen, laat ze maar lekker komen. Als het kan betekenen dat iemand ergens herkenning krijgt.
1: Ja, precies. Maar queer is wel deel van LHBTIQ, mm-hmm, toch?
0: Ja.
1: Maar het is ook een paraplu-begrip, toch?
0: Ja, queer is een paraplu-begrip. En het is een term wat sommige mensen prettig vinden om zelf te gebruiken. Maar als je kijkt naar die hele opsomming, het is eigenlijk de letters en woorden zijn er omdat er mensen zijn die zich zo identificeren. Mm-hmm. Sommige mensen identificeren zich als queer en andere mensen identificeren zich als lesbisch. Nou ja, goed, het is eigenlijk iets wat heel persoonlijk is.
1: Ja, precies. Ja, dat is ook niet, daar moet je ook niet te zwaar aan tillen, dus.
0: Nee.
1: Het is echt iets voor.
0: Daar gaat het niet om. Het gaat echt niet om die letters.
1: Nee, precies. Ja, maar ja, heel veel mensen die ervaren het natuurlijk als ze.
0: Ja.
1: Ze horen het en ze denken, ja, dat gaat ze duizelen.
0: Ja. Ja.
1: Maar eigenlijk wat je zegt, dat is wel heel mooi. Van, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom wat. Het gaat om de persoon erachter.
0: Ja, precies. En ik denk zo van ja. Weet je, prima, er is al heel veel wat ik ook hoor dat ik denk, nou, ik begrijp het niet meer. Maar uiteindelijk, denk ik, gaat het erom van, kan je respect opbrengen voor wat iemand zegt dat hij is? En kan je ook accepteren dat het eigenlijk niet over jou gaat, maar inderdaad over die ander? En het enige eigenlijk wat van jou gevraagd wordt, is dat je daar op een respectvolle manier mee omgaat.
1: Ja, je zegt soms, begrijp jij het ook niet? Wat begrijp je dan niet?
0: Nou, ik had het niet specifiek over LHBTI.
1: Oh, okay.
0: AZ, want ja, daar zit ik inmiddels wel heel erg goed in. Maar zoveel in de wereld wat ik niet begrijp.
1: Ja. Nee, dat is met heel veel dingen inderdaad. Ja. De ander is altijd een beetje. Daar moet je altijd aan wennen. En dat moet je soms leren begrijpen. Of moet je even de tijd voor nemen om te snappen.
0: Ja, en de wereld is gewoon complex hoor. Ik bedoel, wij zijn nou eenmaal ook. Mensen zijn een soort dieren en dieren zijn inkennig. En we zijn, zoals je zegt, ook al heel erg gewend aan wat we om ons heen zien. En de zaken zijn zo gelaagd. Dus je komt allemaal dingen tegen waarvan je denkt: hoe kan iemand zo denken? Of wat is dit nou? Ja. Dat is heel erg normaal.
1: Ja. Hey, jij bent directeur van COC Nederland. even voor de mensen thuis. Wat is terug naar de basis? Wat is dat ook alweer, COC?
0: Nou, laatst. COC, oké. Dat is geen vraag. Wat is de directeur?
1: Nee.
0: COC is de alsnog bestaande LHBTI-plus organisatie wereldwijd. Het is in 1946 was het opgericht. Het kort na de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk begon het gewoon als een plek waar mensen die ook in het verzet hadden gezeten en eigenlijk hadden meegemaakt al hoe het is om onderdrukt te worden en dachten, nou, dit nooit meer op geen enkele manier. Die hadden dat, een groot deel van hen zat hierachter en die hadden dat bedacht, wij willen een plek waar we ons helemaal onszelf kunnen voelen. Dus het begon als een soort van groepjes mensen die samenkwamen om te praten, om te dansen, om gewoon even uit te wisselen met elkaar. En van Amsterdam, waar het ontstaan is het eigenlijk door het hele land verspreid geraakt. Op dit moment zijn er ook nog 19 verenigingen. Vanaf RC Groningen-Drenthe, Tilburg, Midden-Gelderland. Eigenlijk overal door het land zijn er nog COC's. En dat begon dus vanaf 1946 als clubjes mensen die bij elkaar komen. En inmiddels is het uitgegroeid tot zowel dus organisatie met landelijke spreiding als een organisatie die de belangrijkste gesprekspartner is, bijvoorbeeld voor de overheid als het gaat over LHBTI-emancipatie. We werken ook internationaal, waar we organisaties steunen om in hun eigen omgeving te werken aan verandering op een manier dat bij hen past. En we ontwikkelen programma's die ervoor zorgen dat mensen bijvoorbeeld op scholen zich veiliger kunnen voelen.
1: Ja, jullie werken ook internationaal, zeg je. Op welke manier doen jullie dat?
0: Nou, we hebben een basisprincipe en dat is ook eigenlijk voor hoe wij nationaal werken. En dat heet, wij noemen dat inside out. En dat betekent dat we geloven in de kracht van binnenuit. Dat mensen eigenlijk zelf heel goed weten wat ze nodig hebben om hun situatie te verbeteren. Dus als wij bijvoorbeeld, we hebben ongeveer 300 organisaties in zo'n 35 landen waar we mee werken. En het begint heel erg met kijken van wat hebben jullie nodig, bijvoorbeeld noem maar wat, in een land als Oeganda, maar ook op Curaçao hebben we een project gedraaid. En verschillende landen in West-Afrika, noem maar op. Hoe is de context in jouw land, in jouw regio? En wat is er nodig om doelen te bereiken? En dat kan heel verschillend zijn. In sommige landen kan het zijn dat de organisaties bedenken, het belangrijkste nu is om veilige plekken te hebben. Dus dat is inzetten het geld, hè, want het gaat ook om geld wat wij waar wij ze mee kunnen ondersteunen om een safe house in te richten. Of dat ze dat gebruiken om bevriende advocaten in te schakelen op het moment dat iemand door de politie wordt opgepakt. Maar het kan ook zijn dat in sommige landen dat het iets verder is en dat die ondersteuning eruit ziet op een manier om hen te helpen om tot decriminalisatie te komen. Dus dat het niet meer strafbaar is in het land. Dus het kan er op verschillende manieren uitzien, heel erg afhankelijk van wat de beweging en wat de mensen daar zelf belangrijk vinden.
1: Ja, en jullie zijn dus met verschillende projecten steeds bezig.
0: Ja.
1: Welk project heeft nu de meeste prioriteit voor COC Nederland?
0: Nou, het gaat niet om een prioriteit voor COC Nederland, maar de prioriteit voor die organisaties in de landen.
1: Mm-hmm.
0: Dus wij hebben nu, en dat is met dank tot nu toe aan de Nederlandse overheid, hebben we de afgelopen jaren een kader van een programma. En dat programma was heel erg gericht in op het ondersteunen van mensen uit de gemeenschappen zelf om ervoor te zorgen dat hun situatie kan verbeteren. En dan kunnen zij bijvoorbeeld zelf bepalen wat ze nodig hebben, wat ik al zei. Dus een project is niet zoals we gaan putjes waterputten slaan in een land. Maar het is meer van, wat is er in Oeganda nodig in de context bijvoorbeeld die er is? Dus dan kan het heel erg gaan om het ervoor zorgen dat mensen buiten de zicht van politie bij elkaar kunnen komen. En dan is dat wat belangrijk is.
1: En hoe krijgen jullie zicht op die situaties in die landen?
0: Door dus eerst op zoek te gaan naar organisaties vanuit die landen zelf. Want overal zijn er ook LHBTI-mensen. Overal gebeurt er wat. Dat was een inzicht voor mijzelf zo'n 12 jaar geleden... toen ik begon te werken bij het COC. Ik heb zelf ook gewerkt met organisaties in verschillende landen. In Afrikaanse landen en Caribische landen. En ook ik dacht zo van ja, nou bijvoorbeeld in een Botswana... waar ik bijvoorbeeld begon te werken. Ik kon me niet voorstellen dat daar een actieve LHBTI-beweging zou zijn. Nou, ik kwam daar en echt gewoon, ik dacht... wauw, een van mijn eerste... reizen daarheen was dat ik dan samen met een organisatie ergens heel ver het binnenland inging. En was er een afgelegen huis en dan gingen we naar binnen en er waren een groep van zo'n 15 jonge lesbiennes die daar dan eigenlijk gewoon chips aan het eten waren en de L-World aan het kijken.
1: Wow.
0: En ik dacht, wow, gebeurt dit hier?
1: Ja, de L-World was een serie destijds.
0: Ja, precies. Een serie destijds.
1: En serie.
0: Dat was mogelijk omdat deze organisatie dus in de haarvaten van die community zat en dat mensen hen wisten te vinden. En dat zij dus konden helpen om ergens waar er verder eigenlijk helemaal niet zoveel aanbod was, naar een plek te faciliteren waar mensen dan naartoe konden komen. Vaak natuurlijk ook wel buiten het zicht van hun ouders en familie, omdat ze daar niet zichzelf konden zijn, maar dan wel die ene plek hadden om naartoe te gaan.
1: Hoe heeft jouw ervaring in Botswana en in andere West-Afrikaanse landen die je hebt gezien jou gevormd?
0: Ja, Botswana, Zuid-Afrika.
1: Sorry, ik zit in West-Afrika. Ja. Ik ga waarschijnlijk nat nu. De ervaring die je hebt in Afrikaanse landen op dit gebied. Hoe heeft dat jou gevormd?
0: Nou, het heeft echt een invloed gehad op hoe ik zelf naar de emancipatie ben gaan kijken. Eerlijk gezegd was ik voor die tijd ook zelf niet echt heel erg bezig met LHBTI-emancipatie. En aan het denken over wat kan er beter en wat is daarvoor nodig. Ik ben op mijn 16e vanuit Curaçao naar Nederland verhuisd om te studeren. Nou ja, ik was er heel erg blij mee, want ik stond te popelen om ook de wereld te ontdekken en gewoon lekker ook mijn eigen leven te kunnen gaan leiden. En ik had eigenlijk zo'n soort van typisch, als er zo'n stereotypisch lesbisch leven uitgetekend kan worden, dan had ik dat. Nou, ik kreeg heel snel een vriendinnetje. Nou, we gingen ook snel samen op onze studentenkamer bijna samen wonen. Dus we waren gewoon lekker samen met onze vrienden. En ik was echt niet bezig met wat voor samenkomsten zijn er en wat gebeurt er nou verder. Ik was gewoon mijn leven aan het leven. En toen ik bij het COC ging werken en eigenlijk de vraag opkwam van ja, zou jij internationaal willen werken en specifiek in Afrikaanse landen, moest ik ook even mijn eigen vooroordelen checken. Want ik dacht van, oh, maar is het niet gevaarlijk? He, je kent alle verhalen van niet alleen maar die strafbaarstelling, maar ook dat er geweld is tegen homo's, dat mensen vermoord worden. Niet specifiek in Botswana, maar gewoon dat is het verhaal van Afrika wat we kennen. Ik was wel een beetje terughoudend, maar ik dacht, ik ga het proberen. Als ik het niks vind, dan kan ik dan stop ik er gewoon mee. En toen ik begon met het werk en dat ik zag hoeveel er mogelijk is, ook in zulke moeilijke omstandigheden, nou, toen dacht ik, Jezus, wat een weerbaarheid in de gemeenschap. En wat hebben wij te goed eigenlijk in Nederland to start with? En wat zijn we ook wel eigenlijk een soort van verwend geraakt? In die tijd, ik heb het over 12 jaar geleden, was er ook veel minder het gevoel van, nou, we moeten echt hard gaan vechten voor onze rechten of om onze positie te beschermen. In de afgelopen jaren is het ook in Nederland wel meer duidelijk geworden dat de acceptatie eigenlijk best wel flinterdun is. Maar ik zag dat, begon dat wel echt in te zien, die 12 jaar geleden. En vooral omdat ik zag dat mensen ook in zulke moeilijke omstandigheden er toch ook wel echt zich ervoor inzetten dat ze, al is het op kleine schaal, zichzelf kunnen zijn. En nog ging nadenken over, nou, hoe doen we het eigenlijk hier?
1: En? Wat was je conclusie?
0: Nou ja, kijk, in de tijd dacht ik van, ik miste dus wel, toen ik naar Nederland ging kijken, ik miste dat activisme. En dat noem ik meer, bedoel ik meer een soort van het investeren in manieren om elkaar te vinden en verbonden te voelen met elkaar. Er waren wel veel feestjes, die zijn er nog steeds. Maar ik miste een soort van activiteiten, bijeenkomsten waar je dan met elkaar in gesprek kon gaan over iets. Of onderwerpen waar mensen zich zorgen over maakten besproken waren. Of dat er specifiek aandacht was voor LHBTI-personen met een migratieachtergrond. En die initiatieven waren er wel, maar veel minder zichtbaar, veel kleinschaliger. En ik heb dat in de afgelopen jaren wel zien veranderen. Maar op dat moment, die 12 jaar geleden, dat ik ging reflecteren op hoe dat in Nederland eraan toe ging, toen zag ik meer feest en minder, minder activisme. Ja. En minder bewustzijn van, wat wij nu hebben is niet iets wat een veilig bezit is.
1: Nee, het moest eerst een kookpunt bereiken. Een politiek kookpunt.
0: Ja.
1: We moesten eerst in de positie zitten waarin we nu zitten. En er veel, en daarmee bedoel ik dat het in de politiek natuurlijk wat anti-queer retoriek gebezigd wordt. Hè?
0: Ja. Ja, dat zie je in Nederland, zie je ook in andere landen. Het is echt een global development. Dat is echt wel zorgelijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik wel blij ben dat er ook binnen de politiek, ook in de Nederlandse politiek, alsnog wel partijen en mensen zijn die wel opstaan en zeggen van dit kan niet. En we moeten ons blijven inzetten voor LHBTI-emancipatie, want dat heb je nodig. Maar het is niet alleen maar op dit onderwerp, maar over het algemeen zie je dat eigenlijk die voorbeeldfunctie, wat je verwacht van politieke leiders, een beetje verloren is gegaan. Dat ook de manier waarop discussies en het debat wordt gevoerd met elkaar, zo verhard is. En dat vertaalt zich ook een beetje door naar de samenleving natuurlijk. Ja. Mensen vinden, ik kan van alles zeggen, want dat vind ik.
1: Ja, op welke manier hebben jullie daar last van, als COC Nederland?
0: Ik denk vooral als ik kijk naar hoe de gemeenschap, de regenbooggemeenschap daar last van heeft, zie ik dat vooral bijvoorbeeld als ik uitleg transpersonen, dus mensen die geboren zijn in een verkeerd lichaam en graag een lichaam willen die overeenkomt met hoe ze zich voelen en wie ze zijn, dat die echt heel erg hard worden aangepakt, weggezet worden. Op social media vooral is er heel veel haat en heel veel respectloos en agressieve taalgebruik richting deze groep. En het is niet alleen maar de trans groep, maar ook LHBTI breed zou je kunnen zeggen. En je merkt dat mensen enerzijds angstiger maakt, verdrietiger maakt. En dat binnen een context waarin we al weten dat LHBTI personen vaker bijvoorbeeld met mentale gezondheidsklachten kampen door de discriminatie en uitsluiting die ze ervaren. En met name als je kijkt naar LHBTI jongeren, dat hun gezondheid in general echt veel slechter gesteld is dan hun hetero counterpart.
1: Ja, dus hun hetero compaan, hun hetero vrienden of zo, die hebben het eigenlijk mentaal gezien beter.
0: En dan moet je nagaan dat het met de mentale gezondheid van de jongeren in general niet zo goed gaat. Ja. En dan daarbinnen dan ook nog is als je ook nog uitgesloten wordt of discriminatie ervaart op basis van iets wat in je diepste kern jezelf is. Ja, dan komt daar ook wel een extra lading bij natuurlijk. Ja.
1: En wat doen jullie dan als COC Nederland om dat tegen te gaan of om daar een bijdrage in te leveren?
0: Nou, verschillende dingen. Als je kijkt specifiek voor jongeren zijn we al jaren bezig, ook al met voorlichting op scholen. Maar waar ik heel erg trots op ben, zijn twee dingen. Enerzijds dat wij kunnen faciliteren dat jongeren een veilige plek hebben om elkaar te ontmoeten. Wij hebben bijeenkomsten voor zowel jongeren onder de 18 die in een veilige omgeving met elkaar kunnen chatten online, maar ook fysiek bij elkaar kunnen komen of op kamp kunnen gaan. En dat het echt gewoon gaat over jong zijn, kind zijn, jezelf zijn, mensen ontmoeten die op je lijken. En als je daar behoefte aan hebt, ook praten over waar je mee zit. We zetten ons al ruim 15 jaar in op voor veiligere scholen. Door middel van bijvoorbeeld de Paarse Vrijdag. Ik weet niet of je dat daar ooit van hebt gehoord.
1: Ja, maar wat is dat dan precies ook alweer, die Paarse Vrijdag?
0: Nou, de Paarse Vrijdag is platgeslagen een dag in het jaar waarop jongeren zich uitspreken voor het feit dat ze graag willen dat iedereen veilig kan zijn op school. Dat je niet gepest wordt om wie je bent, om van wie je houdt. Dus dat er de school een inclusieve en diverse plek moet zijn.
1: Ja.
0: En het coole daaraan is dat jongeren hier zelf mee zijn begonnen. 15 jaar geleden, want zo lang doen we het al. Is COC benaderd door een toenmalige scholier die zoiets had van, hey, ik zie dat dit bestaat in Amerika. Kunnen we ook niet zoiets doen, organiseren in Nederland? En toen zijn we als ondersteuner opgetreden. Dus we hebben gekeken van, oké, wat wil je dan precies? En wat is daarvoor nodig? En dat begon met één school waar dit gevierd werd. En dit jaar waren er 3000 scholen die meededen.
1: Ja, dus op die manier bereiken jullie die jongeren dus wel.
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: jongeren worden er zeker mee bereikt. Hè. Als je ook al kijkt, denk dat het wel goed is om te benoemen dat als je vergelijken met de jaren 60, hè, en in die tijd toch zo'n bijna 40% van de Nederlanders uitgesproken negatief over LHBTI. En nu is het zo ongeveer 4%.
1: Oh.
0: Dus er is echt een flinke vooruitgang geweest in de afgelopen jaren. En dat moeten we met elkaar erkennen. En dat is heel mooi. Hè. We hebben ook wel heel veel mooie juridische stappen gezet. Zoals de openstelling van het huwelijk. Het feit dat lesbische paren bijvoorbeeld een kind kunnen krijgen samen. En dat een kind is van hun allebei. Maar ook recentelijk een aanpassing van artikel 1 van de grondwet. Dat discriminatie tegen LHBTI door de grondwet verboden is. Dus we hebben echt mooie dingen bereikt met elkaar als samenleving. En het gaat erom dat we nu er ook op moeten zorgen dat we dat zo behouden en beschermen met elkaar.
1: Ja, want inderdaad, hè, daartegenover al die positieve dingen heb je het feit dat 7 op de 10 mensen met queers eigenlijk te maken krijgen met geweld in hun leven.
0: Ja, heftig, hè?
1: Ja, heel heftig. Ja. Ik vond het echt heel veel toen ik het las.
0: Ja.
1: Hoe verklaar je dat dan?
0: Nou ja, ik denk dat je sowieso altijd te maken hebt met het feit dat iets heet niet voor niets een norm. Hè? En we hebben een normen in de samenleving. Wat we zien is dat de wetgeving, de hele mooie wetgeving die in dit geval LHBTI beschermt, maar je kunt het ook bekijken vanuit het perspectief van andere minderheden. De wettelijke realiteit is niet altijd de norm in de maatschappij. Nou is het zo dat als we specifiek naar LHBTI kijken, dat die maatschappelijke norm steeds positiever is geworden. Maar he, die 4% die uitgesproken negatief is, dat is wel al een tijdje zo. Mm-hmm. En we merken dat die 4% ook, wat een kleine groep is, ook luider wordt. En ook door bijvoorbeeld dingen zoals social media wordt het veel makkelijker om je ongenuanceerde mening de wereld in te slingeren. En we weten ook dat hoe social media werkt, dat als je in een soort fuik belandt van dingen die je vindt, dat je daar heel veel van ziet. Waardoor je ook wel gaat verharden in je eigen gelijk. Dus als we dat aan de ene kant nemen en aan de andere kant nemen, dat het nou eenmaal zo is dat als iets niet gezien wordt door mensen als iets wat normaal is, dat er een groep is die dan denkt van, ik voel een soort van vrijheid om daar niet alleen maar iets negatiefs over te zeggen, maar ook wel iets negatiefs tegen te doen. En uit mijn perspectief is dat wat verklaart dat LHBTI-personen ook wel vaker zo te maken hebben met geweld op basis van het feit dat zij eigenlijk op basis van wie ze zijn. Maar dat is ook iets wat we zien bij andere minderheden, zoals mensen die moslim zijn of joods. Ik weet niet, ik wil een bruggetje maken naar waar ik heel trots op ben. Is dat eindelijk na 15 jaar strijden ook het onlangs vorige week gelukt is om een hate crime wetgeving door de Tweede Kamer heen te krijgen. Mm-hmm. En dat is een wet die ervoor gaat zorgen dat op het moment dat je iemand geweld aandoet. Dus je valt iemand aan en daar zit een discriminerend karakter bij. Dus ik sla in elkaar en ik zeg homo. Of ik sla in elkaar en ik roep iets naars over je afkomst. Dat ervoor zorgt dat je een zwaardere straf krijgt. Dus we gaan bestraffen.
1: Was dat nog niet zo?
0: Dat was niet zo.
1: Oké.
0: Nee.
1: Dat is een mooie vooruitgang.
0: Ja,
1: dus.
0: Dat is echt een mooie vooruitgang. En dat is, ik ben al persoonlijk niet echt iemand die is van ja, meer straffen, meer gevangenissen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om een signaal af te geven en een punt hiervan te maken. Dat het niet oké is om iemand aan te vallen. En sowieso is dat niet oké. Maar dat we als samenleving zeggen van als je iemand aanvalt, geweld aandoet, specifiek om wie die is, dan krijg je een hogere straf.
1: Ja, we gaan zo hier nog even door over praten. Maar jij bent ook de DJ.
0: Oh ja, dat klopt, ja.
1: Ja, je hebt ook muziek meegenomen. En je hebt Atadi meegenomen.
0: Ja.
1: En een heel bekend nummer.
0: Ja.
1: Curaçao.
0: Ja.
1: Waarom heb je dat nummer meegenomen?
0: Nou, ik vond dit... Ik had, even kijken, misschien eens uitleggen. Dit is het eerste nummer, het eerste klassieke nummer, gecomponeerd door iemand uit Curaçao, die ik ooit had gehoord. En ik ben vanaf zeg mijn 18e, 19e steeds meer waardering gaan krijgen voor klassieke muziek. En op een gegeven moment ging ik nadenken van, is er niet iets uit de Cariben? En toen ging ik zoeken en toen kwam ik dit tegen.
1: Ja.
0: En dan dacht ik, wauw, wat fantastisch. En wat ik mooi vind, is dat het geïnspireerd is op een van de eerste gedichten in het Papiaments, wat ook Atardi heette.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond het echt zoiets moois vanuit Curaçaose cultuur, wat ik dan eerst niet kende, waarvan ik dacht, jezus, wat mooi divers is eigenlijk onze cultuur en de kunstvormen.
1: Zeker. Ja. En de klassieke kunstvorm op Curaçao is ook erg ontwikkeld, hè?
0: Ja.
1: Want
0: ja.
1: Jacobo Palm is een tel van de Palm-familie.
0: Ja.
1: En dat is, volgens mij heb je heel veel klassieke muzikanten die uit die familie komen.
0: Absoluut, ja. Dus het is het begon met de vader die begon te componeren. Voor alle zoons en aanverwante familieleden zijn er vervolgens ook bij betrokken geraakt. Dus het is heel mooi om te zien. Maar ik wist dat dus toen ik 19 was, wist ik dat helemaal niet. Dat er ook Curaçaose klassieke muziek was.
1: Ja.
0: Ja, fantastisch.
1: En het heeft volgens mij ook een deels eigen ritme. Klassieke, de Curaçaose klassieke muziek. Daar zit iets in. Ik ben geen muziekdeskundige. Dus maar daarom maak ik ook geen muziekradio. Maar ik weet wel dat als je goed luistert, en mocht het zijn dat de luisteraar nu denkt van, hé, ik weet heel veel van klassieke muziek, er valt me iets hierin op, bel vooral, dan kunnen we het er nog even over hebben.

0: Ja, dat was Atardi. Je luistert nog steeds naar de Nacht van Caribisch Netwerk. Ik ben Giuliano Peen en bij mij in de studio zit Marie Ricardo, directeur COC Nederland. Mooi nummer.
1: Ja, ja, ja. Ik ben weer helemaal zen.
0: Ja, toch?
1: Ja,
0: ja. Ja, het is wel grappig, want Atardi, het wordt heel vaak meegenomen. Maar niet in deze vorm, niet in, in een klassieke vorm eigenlijk.
1: Ah. Kijk.
0: Ja, toch? Dus je hebt iets nieuws gebracht.
1: Yes.
0: Ja. Hey, over die onveiligheid. Jij was nog niet zo heel lang directeur van COC Nederland. En toen hebben jullie een bommelding gekregen bij jullie in het gebouw.
1: Ja, dat klopt.
0: Heftig?
1: Ja, ja, niet leuk.
0: Nee, sowieso niet leuk. Dat is misschien een understatement, toch? Hoe was dat? Vond je dat... ja, het zet wel gelijk de toon voor zo'n functie.
1: Ja, nou ja, goed. Weet je, ik... misschien is dat ook wel in mijn persoonlijkheid... maar ik had niet direct het idee van... oh, dat is... dit is persoonlijk naar mij toegericht. Ik maakte me vooral zorgen om natuurlijk ook de medewerkers, mijn collega's. Het was overigens ook dat dit gebeurde in de kerst- en oud- en nieuwe periode. Toen was het kantoor ook dicht. En het was, we hebben het laten onderzoeken wat het nou was. En kwamen erachter dat soortgelijke brieven ook naar wat andere organisaties in Europese landen was gestuurd. Dus ik had wel de indruk van, ja, volgens mij is het een heel boos iemand die dan denkt van, ja, ik ga dat op deze manier uiten. Dus zelf had ik niet zoiets van, ja, dit is gericht aan mij persoonlijk, maar het is niet leuk. En ik vind het echt jammer dat we in een wereld leven waar dit soort dingen gebeuren.
0: Ja, precies. Dus ja, je zei van, ja, het is natuurlijk niet persoonlijk, maar het is heel vaak niet persoonlijk gericht aan één persoon op het moment dat iemand in elkaar geslagen wordt vanwege seksuele geaardheid of gender of whatever, toch? Het is juist heel vaak niet persoonlijk, maar het is wat iemand ziet.
1: Ja, precies.
0: En dat is, maar dat geeft toch juist een onveilig gevoel, denk ik?
1: Ja, nee, goed. Het is, en vooral als dat jou overkomt, als het jezelf overkomt. Hè, en het is echt zo'n aantasting van je bodily integrity als je in elkaar wordt geslagen. Dat natuurlijk ontzettend persoonlijk voelt. En daarom is het zo belangrijk dat er niet alleen maar wetgeving is, maar ook opgetreden wordt tegen dit soort gebeurtenissen. Maar ik denk dat het ook wel nog duidelijker laat zien dat het van belang is dat we als maatschappij er nog meer voor gaan zorgen dat er binnen bijvoorbeeld onderwijs en overal wel wordt besproken, zichtbaar is dat je en iedereen moet respecteren zoals hij is en dat je met je tangles van mensen afblijft. Kijk, als er zoiets gebeurt, zoals wat gebeurde met die bommelding, dan denk ik van, ja, daar schrik je van. Maar ja, weet je, symbolen zijn zoiets makkelijks nu geworden om tegen te haten en geweld tegen te tonen. Je ziet het ook met het bekladden van regenboogbankjes, het in brand steken van de regenboogvlaggen, vernielen van alles. Dus het is een soort van iets geworden waar mensen dan, ja, de boze mensen die dan denken, ik moet die woede kwijt en mijn punt maken. Zo makkelijk van denken van, ja, dan doe ik het wel tegen iets wat een instituut of een symbool
0: precies.
1: Is.
0: Dus dat is in de kern anders dan op straat lopen.
1: Ja.
0: En een klap krijgen of zo. Of weet je, belaagd worden. Dat gebeurt ook nog vaak. En ik las volgens mij deze week weer iets van iemand die de taxi uit is gezet.
1: Mm-hmm.
0: Omdat diegene volgens mij transseksueel was.
1: Mm-hmm.
0: Op welke manier, of althans, wat vinden jullie dat er moet gebeuren om dit soort gevallen te beperken, voor te zorgen dat het minder wordt? Waar kijken jullie naar?
1: Nou, ik denk dat er niet één antwoord is of één aanpak. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat er bewustwording groeit. Hè, en dat krijg je door middel van meer educatie hierover. Hè. Daarom is het zo belangrijk dat er op scholen al vanaf een jonge leeftijd wordt gesproken over dat wat voor maatschappij we inleven. En dat het belangrijk is om te weten dat er mensen zijn die op iemand van hetzelfde geslacht vallen. Maar ook wel dat je weet wat voor verschillende gezinsvormen er zijn. Hè? Dat er mensen zijn die in een eenoudergezin opgroeien. Of in een gemengd gezin. Het gaat heel erg om dat die burgerschapskills eigenlijk hebben. En het accepteren en kunnen respecteren van de maatschappij. Dat dat van belang is. En anderzijds is het heel belangrijk dus dat je door middel van wetgeving en door middel van ook vind ik politiek voorbeeldgedrag laat zien hoe wij als maatschappij met elkaar om willen gaan. Dus als zoiets gebeurt, hè, zoals een taxichauffeur die iemand uit een taxi zet, nou, dan vind ik het heel belangrijk dat op lokaal niveau dat een burgemeester of een wethouder zich daarover uitspreekt.
0: Vind je dat het nu bijvoorbeeld in Amsterdam, waar wij beide wonen, goed genoeg wordt gedaan?
1: Ja, ik denk dat onze burgemeester heel erg uitgesproken is over het feit dat Amsterdam een stad is waar LBTI's welkom zijn en ze zelf mogen zijn. Je ziet ook dat de gemeente heel erg veel ondersteuning ook biedt aan LBTI-initiatieven. Maar je ziet dat dat niet voldoende is. Want alsnog zie je dat terwijl de stad bijvoorbeeld iets zoals de Canal Parade heel erg omarmt. Het ook een dag is waar dit soort situaties, wat je net aangaf, vaak gebeuren. Dat mensen worden geweigerd in de taxi, mensen worden uitgescholden of aangevallen. En in ieder geval is er eentje te veel. En zolang dat blijft gebeuren, betekent het dat er nog meer nodig is om mensen die er moeite mee hebben dat iemand iets anders is dan wat zij gewend zijn. En ook nog eens voelen dat ze daar de vrijheid hebben om daar actie negatief op te ondernemen. Dat die niet genoeg inzien dat dat niet kan en niet getolereerd wordt.
0: Dus wat zou er dan nog meer moeten gebeuren?
1: Nou, ik denk dat je met enerzijds dus die norm stellen met het hogere straffen, dat dat al een signaal is. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen ook zich uitspreken. Als het niet over jou gaat, dat je ook uitspreekt als je zoiets ziet gebeuren. Dus dat je iemand durft aan te spreken op diens gedrag. En dat is heel spannend, omdat je ook heel veel verhalen hoort van mensen die dat doen en die dan zelf een klap krijgen. Mm-hmm. Dus je merkt dat eigenlijk de groep binnen de samenleving die denkt van ja, nou, dit gaat niet over mij en ik heb er niks tegen, ook in een soort van kramp is geschoten. Waardoor mensen denken zo van ja, maar ik durf er ook niet echt iets van te zeggen als ik iets zie gebeuren. En dat vind ik eigenlijk heel erg zorgelijk. En het gaat dan niet alleen maar over geweld tegen de queergemeenschap, maar überhaupt geweld tegen andere mensen. Dus ik kan me nog herinneren dat er ergens vorig jaar ook een situatie was van volgens mij een meisje die in elkaar werd geslagen door haar vriend of iemand waar ze mee was. En dan ging iemand daar tussen beiden springen. Nou, die kreeg ook een paar klappen. En dan staan andere mensen gewoon zo te kijken. En dat kan je mensen niet kwalijk nemen. Maar het feit dat dat gebeurt zorgt ervoor dat mensen veel minder bereid zijn om elkaar aan te spreken op gedrag. En uiteindelijk denk ik echt dat om een maatschappij een soort van de goede kant op te trekken, je een soort van zelfcorrigerend vermogen nodig hebt daarbinnen. En dat zijn wij zelf, hè, als mensen in de maatschappij, die elkaar dan aanspreken op gedrag.
0: Ja, daar richt je eigenlijk ook op, hè, van hey, laten we elkaar samen een beetje bij de les houden.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Jij bent opgegroeid op Curaçao.
1: Ja.
0: Geboren, getogen op je 16e, zei je.
1: 16e, ja.
0: Heel vroeg is dat, hè?
1: Ja, ja, het klinkt heel vroeg. Nou, ik was toen al klaar met mijn middelbare school. En het was vroeg, maar ik was er wel klaar voor. En ik moet zeggen dat ik ook wel heel blij ben dat mijn ouders voldoende vertrouwen ook in mij hadden om me ook daadwerkelijk te laten gaan.
0: Ja, maar ben je toen op jezelf komen wonen?
1: Ja, gelijk. Ja, ja, in Diemen.
0: Zo, dat is echt heel. Ik vind het heel vroeg. Ja,
1: vonden ook veel mensen hoor. Op het eiland. Die ook mijn ouders vroegen van: oh, weten jullie dit wel zeker? En maar goed, ik ben heel blij dat ze alsnog hebben doorgezet. Ik had heel erg duidelijk gezegd van ja, ik wil dit heel graag. En nou, ik denk dat zij ook zagen van, nou, volgens mij kan ze dat wel. En nou, het heeft heel veel betekend voor mij. Want ik dacht, denk dat ik wel ook een iets ander mens zou zijn geweest als ik nog langer daar hard moeten blijven. Niet dat het verschrikkelijk was, maar als ik nog bijvoorbeeld 2 jaar had moeten blijven tot mijn 18e, nou, dat dat ook gewoon niet prettig voor mij geweest. En mijn vrienden gingen allemaal weg. Ik wilde heel graag. Dus ik ben echt heel erg dankbaar voor mijn ouders dat ze dat hebben laten gebeuren.
0: En was je daar oud en proud?
1: Op Curaçao?
0: Ja.
1: Nee, nou kijk, sowieso. Curaçao is de situatie is heel erg veranderd, vind ik, vergeleken met toen ik daarop groeide. Nou ja, kijk, ik groeide op in een context dat ik eigenlijk eerder wist wat het scheldwoord was voor homo, dan dat ik wist dat ik dat zelf was. En dat komt omdat het in Nederland, op school is homo ook de meest gebruikte scheldwoord. Maar nou, bijvoorbeeld het woord mariko, ja, dat hoor je hier en daar, overal. En er werd toen ook al best wel op een denigrerende manier laatdunkend gesproken over de LBTI-gemeenschap. Ja, dat zat ook wel een beetje in de cultuur natuurlijk. En dan krijg je wel allerlei boodschappen mee van, nou, dat wil je eigenlijk liever niet zijn. Maar ja, zelf wist ik het eigenlijk ook vrij vroeg. Ik was denk dat 10, 11 was, dat ik aan mijn ouders vertelde van, oh, nou, is een meisje bij mij in de klas en die vind ik wel heel erg leuk. En nou, ze reageerden in eerste instantie ook heel erg positief van, oké, nou, weet je, als dat zo is, dan houden we van je, want je bent ons kind. Maar het is waarschijnlijk een fase.
0: Ja, grappig, hè?
1: Ja.
0: Die fase. Want waarom denken ze

0: dat ik aan mijn ouders vertelde van, oh, nou, is een meisje bij mij in de klas en die vind ik wel heel erg leuk. En nou, ze reageerde in eerste instantie ook heel erg positief van, oké, nou, weet je, als dat zo is, dan houden we van je, je bent ons kind. Maar het is waarschijnlijk een fase.
1: Ja, grappig, hè?
0: Ja.
1: Die fase. Want waarom denken zoveel mensen dat het om een fase gaat?
0: Nou, ik denk dat het ook wel voor een groot deel een hoop is. Dat het een fase is. Ik heb veel gesprekken met mijn ouders gevoerd later over ook hun eigen journey daarin. Want in het begin reageerden ze heel erg positief. En later, dus toen ik in Nederland was geweest en terugkwam met een vriendinnetje, dat ze dachten, oh, dit is echt. En toen was het voor hen ook wel een periode lastig. Ze moesten het ook echt een plek geven voor zichzelf en accepteren. En wat ik begreep en op dat moment niet zo goed kon zien, maar later ook al inzag, voor hen is het ook een proces van uit de kast komen. Want zij wonen in een context en een omgeving waar er bepaalde denkbeelden zijn over de queer community. Maar vooral in, denk ik, tijdens hun eigen jeugd en ook toen ik daar nog woonde, zag je ook niet heel veel mensen die queer waren en die bijvoorbeeld een hoge positie hadden ergens. Of die een, noem maar even, normaal leven leiden. En natuurlijk waren die er wel, maar niet zichtbaar. Dus je hebt ook dan niet een referentiekader wat positief is. Wat je dan wel ziet zijn mensen die misschien een beetje aan lager wal zitten. Of misschien wat een problematischer gedrag vertonen. En dan ga je dat zien als wat er gebeurt als je LHBTI bent.
1: Ja, dat wil je dus niet voor je kind.
0: Nee, en dat begrijp ik ook wel. En toen ik die gesprekken met mijn ouders erover voerde, ook over, oh, maar hoe komt het dan dat mensen dat soort gedrag vertonen? Stel je voor dat je vanaf jongs af aan dag in dag uit wordt getreiterd. Dat je geen kansen krijgt. Dat je eigenlijk ook helemaal niet leert van, hoe moet ik me gedragen als een mens? Dat iedereen je agressief bejegent. Ja, natuurlijk ga je dat ook, dat gedrag vertonen om jezelf te verdedigen. Dus ja, het wordt een soort van vicieuze cirkel.
1: Ja.
0: Gelukkig is het nu wel een stuk anders.
1: Ja, hoe is het nu?
0: Nou, ik wil wel benoemen dat ik nu een soort van toerist ben natuurlijk. Als ik teruggaan naar het eiland. Het is een totale andere situatie als je volwassen bent. Je hebt de vrijheid om te gaan en te staan waar je wil. En je komt maar voor een bepaalde beperkte periode.
1: Ja.
0: Het voelt gewoon heel erg fijn. Ik kan doen wat ik wil. Als ik met mijn partner daar ben, dan heb ik nooit het gevoel van, ja, mensen kijken vreemd op of ik word raar behandeld. En dat hoor ik van meerdere mensen die er naartoe gaan als toerist. Maar als je daar woont, is het nog steeds wel een andere realiteit. Dan ben je wel afhankelijk van anderen. Bijvoorbeeld, je bent afhankelijk wel van of je baas je wel of niet accepteert en wat voor invloed dat kan hebben op je carrière mogelijkheden.
1: Ja. Selena heb je meegenomen.
0: Ja.
1: Amor Prohibido.
0: Ja. Amor Prohibido.
1: Waarom heb je dat nummer meegenomen?
0: Nou, het doet me echt denken aan mijn jeugd op Curaçao, omdat we heel veel telenovelas keken.
1: Mm-hmm.
0: Omdat het zo dicht
1: tegen Spaanse soapseries.
0: Ja, ja, dicht tegen Venezuela en Latijns-Amerika aan zit. Hadden we veel Latijns-Amerikaanse zenders. En de telenovelas, die soapseries, zijn echt een dingetje. Dus na school als we een middag eten gingen, nuttig, zaten we altijd echt met een hele familie zo te kijken naar weer een soap. En eigenlijk verhaallijn is altijd hetzelfde. Namelijk als iemand die uit een goede familie komt, iemand die uit een slechte familie komt. Nou, ze houden van elkaar, ze kunnen niet samen zijn. Er zijn allemaal intriges en gedoe. En dan moeten ze proberen om toch hun liefde de ruimte te kunnen geven.
1: Ja.
0: En dit nummer is vangt dat voor mij helemaal. Nou, daar zingt ze ook over. Het is een verboden liefde. Onze families willen het niet. Maar niks kan ons tegenhouden. Dus ja, voor mij is dat echt een soort van, symboliseert echt al die telenovelas in één.
1: Ja, laten we luisteren.

0: Yes, beste luisteraar. Je luistert naar de Nacht van Caribisch Netwerk. En bij mij te gast is Marie Ricardo, directeur COC Nederland. Een ander onderwerp wat ik nog met je wilde bespreken is... jij identificeert je als non-binair. Toch?
1: Ja. Nou, ik denk...
0: Ja.
1: Maar non-binair is ook wel een term. Het is een manier van beduiden. En ik identificeer me eigenlijk gewoon als Marie, als wie ik ben. En dat is... Is dat vrouwelijk? Is dat mannelijk? Voor mij persoonlijk is het non-binaire zit erin dat het mij de vrijheid geeft om ook het vrouwelijke in mezelf, wat heel erg zit, ook een duidelijke plek te geven. En bij mij persoonlijk en voor iedereen is het anders. Nu wel wat minder, met wat langer haar. Maar vroeger werd ik heel erg aangezien voor een man heel vaak, in eerste instantie. En dat ik dacht zo van, ja, nou, maar dat is het echt helemaal niet. Ik voel me geen man. Ik voel me ook niet volledig een vrouw. Maar het is... voor mij echt gewoon, het biedt de vrijheid om wat ik voel van binnen een naam te geven.
0: Ja, want ik heb het vandaag met collega's, hadden we het erover. En iedereen is daarin heel open-minded. Hè? Dus het is dat we het allemaal, we hebben meerdere non-binaire mensen op het werk. Maar we vroegen ons dan af, en daarom wil ik het ook aan jou vragen. Hoe weet je dat je niet het een of het ander bent? Hoe voel je dat?
1: Ja, ik denk dat dat iets is. En je merkt ook wel dat meer mensen nu ook aangeven van, ja, ik voel me non-binair. En voor iedereen, of ik identificeer me als non-binair. En voor iedereen is dat anders, want iedereen voelt zich anders. Ik kan het voornamelijk houden bij mij persoonlijk. En dat komt omdat ik dan reflecteer op de norm die ook op mij wordt gelegd op basis van hoe mensen mijn voorkomen zien. En dan denk ik, oh ja, daar pas ik niet in. Ik zou niet, ik ben geen vrouwelijke vrouw. Ik ben geen man. Ik ben, wat ik zeg, ja, ik ben mezelf. En dat is iemand die met die verschillende elementen in zich. En ik merk wel dat de maatschappij soms iets op mij plakt en daar verwachtingen bij heeft. En dat kan beklemmend voelen.
0: Net als nu, dat ik nu weer zeg, je bent non-binair.
1: Dat
0: is eigenlijk ook weer een stempel. Hè,
1: ja, op je precies. En het is belangrijk om de wereld te duiden. En daar zijn woorden en termen voor. En mensen die dat nodig hebben of dat omarmen, daar moet alle ruimte en vrijheid voor zijn. Maar ik denk dat het uiteindelijk heel erg gaat om, zijn we in staat om de ideeën die we zelf hebben in ons hoofd over wat een man is, wat erbij hoort, wat een vrouw is, wat erbij hoort, los te laten. En mensen daarin wat vrijer ook te laten in hoe je iemand leest. Bijvoorbeeld als ik jou zie bijvoorbeeld nu, en ik weet niet hoe je identificeert, ja, dan heb ik ook aannames over wie je bent, hoe je doet. Ik zie wat je aan hebt en denk ik, oké, nou, dit is zo'n type persoon. Dat hebben mensen bij iedereen. Hè? Dat kan je dan ook hebben bij iemand die zelf voelt van, ja, nee, maar ik ben dit helemaal niet. En jij benadert mij nu als bijvoorbeeld een man, maar zo voel ik mij helemaal niet.
0: Ja, interessant wel.
1: Ja, nou, maar ik denk, ja, het is gewoon een menselijke wezen ook. Kijk, uiteindelijk denk ik, mensen zijn de wereld gaan duiden. Hè, dingen namen gaan geven om het te proberen te categoriseren. Maar dingen zijn niet zo makkelijk te vangen. En wij als mensen zijn niet zo makkelijk te vangen.
0: Nee.
1: Ik zie het altijd als een soort van, wij proberen betekenis te geven aan een wereld die zo veranderlijk is, die zo complex is. En dat zorgt ervoor dat het ook wel beklemmend gaat voelen.
0: Ja.
1: Want dan krijg je meteen een soort van, dan wordt zo'n term, ook bijvoorbeeld net zoals man en vrouw, dan wordt dan ook een soort van iets wat vast omlijnd is.
0: Ja.
1: En als je het lostrekt van LHBTI-gemeenschap en gewoon kijkt naar de mensheid, er zijn ook heel veel mannen en vrouwen, maar ook heel veel mannen die hetero zijn, die zich ook heel erg beklemd voelen door de verwachtingen die er zijn voor mannen. En dat hebben wij eigenlijk als maatschappij zelf gedaan en houden we ook wel zelf in stand.
0: Ja, dat blijven we doen. En dat is het ding, hè. Want ik heb er eigenlijk ik heb erover nagedacht. Wat is dat dan precies? En nu denk ik inderdaad, oh, grappig. Want hiermee zet je mensen ook weer in een bepaalde hoek. Want hoe zij moeten zich dan in mijn hoofd gedragen als iemand die nomineer is.
1: Ja, en wat is dat?
0: Wat is dat? Ja. Dat is heel stom inderdaad. Als je erover...
1: Ja, en wanneer ben je dan non-binair genoeg?
0: Ja,
1: en als je dan...
0: om dat dan te zijn. Dat is heel gek.
1: Ja. Ja, terwijl uiteindelijk gaat het erom, laat het los eigenlijk, zo'n idee van ik zie iemand waarvan ik denk dit is een vrouw.
0: Ja.
1: En ik verwacht dan het een en ander daarvan. Het is dan, probeer je gedachtes daarover los te laten en iemand aan te nemen zoals die zich laat zien. En aan te nemen en te respecteren wat hij over zichzelf vertelt.
0: Ja, heel interessant onderwerp. Ja, ik weet niet of je het zelf ook interessant vindt.
1: Ja, ik denk dat het voor iedereen bevrijdend zou zijn. Want uiteindelijk gaat het heel erg om het bevragen van de normen die we zelf hebben bedacht. Van hoe gedraag je je als man of hoe gedraag je je als vrouw. En ik denk dat veel mensen denken, ja, maar goed, daar zijn we toch niet heel erg mee bezig. Maar onbewust wel heel erg.
0: Ja, je hebt het heel veel over normen. Merk ik. Je hebt ook rechten gestudeerd, hè?
1: Ja.
0: We gaan zo even doorpraten naar het nieuws van 3 uur. Tot zo.
2: Je hoorde Guyana Payne in gesprek met COC-directeur Marie Ricardo Oon. En het volledige gesprek kun je terugvinden op radio1.nl of je favoriete podcast-app. Zometeen kan je luisteren naar de Omroep Zwart podcast In Afrika Besta Ik Niet. En dat allemaal na het nieuws van 3 uur.
3: Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldde de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen wordt het droog, dan is geregeld de zon te zien en het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Caribisch Netwerk.
1: Welkom bij het tweede uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk zeg ik de avond van Caribisch Netwerk. En ook onze laatste aflevering van de week van Caribisch Netwerk met Pride als centrale thema. Je kan nu luisteren naar de Omroep Zwart podcast in Afrika besta ik niet, aflevering 5 Community. Nanoa gaat samen met Anne en vader Kotis op reis naar Nigeria om op zoek te gaan naar de queer gemeenschap in Lagos. Daar ontmoeten Anne en Nanoa een handjevol queer Nigerianen. Ook ontmoet Anne de familie van Nanoa, maar zal Nanoa Anne eindelijk voorstellen als dienstpartner?
2: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
3: Thank you.
4: Thank you.
3: Should I help you with your bags? Hello. Good to meet you. Do you want to do a handshake or hug? Good to meet you. My name is Noah.
5: Adouni is alles behalve een Quito. Ze verontschuldigt zich voor het lange wachten en omhelst ons allebei. Adouni is gereserveerd, maar vriendelijk. We kletsen uiteindelijk zo'n anderhalf uur, off the record. Ze vertelt ons over haar werk voor de trans femme community in Nigeria, waar ze haar eigen ervaringen als transvrouw ook voor inzet. We komen erachter dat ze, net als Anne, een Virgo is en dat ze, net als ik, niet veel buiten komt. Adouni vertelt ons ook over het Queer Community Center dat ze samen met haar partner Timi heeft opgericht, aan de rand van Lagos. Daar zijn queer en trans mensen welkom om gewoon even mens te zijn. Hun masker af te zetten of juist een masker naar keuze op te zetten. Een plek van samenkomen. Een plek waar je even jezelf kan zijn als queer persoon in een land waar je op een dagelijkse basis het risico loopt op harassment en geweld. In het community center vinden trans mensen zelfs tijdelijke huisvesting in tijden van nood en of tijdens transities. Adouni laat in ons gesprek ook vallen dat ze hun huidige community center moeten verlaten. Ze hebben nog 3 maanden om iets nieuws te vinden, maar er zijn weinig middelen. Al Timi en Adouni's spaargeld zit in hun huidige community center en in hun projecten. We staan inmiddels met zijn drieën buiten op een taxi te wachten die Adouni weer naar huis zal brengen. Het is al donker, maar de temperatuur is aangenaam. De geur daarentegen niet zo. We kletsen even na en dan noemt Adouni tussen neus en lippen door dat zij en Timi kort geleden te maken hebben gehad met queer-gerelateerd politiegeweld. Ze hadden net een fijne tijd gehad op het strand van Lagos, maar werden na afloop mishandeld en bedreigd door politieagenten. Die waren uit op geld, zei ze. Ze beeldt met haar wijsvinger en middelvinger een pistool uit en zet het tegen haar hoofd. Dat deden ze ook bij haar toen, legt ze uit. Ze zijn bont en blauw geslagen, want ze hadden helemaal geen geld om te geven. Sindsdien ziet ze het niet meer zo zitten en denkt ze wel 2 keer na voordat ze naar buiten gaat. Haar verhaal komt pijnlijk overeen met de onderzoeken die Anne doorspitte in het vliegtuig naar Lagos. Anne las daarin dat het geweld tegen queer Nigerianen sinds de invoering van de SSNPA met 214% is gestegen, waarbij de politie tot de grootste groep daders hoort. Als Adouni in de taxi naar huis zit, praten Anne en ik even na.
3: Wat betekent het voor jou?
6: Dit gesprek?
3: Ja. Überhaupt dit contact maken, denk ik. Maar zeker deze ontmoeting.
6: Ja, ik vind het echt heel bijzonder. Ik vind het echt heel waardevol. Nu al. En ik vind het ook heel, zeg maar, ik word er ook heel, ik krijg er een soort strijdlustige gevoelens van. Omdat ik direct wil helpen. En niet per se haar wil helpen, maar de community wil helpen. Omdat zij dus ook zo betrokken is bij de community. En een letterlijk community center heeft en daar manager is en weet ik het allemaal. Zij doet zoveel en ik zou haar willen ontlichten, maar ik zou ook zeg maar de community gewoon op gang willen helpen. Dus ik zit alweer helemaal in mijn praktische modus, merk ik. In plaats van dat ik echt van mezelf kan voelen van hoe vond ik dit eigenlijk personally, zeg maar op een persoonlijk vlak. Maar ja. Ik ben zeg maar gemotiveerd en geïnspireerd. En anderzijds, zeg maar, was ze net even heel casual, dropte net voordat ze wegging over zeg maar de harassment van de politie.
3: En het geweld.
6: En het geweld kort geleden. Dat raakt me dan wel of zo, dat ik denk, oh mijn hemel, dit is echt hoe het is, weet je wel. Het is kort geleden, dit gebeurt gewoon nu. Dit kan ons ook overkomen.
3: Ja, ik vond het ook heftig.
0: Ik heb er natuurlijk veel over gelezen de laatste tijd, maar om het van iemand te horen hoe de politie omgaat met queer personen of visibly queer personen, zichtbaar. En hoe gewelddadig dat is op verschillende manieren, zowel psychisch als fysiek. Dat vind ik heel heftig en heel erg. En ik denk dat ik me in dat soort momenten dus juist extra bewust ben van ons privilege of zo daarin. Of misschien van mijn privilege. Omdat ik denk dat wij gewoon met onze huidskleur en met ons geld uit heel veel dingen kunnen komen of zo die zij gewoon niet kunnen. En dat vind ik heel erg en ernstig. En het geeft me ook een soort schuldgevoel natuurlijk. Dus dat had ik juist van, ja, het is gewoon weer pijnlijk hoe groot de verschillen zijn, weet je wel. Niet elke queer is hetzelfde of zo daarin. En dat vind ik moeilijk.
5: Je luistert naar In Afrika Bestaat Niet. Een podcastdocumentaire van Omroep Zwart. Door mij, Nanoa Struik en Geur en Kleuren Media. Dit is aflevering 5.

0: eerste weekend in Lagos breekt aan. Het weekend is in Lagos de tijd voor queerfeestjes. Maar eerst gaan Anne en ik naar de opening van een expositie genaamd Fluidity. Nadat we erachter komen dat niet alleen de curator queer is, maar ook een aantal van de kunstenaars. Het is niet per se een uitgesproken queer event of een uitgesproken queer expositie. Maar als we aankomen hoef je geen gayradar te bezitten om te zien wat de samenstelling is van het publiek. Het is geen grote galerij en alle muren zijn wit. Maar de bezoekers zijn allemaal ontzettend kleurrijk en goed gekleed. We krijgen een drankje aangeboden en lopen een rondje door de ruimte. De curator komt naar ons toegelopen en stelt zich aan ons voor. Die vertelt enthousiast over de kunst die hij heeft uitgekozen voor de expositie. Ook vertelt hij dat alle kunstenaars aanwezig zijn en dat we echt even kennis moeten maken met Kehinde. Op de witte muur met de tekst over deze expositie staat: de schilderijen van Kehinde dagen maatschappelijke normen en rigide categorieën uit en omarmen een veelzijdige identiteit die verder gaat dan gender en seksualiteit. De curator stelt ons later ook echt voor aan Kehinde en we raken aan de praat over diens kunst. Kehinde is duidelijk aan het aftasten en benoemt dingen als de underground en community, zonder echt queerness te benoemen. Maar ik ben niet verbaasd als ik non-binary in Kehinde's Instagram bio zie staan. Kehinde biedt ons een plek aan voor een eventueel volgend bezoek aan Nigeria, in diens huis in Ibadan, een grote stad op 2 uur rijden van Lagos. Kehinde vertelt dat de queer scene daar meer artsy is, vergeleken met het bruisende en feestende Lagos. Na een uur schopt en per ongeluk een glas kapot. Tijd om te gaan, denk ik zo. Het misert zachtjes als we buiten op een taxi staan te wachten.
1: En als socializing.
2: Niet te doen.
1: Niet te doen, hoor. God, hebben we onze sociale persona's meegenomen.
2: Het was echt hard werken.
1: Het was hard werk, maar wat een kunst.
2: Ja, het was nice.
1: Wat een vibes. En wat een queerness. Toch?
2: Echt, ja.
1: Het was oozing queerness daar.
2: Echt, ja.
1: Bijzonder.
2: Wait. Order this real quick. Oh, ik heb aan de witte muur gezeten. Ja, ik had dat niet verwacht, hoor. So.
1: Ik wel, Loki.
2: Ja?
1: Art world, ja. Toch wel, hello.
2: Hey.
1: Thank you for cleaning the glass. Oh, I felt so bad. Oh, it's horrible.
3: Ik snap wel, I see how poor I think.
1: Ja, of course. Ja, yeah, it was on the floor somewhere. Yeah. We didn't see, oh, I felt, yeah, it was embarrassing. Yeah. Thank you.
2: Thank you. We're waiting for our cab. It's coming.
3: 4 minutes.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Maar het was, ja, je had het niet verwacht. Wat had je verwacht?
2: Ik had ten eerste niet zoveel mensen nog verwacht. Ik wist niet of dit iets was waar mensen echt op af zouden komen. En toen dacht ik ook, er is natuurlijk niet van, hey, dit is voor de community.
1: You know?
2: Zo wordt het in ieder geval niet advertised. Ja. En ik denk ook niet dat alle artiesten niet allemaal van de community zijn. I'm trying, ik weet niet zo goed wat ik wil zeggen. Dat niet alle artiesten community members zijn. Dus ik dacht, ja, dan weet ik ook niet zo goed in hoeverre er dan zoveel mensen komen, weet je wel?
1: Ja.
2: Dus, ik denk dat echt grotendeels.
1: Zo, dat denk ik ook. Het merendeel. Ik denk wel een goede 80% van de mensen die hier waren dan.
2: Ja.
1: Jeetje.
2: Ja.
1: Ja, ja, de vibes were there. Ik vond het ook mooi hoe iedereen soort van probeerde op een coverte manier in ieder geval in het begin erover te praten. You know, to feel it out.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja, je merkt dat.
1: Kind, dit is het echt zo, ja, yeah, underground. Yeah. Van, are you picking up what I'm putting down?
2: Ja, nog echt, ja.
1: Are you picking up what I'm putting down? Ja of nee?
2: Ja,
1: of
2: dat,
1: nee.
2: Vond ik ook wel, dat vond ik ook, daar heb ik ook wel over nagedacht. Van, hoe gaan we dat aanpakken? Yeah. En hoe gaan we die gesprekken openen met mensen waarvan je denkt, there might be a little fruity. Maar je weet het nooit zeker van tevoren bij de meeste mensen. Dan sommige mensen ook wel. Ja. Het is oké, is niet erg.
1: Sorry.
2: Nee, het is niet erg. Blijf maar gaan staan.
1: Oké. Okay.
2: Maar ja, dat was interessant om te merken inderdaad.
1: Hoe vond je dat gaan?
2: Goed. Ja. Vond dat wel oké.
0: De avond na de expositie staat een queer feestje gepland. Een rave. En in mijn dagelijkse leven ga ik eigenlijk nooit naar feestjes. En al helemaal niet naar raves. Maar dat is blijkbaar waar we de queer scene vinden, hier in Lagos. Maar als ik heel eerlijk ben, ik ben kapot. Van deze dag en eigenlijk gewoon de hele eerste week in Lagos. Ik merk aan mezelf dat het te veel is. Dat ik niet wil gaan.
1: As your partner. Zodra je zeg maar zei dat je niet echt veel zin in had of dat je het een beetje veel vond. I wanted to tell you. Als je echt niet wil gaan, dan hoef je niet te gaan, Lishi. Like, it's okay. You know, it's okay. But there's like the you. And then there's me as a person on this project. En als persoon op dit project zit ik zo van, listen, we moeten gaan. En we moeten even naar deze rave. Denk aan hoe bijzonder het gaat zijn om iedereen te zien dansen met elkaar, viben met elkaar. Misschien kan je je shirt open doen en eindelijk dansen in je littekens hier in een club in Nigeria. Maybe we can like kunnen dicht bij elkaar dansen op de dansvloer en zo. We need to experience these things, you know? Dus ik zit de hele tijd in tweestrijd, zeg maar. Tussen, ja, gewoon supportive partner zijn en weten dat het wel goed zou zijn voor het project. Weet je wel, like, I'm so tired. Ik wil ook niet gaan. Maar we should go, you know? We should rally and do this.
0: De speech van Anne komt binnen en ze heeft goede argumenten. En ik vind mezelf ook echt een zeikert. Hier zijn we toch voor gekomen? Waarom kan ik me er gewoon niet overheen zetten? Uiteindelijk lukt het me niet die avond. Ik voel aan alles, misschien is dit gewoon niet mijn manier om de queer scene in te komen. Maar hoe dan wel? Wat ik wel kan doen zijn die 1-op-1 gesprekken. Dus de volgende ochtend gaan we brunchen met Matthew.
4: My name is Matthew Blaze and I am a non-binary queer activist based in Lagos, Nigeria. And I am the founder of Obodo, a youth-led organization that is focused on advancing LGBTQ rights and education through art, through technology and other innovative medium.
0: Matthew is 24 en zet zich de afgelopen jaren keihard in voor de queer community in Nigeria. Maar dat was pas plan C voor hen. Matthew had namelijk 3 strategieën bedacht om als queer persoon te navigeren in Nigeria.
4: I had some strategies in mind to just navigate being gay in Nigeria. The first was to become a priest. And if I had become a priest, nobody would know about my sexuality since a lot of Catholic priests do not get married. And that strategy did not work. So the next strategy was to maybe deliver myself from the spirit of homosexuality, which the priest in church would say.
0: Matthew heeft daarna 3 keer conversietherapie geprobeerd. Dat is een aanpak waarmee met psychologische middelen wordt geprobeerd iemands homoseksuele of biseksuele oriëntatie te veranderen in een heteroseksuele. Conversietherapie komt meestal voor in religieuze kringen en het is ontzettend schadelijk. Maar ook conversietherapie werkte niet voor Matthew.
4: But the third one, since nothing changed, I was met with violence and then I just said fuck it, yeah.
0: En die fuck it, dat werd activisme. Activisme waarmee Matthew verschillende prijzen won en onderscheidingen ontving. Maar ook Matthew ontdekte ooit diens queerness. En dat was al op jonge leeftijd, vertelt hen. Matthew speelde als kind veel vader en moedertje, maar wilde nooit de vader zijn.
4: I remember how they would want to like make me play the role of a man. And then I would say, no, not at all, I can't do that. And then I play the role of a woman, right? I did this because I, like, if you play the role of a woman, you assumed to be a woman, you assume to be that gender because you're playing the role. And then there's a man who plays the role of a man. So you get a man, a boy, play the role of a man. And then it becomes like a same-sex relationship. Mm-hmm. Or a marriage, same-sex marriage. And we kind of reenact what happens in these marriages, like even the intimate part of it. So I really loved that attention, and it was way, way deeper than these physicalities to it, right? So I got to realize my queerness through this way, and just also like to just for a lot of Africans, it's kind of conflicted because you are told that queerness is un-African, right? And then growing up, you realize you actually had all of this queer nature in you without ever having any interaction with Western media or Western education. So, yeah, for me, it's just like all of that, having all of this ideas in my head at a very young age without having this interaction with Western ways of thinking or seeing gender and sex and sexuality.
0: Mijn vader zegt vaak dat ik queer ben omdat ik in het Westen ben geboren. Maar Matthew zegt, nog voordat hen ooit beïnvloed kon worden door het Westen, had hen die queer gevoelens al. Right, yeah, you're saying that you grew up with the idea of queerness being un-African. That's actually what my dad always used to tell me as well, that being queer and being Nigerian, the both of that didn't exist together. When did you realize that that was not true?
4: Even without having the knowledge of queer ancestry in Africa, there was a sense of me that knew I belong to this society. I might not feel safe here. I might not have protection here, but I belonged somehow. And yeah, it's always been like that for me.
0: I just felt like I belonged somehow, zegt Matthew. Ik wist dat er geen helder stappenplan zou komen voor dat gevoel van belonging. Maar ik vraag mezelf af, voel ik dat ook? Ik denk het niet. Het lijkt alsof ik er toch nog echt even voor moet werken. Maar hoe dan? En komt het dan nog wel? En wat als ik het nooit ga voelen? Ik zie inmiddels duidelijk. Queers bestaan hier. Dus ik besta hier ook. Maar doordat het continu voelt alsof ik me moet verstoppen, lijkt het denk ik niet echt op me door te dringen. En dat vind ik lastig. Wat heb ik nog meer nodig? De volgende dag ga ik met Anne op bezoek bij het community center van Adouni en haar partner Timmy. Timmy ontvangt ons in een wit huis, op de hoek van een onverharde straat zonder naam. En geeft ons een rondleiding. Het community center is eigenlijk een soort appartement. Timmy en Adouni wonen zelf in een van de slaapkamers. Naast de tv in de woonkamer staat een bruine vaas waar een kleine regenboogvlag uitsteekt. Voor het eerst in het land dat we een uitgesproken queer symbool zien. En een van de muren is versierd met foto's en illustraties van queerpersonen. In de tuin worden we luid welkom geheten door de wind en door een grote hond in een kleine kooi. Haar naam is Mira.
5: Mira serves majorly as a security aid because of the entire area and because we are queer people. Oftentimes, femme persons are walking the street either to go buy something. So at some level of self-security, we just say, walk the dog while you go buy something because you're a femme person. Nobody would approach you if you're walking the dog. Do you get? So they kind of like...
0: So it's really a security matter?
5: It's majorly a security matter. We got the dog majorly for security from number one. Anybody just walking into the compound to harass us because we're queer people, they can't do that because of Mira. Or you're walking the streets, anybody harassing you. All of that can happen just because she exists. So it's just, I don't know, it's like strategic security for us, kind of. Yeah, and this is where we do our cookouts. Like I said, loads of times we organize cookouts where, you know, there's not so much a lot of physical safe spaces for queer people, which is the reason why our community space is very needed and we need to keep building it. We need a space where queer people can just walk in and be people. What you can do in your parents' house, come and do it in our spaces. We understand you can't hold and you can't be that friend person with aprons on, cooking and giggling and doing everything. Come to them here. We want to see you do them. So we create events around these things. So majorly it's really depending on who we are and what we're doing.
0: Ik vind het maar een schrijnend idee. Dat ze een grote hond als Mira nodig hebben voor een gevoel van veiligheid op straat. Als een soort harige, vierpotige bodyguard. Ik denk aan de hond waar ik mee ben opgegroeid. Rintu. Een middelgrote Friese stabij met een kwartje border collie. Hij woont nog bij mijn moeder, maar hij is merkbaar aan het einde van zijn Latijn. Ik vraag me af of hij hetzelfde gevoel van veiligheid zou brengen. Hij zal met zijn oude opa loopje de meeste mensen niet afschrikken, ben ik bang. Deze harde werkelijkheid wat betreft de veiligheid, of eigenlijk het gebrek daarvan op straat, benadrukt wel het belang van een queer community space, als die van Adouni en Timmy. Een plek waar mensen hun masker even af kunnen zetten of een masker naar keuze op kunnen zetten en even omringd worden door de community. Voor mij is community een groot onderdeel van queerness. En het is ook helder, queerness is grensoverschrijdend. Het bestaat overal. Maar queerness is ook heel persoonlijk, eindeloos en soms ondefinieerbaar. En ieder geeft er diens eigen invulling aan. Zo ook Adouni.
6: Queerness is something outside of the regular. That's how I see it.
0: Yeah, what does it mean for you to be queer?
6: What does it mean for me to be queer? Me being trans is queer enough,
0: mm-hmm.
6: right? Me being Adouni is queer enough, right? Me not being... I don't want to say basic. Yeah, let me say basic, please. Me not being basic.
0: So not being basic is queer.
6: Yeah, not being basic is queer. You being different. Mm-hmm. You being outside the ordinary is
0: right.
6: queer.
0: Mm-hmm. But like, so that to you personally, just being different, being outside of the norm,
2: that is your queerness.
6: Yeah.
2: Mm-hmm. So what does it mean to be queer in Nigeria?
6: To be queer in Nigeria, well, it's different experience, different face. But like I said, we're not going to dismiss everybody's face or queerness.
2: For me,
6: being queer in Nigeria is me living my life as a trans person in Nigeria and striving every day to be a better version of me.
2: Right. And how's that working out for you?
6: Hectic.
2: Hectic.
6: Yeah, it's going fine.
2: It's going fine.
6: We're leading it. We're trying. We're pushing.
2: Yeah. Aren't you ever like tired of the pushing and the fighting?
6: I'm not fighting, like I said. I'm just living.
2: That's true. I'm literally
6: just living. Mm-hmm. And that is where queerness comes in, right? Me living amidst the problems, the challenges, the law, everything. Me just having to find my balance and living.
0: Na een paar uur kletsen verlaten we Timi, Aduni en Mira weer. We spreken af om contact te houden. De volgende dag vlieg ik samen met Anne naar Benin City om een paar dagen met mijn familie door te brengen. Net als in januari staan papa en Odin dan klaar op het vliegveld van Benin. Maar dit keer is Anne erbij. En ik voel het meteen. Odin dan moet het weten. Ik wil dat hij onze relatie ziet voor wat het is. Dus als we naar de auto lopen, zeg ik het eigenlijk meteen. This is my girlfriend. Odin dan lacht ongemakkelijk en zegt, yeah, I know, she's your friend. Ik schud meteen mijn hoofd. Nee, ze is niet my friend. Anne is mijn partner. Odin dan lijkt het te vatten. Ook mijn nicht Timi stel ik aan Anne voor, diezelfde avond nog. Timi is enthousiast en ik merk aan haar dat ze precies weet hoe het zit. Bij haar hoef ik het niet eens uit te leggen. En Timi en Anne kunnen het goed met elkaar vinden. Toch twijfel ik nog over de rest van mijn familie, waarbij ik in januari ook niks durfde te zeggen over mijn queerness. En het hele medeplichtig verhaal is ook blijven hangen. Ik weet even niet wat wijsheid is. We worden in ieder geval warm onthaald als we op bezoek gaan bij het familiehuis. Gisteravond hebben we met Timi de stamboom van papa's familie bekeken. Timi wil even checken of we de familienaam nog goed uit kunnen spreken.
7: Oh, dat is mooi.
8: So that's her husband.
9: Oh, yes.
10: Nice to meet you. That's her husband.
11: I've not known that you did that.
8: That's
11: her husband. No, that's her husband. I think I was a boy,
8: but I was a boy. So, that's Odjo. No, Odjo is not here. I told you he's not in Benin.
9: And that's true.
8: Odjo is not here.
9: Yeah, he's in the Delta State.
8: No,
9: Ogun
8: State.
9: Oh, Ogun State. Right, you got it. Yeah.
12: You're welcome.
9: Thank you. Thank you.
8: So happy to be here. So, this is the family of who?
12: Nigeria.
9: Oh, that's a hard last name.
6: Wait, I need to read it to say it.
9: Okay. Oh,
6: I don't know if I can do this.
8: Oyigboma.
9: Oyigboma.
8: So, welcome to the family of Oyigboma. Thank you.
0: Ik kan Anne helaas niet meer voorstellen aan oma Patience. Oma is in februari al overleden. Timi neemt ons mee om haar graf te bezoeken.
13: Because of the rain, so it's going down.
14: Mm-hmm.
13: They buried her here. This place. This is the place they buried her. So because the rain is going down gradually. But according to Dad, he said we're going to maintain the place.
0: Oma is begraven achter het huis, waar mijn vader een nieuw huis laat bouwen. Volgend jaar februari zal er nog een ceremoniële begrafenis plaatsvinden.
2: Waar gaat ze, want ze ligt nu hier.
15: Ja.
2: Waar gaat ze dan hierna naartoe?
15: Ze blijft hier.
2: Ze blijft hier liggen?
15: Ja, die lichaam is hier. Mm-hmm. Dus ik kan nooit hier vergeten.
2: Mm-hmm.
15: Dus ja, ik kan niet zien. Maar zij kan ons hier zien. We staan hier en zij kan allemaal zien. Ja, die geest is hier. Dus als die huis klaar is, gaan we speciaal dingen hier doen voor mijn moeder.
0: Inmiddels is heel de familie bij ons komen staan. We plukken samen wat onkruid rondom het graf en blijven even stilstaan. In een cirkel om oma heen. En volgens papa kijkt ze mee. Ik weet op dat moment niet of ik dat geloof, maar ik heb er wel vrede mee.
13: So, mm-hmm. we pray may our perfect soul rest in peace.
0: Mm-hmm.
13: Amen. Mm-hmm. I think that's all.

0: Als we daarna even in de woonkamer zitten, merk ik aan mijn vader dat hij aanstalten maakt om weer te vertrekken. Ik zit met januari in mijn hoofd en hoe goed het me deed om open kaart te spelen met mijn broer, zus en nicht over mijn queerness. En hun reactie was zo helend. Dan maak ik een vrij overhaaste beslissing. Wie weet hoe het nu gaat zijn, maar ik roep iedereen bij elkaar om hen opnieuw voor te stellen aan N. Als mijn partner. Omdat het zo spontaan is en mijn hart in mijn keel klopt, heb ik geen tijd en focus meer om te checken of mijn audiorecorder goed aanstaat. De audio laat daarom echt te wensen over. Maar je hoort als eerste mij en mijn tante Joy.
1: Wat? Kom maar naar een beetje wel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Do you know who this is?
3: Yes.
2: Who is she?
3: She's your friend.
2: My friend?
3: Yeah.
2: Mm. Yeah. She's not my friend.
4: Yeah, no, she's right. That's all.
0: Je hoort mijn broer Odin al erdoorheen. Hij wordt merkbaar onrustig van de aankondiging die ik wil doen. Tammy zegt dat hij me uit moet laten praten. En dan zeg ik het.
2: Mm-mm.
3: Yeah,
2: she's not my friend.
3: Who is she?
2: She's my girlfriend.
0: Je luisterde naar In Afrika bestaat niet. Een podcast van Omroep Zwart. Door mij en Noah Struik en Geur en Kleuren Media. Dit was aflevering 5. Community. Je kan mij in de podcast volgen op Instagram. @InAfrikaBestaatNiet. Laat ons weten wat je van de aflevering vond. En ben je nou benieuwd naar de rest van de afleveringen? Luister dan de hele serie op NPO Luister.

0: Je luisterde natuurlijk net naar de Omroep Zwart podcast In Afrika besta ik niet. En dat was nogal een cliffhanger van aflevering 5. Dus we gaan gelijk door naar aflevering 6, Vrije Vogel. Nanoa stelt N voor als hun partner bij diens Nigeriaanse familie. De reacties zijn verbazingwekkend. Nanoa en N gaan naar Kolm in Friesland voor de Pride en UK Black Pride in Londen. En Nanoa reflecteert op diens innerlijke en fysieke reis van de afgelopen maanden en komt tot een paar conclusies. Hen voert een openhartig gesprek met diens vader.
1: Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart.
2: Het is echt hartverwarmend om te zien met hoeveel jullie zijn gekomen. Mag ik een applaus voor Kolm? Als ik zeg Kolm, zeggen jullie Pride. Kolm!
3: Pride!
2: Kolm!
4: Twee dagen voor de reis naar Nigeria met mijn vader en N stond ik in Kolm. Kolm is een piepklein dorpje in het noordoosten van Friesland. In 2021 telde Kolm 5.720 inwoners. Dit jaar bracht Rivem een Pride naar het dorp. En dat was niet zomaar.
5: Ik heb een paar kleine woordjes voor jullie. Want ik wil vooral even benadrukken waarom het zo nodig is dat wij een Pride hebben. We hebben het de afgelopen dagen gezien met de bekladding van deze prachtige bank. 2 maanden geleden ook al. We hebben het geweld in Nederland zien toekomen. En we hebben gisteren onze grote vriend die inmiddels weg is. Hij stond hier ook vandaag een anti-LHBTI+ demonstrant mogen verwelkomen. Maar tegenover hun woorden van haat, lieve mensen, wil ik graag wat zeggen. Zinnen van liefde zetten.
4: Kolm kreeg diens eerste Pride door een beklad regenboogbankje. Maar er wordt nog meer benoemd. Zoals geweld tegen queerpersonen in Nederland en anti-LHBTI-demonstranten. Tot nu toe heeft mijn verhaal best een ongenuanceerd idee gegeven. In Nigeria is het allemaal heel erg moeilijk voor queer mensen, maar in Europa kun je lekker gay zijn. En Nederland wordt soms geportretteerd alsof het hier een soort homoseksueel walhalla is. Maar dat is natuurlijk niet waar. Queerdiscriminatie stijgt in Nederland. Een anti-LHBTI-geluid wordt steeds vaker en harder gehoord in de samenleving. Zowel op social media als op openbare plekken. Ook blijven de nieuwsberichten over fysiek en verbaal geweld tegen queerpersonen binnenstromen. En regenboogvlaggen worden van gevels getrokken, vernield en verbrand. Eind juli kopt het AD. Steeds meer LHBTI'ers voelen zich onveilig in Nederland. Maar ja, wij hebben elk jaar toch Pride in Amsterdam?
6: Odena's reactie vond ik bijna beschermend. Omdat hij zeg maar zelf zo zijn best deed, weet je wel. Echt zodra je zijn girlfriend, hebt hem toen op dag 1 meteen zeg maar gecorrigeerd van nee, het is girlfriend. En sindsdien noemt hij me echt gewoon consequent jouw girlfriend, zeg maar. Zoveel mogelijk. Dat hij denkt van oké, ik kan dat, maar deze mensen niet. Weet je wel, doe het niet. Dat is te veel gevraagd of zo.
4: Doe het niet. Niet hier. Niet bij deze mensen. Dat leek mijn broer Odin al inderdaad te willen communiceren tijdens mijn spontane coming-out. Maar was het te veel gevraagd? Hun reactie ligt er in ieder geval niet om.
6: Like, they didn't need to say that. Dat is, you know, ik snap wat je zegt. En ik heb nu zoveel gelezen, zeg maar zoveel interviews, zoveel kennis, zoveel wetenschappelijke artikelen over hoe men reageert als iemand uit de kast komt. En dat kan alle kanten op gaan. Maar dit heb ik nog niet gelezen.
4: Je luistert naar In Afrika besta ik niet. Een podcastdocumentaire van Omroep Zwart. Door mij, Nanoa Struik en Geur en Kleuren Media. Dit is aflevering 6, Vrije Vogel.

0: Yeah?
1: Yeah.
0: Do you know who this is?
2: Yes.
0: Uh-huh. Who is she?
2: She's your friend.
0: My friend?
2: Yeah.
0: She's not my friend.
3: No, she's right. Sookie. No, that's all.
4: Mm-mm. Yeah, that's right.
0: She's not my friend.
2: Okay. Who is she?
0: She's my girlfriend.
2: Ah, wow. You are welcome. Okay.
0: Oh, where's Saturday?
2: Okay. I love that.
5: Mijn tante Joy, een van de jongere zusjes van mijn vader, springt op van de bank en omhelst Anne meteen. You're welcome, roept ze. Welcome to the family. Geloof mijn ogen en oren niet. Dit kan toch niet waar zijn? Kort daarna komt mijn oom Saturday ook aangelopen. Hij noemt me Iwi, als afkorting van Iwi Nossa, de naam die mijn oma me gaf in januari.
6: Iwi.
5: Als ik Anne opnieuw wil voorstellen aan Saturday, zegt hij dat hij het al weet. Tante Joy zegt dat hij alsnog even moet luisteren. Go ahead, zegt Saturday dan glimlachend.
0: This is my girlfriend.
6: It's your girlfriend?
0: My girlfriend.
6: Oh, very good. Yeah. I love that. Let me conclude that.
4: Yes, I know. We are introducing Emma.
6: She's your girlfriend?
0: She's my girlfriend.
6: Good.
0: Mm-hmm. What do you think about that?
6: Fine.
0: Yeah.
6: Good.
4: Yeah. We love.
5: Saturday pakt een stoel erbij en komt dichter bij ons zitten. Ook hij is heel tevreden met mijn aankondiging. I love it, zegt hij. Ik weet niet wat me overkomt. Wat ons overkomt. Er gebeurt heel veel, maar tegelijkertijd ook heel weinig. Minder dan ik had verwacht misschien. En ik kan het nog lastig tot me door laten dringen. Op me in laten werken. Ik voel blijdschap, opluchting, liefde, warmte, maar ergens ook een lichte boosheid en een klein beetje verdriet. Niet om de reacties van mijn ooms en tantes, maar om de jonge Nanoa die te horen kreeg dat dit niet zou kunnen. Om al die jaren dat ik me daar rot om heb gevoeld. Al die jaren waarin ik een heel groot deel van mijn familie niet eens wilde leren kennen, omdat ik dacht dat ze niet van mij zouden houden voor wie ik ben. Als ik later met Anne op de hotelkamer zit, komen we samen even bij van deze bewogen dag.
7: Ik vond het echt spannend. Ik dacht echt van, oh my god, weet je wel. Wat
0: als hij zo gaat staan
7: wat
0: voor...
7: Nu, nou ja, omdat ik zelf ook zoiets had van, moeten we dit wel willen hier of zo, weet je wel. Zeg maar, ja? Is het nodig?
0: Kreeg je
7: ja,
0: dat...
7: Want ik voel helemaal niet de need om dat heel expliciet te maken. Want mensen weten dat je queer bent. Ja, je hebt iemand meegenomen, weet je wel. Ik denk dat 1+1 best 2 is.
0: Maar ik heb hen zelf nooit verteld dat ik queer ben.
7: Mm.
0: Dus wat papa heeft verteld, ik wil niet eens weten wat hij heeft verteld.
7: Ja.
0: Weet je wel... Waarschijnlijk, hij heeft die woorden er niet voor gegeven.
7: Maar dus... zijn die woorden altijd nodig? Ik vind dat dan dus bijna westers aanvoelen. Dat we het zo erg in die labels en categorieën moeten plaatsen.
0: Ik vind het voor mezelf nodig, ja.
7: Ja.
0: En ik vind labels en categorieën prima. Ik hou daarvan.
7: Ja.
0: Ik vind het fijn om dingen te kunnen, een plekje te kunnen geven. En soms heb je daar woorden voor nodig voor mij.
7: Mm.
0: Wat vond je van Joy's reactie?
7: Ik vond het zo lief.
0: Want wat deed ze ook alweer?
7: Ik vond het echt hartverwarmend. Ze sprong echt op bij wijze van spreken.
0: Yeah.
7: We love you.
0: Yeah.
7: I love you.
0: Ze zei direct, oh, welcome to the family.
7: Ja, precies. En toen gaf ze me een knuffel. En het was een warmere knuffel dan de knuffel die ik bij de begroeting kreeg. Ik vond het echt zo ontroerend en lief. Want she did not need to do that, weet je wel. Ze had ook kunnen zeggen van, oké, nou welkom of leuk of zo. Maar she really said, we love you.
0: Ja.
7: Ik vond het echt... Ja, ik werd er echt een beetje emotioneel van. Ik ben nog steeds emotioneel als ik eraan denk. Want hier zit je maar, weet je wel, Nanoi. Terwijl, of Iwi Nossa zelfs, zoals ze je noemen. De helft van de familie noemt je je broer. De helft noemt je na of nana. Of doet een poging om je naam te gebruiken. Zelfs Nadia voelt minder, ja, disrespectful dan anders. En hier zit je maar je tweede keer, weet je wel. En jouw familie... Je geeft aan dat je hier met je vriendin bent. Dat is echt niet niks in dit land. En zeker op het platteland. En ze zijn echt... Het voelde echt oprecht, zeg maar, de manier waarop ze... En dit is... Kijk naar wat je vader je heeft gezegd, weet je wel. En hier zit je en iedereen omarmt je oprecht. Dat vond ik echt... Ik vond het zo emotioneel. Het was echt zo bijzonder dat ik echt dacht van wauw.
0: Inderdaad, het is totaal niet wat papa altijd zei vroeger. Want hij heeft mij echt het idee gegeven dat ik het zwarte schaap van de familie was.
7: Ja.
0: Hij heeft mij echt het idee gegeven dat ik een soort van, nou echt de odd one out van de familie was, in a bad way.
7: Dat, de alien.
0: Ja.
7: Dat, buitenbeentje.
0: Nogal, ja. Dat ik niet, ja, misschien heeft het niet in die woorden gezegd, maar ik dacht wel echt, die gaan mij niet omarmen zoals ik ben.
7: Mm-hmm.
0: Zo heeft hij het me altijd doen overkomen, zeg maar.
7: En deed hij zelf bovendien ook niet jou omarmen?
0: Nee, zeker niet. Ik bedoel, ik heb een jaar lang niet gesproken toen ik uit de kast kwam. Dat contrast met deze mensen, zeg maar, deze familieleden.
5: In Afrika bestaan zulke dingen niet. Dat waren papa's woorden. En niet alleen dat, hij gaf me ook het gevoel dat de hele familie teleurgesteld in me was. Dat ik moest veranderen om door hen geaccepteerd te worden. Dat ik niet mezelf mocht zijn als ik hen ooit zou ontmoeten. Als 15-jarige Nanoa me nu eens kon zien. Die had niet gedacht dat hij überhaupt ooit naar Nigeria zou gaan. Laat staan met diens vader en partner. Maar hier zit ik toch. Zitten we toch.
0: Ja, bizar eigenlijk, hè? Ik denk dat mensen niet gaan geloven als ik dit ga vertellen. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Het is bijna alsof ik dit heb verzonnen.
7: Ja.
0: Toch? Het is bijna zo van happy end, weet je wat? Dat is toch raar?
7: Ja, het is wel bizar.
0: Terwijl, dit is wat je wil, toch?
7: Zeker.
0: Ik bedoel, dit is wat ik wil. Dit is wat ik wilde. Dit is wat iedereen zou willen.
5: Dit is wat ik wil. Dit is wat iedereen zou willen. Toch? Als ik 's avonds in bed lig, draait mijn hoofd overuren, ondanks de vermoeidheid. Ik voel de armen van mijn ooms en tantes nog om me heen als ik me omdraai om op mijn rechterzij te gaan liggen. Ik lig onder een deken van hun warmte. Als de stroom weer eens uitvalt, is alles heel even stil. Ik ben een geluksvogel. En zoals Anne zei, dit was echt niet volgens het boekje. Hier lees je niet over. Een uitzonderlijke coming-out, en ik weet het. Theoretisch gezien zou dit me een heel stuk op gang moeten helpen, in die verzoening waar ik zo naar verlang. En ik ben zeker vooruit aan het gaan. Maar hoeveel is de acceptatie van een ander waard als je jezelf niet accepteert?
1: I mean, for me, growing up, I've always like doubted a lot of things. And I just knew it. I mean, as queer people, I think we know it somehow that we belong until we get corrupted by different ideas. So you just know that there's a part of you that is also connected to the soil, and the soil, your feet is deeply, deeply, deeply in connection, is rooted to the ground, this ground. You just feel that connection somehow until somebody comes and starts cutting out that root and trying to break the connection with you and the land.
5: Als Afrikaans queer persoon weet je het ergens gewoon. Jij hoort hier. Een deel van jou is verbonden met deze aarde. De Nigeriaanse en Afrikaanse aarde. Jouw voeten zijn ook geworteld in die bodem. Totdat iemand je wortels hardhandig uit de grond trekt en daarmee een poging doet om jouw verbondenheid te verbreken. En ineens voel ik het. Na 2 weken in Nigeria wil ik helemaal niet naar huis. Ik heb geen heimwee en dat is opvallend. Ik ben tot nu toe altijd het allerliefste gewoon lekker thuis. Na 3 dagen op reis heb ik het vaak wel weer gezien. Maar deze keer is het anders. Misschien is dat die verbondenheid waar Matthew het steeds over heeft. Voel ik het dan toch? Ik heb de afgelopen jaren een grote rol gegeven aan de bruut die mijn wortels uit de grond trok. Ik ben in mijn zoektocht veel op zoek gegaan naar erkenning en validatie van externe factoren, zoals mijn vader en zijn familie. Misschien wel te veel. Ik realiseer me steeds meer dat ik eigenlijk vooral op zoek wil naar mijn plek in dit alles. Naar mijn mensen. Een community. En niet alleen naar erkenning, maar naar herkenning. Waar is die plek? Mijn plek. Misschien gewoon toch in een van de vele queer communities van kleur. Ik doe nog een poging. 2 weken na terugkomst uit Nigeria ga ik met hoge verwachtingen naar 's werelds grootste Pride event voor zwarte queer personen en queers van kleur. UK Black Pride in Londen. Natuurlijk heb ik Anne meegesleept en samen slenteren we over het terrein. Het Queen Elizabeth Olympic Park in het hartje van East London. Bij de Food Village bestellen we 2 porties jollof, die we op het nog vrij lege grasveld in de zon opeten. Het is warm, maar als je de schaduw opzoekt is het prima vertoeven. Ik voel dat ik even op gang moet komen, terwijl ik vecht tegen mijn social anxiety en mijn nuchtere overdenkingen. Op dit soort momenten vervloek ik mijn nuchterheid en zou ik niks liever doen dan een biertje of 3 naar achter willen tikken ter ontspanning. Dit moet het zijn. Deze plek, deze mensen, dit moment.

We zijn omringd door duizenden zwarte queer mensen die hun identiteit vieren. Het is prachtig om te zien, maar toch voelt het ergens ook wel een beetje intimiderend. Ik ben daar nog niet. Maar ik ben onderweg en daar kan ik steeds meer genoegen mee nemen. Ik ben blij dat ik Anne bij me heb. Zowel hier op de Black Pride als in het algemeen eigenlijk. Verliefd worden op Anne heeft veel bijgedragen aan mijn verzoeningsproces. De liefde voor haar huid zorgt voor meer liefde voor de mijne. Bovendien neemt ze me aan de hand mee in dit hele proces. Ze confronteert me met mijn vooroordelen en onwetendheid, maar zij is ook degene die me de mooiste complimenten geeft over mijn bruine huidskleur en zwarte krullen. Zij is ook degene van wie ik veel mag leren, bij wie ik zo zwart en queer kan zijn als er maar in me zit. In onze zwarte queer relatie vind ik vreugde en trots, en dat kon ik me begin dit jaar niet eens voorstellen.

0: it's the place where
1: Hello,
2: yeah. Met the Noah.
1: Hey, ja.
2: Heb je mijn telefoonnummer niet opgeslagen of zo?
1: Nee, nieuw telefoon, hè?
3: En dan bel ik toch nog even mijn vader. Een week voordat ik de podcast moet inleveren. Ik wil toch deels eindigen bij de man waar het allemaal begon. Degene die een groot aandeel heeft gehad in mijn ontworteling. Maar ook een groot aandeel heeft in mijn heling. Of ik dat nou wil of niet.
2: En ik dacht, weet je, het is alweer zo lang geleden dat we naar Nigeria zijn geweest.
1: Ja.
2: Ik ben nu ermee bezig natuurlijk. En ik was even over na aan het denken over hoe het was en zo. En ja, ik ben benieuwd hoe jij het vond in Nigeria.
1: Ja, maar ik vond het wel leuk hoor.
2: Ja, was leuk?
1: Ja, was leuk hoor, echt waar.
2: Mooi, ja, ik vond het ook heel leuk. En het was heel bijzonder dat we nu samen gingen en samen met mijn vriendin natuurlijk.
1: Ja, ja, dat was heel leuk. Ze is gewoon, ja, ik wil nu moeten zeggen, ze past bij ons, weet je?
2: Ja.
1: Het is niet gewoon, ik ben niet geweest. Ze is gewoon gewend en geweldig spelen met mensen, praten. Het is gewoon gezellig.
2: Ja, hè? Echt, hè?
1: Ja, sommige mensen denken, ik ben nooit hier geweest. Een beetje raar dingen doen, weet je.
2: Ja, ja.
1: Maar ze is gewoon gewend met iedereen.
2: Ja.
1: Dus die familie van Fena was leuk, dat is het.
2: Ja, ja, iedereen vond haar leuk?
1: Ja, klopt.
2: Oh, dat is goed om te horen. Dat vind ik echt...
1: Ja, leuk, ja.
2: Ja, dat vind ik echt leuk.
3: Ik slik mijn tranen in. 15-jarige Nanoa staat jaloers in het fotolijstje op mijn schouw naar me te kijken. Ik voel verdriet voor hen, maar blijdschap voor mij. De erkenning van onze relatie door mijn vader heeft ook veel bijgedragen aan mijn band met hem. Papa en ik zijn hierdoor nog dichter bij elkaar gekomen, omdat het indirect voelt als een acceptatie van mijn queerness.
2: En hoe vond je het dat ik zo ging vertellen dat ze mijn vriendin was? Vond je dat een beetje raar?
1: Nou, ik weet wat je wilt doen. Dus, het is niet nieuw voor mij.
2: Nee.
1: Die weet je wel, jij lang geleden vertelt, maar je verliefd op vrouw.
2: Ja.
1: Dat kan je maar niet meer veranderen. En dus ja, ik moet gewoon, net als opa zegt, ik moet gewoon accepteren.
2: Ja.
1: En dat heb ik gedaan.
2: Ja, ja.
3: Toen ik op mijn 15e voor het eerst uit de kast kwam bij mijn vader, hadden we een jaar geen contact. Hij wilde me niet accepteren. Na een jaar belde hij met mijn opa Jan, van mijn moeders kant, over de kwestie. Opa, toen 70 jaar oud en een zeer nuchtere Drent, zei dat papa het maar gewoon moest accepteren. En dat zorgde voor een omslag voor mijn vader.
2: En weet je nog dat Odenan, die reageerde best wel van, nee, niet zeggen, weet je nog?
1: Ja. Precies als mij. En, de eerste keer mensen reageren anders.
2: Ja.
1: En daarna weer gewoon gewend met
2: Ja, precies.
1: Afrika is heel anders, dat kan je niet laten zien wie ik ben, weet je?
2: Nee, klopt.
1: Ja, dan zie je, je doet wat je wil.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Dus,
2: en weet

0: Ik zat zo terug te denken aan vroeger en ik weet nog dat jij tegen mij zei: hè, in Afrika bestaat dit niet.
1: Nee,
0: Weet je dat nog?
1: nog steeds, maar dat doet stikken.
0: Ja, precies. Dus nu denk je het bestaat wel, maar ze doen het stiekem.
1: Maar vroeger, ik zweer, ik weet het niet zo dingen. Ook ik al in Afrika gewoond, ik weet het niet zo dingen bestaan.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Toen Europa kwam en ik zag zo dingen op tv, mensen leren van tv.
0: Ja.
1: Vroeger wij gewoon geen tv in mijn plek waar ik ben gegroeid. Geen tv, geen telefoon, alleen maar radio.
0: Ja.
1: Deze dingen bij ons is, ik denk, zo dingen bestaan helemaal niet.
0: Nee.
1: Dat je man met verlies voor man, vrouw verlies, zo dingen. Tot nu, mensen in het dorp waar ik ben geboren wisten niet dat zo dingen bestaan.
0: Nee.
1: Ja, dus.
0: Nee. Maar ja, nu weten we dat het wel bestaat, maar dat het gewoon niet zo zichtbaar is, toch? In Nigeria. Ja, precies. Ja, dus dat.
1: Overal in de wereld bestaan, maar in sommige landen is dit doe stiekem, dat mag
0: Ja.
1: niet in het publiek, zo dingen, weet je?
0: Ja, maar is eigenlijk toch wel best wel gek, hè? Want hier mag je in het openbaar officieel wel gewoon homo zijn, maar als je dan een paar uurtjes vliegt, dan mag het niet. Is toch, wat vind je daarvan?
1: Ja, dat is wat moet ik zeggen? Ik kan daar niet veranderen. Het is gewoon, als je goed kijkt, dit ding, eerst die land dat hoe zeg je dat legaliseerd?
0: Gelegaliseerd, ja?
1: Ja, in de Nederland.
0: Ja, het homohuwelijk bedoel je?
1: Ja, om op bedoelen, ja.
0: Ja.
1: Dat is in Afrika, ja, sorry, zo dingen nog steeds. Het kan heel lang duren.
0: Ja.
1: Ja,
0: Maar
1: dit.
0: vind je dat dan niet jammer als je denkt van, kijk, als mijn vriendin en ik naar Nigeria gaan, dan kunnen we dus eigenlijk niet helemaal onszelf zijn. Vind je dat niet jammer?
1: Ja, dat is bij mij om je kind te beschermen.
0: Ja.
1: En je vriendin ook te beschermen.
0: Ja.
1: En dat is één ding dat ik kan daar niet veranderen. Ik ga niet zeggen, oh, jammer, oh, die jammer tot die regering in Afrika, niet alleen Nigeria.
0: Ja.
1: Oh ja, wij mag gewoon dit doen, wij mag dat niet doen.
0: Ja.
1: En dan kan ze, oh jammer, weet
0: Ja.
1: je.
0: Ja.
1: Hier, het is gewoon, niemand kijkt zo dingen niet meer, omdat is gewoon iedereen gewend met zo dingen.
0: Ja, zeker.
1: In Afrika, sommigen weten niet, zo dingen bestaan niet.
0: Nee, dat is
1: Nee.
0: waar. Ja. Nee, dat is zo.
1: Ik vond het jammer dat jullie willen iets doen met elkaar, maar door voor de regering mag zo dingen niet, dat vind ik wel jammer.
0: Ja, hè? Ja, dat vind ik ook wel jammer. Ja, maar goed, wie weet in de toekomst.
1: Niemand.
0: Ja, dat
1: Alleen
0: weten we niet.
1: in het
0: Tijdens deze zoektocht heb ik van veel mensen, waaronder mijn vader, te horen gekregen dat homoseksualiteit en queerness iets westers is. Dat het Westen dat niet moet proberen op te leggen aan Afrika, waar het volgens hen niet voorkomt. Maar ik weet inmiddels dat dat niet klopt. Ook in Nigeria is een queer gemeenschap. En die is echt niet door westerse invloeden ontstaan. Sterker nog, queerness is altijd al onderdeel geweest van de Afrikaanse samenlevingen. Ik noem bijvoorbeeld de Nupe, een etnische groep in Noord-Nigeria die gelooft dat seks tussen mensen van hetzelfde gender een spirituele verrijking is. Of Eshu, een van de bekendste goden binnen de Yoruba, wiens gender verschillende vormen aanneemt. Als het Westen iets heeft meegenomen naar Afrika, naast een erfenis van economische ongelijkheid, is het juist homofobie. Pas sinds de koloniale tijd kennen Afrikaanse landen namelijk wetten die homoseksualiteit strafbaar stellen.

0: Oké, even de balans opmaken. Ik weet het nu echt hoor. Queerness bestaat overal en is zelfs overal onderdeel van de geschiedenis. Dus ook in Nigeria, dus ook in Afrika. Er is geen handleiding queer en zwart zijn. En dat is misschien juist wel het mooie eraan. De invulling is aan jou. Van Anne en Matthew leerde ik dat het er niet op één manier uitziet. Ik weet nog niet helemaal hoe ik mijn queerness en zwart zijn vormgeef of wil geven. Ook voel ik nog steeds dat ik me tussen wal en schip bevind. In de queergemeenschap voel ik me te zwart. In de zwarte gemeenschap voel ik me te queer. En daar is nu bijgekomen dat ik me juist weer te wit voel in de queergemeenschappen van kleur. Maar op de muur in een bar in Amsterdam zag ik kort geleden een poster hangen. Met de tekst: tussen wal en schip zwemmen vrije vogels. Een quote door straatartiest Hans de Tweede. En dat is wat ik in ieder geval mee wil nemen uit mijn zoektocht. Ik ben een vrije vogel. Alleen zijn mijn vleugels nog in de groei. Maar ik kan alle kanten op. En er zijn geen limieten.
1: Ik ben blij dat we samen naar Nigeria zijn gegaan. Ik denk dat we nu een betere band hebben, jij en ik.
2: Ja, klopt.
1: Toch?
2: Jawel.
1: Ja, ik ben benieuwd. En ik ben ook, weet je pap, eigenlijk ben ik ook benieuwd naar nog meer verhalen van jouw familie.
2: Ja.
1: En ik wil gewoon, hè, want oma is er niet meer, dus straks ben jij er ook niet meer. En dan, nee. en dan weet ik eigenlijk niet zoveel, weet je, over jouw familie en waar je vandaan komt.
2: Klopt.
1: Dus ik wil dat wel graag komende tijd, zeg maar, als ik klaar ben met deze projecten, dan wil ik graag daar meer onderzoek naar doen.
2: Is goed hoor.
1: En dan gaan we gewoon even gezellig kletsen. En Tammy weet ook heel veel, dus ik ga ook met Tammy kletsen.
0: De afgelopen maanden waren ontzettend waardevol. En ik ben gemotiveerd om dieper te graven. In papa's familiegeschiedenis en in mijn eigen queer en blackness. Nu ik mijn eerste stap heb gezet op de bodem waar ik me zo lang ontworteld van heb gevoeld, voel ik ook meteen de drang om terug te keren. Veel vaker en veel langer. Ik ben nog lang niet klaar.
1: Ja, maar nu kan ik het zelf doen. Nu kan ik zelf naar Afrika en dan kan ik zelf.
2: Dat ben ik heel erg blij. Ik ben iedereen trots op jou dat je vaderland en gegaan. Het is niet makkelijk. Niet alle kinderen willen naar Afrika toe.
1: Ja.
2: Maar sommigen willen echt maar een jaar naar daar naartoe. Sommigen willen niet. Weet je?
1: Ja, nee, dat klopt. Ja, ik wilde ook nooit. Hè. Vroeger wilde ik ook niet, maar nu wel.
0: Dit was de laatste aflevering van In Afrika Besta Ik Niet. Een podcast van Omroep Zwart. Door mij en Noah Struik en Geur en Kleuren Media. Je kan mij in de podcast volgen op Instagram. @InAfrikaBestaIkNiet. Ik wil Nichelle Buinen bedanken voor haar research, advies en diens rol als scriptconsultant. Ik wil Chris en Stijn bedanken voor de montage en Luc voor zijn vertrouwen. Veel van de muziek in de podcast is te danken aan Atta Gunnar. En in het bijzonder wil ik Adouni, Timmy, Matthew, Alex, papa en mijn familie bedanken voor hun openheid en deelname aan de podcast. En ook ben ik dankbaar voor Anne, die me letterlijk en figuurlijk heeft bijgestaan in mijn reis. En ik wil ook nog even mijn dankbaarheid uitspreken aan jou, de luisteraar. Ik hoop dat mijn reis je geïnspireerd heeft en ik ben erg benieuwd naar de jouwe. Eén ding weet ik zeker, mijn reis houdt hier niet op.
3: Je hebt kunnen luisteren naar de laatste aflevering van de Omroep Zwart podcast In Afrika Besta Ik Niet. In het volgende uur bellen we met ons vaste correspondent op Curaçao over de stand van zaken op de eilanden en luisteren we naar de trouwpodcast De Vrouwen op Saramaca. Zometeen in de Nacht van Caribisch Netwerk. Nu eerst het nieuws van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljard bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. En die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Caribisch Netwerk.
1: Welkom bij de derde uur van de wekelijkse nacht van Caribisch Netwerk. En in het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk, de avond van Caribisch Netwerk. Met deze aflevering de week van Caribisch Netwerk. Met Pride als centrale thema. Zometeen ga ik in gesprek met onze vaste correspondent Oscar van Dam. Met de laatste updates vanuit het Caribisch deel van ons koninkrijk.
0: De nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
1: Maar daarvoor gaan we luisteren naar de vierde aflevering van de trouwpodcast De Vrouwen van Saramacca. Wie was oma Conne? Achter de naam die in de familie telkens valt, schuilt een vrouw die balanceren moest tussen traditie en kerk, tussen zichtbaarheid en verbergen. Ze werkte als kleine landbouwer, zorgde voor inkomsten met haar kostgrond en speelde een belangrijke rol bij de aankopen van het familieerf in Saramacca. Maar ze was ook een aflegger. Iemand die rituelen uitvoerde rond leven en dood, terwijl haar dominee-echtgenoot dat afgoderij noemde. Janine en Dija reizen af naar het Surinaamse Saramacca, langs erf en familiegrond en ontdekken hoe Afro-Surinaamse vrouwen als oma Conne door hard werken en spiritualiteit niet alleen hun kinderen, maar hele generaties vooruit hielpen.
2: Voordat je begint aan deze aflevering, een paar korte vragen vanuit de makers. Luister je veel podcasts en wil je ons helpen die van ons nog beter te maken? Dan gaan we graag met je in gesprek. Wil je meedoen? Check dan de link in de beschrijving en meld je aan.
3: Ik woonde samen met mijn man en ik was zwanger van Ivy.
4: Het is 1965. Tante Pauline woont dan nog in Paramaribo en is zwanger van haar vierde kind, mijn nicht Ivy. Alles loopt voorspoedig.
3: Tot mijn bevalling.
4: Want die bevalling is gecompliceerd, duurt lang en eindigt anders dan verwacht.
3: Ivy werd geboren. Ze heeft een hele race gemaakt. Ze plofte zo eruit, maar ze ging precies alsof je zwemt ook.
4: Ivy komt met grote vaart ter wereld en glijdt over de vloer naar de andere kant van de kamer.
3: Iedereen schrok ervan. Mijn grootmoeder Makone, daar heb je wel van die naam gehoord.
4: Zeker.
3: Dat is de moeder van mama Lena. Yeah. Die heeft direct gezegd, en de vroedvrouw zei, dit is niet goed.
4: De vrouwen blijken gelijk te hebben. Er is iets mis. Als dreumes en peuter kan Ivy leeftijdsgenootjes maar moeilijk bijhouden.
3: Want ze kon niet lopen. Ze bleef maar slepen op de, niet kruipen, maar slepen op de buik. En ze kon ook niet praten.
4: Wanneer Ivy 2 jaar is, gaat tante Pauline met haar naar de dokter.
3: Landshospitaal, daar werd ze opgenomen. Ging elke middag naar de toe, bracht schone kleding verder. Want we wisten helemaal niet wat er scheelde. En ik kwam daar, in de regel ging ik naar de kamer. Maar deze keer had ze Ivy voor me gebracht. En de verklaring erbij was, ik kon er meenemen, want haar levensduur was geschat op maximaal 2,5 jaar.
4: Neem haar maar mee naar huis, is de boodschap. Dan kan Ivy nog afscheid nemen en thuis sterven. En toch zit ik nu zo'n 60 jaar later bij tante Pauline aan tafel te praten over vroeger. Terwijl Ivy tv zit te kijken in de woonkamer. En dat komt allemaal door Maisa, zegt tante Pauline. Door de hulp van onze familie Winti is Ivy nog in leven. Je luistert naar De Vrouwen van Saramacca.

0: spiritualiteit. Het is een belangrijk onderdeel van de Afro-Surinaamse cultuur. En, veel meer dan ik dacht, een onderdeel van mijn identiteit. Onlangs kwam ik er pas achter hoe belangrijk Winti voor mijn familie is. Al zolang ik weet is Winti iets waar je niet over praat. Iets waar eigenlijk geen woorden voor zijn. In de vorige aflevering leerde ik waar die mentaliteit vandaan komt. Winti werd door de kerk bestempeld als afgoderij en was bij wet verboden. Toch leefde de cultuur voort. Achter gesloten deuren en in besloten kringen. In muziek en dans, in rituelen en verhalen, blikken en gevoelens. Ook de signalen van tante Pauline leerde ik tijdens ons laatste gesprek steeds beter te lezen. Ze nam het woord Winti niet in de mond, maar liet hier en daar wel wat vallen. Alsof ze peilde hoe ik daarop zou reageren. Nu, zo'n maand later, zitten Dietje en ik weer met haar aan tafel. Ze heeft een anisa om haar hoofd gebonden, zit relaxer in haar stoel en kijkt ons indringend aan. Misschien heeft ze wel door dat ik haar niet veroordeel. Dat ik over Winti wil leren. Want het ene na het andere wonderlijke verhaal komt naar boven.
1: Maar ik weet ook niet hoor. Ik heb mijn kind genomen, ik heb gegroet en ik ben weggegaan. Ik moet
0: met moeder... Tijdens dit onderzoek noemde tante Pauline voor het eerst de naam Maisa. Volgens haar is het de geest van een voormoeder die onze familie van generatie op generatie beschermt. Maisa is wat ons overeind hield. Zonder Winti geen oliebergen. Zonder Winti geen Allisons. Ze vertelt dat Winti aan haar werd geïntroduceerd door haar grootmoeder, oma Connie. Nadat ze erachter kwamen dat Ivy nog maar een paar maanden te leven had.
1: En mijn grootmoeder heeft gezegd, is goed, dan gaan wij niet meer naar de dokter. En ik zag haar ook bidden. Ik zag haar ook met de kalabas.
0: Oma Connie neemt geen genoegen met de diagnose. Ze bidt voor Ivy. En voert bepaalde rituelen uit met haar kalabas. Een kommetje gemaakt van de kalabasvrucht dat vaak wordt gebruikt tijdens dankzeggingen of offers aan de Winti's.
1: En toen kwam mama Lena met de boodschap. Ze zei, ik heb een boodschap gekregen. Mijn grootmoeder, dus de moeder van oma Connie, die kwam zeggen van dat kind moeten jullie meenemen naar mijn begraafplaats op mijn graf. Daar moeten jullie dat kind gaan wassen. En Pauline ook. Want daar kan ik alles, kan ik haar helpen. Daar kan ik alles voor haar doen.
0: Dus reizen ze met z'n vieren van Paramaribo richting Saramaca, per boot. Mama Lena is stuurvrouw. Oma Connie zit voorin en tante Pauline in het midden. Met de kleine Ivy in haar armen.
1: Toen begon ineens dat water, die boot te schudden, allerlei. Dat water ging op en neer, precies alsof er een motor was. Oh, wat eerlijk. Wat gebeurt er? Die boot is bijna omgeslagen. Mama Lena is gevallen in dat water. Ze is gevallen, maar ze weet niet te zwemmen. Dus oma Connie en dat water, die boot gaat maar op en neer, op en neer. En ik wil opstaan om te... Maar oma zegt, oma Connie, tas doen, blijf zitten. Want als je... En je moet dat kind niet op, je moet dat kind goed vasthouden. Want als dat kind in het water valt, krijgen wij haar vandaag niet terug. We krijgen dat niet meer. En dus ik zit. En mijn oma Connie, die loopt zo langs me heen.
0: Mama Lena is in de mangroves aan de rand van de rivier beland. Ze houdt zich vast aan de stekelige wortels.
1: Met al die dorens, dat handen zo allemaal zo alleen bloed, zag ik.
0: En kan de roeispaan die oma Connie probeert aan te reiken niet vastpakken.
1: Maar ik zat me alleen maar te huilen. Maar ik hoefde ook niks te doen. Mijn grootmoeder zegt, laat het maar. En zij maar praten en bidden. Praten met het water. Praten met het water en praten met de voorouders. Als je het niet gezien hebt, dan geloof je die dingen niet. Maar ik heb het gezien en ik weet niet of de andere zusters van mij... Ik heb ze allemaal verteld. Ik weet niet of ze zoiets hebben meegemaakt. En uiteindelijk zag je dat water. Zij praat en ze zag. En oma, maar dan probeert ze die boot steeds maar aan de zijkant te krijgen. Hè? En dat is gelukt. En mama Lena, die hield dan die boot. En op een bepaald moment kwamen de voeten op de bodem. Als iemand je verteld had, na 5 minuten of na, laten we zeggen, een 10 minuten later, dat er zoiets gebeurd was, dat de hele rivier zo stil is. Precies als toen wij begonnen. Dan zou je zeggen van, het is niet waar, die mensen. Maar ik heb het gezien, ik weet het.
0: Ze komen aan bij het graf van Martina Fraser, de moeder van oma Connie. Daar pakt oma Connie haar kalabas weer tevoorschijn.
1: We hebben gebeden, we hebben alles gedaan en wij zijn teruggekeerd. Niets aan de hand. Op diezelfde rivier.
0: Terug in Paramaribo pakt tante Pauline het gewone leven weer op. Even na het voorval op de Saramacca-rivier gebeurt er iets opmerkelijks.
1: En ik kwam thuis en ik vertelde Ivy, want Ivy kan lopen. Alle mensen kijken me. Dus
0: haar dochter Ivy, die op 2-jarige leeftijd nog steeds niet kon lopen, neemt haar eerste stapjes.
1: En Ivy, die met een levensduur van de arts, want als ik dat had gevolgd, dan was Ivy al dood. Maar Ivy is in 4 jaar, nu is Ivy 60 jaar geworden.
0: Voor tante Pauline is Ivy het levende bewijs van de wonderen van Winti en de voorouders. Als je het niet gezien hebt, dan geloof je die dingen niet, zei ze al eerder. Regilio, mijn broer, zei in de vorige aflevering ook al zoiets.
2: Ze zijn nog niet toe. Dus als je iets jou niet overkomt, dan is er niets, bestaat er niets. Maar als het jou overkomt, dan weet je gewoon, het bestaat.
0: Winti is iets dat je met je eigen ogen moet zien om te geloven. Moet meemaken. Dus als ik meer wil weten van Winti en van hoe mijn voormoeders leefden, moet ik het zelf gaan ervaren. En zelf naar Suriname. Daar kan ik met mensen praten die meer weten en die de schaamte al voorbij zijn. Ik kan praten met familieleden die me nog verder kunnen inwijden in dat deel van onze geschiedenis. Die me meer kunnen vertellen over oma Connie, de vrouw die Winti leek te belichamen.

0: Het is juni 2025. DJ en ik zijn net aangekomen in Suriname. We worden opgehaald door Jurgen, onze taxichauffeur. En zelf benoemd politiek duider van Suriname.
1: We willen elke dag met me reden, reden waarom. Ik hou ze alles voor wat ze moeten weten van kijk, Suriname is zo. Misschien krijgen jullie die dingen daar niet te horen.
0: We zijn onderweg naar tante Annie, mijn lievelingstante. En de oudste tante nog in leven. Ik kan niet anders dan mijn reis bij haar beginnen.
1: En dan maak ik wanneer ik ga zoeken of Lisa zegt, wat ik Jurgen niet gelijk. Begrijpt u? En dat ben ik.
0: Tijdens onze rit vertelt Jurgen ons vol humor aan één stuk door hoe het ervoor staat in het land. Door het raam in de autodeur zie ik het landschap voorbij schieten. Het is voor het eerst in lange tijd dat ik weer in Suriname ben. Het geeft me een nostalgisch gevoel, maar ik voel me ook wat onbestemd. Ik ken het land niet meer zo goed. En dan ga ik ook nog eens op zoek naar Winti. Iets waar ik tot voor kort nooit openlijk over sprak. Gelukkig trekt Jurgen met gemak mijn aandacht weer weg van die zorgen.
1: Het is net een soort propagandatie. Alles zo is daarvan is in Suriname door onze beleidmakers. Want ze denken alleen aan zichzelf. Ze doen dit voor laat en voor. Waarom houden die mensen van?
0: Toen ik 2,5 was, vertrok ik met mijn moeder vanuit Suriname naar Nederland. Maar tot die tijd verbleef ik bijna iedere dag bij tante Annie. Ze paste op, terwijl mijn moeder werkte in het ziekenhuis.
1: Wat is dit nou?
0: De zandweg waar tante Annie aan woont is helemaal ondergelopen.
1: Oh ja, ik kan kans nemen, laat me zien.
2: Ja? Het is wel echt dit.
1: Ik begrijp. Het hoeft niet zo diep te laten, maar ik hoop die voordat ik ga hoor. Goh, je ziet niks, gewoon een druppelwater. Ik hoop vast, ja, wacht, ik ga omrijden hoor.
2: Ja, doe maar.
1: Want ik zie het.
0: Maar Jurgen kent de straten van Paramaribo op zijn duimpje. En weet precies waar hij moet boren, ofwel binnendoor moet rijden.
1: 3A, oké, 3A is hier, ja, kijk het hier boven.
0: Tante Annie en haar twee waakhonden staan ons al op te wachten.
1: Ik weet niet goed naar de mijne. Het is vorig jaar weggegaan met honden 3A.
2: Wow.
1: Ik heb genoten van de, ik heb heel veel geleerd van de rol.
0: We spreken af hem een appje te sturen als we klaar zijn om naar ons appartement te gaan.
1: Is goed, okay. Is goed mensen. Succes met oma en tot later.
2: Tot later.
1: Dank u. Doei doei.
3: Ik hou niet van die hond.
4: Dag mama Adi.
5: Hey, goedo.
4: Hoe gaat het met u?
5: Goed, ik ga door. Je bent lang geworden. Hoe gaat het,
4: schatje?
0: Ik was hier voor het laatst in 2012. Tante Annie ziet er ouder uit dan ik me herinner. Ze is inmiddels ook al 87. Grijs haar in twee vlechtjes, een huisjurk... en diezelfde brede tante Annie lacht als vroeger. Hoewel er nu wel een paar tanden missen.
5: Ik wil spelen.
4: Maar ik was vorige keer ook net zo lang.
0: We besluiten met z'n drietjes in haar woonkamer te gaan zitten. Het is net als vroeger. Een kleine, volle kamer. Die wordt gevuld met het gezoem van de koelkast... ouderwetse mahoniehouten meubels... en tientallen foto's van familieleden. Het is warm en vochtig binnen. De ventilator is stuk, maar tante Annie heeft nergens last van. Ze is nog even grappig, gevat en pittig als vroeger... maar ik merk wel dat ze een beetje dement wordt. In haar korte termijn geheugen vallen hier en daar wat gaten. Maar vroeger, haar jeugd, dat is nog helemaal scherp.
5: Wanneer je weggaat, moet je deze rok van me laten hoor.
4: Ik ga het voor u laten. Ik kan ook niet.
0: Ze wijst naar de pangi die ik heb aangetrokken. Een Surinaams gewoven lap stof die als rok draagt.
5: Deze dingen droeg mijn oma ook.
4: Ja?
5: Ja.
4: Precies dit soort
5: dingen. Die ken je niet meer.
4: Oma
0: Kone. We zitten nog niet eens en ze begint al te praten over oma Kone. De vrouw die de Saramaka-rivier wist te kalmeren in het verhaal van tante Paulien.
5: Breed, die van haar was breed, zo een heel lang ding. Dat droeg ze. Maar ze was van Demerara, dus ze is naar Suriname komen wonen.
0: Oma Kone. Cornelia heet ze voluit. In het Nationaal Archief heb ik al wat feitelijkheden over haar gehoord. Maar door dit soort verhalen begint deze voormoeder echt voor me te leven. Ze wordt geboren op 19 februari 1892. Haar vader is Surinaams en haar moeder komt uit Berbice, Brits Guyana. Oma Kone groeit net als de rest van mijn familie op in Saramaka. In het dorp kent iedereen haar. Ze is vroedvrouw, heeft een kostgrondje en staat ook bekend om haar kleding. Ze draagt pangies. En dat was bijzonder in die tijd. Begin 20e eeuw bepaalt de kerk namelijk hoe men zich hoort te kleden. Ook van oma Connie wordt verwacht dat ze nette Europese kleding draagt. Maar zij kiest bewust voor haar kleurrijke wikkeldoeken. Voor pangies die een spirituele betekenis hebben binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap. Deze rokken zijn een nalatenschap van de voormoeders die leefden in slavernij. Ze worden gedragen tijdens bijzondere winterrituelen, maar zijn ook een respectbetuiging naar de voorouders. Wie een pangie draagt, doet dus aan winti, is in de tijd van oma Connie de gedachte.
4: Draag precies zoals oma Connie.
5: Ja, zo. Thuis. En zo weggeef ze ook weg met dat ding. En mijn opa was dominee. Hij hield niet van dat ding. Iedereen, als ze samen ergens, als je zo gaat, gaan we niet samen.
6: En welke opa was dit?
0: Ja. Opa Jampie, Elias, de man van oma Connie, is dominee bij de EWG. Dit maakt de keuze van oma Connie om pangies te dragen nog opvallender.
4: Was oma Connie een spirituele vrouw?
5: Ja, wat dat betreft. Nee. Zodra er wat is, was ze er als de kip bij. Ja.
6: Maar kon ze dingen aanvoelen?
5: Ja. Ja. Maar ze zei we altijd, trouwens, die is al dood ook.
0: Telkens als Dietje en ik met onze vragen richting Winti of spiritualiteit gaan, begint tante Annie opvallend genoeg over de kerk. In Nederland hoorde ik dat oma Connie een lijkbewasser was. Een speciale functie binnen de Winti-cultuur. Een lijkbewasser, ook wel aflegger of dinari genoemd, was niet alleen het lichaam van de overledene, maar zorgt er ook voor dat de ziel van het lichaam wordt gescheiden. Althans, dat is wat ik ervan begrepen heb.
4: Maar lijkbewassen is toch ook een beetje van de Afro-Surinaamse cultuur?
5: Ja.
4: Toch?
5: Ik hield niet ervan, hoor.
4: Nee? Vond u het spannend?
5: Je deed het niet thuis, je deed het of bij die lijk aan huis, of in de kerk.
6: En waar deed oma Connie het?
5: Zij deed het soms thuis, soms had je mensen die thuis waren, maar mensen van de kerk, die...
4: Ik dacht juist dat het iets met dat je een kalebas nodig
5: hebt. En dan ga je gelijk na...
0: Ze geeft geen antwoord.
5: Dan ga je gelijk naar in de kerk en dan zitten ze daar te wachten en zingen voor je.
6: Ja.
5: Ja.
6: Oké. Okay.
5: Maar ik vond het helemaal niet niks.
6: Maar deed ze het op een speciale manier?
5: Nee, gewoon. Hoe was ze? En dan praten ze ook met die leek.
6: Ja?
5: Ja.
6: Weet je wat ze zei tegen?
5: Ja, allerlei dingen. Je hebt sommige. Ik heb het nooit gezien, ik heb het gehoord. Alleen maar. Maar zo bang.
6: Ja?
0: Meer dan dit wil ze er niet over kwijt. Maar aan alles is te merken hoe groot het stigma op de culturele activiteiten van oma Connie nog altijd is. De verhalen van tante Annie worden steeds warriger. Zij is moe en wij ook. Dus we vragen Jurgen of hij ons weer wil komen halen. Toch wil ze ons nog graag haar mangoboom achter het huis laten zien. Ze wil dat Dietje een echte Surinaamse mango eet, om haar eerste bezoek aan het land te bezegelen.
6: Hij is zo groot.
7: Ik weet nog dat ik vroeger als kind de inklom. Maar dat kan het wel.
6: Het is ook echt een goede klimboom, ja.
0: Het is een joekel van een boom. De wortels kronkelen door de hele achtertuin. Hoog in de boom hangen tientallen groene mango's, maar geen binnenhandbereik. Tegen de stam staat een grote ladder.
5: Ik kon gewoon op die boom gaan met mijn stok.
4: Maar klinkt u nog in die boom dan?
5: Ja.
4: Maar doet u het alleen?
5: Ja. Soms kom ik als mijn buurman hier komt, dan kan ik hem roepen. Dan ging hij voor me.
4: Oké,
5: okay,
4: maar je moet wel voorzichtig doen, hè?
5: Nee, maar nou doe ik het niet meer, hoor, want ik wil niet vallen.
4: Nee.
5: Want als ik val, ga ik dood.
4: Nee.
5: Ik ben alleen met God.
6: Ja.
5: Ja.
4: Nee, we gaan niet verder. Ik zie ook wel
6: langs.
4: Daar is onze... Oh, de taxi is er al. Oké. Ga je een knuffel geven? Ja, we komen snel.
8: Thank you.
0: nacht staan DJ en ik vroeg op.
8: Oh.
0: We hebben afgesproken met Edwin Bodji, journalist bij de Surinaamse krant De Ware Tijd. Via VIA had ik in Nederland al contact met hem gelegd. En gevraagd of hij ons als collega een beetje wil begeleiden tijdens deze reis.
9: Good morning, Paramaribo.
0: We ontmoeten elkaar bij een lunchtentje vlakbij ons appartement. We weten nog niet of hij met zijn stem in de podcast wil, dus we besluiten dit gesprek niet op te nemen. Hij herkent ons meteen en loopt met een grote glimlach op ons af, om ons met een stevige handdruk te begroeten. Hij is halverwege de 30, heeft een kleine afro en een stevig postuur. Hij is kalm en zegt vrij weinig wanneer DJ en ik hem vertellen over wat we tot nu toe allemaal gevonden hebben. Verhalen over het slavernijverleden, de doorwerking daarvan en de invloed van de kerk. Maar wanneer ik voorzichtig over Winti begin, veert hij op. Voor mij is niets belangrijker, zegt hij. In mijn dorp leven we met Winti. Edwin is een trotse Saramakaan. En nee, daarmee bedoel ik niet iemand uit het district Saramaka, maar een lid van de Maron-gemeenschap Saramaka. Om dat onderscheid echt te begrijpen, moeten we terug in de tijd. Terug naar de slavernij. Mensen uit het district Saramaka, mensen zoals mijn familie, stammen af van de tot slaafgemaakte die na de afschaffing van de slavernij vrijkwamen en voor werk en land naar Saramaka trokken. Maar Edwin is een Maron, een afstammeling van tot slaafgemaakte die tijdens de slavernij wisten te ontsnappen van de plantages. Ze vestigden zich diep in het binnenland aan de Saramaka-rivier. Vandaar dat we ze Saramakanen noemen. Ze stichtten een eigen gemeenschap en ontwikkelden unieke culturele tradities, vaak met sterke Afrikaanse invloeden. Ze leefden een soort nomadenbestaan. Steeds als een dorp niet meer veilig bleek, trokken ze dieper het binnenland in. De Marons zijn van oudsher een trots volk dat vocht tegen de koloniale overheersing. Binnen de Afro-Surinaamse gemeenschap zijn er dus twee groepen. Aan de ene kant mensen zoals mijn familie, die vaak stadskriolen worden genoemd. En aan de andere kant mensen zoals Edwin, die meestal boslandkriolen worden genoemd. Die termen zijn tegenwoordig een beetje omstreden. Dus in deze podcast kiezen we ervoor om het te hebben over Marons en stadse Afro-Surinamers. De Marons leven nog altijd diep in de binnenlanden van Suriname, ver van de stad. Het zijn besloten gemeenschappen waar je als buitenstaander niet zomaar binnenkomt. Edwin legt uit dat zijn dorp, Pikinslee, nooit onderworpen is geweest aan de kerk. In Pikinslee is Winti dus ook nooit als heidens gezien. Waar Winti door stadse Afro-Surinamers nog altijd wordt verborgen, wordt het door de Marons in Pikinslee juist gevierd. DJ en ik hangen aan zijn lippen. Edwin weet zoveel. Hij wil ons alles laten zien. Zijn dorp, zijn familie, hoe ze leven met Winti. Hij besluit mee te doen met de podcast. En neemt ons de volgende ochtend meteen op pad.
10: Goedemorgen.
0: Met z'n drieën rijden we naar Wanica, een district aan de rand van Paramaribo. Edwin neemt ons mee naar Ernie Wolf, een dromang, ofwel een Winti-drummer. We rijden het erf op.
11: Ja.
0: Achter staat een huis met gesloten deuren en ramen, met daarnaast een atelier.
12: Zo, daar zijn we dan. En het is warm vandaag.
0: Het atelier is een groot, hoog gebouw van hout. Vanwege de wind klapperen de zinken golfplaten op het dak af en toe op en neer.
11: Dit is toch mooi? En als je dit in het ergens langs de hoofdweg zou hebben, dan zouden mensen echt denken van...
12: Kan je zo omschrijven wat je ziet?
11: Ja, je komt binnen en je weet gelijk dat de persoon die hier woont met hobby's te maken heeft. Je ziet...
0: De voorkant van het gebouw hangt helemaal vol met gebruikte drumvellen. Groot, klein, gevlekt. Bij de voordeur staan trommels en rechts van het atelier ligt een grote stapel uitgeholde boomstammen.
11: Het is niet iemand die naar de kerk gaat.
12: Oké, en dat is waarom mensen aan de hoofdweg zouden zeggen hoe?
11: Ja.
0: Het is duidelijk dat de persoon die hier woont zich bezighoudt met Winti. En dat is gedurfd, zo dicht bij de stad, zegt Edwin. Ernie is zelf nog nergens te bekennen. We zijn ook een beetje aan de vroege kant. Zo'n 20 minuten later komt Ernie aanlopen. Hij is volledig in het zwart gekleed en heeft een strenge blik op zijn gezicht. Een lange man, met zijn haar perfect gekamd. Ik ruik zijn aftershave als hij ons een hand geeft. Hij laat ons binnen in zijn atelier. Langs de muur staan minstens 50 verschillende trommels. Hij pakt een paar houten krukjes en wenkt ons om te gaan zitten. We zijn muisstil, tot Ernie de stilte doorbreekt.
8: Ik heb vragen.
0: Ik vertel hem waar we mee bezig zijn en vraag hem of hij op tape met ons wil praten over Winti en zijn rol daarin als drummer. Hij kijkt eerst wat bedenkelijk naar Edwin, maar begint dan te vertellen.
10: Ja, kijk, als je het over Winti hebt, dan is dat muzikale in feite. Je kan het niet loskoppelen daarvan. Het heeft alles mee te maken. Het is een van de belangrijkste gereedschappen.
8: Je drum.
10: Ja, maar voor ons Black Abubat Zwarte Ras, dat is die spirituele kant het belangrijkste. Want het spirituele, dat moet jou, het moet je leven inrichten.
8: Wat bedoelt u dan?
10: Wat ik daarmee bedoel?
8: Ja.
10: Nou, om het zo direct recht voor zijn raap te zeggen. Wij geloven in Winti. Wij geloven in de engelen die God heeft gemaakt om ons te begeleiden. We hebben Winti niet voor niemand daar. Winti is niet naar een Winti preek gaan en dansen op muziek en in trans raken. En dan komt er een Winti op je en dan gaat die jouw voeten kapot dansen en dan ga je uitgeput terug naar huis.
0: Winti is meer dan samenkomen, dansen en in trans raken volgens Ernie. Hij noemt Winti's engelen geschapen door God. Begeleiders die in de goede richting sturen.
12: Weet u nog het moment dat u voor het eerst in aanraking kwam met de drum?
10: Ja, het gaat heel ver terug. Mijn broer die had er in feite interesse voor. Maar ik had andere ambities. Maar op een gegeven moment ging ik.
0: Als kleine jongen gaat hij met zijn broer mee naar NACS, een Afro-Surinaamse culturele organisatie.
10: Een keertje gingen we daar om te voetballen. En toen waren de oudere mannen bezig te drummen. En Hassan dat trigger mee en het heeft de drummersgeest in mij en laten ontwaken. Ik wist niet wat me overkwam. Maar misschien als kleine jongen begon te schudden. Dus toen ik thuis ging, was alleen drummen in mijn gedachten, in mijn droom. Het kwam er maar niet uit. Ik probeerde dat wat ik heb gehoord, probeerde ik daar thuis. Het lukte niet om te spelen wat ik daar heb gehoord. Toen droomde ik van een man die kwam naar me toe van, yo stommerik, dat ding wordt niet zo gespeeld. Kijk, dit moet je doen. En hij begon met zijn vingers op een tafel te timmeren. You know, baby. De volgende dag kwam het goed uit mijn handen. Weet je? En toen een...
8: Wie was die man?
10: Was een... Oh, Winti. Ja, Winti. Winti.
0: Drummen wordt een onderdeel van wie hij is. Hij gaat in de leer bij de mannen die hij op het voetbalveld hoorde spelen. Voor Ernie klopt het helemaal. Maar voor zijn moeder is het spannend.
10: Als jonge drummer, als je kennis wil opdoen, moet je gaan lopen. Moet je eruit. Als je hoort dat er een Winti-pree daar is, moet je er naartoe. Weet je? Hoe verkoop je dat voor je moeder? We zijn bezig met drums en Winti-pree. Die is er niet mee opgevoed, dus we moesten stiekem er naartoe. Maar toen hoorde mijn moeder de dingen van, ik heb die jongens van je gezien op een Winti-pree. Wil je playdrum?
0: Via hoorde moeder van Ernie dat haar zoons drummen op Winti-prees. Feesten waarbij mensen samenkomen om de Winti's te eren en op te roepen. Ik heb die jongens van je gezien op het plein, krijgt ze te horen. Ze spelen drum.
10: Ja, playdrum. Ze zijn geweldige drummers. Dus mijn moeder zei van, hè? Sinds wanneer? Weet je? Maar toen ze zag dat het naar een positieve kant ging, heeft ze dat geaccepteerd. Dus dan zijn we verder op zoek gegaan. Ongeleer sapsana kulturu. Wanneer je als drummer ergens komt, je observeert hoe de dingen gaan. Je leert wat bij. En dat alles
0: hier. En zo leert hij als stadse Afro-Surinamer te drummen. Op geheime Winti-prees ver buiten de stad, maar ook met de Marons in het binnenland. Een drumang zijn is meer dan alleen drummen, zegt Ernie. Hij opent de atmosfeer voor de Winti's. Met andere woorden, hij zorgt ervoor dat de Winti's zich veilig genoeg voelen om tevoorschijn te komen.
10: Als een muzikant, als drummer, moet je weten hoe in feite de deur open te doen. Dat de Winti's naar buiten komen. Maar je moet dan ook weer weten om de deur te sluiten als dat allemaal afgelopen is. Je oppo Hey, yo, tapu.

0: vedere mai.
1: Ik ben hè, nu zweet ik ineens. Ik voel het gewoon.
2: Ja, het doet gewoon niet.
1: Ik kan het niet verklaren.
0: De atmosfeer die wordt beïnvloed. Ja. En de deur wordt open gedaan voor de Winti.
3: Als u dit al speelt.
0: Ja, ja. Dat zeg ik. Ik ben een spirituele drummer.
4: Het is voor het eerst dat ik zonder schroom al mijn vragen kan stellen over Winti. Edwin, DJ en ik hebben wel 3 uur met Ernie zitten praten in zijn atelier. Hoewel ik alsmaar stuit op het taboe dat stadse Afro-Surinamers voelen bij Winti, besef ik ook hoeveel er al is veranderd sinds 1971. Zo'n 55 jaar geleden zouden we alleen al om het voeren van dit gesprek opgepakt kunnen worden. Laat staan wat er zou gebeuren als Ernie's drum gehoord zou worden.
0: De mensen van vroeger die stonden er niet echt open om hun informatie te delen, hè? Hoe wij zo nu zitten aan ego.
4: Op deze manier samen praten ging vroeger niet.
0: Aan ego. Weet je, de mensen van vroeger, die gaven je 6 of 9, 6 voor een 9. Of een 9 voor een 6, hoe je dat wil noemen, appeltjes voor citroenen. Het is geestelijke kennis en dat wordt niet zomaar overgedragen.
4: Het doet me denken aan het dekmantel van tante Paulien. Appeltjes voor citroenen, zoals Ernie het noemt. Je zegt het een, maar doet het ander. Ik moet ook denken aan oma Conne, die als stil protest haar pangi bleef dragen en zonder er woorden aan te geven haar tradities doorgaf.
3: Ik heb wel een specifieke vraag. Omdat ik dus van mijn tante heb gehoord dat we een familiewinti hebben. Dus ik dacht, als ik hier toch een kenner heb, dan ben ik wel benieuwd naar. Want het schijnt dus een maisa te zijn. Wat voor winti dat dan precies is en waarom hij dan op een bepaald persoon komt of waarom hij een bepaald persoon uitkiest.
0: Dat nou een heel diepe vraag.
3: Oké.
0: Okay. En ik zou je een paar dingen eerst moeten uitleggen, zodat je dat heel goed begrijpt. Het is op zich een heel teer onderwerp binnen familie.
3: Ja.
0: Nou een onderwerp zaken voor zorg. Voor heel veel djugu-djugu.
4: Om de juiste woorden te vinden schakelt Ernie al snel over naar het Sranang. Hij vertelt ons dat het hebben van een familiewinti altijd een teer onderwerp is binnen families. Het is iets waar je respect voor moet hebben. Iets dat je moet eren. En als je dat niet doet, zal er altijd djugu-djugu, onrust zijn. Hij vertelt dat Maisa een onderdeel is van de Aisa's, de Gronwintis. Wintis van de aarde die meestal staan voor harmonie en voor eenheid moeten zorgen. Ik krijg er kippenvel van als hij dit vertelt. De djugu-djugu in mijn familie is het vertrekpunt van dit onderzoek. Hoe we respect tonen aan Maisa kan hij ons niet vertellen. Dat is in elke familie weer anders. Maar het is wel iets waar ik achteraan moet.
3: Heeft u een tip voor mij? Van wat ik moet doen?
0: Een tip voor jou?
3: Ja.
0: Laat je leiden door dat stemmetje. Als je dat stemmetje nog niet begreep in je oor. Of dat gevoel wat je krijgt wanneer je iets hoort en dat je haren gaan staan. Laat het niet gewoon voor dat moment zijn. Ga kijken wat je haren heeft laten staan. Ga kijken waar dat stemmetje, wie dat stemmetje is. Dus een meisje, ga op zoek. Ga jezelf leren kennen. En leer je begeleiders.

0: rijden met z'n drieën weer terug naar het appartement. Ga op zoek naar je Wienties, zei Ernie. Het Wien wil ons meenemen naar zijn geboortedorp Pekingslee. Daar kan ik praten met zijn oma, die me volgens hem meer kan vertellen over Maisa. Ik ben zo benieuwd naar het Marondorp, naar de gemeenschap die zich succesvol wist te verzetten tegen onderdrukking. Om er te komen moeten we een halve dag reizen. Eerst met de auto en daarna met de boot.
1: Ja, we komen aan, nog iets zeggen we gelijk. We komen aan, dan gaan we gelijk als de hoofdkapitein thuis is. Dan moeten we ons bij hem aanmelden. We moeten iets meenemen. Misschien een pangie. Een fles.
0: Na aankomst in het dorp moeten we eerst naar de kapitein. Om kennis te maken, toegang te krijgen tot het dorp en hopelijk ook toestemming om opnames te maken. Edwin vertelt dat we een paar rituele cadeaus voor de kapitein moeten meenemen. Een pangie, een fles frisdrank en een fles rum.
2: Dat is ook een respect ding, toch?
1: Jawel, ja. Jawel. Ja, je moet echt wel zeggen wat je komt doen. En toestemming vragen.
2: Ik snap het. En staat hij daarvoor open? Dat wij...
1: Hij gaat aan mij zeggen, want je kent dat huis. Daar mogen vriendelingen niet naartoe gaan. In dat gebied mogen ze niet fotograferen.
2: Yeah.
1: En ook de persoon die gaat vertellen, hij mag niet ingaan op... sommige dingen. Want eigenlijk zijn alle obja's gemaakt om ons te beschermen, behalve tegen kwade geesten en ziektes, maar vooral tegen bakras.
0: Edwin heeft het over obja's. Dat zijn ook winties, maar deze manifesteren zich ook in voorwerpen en kan je gebruiken. Zoals een armband die je beschermt, of een pot die voorspelt dat het gaat regenen. Edwin vertelt dat die obja's door het hele dorp verspreid staan. Voornamelijk ter bescherming. Ook bescherming tegen bakra's, witte mensen.
1: Als de luisteraarsgroep voornamelijk bakra's zijn, dan willen we niet dat ze alles weten over ons. Want stel dat ze weer komen om ons aan te vallen, dan weten ze alles over ons. Dan kunnen ze makkelijk... Dus dat gaat hij wel aangeven. Van, hey, je kan vertellen, maar tot daar.
2: Maar zal hij ons zien als...
1: Nee, maar hij weet dat jullie uit het ding is. Zelf ziet hij als een bijna een bakra. Want hoezo heb je zoveel witte mensen om je heen? Je bent eigenlijk ook niet helemaal te vertrouwen, Edwin.
2: Echt?
1: Dat is normaal. Ja, natuurlijk.
0: Jeetje.
1: Hoeveel omgaat met... Nee, alles wat we hebben was meer om ons te beschermen tegen bakras. Want die waren onze grootste vijand.
2: Ja.
1: En nog steeds werken die dingen zo. Als we een krinsking gaan baden, een krinsking is een reinigingsbad, zeg maar, om ons bad schoon te maken, dan is het voornamelijk om geen problemen te krijgen met bakras, met de overheid. Snap je? Er zijn dorpen waar witte mensen niet mogen komen, nog steeds.
0: Het is duidelijk dat hij ons waarschuwt. Ik word me door dit gesprek erg bewust van hoe ik gezien zal worden.
3: Maar hoe kijken mensen dan naar mij?
0: En DJ dus ook.
1: Jij bent een bakkeraar. Zeker. Maar het is geen probleem hoor.
2: Okay.
1: Tuurlijk. Nee.
0: Hij kijkt ook mij aan.
1: Ik ga met jou en met je rugtas en I don't know de manier hoe je loopt. Riepen ze van, hey bakkeraar, wat kom je hier doen? Gewoon kinderen soms of tieners. Gewoon niet uit boosheid of zo. Maar gewoon omdat ze gewoon zien aan je. Die is echt niet een zwarte Surinaamse vrouw. Het is Pekingslee, ja, echt. Ja. Nou, dus in het dorp zien ze...
2: Ik dacht dat het
1: opademt. Nee.
0: Ik lag mijn ongemak weg. Het belooft in ieder geval een spannende reis te worden naar Pekingslee. Ik ben benieuwd wat ons te wachten staat in het binnenland. Winties, pangies, rum en misschien wel meer over Maisa. De volgende aflevering van de Vrouwen van Saramaka.
4: Hier woon ik, dat is mijn moeder.
2: Oh.
4: Moeder, moet jij gaan open, mama?
0: We gaan.
2: Ja, maar.
4: Oh, en Ernie ook niet.

0: Saramacca.nl.
1: Je luisterde naar de podcast De Vrouwen van Saramacca. Met dank aan De Trouw, journalist Janine Julen en podcastmaker Dija Kaba. Zometeen gaan we bellen met onze vaste correspondent Oscar van Dam over wat er nu speelt op de eilanden.
2: Luister ook naar de podcast van De Nacht Van.
3: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
2: In je favoriete podcast-app.
4: I am what I am my own special creation. So come take a look.

0: Natuurlijk vanwege de Pride Week. Een Pride Anthem van een Pride-icoon. Gloria Gaynor, I Am What I Am, hoorde je op NPO Radio 1. En nu gaan we eventjes bellen met onze vaste correspondent van op de eilanden op Curaçao. Dat is Oscar van Dam. Goedenavond is het voor jou, Oscar.
1: Ja, goedenavond. Bonocci, zeggen we dan.
0: Bonocci, inderdaad. Hoe is het daar?
1: Ja, wel goed, wel rustig. De scholen gaan binnenkort weer beginnen. En dat is belangrijk in de zin, omdat het dan opeens veel drukker op de wegen gaat worden. Dus we zitten nu eigenlijk lekker in de vakantie. Ik moet elke ochtend zo rond een uur of zeven, kwart over zeven de deur uit. En dan is het niet zo heel druk. Maar als dadelijk de scholen weer beginnen, dan zal het weer wat meer file worden. Dus we zitten eigenlijk gewoon lekker in de zomervakantie op Curaçao.
0: Oh, kijk, dus lekker eventjes ervan genieten.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, en dan gaan we gelijk maar naar het nieuws. Want waar Curaçao tijdens de pandemie het zwaar werd geraakt door het wegvallen van toeristen, lijkt dat nu de andere kant op te gaan, toch?
1: Ja, dat is dus. Het is helemaal de andere kant op gegaan. Want inderdaad, bij corona was het toerisme natuurlijk bijna nul. En daarna kwam het langzaam op gang. Maar eigenlijk, als je terug bekijkt, is het heel snel gestegen daarna. Ik kan me nog herinneren dat Curaçao ernaar werkte en hoopte dat het 500.000 mensen per jaar zou krijgen. Toen 600.000, toen 700.000. En nu wordt er geloof ik al naar 800.000 gestreefd voor een heel jaar. Maar er is een rapport verschenen, daar schrijft het Antilliaans Dagblad over. En die heeft het over overtoerisme. En de nadelige gevolgen van die groei. En dat is best wel een eye-opener voor heel veel mensen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want nu ga je inderdaad van de ene kant zomaar compleet de andere kant op. Merken de inwoners nu in hun dagelijks leven dat op Curaçao dat er een toerisme-limiet zit? Of dat het eraan zit te komen?
1: Nou, nog niet, denk ik. Kijk, omdat er rond die periode van de corona viel ook de raffinaderij weg. Ja, dat heeft heel veel oorzaken gehad. Maar het punt is dat die raffinaderij, die in belangrijk in het centrum van Curaçao ligt, bijna stil kwam te liggen. Financiële sector, de internationale financiële sector, was ook minder geworden. Dus het toerisme is juist de kurk geworden waarop Curaçao aan het drijven is qua inkomsten, economisch en dergelijke. Dus met die toerisme krijg je meer bedrijven die auto's verhuren. Je krijgt meer mensen die hier komen. Dus wordt het meer gebouwd. Hebben meer mensen werk in de bouwsector en dergelijke. Dus tot nu toe zie je vooral die positieve dingen. Want het is goed, er komen werk bij. Mensen kunnen in de horeca werken. Maar als je dat rapport leest, waar het Antilliaans Dagblad over schrijft, dan is een rapport is uitgevoerd door Sustainable Travel International en de George Washington University. Mm-hmm. Kan het ook negatieve gevolgen hebben. Ze schrijven zonder meer in het rapport dat er nu al problemen zijn met het rioolwater. Dat is inderdaad

0: Waterriolering is niet gebouwd op zoveel mensen. En dat stroomt allemaal stroomt voor een deel in de zee. En daardoor gaan de koralen eraan, om het maar zo te zeggen. Het vliegveld zit op een maximale capaciteit. De vuilnisbelten die zitten eigenlijk ook al erg vol. En dat is natuurlijk niet iets waar je direct aan denkt, hè, bij toerisme. Bij toerisme denk je, daar komen mensen, die brengen geld, dat is goed.
1: Ja.
0: Je moet de boel wel op orde brengen. En ik heb het al over de drukte 's ochtends. Maar er zijn wegen op Curaçao die echt groot deel van de dag moeilijk toegankelijk zijn. En voor toeristen is dat natuurlijk ook niet heel erg prettig, want geen toerist wil naar een eiland waar ze in de file staan natuurlijk. Dus er zijn zeker punten waarover nagedacht moet gaan worden.
1: Ja, en is het dan niet omdat het dan misschien automatisch minder aantrekkelijk wordt dat dan de toerisme ook automatisch omlaag gaat? Of is dat niet zo makkelijk?
0: Nou, we hebben in het verleden, maar dan heb ik het echt over 30 jaar, meer dan 30 jaar geleden, heeft Curaçao zeg maar een periode gehad dat het toerisme heel erg groeide en toen weer minder werd.
1: Ja.
0: En toen had je problemen met leegstaande hotels. Wat doe je daarmee? Mensen die ontslagen worden, die dachten een goede baan te hebben binnen de hospitality sector. Dus zo'n groei, wat jij zegt, hè, dat het dadelijk minder vanzelf gaat worden, daar komen weer heel veel nadelige punten bij. En volgens mij staat dat ook in het rapport. Dus je kunt beter van tevoren het een beetje afremmen, in plaats van blijven stijgen en dan opeens een diepe daling gaan doormaken. Want daarmee krijg je echt negatieve gevolgen. En toen was bijvoorbeeld ook in die periode dat er meer mensen het land verlieten, naar Nederland gingen, omdat er hier geen werk meer was. Dus er is, als je het historisch bekijkt, zeker kennis over hoe moet je voorkomen dat het niet uit de hand groeit. Maar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is de afgelopen jaren het geluid van overtoerisme heel weinig gehoord. Het is toch vooral van, hey, kijk, we zijn aan het groeien.
1: Yeah.
0: Er komen meer mensen. Dat is alleen maar goed voor ons. Maar in het rapport staat bijvoorbeeld ook, en dat vond ik ook best wel confronterend, bijna 60% van de toeristische uitgaven verdwijnt direct naar het buitenland. Omdat heel veel hotels in de handen zijn van mensen die niet op Curaçao gevestigd zijn. Dus ja, ik ben geen minister van toerisme, maar als ik dit rapport zou lezen, dan zou ik toch denken van, hier moet ik wat met mijn beleid mee gaan doen.
1: Ja, dus met andere woorden, het op zijn vrije loop laten, dat heeft toch best wel economische gevolgen.
0: Ja, en dat heeft economische gevolgen voor de toekomst. Maar je weet hoe politici zijn. Nu worden heel veel nieuwe hotels geopend of die worden uitgebreid. Nou, dan zie je echt een afvaardiging van ministers en politici die daar met een trotse blik rondlopen. Alsof ze het zelf gedaan hebben. Weet je, dat staat positief op je. Maar daar moet je dan toch op een andere manier mee omgaan. En dat is echt iets voor toch wel de langere adem. En dat is niet iets wat we heel veel in de politiek zien. Dus het is goed dat het rapport er is. En het is goed dat er veel over gezegd zou gaan worden. Maar of het direct gevolgen heeft, dat weet ik nog niet.
1: En dan nog even heel kort, want ik wil door naar het volgende nieuwsitem, wat hier ook wel een beetje mee te maken heeft. Maar onderzoekers zeggen dat het aan de politiek is om dit op te lossen. Wat kan de politiek hier nou werkelijk aan doen?
0: Nou ja, bijvoorbeeld, we krijgen al het plan, dus ik weet niet of het hiermee te maken heeft, maar een van de ministers die wil een belasting gaan heffen voor mensen die Curaçao bezoeken. Omdat dan meer geld in het laatje van de overheid komt. En misschien betekent dat ook wel dat er uiteindelijk minder mensen naartoe gaan. Want als jij met een gezin met 4 kinderen hebt en je moet $100 per persoon aftikken extra, is dat misschien een reden om niet te gaan. Maar de politiek zal verder moeten kijken en zal beleid moeten ontwikkelen. Wat gaat Curaçao over 5 jaar doen met het toerisme?
1: Ja. Dus gewoon weer afwachten wat een nieuw plan is dus eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, met zulke vooruitzichten helpt dit volgend nieuwtje van TUI eigenlijk. Het is opvallend, kunnen we het noemen, denk ik, hè?
0: Ja, TUI heeft hier aangekondigd dat ze verder gaan uitbreiden met het aantal vluchten. Maar ik heb het ook gevraagd aan TUI. En TUI is niet alleen, hè. Ik bedoel, je hebt Corendon, je hebt KLM, je hebt TUI.
1: Ja.
0: Ik wil niet te veel als een oude man klinken. Maar er zijn tijden geweest dat er veel minder vluchten naar Curaçao komen. En nu, er zijn er echt heel veel vluchten. Zo heeft TUI nu aangekondigd dat ze 9 directe vluchten gaan installeren naar Curaçao. dat zou dan vanaf naar Bonaire wordt er ook naar Aruba 3 keer per week. Er wordt meerdere keren per week naar Bonaire gevlogen door TUI. En dat wordt ook al door KLM gedaan en ook al door Corendon. Er wordt volgens mij meer dan 20 keer per week met meer dan 20 vliegtuigen per week naar Curaçao alleen al gevlogen. Maar die doen dat natuurlijk ook omdat er een vraag is. Als mensen in Nederland naar Curaçao willen komen, ja, dan gaat TUI natuurlijk niet zeggen, ja, maar voor het overtoerisme is dat niet verstandig. Nee, dat is gewoon een business. En ja, de mensen willen gaan, dus die worden hier naartoe gebracht. Dus je kunt het natuurlijk niet aan luchtvaartmaatschappijen of hotelketens af laten hangen om te zeggen van wat doen we met het probleem met overtoerisme. Maar tot nu toe is het ook gewoon positief dat de mensen hier willen komen, vakantie willen vieren, naar de restaurants willen gaan en geld uitgeven. Maar dat is ook een kant van het verhaal.
1: Ja, dat is waar. Maar aan de andere kant, ja, met dit overtoerismebericht natuurlijk, is dat misschien ook iets waar de politiek dan weer extra hoofdpijn van gaat krijgen. Want draagt deze vluchten niet juist bij aan het overtoerisme? Of misschien juist niet omdat ook mensen weggaan?
0: Aan de groei. Ja, nee, nu is het nog eventjes feestvieren. Maar je moet een keer zeggen van ja, we zitten nu in 2026. Misschien moeten we blijven groeien tot, ik noem maar wat, 2030. En daarna moeten we het consolideren. En komen er geen extra hotels meer bij. En komen er bepaalde zaken niet meer bij. Dus je moet daar beleid op voeren. Maar het is wel opvallend, daarom heb ik ook die twee berichten bij elkaar gezet. Enerzijds het overtoerisme is een gevaar. En anderzijds, nou, we krijgen bijna om een paar maanden ofwel KLM, ofwel TUI, of Corendon kondigt aan dat er meer vluchten gaan komen. En dat zijn geen kleine vliegtuigen, hè, die naar Curaçao gaan. Dat zijn soms vliegtuigen waar wel 400 mensen per vliegtuig in zitten. Dus dat zijn echt grote aantallen die komen. En dan heb je ook nog dat er steeds meer Amerikanen hier komen. Dus het is niet alleen maar de Nederlanders.
1: Ja. Nou, dan toch heel kort nog even omwille van de tijd het laatste nieuwtje over toch wel een mooie verbetering wat dat betreft.
0: Ja, misschien is dat ook wel goed voor Curaçao om ook op andere terreinen, zeg maar, economisch te blijven groeien. Want er komt nu een glasvezelkabel tussen Curaçao en Venezuela. Dat is allemaal gedaan vanuit telecombedrijf Liberty Networks. Maar eigenlijk kun je stellen dat Curaçao dan een belangrijke, ja, speelfunctie, heet dat dan, krijgt in internationale dataverbindingen van Venezuela. Dus van Amerika naar Venezuela via Curaçao. En ja, we kunnen niet zonder data en dat moet maar blijven groeien. Dus Curaçao is daar ook mee bezig. Dus misschien is dat dan juist wel weer een van de richtingen die ook economische inkomsten zou kunnen blijven bijdragen. Maar dat Curaçao het doet en niet bijvoorbeeld Aruba of Bonaire, is voor Curaçao weer goed nieuws.
1: Nou, we houden het in de gaten, Oscar. Dank je wel. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond, Drumidushi. Tegen het Nederlands deel van ons Koninkrijk, goedemorgen. Zometeen met vroeg Shaira Koops.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim een half miljard dollar bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen zij een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds vaker kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelingen toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. De nieuwe maatregelen gaan in als de zomervakantie voorbij is. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af vandaag. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Het is rustig in Politiek Den Haag. Ook daar is de zomer ingezet. Bij Vroeg vinden we het zomerreces de perfecte tijd om de politieke diepte in te duiken. En dat doen we door de Nederlandse politieke stromingen te ontleden. Wat is hun onderliggende ideologie? Wat typeert onze politieke stromingen eigenlijk? En wat is hun geschiedenis? Goedemorgen, dit is Vroeg van 7 augustus. Vandaag is alweer de laatste dag waarin wij hierbij vroeg aandacht besteden aan politieke stromingen.
5: Vroeg. Gerard Koops.
4: Van links tot rechts, progressief tot conservatief, we gaan alle assen langs. En misschien heeft de oplettende luisteraar deze stroming al gemist, maar vandaag is dan eindelijk het liberalisme aan de beurt. En zeg je liberalisme, dan is de kans groot dat je aan de VVD of D66 denkt. Maar waar komt liberalisme vandaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld? En hoe zien we de liberale waarden terug in de politieke partijen? Op al deze vragen en meer zoek ik deze ochtend een antwoord. En dat doe ik niet alleen, maar met de aanstaande voorzitter van de JOVD, Benny Neplenbroek, en met Daniel Schut, hoofdredacteur van de Mierloos Stichting, het wetenschappelijk bureau van de D66. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, hartstikke bedankt. Fijn dat het liberalisme als best tot laatst is bewaard.
4: Ja, de best for last inderdaad.
6: Yes,
4: ja,
6: maar sowieso heel erg bedankt dat langs mogen komen.
4: Ja, superfijn. Ja. Benny, je bent natuurlijk hier in de studio. We hebben Daniel ook aan de lijn. Even kijken. Ja. Kan je me horen? Goedemorgen.
7: Ik kan je goed horen.
4: Nou, ja. Superfijn. Ook jij bent aan de lijn. Hey, we beginnen ook even bij jou, Daniel. Jij bent hoofdredacteur van de Van Mierloos Stichting. En dat is het wetenschappelijk bureau van D66. Wat doet zo'n wetenschappelijk bureau eigenlijk? En wat heeft dat met de politiek te maken?
7: Ja, dat is het gekke natuurlijk, hè? Want in de politiek heb je politieke partijen. En sinds de jaren 70 is eigenlijk bedacht dat politieke partijen kunnen ook een wetenschappelijk bureau erbij hebben. En dat krijgen ze dan op basis van financiering van de overheid. Dat gaat mee met het aantal zetels wat die politieke partij heeft. Maar het wetenschappelijk bureau is zelf eigenlijk een soort onafhankelijk onderzoeksbureau. Dat bevordert het sociaal-liberale gedachtegoed, in ons geval dan. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld bij Pro heb je nu het wetenschappelijk bureau voor solidariteit. En dat gaat dan over het gedachtegoed, de ideologie voor die partij. In brede zin eigenlijk. Dus heel erg over de geschiedenis, maar ook over het doorontwikkelen naar de toekomst ervan.
4: En waarom is dat van belang?
7: Nou, in de jaren 70 is eigenlijk bedacht dat het is fijn dat een politieke partij dat het bestaat. Maar om te voorkomen dat een politieke partij te snel eigenlijk alleen maar reageert op electorale omstandigheden, wilde men er meer diepgang aan geven. En wilde men ervoor zorgen dat de argumenten die een politieke partij gebruikte, dat die op basis van wetenschappelijk verantwoord onderzoek, dat die onderbouwd worden inderdaad.
4: Ja, absoluut. Dus je houdt je niet alleen maar bezig met het schrijven van bijvoorbeeld een verkiezingsprogramma, maar echt het wetenschappelijke erachter.
7: Precies, met inderdaad de hele geschiedenis erachter, de argumentatie ervoor, met alles wat je maar kan verzinnen. En dus wetenschap moet je ook weer in brede zin opvatten. Dus dat betekent economische analyse aan de ene kant, maar ook historische analyse aan de andere kant. En statistiek tegelijkertijd ook weer. Dus het gaat heel erg over het gedachtegoed, het gaat heel erg over de geschiedenis en ook heel erg over het vooruitkijken.
4: En is het lastig om dat te combineren of is het juist inherent aan elkaar, wetenschap en de politiek? Nou,
7: het is zeer lastig om met elkaar te combineren, omdat de wetenschap heeft natuurlijk veel langere horizon en probeert veel meer de feiten echt op een rijtje te krijgen. Terwijl de politiek, dat is de waan van de dag. Dat is reageren op wat er gebeurt, wat er gisteren is gebeurd. En wat er vorige week is gebeurd, dat is echt al veel te lang geleden voor heel veel politici. En dat is gewoon ingewikkeld. Dus het blijft wel eens lastig.
4: Benny, jij bent vicevoorzitter, binnenkort voorzitter, gefeliciteerd, van de JOVD. En hoe onafhankelijk zijn jullie van de VVD?
6: Heel. Wij zeggen zijn onafhankelijk van alle partijen en al helemaal van de VVD.
4: Van jullie eigen moederpartij.
6: Nee, wij denken echt ook zelf na. Doen we ook graag op basis van wetenschap. Natuurlijk geen wetenschappelijk instituut. Veel studeren zelf nog. Nee, daar hebben we ook een eigen pand voor. Niet dat nou zo relevant is, maar toch. Je zit niet op de zolderkamer van je eigen moederpartij.
4: We mogen jullie serieus nemen.
6: Ja, dus je maakt wel jezelf zelf je eigen ideeën daarin. En je kunt er ook zelf je eigen plannen maken. Ook wat betreft de subsidiestromen. Ja, mochten mensen dat heel interessant vinden. Kijk, we krijgen wat vanuit het ministerie, maar we krijgen bijvoorbeeld geen daadwerkelijke subsidiestroom vanuit onze moederpartij. Behoudens dan die stromen vanuit het ministerie die zij eerst ontvangen. Dus ook daarin zijn we echt onafhankelijk. Kunnen we onze kritiek uiten, mochten we die hebben. Maar dat doen we altijd vanuit een eigen liberale lijn. Dus ook daarin denken we eerst zelf na als jongeren. Wat vinden we ergens van? Hebben we zelf ook een eigen politiek programma voor. Vorig jaar nog herschreven. Ja, en daarop, basis daarvan doen we ook onze uitingen. En het kan dus ook soms zijn dat we dat anders doen dan onze moederpartij.
4: Scheurt dat dan een beetje met de VVD?
6: Ja, dat doet het wel eens. Soms liggen we ook juist perfect op één lijn. Maar meer dan geregeld schuurt dat wel. Zeggen we, dit kan volgens mij nog een stap liberaler. Of pak een breder pakket aan. Ja, het andere punt daarbij is natuurlijk wel, we hoeven ook geen stemmen te winnen, waardoor je soms ook beter een steen in de vijver kunt gooien. En nog een grotere liberale discussie aan kunt wakkeren. Maar ja, dat schuurt dus wel eens, ja.
4: Ja, en nemen ze jullie dan wel serieus? Of zien jullie ze een beetje als een soort van puberale kinderen die je niet serieus moet nemen?
6: Ik denk dat het er ergens tussenin zweeft. En dat dat ook de beste houding van hun is. Maar goed, daar gaan zij uiteraard over. En het verschilt ook per thema, per politicus ook natuurlijk nog weer eens, of iemand serieus neemt. Wat wel buiten kijf staat, ook in het afgelopen jaar hebben we een record aantal JOVD'ers die gemeenteraad in zijn gegaan.
4: Ja.
6: En ik hoop, en dat doen ze volgens mij ook heel goed, dat onze moederpartij zich beseft dat daar ook een enorme kracht van de JOVD in ligt. Mensen gaan zelf eerst nadenken, goed worden in vaardigheden binnen het liberalisme. En ook vaardigheden rondom politici besturen. Ja, vervolgens kun je mooi aan de slag bij bijvoorbeeld onze moederpartij. Maar soms ook bij D66 overigens en andere partijen.
4: Ja, ja
7: zeker.
6: Ja, dus daarin hoop ik wel.
4: Nou, leuk. We gaan het over die kernwaarden hebben. Dus graag. Over het liberalisme. En zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister-app.
5: Vroeg. Gerard Koops.
4: Benny, misschien een moeilijke vraag, maar als je het liberalisme in één zin zou moeten uitleggen.
6: Het liberalisme draait om vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Ik hoop dat niemand het
4: slurpt. Oké, je mag er iets meer woorden aan kwijt. Ja.
6: Nee, wat mij betreft gaat het liberalisme erom dat je als individu altijd, of bijna altijd, laat ik het goed zeggen, betere keuzes kan maken dan dat de overheid dat voor je doet. En dat je daarom ook in zoveel mogelijk vrijheid moet kunnen leven in een mooi land als Nederland.
4: Weet je het dan zelf ook altijd beter dan de overheid?
6: Nee. Zojuist zei ik het net iets te stellig. Soms weet je dat niet beter. Mag de overheid je ook heel goed helpen? Kan de overheid ook heel mooi helpen?
4: Ja.
6: Van sommigen zouden het ook fijn vinden dat de overheid even een handje meehelpt. Omdat je misschien mindere kansen hebt gekregen. En ook dat is het liberalisme. Dat je in de individu ook die kansen geeft. Ja.
4: Ja, mooi. Daniel, jij noemt jezelf radicaal democraat en sociaal liberaal.
8: Zo.
4: Ja. Ja, flinke woorden. Laten we even beginnen bij radicaal democraat. Waarom niet gewoon democraat?
7: Ja, ik heb een iets andere definitie van het liberalisme. En dat mag ook niemand verbazen, want het liberalisme is de oudste politieke ideologie. In de vorige uitzendingen ging het heel vaak over de Franse revolutie. En dat is eigenlijk waar het liberalisme ook is ontstaan.
4: Ja.
7: Maar dat heeft dus 2,5 eeuw geschiedenis, heeft dat ondertussen. Mijn definitie van het liberalisme, en dat is de definitie die sociaal-liberalen meer aanhaken, is dat je uitgaat van de absolute morele gelijkheid van mensen, van alle mensen individueel. En het idee van die absolute morele gelijkheid betekent dus dat niemand zichzelf mag verheffen boven een ander. Dus er mag geen koning zijn, er mag geen kerk zijn. Die mogen natuurlijk wel zijn, hè, als instituties. Het is prima dat ze er zijn. Maar niemand mag zichzelf moreel of sociaal boven een ander stellen.
4: En heb je het idee dat democratie dan wel bestaat hier in Nederland, in plaats van die radicale democratie waar je het over hebt?
7: Wat ik ermee bedoel is dat in die radicale democratie is dus het idee dat je elkaar altijd als gelijke blijft zien. En ja, bestaat het momenteel in Nederland? Het bestaat aardig in Nederland. Het bestaat op heel veel plekken in de hele wereld. Bestaat het minder dan dat in Nederland bestaat.
4: Ja.
7: Maar ook in Nederland kan het echt wel veel meer inderdaad. We leven toch in een democratie waarin sommige mensen tot het systeem weinig toegang hebben. Dat zie je bijvoorbeeld op de huizenmarkt. Dat zie je bijvoorbeeld ook in de zorg. Dat zie je op heel veel andere plekken. Daar zie je dat mensen geen gelijke toegang hebben tot het systeem, tot de wereld, tot de maatschappij. En dat is dus een schending van de basisidee van het liberalisme.
4: Ja, dus daar zit nog democratische verbetering in, laat ik het zo zeggen.
7: Zeker.
4: En dan noem je jezelf ook nog eens sociaal-liberaal. Wat betekent dat?
7: Ja, nou ja, dat heeft dus weer te maken met die definitie van liberalisme. Het begon met de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Mm-hmm. Wij zeggen tegenwoordig vrijheid, gelijkheid, democratie. En je ziet in de 19e eeuw, we gaan het zo over de ontstaansgeschiedenis gaan we het hebben. In de 19e eeuw zie je dat het liberalisme zelf erg onder druk is komen te staan. Dat heeft te maken met het begin van de 19e eeuw, met de tijd van Napoleon. Maar daarna een tijdje lang eigenlijk twee gezichten heeft gehad. En die gezichten noemen we tegenwoordig, en historisch bezien is dat niet helemaal correct, maar die noemen we tegenwoordig klassiek liberalisme en sociaal liberalisme. En het sociaal liberalisme is eigenlijk uniek, omdat eind 19e eeuw, dat is de kant van het liberalisme die heeft gereageerd op de problemen die ontstonden bij de industriële revolutie.
4: Oké, en Benny, hoe zie jij dat? Is het voor jou ook klassiek liberalisme of ook dat sociale liberalisme?
6: Ik zie klassieke sociaal liberalisme als zwangerschap. Het is niet als zwangerschap, het is niet dat je het ineens op dit moment wel bent. Ik zie het in heel veel thema's echt wat klassiek liberaler. Zeker als je naar economie kijkt. Kijken we naar het onderwijs, heb ik best wat sociaal-liberale standpunten. En juist het onderwijs wordt soms best als een politiek thema gezien, wat van het sociaal-liberalisme behoort. Als je een gesprek hebt met sommige politici over bijvoorbeeld het sociaal-liberalisme. Mm-hmm. Dus ben je dan sociaal-liberaal of klassiek-liberaal? Ik zie dat niet dus als
4: is het niet zo zwart-wit?
6: Hoewel het wel goed aansluit bij het verhaal dat zojuist gehouden is. Ik denk dat het op zich heel veel hout snijdt. En als je bijvoorbeeld kijkt naar bepaalde thema's, dan zeg ik daarop, hier mag de overheid best iets meer doen dan misschien de gemiddelde andere liberaal vindt.
4: Mm, ja, en welke waarde staat voor jou centraal? Is dat vrijheid, gelijkheid of verantwoordelijkheid?
6: Gelijkheid wat minder sowieso. Ik zou zeggen, vrijheid die staat echt bovenaan. Vrijheid vraagt wel echt verantwoordelijkheid van ieder individu. Mm. En dan mag je gelijke kansen hebben, wat niet gelijke uitkomsten natuurlijk hoeft te betekenen. Maar die vrijheid die staat absoluut bovenaan. Ja. En die verantwoordelijkheid die mag je dus ook inherent van elkaar verwachten.
4: Maar ze hebben eigenlijk allemaal wat met elkaar te maken.
6: Ja, juist, je vrijheid stopt natuurlijk daar waar die van de ander begint. Is natuurlijk heel moeilijk om te zeggen waar is dat dan precies. inderdaad, het schadebeginsel van Mill. Ik denk dat een heel belangrijk onderdeel is, ook van hoe wij het liberalisme zien. En dat je soms ook als individu zelf die verantwoordelijkheid moet nemen. Waar stopt die vrijheid voor mij? Dus als liberaal zeg ik ook niet, god, individu moet me toch eens even heel veel vrijheid hebben en dat zoveel mogelijk nemen. Ja, kijk ook zelf waar jouw grens ligt. En dat kan echt best op een punt. Ja, en dan goed, moet je er ook de verantwoordelijkheid eens voor nemen.
4: Ja, en is liberalisme dan juist een politieke stroming of eerder een manier om naar mensen te kijken?
6: Dat vind ik nog steeds een lastige vraag. Ik hoop dat Daniel daar misschien een beter antwoord ook op heeft. Of misschien er wat meer over heeft nagedacht.
7: Ik spring zo in hoor.
6: Graag. Ja. Kijk, het is zowel natuurlijk een politieke stroming en ook een menshouding. Zeker een menshouding in het feit, hoe kijk je naar een individu? Ik ga er echt vanuit dat je hopelijk een individu zoveel mogelijk in diens kracht wil zetten. En ook op die manier denk ik dat je als overheid het beste beleid kunt uitvoeren. Als je als overheid, en dus ook als politieke stroming, je beleid richt op het individu, wil niet zeggen dat ik als liberaal opkom voor een zo'n individualistisch mogelijke samenleving. Ik denk juist als we een samenleving hebben waarbij beleid is gericht op het individu, je dan ook beter beleid krijgt, juist gericht ook op de samenleving. Om even kort terug te komen op de vraag, dus zowel eigen politieke stroming als een overtuiging, omdat je dan juist ook een individu in zijn waarde zet.
4: Hand in hand.
6: Ja.
4: En Benny, Daniel, wat heb jij daaraan toe te voegen?
6: Ik hoop dat ik goedkeuring krijg.
7: Het is absoluut goed. Dat Gelukkig. Is zeker waar inderdaad. Het is en een stroming en een overtuiging. En de reden om het beide is weer teruggrijpen tot die Franse Revolutie. Wat er met de geschiedenis van het liberalisme gebeurd is dat in de eerste helft van de 19e eeuw in heel Europa en zelfs in heel de wereld heeft het liberalisme eerst veel concurrentie gehad van het conservatisme. Maar tegelijkertijd is het erin geslaagd om de systemen te bouwen die we nu allemaal liberale democratieën noemen. En dat betekent dus dat, als je het zegt over politieke stroming, dat is iets wat binnen het systeem plaatsvindt. Mm-hmm. Maar het liberalisme heeft dus de systemen waarbinnen politieke stromingen plaatsvinden, heeft die systemen dus gebouwd. Vanuit een echt revolutionair perspectief eigenlijk. En vandaar dat het dus ook een houding is, een overtuiging is. En ik denk de kern van het mensbeeld van het liberalisme is precies wat Benny zegt. Hè. Aan de ene kant, je gaat uit als moreel kompas ga je uit van het individu. Dat is dus geen egoïsme, maar dat is dat je zegt, mensen hebben rechten. Mensen zijn gelijkwaardig, dus hebben ze gelijke rechten. Dus een moreel punt is dat. En het tweede punt is dat liberalen er altijd van overtuigd zijn dat de systemen waarin we leven, de samenlevingsverbanden, of dat nou de staat is, de overheid, de markt, of de kerk, of het gezin, dat die niet gegeven zijn door de traditie, of door geloof, of door de natuur, maar dat die gemaakt zijn. Dat we zelf een verantwoordelijkheid hebben om onze systemen systemen in te richten. En dat we die systemen dus ook moeten inrichten met die principes van vrijheid en gelijkheid en solidariteit en democratie.
4: Ja, jij en Benny liggen daarin op één lijn. En ik heb het idee dat die sociaaldemocratie en de sociaal-liberalisme heel erg op elkaar lijken of heel erg dicht bij elkaar liggen. Maar wanneer houdt iemand dan op met liberaal zijn?
7: Eigenlijk, ja, als je het aan mij vraagt, dat is een wat ingewikkelde vraag. Want ik vind dus eigenlijk, omdat het liberalisme de systemen heeft gebouwd waar we met z'n allen nu momenteel in leven, dat een partij als de sociaaldemocratie of dat een stroming als de sociaaldemocratie eigenlijk dus een soort vervulling is van de belofte van vrijheid, gelijkheid, broederschap van de Franse revolutie. Dus eigenlijk, in zekere zin, is een sociaaldemocratische partij is ook een liberale partij. Niet voor niets heeft bijvoorbeeld Femke Halsema GroenLinks, voor toen GroenLinks nog bestond, ook heel langs gepositioneerd, bewust als een links-liberale partij, zoals ze dat noemden. Dus zo gauw je uitgaat van het idee van rechten van de mens, zo gauw je die rechten ook individueel aan iedereen gelijk toekent, ja, dan ben je zeker een vorm van liberaal. En ja, welk ander label je daar dan verder op plakt, ja, dat hangt dan een beetje van de situatie af.
4: Ja, Benny, ik zie er geen ja knikken, maar ook geen nee knikken. Hoe zie jij dit?
6: Nee, laat ik allereerst zeggen dat ik het op zich heel goed kan vinden, hoor. Wat hier zojuist gesteld wordt. Ja, kijk, als je een individu dezelfde rechten toekent, ja, dan zou je zelfs op een gegeven moment, nou, ben je een beetje radicaal, Stalin nog een liberaal kunnen noemen. Want iedere communist kreeg namelijk geen rechten, dus gelijke rechten voor iedereen. Nou, nogmaals, ja. Ik weet dat ik nou een beetje zeg. Maar wat ik wil zeggen, kijk, ook als een partij als Progressief Nederland, ja, zeker zitten daar mooie liberale kenmerken in. Als je opkomt voor gelijke rechten, samen ook met Progressief Nederland, PvdA, D66, VVD, vroeger in de paarse kabinetten, echt wat mooie liberale thema's neer kunnen zetten. Ik denk nog steeds wel ook, wat is je streven? En dat misschien in de uitkomsten het ook een heel belangrijk onderdeel is hoe je als politieke partij in het politieke debat staat. Is je uitkomst echt dat er een gelijke samenleving moet zijn met één gelijke klasse waar je echt naartoe streeft? Nou, en ik zeg niet dat dat per se het einddoel is van Progressief Nederland, maar ik denk dat wel wat vaker daar te zien, dan denk ik dat dat echt wel een belangrijk onderscheid is voor nog wat meer duidelijke liberale partijen als D66 of VVD. Ga je juist als van het individu als startpunt uit, of van de samenleving echt als einddoel? Nou, daarin zou ik voor mij het onderscheid daar toch nog echt wel leggen. Waar rijdt dat liberalisme?
4: Ja, precies. Dus eigenlijk is jullie beginpunt hetzelfde, maar de uitkomst, daarin verschillen jullie per partij.
7: Ja, en dat heeft te maken, en dat zegt dat woord gebruikt Benny terecht, het heeft te maken met in je empirische analyse, met gebruik je dat woord klassen, ja of nee? Breng je mensen terug tot, zijn ze lid van een klasse, ja of nee? En maak je daar dan een hoogstaand moreel goed van? Dus het socialisme zegt, jullie hebben in de uitzending op maandag hebben jullie iemand van het socialisme gehad. Brengt dus mensen terug tot lid van een klasse. Je bent arbeider of je bent het niet. En maakt er ook een hoog moreel goed van. Terwijl ook in de 19e eeuw, toen het socialisme ontstond, als je op straat zou gaan en aan een arbeider zou vragen, wat ben je? Dan zouden ze in eerste instantie zeggen, nou, ik ben protestant of katholiek of iets anders. Ik ben man of ik ben vrouw of wat dan ook. Maar niet in eerste instantie als arbeider. Dus die neiging om mensen plat te willen slaan tot een materiële, socio-economische klasse en in hokjes te stoppen, ja, dat is bij uitzicht niet liberaal. En dat is dus wat bij het socialisme wel heel erg gebeurt. Ja. Met goede reden overigens destijds. Dus dat is ook weer een gek verhaal, maar dat hadden ze goede reden voor destijds.
4: Ik vind het wel een goed bruggetje, want we moeten even teruggaan in de tijd. Dus naar de 19e eeuw. Waarom ontstond dat liberalisme juist hier in Europa?
7: Nou, het is typisch dus de filosofie die hoort bij de Franse Revolutie. En eigenlijk ontstond het al veel verder voor de Franse Revolutie. Veel mensen maken bijvoorbeeld de wijze John Locke aan, de Engelse denker John Locke, als een van de voorvaderen van het liberalisme. En eigenlijk was de kern ervan altijd dat er waren altijd mensen die gezag claimden en die zeiden, God heeft mij aangewezen, of de traditie, of de natuur heeft mij aangewezen, of wat je ook maar wil. En ik ben nu de baas in dit land. Nou, dat is wat de kern was van de Franse Revolutie, die zei, geen enkel mens mag zich moreel boven een ander stellen. Dus dat is een beetje, er zijn heel veel oude denkers die daar allemaal op hun eigen manier over geschreven hebben. In 1789 werd er voor het eerst de Verklaring van de Rechten van de Mens opgesteld. De voorvader van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, na de Tweede Wereldoorlog ook. Maar het interessante was dat 1789 was natuurlijk een hele andere tijd. Hè. We kwamen uit de tijd van de absolute monarchie. En op het moment dat er in Frankrijk de macht gegrepen werd, de koning werd onthoofd, was er daarna de vraag, hoe richten we dan nu ons land in?
4: Verder?
7: hoe nu verder, inderdaad. En het ingewikkelde was een beetje dat we hadden daar geen enkel idee van. We hadden echt geen enkel idee van hoe pak je dat nou aan. En het liep dus uit de hand. En dat is denk ik waar het liberalisme een eerste knauw heeft gekregen. Bijvoorbeeld in Frankrijk, daar had je eerst de terreur. Daarna had je Napoleon die de boel overnam als een dictator die zijn weerga niet kende. En tegelijkertijd waren er ondergronds allerlei mensen die zeiden, hey, als je dat meent van gelijke rechten voor iedereen, wat betekent dat dan? Bijvoorbeeld voor slavernij, wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor gelijke rechten voor vrouwen? Nou, en dus het liberalisme heeft heel lang geworsteld met de conservatieve krachten die de hele tijd weer terug wilden naar de koning, de kerk en naar andere vasthebbende instituten. En op de ondergrond zijn er dus allerlei boeken, interpretaties ontstaan over wat dat dan betekent, die gelijke rechten. En het interessante is bijvoorbeeld, Frankrijk heeft heel snel al slavernij als eerste afgeschaft. Heeft dus als eerste gezegd, tuurlijk zijn slaven ook mensen en tuurlijk hebben ze ook rechten. Mm-hmm. Maar op het moment dat Napoleon aan de macht kwam en hij een beetje te veel concurrentie kreeg van een generaal, in Haiti was dat, Saint-Domingue heette dat destijds, voerde die het weer in. En dus in die zin wordt er heel vaak wel naar het liberalisme gekeken als een hele brede stroming met heel veel beloftes, maar die belofte is nu nog lang niet vervuld. En het idee van gelijke vrijheden voor iedereen, dat is nog lang niet vervuld. Dat is een belofte waar we nog steeds aan kunnen werken.
8: Ja, waar we nog steeds mee bezig zijn inderdaad. En Benny, hoe komt dat liberalisme dan in Nederland terecht?
6: Ik denk dat daar ook heel veel verschillende verklaringen voor zijn. Kijk, we hebben natuurlijk al heel lang een traditie gehad van, het is democratische, confessionele partijen, maar daar voorafgaand liberale unies, een van de belangrijkste voorlopers, ook van mijn moederpartij. Thorbecke is voor ons als JOVD, nou niet per se onze voorvader, maar wel een heel belangrijk figuur waar we graag naar kijken. Iemand die ook juist vanuit de sociaal-liberale gedachte van Godu ook heel veel investeringen in ons land heeft gedaan, goede spoorwegen heeft aangelegd en later ook heel veel sociaal-liberale andere beleidsstukken in gang heeft gezet. Mm-hmm. Andere punt ook in Nederland, wat misschien wel heel mooi aansluit, het kinderwetje van Houten, ook een sociaal-liberaal die dergelijke standpunten inbrengt. En zo hebben we eigenlijk ook best al vroeg een traditie van mooie sociale liberalen, klassiek liberalen in Nederland, die opkomen voor die liberale punten. Ik denk dat we daar best trots op mogen zijn hier in Nederland. Juist ook omdat het zo goed gaat, misschien best lang hand in hand heeft kunnen gaan met andere klassieke partijen en klassieke stromingen binnen ons land. Veel meer dan andere landen. Je moet nu maar eens roepen in Frankrijk dat je liberaal bent. Het is niet voor niets dat Renew niet de Liberal Party heeft, maar juist Renew, zodat Macron er wat makkelijker bij kan. Ja. En dat is denk ik heel interessant aan Nederland, dat we dat hier mooi in werking hebben kunnen zetten.
8: Ja, en dat liberalisme bestaat natuurlijk inmiddels al wel een tijdje, maar hoe is het liberalisme veranderd over de afgelopen decennia?
6: Juist ook wel echt meegegaan met de uitdaging van nu. Soms kun je ook afvragen, is het liberalisme wel zo veranderd? Ook, misschien gaan we er zo meteen nog over hebben. Als we het over neoliberalisme hebben, vraag ik me soms af, wat is hier neo aan? Volgens mij zit gewoon liberalisme. Daar zou misschien de andere persoon mee oneens zijn. Maar wat altijd wel heel interessant en bovenaan heeft blijven staan, is volgens mij dat het liberalisme, en dat is echt heel belangrijk, ook een heel belangrijk startpunt heeft. Sociaaldemocratie heeft een heel duidelijk einddoel. Eén klassenmaatschappij. Christendemocratie heeft het net zo. We gaan graag uit van een maatschappij die gebaseerd is op de Bijbel. Ook hoe wij dat maken vanuit ons beleid. Het liberalisme heeft een heel belangrijk beginpunt. Namelijk, ik als individu moet zo goed mogelijk mijn rechten kunnen hebben. En inderdaad, die moeten als het goed is niet gaan uitstijgen boven die van een ander, of die ander boven die van mij. Dat is in ieder geval hoe ik het vaak zie. Kan soms ook een moeilijke boodschap zijn. Want wat is precies je einddoel? Dat is voor individu soms best anders. En aan de overheid kun je dat niet vragen om dat voor jou te bepalen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. En voor mij is dat in al die jaren wel bovenaan blijven staan. Dat het juist een begin en een startpunt is, het liberalisme.
8: Ja, maar je werkt natuurlijk wel ergens naartoe. Dus waar werken jullie als JOVD of als een VVD naartoe?
6: Nou, als JOVD werk je dan ook toe naar een samenleving waarin je dus ook als individu voor jou je beste einddoel kunt bepalen. En het wil niet zeggen dat als je een jaar of twee bent, je even een levensweg gaat uitzetten en zegt, nou, dat wordt mooi mijn doel. Maar dat je wel in je leven de kans hebt om je te ontplooien. Dat je als individu de kans hebt om naar het onderwijs te gaan zoals je wil. En dat je later ook een mooie baan kan hebben waar je nieuwe mensen tegenkomt. Waar je een prettig leven hopelijk mag leiden. Mm-hmm. En dat je ook op die manier wat terug kan doen voor de samenleving. En ook op die manier een betere samenleving voor elkaar bouwt, die leefbaar blijft. En waar je met plezier naartoe gaat.
8: En dat liberalisme ontstond natuurlijk al voordat de VVD werd opgericht. Waarom was de VVD dan nodig? Kan je even vertellen over het ontstaan van de VVD?
6: Ja, 1948 uit mijn hoofd. En misschien dat Daniel als historicus nog wel meer vanaf weet. ik weet wat meer over de ontstaansgeschiedenis van onze jongerenclub. Maar wat denk ik heel belangrijk is, in 1948 ook samengaan vanuit verschillende partijen. Verbeter me vooral, Liberale Unie zat er nog daar direct voor. Toen zijn er volgens mij twee stromingen samengegaan in een vorm van de VVD. Nou, in 48. En ik denk wat meteen al wel heel belangrijk was, is dat het ook met zichzelf al heel gauw een discussie heeft gehad. Wat zijn voor onze liberale opgaven? En,
8: nou, wat was er toen nog niet in 1948?
6: Sorry?
8: Wat was er niet in 1948 waardoor de VVD is ontstaan?
6: Nou, zeker na de Tweede Wereldoorlog kwam er al heel gauw een gedachte. Wat kunnen we als individu zoveel mogelijk doen? Hoe kunnen we bedrijven je beter laten ontplooien? En zeker in de decennia, eerste decennia daarna en de eerste helft van de jaren 60 kwam natuurlijk ook de vraag, moeten we ons land democratischer neerzetten? Nou, en daaruit is onder andere D66 natuurlijk ook ontstaan. En ik denk dat dat wel een heel mooie gedachte is, dat het liberalisme ook binnen de VVD en ook binnen D66 ook nooit af is. En ook toen al niet is geweest. En zeker als JOVD, omdat ik dat wel een heel interessante vind, hebben we ook een congres gehad ooit, in de jaren 60, waar ook een van de voorlopers van D66 vervolgens bij actief was. En die zich ook afvroeg, wat is nou onze democratische vernieuwing? En daarmee zijn we ook weer een mooie opstap geweest, mede voor het ontstaan van D66. En als we naar onze moederpartij kijken, is dat altijd ook op de oude toer van die 1948 kant meer gebleest, in plaats van die democratische vernieuwing die later bij D66 is aangesloten.
8: Ja. Duidelijk verhaal. En dan wil ik ook even naar Daniel gaan, want hoe is D66 dan ontstaan?
7: Ja, nou ja, eigenlijk is een deel van de geschiedenis al heel goed verteld, inderdaad. We hadden in 1946 de oprichting van de Partij van de Arbeid. 1948 splitste daar de VVD van af. En de VVD afficheerde zich toen inderdaad als de liberale partij. En tegelijkertijd was er gewoon echt de vraag, ja, hoe zit het nou dan met democratie en hoe serieus wordt dat dan precies? En dat is waardoor in 1966 Hans Vermierlo zei, nou, dit is wel echt een moment. Hij keek weer naar het systeem zelf. En hij keek naar dat de partijen, in 1966, wat er gebeurde, dat was de hoogtijdagen. Het begin eigenlijk van de ontzuiling was dat. En in zijn diagnose was het idiote van politieke partijen was dat ze heel erg konden bogen ook op weer een klasse. Er werd altijd gezegd van, ja, ben je arbeider, dan stem je dus PvdA. Ben je katholiek, dan stem je dus KVP. Ben je protestant, dan stem je dus ARP. Dus er waren allemaal van die vaste verbindingen zaten ertussen. En dat wilde hij eigenlijk opblazen. Hij zei, een politieke partij moet niet zomaar vast kunnen rekenen op dit zijn mijn kiezers. Een politieke partij moet juist andersom. Moet eigenlijk elke keer weer opnieuw voor de kiezersgunst proberen te werken. Moet het elke keer weer verdienen. Dus bij elke verkiezing weer opnieuw uitleggen. Waar staan we nou programmatisch eigenlijk concreet voor? Dus hij wilde dat systeem van die verzuiling wilde die opblazen. En tegelijkertijd geeft hij ook terug op een hele oude traditie van kritiek op hoe de democratie, hoe dat beter kan. We zijn nu met z'n allen gewend. Er zijn politieke partijen. We hebben een eerste en een tweede Kamer, we hebben een minister-president, we hebben een coalitie. Maar waarom hebben we dat? En werkt dat wel voor mensen? Is dat wel een manier waarop de overheid mensen juist het beste kan dienen? De overheid is er voor de mensen, niet andersom.
8: Ja, maar dus, is dat dan ook wat ontbrak bij de VVD, waardoor een partij als D66 moest ontstaan?
7: Nou ja, zoals Benny net al zei, iets van democratische vernieuwingsdrift, iets van kritiek op het systeem waar je in zat, dat ontbrak er zeker inderdaad. Dus dat is En om dan terug te gaan, weer naar die geschiedenis. De Liberale Unie is een van de voorgangers van VVD en D66. Maar je ziet dus ook weer eind 19e eeuw, zie je dus ook binnen dat liberalisme, zie je dus ook verschillende kanten zie je weer, of gezichten zie je weer naar voren komen. En daar zie je bijvoorbeeld dat D66 heeft daar een belangrijke voorouder in de vorm van de Vrijzinnig Democratische Bond. En wat was er heel vooruitstrevend aan die Vrijzinnig Democratische Bond, is dat zij als eerste heel breed hebben gepleit voor het uitermate sterk verbreiden van het kiesrecht. Dus dat iets als vrouwenkiesrecht in 1917 tot stand kwam, echt veel later dan in andere landen, want Nederland was echt een ontzettend conservatief land wat dat betreft. We moeten ons verschamen hoe dat gelopen is. Maar dat het gelukt was, was dankzij de Vrijzinnig Democratische Bond. En nog wat meer van dit soort vernieuwingen, ook heel veel welvaartsstaatachtige vernieuwingen, zijn door de Vrijzinnig Democratische Bond destijds ontstaan. En die Vrijzinnig Democratische Bond, die is dus een van de voorouders van de Partij van de Arbeid geweest. Samen met de SDAP, maar eigenlijk die twee bloed bloedgroepen. Ja, dat lag dus niet lekker, zeg maar, intern. En daardoor is dan de VVD weer van de PvdA afgesplitst. En uiteindelijk kwam dus na D66 weer tot stand in 1966.
8: Wilde je daarop reageren, Penny?
6: Nee, ik ben het hier helemaal mee eens. Daar, ik wilde nog zeggen, hè, kijk, ook intern bij de JOVD. Je blijft altijd vragen hebben over een democratische vernieuwing. Ja, ja. Bij de laatste kabinetsformatie kun je natuurlijk weer afvragen. Volgens mij is D66 nu juist weer een beetje teruggegaan naar waar de VVD ooit voor 1966 nog stond. Overdreven, zeg ik er meteen bij. Maar ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijk vraagstuk is. Sta je juist ook als je naar het individu kijkt voor een democratie dat zegt we moeten zoveel mogelijk directe democratie hebben. Die lijn kan ik op zich best volgen. Ik ben zelf meer van de lijn. Volgens mij moet je juist zoveel mogelijk bij de indirecte democratie blijven. Waarbij je bij als parlementslid ook de verantwoordelijkheid hebt om, nou ja goed, zoveel mogelijk van je achterban te vertegenwoordigen. En daarin kun je ook vanuit het liberalisme echt verschillende kanten op. En ik vind het juist ook wel mooi aan de ideologische stroming dat je ook een brede invulling ervan hebt. En dat je dat ook op een politiek vlak, en dat kan soms ook prettig zijn, dat echt op een verschillende manier ook kan inleven. En ook op gemeentelijk niveau kan het ontzettend goed zijn. Als er een stoep tegengekeerd ligt, christendemocraten en sociaaldemocraten moeten dan al gauw kijken hoe gaan we het oplossen. Als liberaal wil je gauw kijken hoe kun je het zelf doen. En dat wel het mooie is, ter aansluiting van wat ik zojuist hoorde, dat het zich ook door de eeuwen heen en door de jaren heen ook anders kan uitleggen.
8: Ja, we gaan het zo meteen nog meer hebben over de verschillen, maar ook de overeenkomsten tussen de D66 en de VVD. Maar eerst zit je te luisteren en heb je vragen, stel ze in de NPO Luister-app.
5: Vragen.
8: Marin vraagt, wat is er gebeurd met de visie van het liberalisme? Het lijkt alsof het nu betekent, stem alleen voor jezelf. Benny, die is voor jou.
6: Ja, leuk. Wat is de toekomst van het liberalisme?
8: Nee, niet wat is de toekomst van het liberalisme, maar wat is gebeurd met de visie van het liberalisme? Want het lijkt nu alsof het alleen maar betekent stem voor jezelf.
6: Nee, daar ben ik het echt niet mee eens. Ik vind het ook een heel goede vraag. Kritiek die we vaker horen op het liberalisme. Ach, wat is door het liberalisme, zeker door zo vaak VVD, de samenleving toch eens individualistisch geworden. En ik vind dat een van de grootste misvattingen die er bestaan. Als we kijken naar juist wat een samenleving individualistisch maakt, is dat heel vaak juist overheids ingrijpen. In Italië kijken kinderen veel meer om naar hun ouders, omdat niet de overheid meteen zegt, wij gaan jou, als je heel oud bent, meteen in een verzorgingstehuis stoppen. Wat soms juist heel mooi kan zijn. Dus ik wil er niet per se slecht over praten.
8: Ja.
6: Maar juist als je ziet dat de overheid heel veel doet, en in landen waarin de overheid meer uitgeeft, dan zien we dat mensen individualistischer worden. Niet liberalisme, maar volgens mij juist heel lang sociaaldemocratie heeft Nederland heel individualistisch gemaakt. En daarmee is de toekomst en ook de betekenis van het liberalisme dus niet stem op jezelf. Het kan wel betekenen, kijk goed naar het individu en mag ik zelf kijken hoe ik mijn leven het best inricht.
8: Wel de keuzevrijheid.
6: Juist.
8: Die
6: en dat kan natuurlijk wel betekenen, stem voor jezelf, om als individu ook het mooiste te maken. Maar dat gaat inherent wederom ook gepaard met verantwoordelijkheden voor andere mensen om je heen, waar je natuurlijk ook voor een deel voor stemt.
8: Joyce, die vraagt, wil je daarop reageren, Daniel?
7: Ja, nee, ik ben het eens met het principe wat Benny vertelt, maar niet helemaal eens met de praktische invulling daarvan. Maar dat is ook typisch voor liberalen, dat we het altijd met elkaar oneens zijn over dingen. Brede school is het, hè, dus wat dat betreft. Ja. Maar laat ik wel even benadrukken wat het principe is. Kijk, het idee van het liberalisme is dat je vanuit het individu als moreel kompas uitgaat. Dus het idee is dat mensen zelf inderdaad de keuzevrijheid hebben en zelf de verantwoordelijkheid hebben om iets te maken van hun leven. En voor de vraagsteller, je kan het dus ook omdraaien, hè? Want op het moment dat je dus als individu, laten we bijvoorbeeld iets als het homohuwelijk en homoseksualiteit erbij pakken. Mm-hmm. Op het moment dat je zegt van ik ben iemand die verliefd wordt op iemand van het gelijke geslacht. Ja, dat is een individuele keuze. Dat zegt iemand van, die voelt het bij zichzelf en die zegt dit is dan zo. Maar op het moment dat je dus in een maatschappij leeft die minder individualistisch is, dan zijn er dus allerlei verbanden, namelijk mensen naast je buren. Dan is er een overheid die dan zegt, of ook een markt die dan zegt, ja, die keuze die mag jij niet maken. Mm-hmm. Wat we bedoelen met individualisme als moreel kompas is dus dat mensen zelf hun eigen rechten hebben om een heel belangrijk deel en vrijheden hebben om een heel belangrijk deel van hun eigen leven in te richten en dat andere mensen daar geen moreel oordeel over mogen hebben. En zoals Ben in het begin ook al zei, dat morele oordeel dat stellen we dus uit, hè, als maatschappij. We zeggen dus je mag zelf vrijheden mag je hebben en mag je kiezen tot het moment dat het uitoefenen van je vrijheden andermans vrijheden beschadigt. vraagt. Dus op het moment dat je iemands anders vrijheid raakt, ja, dan moeten we dus daar een grens in stellen.
8: Ja, dat is die grens waar je het ook over had, Benny, aan het begin. Ja.
7: Precies, ja. Maar het individualisme is dus moreel. Dat is niet empirisch, of dat is niet dat we dwingend het willen opleggen aan iedereen of zo. Dat is juist een moreel punt. Mensen hebben gelijke rechten en gelijke vrijheden en moeten dus, kunnen dus voor zichzelf kiezen hoe ze hun leven willen inrichten.
8: Ik zie hier ook een vraag van Marcel. Omdat een VVD-wethouder mij al eens zei dat de meest linkse VVD'er niet veel scheelt van de meest rechtse PvdA'er. Wat zijn de linkse speerpunten van de VVD waarop het kan samenwerken met Progressief Nederland?
6: Nou, Progressief Nederland werkt maar wat graag mee nu de VVD een wetsvoorstel voor meer ouderschap aan het introduceren is.
8: Omdat jullie daar raakvlakken hebben.
6: Juist, juist.
8: Ja. En is dat andersom ook zo met andere punten?
6: Sorry, andersom met juist conservatievere punten aan de rechterflank? Of bedoel je op een andere manier?
8: Ik bedoel meer op een manier. Deze wet hadden jullie zelf ingevoerd,
6: ja,
8: toch?
6: Ja, ingediend, inderdaad. En soms natuurlijk ook andersom. Kijk, ja, in het de paarse kabinet was PvdA de grootste. Ik zeg graag dat het door de VVD komt dat het homohuwelijk hebben. Maar goed, dat doe je natuurlijk samen, ook bij D60.
7: ja, dat waren wij.
6: Ja, dus inderdaad, met wie werk je dat samen goed? En inderdaad, met de Club van Drie. Dus ook op een andere manier. Wat ik mooi vind, misschien om het nog wat verder te trekken. De Socialistische Partij, meen ik, en de VVD hebben vorig jaar nog samen een motie aangenomen, waarbij werknemers beter worden beschermd in de WW. En dat de overheid juist wat meer doet. Nou, voor de SP was dat fijn, want hoe meer de overheid doet, hoe lekkerder een socialist slaapt. Maar voor de VVD was het fijn, omdat een MKB'er natuurlijk minder WW hoeft uit te keren. Dus in dat opzicht zie je soms dat ze daar samen trekken. Nou, dat is denk ik meer partijpolitiek. Dan kun je afvragen, gaat de ideologie ook echt hand in hand? Maar op zoiets als meer ouderschap vind ik dat echt een mooi voorbeeld. Ja. Waarop je ziet dat echt paarse thema's, dat ook samenkomt. Ja.
8: Maar vind je dan ook dat hij gelijk heeft? Dat dus de meest linkse VVD'er gelijk op de...
6: Dat zou zeker kunnen. Dan ga je het echt al gauw over individuen hebben. Dus ik zie allemaal namen in mijn hoofd opkomen.
8: Wie is de meest linkse VVD'er?
6: Nu in de Tweede Kamer. Goed, dat zou ik ook niet zo heel gauw weten. Kijk, ik denk dat Erik van den Burg legt bijvoorbeeld de sterkere nadruk op sociale rechtvaardigheid. We hebben ook VVD'ers die dat wat minder doen. En juist zeggen, nee, ik ga echt uit van mijn eigen individuele vrijheid. En dat moet mijn hoogste goed zijn. Maar echt waar precies die rechts kant zit, ja. Ik denk juist dat we dat in het paarse kabinet wel mooi hebben gezien op een bepaalde aantal thema's. Abortus, euthanasie. We zien het ook op, homohuwelijk bijvoorbeeld. Ja.
8: Ja, absoluut. Ik zie heel veel vragen binnenkomen. Zit je te luisteren en heb je nog meer vragen? Stel ze in de NPO Luister app. We zijn zo weer bij je terug, want dan praten we met Benny Nepenbroek en Daniel Schut over het liberalisme. Maar eerst naar muziek. Ik hoop dat mijn gasten het met me eens zijn. Want dit lied is volgens mij een beetje de definitie van het liberalisme.
6: Brand
8: dit
6: new
8: is
6: day?
8: Bijna. Dit is 15 miljoen mensen van Vleisma en Fontijn.
6: Leuk.

0: Dit is Vroeg van 7 augustus. Deze week duiken we in vroeg in de historie van de grootste politieke stromingen in Nederland. Vandaag hebben we het over het liberalisme. En daar praat ik over met Benny Neplenbroek, aanstaand voorzitter van de JOVD. En met Daniel Schut, hoofdredacteur bij de Van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van de D66. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze in de NPO Luister app. Vroeg. Nou, we hebben het uitgebreid gehad over de beginselen van het liberalisme en laten we naar het heden gaan. In Nederland zijn D66 en de VVD de twee grootste liberale partijen, maar Daniel, zit er een groot verschil in ideologie tussen de D66 en VVD? Ik heb veel overeenkomsten gehoord, moet ik zeggen, maar waar liggen echt de grote verschillen?
1: Nou, ik denk dat het twee hele grote verschillen zijn. De eerste is de vraag, wat is de rol van de overheid? En de tweede is de vraag, meer electoraal eigenlijk, wat is de kiezersgroep waar je op richt? En als het gaat over die eerste rol van de overheid, hè, we hadden net een discussie over meer of minder overheid. En voor het sociaal liberalisme van D66 is de vraag eigenlijk niet, moeten we meer of minder overheid hebben? Maar is de vraag, welk soort overheid moeten we hebben? En daar zit denk ik een hele belangrijke vraag. En dat verklaart ook waarom D66 ook dat democratisch in zich heeft. Hè. Het stelt altijd vragen bij, hoe ziet de overheid er dan precies uit? De richting van het sociaal liberalisme en het ideaal van het sociaal liberalisme is dus dat je de overheid ziet als een instrument en dat je die aanpast naar gelang de situatie het eigenlijk precies vraagt. En dat betekent soms meer overheid, dat betekent soms minder overheid, dat betekent soms een totaal ander soort overheid, maar het is niet een soort categorisch afwijzen van overheidsingrijpen. Sterker nog, heel veel van de klassiek liberalen recepten, die dus zogenaamd pleiten voor een kleine overheid, vereisen of vragen eigenlijk juist heel sterk overheidsingrijpen. Dus he, wat heel lang verkocht is als, ja, maar wij zijn tegen een grote overheid, was eigenlijk pleiten langs de band voor een hele grote overheid. Dus wij zeggen altijd, het sociaal liberalisme zegt altijd, de overheid, net als de markt, is een instrument. Dat instrument moet het morele, de morele gelijkwaardigheid tussen mensen, moet dat dienen, dat moeten we gaan inrichten, en dat moeten we dus op die manier moeten dat zien te hervormen.
0: Ja, ik heb wel
1: dus
0: het idee.
1: Dat is denk ik heel kort. Ja,
0: ja, ik heb wel het idee dat Benny daar wel ongeveer hetzelfde over denkt. Want aan het begin van ons gesprek zei je wel van ja, we hebben de overheid wel nodig, maar dan in een bepaalde rol. Of,
2: ja, kijk, in dat opzicht denk ik dat iedere partij heel mooi kan zeggen, het gaat bij mij meer om wat voor soort overheid ik wil. Ik denk, als je heel goed afvraagt wat voor soort overheid je wil, je best al gauw, althans in politieke realiteit en pragmatisme, uitkomt bij een grotere overheid. Mm. En ik zie de overheid ook echt wel als een ander instrument dan een markt. Want een markt heb je echt meer vrijheden mee dan ten opzichte van hoe je overheid iets gaat doen. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook te beseffen dat we inderdaad een groot verschil hebben op negatievere vrijheden en positievere vrijheden. Positieve vrijheden, vrijheden waarvoor de overheid je misschien meer de kans moet geven om die te kunnen ervaren. Negatieve vrijheden, waarbij de overheid vooral niets moet doen om jou die vrijheden zoveel mogelijk te geven. En ik denk dat de VVD daar net wat meer op zit en D66 net meer op positieve vrijheden. En dat dat misschien nog een heel belangrijk en wat meer tekenend voorbeeld is. Als je ook soms de stemwijze invult, dat je denkt, waar ligt dat verschil nou precies?
0: Ja.
2: Ik denk dat daar misschien wat meest een gevende punt zit. Dus echt meer de nadruk op mijn eigen individuele vrijheden. Ja.
1: Ja, en het klassieke verschil tussen positieve en negatieve vrijheid, dat komt uit een essay van de liberale filosoof Isaiah Berlin. Mm-hmm. Kort na de Tweede Wereldoorlog geschreven. En een heel klassiek voorbeeld wat je daaruit kunt halen is dat idee van op het moment dat iemand verslaafd is geraakt bijvoorbeeld. Hè, dat kan door omstandigheden gewoon gebeurd zijn. Wat is dan de rol van de overheid? En dat raakt eigenlijk ook aan de vraag van wat vindt een overheid hoe iemand zou moeten leven? Vanuit het perspectief van negatieve vrijheid wordt dan gezegd, eigen verantwoordelijkheid, eigen keuze. Heb je gewoon pech. En vanuit het perspectief van positieve vrijheid wordt gezegd, maar er zijn omstandigheden waardoor het gebeurd is. En er zijn situaties waar dat toe geleid heeft. En als iemand eerlijk is, als iemand zeg maar voorbij de verslaving, dat is hypothetisch natuurlijk, hè, maar als iemand voorbij die verslaving naar zichzelf kan kijken, dan zou die zelf ook niet zeggen dat hij graag op die manier zo zijn leven zou willen leiden. Dus mag de overheid daarvoor ingrijpen. En de gedachte daarbij is dus dat iemands wil, iemands keuze op dat moment zodanig beïnvloed is dat iemand dus eigenlijk geen vrije keuze heeft. En als iemand die vrije keuze niet heeft, dan mag je dus als overheid, mag je inderdaad zeggen, we gaan je helpen, want je bent echt niet gelukkig zoals je nu leeft.
0: Maar wanneer hebben we dan een soort perfecte balans bereikt tussen de rol van de overheid en de vrijheid van de mens? Want nu weten we dat de liberalen dus graag willen dat mensen vrij zijn, of vrije keuze hebben.
1: Ja.
0: Maar Daniel, wanneer is iemand dan vrij volgens jou?
1: Nou, iemand is vrij wanneer ze dus zelf, zonder invloed van buitenaf, hun eigen keuzes kunnen maken. En daar hoort bij dat je aan de ene kant dus geen dwang van buiten hebt, van je moet dit. Maar die dwang die kan ook puur socio-economisch zijn. Hè. Dus die dwang kan ook zijn, ja, ik ben in armoede opgegroeid en ik heb geen idee. Ik kan het collegegeld voor een universiteit kan ik niet betalen, terwijl ik het uiteindelijk wel zou willen. Dus het kan ook gewoon puur socio-economische onvrijheid kan het zijn. Maar het kan ook immateriële vrijheid kan het ook zijn. Ik word door mijn omgeving tegengehouden om te kiezen te kunnen trouwen met wie ik ook maar wil. Dus ja, wanneer is iemand vrij? Dat verschilt heel erg per situatie. Uh-huh. Maar ik denk wel dat er nu ook in Nederland nog echt heel veel onvrijheden zijn voor mensen.
0: Ja, hoe ziet dat voor jou eruit, Benny?
2: Ik sluit best wel aan bij het verhaal van Daniel. En dat klopt ook, hè. We zien het in de hele wereld. Dat landen met bijvoorbeeld een vrije markteconomie daadwerkelijk ook vrijer zijn. Uh-huh. Het is geen toeval dat enkel in landen die gebaseerd zijn op een vrije markteconomie ik zou kunnen trouwen met een leuke man als ik die ooit tegenkom. Het is ook geen toeval dat in landen met een vrije

0: mensen.
1: Ja, hoe ziet dat voor jou eruit, Benny?
2: Ik sluit best wel aan bij het verhaal van Daniel. En dat klopt ook, hè. We zien het in de hele wereld. Dat landen met bijvoorbeeld een vrije markteconomie daadwerkelijk ook vrijer zijn. Mm. Het is geen toeval dat enkel in landen die gebaseerd zijn op een vrije markteconomie ik zou kunnen trouwen met een leuke man als ik die ooit tegenkom. Het is ook geen toeval dat in landen met een vrije markteconomie individuen langer naar school gaan, langer blijven leven. Dat vrouwen meer kunnen werken. Dat ze minder in traditionele gendernormen vervallen. Dat we zien dat individuen ook gelukkiger zijn. Omdat er meer vrijheid is in de hele samenleving. En ik vind dat een heel mooi tekenend voorbeeld. Dat het ook zo is dat wanneer je een vrijere samenleving hebt, je ook als individu vrijer bent, betere keuzes kunt maken en ook voor jezelf beter naar de toekomst kunt kijken. En er ligt ook een punt in dat wanneer je inderdaad minder kansen hebt gekregen, want ook in Nederland maakt het nog steeds uit waar je wieg staat, dat je dan ook als overheid zegt, wij willen jou de kans geven om inderdaad beter je te kunnen ontplooien. En dat je ook zegt tegen individuen, we willen iedereen gelijke kansen geven. Dan moet je die ook pakken. Zo eerlijk zijn we ook. Neem je eigen verantwoordelijkheid voor zover het kan. En wanneer je die niet hebt, willen we weer goed investeren in onderwijs. Laten ook bijscholen, wat straks ook bijvoorbeeld ontzettend belangrijk gaat worden bij een nieuwe economie. Kortom, echt zoveel mogelijk kansengelijkheid. Maar dat hoeft absoluut geen uitkomstgelijkheid te betekenen ook.
1: Ja, maar moet de overheid daar dan niet juist een grotere rol in spelen?
2: Op dit moment, als je bijvoorbeeld kijkt naar die gelijke kansen?
1: Ja, als je kijkt naar die gelijke kansen. Want als je bijvoorbeeld in een welvarend dorp bent geboren, dus inderdaad waar je wieg staat, dan heb je eerder de mogelijkheden om inderdaad die vrije keuzes te maken. Je kan letterlijk kiezen waar je naar school wil gaan, omdat je ouders waarschijnlijk welvarender zijn. Maar als je dan in een schilderswijk bent opgegroeid, in armoede, dan word je best wel beperkt in die keuzevrijheid.
2: Ja, dat ben ik ook met je eens. En nou, dit typische voorbeeld laat ook zien dat Nederland op dit moment een van de meest gesegregeerde onderwijsstelsels van West-Europa heeft. Dus vind ik ontzettend belangrijk dat je daar ook op inzet. Daarvoor kom ik dus overigens voor de beste luisteraar niet op dat de overheid voor mijn ouders kan bepalen waar een kind naar school gaat. Of voor een individu zelf, mocht hij zelf die beslissing kunnen nemen. Dat wil wel zeggen dat je goed investeert in onderwijs. Dat je ook juist de onderwijsinstellingen hebt die ook op de lange termijn goede opleidingen kunnen aanbieden. Dat je ook tegen onderwijsinstellingen zegt, goed, dit is het bedrag dat we geven. Hierbij heb je ook lange termijn perspectief. Ga ook wel zelf kijken, wat is er nodig? Wat brengt Nederland het meest verder? Wat brengt individuen het meest verder? En dat je daarin ook wel die kern vastlegt. Dus ja, als overheid mag je dan dus ook echt faciliteren dat je goede kansen hebt. Mocht je later arbeidsongeschikt raken, dan is het dus niet de taak van de overheid om iemand in het oerwoud van de via in te sturen waar hij waarschijnlijk niet meer uitkomt. Daarmee zeg ik dus ook voor de beste luisteraar niet dat ik zeg, mocht je arbeidsongeschikt raken, moet de overheid niks doen. Dat zeg ik niet. Het is juist belangrijk dat de overheid je op pad helpt en die kans weer geeft. Ja.
1: Daniel, wil je daarop reageren?
0: Nou ja, vrije markteconomie zit er nog even over na te denken. Want dat is natuurlijk wel het interessante. Ik denk dat veel ongelijkheden zoals die nu in Nederland beleefd worden, en zoals die wereldwijd misschien ook wel beleefd worden, dat die juist tot stand komen vanwege wat we dan vaak met een mooi woord noemen vrije markteconomie. Maar dat die vrije markt eigenlijk helemaal niet zo heel vrij is, in zekere zin. En om het heel praktisch te doen, hè, bijvoorbeeld nu, ik bel nu in via WhatsApp bijvoorbeeld. Maar hoeveel mensen hebben nu eigenlijk ook de mogelijkheid om via een ander platform met elkaar in te bellen? Heel klein, plat en praktisch voorbeeld is dat. Maar je merkt nu dat, en eigenlijk sinds het neoliberalisme, waar we het ook nog een beetje over zouden kunnen hebben, dat we misschien ook in zekere zin door ongelijkheden te lijden hebben vanwege een soort vrije marktfetischisme. En ik denk dat daar de overheid ook een hele belangrijke rol heeft om dat te corrigeren. En dat moet je dan bijvoorbeeld doen door anti-monopoliebeleid te voeren. Dus monopolies doorbreken. En voor zorgen dat dus, ja, er zijn bedrijven die zeggen dat ze goed kunnen ondernemen. Maar doen ze dat dan ook? Hou ze dan ook aan de wet en laten ze ervoor zorgen dat ze niet de macht kunnen grijpen op een markt, zodat consumenten uiteindelijk geen keuze meer hebben.
1: En daar zou dan de overheid voor moeten zijn?
0: Dat is een van de dingen waar de overheid zeker voor kan zijn, inderdaad. Dat is absoluut, ja. Ja.
1: Nou, we hebben nog een paar laatste vragen gekregen, dus laten we daar even naar kijken.
3: Vroege vragen.
1: Nazar zegt, er wordt veel gesproken over vrijheid en gelijkheid, maar lopen we niet het risico dat gelijkheid wordt uitgehold door de groeiende economische ongelijkheid? Benny?
2: Ja en nee. Kijk, juist mede met onze vrije markt, en ik weet dat veel mensen dat niet fijn vinden om te horen, maar na 14 jaar Mark Rutte is het wel zo dat armoedecijfers zijn gedaald. Dus dat wil niet zeggen, en dat wederom, ik ga je niet zeggen dat niemand in Nederland in armoede leeft. Heel veel mensen vinden dat moeilijk, moeten wederom goed voor opkomen. Overheid wederom ook gelijke kansen geven. Maar als we zien dat bijna alle bevolkingsgroepen in Nederland erop vooruit zijn gegaan, en daarmee misschien de ongelijkheid in bijvoorbeeld

0: inkomen enigszins is gegroeid, ja, dan vind ik dat op zich te verdedigen. Als we zien dat iedereen er wel op vooruit gaat, dan heb ik liever dat iedereen er delen op vooruit gaat, sommige groepen meer, dan dat we met z'n allen armer blijven. Bijvoorbeeld de vermogensongelijkheid, daar kan ik bijvoorbeeld best in vinden, als bijvoorbeeld dat ook de insteek is van deze vraagsteller. Wat mij betreft mogen we de erfbelasting ietsje omhoog doen, als we de inkomstenbelasting drastisch omlaag gaan doen. Ik vind het bijvoorbeeld echt niet te verantwoorden dat er twee liberale partijen in een kabinet zitten en dat de inkomstenbelasting opnieuw omhoog gaat. Vind ik absurd. Als er één kabinet in de geschiedenis van Nederland dat niet zou moeten doen, dan moet het volgens mij deze zijn. En dan wordt er meteen een inkomstenbelasting verhoogd. Ik zou zeggen, je kunt volgens mij ons vermogensongelijkheid een beetje verkleinen, erfbelasting ietsje omhoog doen en vlaktax bijvoorbeeld instellen op een inkomstenbelasting van pak een beet 25%.
1: Zou dat hetzelfde effect hebben?
0: Nou, daarmee kun je juist, omdat onze inkomstenkant ontzettend gelijk is in Nederland, zijn we vrij egalitair. Maar onze vermogenskant, daar zijn we vrij wat ongelijker in. We hebben veel ongelijkheid in vermogen in Nederland. Overigens, als je pensioenen meeneemt, valt dat redelijk mee. Maar is het er nog steeds? En als je die erfenis meer belast, kun je daar al best wel een stukje meer gelijkheid in krijgen. Ja.
1: Ben je het daarmee eens, Daniel?
2: Ja, ten eerste erfbelasting omhoog, ja zeker. Vermogensbelasting ook omhoog. En wat Benny heel terecht zegt, die vermogensongelijkheid die is groot in Nederland en wordt groter. En een ongelijkheid die ook heel groot is in Nederland is de belastingdruk. Een recent onderzoek van het CPB heeft laten zien dat juist de top 1% betaalt uiteindelijk gewoon netto minder belasting. En dat komt omdat ze meer inkomen halen uit hun vermogen. En dat is dus heel bizar, hè, eigenlijk. Je zou zeggen, we leven in een land met een paar kabinetten Den Uyl achter de rug, waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten zouden moeten dragen. Maar uit het onderzoek van het CPB blijkt dus, de allersterkste schouders in Nederland dragen dus helemaal niet de zwaarste lasten. Die dragen juist minder lasten dan de groep daaronder. Ik vind het een bizar concept. Ik vind het bizar dat het in Nederland zou kunnen gebeuren. En ja, dus iets als de erfbelasting omhoog en vermogensbelasting omhoog, helemaal mee eens. Zeker.
1: Ja,
0: en daar moet je altijd wel goed oppassen. Waarom doe je dat? Nu is er bijvoorbeeld weer een begrotingstekort, absoluut, omdat we weer aan 5,1 miljoen Nederlanders uitkeringen verstrekken waarvoor ook een groot deel dat niet nodig heeft. En die vraag wordt niet gesteld. Ik zou wel zeggen, volgens mij ga je eerst eens even kijken waar geef precies aan uit en dan kun je dat gaan doen. Maar goed, nee, ik denk dat we ergens elkaar wel kunnen vinden. Ja,
1: absoluut. Chelsea die vraagt, als we de overheid zo min mogelijk zouden moeten laten doen, blijft onze verzorgingsstaat dan wel bestaan?
0: Ja, want juist door een wat vrijere zorgsysteem heeft Nederland, en heel weinig mensen vinden het fijn om te horen, het één na beste zorgsysteem ter wereld. Ik herhaal het nog maar een keer. Het is zo dat als je juist over wat meer marktwerking toepast, en nee, niet alles gaat goed, zorg je ervoor dat we gewoon een van de meest toegankelijke zorgstelsels ter wereld hebben.
1: Er bestaat een betere verzorgingsstaat door het liberalisme.
0: Ja, absoluut, zeker. Ja. Dat is echt waar.
1: Stellig, ja.
0: En daarin hebben we wederom een gedeelde verantwoordelijkheid. Maar juist omdat wij het op een goede manier hebben ingericht. En ja, ik weet, er gaat echt wat mis. En we mogen hier en daar best gaan kijken hoe we iets doen. Zeker in de GGZ zijn er echt wel wat verkeerde marktprikkels ingesteld. Dat vind ik bijvoorbeeld zelf ook. Maar we zien dat we een van de beste zorgsystemen hebben ter wereld. En trouwens, dat mogen de politici ook wat meer gaan uitdragen als het aan mij ligt.
1: Ja, absoluut. We hebben natuurlijk ook veel gehad over die vrije markt. En Casper de vraagt, is kapitalisme standaard onderdeel van het liberalisme? Daniel, wil jij daar antwoord op geven?
2: Antwoord is ja en nee. En eigenlijk dus vooral nee. En ik wilde net over dat verhaal van de verzorgingsstaat. Ja, Benny zegt het heel terecht, hè. Wat we met z'n allen vergeten is dat de verzorgingsstaat door liberalen uiteindelijk gesticht is. De bekende econoom John Maynard Keynes, die een beetje het rekenwerk heeft verricht wat aan de moderne naoorlogse welvaartsstaat aan de grondslag ligt. Ja, dat was gewoon een liberaal. Hij wordt heel erg geclaimd door sociaaldemocraten, maar hij was gewoon een liberaal. Zat ook namens de liberalen in het parlement. Ik denk dat we eigenlijk wat dat betreft echt best wel veel te danken hebben aan het liberalisme in brede zin.
1: Ja.
2: Dus dan antwoord op je vraag of dat was je ging andere
1: kant op. Nee, zeker. Nee, absoluut,
2: ja.
1: Absoluut.
2: Ja.
1: Benny, we komen natuurlijk aan het einde van ons gesprek. Dus we gaan even naar de toekomst kijken. Wat zijn jouw liberale dromen?
0: Mijn liberale dromen? Nou, dat ik dus onder andere in een land mag leven waar ik kan trouwen met wie ik wil. Dat ik een mooie baan kan vinden waar ik graag wil. Dat er ook plaats voor is in Nederland. Omdat we de innovatieve motor van Europa aan het worden zijn in Nederland. En dat ik vervolgens met inkomen dat ik heb, als het goed is, hopelijk een huis zou mogen kopen. Omdat we een vrijere woningmarkt moeten hebben. Maar goed, daarvoor is misschien een andere keer beter.
1: Ziet die toekomst er rooskleurig uit?
0: Ik denk het wel, want liberaal is een optimist. mis wat mij betreft, omdat je altijd uitgaat van het beste in de mens. En ik denk als ieder individu goed naar zichzelf kijkt, wat kan ik mooi bijdragen? En soms, wat kunnen we ook aan andere individuen bijdragen? Ja, dan is wat mij betreft de toekomst altijd rooskleurig. Wil niet zeggen dat ik geen realist ben, want er komen heel veel uitdagingen aan, maar het glas is half vol, ja.
1: En Daniel, waar hoop jij dat het liberalisme, laten we zeggen, over 20 jaar staat?
2: Ja, ik ben echt van een fan van een Europees liberalisme. En een van de dingen die we niet hebben besproken is ook hoe de Europese Unie een echt erfenis en een groot juweel is in de kroon van het liberalisme. We hebben daar namelijk bedacht, we gaan ervoor zorgen dat we de landen ten eerste geen oorlog meer hebben met elkaar. En dat is gelukt. Hè? We hebben Frankrijk en Duitsland, die hebben geen oorlog meer met elkaar gevoerd. En het idee is dat je dus, je richt een continent in, richt je met een overheid, een Europese deels overheid zou je het dus kunnen noemen, die het belang van de mensen dient. In plaats van andersom.
1: Maar als ik naar de huidige staat van de wereld kijk, ook in Europa.
2: Precies, omdat dus al 250 jaar lang is het liberalisme dus een belofte waar je elke keer weer naar moet kijken hoe je die voor de toekomst gaat vervullen. En we zijn het vergeten. We zijn voor een deel, bijvoorbeeld Donald Trump, ja, is absoluut geen liberaal. En die buigt de wereld naar zijn eigen wil. Dus we verlaten die liberale principes en wat er dan gebeurt is dat we dan dus weer meer oorlog hebben. En dat is verschrikkelijk, dat moeten we niet willen. Dus nee. Waar ik hoop dat het liberalisme over 20 jaar staat en waar ik ook volledig van uitga, is een heel positief Europees liberalisme, waarin mensen met z'n allen vrij en gelijk zijn en waarin ze samen kunnen streven naar een betere toekomst voor elkaar.
1: Nou, dat klinkt goed. Dankjewel Benny Neplenbroek en Daniel Schut. Fijn dat jullie je dag met ons wilden beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 7 augustus. Het programma kan je terugluisteren als podcast. En maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1-journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 7 augustus. De Amerikaanse immunoloog Fauci is officieel beschuldigd van minachting van het congres. En het bedrijf achter Instagram en Facebook moet tientallen miljoenen dollars betalen vanwege de mentale schade van jongeren. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Meta moet in Amerika ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de staat New Mexico oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermen tegen seksuele uitbuiting. In maart werd het bedrijf in New Mexico al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $375 miljoen. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, vonden ze iemand die er slecht aan toe was. De reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast eerder deze week een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïnse vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. De 1200 minderjarige migranten die nog vastzitten in Ceuta gaan over een paar maanden naar het Spaanse vasteland. Het stadsbestuur is dat van plan, meldt Nieuwsuur. De groep zit zo lang in twee schoolgebouwen. Enkele duizenden volwassenen die na de massale bestorming in Ceuta zijn achtergebleven bivakeren op straat. En gisteravond hebben Ajax en FC Twente allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax was in de Johan Cruijff Arena veel te sterk voor het Ierse Shelbourne, maar de Amsterdammers wisten slechts 3 van de vele kansen te verzilveren en moesten in de slotfase nog een tegendoelpunt toestaan. Het werd 3-1. FC Twente had geen kind aan het Slovaakse Dutch. In de goalsvesten werd het 6-0. Volgende week zijn de returns. De winnaars plaatsen zich voor de play-offs. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 graden in Brabant en Limburg.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In de VS is Anthony Fauci beschuldigd van minachting van het congres. De immunoloog adviseerde de Amerikaanse overheid tijdens de corona-uitbraak. Fauci weigerde vragen te beantwoorden in zijn verhoor vorige week.
4: Under the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
2: Op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn zwijgrecht, zei Fauci, en dat wel meer dan 100 keer. Amerika-correspondent Rudy Bouwmaar vertelt waarom Fauci weigerde om antwoord te geven.
5: Ja, hij vindt de zitting politiek gemotiveerd. Hij vindt dat de Republikeinen alleen maar met hem willen afrekenen om hem achter de tralies te krijgen. Dat heeft Rand Paul, dus de voorzitter van die congrescommissie, ook eerder gezegd. Die zei dat Fauci zonder enige twijfel achter de tralies hoorde. En Fauci die zei dat hij tijdens de vier decennia waarin hij leiding gaf aan het onderzoeksinstituut naar infectieziekten al meer dan 200 keer voor het congres is verschenen. Al die keren werkte hij netjes mee, zei hij. Maar ja, volgens Fauci heeft die senator, die Rand Paul, een ontspoorde obsessie met een mogelijke vervolging van hem. En ja, dat zou de enige reden zijn om hem voor die commissie te laten verschijnen.
2: En waar beschuldigen de Republikeinen hem dan van?
5: Ze beschuldigen hem ervan een risicovol onderzoek te hebben gefinancierd in een lab in Wuhan. Zogenoemde gain-of-function onderzoek. En bij zulk onderzoek worden virussen in een lab besmettelijker gemaakt om eigenlijk te leren van die processen. Nou, je weet, flink wat mensen die geloven ook dat het coronavirus uit dat lab in Wuhan is ontsnapt en knopen dat dan aan elkaar. Nou, Fauci die ontkent al heel lang dat in Wuhan dat gain-of-function onderzoek werd gedaan op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler. En er was wel subsidie gegeven voor onderzoek, maar niet voor zulk onderzoek, zegt hij. En bovendien is het volgens hem ook moleculair onmogelijk dat het SARS-CoV-2-virus, want zo heet het coronavirus officieel, uit een lab zou komen. Daar zou dan nog 20 jaar evolutie tussen moeten zitten. Maar een directeur van het National Institute of Health hier, die heeft getuigd dat een grensop wel onderzoek in dat lab finisheerde, dat je gain of function zou kunnen noemen. Lijkt dus een beetje een definitiekwestie. En daarom beschuldigen de Republikeinen Fauci nu van meineed tegenover het congres.
2: Maar hij legt dus al wel langer onder vuur van de Republikeinen. Waarom is dat ze nu op het matje hebben geroepen?
5: Nou, die Republikein die het op hem heeft gemunt, die Rand Paul, die is net voorzitter geworden van een bepaalde commissie en heeft daardoor dagvaardingsbevoegdheid om Fauci dus te dwingen om te verschijnen. Iets waar hij eerder niet over beschikte. En die Rand Paul die kreeg recent ook via juridische weg toegang tot Fauci's persoonlijke dagboekaantekeningen uit de begindagen van de pandemie. Waaronder een aantekening van 1 februari 2020. En daarin schrijft Fauci over een telefoongesprek met allerlei topwetenschappers dat er geen complete overeenstemming bestond over de oorsprong van het virus. En die nieuwe documenten die gaven die Paul ook munitie om die hoorzitting nu te forceren. En je moet weten, veel Republikeinen verwijten Fauci sowieso allerlei coronamaatregelen. De schoolsluitingen, mondkapjesplicht en de druk op vaccineren.
2: Maar het speelt dus echt al langer. Sterker nog, de oud-president Joe Biden die dacht al dat dit ging gebeuren. Gezien ook de moeizame relatie tussen de president nu, Trump en Fauci, gaf hem immuniteit. Maar kan die dan dus wel nog vervolgd worden als hij die immuniteit al heeft gekregen?
5: Ja, dat is interessant. Biden gaf trouwens een hele serie publieke ambtsdragers over wie hij zich zorgen maakte immuniteit. Maar wat is nou het interessante aan de redenering van die Rand Paul, die Republikeinse commissievoorzitter, die zegt dat vijfde amendement, daar beroept Fauci zich op om zich niet, zoals dat heet, te incrimineren, zichzelf niet te belasten. Nou, maar hij kan zich eigenlijk niet meer incrimineren, omdat hij dat pardon heeft gekregen van Joe Biden. Dus hij is eigenlijk niet vervolgbaar voor die periode. En dat dus frustreert Fauci volgens Rand Paul ten onrechte het parlementair onderzoek. En nu zegt hij dus, dan gaan we hem daarvoor vervolgen. Want die immuniteitsperiode die Biden aan Fauci gaf, die is inmiddels verlopen. Ja, volg je me nog. Maar Rand Paul die gaf nog wel toe dat die theorie nooit is getoetst. En ja, het Openbaar Ministerie die moet nu nog beslissen of ze Fauci daadwerkelijk gaan vervolgen.
2: Zij correspondent Rudy Bauma.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:07. In Nieuwsuur ging het over algoritmen die de overheid gebruikt om visumaanvragen en asielprocedures goed te keuren of af te keuren. Rechters willen meer inzicht in die algoritmen. Zij eisen opheldering over de rol van kunstmatige intelligentie bij de besluiten. En volgens Senay Ghebreab, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de UvA en ook lid van de voormalige staatscommissie tegen discriminatie en racisme, zet de overheid sterk in op efficiëntere processen.
6: Dit komt met het risico dat er gefocust wordt op efficiëntie en niet op publieke waarden zoals rechtvaardigheid, vertrouwen in de overheid, et cetera. Het tweede punt is dat de overheid sterk vertrouwt op digitalisering en profilering op basis van data. En niet alleen maar omdat het effectiever en efficiënter zou zijn, maar ook omdat het objectiever en neutraler zou zijn.
2: En Ghebreab twijfelt aan die neutraliteit. Volgens hem wordt er te weinig gekeken naar het individu.
6: Waar het in de kern volgens mij fout gaat, is dat de overheid aan de ene kant mensen wil behandelen, beoordelen op basis van de individuele gedragingen, maar elke keer weer terugvalt op de groep tot wie een persoon behoort. Daar zit spanning in. En nu, met de toepassing van datagedreven profilering, die vaak ontworpen zijn om op basis van groepskenmerken te acteren, verergert en versnelt die werkwijze.
2: Hoe is het leven voor Iraniërs na een half jaar oorlog? Daar ging het over in Met het oog op morgen. 5 maanden geleden begon de oorlog in Iran en de VN meldt nu dat sinds maart al 56 Iraniërs zijn geëxecuteerd. Matin Abbasi is Nederlandse Iraniër en gemeenteraadslid voor Pro in Haarlem. Van zijn familie in Iran hoort hij over slapeloze nachten.
7: Want je moet je ook voorstellen, Iraniërs hebben geen schuilkelders. Ze hebben geen safe rooms waar ze naartoe kunnen gaan. Dus als er wat gebeurt, dan moet je maar gewoon hopen dat je niet geraakt wordt. Want het regime in Iran heeft nooit ervoor gezorgd dat mensen ook veilige plekken zouden hebben bij dit soort situaties.
2: Abbasi had aan het begin van de oorlog nog de hoop op verandering. Maar die hoop is inmiddels verdwenen.
7: En ik weet eigenlijk ook niet, ik vind het ook heel cynisch om over na te denken, want wat kunnen we dan doen om het dan te verbeteren voor ze? Er zijn bijna geen opties meer over. En dat is wel heel verdrietig, want mijn familie, neven en nichten die mijn leeftijd zijn, 20ers, 30ers, ja, die willen gewoon een normaal leven. Gewoon een normaal leven, kinderen krijgen en die kinderen ook gewoon in een normale, veilige omgeving laten opgroeien. En dat kunnen ze gewoon niet.
2: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor inbraken bij de brandweer. Afgelopen maanden worden ze geplaagd door een golf van inbraken. En ook deze week was het opnieuw raak. In Osdorp sloegen dieven toe. En dat was voor Amsterdam al de derde inbraak in een week tijd. Steven van der Looy is commandant van de brandweer Amsterdam-Amsteland. En hij vertelde wat er zoal wordt gestolen.
8: Een hele grote schaar waarmee je door metaal delen van auto's kunt knippen. En het andere apparaat is een spreider waarmee we deuren van auto's kunnen openforceren. Dus dat is heel bijzonder materiaal wat wij nodig hebben om in sommige gevallen levensreddend handelingen te verrichten.
2: Dieven gebruiken de apparatuur voor heel andere dingen, zegt Looy.
8: Wat ik van de politie begrijp is dat zij toch het beeld hebben dat die mensen dat gebruiken om ook zelf weer inbraken te gaan doen in met name in winkels of in andere panden. Dus het is voor inbrekers blijkbaar heel handig spul om te hebben. Maar wij zouden het toch heel graag op onze eigen auto's houden.
2: Een simpele oplossing zoals het opbergen van de apparatuur in een kluis zou volgens de Looy geen optie zijn.
8: Als we dan het nodig hebben, dan in dit geval zeggen we vaak iedere seconde telt. Dat zijn allemaal weer kostbare tijd die wij dan verliezen om die spullen weer beschikbaar te krijgen. Dus het is de afweging tussen veiligheid en snelheid in dit geval.
2: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Danny Vera, Morning Dawns Again. Het kabinet neemt extra maatregelen om snelwegen met grenscontroles veiliger te maken. Dat meldt het AD.
1: Op die plekken gebeurden vorig jaar 171 ongelukken. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. Daarom maakt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat nu bekend dat er onder meer vaste waarschuwingsborden moeten komen. Ook wordt de beleiding aangepast op de A1 en de A12. Op de snelwegen staan al tekstkarren en borden boven het asfalt. Daar komen deze extra maatregelen dus bij. Ook bij de A7, de A37 en de A76 komen extra veiligheidsmaatregelen. Het FD heeft een interview met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland op de voorpagina staan. Joe Popolo zegt dat de VS enorme investeringen in Nederland doen en dat die niet samengaan met restricties op Amerikaanse bedrijven in Nederland. Daarmee doelt hij op het tegenhouden van de overname van het moederbedrijf van DigiD door een Amerikaans bedrijf. De Amerikaanse regering is bezorgd dat dat soort beperkingen zich zouden uitbreiden, zegt hij tegen de krant. Die enorme investeringen waar Popolo het over heeft gaan voornamelijk naar chipbedrijven. Mensen met een dynamisch energiecontract moeten rekening houden met een hogere energierekening, schrijft de Telegraaf. Door de hitte en droogte neemt het stroomverbruik in ons land toe. Volgens de krant komt dat met name door airconditioning en koeling in de industrie. Ook worden in andere landen in Europa energiecentrales uitgezet omdat er te weinig koelwater is. En dat heeft effect op de prijzen. In juli lag de gemiddelde prijs van een megawattuur stroom op 80 euro. Gisteren was dat 145 euro. De prijzen van een dynamisch energiecontract volgen die prijs op de wereldmarkt. Zo'n 8% van de Nederlanders heeft zo'n contract. En in zo goed als alle kranten is er aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. De Telegraaf noemt de zangeres een van de markantste iconen in de Nederlandse popmuziek. Een icoon in een catsuit. Trouw heeft het over de frontvrouw die voor alle muzikanten in de bres sprong. Het Parool vindt Kaagman een wegbereider voor de Nederlandse pop. NRC somt een aantal van haar prestaties op. Zo was ze ridder in de Orde van Oranje Nassau, kreeg ze een Lifetime Achievement Award van de Vereniging Nederlandse Poppodia en de Hans Kostermanprijs voor haar verdiensten op het gebied van auteursrechten van muzikanten. Journey Kaagman overleed vorige week vrijdag. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en was 79 jaar.
0: De Chinese biotechnologische sector is in opmars. China investeert hard in medicijnontwikkeling en innovatieve behandeltechnieken. En de Nederlandse biotechsector voelt de hete adem. China-correspondent Laura Vermeegen keek in Suzhou en Peking.
2: In het biotechpark in de Oost-Chinese stad Suzhou ligt Porton Advanced.
3: Oké.
4: My name is Qin Zhou Ji. Yeah, I'm the VP and also I'm covering other the whole general R&D. So actually my background, my tech background is gene editing, gene therapy and cell therapy.
2: Ji Qin Zhou leidt de onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling. Het bedrijf specialiseert in gen- en celtherapie. Dat zijn innovatieve behandelmethoden om ziekten en aandoeningen te bestrijden.
4: Like customers pipeline we are supporting. They can cure like a cancer, an autoimmune disease.
2: Ze voeren hier het onderzoek en ontwikkeling van medicijnen voor biotechbedrijven wereldwijd uit. En helpen dus zo mee aan medicijnen tegen kanker of auto-immuunziekten als MS of reuma.
4: If you go this side, so as I mentioned, this map is focusing on the virus part, the virus process development.
2: Ze hebben hier allemaal speciale laboratoria waar ze met plasma, virussen of cellen werken. In totaal zijn hier zo'n 250 wetenschappers met achtergronden in cel of moleculaire biologie of biochemie.
4: The background is like cell biology and molecular biology or biochemistry or cancer background would be fine.
2: Ji Qin Zhou is zelf een paar jaar geleden teruggekomen uit Amerika om te werken in de biotech in China. China is nu echt een voorloper.
4: I would say China now is transitioning from generic drug market to global innovation hub.
2: Bij de Europese Kamer van Koophandel hier zien ze dat ook.
5: My name is Adam Dunnett. I'm the Secretary General of the European Union Chamber of Commerce in China.
6: So let's talk about the life sciences and biotechnology field in China. How has China become so strong at it?
5: Yeah, well, it shouldn't be a surprise for people. China, since 2010, when it had its strategic emerging industries
2: Hij vertelt dat China sinds 2010 de biotech-industrie aan had gewezen als een strategische sector. En in China betekent dat alle koppen dezelfde kant op en aanpoten.
5: That's a very important signal to all of the ministries and provinces that this is where they should be diverting their attention and in support of policies and financing.
2: Ook Europese bedrijven voelen de energie in de sector en blijven investeren. Maar dat is niet zonder problemen. Europese bedrijven lopen tegen slechte bescherming van intellectueel eigendom aan.
5: Intellectual property rights, a long term issue for our members, including in the pharmaceutical sector.
2: Uitsluiting van openbare aanbestedingen en verschillen in Chinese en internationale standaarden voor medicijnontwikkeling. Maar weggaan is ook geen optie, want je wil aangesloten blijven op de innovatie die hier plaatsvindt.
0: Zei correspondent Laura van Meijgen. Het kan dus gevolgen hebben voor de Nederlandse biotechsector, biotechondernemer en medisch hoogleraar Sander van Deventer. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Is dit te vergelijken met wat er gebeurt op het gebied van elektrische auto's, waarin je China ook enorme ontwikkelingen ziet maken en Europa een beetje achter lijkt te blijven?
3: Ik denk het wel. En daarvoor misschien met zonnepanelen. Het gemeenschappelijke deler is dat we hier heel lang zitten te wachten en denken dat China achterloopt, terwijl we in feite al lang ingehaald zijn.
0: En hoe komt het dat we dat onderschatten?
3: Ik denk dat er een gebrek aan kennis is aan de ene kant van de ontwikkelingen die zich in China voordoen. Hè. Meer dan 50% van de wetenschappelijke publicaties in toptijdschriften zoals Science en Nature komen op dit moment uit China. Dus ook aan de fundamentele kant is er een enorme voorsprong aan het ontstaan. En aan de andere kant denk ik dat we in Nederland denken dat we een fantastische gezondheidszorg hebben, maar in feite lopen we behoorlijk achter nu met de introductie van innovatieve geneesmiddelen die door de biotechnologie industrie worden ontwikkeld.
0: En hoe groot is dan de impact op deze sector wanneer we dit zomaar zo laten gaan?
3: Nou, de bijdrage van de biotechnologie sector aan de Nederlandse economie per jaar is ongeveer 32 miljard. Even ter vergelijking, we besteden niet meer dan 8 miljard aan alle medicijnen die we hebben bij elkaar per jaar. Dus dat is veel minder. En er zijn dus bedrijven die in Nederland ontstaan zijn, zoals Argenics of Unicure, die beursnotering hebben aan de Amerikaanse Nasdaq, maar die grotendeels uit Nederland verdwenen zijn. Althans, de research is uit Nederland verdwenen. En één enkele FTE in de biotechnologie draagt ongeveer 6 ton bij aan de Nederlandse economie. Dus als er 100 plekken verdwijnen, zoals in Amsterdam, maar ook in Leiden, dan is dat gewoon 60 miljoen bijdrage minder. Dus dat zijn hele forse, ook economische gevolgen.
0: En wat is de belangrijkste reden dat ze vertrekken?
3: Nou, er zijn een aantal redenen voor. Maar een van de belangrijkste redenen is toch wel dat de geneesmiddelen die we in Nederland ontwikkelen niet in Nederland op de markt komen in eerste plaats, of niet vergoed worden in Nederland. Dus bijvoorbeeld Argenics heeft een product wat inmiddels wel op de Nederlandse markt verkrijgbaar is, maar 90% van de inkomsten van Argenics, dat is inmiddels naar België verhuisd, die inkomsten komen uit de Verenigde Staten. Unicure, een gentherapiebedrijf in Nederland, vergelijkbaar bijvoorbeeld met Porten, heeft zijn researchafdeling grotendeels naar de Verenigde Staten verhuisd, omdat dat product voor bloedersziekte in Nederland niet op de markt is.
0: Dus door onze strenge toelatingsregels verliezen we ook deze industrie voor een groot deel, als we niet uitkijken?
3: Nou, kijk, de toelatingsregels voor deze geneesmiddelen worden Europees bepaald. Door de EMA, die trouwens in Amsterdam zit. En wat Nederland doet, is gewoon de geneesmiddelen niet vergoeden. Ja. En als er tot een vergoeding komt, dan zitten we op een bedrag wat ongeveer 30% is voor wat er nodig zou zijn om uit de kosten te komen van de ontwikkeling van een geneesmiddel, die ongeveer 2 miljard zijn voor per geneesmiddel tot aan de markt.
0: Een bijeffect is natuurlijk dat we dan afhankelijk worden ook van bijvoorbeeld China. Dus wat moet Nederland doen om dit tijd te keren?
3: Een beetje wat de Chinezen doen. Hè? Allemaal de koppen dezelfde kant op en uitvoeren wat we moeten uitvoeren. De recepten zijn aangedragen in de eerste plaats door het rapport Draghi in Europa. Die zijn vertaald voor Nederland in het Wenning-rapport. We weten dus wel wat we moeten doen, maar nu moet er actie komen. Ik denk dat een belangrijke factor hier is dat we gewoon gaan betalen voor geneesmiddelen wat onze buurlanden betalen. We zouden bijvoorbeeld ook kunnen nadenken over een Europese aanpak voor de aanschaf of de vergoeding van geneesmiddelen die door de EMA zijn goedgekeurd. En verder moeten we in Nederland nu echt eens een keer vaart maken met het weghalen van beperkingen voor de ontwikkeling van die geneesmiddelen. Dus we hebben hele outdated bepalingen over wat je met een gentherapie mag doen. Het duurt hier eindeloos voordat we een klinische studie kunnen doen. Ik ben op dit moment betrokken in een klinische studie die tegelijk in Nederland is ingediend en in de Verenigde Staten. En we gaan geen patiënt in Nederland behandelen, omdat we gewoon zo lang moeten wachten dat die hele studie alweer klaar is. Dus we aan alle kanten hebben we grote problemen.
0: Dank u wel, medisch hoogleraar en biotechondernemer Sander van Deventer. Het is 6:54. Gisteren kwam het nieuws dat Johnny Kaagman is overleden en alles wat ze heeft gedaan kwam voorbij. Earth and Fire, haar inzet om het voor muzikanten mogelijk te maken om te leven van hun muziek en haar tijd als jurylid bij Idols. En natuurlijk het strakke blauwe pak waarin ze Weekend zong. Meteen ook het nummer van Earth and Fire dat het meest is gedraaid.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
2: Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Vlak voor de brand op de bovenste verdieping van de flat aan de Watertorenweg hoorden medebewoners een explosie. Toen de brandweer het pand betrad, was daar nog iemand in leven, maar deze persoon overleed ter plaatse. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet ruim $500 miljard betalen en de platforms veiliger maken voor kinderen. Volgens een Amerikaanse rechter is Meta verantwoordelijk voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Facebook en Instagram zijn zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelingen examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. Als de zomervakantie voorbij is, gaat de nieuwe maatregel in. En het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind. Het wordt 20 graden in Friesland tot 24 graden in Brabant en Limburg.
1: In Oekraïne woedt aan het front nog altijd een hels gevecht om elke meter. Straks militair strateeg Han Bouwmeester over hoe die strijd verloopt.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
1: Over de oorlog in Oekraïne horen we vooral over de luchtaanvallen op steden, waarbij doden en gewonden vallen. Maar verreweg de meeste slachtoffers vallen nog altijd aan de frontlinie, waar dagelijks hard wordt gevochten om vaak maar een paar meter. Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie, goedemorgen.
7: Astrid, goedemorgen.
1: Hoe dodelijk zijn de gevechten aan het front?
7: Ja, die schijnen zeer dodelijk te zijn op dit moment. En, inschattingen volgens experts, als we even de laatste maanden erbij pakken en de Russische verliezen kijken, want de Russen zijn toch, die proberen over het hele de lengte van het lange frontlijn in Zuidoost-Oekraïne op te rukken. Als we kijken naar mei, dan wordt ingeschat zo'n 34.000 slachtoffers. En dat loopt alleen maar op. In juni 39.000 en in juli 43.000. Dus dat geeft wel aan dat er nog steeds aan het front heel verbeterd gevochten wordt.
1: En dan vooral bij de Russen, maar ik neem aan ook bij de Oekraïners.
7: De Oekraïners ook. Dat percentage ligt wel iets lager. De gegevens alleen zijn daar niet over bekend. Maar ik denk dat je ook aan enkele tientallen duizenden per maand moet gaan denken.
1: Waar zijn de belangrijkste gevechten op dit moment?
7: De belangrijkste gevechten. Rusland probeert met kleine eenheden in de frontlijn bij Pokrovsk. Dat ligt net ten noorden van Donetsk stad. Dat doen ze om een goede uitgangspositie te krijgen om twee grote steden die in de provincie Donetsk ligt, die nog niet in bezit zijn van de Russen. Dat zijn Sloviansk en Kramatorsk. Dat zijn redelijk grote steden. Moet je denken aan de omvang zoals Deventer en Delft. Dat doen de Russen. Meer naar het noorden toe zien we de Oekraïners. En die zijn de laatste maanden ook weer in de aanval. En dan hebben we het over vanuit Kharkiv proberen ze naar Borova te gaan. En juist aan de andere kant weer ook posities te krijgen in Donetsk en Lugansk. Dat zijn die twee in het zuidoosten de wat noordelijk gelegen provincies.
1: Intussen kun je dan afvragen voor wat? Want blijkbaar verschuift de frontlinie niet of nauwelijks, hè?
7: Nee, als je eigenlijk naar de totale landkaart van Oekraïne kijkt, hè, dan lijkt het wel, de oorlog duurt nu bijna 4,5 jaar, dan lijkt het wel alsof die frontlijn nauwelijks aan het veranderen is. Zeker de laatste 3,5 jaar. Eerste jaar van de oorlog zag je dat nog wel. Maar zoom je in op details, dan zie je toch wel dat aan beide kanten men probeert stukje bij stukje weer land terug te winnen.
1: En dat ten koste dus van heel veel mensenlevens. Maar we horen ook wel over berichten dat steeds meer, bijvoorbeeld, het wordt overgenomen door drones. Hoe zit het daar dan mee?
7: Ja, wat we zien, kijk, ook aan de frontlijn zien we eigenlijk een soort, wat ze dan noemen, killzone aan beide kanten. En dat wil dus zeggen dat het alles wat er gebeurt tot aan tientallen kilometers achter het front, en dan moet je denken aan allerlei logistieke operaties, dus de bevoorrading van brandstof, de bevoorrading van munitie, aanvoer van nieuwe troepen als die er zijn. Ja, dat gaat allemaal richting het front. En vroeger voltrok zich dat eigenlijk, dat was niet zichtbaar voor de vijand. Maar nu met satellieten en vooral ook met drones wordt dat allemaal gezien. En ja, dat maakt het opereren heel erg kwetsbaar natuurlijk.
1: Maar het vechten zelf, dat kan dus niet zozeer door die drones worden overgenomen?
7: Ook, dat gebeurt ook, hè, want de drones worden, eigenlijk hebben drones twee functies aan het front. Ze kunnen ingezet worden voor observaties, hè, dan kunnen ze doorgeven waar bijvoorbeeld bepaalde opstellingen zitten in de verdediging. En daar zou dan door de artillerie of door eenheden opgeschoten kunnen worden. Dus verkenning en observatie doen drones. Maar ze kunnen ook bewapend zijn. Ze kunnen zelf schieten of ze kunnen bewapend zijn met springstoffen. En dan worden ze richting het doel gedirigeerd en dan ontploft de hele drone. Ja. En dat maakt het ook dat het ook als wapen aan het front zelf ingezet wordt.
1: Al met al, want eigenlijk schieten ze bij wijze van spreken geen meter op. Dat moet voor militairen toch de hel op aarde zijn.
7: Ja, dat is het ook. En wat je dus ook ziet is dat het een enorm statische oorlog is. En met name in een statische oorlog zie je dat een wapensysteem als de drone bijzonder effectief is. He, want statisch wil zeggen dat je niet verhoort. Je blijft dagenlang, maandenlang op dezelfde positie zitten. Ja, en dan is het iets voor drones die nauwelijks gezien worden in de lucht, is het bijna vrij spel. En kunnen ze heel goed uitpeilen waar de vijandelijke troepen zitten.
1: Dank. Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
8: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In Armenië staat het hoofd van de Apostolische Kerk vandaag voor de rechter. De patriarch Karikin II had een bisschop ontslagen en hij weigert die nu weer te herinstalleren, zoals de regering wil. De kerk en de staat liggen al langer op ramkoers in Armenië. Dat wordt gezien als een van de oudste christelijke landen ter wereld. Correspondent voor het AD en BNR Joost Bosman in Yerevan, de hoofdstad van Armenië. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Wat speelt er dan tussen die kerk en de regering?
9: Nou, het is eigenlijk begonnen 3 jaar geleden toen Armenië de oorlog van Azerbeidzjan verloor om die Armeense enclave Nagorno-Karabakh, hè, waar ze al vanaf de nadagen van de Sovjet-Unie om gevochten hebben. Armenië heeft die oorlog verloren en wat de kerk eigenlijk de regering van Nicole Pashinyan, de premier, kwalijk neemt, is dat ze daar te weinig aan hebben gedaan. Dat ze de enclave hebben weggegeven, min of maar. Pashinyan kon ook niet zoveel, was echt een overmacht. Het punt is dat Rusland altijd zei dat het de beschermheer van Armenië was en heeft geen vinger uitgestoken. Nou ja, dat is een beetje het conflict geworden. De kerk vindt dat dus de regering die enclave heeft weggegeven en wil dat de regering verdwijnt.
1: Maar wat dus eigenlijk speelt is die band met Rusland?
9: Voor een deel, dat speelt op de achtergrond. Door die teleurstelling van de Armeniërs in Rusland 3 jaar geleden... Heeft een deel van de bevolking toch gezegd van... ja, is toch afgeknapt op Rusland en zegt nu van... we willen richting Europa. Nou ja, en dat is iets wat Rusland natuurlijk niet wil... maar ook in het kielzog van Rusland, de Apostolische Kerk wil dat liever niet. Die heeft toch warme banden ook met de Russische Orthodoxe Kerk... En het gaat natuurlijk ook verder. Als je naar Europa wil, dan moet je als land ook allerlei wetgeving over abortus, over euthanasie, over LHBTI-wetgeving moet je invoeren. En ja, hoe het ook bent of keert, de Apostolische Kerk, net als de Russisch Orthodoxe Kerk, is erg conservatief en ziet dat eigenlijk niet zitten.
1: Dus het is zowel een clash tussen Oost en West als tussen conservatief en progressief?
9: Ja, zo zou je het kunnen zien. Nog veel Armeniërs ja, die steunen die pro-Europese koers. De regering pro-Europees inmiddels, kun je zeggen, wil naar Europa. Heeft afgelopen juni ook de verkiezingen gewonnen. Maar heeft geen absolute meerderheid gekregen. En heeft nu te maken met een aantal pro-Russische partijen in het parlement. Die het deze regering op weg naar Europa nog behoorlijk zuur kunnen maken.
1: Deze patriarch die staat dus voor de rechter omdat hij een bisschop had ontslagen en weigert die te herinstalleren. Waar gaat dat dan over?
9: Nou ja, deze bisschop die is ontslagen begin dit jaar, die heeft zich uitgesproken voor de regering en tegen zijn eigen katholicus, de patriarch van de Apostolische Kerk, zeg maar. Nou, dat is hem niet in dank afgenomen. Die is ontslagen, maar toen heeft de wereldlijke rechter heeft gezegd, luister, dit kan zo niet, je moet die man weer aanstellen. Nou ja, daarvan heeft de kerk gezegd, luister, we zijn onafhankelijk, scheiding tussen kerk en staat. Jullie mogen dit niet zomaar doen, dus we handhaven zijn ontslag. En nu staan dus de katholicus, de patriarch van de kerk, zeg maar, plus 5 andere hoge kerkfunctionarissen staan voor de rechter, omdat ze een gerechtelijk bevel zouden hebben genegeerd. En daar kunnen ze 2 jaar gevangenisstraf voor krijgen.
1: En wat dan op de achtergrond speelt is dat ze misschien via deze weg de patriarch weg willen hebben?
9: Nou ja, dat is de beschuldiging van de kerk natuurlijk. Overigens heeft ook Karekin, de katholicus zelf, de patriarch, heeft opgeroepen tot het vertrek van Pashinyan. Dus ja, het is hart tegen hart. Ze willen van elkaar dat ze van het toneel verdwijnen. Ja, en die strijd gaat nog steeds voort. En zal vandaag dus een van de hoogtepunten kennen.
1: Dank. AD en BNR-correspondent Joost Bosman vanuit Yerevan, de hoofdstad van Armenië. Rian Jansen doet volgende week mee aan het EK Atletiek in Birmingham. En dat is bijzonder, want Jansen is speerwerper. En het is voor het eerst sinds 1990 dat de Nederlander op dat onderdeel meedoet aan het EK. Leon Haan sprak Jansen, die zich tussen de andere atleten voelt als een kind in de snoepwinkel.
8: Ja, dat is natuurlijk mega gaaf. Ik sta tussen eigenlijk mensen waar ik al jarenlang naar kijk op tv. Echt wel een beetje een soort van helden voor mij. Dat is mega gaaf dat ik er mee kan staan.
10: Jij gaat op het onderdeel speerwerpen naar de Europese kampioenschappen atletiek. Dat is best bijzonder. Want 36 jaar geleden, 1990, bij het EK Split, gingen de 2 Nederlandse mannen daar naartoe, Johan van Lieshout en Jeroen van der Meer. Realiseer je hoe bijzonder het is?
8: Ja, het is nog steeds een beetje wennen. Ik vind het heel... ik ben heel blij dat ik mee mag. En ja, Jeroen en Johan zijn wel mensen waar ik echt naar op heb gekeken. Dat zijn echt speerwerplegendes, zoals ik ze zou noemen. Dus ik ben heel blij dat ik in hun voetsporen mag staan. Zeker, zeker, 100%.
10: Nu heb je bij het NK 79,55 meter gegooid, persoonlijk record. Waar komt dat vandaan?
8: Het is gewoon heel veel, heel hard trainen. We zijn de afgelopen jaren ben ik bij een nieuwe coach begonnen, Bjorn Blommerde. De basis is heel goed, maar met Bjorn stijgen we echt naar een nieuw niveau. Het niveau waar we nu op zitten is gewoon voor Nederland heel hoog. Maar er zit echt nog wel meer in.
10: En dan denk je dus aan een afstand over de 80 meter?
8: Dat is wel waar we naar kijken. Ja. Het zou fantastisch zijn als het zou moeten lukken. Het is natuurlijk met speerwerpen altijd de vraag of het dan ook kan of het een andere keer wordt. Maar dat is 100% iets wat we in gedachten houden.
10: Jij hebt ooit brons veroverd bij het EK onder 18. Denk je nu dat er een finale plaats mogelijk is?
8: Dat is wel het hoofddoel. Hoofddoel is finale plaats deze keer, zeker.
10: Leg eens iets uit over je techniek. Want wat ik zo gezien heb bij het Nederlands kampioenschap... je zorgt dat je efficiënt gooit. En dat die belasting zo min mogelijk is op, laat maar zeggen, je gewrichten. Want speerwerpen is een hele blessuregevoelige onderdeel, toch?
8: Speerwerpen is heel blessuregevoelig. We zagen het bij het NK, we zien het bij EK's. Veel jongens die gewoon de top halen, zijn op een gegeven moment klaar. Die kunnen niet meer. We hebben het in Nederland helaas ook vaak gezien. Jongens die echt potentieel hadden om veel verder te gooien dan ze hebben gedaan, geblesseerd. Dus het doel is om met zoveel mogelijk kracht, techniek en snelheid zo min mogelijk druk op je lichaam te krijgen, maar zoveel mogelijk druk in de speer.
10: En jij hebt het gevoel dat je dat al behoorlijk beheerst?
8: We zijn zeker goed bezig, maar er is nog heel veel te leren. Ik heb nog jaren zat. Ik ben nog jong, dus we kunnen nog hoop leren.
1: Zij speerwerper Ryan Jansen. Omroep Poont doet aangifte van vernieling en mishandeling van een cameraploeg.
2: Die was bij een hondenpension in het Drentse plaatsje Darp, nadat ze hadden gehoord dat dieren daar niet goed werden verzorgd. Een baasje vertelt in de uitzending dat zijn dier er zo slecht aan toe was dat ze het moesten laten inslapen. De verslaggever van Poont zocht de eigenaresse van het pension op bij haar huis, maar daar liep het uit de hand.
11: Nou moet je wegwezen hier, van mijn terrein, oprollen.
12: Ja, ik... Oh, rustig, meneer. Rustig, meneer.
13: Ik zit gewoon met drie mannen op ons cameraman. Laat hem los! Oh, ze zegt, als je nu niet weggaat, dan vermoord ik je.
14: Dus, mevrouw.
12: Nee, hoeft niet.
14: Los.
12: Hoeft niet. Geef me microfoon terug, anders doen we alsnog aangifte.
2: Een dierenorganisatie zegt dat tientallen mensen hebben geklaagd over het pension, net als 11 oud-medewerkers. De Vereniging van Binnenhavens trekt in Trouw aan de bel over de volgende fase in de droogtecrisis. We zitten nu in fase 2, dat wil zeggen dat waterschappen nog zelf mogen bepalen wat er moet gebeuren. Bij fase 3 neemt het kabinet het over, maar het is volgens de Vereniging van Binnenhavens totaal onduidelijk welke scenario's er klaarstaan. Waar moeten burgers en bedrijven rekening mee houden nu het ook volgende week droog en warm lijkt te worden? Het eerlijke antwoord van een woordvoerder van het ministerie: we weten het niet. Een KLM-toestel dat eerder deze week klaar stond om van Ecuador naar Amsterdam te vliegen heeft urenlang vertraging opgelopen nadat een noodglijbaan onbedoeld was uitgeklapt. Volgens RTL Nieuws ging het waarschijnlijk om een menselijke fout. KLM heeft tegen een luchtvaartsite gezegd dat het in ieder geval geen technisch probleem was. Niemand raakte gewond, maar het zorgde wel voor vertraging. De glijbaan moest geïnspecteerd en ingevouwen of vervangen worden. Dat duurde alles bij elkaar zo'n 4 uur. En gisteren melden we nog dat er in België een run was op eclipsbrillen, maar volgens Hart van Nederland zijn ze ook hier niet aan te slepen. Komende woensdag is in Nederland het grootste gedeeltelijke zonsverduistering sinds 1999 te zien. En daar kun je alleen veilig naar kijken met zo'n eclipsbril, legt deze fabrikant uit.
15: Dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks, maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
2: De prijs van de brillen stijgt snel, nu de vraag ernaar ook stijgt. Een oogarts pleit bij Hart van Nederland dan ook voor een standaardprijs voor eclipsbrillen.

0: Summer met de Homewrecker. Het is 9:09. Voor de première van haar nieuwe muziekstuk hoeft componist Celia Zwart niet naar een concertzaal. In plaats daarvan klinkt haar compositie midden in een stadspark. Voor het Grachtenfestival wordt in het Amsterdamse Westerpark een vleugel op een steiger tussen twee vijvers geplaatst. En daar gaat haar nieuwe werk Tranendeken zondag in première. Componist Celia Zwart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Titel is dus Tranendeken. Waar gaat het stuk over?
1: Het stuk gaat over dat je een plek wilt zoeken van troost. En dat je eigenlijk een deken van tranen om je heen wilt wikkelen om zo weer te kunnen huilen eigenlijk.
0: En waar komt deze gedachte vandaan om hier een pianostuk van te maken?
1: Nou, ik heb langere tijd in mijn 20e jaren moeite gehad om te huilen. En op een gegeven moment, eind 20, lukte dat weer beetje bij beetje. En op die manier dacht ik van ja, ik wil eigenlijk graag hier een stuk over maken. Dat ik dat proces weer doorga. Dus eerst is er een soort verharding in de piano. Er wordt kneedgum op de snaren geplaatst, waardoor de snaren niet meer zo goed resoneren en eigenlijk gedempt klinken. En gaandeweg ontdoet de pianist weer, dat is trouwens Shane van Neerde, die ontdoet de piano weer van al die preparaties en kan de piano weer vrij klinken. Dus het is eigenlijk een emotionele reis van mijn binnenwereld. En ja, dat is echt zo mooi op die plek daar in het Westerpark. En ik stelde me ook voor dat ik zo in het midden lag van die vijvers. En ja, dat daar uiteindelijk die deken van tranen is.

0: Want echt even het Westerpark ingegaan om dat te voelen dus?
1: Nou ja, dat is een inspiratieplek natuurlijk geweest. Dus dat is eigenlijk het eindstadium van het stuk. Dat je daar bent en daar ligt. En daar wordt in het stuk gaandeweg naartoe gebouwd.
0: Ja, want het was ook echt wel de opdracht van het Grachtenfestival. Hè? Schrijf een stuk voor deze plek, ja, in het Westerpark.
1: Ja, klopt. Ja.
0: De compositie is dus van u, maar de pianist is Shane van Neerde. Hij speelt het ook zondag. En dat doet hij dus niet alleen op die toets, ook andere materialen nog, hè, vislijnen, folie, plakrum. Het klinkt zo.

0: Wat is die klank op het eind?
1: Ja, dat zijn dus die vislijnen. En die zitten door de snaren heen van de piano. En die beweegt die heen en weer. Dus die raken direct de snaren aan. En daardoor gaan ze, ja, klinken ze. Het is eigenlijk een ongebruikelijke manier om een piano te bespelen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen.
1: Ja. Dus het zal wel een beetje een interessant beeld zijn voor de mensen. En dan haalt hij dus er één voor één uit. Zit een stuk of 7 in. Dus hij bespeelt ze een aantal keer en dan haalt hij ze eruit. En dan op het einde zijn al die vislijnen eigenlijk weg.
0: En dan is het weer een gewone tussen aanhalingstekens piano.
1: Ja. Ja, klopt. Dan klinkt hij weer gewoon zoals hij zou moeten klinken eigenlijk.
0: Ja, of een vleugel is het waarschijnlijk, of niet? Of is het piano? Ja, een vleugel. Wat hoopt u nou dat er gebeurt bij dat publiek zondag?
1: Goede vraag. Ik hoop dat ze kijken om zich heen. Naar die plek daar, die een beetje voelt als een soort. Ja, het zijn twee vijvers. Het is een voormalig gashouder, dus best wel een bijzondere plek. Het is omgetoverd eigenlijk in een vijver. En dat ze opgaan in het moment. En het voelt een beetje als een soort baarmoeder, die plek. Alsof je een soort van wordt omhelst door de natuur. Er zijn heel veel planten, bomen, vogels in de vijver. En dan samen met die klanken ook een soort van emotionele reis maken. En misschien ook in zichzelf iets kunnen vinden. Of geraakt kunnen worden. En misschien ook een eigen deken van tranen kunnen winnen. Maar goed, dat is aan de mensen zelf natuurlijk.
0: Is dat nog spannend om te kijken wat dit bij het publiek doet?
1: Ik probeer dat altijd wel gewoon los te laten. Want iedereen heeft zijn eigen eigen ervaringen.
0: Ja, je mag eruit halen als je eruit wil halen.
1: Ja, maar ik vind het altijd wel leuk als één iemand geraakt is, natuurlijk.
0: Nou, laten we hopen dat dan gebeurt zondag. Hartelijk dank. Korte componist Celia Zwart.
2: NPO Radio 1.
3: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
4: Laat me alleen met al mijn vrienden.
3: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de thema van presentator Sam Hagens.
2: NPO Radio 1.
3: Morgen vanaf 11 uur.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
5: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: NPO Radio 1. 7 uur. Maarzenboom.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Artsen winnen de zaak over AI-reclame van tabaksgigant Philip Morris. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
11: Tabaksfabrikant Philip Morris is op de vingers getikt door de reclamecodecommissie vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. In tabakszaken hingen posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen strengere wetgeving, die vervolgens naar de website van de EU werden gestuurd. Volgens artsen probeerde het bedrijf met de teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. De tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. En dat is volgens de reclamecodecommissie een van de redenen waarom de postercampagne niet door de beugel kan. Meta moet in Amerika ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de staat New Mexico oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende hebben beschermd tegen seksuele uitbuiting. In maart werd het bedrijf in New Mexico al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $375 miljoen. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. En bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, vonden ze iemand die er slecht aan toe was. De reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast eerder deze week een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. En het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 graden in Brabant en Limburg.
0: De reclamecodecommissie tikt tabaksfabrikant Philip Morris dus op de vingers na een klacht van artsen. Zometeen de advocaat die de artsen bijstond.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een campagne met behulp van AI. Volgens de reclamewaakhond heeft Philip Morris daarmee in strijd gehandeld met het reclameverbod op tabak. Een groep artsen diende daartegen een klacht in. Advocaat Laura van Gijn, die de klagers bijstaat. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
0: Wat deed Philip Morris dat volgens de reclamecodecommissie niet mag?
14: De reclamecodecommissie heeft, zoals je net zei, geoordeeld: dit is verboden tabaksreclame. Maar eigenlijk ging er nog veel meer mis. Maar omdat het eigenlijk op de belangrijkste grond de reclame ontoelaatbaar is geacht, zijn de andere gronden die wij namens de artsen hebben aangevoerd niet behandeld. Omdat ze zeiden, ja, het is eigenlijk al duidelijk dat deze reclame niet toelaatbaar is. Maar nou, het is ook belangrijk om te weten dat er zoveel dingen misgingen bij deze reclame. Maar het belangrijkste is dat het ontoelaatbaar is geacht.
0: Want wat was er zo ontoelaatbaar? Wat gebeurde er?
14: Wat er eigenlijk gebeurde, je zag op straat in hele drukke winkelgebieden, dus denk Hoogkaterijnen, wat aan Utrecht Centraal grenst, maar bijvoorbeeld ook de Heiligeweg in Amsterdam, zag je gigantische gele posters met your voice, your choice. Jouw keuzevrijheid loopt gevaar. Dus ook echt een oproep die ook angst inboezemt. En de Europese Commissie vraagt jouw mening. En vervolgens was er een QR-code, die kon je scannen. En dan kwam je op een website van Philip Morris terecht, niet van de Europese Commissie. En daarin werd eigenlijk die gebruiker, de bezoeker van die website, enorm gestuurd om argumenten in het voordeel van Philip Morris te fabriceren, om die vervolgens naar de Europese Commissie te sturen. En wat hier eigenlijk misgaat, zoals ik al zei, is een heleboel. Onze klacht was heel lang en de schendingen van de relevante wetgeving, dat zijn er te veel om nu allemaal te benoemen. Maar als ik op drie dingen focus, is het in de eerste plaats verboden tabaksreclame. Maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk. Want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
0: En het doel van Philip Morris was dan om strengere regelgeving voor tabak en nicotine tegen te houden.
14: Precies. Ja. En dan met name voor die nieuwe alternatieve tabaks- en nicotineproducten, waar zij heel erg op inzetten.
0: Dus bijvoorbeeld
14: want dat is een belangrijke groei, juist. Maar bijvoorbeeld ook verhitte tabak, zoals de IQOS. Dat is een belangrijke groeimarkt voor ze.
0: Daar ligt er dus deze reclamecodecommissie uitspraak. En dat is een aanbeveling om met de campagne te stoppen. Dus
14: ja.
0: Wat is het effect in de praktijk?
14: Nou, het effect is heel belangrijk, want dit heeft EU-wijde consequenties. Eigenlijk het kader waaraan de reclamecodecommissie toetst, dat vindt zijn grondslag in EU-wetgeving. Dus het feit dat de reclamecodecommissie zegt dat dit ontoelaatbaar is, dat heeft EU-wijd consequenties juridisch. En het is ook belangrijk om te weten dat Philip Morris deze campagne niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele EU heeft uitgerold. En dat bijvoorbeeld andere tabaksgiganten, zoals British American Tobacco, hebben ook zoiets gedaan. Dus het is een heel belangrijk signaal. En die aanbeveling, die moet in principe worden opgevolgd, want anders komen ze op een non-compliant list.
0: Een non-compliant list?
14: Van de reclamecodecommissie.
0: Ja, maar wat betekent dat in de praktijk dan, wanneer je daarop komt te staan?
14: Ja, kijk, daar hangen geen aan het feit dat je op de non-compliant list staat, daar hangen niet een concrete boete of zoiets aan vast. Maar deze uitspraak die biedt zoveel perspectieven voor vervolgacties. Dus de NVWA die kan nu een boete opleggen, omdat duidelijk is dat er sprake is van verboden tabaksreclame. Het overtreden van dat reclameverbod voor tabak is ook een strafbaar feit. Je kan een civiele actie starten. Dus eigenlijk de mogelijkheden om hierop voor te borduren zijn legio.
0: Ah, het is dus eigenlijk als het ware een soort eerste stap.
14: Ja, ja.
0: Wat doet de EU nou met de stemmen die via deze campagne van Philip Morris zijn uitgebracht?
14: Ja, de EU is ook op de hoogte. Wij hebben ze natuurlijk ook eerder ook meegenomen, de klacht toegestuurd. Ook om ze op de hoogte te brengen van dat dit aan de hand is. We zullen ze uiteraard natuurlijk ook uitgebreid posten over deze uitspraak. En de signalen die wij horen is dat de Europese Commissie heel erg blij is eigenlijk met deze uitkomst. Omdat zij ook met de handen in het haar zitten wat ze met dit soort AI braaksel moeten. Want zij kunnen op deze manier hun werk niet doen.
0: Nu hebben ze een reden om te zeggen, we kunnen dit naast ons neerleggen. Bedoelen ze dat dan?
14: Nou, dat zou ik op het moment. Er is een heel belangrijk, of is een heel, heel mooi opgezet onderzoek door Poynter gedaan. Waaruit blijkt dat er zo'n substantieel deel van de inzendingen afkomstig is van de Philip Morris tool. In ieder geval in Nederland. Dat ik wel denk, als je dus ziet dat dit een verboden tabaksreclame is. En dat het bovendien ook sturend is ingericht. Hè? Dus wat we ook zagen, we hebben testen gedaan. En dat heeft Poynter ook geconstateerd. Als je hem heel neutraal invult. wilt, dan wordt die anti-regulering. En stel dat je je best doet, je zegt ik wil verbod, verbod, verbod, dan nog gaat hij iets positiefs zeggen over alternatieve tabaksproducten. Dus hij formuleert helemaal geen mening. Dus ik zou het een hele terechte conclusie vinden als de Europese Commissie zegt, nou, deze input die gaan we niet bekijken.
0: Dank. Advocaat Laura van Gijn, die de klagers dus bijstond in deze zaak tegen Philip Morris. Het is bijna 7:10. Het zuiden van Libanon wordt nog grotendeels bezet door het Israëlische leger. Maar in een klein dorp wordt een proef gedraaid. Hier neemt het Libanese leger de controle over van Israël, met de belofte dat Hezbollah-strijders niet mogen terugkeren. Het proefgebied moet een voorbeeld worden voor de rest van het zuiden in Libanon. Correspondent Daisy Moore ging kijken in dit eerste dorp.
15: Een lange rit door een groot deel van Zuid-Libanon waar het zwaar verwoest is. En hier bij het laatste legercheckpoint.
16: Thank you. Sharefna.
17: Sharefna
16: Ana Daisy. Ohaida mee.
17: Nee.
15: En dit is waar we het proefgebied inrijden.
16: Zoutar al-Rabiye.
15: Achter het leger aan. Het dorp in waar de Israëlische troepen kort geleden plaats hebben gemaakt voor het Libanese leger. Een proefgebied en een idee, een Amerikaans idee, om uit te rollen in de rest van Zuid-Libanon. Het Libanese leger neemt het hier over. Hezbollah-strijders mogen niet terugkeren. Er wordt aan wederopbouw gewerkt. Voor nu is dit het enige dorp in Zuid-Libanon waar dit wordt uitgevoerd. Pril, fragiel. De vraag of het lukt, maar veel betere ideeën zijn er op dit moment ook niet. Bergachtig gebied, we rijden door de olijfboomgaarden, verlaten huizen, rookpluimen aan onze rechterhand. Dit zijn dorpen zonder elektriciteit, geen stromend water. Huizen, scholen, ziekenhuizen opgeblazen, hier kan je echt niet zomaar wonen. De drone in de lucht. Je bent hier op een paar honderd meter afstand van het Israëlische leger. Het Israëlische leger dat nog tientallen dorpen hier in Zuid-Libanon bezet. En hier de eerste huizen van het dorp. En kijk eens wat een verwoesting. En kijk eens wat een verwoesting. Verdiepingen die als kaartenhuizen bovenop elkaar liggen. En alweer de eerste die begonnen zijn met wederopbouw.
16: In Tom Minhan? Min Zatar?
15: Hier twee tienerjongens die zijn teruggekeerd.
16: Het
15: geluid van getik en gehamer. Het geluid van een Israëlische drone.
16: Ik zou niet te ver gaan.
18: We don't feel safe here.
15: No. Die drone die komt nu wel echt heel erg dichtbij.
18: Allowed.
15: Ja.
18: About something happening.
15: Ja.
18: They wanna
15: check it out.
18: Allowed to be.
15: I mean, it's so crazy.
18: Yes, for sure. They are asking people to stay here, to bring life again. They are struggling to stay in. In a destroyed room.
15: Rami zegt, we geven het een kans. Het is een test. Of het zal werken, we weten het niet. We zijn blij dat het Libanese leger hier is. En dit is maar een voorbeeld van één klein dorpje in dit hele gebied.
0: In het zuiden van Libanon dus. Daisy, jij kon er dus gaan kijken. Het Libanese leger, dat het dorp overneemt, de controle erover. Maar is dat Libanese leger daar sterk genoeg voor?
19: Nou, dat is de grote uitdaging. Wie gaat Hezbollah ontwapenen? Want dat is de belangrijkste eis van Israël. Hè? En meteen een groot struikelblok. Want Hezbollah zelf vertikt het om daaraan mee te werken. En dan gaat het Libanese leger en eigenlijk niemand zomaar lukken om ze te ontwapenen. Dus dat staat mooi op papier, maar in de praktijk is dat natuurlijk wel anders. Dus het concept in dit proefgebied, en dat moet dan dus verder uitgerold worden over al die andere dorpen, is dat het Libanese leger het overneemt op dit soort plekken en dat Hezbollah-strijders daar dan niet terug mogen komen. In dit ene dorp, dit eerste dorp, lijkt dat voor nu te werken. Maar ja, er zijn dus nog wel tientallen te gaan.
0: Nou kwam deze testzone voort uit de eerdere gesprekken tussen Israël en Libanon. Alleen die gesprekken die zijn inmiddels weer gestaakt. Hoe zit dat?
19: Ja, dit is inderdaad een van de ideeën waaraan gewerkt wordt tijdens die gesprekken. Deze week waren er ook weer gesprekken in Rome, de zevende ronde alweer. Daar werd gesproken over twee nieuwe, grotere, lastiger dorpen. Wat daarvan de status nu is, weten we niet, omdat die gesprekken dus vroegtijdig zijn afgebroken vanwege de situatie op de grond hier. Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon, evacuatie oproepen voor bepaalde dorpen in het zuiden, een paar gedode Israëlische soldaten, ook doden en gewonden hier aan Libanese kant. Het is hier de afgelopen weken wat rustiger geweest, relatief gesproken dan. Staakt het vuren is zeker niet volledig, maar ja, die gespreksrondes zijn dus gaande en het geweld is nooit ver weg. Dus het is allemaal heel fragiel. Deze gesprekken zijn eerder afgebroken. Ze gaan wel weer een volgende ronde inplannen. En het wordt dus eigenlijk gezien als een proces, ja, waar uiteindelijk resultaten geboekt moeten worden. En het idee dat blijven praten daarvoor natuurlijk toch belangrijk is.
0: Maar, als je ziet hoe dit nu gaat, is dan de kans dat Israël echt vertrekt uit het zuiden?
19: De verwachting is zeker niet dat dat heel binnenkort zal gebeuren. Ook omdat hun voornaamste eis natuurlijk is en blijft dat Hezbollah zal ontwapenen. En dat dus zo lastig is omdat Hezbollah dat niet wil. Dat is echt een knelpunt. Hezbollah vertikt het. Zeker als Israël grote delen van Zuid-Libanon bezet blijft houden. Israël vertikt te vertrekken zolang Hezbollah niet ontwapent. Dat zit dus redelijk vast. Maar goed, stapje bij beetje en dan misschien met zo'n eerste proefgebied dat we uiteindelijk toch ergens zullen komen.
0: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Op een prestigieuze middelbare school in Thailand is geschoten, dat meldt de Bangkok Post.
11: Volgens de Thaise krant zijn er minstens 15 gewonden en meerdere doden. Een minister heeft het over 4 slachtoffers, onder wie een leraar en de schutter. Die zou zelf een eind aan zijn leven hebben gemaakt. De Bangkok Post schrijft dat het om een leerling van de school gaat die in de 8e of 9e klas zat. Dat zou betekenen dat hij een jaar of 14 was. De schietpartij was op een school waar veel bekende personen in Thailand op hebben gezeten, zoals diplomaten, sporters en zelfs verschillende premiers. De Duitse rechtsradicale partij AfD heeft er volgens de Bayerische Rundfunk nog nooit zo goed voor gestaan. Volgens een opiniepeiling zou 28% van alle Duitsers op de partij stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. De partij van bondskanselier Friedrich Merz heeft 21% van de kiezers achter zich staan. De voorsprong die het AfD nu heeft op CDU-CSU is nog nooit zo groot geweest. De andere regeringspartij, SPD, staat op 12% en dat betekent dat de huidige Duitse regering geen meerderheid zou halen. Volgens de opiniepeiling zijn ook steeds meer Duitsers tegen het uitsluiten van AfD bij kabinetsformaties. Het zeewater rond het Spaanse eiland Mallorca heeft een recordtemperatuur bereikt, meldt de VRT. Dat water was gisteren ruim 33 graden Celsius. Ook op andere plekken is de Middellandse Zee zo'n 4 graden warmer dan gemiddeld. Dat kan later in het jaar voor problemen zorgen, zegt deze klimaatwetenschapper.
20: Vooral in het najaar, als het zeewater nog steeds warm is, maar er koude lucht vanuit het noorden overgeschoven komt, ja, dan zie je dat dat eigenlijk de ideale omstandigheden zijn voor hevig onweer en veel wateroverlast. En potentieel dus ook een waterbom kan genereren.
11: Tijdens zo'n waterbom valt er op één plek een enorme hoeveelheid regen. In 2024 zorgde dat nog voor overstromingen in de regio rond Valencia. En in Engeland is er een discussie ontstaan over verticaal drinken in pubs. Zo noemen ze het echt. Dat weet Sky News. In een stadsdeel van Londen heeft het plaatselijke bestuur een conceptversie van het alcoholbeleid gepubliceerd, waarin pubs worden aangemoedigd om zitplaatsen voorrang te geven boven staanplaatsen.
0: Ja, voor de goede orde.
11: Verticaal drinken is dus gewoon lekker staan met je biertje.
0: Okay.
11: De Britse premier heeft zich nu gemengd in de discussie en vindt dat staand een biertje drinken bij het Britse leven hoort. Soho is niet wereldberoemd geworden door vroeg de laatste bestellingen op te nemen en om 10 uur de lichten uit te doen, zei een woordvoerder.
0: Toch?
11: Ja, ze zijn wel op tijd dicht daar altijd, ja. Dat klopt wel. Ze in sommige gevallen misschien ook maar beter. De nieuwe premier is in elk geval een supporter van pubs en zegt dat hij altijd voor ze op zal komen.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: De Europese kwalificaties in de Conference League zijn in volle gang. En het gaat een bomvol voetbalweekend worden. Want ja, de Eredivisie gaat weer van start. Sportcommentator Suze van Kleef. Even kijken naar die wedstrijden van gisteravond. FC Twente nam het gisteren op tegen het Slovaakse. En ik heb het inmiddels uit mijn hoofd geleerd. Dutch, 1904. Nou, dat ging wel lekker, geloof ik, hè?
21: Ik ben onder de indruk van je uitspraak. Maar ook van FC Twente, walste er met 6-0 overheen. 6 goals door 6 verschillende doelpuntenmakers. Werd de grootste Europese zege in 14 jaar. En dus ook een mooie avond in de goalsvesten. Met een tegenstander waar Twente ook helemaal niets van te vrezen had. Vanaf de eerste minuut werd Dutch 1904 bij de strot gegrepen en niet meer losgelaten. Twente domineerde, kwam al snel voor en bouwde de voorsprong ook rustig uit. Slovaakse tegenstander kwam niet verder dan een paar schotjes van afstand. Zorgde dus voor een makkelijke avond voor Twente, dat zich echt goed presenteerde. En met deze uitslag kan FC Twente rustig afreizen naar Slowakije volgende week voor een return die een formaliteit is. En ook al met een schuin oog kijken naar wie de mogelijke tegenstander in de playoffs van die Conference League wordt, wordt de winnaar van het tweeluik Dynamo Kiev tegen Karabach. Nou, dat is wel andere koek dan de Slovaakse tegenstander die ze gisteren van de mat veegde. Al met al dus een lekkere uitslag voor FC Twente, dat een valse start had dit seizoen na de eerdere uitschakeling in de Europa League tegen Ferencváros, maar zich nu dus herpakt.
0: En gisteren zei je, Ajax zou geen probleem moeten hebben met het eerste Shelburne. Was het inderdaad makkelijk?
21: Ja, het was wel een gemakkelijke avond. Al had de uitslag hoger kunnen en moeten uitvallen. Het werd 3-1, waardoor de Ieren volgende week thuis nog kunnen hopen op een stunt. Ook Ajax heerste in eigen huis vanaf het eerste fluitsignaal. En ook Ajax kwam al vroeg op voorsprong, bouwde de stand al snel uit naar 2-0. Daarna werden er genoeg kansen gecreëerd op meer, maar de afronding liet wat te wensen over. Vlak naar rust viel de 3-0, wat toch de nekslag had moeten zijn. De Amsterdammers voetbalden goed tegen een slechte tegenstander die niks in te brengen had. Na ruim een uur kwam een van de nieuwe grote namen ook nog eens binnen de lijnen. 48-voudig Duits international Julian Brandt, die ook direct wat leuke dingen, paasjes liet zien. Kortom, een avond in de arena die de Ajax-supporter vertrouwen zal geven. Het enige wat eraan ontbrak was meer doelpunten. En dat tegendoelpunt in de slotfase, dat had ook niet echt gehoeven. Trainer Michel van Ajax die wees daar ook op na afloop. Die zei, ik ben niet tevreden met het resultaat, omdat we in de eerste 50 minuten heel goed speelden en veel kansen hebben gekregen. Onze instelling in de slotfase was niet goed genoeg. Belangrijkste is dat we een nieuwe stap hebben gezet in het proces. Nou, de lat gaat omhoog dus bij Ajax. En dat mag ook wel naar vorig seizoen.
0: En het seizoen, ja, dit komende begint dit weekend. Waar ben jij benieuwd naar?
21: Ja, ik ben wel blij eigenlijk dat de Eredivisie weer begint. Ik ben benieuwd of we een echte titelstrijd krijgen. Vorig seizoen was PSV natuurlijk heer en meester. Wisten we al heel vroeg, dat is de kampioen. Nou, PSV is uiteraard ook weer titelkandidaat. Zeker na deze week waarin het wat goede spelers ook aan de selectie toevoegde. Maar Ajax heeft heel serieus huisgehouden op de transfermarkt. Een selectie gebouwd waar veel in zit, waar ook veel van wordt verwacht. En in Amsterdam snakken ze natuurlijk ook naar een succes na het rampseizoen dat eindigde in een 5e plek afgelopen jaar in de Eredivisie. Feyenoord dan nam na een 2e plaats toch afscheid van Robin van Persie. Werd opgevolgd door Giovanni van Bronckhorst. De club deed wat minder in het oog springende dingen op de transfermarkt. Maar volgens insiders ziet het er ook af en toe goed uit wat de Rotterdamse club laat zien in de voorbereiding. En AZ, ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Verpletterde natuurlijk PSV nog vorige week in de Johan Cruijffschaal. Dus ja, benieuwd of zij de traditionele top 3 dan kunnen aanvallen. En wat gaat NEC doen na dat fantastische seizoen vorig jaar? Weer de derde, krijgen nu toch in ieder geval een deel van het seizoen een dubbel programma. Hè? Door de week zo'n Europese wedstrijd. Dat is voor heel veel clubs toch wennen. Het is lastig als je daar niet eerder mee te maken hebt gekregen. Is die aanvallende speelstijl intensiteit dan vol te houden? En onderin kijk ik ook wel met heel veel interesse naar Telstar, die natuurlijk een waanzinnig seizoen beleefde met handhaving in de Eredivisie, halve finale van de beker. Tweede jaar in de Eredivisie is altijd lastiger. De verwachtingen zijn anders, meer te verliezen. En ja, de trainer Anthony Correa, succestrainer, is natuurlijk vertrokken. Dus daar ben je ook benieuwd naar hoe hij het dan weer bij Utrecht toch een niveau hoger gaat doen. En ook wel de vertrouwde Eredivisienamen ADO Den Haag, Willem II en Cambuur Leeuwarden zijn terug op het hoogste niveau. Dus ook dat, daar ben ik benieuwd naar, daar ben ik nieuwsgierig naar. Dus het is goed dat het weer gaat beginnen, de Eredivisie.
0: Suze, dankjewel.

0: Sarah Bareilles, Love Song.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Nu bij Dirk, Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: NPO Radio 1.
7: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
8: Acteur Peter Faber is overleden. Hij is onder meer bekend van de films Schatjes, Siske de Rat, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. In zijn lange carrière speelde Faber in veel films, series en theaterstukken. Hij stierf gisteren vredig in het bijzijn van zijn meest dierbare, heeft zijn familie bekendgemaakt. Peter Faber was 82 jaar. Tabaksfabrikant Philip Morris is op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn doden en gewonden gevallen. Zeker één leraar is om het leven gekomen en anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school, meldt de politie. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet ruim $500 miljard betalen en de platforms veiliger maken voor kinderen. Volgens een Amerikaanse rechter is Meta verantwoordelijk voor het schade van de mentale gezondheid van kinderen. Facebook en Instagram zijn zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Bij de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. De beving had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Er zou weinig schade zijn, wel wordt er rekening gehouden met naschokken.
7: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik ben gisteren best veel mensen tegengekomen die het lekker vonden. Even iets koelere temperaturen. Worden die vandaag ook blij?
9: Ja, want we hebben een beetje hetzelfde verhaal als gisteren wat temperatuur betreft. Zo'n 20 graden op de Wadden wordt het en 24 in het zuiden van het land. We doen dat met niet te veel wind uit de meest noordelijke richting. We doen dat overigens ook met grote weerverschillen op dit moment. Want in het uiterste zuiden, dus de provincie Zeeland, Brabant en Limburg, is het grotendeels zonnig. Maar noordelijker kom je wolken tegen en uit die bewolking valt in het noordwesten zelfs een enkele lichte bui. Nou, dat gaat er allemaal wel uit. En geleidelijk aanbreekt daar waar de bewolking nu de overhand heeft, de zon ook nog wel door. Maar dat zal wel pas in de loop van de middag gaan gebeuren. Dus het is niet overal een even blauw blaadje. Maar die koele temperaturen waar veel mensen dus naar uit hebben gekeken, die hebben we vandaag ook nog.
7: En het weekend?
9: Ja, dan wordt het weer warmer. Dus mensen die van warmte houden komen dan weer aan hun trekken. En mensen die van zon houden overigens ook. Want vanavond klaart het breed op. Komende nacht is het helder. Met vrij lage minimumtemperaturen. Op sommige plaatsen onder de 10 graden. Maar morgen met de zon erbij. En die schijnt onafgebroken. Ja, dan gaat het kwik weer snel omhoog. In het binnenland al heel rap 25 graden. In het zuidoosten zelfs 28. Weinig wind daarbij. Ook op de zondag is dat het geval. Dan hebben we misschien iets meer sluierwolken. Maar is het in het algemeen wel ook nog steeds vrij zonnig. Met temperaturen dan dieper landinwaarts rond de 30 graden. Dus die tropische grens komt ook in het weekend gewoon weer in zicht.
7: Marco, dankjewel. Na een jarenlange campagne van emancipatieorganisaties wordt de term vulva-lippen officieel toegevoegd aan de dikke vandalen.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: De dikke vandalen gaat het woord vulvalippen toevoegen in het woordenboek. En dat gebeurt na jarenlange campagne van de Dolomina's en Schaamteloos. Een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik. Hoofdredacteur van de dikke vandalen, Ton den Boon, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Die campagne die is inderdaad wel belangrijk geweest, maar de reden is natuurlijk niet die campagne dat we het hebben opgenomen, maar het feit dat het woord gangbaar is gebleken te zijn. En dat is, het woord is toch al enige tijd in omloop.
7: Ja, ik zei overigens, het gebeurt na jarenlang campagne. En dan gingen we het hebben over de rol van die twee organisaties. Want dus dat jullie het nu opnemen is omdat blijkbaar de campagnes dan aangeslagen zijn.
13: Nou, dat is inderdaad, denk ik, ik weet niet of het met die campagne zelf te maken heeft, maar wat we hebben geconstateerd, vorige week stond een interview in de Volkskrant. En naar aanleiding daarvan heb ik nog eens een keer nagekeken hoe het met dat woord stond. We hebben dat in 2022 voor het eerst gesignaleerd. En ik zag dat in patiënteninformatie en vooral in leerboeken bijvoorbeeld van gynaecologen. En dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de dikke vandalen verdient naast het woord schaamlip.
7: Ja, want het woord schaamlip, dat blijft er gewoon in staan blijkbaar.
13: Kijk, dat is natuurlijk het meest algemene woord op dit moment. Het kan natuurlijk best zijn dat het ooit verdrongen wordt, maar vaak gaat dat proces, vaak neemt zo'n proces heel veel tijd in beslag.
7: Want de term schaamlippen is dan nog steeds de hoofdterm?
13: Ja, dat is inderdaad de centrale term. En dan zijn andere woorden, waaronder dus inderdaad het woord vulvalip, dat zijn dan perifere synoniemen daarvan.
7: Er zijn natuurlijk nog meer woorden, hè, met schaam erin. Schaambeen, schaamhaar, schaamstreek. Mm-hmm. Is dat iets wat ook tegen het licht wordt gehouden?
13: Kijk, wij woordenboeken die registreren de actuele taal. Dus op het moment dat we zien dat er andere woorden zo gangbaar worden dat ze ofwel binnen een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde groep breed worden gebruikt, dan registreren we dat. En als ze dan voldoen aan onze opnamecriteria, dan nemen we het op in het woordenboek.
7: Dus eigenlijk is het aan de maatschappij om het in het dikke vandalen te krijgen?
13: Dat geldt voor elk woord en elke uitdrukking.
7: Wanneer kunnen mensen deze term vulvalippen echt terugvinden fysiek in de dikke vandalen?
13: Fysiek?
7: Ja, dat klinkt inderdaad. Sorry.
13: Ja, nee, ik denk dat het woord, kijk, het woord is natuurlijk opgenomen in het bestand dat aan de basis ligt van de dikke vandalen. En eens in de 2-3 maanden dan is er een update van de online editie. En dat zal ergens deze herfst zijn, zal de volgende update zijn. En dan zal het inderdaad in het woordenboek te vinden zijn.
7: En dan in het boek, want die bedoelde ik natuurlijk met fysiek, wanneer je het in je handen hebt.
13: Ja, nou ja, kijk, een boek heeft natuurlijk tegenwoordig twee betekenissen. Het kan een papieren boek zijn, zo noemen we dat tegenwoordig, of inderdaad een online boek. En we gaan er voorlopig vanuit dat het in de online boek komt. En mocht er ooit nog een papieren boek verschijnen, wat ik niet helemaal zeker weet, want ja, dat geldt voor naslagwerken dat het toch wat lastiger is. Dan zou het uiteraard ook in het papieren woordenboek komen. Maar gaat u er maar vanuit dat als het in het online woordenboek staat, dat het dan even
7: veel waarde heeft.
13: Precies.
7: Ja. Dank, Ton den Boon, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Sjari Klein is mede-initiatiefnemer van Schaamteloos en oprichter van Pleasure Society. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
7: Ja, jullie voeren inmiddels 2 jaar campagne, hè, voor het gebruik van dat woord vulvalippen. Dus ja. Op het moment dat dit bekend werd, het wordt in de Dikke Vandalen opgenomen. Wat dacht u?
14: Ja, echt ontzettend blij. En ook, Ja, we hebben hier echt al jaren gewoon voor gestreden. Dus ik begrijp wat Ton zegt, dat het al langer in de gaten gehouden wordt. En Ellen Laan, hoogleraar seksologie, heeft dit ook ooit jaren geleden voor gepleit om dat woord te gebruiken. Dus het is een soort van lopend vuurtje geweest die dan nu eindelijk... een soort verlossing, zo voelt het. Ja. Van yes, het is gelukt.
7: Ja, het heeft, zoals we net hoorden, genoeg aandacht gekregen... want genoeg mensen zijn het gaan gebruiken... waardoor het er nu in terecht komt. Toch nog even over de reden waarom jullie hiervoor zo aan het strijden waren. Waarom is het zo belangrijk?
14: Nou ja, het woord schaam in zo'n woord is natuurlijk eigenlijk verschrikkelijk. Wij hoeven ons helemaal niet te schamen voor dat deel van ons lichaam. Dus wij pleiten voor een woord dat ook anatomisch correct is. Het woord vulvalippen is anatomisch correct. En ja, eigenlijk is dat het simpele antwoord. Waarom zouden we met schaamte naar dat deel van ons lichaam... of ons lichaam überhaupt refereren?
7: En ik had het net ook al met Ton en Boom over. Wat moet er dan met bijvoorbeeld schaamhaar, schaambeen, schaamstreek?
14: Ja, goede vraag. Wij met onze actie geloven wij dat we ergens moeten beginnen. En wij zijn dus begonnen met het woord vulvalippen. En hopen dan vanuit hier eigenlijk al die andere termen ook te kunnen veranderen. Want wij krijgen die vraag van heel veel mensen die ons volgen en ook van de media... een hele terechte vraag. Maar wij geloven wel echt dat vanzelf dan wel komt. Als dit eenmaal gaat lopen, dan gaat de rest van die termen gaan veranderen. Daar ben ik van overtuigd.
7: Ja. En dat schaamlippen dan nog steeds als het hoofdwoord wordt gebruikt? Wat vindt u daar dan
14: van? Ja, dat wist ik niet, dat Ton dat zo zag. Wij pleiten ervoor dat er gewoon een nieuw woord... het woord vulvalippen gewoon als woord opgenomen wordt in de Vandalen. En dat schaamlippen daar ook, dat er ook gewoon staat om naar te refereren. Idealiter is het zo dat er in de toekomst staat gewoon vulvalippen... ooit schaamlippen genoemd. Dat zou natuurlijk, dan hebben we het echt bereikt. Hè? Want taal emancipeert gewoon met de jaren. En ik denk dat het zeker nog wel even kan duren... voordat dit echt volledig is geïntegreerd in de Nederlandse taal. Het is een lange adem die je nodig hebt. Maar dat dit nu opgenomen wordt, is een eerste stap.
7: Ja, maar het werk is nog niet gedaan, dus...
14: Nee, we moeten het gewoon allemaal gebruiken. Ik denk dat we daar, dat is het eigenlijk. Als we nu met elkaar afspreken dat dit nu de juiste term is... we moeten dat gewoon zo afspreken. Dat is het eigenlijk.
7: Hartelijk dank, Shari Klein, mede-initiatiefnemer van Schaamteloos.
15: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
16: Goedemorgen.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
17: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
15: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
18: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
19: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
7: Er is een Amerikaans bouwcontract gelekt voor een nieuwe militaire basis in de Gazastrook. The Guardian bracht gisteren de eerste details naar buiten over de plannen van de Vredesraad van de Amerikaanse president, van Trump. Correspondent Israël en de Palestijnse gebieden, Lennart Swolfs. Lennart, wat voor details zijn bekend geworden?
20: Nou ja, het zou gaan om een contract dat dus in de maak is voor een militaire basis in Gaza inderdaad. En dat zou gaan om 150 troepen die daar gehuisvest moeten worden. Het zou in dit geval gaan om Marokkaanse troepen. En die gaan dan onderdeel uitmaken van de internationale stabilisatiemacht. Die internationale troepenmacht die uiteindelijk Gaza in moet. Het is uitbesteed aan een Amerikaans bedrijf uit Louisiana. Die al meer opdrachten voor de Amerikaanse overheid heeft uitgevoerd hier in de regio. Nou ja, we weten ook dat het in het door Israël bezette gebied van Gaza, dat het daar moet komen. En dat het eigenlijk het begin is. Dus dat die basis uiteindelijk moet gaan uitgroeien. Nou, uit eerdere plannen die al eerder uitlekten, werd gesproken dat het uiteindelijk om 5000 militairen moet gaan die daar gehuisvest moeten worden. Maar goed, dit is een begin. Het is een lek. Het contract is ook nog niet definitief. Dus er zijn nog heel veel vragen. Gaat dat echt definitief gemaakt worden? Gaat er dan ook echt daadwerkelijk een militaire post daar gebouwd worden? Wanneer gaat dat dan gebeuren? Nou ja, en natuurlijk de belangrijkste vraag: wanneer gaan dan die troepen Gaza in?
7: En wat gaan die troepen daar doen?
20: Nou ja, hoofdzakelijk is het idee dat zij gaan toezien op de veiligheid. Dit komt allemaal uit het 20-puntenplan van Donald Trump, waar Hamas en Israël afgelopen oktober ook mee akkoord zijn gegaan. Nou ja, het idee is dat Hamas het bestuur opgeeft, dat er een technocratisch overgangsbestuur in Gaza gaat komen. En met leden die dus niet verbonden zijn aan Hamas. En het idee daarbij is dus dat er dan ook een internationale stabilisatiemacht, dus dat zijn deze troepen waar het nu over gaat, dat die dan ook Gaza inkomen om te zorgen dat het allemaal goed verloopt. Ze zullen toezien op de veiligheid. Ze zullen een Palestijnse politiemacht gaan opleiden. Ze moeten ook gaan toezien uiteindelijk op het ontwapenen van Hamas, dat dat allemaal goed gebeurt. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de taken. En nou ja, het idee is dus dat het uiteindelijk duizenden militairen worden uit verschillende landen. Alleen lijkt dat nog niet echt van de grond te komen. Kijk, Marokko horen we nu het meeste van, dat die echt troepen willen gaan sturen. Dat is het meest concrete. In het verleden heeft ook Indonesië toegezegd troepen te willen sturen. Nou, gisteravond werd bekend dat het parlement in Oeganda ook goedkeuring heeft gegeven. Maar er zijn ook heel veel landen die er heel stil over blijven, die liever geen troepen leveren. Dus het is echt nog afwachten welke landen er uiteindelijk gaan meewerken aan dit plan.
7: Er liggen nou dus die plannen voor dat bouwcontract, hè, voor die basis, die militaire basis. Maar wat is de rol van de regering in Israël hierin?
20: Nou ja, zij moeten dat natuurlijk goedkeuren. En zeker omdat het in samenwerking met Israël zal gaan. En omdat zij in dat... het gaat om het deel dat bezet is door Israël. En wat wel opvallend was, dat was een kleine 2 weken geleden. Toen heeft het Israëlische Veiligheidskabinet ingestemd met het toelaten van die troepen, van die internationale stabilisatiemacht. Wel heel beperkt nog. Waar zij ja tegen hebben gezegd is enkele honderden militairen die Gaza in mogen. Alleen nog in het zuiden van Gaza, bij Rafah, daar zou dan een soort proefzone moeten komen. En het is ook heel onduidelijk of dat ook allemaal formeel is getekend. Als zoiets gaat gebeuren, dan moet Israël met de Vredesraad ook een contract gaan tekenen, dat juridisch allemaal mogelijk is. En het is onduidelijk of dat ook is gebeurd. Het opvallende toen was dat dit 2 dagen voor het bezoek van Netanyahu aan Donald Trump in het Witte Huis bekend werd gemaakt. Toen heeft dat Israëlische Veiligheidskabinet daarmee ingestemd. Dus de analyse is hier toch ook wel dat dat een beetje een symbolische stap is geweest, zodat Netanyahu niet met lege handen bij Trump aankomt. Want als je kijkt naar de bredere regering, is er best wel veel verdeeldheid hierover. Je hebt de extreemrechtse minister Smotrich bijvoorbeeld van Financiën. Ja, die wil helemaal niks weten van die troepenmacht of dat 20-puntenplan. Hij vindt dat Israël Gaza bezet moet blijven houden. En sterker nog, hij spreekt openlijk over het bouwen van nederzettingen in Gaza weer. Dus hij heeft ook opgeroepen op een nieuwe stemming, omdat hij toch probeert om de toelating van die troepenmacht te gaan blokkeren.
7: Dit is een plan dat komt uit Trumps zogenoemde Vredesraad. Hè. Als je even gewoon uitzoomt, wat komt daar van terecht op dit moment?
20: Ja, er wordt achter de schermen flink onderhandeld. Er wordt van alles besproken. Er wordt van alles gelekt aan de media. Ook heel veel tegenstrijdige berichten. Maar ik denk toch wel dat je de conclusie voorzichtig wel kan trekken nu, dat het nog niet echt van de grond wil komen. Het idee is dus dat daar dat overgangsbestuur gaat komen. Nou ja, dat ook de internationale troepenmacht in Gaza gaat komen. Maar het grootste struikelblok is en blijft de ontwapening van Hamas en het terugtrekken van het Israëlische leger. En vorige week werd bekend dat na maanden van onderhandelen en druk uitvoeren op Hamas, de groep had toegezegd om de wapens te gaan overdragen aan dat overgangsbestuur. Nou, de internationale stabilisatiemacht had dat dan nog moeten gaan toezien. Maar Hamas koppelt daar wel aan dat Israël de aanvallen op Gaza moet stoppen en dat zij zich ook stapsgewijs moeten terugtrekken. Nou, die overeenkomst werd door Trump al heel snel historisch genoemd. En eigenlijk al vrij snel kwamen er toen lekken hier van Israëlische functionarissen die zeggen dat het niet aan de eisen van Israël voldoet. En een aantal dagen later kwam premier Netanyahu met een videoboodschap waarin hij ook zegt: dit is niet onze overeenkomst, wij zijn het hier niet mee eens. En het standpunt van Israël is eigenlijk, en dat blijft onveranderd, dat Hamas zich eerst volledig moet ontwapenen voordat Israël pas wil gaan praten over terugtrekking. En daarmee blijven die onderhandelingen eigenlijk toch stuk lopen. En ja, als die ontwapening van Hamas niet in gang gezet kan worden en de terugtrekking van het Israëlische leger niet, ja, dan wordt het ook moeilijker om dat overgangsbestuur in Gaza te krijgen en die stabilisatiemacht. Want het is allemaal uit de koker van Trump, allemaal over dat 20-puntenplan. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Dus ja, dat moet geleidelijk in gang gezet worden. En als dat struikelblok van die ontwapening blijft, zie ik dat niet heel snel gebeuren.
7: Lennart, dankjewel. Correspondent Lennart Solfs. 4 vrouwen vertellen aan Open Rotterdam over hun ex die hen stalkte, bedreigde en ook wraakporno maakte.
16: Bij de Stadsomroep is te lezen dat zij eerst twijfelden aan zichzelf, maar dat de puzzelstukjes op hun plek vielen toen ze de verhalen met elkaar deelden. De slachtoffers stapten samen naar de politie nadat ze merkten dat hun ex bij hen allemaal dezelfde dingen had gedaan. De man, eigenaar van een Rotterdamse kringloopwinkel, kreeg 100 dagen cel, waarvan 95 voorwaardelijk, en een werkstraf van 240 uur. Minder dan de vrouwen hadden gehoopt, maar toch zijn ze opgelucht en ze willen mensen waarschuwen, want we weten dat hij nog steeds op dit moment slachtoffers maakt, zeggen ze. Ze hopen dat hun zaak ervoor zorgt dat toekomstige meldingen serieuzer worden genomen. Duitse toeristen waarschuwen elkaar voor de gevaren van de zee rond Callandsoog, dat schrijft NH Nieuws. Deze week kwamen daar twee vrouwen om het leven. De Duitse toeristen betuigen hun medeleven in Facebookgroepen en ze gebruiken die groepen ook om elkaar te waarschuwen voor onder meer de sterke stroming. De lokale burgemeester vindt het een goed idee dat mensen elkaar waarschuwen, want
0: de zee is grillig, is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. En dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade om dat zo veilig mogelijk te houden.
16: De gemeente ondernam zelf ook actie en heeft een extra waarschuwingsbord op het strand gezet. RTV Utrecht schrijft vanochtend over de dure kinderopvang in de provincie. Ouders krijgen in Nederland over de eerste €11,23 van de kinderopvang een toeslag. De rest van het

0: En ook zeker ook voor de reddingsbrigade om dat zo veilig mogelijk te houden.
1: De gemeente ondernam zelf ook actie en heeft een extra waarschuwingsbord op het strand gezet. RTV Utrecht schrijft vanochtend over de dure kinderopvang in de provincie. Ouders krijgen in Nederland over de eerste €11,23 van de kinderopvang een toeslag. De rest van het bedrag moeten ze zelf ophoesten. En in de provincie Utrecht gebeurt dat veel. Zo moet in Amersfoort 84% van de ouders geld bijleggen. Op bijvoorbeeld Ameland is dat maar 8%. Er zijn twee redenen dat de opvang in Utrecht duur is. Kinderopvangorganisaties zijn er meer geld kwijt aan huur. En er is te weinig personeel. Dat laatste zorgt ervoor dat er minder opvanglocaties zijn om uit te kiezen. En dat drijft de prijs omhoog. En dan nog een hachelijk moment voor Ronald uit Den Haag. Hij gleed uit op een boot en verloor daarbij zijn kunstarm, vertellen duikers aan Den Haag FM.
2: Die pakte zichzelf vast met zijn handprothese, een mechanische prothese, dus die kan ook echt bewegen. En die werd normaal gesproken is hij sterk genoeg. Alleen het was warm weer, een beetje zweten en toen gleed hij af. En Ronald in het water en zijn handprothese ook.
1: Maar het verhaal loopt goed af, want de duiker die u net hoorde kon de arm weer boven water halen. Binnen 3,5 minuut was het klusje zelfs al geklaard. Daar was Ronald hem heel dankbaar voor, want zo'n prothesearm kostte €15.000.

0: inmiddels?
1: Nou, het zijn er ruim 2 keer zoveel. 3300 mensen hebben zich aangemeld. En hier op de Grote Markt is het dan ook gezellig druk. Niet alleen nu, maar dat begon al vanochtend vroeg. 6:30 starten de deelnemers die 40 kilometer lopen. Uurtje later, 7:30, waren de deelnemers die 30 kilometer lopen aan de beurt. En nu om 7:30, 20 minuten geleden, starten de mensen die 20 kilometer lopen. Ik vind het alsnog een grote prestatie. Kijken of ik nog wat deelnemers snel wat kan vragen. Meneer daar in FC Groningen shirt, dus dat is prachtig natuurlijk hier, thuiswedstrijd. Waarom loopt u de Vierdaagse van Groningen en niet bijvoorbeeld die van Nijmegen?
2: Nijmegen is een beetje heel veel, 50 kilometer. En ik woon in Groningen, vandaar het shirt. Dus voor mij een thuiswedstrijd. Dus,
1: en heeft u nou nog op plekken gelopen waarvan u nooit nog had gelopen?
2: Ja, de onlanden vooral, de eerste dag. Dan kom je door gebied, denk je, hè, daar woon ik zo vlakbij. En het is toch een heel mooi natuurgebied.
1: En wat is er zo mooi aan de Ommelanden, voor de luisteraars die het niet kennen?
2: Nou, het is een beetje een waterwinningsgebied voor droge periodes zoals nu. En daar zie je heel veel wilde vogels. Een broedplaats is het meer. Het is een heel mooi gebied.
1: Ja, veel vogels gehoord. En nu dus nog 1 keer 20 kilometer lopen. En waar verlangt u dan daarna het meest naar?
2: Broodje kip curry hier bij Stefan. Die is wereldberoemd.
1: We moeten nog even voorlopen, maar dan een broodje kip curry wel verdiend, denk ik. Succes!
2: Dank je!
1: Ga ik nog even door, kijken of ik nog iemand zie die gaat starten. Deze mevrouw.
3: Goeie. Tot vanmiddag.
1: Startnummer wordt gecontroleerd. Heeft u er zin in, mevrouw?
3: Ik heb er ontzettend veel zin in.
1: Wat is er nou zo leuk aan deze Vierdaagse?
3: De gezelligheid en de saamhorigheid. Mooie tochten. En niet te druk.
1: Nee, het is ook echt een stuk rustiger. Ik ben wel eens bij de start van Nijmegen geweest. Dan kun je over de hoofden lopen. Dat is hier wel even anders.
3: Nou, en ik hoor onderweg ook heel veel mensen zeggen die afgehaakt zijn in Nijmegen. Dat ze het daar te druk vonden en te massaal en te hectisch. Wel allemaal oudere mensen die dat zeggen. Maar die zeggen hier is het lekker rustig en de ruimte. En,
1: U bent ook gekleed op wat regen, want het ging net even spatten. Oh ja, de rugtas zit er allemaal in. Ja. Succes, ik hou u niet langer op. Joe. En naast mij staat ook de organisator, André Pater. Goedemorgen. Ja, waarom vond u eigenlijk dat Groningen echt een eigen Vierdaagse nodig had?
4: Ja, goedemorgen. Ja, ik doe dat vanuit een eigen enthousiasme samen met iedereen die ons helpt. En wij willen Groningen nationaal gezien wat beter op de kaart zetten. Of misschien wel buiten nationaal gezien. En vorig jaar eerste editie, dit jaar tweede editie. En we merken ook dat de regio eraan toe is. We hebben er allemaal zin in.
1: Ja, veel enthousiasme bij iedereen hier in de regio.
4: Iedereen in de regio. De ondernemer, de bezoeker, maar vooral de deelnemer en de vrijwilliger. Het wordt allemaal met elkaar verbonden. Iedereen maakt kennis met elkaar. Iedereen, de vrijwilligers zijn zelfs een familie met elkaar geworden. Het is bijzonder om te zien wat er gebeurt.
1: Ja, en het begon vorig jaar dus relatief klein, nu alweer verdubbeld. Is dan de bedoeling dat volgend jaar weer verdubbeld enzovoort?
4: We zijn heel stiekem al wat getallen in de achterhoofd aan het bedenken. Ergens is de 5000 voorbij gekomen, 5000 deelnemers. Nou ja, als dat gebeurt, dan ben ik weer net als dit jaar als een kind zo blij.
1: We gaan het zien. Dank u wel, organisator André Pater. We spreken u later in deze uitzending nog een keertje. Gaan we het nog eens hebben over deze Vierdaagse. Dan ook nog andere deelnemers. Misschien al wat finishers. Nou, we gaan het allemaal zien. Vanaf Groningen dus. De Vierdaagse van Groningen.
5: Verslaggever Vincent van Rijn.
6: Op NPO. Voetbal.
7: Dit weekend, de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen. Vanavond om 8 uur, Cambuur Excelsior. Morgen NEC Telstar, Go Ahead Willem II, PSV Fortuna en AZ ADO.
6: Wielrennen.
7: Dit weekend, de laatste etappes van de Tour de France van. Met zondagmiddag de slotrit Nice-Nice.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: NPO Radio 1. 8 uur.
7: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen. De Amerikaanse immunoloog Fauci is beschuldigd van minachting van het congres. En acteur Peter Faber is overleden. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: Het overlijden van Faber is door zijn familie bevestigd aan het ANP. Peter Faber was bekend van vele rollen, zowel op het toneel als op tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Begin jaren 70 was hij medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater, dat het toneel wilde veranderen met veel ruimte voor improvisatie, actuele en controversiële onderwerpen. Hij kreeg 2 keer de belangrijkste Nederlandse toneelprijs, de Louis d'Or. Zijn laatste rol speelde hij in 2023 in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber lag sinds een paar weken in het ziekenhuis. Hij was 82 jaar. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar, 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school, meldt de politie. Waarom hij op mensen schoot is niet duidelijk. Op dezelfde school in Thailand was begin dit jaar ook al een schietpartij. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Mensen konden onder meer in tabakszaken een QR-code scannen en een vragenlijst invullen. Op basis van de antwoorden schreef AI een tekst in de ik-vorm met argumenten tegen de strengere wetten die tijdens de inspraakfase naar de Europese Unie werden gestuurd. De tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Meta moet in Amerika ruim een $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de staat New Mexico oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermen tegen seksuele uitbuiting. In maart werd het bedrijf in New Mexico al veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $375 miljoen. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, dat meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, vonden ze iemand die er slecht aan toe was. Reanimatie mocht niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het weer. Flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind. Het wordt 20 graden in Friesland tot 24 graden in Brabant en Limburg.
5: In de VS is Anthony Fauci beschuldigd van minachting van het congres. Zometeen onze correspondent.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: In de VS is Anthony Fauci beschuldigd van minachting van het congres. De immunoloog adviseerde de Amerikaanse overheid tijdens de corona-uitbraak. Fauci weigerde vragen te beantwoorden in zijn verhoor vorige week.
15: Under the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment to the Constitution.
5: Op advies van mijn advocaat beroep ik me op mijn zwijgrecht, zegt Fauci. En dat meer dan 100 keer. Amerika-correspondent Rudy Bauma vertelt waarom Fauci weigerde om antwoord te geven.
16: Ja, hij vindt de zitting politiek gemotiveerd. Hij vindt dat de Republikeinen alleen maar met hem willen afrekenen om hem achter de tralies te krijgen. Dat heeft Rand Paul, dus de voorzitter van die congrescommissie, ook eerder gezegd. Die zei dat Fauci zonder enige twijfel achter de tralies hoorde. En Fauci die zei dat hij tijdens de vier decennia waarin hij leiding gaf aan het onderzoeksinstituut naar infectieziekten al meer dan 200 keer voor het congres is verschenen. Al die keren werkte hij netjes mee, zei hij. Maar ja, volgens Fauci heeft die senator, die Rand Paul, een ontspoorde obsessie met een mogelijke vervolging van hem. En ja, dat zou de enige reden zijn om hem voor die commissie te laten verschijnen.
17: En waar beschuldigen de Republikeinen hem dan van?
16: Ze beschuldigen hem ervan een risicovol onderzoek te hebben gefinancierd in een lab in Wuhan. Zogenoemde gain-of-function onderzoek. En bij zulk onderzoek worden virussen in een lab besmettelijker gemaakt om eigenlijk te leren van die processen. Nou, je weet, flink wat mensen die geloven ook dat het coronavirus uit dat lab in Wuhan is ontsnapt en knopen dat dan aan elkaar. Nou, Fauci die ontkent al heel lang dat in Wuhan dat gain-of-function onderzoek werd gedaan op kosten van de Amerikaanse belastingbetaler. En er was wel subsidie gegeven voor onderzoek, maar niet voor zulk onderzoek, zegt hij. En bovendien is het volgens hem ook moleculair onmogelijk dat het SARS-CoV-2-virus, want zo heet het coronavirus officieel, uit een lab zou komen. Daar zou dan nog 20 jaar evolutie tussen moeten zitten. Maar een directeur van het National Institute of Health hier, die heeft getuigd dat het agentschap wel onderzoek in dat lab financierde, dat je gain-of-function zou kunnen noemen. Lijkt dus een beetje een definitiekwestie. En daarom beschuldigen de Republikeinen Fauci nu van meineed tegenover het congres.
17: Maar hij ligt dus al wel langer onder vuur van de Republikeinen. Waarom is dat ze nu op het matje hebben geroepen?
16: Nou, die Republikein die het op hem heeft gemunt, die Rand Paul, die is net voorzitter geworden van een bepaalde commissie en heeft daardoor dagvaardingsbevoegdheid om Fauci dus te dwingen om te verschijnen. Iets waar hij eerder niet over beschikte. En die Rand Paul die kreeg recent ook via je juridische weg toegang tot Fauci's persoonlijke dagboekaantekeningen uit de begindagen van de pandemie. Waaronder een aantekening van 1 februari 2020. En daarin schrijft Fauci over een telefoongesprek met allerlei topwetenschappers dat er geen complete overeenstemming bestond over de oorsprong van het virus. En die nieuwe documenten die gaven die Paul ook munitie om die hoorzitting nu te forceren. En je moet weten, veel Republikeinen verwijten Fauci sowieso allerlei coronamaatregelen. De schoolsluitingen, mondkapjesplicht en de druk op vaccineren.
17: Maar het speelt dus echt al langer. Sterker nog, de oud-president Joe Biden die dacht al dat dit ging gebeuren. Gezien ook de moeizame relatie tussen de president nu, Trump en Fauci, gaf hem immuniteit. Maar kan die dan dus wel nog vervolgd worden als hij die immuniteit al heeft gekregen?
16: Ja, dat is interessant. Biden gaf trouwens een hele serie publieke ambtsdragers over wie hij zich zorgen maakte immuniteit. Maar wat is nou het interessante aan de redenering van die Rand Paul, die Republikeinse commissievoorzitter, die zegt dat vijfde amendement, daar beroept Fauci zich op om zich niet, zoals dat heet, te incrimineren, zichzelf niet te belasten. Nou, maar hij kan zich eigenlijk niet meer incrimineren, omdat hij dat pardon heeft gekregen van Joe Biden. Dus hij is eigenlijk niet vervolgbaar voor die periode. En dat dus frustreert Fauci volgens Rand Paul ten onrechte het parlementair onderzoek. En nu zegt hij dus, dan gaan we hem daarvoor vervolgen. Want die immuniteitsperiode die Biden aan Fauci gaf, die is inmiddels verlopen. Ja, volg je me nog. Maar Rand Paul die gaf nog wel toe dat die theorie nooit is getoetst. En ja, het Openbaar Ministerie die moet nu nog beslissen of ze Fauci daadwerkelijk gaan vervolgen.
17: Zij correspondent Rudy Bauma. Het is bijna 8:08. Over de oorlog in Oekraïne horen we vooral over de luchtaanvallen op steden, waarbij doden en gewonden vallen. Maar verreweg de meeste slachtoffers vallen nog altijd aan de frontlinie, waar iedere dag hard wordt gevochten om vaak maar een paar meter. Han Bouwmeester, hoogleraar militaire strategie, over hoe dodelijk die gevechten zijn.
18: Die schijnen zeer dodelijk te zijn op dit moment. En, inschattingen volgens experts, als we even de laatste maanden erbij pakken en de Russische verliezen kijken, want de Russen zijn toch, die proberen over het hele de lengte van het lange frontlijn in Zuidoost-Oekraïne op te rukken. Als we kijken naar mei, dan wordt ingeschat zo'n 34.000 slachtoffers. En dat loopt alleen maar op. In juni 39.000 en in juli 43.000. Dus dat geeft wel aan dat er nog steeds aan het front heel veel beter gevochten wordt.
17: En dan vooral bij de Russen, maar ik neem aan ook bij de Oekraïners.
18: De Oekraïners ook. Dat percentage ligt wel iets lager. De gegevens alleen zijn daar niet over bekend. Maar ik denk dat je ook aan enkele tientallen duizenden per maand moet gaan denken.
17: Waar zijn de belangrijkste gevechten op dit moment?
18: De belangrijkste gevechten... Rusland probeert met kleine eenheden in de frontlijn bij Pokrovsk. Dat ligt net ten noorden van Donetsk stad. Dat doen ze om een goede uitgangspositie te krijgen... om twee grote steden die in de provincie Donetsk ligt... die nog niet in bezit zijn van de Russen. Dat zijn Sloviansk en Kramatorsk. Dat zijn redelijk grote steden. Moet je denken aan de omvang zoals Deventer en Delft. Dat doen de Russen. Meer naar het noorden toe zien we de Oekraïners. En die zijn de laatste maanden ook weer in de aanval. En dan hebben we het over vanuit Kharkiv... proberen ze naar Borova te gaan. En juist aan de andere kant weer ook posities te krijgen... in Donetsk en Lugansk. Dat zijn die twee in het zuidoosten de wat noordelijk gelegen provincies.
17: Intussen kun je dan afvragen voor wat? Want blijkbaar verschuift de frontlinie niet of nauwelijks, hè?
18: Nee, als je eigenlijk naar de totale landkaart van Oekraïne kijkt... Hè, dan lijkt het wel, de oorlog duurt nu bijna 4,5 jaar... Dan lijkt het wel alsof die frontlijn nauwelijks aan het veranderen is. Zeker de laatste 3,5 jaar. Eerste jaar van de oorlog zag je dat nog wel. Maar zoom je in op details, dan zie je toch wel dat aan beide kanten... men probeert stukje bij stukje weer land terug te winnen.
17: En dat ten koste dus van heel veel mensenlevens. Maar we horen ook wel over berichten dat steeds meer... bijvoorbeeld het wordt overgenomen door drones. Hoe zit het daar dan mee?
18: Ja, wat we zien, kijk, ook aan de frontlijn... zien we eigenlijk een soort, wat ze dan noemen, killzone... aan beide kanten. En dat wil dus zeggen dat het alles wat er gebeurt... tot aan tientallen kilometers achter het front... en dan moet je denken aan allerlei logistieke operaties... dus de bevoorrading van brandstof, de bevoorrading van munitie... aanvoer van nieuwe troepen, als die er zijn... ja, dat gaat allemaal richting het front. En vroeger voltrok zich dat eigenlijk... dat was niet zichtbaar voor de vijand. Maar nu met satellieten en vooral ook met drones... wordt dat allemaal gezien. En ja, dat maakt het opereren heel erg kwetsbaar natuurlijk.
17: Maar het vechten zelf, dat kan dus niet zozeer door die drones worden overgenomen?
18: Ook, dat gebeurt ook, hè, want de drones worden... Eigenlijk hebben drones twee functies aan het front. Ze kunnen ingezet worden voor observaties. Hè, dan kunnen ze doorgeven waar bijvoorbeeld bepaalde opstellingen zitten in de verdediging. En daar zou dan door de artillerie of door eenheden opgeschoten kunnen worden. Dus verkenning en observatie doen drones. Maar ze kunnen ook bewapend zijn. Ze kunnen zelf schieten of ze kunnen bewapend zijn met springstoffen. En dan worden ze richting het doel gedirigeerd en dan ontploft de hele drone. Ja. En dat maakt het ook dat het ook als wapen aan het front zelf ingezet wordt.
17: Om het al, want eigenlijk schieten ze bij wijze van spreken geen meter op. Dat moet voor militairen toch de hel op aarde zijn.
18: Ja, dat is het ook. En wat je dus ook ziet is dat het een enorm statische oorlog is. En met name in een statische oorlog zie je dat een wapensysteem als de drone bijzonder effectief is. He, want statisch wil zeggen dat je niet verhoort, je blijft dagenlang, maandenlang op dezelfde positie zitten. Ja, en dan is het iets voor drones die nauwelijks gezien worden in de lucht, is het bijna vrij spel. En kunnen ze heel goed uitpeilen waar de vijandelijke troepen zitten.
17: Zij hoogleraar militaire strategie Han Bouwmeester. Het kabinet neemt extra maatregelen om snelwegen met grenscontroles veiliger te maken. Dat meldt het AD.
10: Op die plekken gebeurden vorig jaar 171 ongelukken. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Daarom maakt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat nu bekend dat er onder meer vaste waarschuwingsborden moeten komen. En ook wordt de beleiding aangepast op de A1 en de A12... Ook bij de A7, de A37 en de A76 komen extra veiligheidsmaatregelen. Omroep Poont doet aangifte van vernieling en mishandeling van een cameraploeg. Die was bij een hondenpension in het Drentse plaatsje Darp... nadat ze hadden gehoord dat dieren daar niet goed werden verzorgd. De verslaggever van Poont zocht de eigenaresse van het pension op bij haar huis... maar daar liep het uit de hand.
19: Nou moet je wegwezen hier, van mijn terrein, oprollen.
20: Ja, ik... rustig, meneer. Rustig, meneer.
21: Ik zit gewoon met drie man op onze camera, man.
22: Laat hem los!
21: Oh, ze zegt...
2: Als je nu niet weggaat, dan vermoord ik je.
3: Dus mevrouw.
20: Nee, hoeft niet. Hoeft niet.
3: Ik zeg dat.
20: Hoeft niet. Hoeft niet.
3: Los.
20: Hoeft niet. Geef me microfoon terug, anders doen we alsnog aangifte.
10: De cameraploeg werd aangevallen en mishandeld. Ook zei de eigenaresse dat de ploeg weg moest, want anders vermoord ik jullie. In alle kranten is er aandacht voor het overlijden van Journey Kaagman. De Telegraaf noemt de zangeres van 79 een van de markantste iconen in de Nederlandse popmuziek. Een icoon in een catsuit. Het Parool vindt Kaagman een wegbereider voor de Nederlandse pop, en NRC somt een aantal van haar prestaties op. Zo was ze ridder in de Orde van Oranje-Nassau en kreeg ze de Hans Kostermanprijs voor haar verdiensten op het gebied van auteursrechten van muzikanten. De Duitse rechtsradicale partij AfD heeft er volgens de Bayerische Rundfunk nog nooit zo goed voor gestaan. Volgens een opiniepeiling zou 28% van alle Duitsers op de partij stemmen als er verkiezingen zouden zijn. De partij CDU-CSU van bondskanselier Friedrich Merz wordt gesteund door 21% van de kiezers. De voorsprong van AfD was nog nooit zo groot. En in Engeland is er discussie ontstaan over verticaal drinken in pubs, weet Sky News. Het bestuur van een stadsdeel in Londen wil het alcoholbeleid veranderen. Pubs worden dan aangemoedigd om zitplaatsen voorrang te geven boven staanplaatsen. De Britse premier heeft zich nu gemengd in de discussie en vindt dat staand een biertje drinken bij het Britse leven hoort. De nieuwe premier is een supporter van pubs en zegt dat hij altijd voor ze op zal komen.
17: Mensen van hetzelfde geslacht kunnen lang niet overal in de wereld trouwen. In Nederland kan het al 25 jaar. Dit jubileum werd gisteravond gevierd op de World Pride op het Museumplein in Amsterdam. In een reusachtige roze tent kon iedereen symbolisch met elkaar trouwen. En verslaggever Mark Robin Visser was getuige.
22: Op het Museumplein in Amsterdam staat niet alleen een heel groot podium, maar ook een hele grote opgeblazen roze wedding chapel. Ik wist niet dat ze bestonden, maar er staat er echt één en je kan erin. Tientallen mensen zijn daar binnen en hier wordt non-stop getrouwd.
23: I do.
24: And what is your answer?
23: Yes, I most certainly do.
24: I hereby declare you for one day and one day only, you're married, you may kiss the bride.
22: Jake and Eduardo, congratulations, gefeliciteerd.
23: I would honestly say I'm very honored and privileged to be in such a place that allows same-sex couples to marry. Yeah. It just feels very unreal, but it also reminds me of how some people who want that just may never get that.
22: Het is geweldig dat het kan en ik moet er ook aan denken dat het voor veel mensen ook niet mogelijk is om te trouwen. In Hongarije is het huwelijk niet opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. En dat weet Hanna. Zij gaat trouwen met Shannon uit de Verenigde Staten.
24: Yeah, we're actually going to get married in Denmark in September. Oh. So this is our trial run.
22: Ze gaan in trouwen in Denemarken in september en ze gaan het nu uitproberen. You're from Denmark then?
24: No, I'm from Hungary.
22: Uit Hongarije? And you're from?
24: America.
22: From America. Yeah. And you're getting married in Denmark. So yes, Hongarije, Amerika en trouwen in Denemarken.
24: That is correct, 100%. Hungary doesn't accept gay marriages and America right now is a terrible place to be.
22: In Hongarije kunnen mensen van hetzelfde geslacht niet trouwen en Amerika is een vreselijke plek om te zijn.
24: Yes, and the LGBT community is under threat due to the presidency.
22: De regenbooggemeenschap staat onder druk, wordt bedreigd door het presidentschap van de Verenigde Staten. Okay. Well, happy marriage then.
24: Oh, happy marriage.
22: Good luck.
24: Break a leg.
22: I hope it'll last.
24: Yeah, right. Yes.
22: Gefeliciteerd, Annemarie en Teresa.
25: Bedankt.
22: Was het een moeilijke beslissing?
25: Nee, zeker niet. We kwamen hier en we wisten gelijk al, dit gaan we doen. In sommige landen mag je niet trouwen. En dan is het fijn dat die mensen het hier toch even kunnen meemaken. Ook al is het maar voor één dag.
22: Nico en Jake zijn zojuist geland. Ze komen uit Hongkong. En ze kijken hun ogen uit hier naar deze wedding chapel. Want zoiets is in Hongkong niet mogelijk.
26: It is not.
22: No?
26: Not yet.
22: Not yet. Nog niet, zegt hij.
26: We are not married, so maybe this is the chance.
22: We zijn niet getrouwd, maar misschien is dit de kans. Ja.
26: Yes.
22: Ja, well, er staat hier een vrijwilliger klaar. Dit is een volunteer. Die probeert iedereen over te halen.
27: Ja, zo mooi dat mensen elkaar de liefde willen tonen. Het maakt ons niet uit. Man, vrouw, mannen, vrouwen. Met meerdere. Zoon, dochter. Allemaal mogen hier trouwen vandaag.
22: Everything is everybody can get married to everybody.
26: Wow.
1: Let's go.
3: Let's go. Okay.
27: Kiss for fun. Try. Kiss for a try.
3: Daar komt de vrijwilliger weer. Kom nou, doe, ga het nou doen,
1: gonna,
3: zegt hij.
1: We're going to dance for a bit. We're going to come back again.
3: We gaan eerst dansen, zegt hij, en dan komen we terug.
27: It's only for Monday, 24 hours. You can feel how it feels.
3: Dan kan je het voelen hoe het is. Het is natuurlijk niet officieel, hè. It's not official, hè.
27: It's just for fun.
3: It's for fun.
27: And that you have a remembrance of this lovely day in Amsterdam.
3: Ja, dat zeg je nou wel. It's for fun. Maar dat is eigenlijk ook wel een beetje treurig dat het natuurlijk niet voor altijd kan, hè.
27: Ja, maar het is
3: natuurlijk... Voor iedereen.
27: Nee, maar in Nederland is natuurlijk wel natuurlijk gelukkig legaal al een aantal jaren.
3: Ja, maar deze jongens komen uit Hongkong en
27: daar
3: kan
27: het ingewikkeld. Daarom willen we ze hier uit het gevoel geven vandaag hoe het voelt om getrouwd te kunnen zijn. En dat zie je ook. En ik heb zulke emotionele momenten gezien van mensen die hier vandaag met elkaar wilden trouwen.
3: Het doet iets met ze, terwijl ze weten dat het niet echt is.
27: Precies, het is gewoon genieten vandaag. En dat bij zo'n roze opblaaskerk. Het is gewoon...
3: zo'n plastic geval.
27: En het is fantastisch.
3: Ik wist niet dat ze bestonden.
27: Ik ook niet, dus fantastisch.
17: Verslaggever Mark Robin Visser bij de wedding party gisteravond tijdens de World Pride in Amsterdam. In de Tour de France staat vandaag de Mont Ventoux op het programma. Een iconische slotklim met ruim 15 kilometer klimmen. Percentages van meer dan 8% gemiddeld. Wielercommentator Ellen van Dijk, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
17: De legendarische Mont Ventoux maakt dus zijn debuut in de Tour de France voor de vrouwen.
4: Ja.
17: Hoe leeft dat binnen het peloton?
4: Ja, daar is iedereen wel heel excited, zeg maar opgewonden over. Alleen... er zullen ook veel renners zijn die hem wel vrezen. Want ja, het is natuurlijk een mythische berg. En het heeft een enorme status, die klimmen. Het wordt gewoon verschrikkelijk zwaar. Niet alleen die Mont Ventoux trouwens vandaag. Maar daarbovenop is natuurlijk de finish. Dus ja, dit wordt wel een fantastische etappe om te gaan bekijken.
17: Wat betekent het voor een renster? Hoe moet je je krachten verdelen op zo'n berg?
4: Ja, het is natuurlijk een enorm lange klim. Dus het is wel 16 kilometer, gemiddeld bijna 9%. Dus het is echt zaak om niet over je limiet te gaan. Want als je er eenmaal overheen bent geweest, ja, dan wordt het echt een leidersweg naar de top. Dus het wordt zaak om dat goed in te delen en dus eigenlijk je omslagpunt te vinden. En dat punt waarvan je weet, dit kan ik heel lang volhouden, om daarop te blijven rijden. Maar er zullen allicht aanvallen gaan plaatsvinden. Dus sommige renners moeten er af en toe echt wel overheen.
17: Het betekent dus dat je je eigen lijf heel goed moet kennen en weten van deze grens kan ik misschien nog net over, maar bij de volgende dan is het klaar?
4: Ja, zeker. Maar de renners die kennen hun lichaam natuurlijk heel goed.
17: Ja.
4: Die trainen hier heel veel op. Die hebben getraind op deze klim. Want zeker de klassementsrenners weten dat dit cruciaal gaat zijn. Dus ja, die weten wat ze kunnen verwachten. En bijvoorbeeld renners als een Vollering en Nivea Doma, die kunnen beter de versnellingen aan op zo'n klim. Maar Reusser, de huidige leidster in het klassement, dat is dan weer een renner die waarschijnlijk al wat eerder haar eigen tempo gaat opzoeken. En dan op haar eigen tempo zo steady mogelijk naar boven gaat rijden.
17: Ja, en dan de fingers crossed dat genoeg gaat zijn voor haar. Ja.
4: Ja.
17: Waar ligt het breekpunt op de Mont Ventoux?
4: Nou, eerst rij je heel lang door een bos en dan is het dus beschut. Maar als je dan eenmaal 6 kilometer van de top dat bos uitrijdt, dan is het open en daar staat wind tegen voor de renners. En dat wordt wel dat gaat de koers flink beïnvloeden. Want ja, dan is het veel moeilijker om weg te komen. Als je in het wiel rijdt, heb je veel meer beschutting. Dus ja, kun je veel, veel makkelijker mee. En dat is wel in het voordeel van Reusser, de huidige gele truidraagster. Want zij heeft 12 seconden voorsprong op Demi Vollering. Maar zij kan afwachten. Zij kan in dat wiel van Vollering proberen te blijven.
17: Is het wel zo dat wie hier als eerste boven komt en dan uiteraard met voorsprong, dat die dan de eindwinst in de Tour voor het grijpen heeft?
4: Nou, natuurlijk is dit een heel, heel, heel belangrijke klim en belangrijke etappe in deze Tour. Maar zondag hebben de renners ook nog, zondag is de slotetappe in Nice. En dan hebben ze ook nog een super lastige etappe. Dus het wordt vandaag wel heel belangrijk. Maar het is zeker niet zo dat de winnares van vandaag zich rijk kan rekenen voor het klassement. Zondag kan alles alsnog op zijn kop worden gezet.
17: Dat is alleen maar leuk voor de wedstrijd dus.
4: Fantastisch, ja. Het is een heel mooi parcours hoe ze het hebben neergelegd. Elke dag is het spannend geweest. En het gaat dus tot de finish van de Tour de France gaat het spannend blijven.
17: Ja, ben jij blij met hoe ze het dit jaar hebben ingericht?
4: Ja, zeker. Ja, het is hartstikke leuk. We hebben nu 6 etappes gehad en elke dag was het spannend. We hebben niet elke dag andere winnares gezien, want de eerste 2 etappes werden door onze Lorena Wiebes gewonnen. Ja. Maar het is wel echt strijd en spektakel elke dag. En er zit geen makkelijke dag tussen voor de renners. Ze krijgen nooit even een rustdag. In de mannentour is er vaak natuurlijk na een week een rustdag. De vrouwen zijn nu ongeveer een week aan het koersen, maar die hebben natuurlijk wel een veel kortere tour. Maar uiteindelijk is het elke dag volle bak voor ze.
17: 9 dagen achter elkaar. Dankjewel, wielercommentator Ellen van Dijk.

Michael Jackson en Paul McCartney. Say, say, say. De Nijmeegse Vierdaagse ligt inmiddels even achter ons, maar Groningen heeft sinds vorig jaar zijn eigen editie. Verslaggever Vincent van Rijn is bij de slotdag van de Groningse Vierdaagse. Vincent, vorig jaar deden er 1400 mensen mee. Hoeveel zijn er in?

0: gustas tú.
1: Johnny met I Like You, oftewel Me gustas tú. Over ruim een uur Stam.nl. Vandaag met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: we zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Want ja, we hoorden het ook vanochtend weer. De droogte houdt voorlopig nog wel even aan. Hè. Ook de komende dagen wordt er eigenlijk geen regen verwacht. Veel plekken in Nederland worden inmiddels wel maatregelen genomen. Zoals bijvoorbeeld de boeren en de schippers, die merken de gevolgen wel. Sluizen gaan dicht. Ze mogen geen water oppompen in de glastuinbouw bijvoorbeeld. Hè, van het oppervlaktewater. Twentekanaal is dicht, om maar even een voorbeeld te noemen. Maar voor huishoudens, dus voor jou en mij, dus voor ons consumenten, is de impact vooralsnog redelijk klein. Er blijft gewoon drinkwater uit de kraan komen. Mensen mogen ook hun tuin nog wel sproeien met drinkwater. Je kunt je afvragen of je dat moet willen op dit moment. Hè. Dat is natuurlijk best een beetje een gewetensvraag ook wel. En ook wel een praktische vraag. Want er is nog geen officiële landelijke droogtecrisis. Maar het is echt wel een gezamenlijke uitdaging. Zo kun je het wel formuleren, denk ik. En daarom is dus de stelling: we zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Ik ben benieuwd of u zelf al iets doet om water te besparen. Of doet u dat niet? Want ja, er is nog geen officiële oproep voor. Maar zegt u toch, ik sproei de tuin maar even niet nu. Of denkt u, zolang de grote waterverbruikers niet minder water gebruiken, dan maakt mijn gedrag nauwelijks verschil. Dat is ook een redenering op dat soort momenten altijd. Dus ik ben benieuwd, voelt u zich verantwoordelijk daarvoor of niet? U kunt bellen 0800-1101 of laat het ons weten in het Spraakmakerscollectief of via spraakmakers@kro-ncv.nl. De stelling is: we zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten, Thomas.
8: Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Het gaat om 3 leraren en 3 leerlingen. De schutter doodde daarna zichzelf. 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school, meldt de politie. Voordat hij het vuur opende, zou hij zijn grootouders hebben doodgeschoten. Het motief van de schutter is niet bekend. Acteur Peter Faber is overleden. Dat meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van rollen op het toneel, in films en op tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023. Sinds een paar weken lag hij in het ziekenhuis. Peter Faber was 82 jaar. Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt voor een AI-campagne rond nieuwe tabaksregels. Mensen konden via een QR-code een vragenlijst invullen, waarna AI namens hen argumenten tegen strengere wetgeving opstelde voor een Europese inspraakprocedure. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram moet ruim $500 miljard betalen en de platforms veiliger maken voor kinderen. Volgens een Amerikaanse rechter is Meta verantwoordelijk voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Facebook en Instagram zijn zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken.
1: Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, vandaag weer een dag zoals jij het gisteren omschreef, om veel dingen even te doen?
9: Ja, dat denk ik wel. Hoewel je in het noorden wel rekening moet houden met een enkel spatje regen nog. Want daar druppelt het wat. En dat is vooral noord van Amsterdam, in Noord-Holland. Maar ook in de andere noordelijke provincies kan dat in de loop van de komende uren nog wel even optreden. Het wolkendek waar die lichte neerslag uitvalt, breekt overigens wel. Dus de zon gaat ook schijnen. En in het zuiden is het op veel plaatsen al ronduit zonnig. De zon gaat het uiteindelijk ook winnen. En de neerslag verdwijnt als die er al is. Het zijn echt beperkte hoeveelheden, maar toch. En dan inderdaad vooral doe weer. Met temperaturen van 21 tot 24 graden. Ja, ik zeg een krul eronder, want met die hitte buiten wat doen is toch ook niet altijd even leuk. En dit is voor de meeste mensen prima.
1: Nee, en je moet het dan ook vandaag wel even doen, want het wordt weer warmer, hè?
9: Ja, dus mensen die daarvan houden komen in het weekend weer volop aan hun trekken. Morgen is het 25 tot 28 graden. Zondag 28 tot 31 in het binnenland plaatselijk. En dus dan gaan we weer naar de tropische waarden. Nou, blijft in het weekend droog, dus dat weinig wind en er is volop zon. Trekken wel wat sluierwolken over. En vooral zondag in de loop van de dag worden die wat dikker. Maar in het algemeen dus echt weer een volop hoogzomers weekend hebben we.
1: Marco, dankjewel. Acteur Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden.
9: Tot later.
1: Zo meldt zijn familie aan persbureau ANP. Hij was begin juli opgenomen in het ziekenhuis omdat hij benauwd was. Het bleek te gaan om hartproblemen en die konden niet meer worden verholpen. Faber was bekend van vele rollen, zowel op het toneel als in films en op tv. Zoals Max Havelaar, Dr. Vlimme, Schatjes en Soldaat van Oranje.
0: Waarom werkt het volk hier? En niet op het veld, zoals het hoort.
10: De regent.
0: De regent! Heeft hij recht op extra werkdagen?
10: Nee, dat niet.
0: Maak er een eind aan.
11: Heeft ze veel arbeid?
12: Nee, het laatste half uur is er niet veel meer gedaan.
11: Maar wel goed die kop vast, hè?
12: Ja.
11: Als ze gaat staan, zijn we nog verder van huis.
13: Ik laat me door niemand meer op de kast jagen.
14: Ook niet door je kinderen, hè?
15: Thuis? Wat thuis?
16: Hare Majesteit doet de situatie in Zuid-Nederland, hè?
12: Oh, daar. Dat doet ze best. Hier wat moppen. Die moppen vreet alles leeg, Hare Majesteit.
17: Maar als de oorlog afgelopen is, wat moeten we dan toch doen met die ellendige NSB'ers?
12: Ha! Mag ik nog geen zorgen over die klerenleiers?
17: Meneer Van der Zand.
18: Ja, dank u, meester.
17: Wat zijn dat? Klerenleiers.
1: Ja, uit heel veel verschillende films waren dit stukjes. Onder andere dus uit Schatjes, waar Faber een hoofdrol in had. Producent van die film was Haik Balian. Goedemorgen.
19: Goedemorgen, samen met Chris Brouwer was dat. Ja. En Mama is Boos, het vervolg.
1: Die, precies, want het was met over eigenlijk hetzelfde gezin, hè?
19: Hetzelfde gezin, maar dan in scheiding. Ja.
1: Het is allemaal lang geleden, hè? Wat herinnert u zich nog van die tijd met Peter Faber?
19: Ja, vooral dat het... ik ken hem natuurlijk uit Max Havelaar. En een geweldig mens. Dat is allereerst. Altijd gebleven ook. Als je in een film zit, je komt elkaar niet altijd tegen. Maar ook jaren later. Altijd vriendelijk. Eigenlijk een heel veelzijdig mens. Komend van toneel. Hij heeft ook nog een filmprogramma geproduceerd. En ik me een beetje in de jaren 70, tweede helft jaren 70. En filmacteur en toneelacteur. En daar is hij natuurlijk begonnen.
1: Ja,
19: dat is wel bijzonder.
1: Nou, want dat is ook niet altijd makkelijk om van een toneelacteur ook een goede filmacteur te zijn.
19: Nee, dat is heel ingewikkeld. En je ziet ook dat dat niet altijd lukt natuurlijk. En niet iedereen wil dat, niet iedereen kan dat. Het is een heel andere manier van werken. Maar Peter, die kon het allemaal. En die kwam van het een naar het ander. En later natuurlijk ook televisie.
1: En wat maakt hem dan anders in film dan op toneel?
19: In film heb je natuurlijk iets minder tijd. Hè? Je moet de dingen iets sneller, denk ik, neerzetten. En je speelt dat karakter, maar je kan het niet in het stuk de hele tijd doordoen. Later wordt het ook gesneden. Dus moet alles intens zijn, het moet goed zijn. Dus het is een andere manier van werken, ja. Met minder repetities, et cetera. Maar en wat ik heel bijzonder vind, is een soort waaier van een mens. Dat je zoveel verschillende kanten hebt. En als je zo goed bent, en ook bekend uiteindelijk natuurlijk, dat je ook zo gewoon menselijk blijft en een vriendelijk mens bent. En ook nog mensen herkent en altijd weer een praatje. Maar ook heb je technisch niets meer met elkaar te maken. En dat is vaak natuurlijk in een vluchtige wereld als de film of televisie is dat wel anders.
1: Die film Schatjes, de eerste dus van de reeks van twee, duurde best lang voordat jullie hem konden gaan maken. Omdat dat toch was van ja, het is heftig. Hè, een gezin waarin best wel heftige dingen voorkomen. Was dat iets wat Peter Faber dan juist aansprak?
19: Ja, natuurlijk. Dus het is een geweldige rol om zoiets te doen. Om gewoon iemand anders te zijn dan dat je bent. Hè. Dat is natuurlijk toch de kern van acteurs. Je wordt iemand anders. En in dit geval wel een zachte, maar ook gefrustreerde man. Die door zijn baas op zijn nek wordt gezeten. En zijn kinderen eigenlijk niet serieus genomen wordt. En zijn kinderen rebelleren. Dus het is een consistent karakter dan. anders dan hij zelf was. En met humor natuurlijk.
1: In die twee films heeft u dus echt wel met hem samengewerkt. Daarna ook nog?
19: Nee, daarna eigenlijk volgens mij niet. Nee, nee. Maar je komt elkaar er nog wel tegen. En hij heeft natuurlijk heel veel andere dingen gedaan. Want kijk, het heeft natuurlijk heel veel te maken met de regisseurs met wie je werkt. Hè? Dus de regisseur die in dit geval Ruud van Hemert twee films met hem gedaan. En dan houdt het op een gegeven moment op. En dan ga je weer verder. Iedereen zijn pad op.
1: Want u bedoelt omdat u niet meer met die regisseur werkte, of omdat hij niet meer met die regisseur?
19: Nee, omdat kijk, voor sommige rollen doe je sommige mensen. Bij toneel is het anders. Heb je groepen, zoals bij het werktheater, dan is dat dat zijn vaak vaste mensen die stukken spelen en jaren bij elkaar blijven. Maar in de film is het per film een ander.
1: Ja.
19: En soms werk je vaker met dezelfde acteurs. Dat zie je ook bij regisseurs. Dat die met dezelfde acteurs werken. Maar dat is anders dan bij een toneel. Of in een serie heb je natuurlijk op de televisie, zie je die acteur elke keer terugkomen. Want dat is dan de hoofdpersoon of degene die rol heeft. Die moet terugkomen. Maar in een film is het bijna altijd een one-off. Dus dat is de reden. Het is niet of je hier goed of slecht of wat er ook moet passen. Dus maar het is droevig, maar het is wel een heel mooi leven natuurlijk. Als je zo veelzijdig kan zijn, zoveel rollen kan spelen, je daarin verplaatsen en ook nog een heel leuk mens bent.
1: Dank dat u hem eventjes in herinnering wilde roepen. Hayk Balian over Peter Faber.
19: Dank u wel. Ja.
1: De Argentijnse president Milei leed gisteren groot verlies in de Argentijnse Senaat. Twee controversiële wetten die onderdeel waren van zijn politieke programma werden daar weggestemd. En niet alleen senatoren waren het niet eens met de wetten. Ook op straat voor het congresgebouw in Buenos Aires werd geprotesteerd. Het vaderland is niet te koop, scanderen die demonstranten. Buitenlandredacteur Latijns-Amerika Jelle Baars. Jelle, waarom dat protest? Waar gaan die wetten over?
14: Ja, Astrid, het zijn eigenlijk twee wetten, twee super controversiële wetten, die gaan over grondbezit en bosbranden. En die van grondbezit is eigenlijk het controversieelst. Tegenwoordig, of nu is het zo dat buitenlandse investeerders en bedrijven niet meer dan 15% van het hele nationale grondgebied in handen mochten kunnen hebben. En Milei wilde dat limiet eigenlijk opheffen, zodat buitenlandse investeerders en bedrijven ongelimiteerd grond konden aankopen voor een commerciële doeleinde. Daar is heel veel verzet tegen, omdat mensen bang zijn dat Argentinië zijn autonomie en zeggenschap over zijn eigen grondgebied verliest.
1: Maar waarom wil Milei die wet dan zo graag?
14: Nou, er zijn meerdere dingen, maar in dit geval van die grondbezit speelt zijn nauwe banden eigenlijk met de techondernemers Peter Thiel en Elon Musk. Die willen grond hebben in Patagonië, in het zuiden van Argentinië. Koele grond waar veel ijs is en veel zoet water, omdat ze daar hun datacenters willen neerzetten om hun datacenters te koelen. En dat past eigenlijk in het programma van Milei, waar alles aan de markt over moet gelaten worden. Waar geld en investeerders binnen worden moeten gehaald door zo min mogelijk regulering van de staat. Zo heeft hij bijvoorbeeld al heel veel belastingvoordelen aan grote bedrijven gegeven. Natuurbeschermingen opgeschort van gletsjers. Hij heeft de gletsjerwet aangepast. Dat is eigenlijk een zoetwaterwet. Nu al mogen mijnbouwbedrijven bijvoorbeeld zoet water uit de gletsjers gebruiken voor commerciële activiteiten. En deze twee wetten die er dus nu niet door zijn gekomen, dat zouden de grote klap moeten zijn voor Argentinië, waarmee alle grote bedrijven naar Argentinië zouden komen en zouden gaan investeren. Maar daar is dus nu een stokje voor gezet, omdat mensen echt bang zijn dat hij Argentinië in de uitverkoop zet.
1: En dat leefde dus blijkbaar ook in de Senaat?
14: Ja, ook in de Senaat leeft dat. En er is een hele belangrijke rol geweest voor Victoria Villarruel. Dat is de vicepresident van Argentinië. Dat was vroeger zijn grootste bondgenoot. Daarmee stond hij op het stembiljet toen hij verkozen werd 3 jaar geleden. Maar ja, dat is echt een nationalist, Lisa Rouel. Een dochter van een legerleider van de oude dictatuur. En die zag dat niet zitten, dat de grond werd verkocht. Dus die heeft een grote rol gespeeld om verschillende senatoren tegen die wet te laten stemmen. Maar ook echt zeker het protest op straat. Door het hele land en alle provincies van Argentinië was hier protest tegen. Dus heel veel senatoren zeiden gisteren van... Ja, weet je, wij kunnen helemaal niet voor deze wet gaan stemmen, want we geven ons land gewoon weg. En dat waren ook senatoren van Milei's eigen partij. Dus je ziet dat zowel op straat als in het parlement er gewoon heel veel verzet begint te komen tegen de plannen van de Argentijnse president Milei.
1: Ja, is dit dan echt wel een grote tegenvaller voor hem? Krijgt hij dus meer weerstand dan hij zelf dacht?
14: Ja, het laat eigenlijk zien dat dat er een soort limiet is aan de macht die hij heeft. Milei heeft zich altijd opgesteld als een soort zonnekoning. Hij dacht, ik heb een heel groot mandaat, ik kan maken wat ik wil. Nou, dat in de eerste paar jaar leek dat ook zo. Toen kreeg hij ook nog heel veel steun van politieke bondgenoten. Dat verdwijnt nu. Maar dit is inderdaad echt een groot verlies. Het lijkt dat hij de steun langzaam begint te verliezen. Het gaat niet goed in het land. De armoede stijgt weer, de inflatie stijgt weer. Er is veel werkloosheid, zeker in de grootstedelijke regio van Buenos Aires, waar de meeste mensen wonen en ook de meeste stemmers dus zitten. En dit waren precies de dingen die hij beloofde te verbeteren, maar die worden dus niet verbeterd. En je ziet dus nu ook dat in het parlement en in de Senaat hij ook steun begint te verliezen. En ik las gisteren een peiling en een onderzoek dat inmiddels 56% van de Argentijnse bevolking wil Milei weg hebben. Dus mocht er een kandidaat opstaan die de oppositie kan verenigen, dan wordt het echt heel moeilijk voor Milei. Wil hij nog herkozen kunnen worden over een jaar?
1: Jelle, dankjewel. Buitenlandredacteur Jelle Baars. De Engelse Voetbalbond zal de herverkiezing van FIFA-voorzitter Gianni Infantino niet steunen, melden onder meer de BBC en Sky News.
8: De FA, zo heet die Engelse bond, heeft een officiële brief gestuurd waarin staat dat ze geen vertrouwen meer hebben in Infantino. Zijn positie staat onder grote druk door een omstreden investeringsplan rond het WK voetbal. De voetbalbonden van Wales, Servië, Zweden en Finland trokken hun steun ook al publiekelijk in. De Zuid-Amerikaanse bond is kritisch op Infantino, maar heeft zich nog niet uitgesproken. De Afrikaanse voetbalbond heeft zijn steun uitgesproken voor de huidige FIFA-baas. De bezoekers van de baanwielrenwedstrijd de Rotterdamse Zesdagen krijgen een mooi duel voorgeschoteld, weet Telesport. Wereldkampioen sprint Hetty van der Wouw is aan het deelnemersveld toegevoegd. Zij is een van de favorieten onder wielerfans en is ook al bekend. Het is echt een mooie bijnaam als Hetty Raketti. Ze neemt het tijdens de zesdaagse op tegen de regerend Europees kampioene op de sprint, Emma Vanuken. In Ahoy rijden ze meerdere keren rechtstreeks tegen elkaar. Eerst tijdens de vliegende ronde, waarin de rensters individueel jagen op de snelste tijd. En daarna volgt het sprinttoernooi. Dan wordt er gereden volgens het best-of-three-principe. Daarbij zijn twee gewonnen heats dus voldoende voor de eindzegen. Groningen en Drenthe hopen met behulp van Bauke Mollema het WK wielrennen van 2032 binnen te halen.
15: Welkom in Groningen, de plek waar ik leerde fietsen. Waar tegenwind geen bezwaar is, maar karakter vormt. Stap op en rij mee. Dan laat ik je zien waarom deze regio klaar is voor het WK wielrennen.
8: Het plan van de noordelijke provincies is positief ontvangen door wielerunie UCI. Noord-Nederland en India zijn de enige overgebleven kandidaten om dat WK te organiseren. Tegen RTV Noord zegt initiatiefnemer Thijs Rondhuis dat hij blij is, maar hij ziet in India wel een geduchte tegenstander, omdat het land commercieel erg aantrekkelijk is voor de UCI. Eind volgende maand wordt duidelijk wie het wordt. En de Belgische club Anderlecht kwam gisteravond in de derde voorronde van de Europa League in actie tegen het Griekse PAOK. Toeschouwers hoefden niet lang te wachten op een doelpunt. Al na 16 seconden kreeg de keeper van de Grieken er een om de oren. Deze Franse commentator van RTL Sports kon het amper geloven.
18: Ici Zivkovic qui manque peut-être la première opportunité déjà pour le Sporting. Et le premier but après moins de 20 secondes.
8: De supporters konden daarna eigenlijk wel zo'n beetje naar huis, want de rest van de wedstrijd werd niet meer gescoord.

0: Dreamers van Blauwzoon. Na ING en Rabobank heeft ook ASN, de vierde bank van Nederland, er een goed half jaar op zitten. En dat ondanks alle onrust in de wereld. En een grote verbouwing bij ASN Bank, die nog altijd in handen is van de staat. Ruben Echt van onze economieredactie, wat voor grote verbouwing is dat?
1: Ja, nog even teruggaan in de tijd. Het is de oude banktak van SNS Reaal. Herinnert u zich deze nog? Dat werd in 2013 genationaliseerd tijdens de kredietcrisis. Ja, en dit is eigenlijk van die hele kredietcrisis nog de enige financiële instelling, enige bank of verzekeraar die nog helemaal in staatshanden is. Bij ABN AMRO is de staat al inmiddels op 20%. En ja, ASN, dat moet ook nog natuurlijk worden verkocht. Maar de bank die kampt nog steeds met heel veel problemen uit het verleden.
0: Wat voor problemen?
1: Nou ja, dat zijn vooral dan computersystemen, een weerwaard daarvan, maar ook dingen die niet goed met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld het voorkomen van witwaspraktijken. Daar hebben ze toch aardig wat tikken mee op de vingers gekregen. Maar ook wel een beetje toch de herkenbaarheid, hoor. Want het was altijd een verzameling van merken. ASN, dat was dan onderdeel van de Volksbank. En daar vielen dan SNS, Regiobank en BLG Wonen onder.

0: Heerwaard daarvan, maar ook dingen die niet goed met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld het voorkomen van witwaspraktijken. Daar hebben ze toch aardig wat tikken mee op de vingers gekregen. Maar ook wel een beetje toch de herkenbaarheid, hoor. Want het was altijd een verzameling van merken. ASN, dat was dan onderdeel van de Volksbank. En daar vielen dan SNS, Regiobank en BLG Wonen onder. Ja, elk merk had dan ook allemaal zijn eigen wensen. Ja, het is allemaal te versnipperd. En er is dus besloten vorig jaar, alles moet ASN-bank worden. Eerst werd SNS vervangen, toen Regiobank, en het afgelopen jaar verdween ook BLG Wonen, een hypotheekverstrekker. Nu is dan alles eindelijk ASN geworden.
1: En helpt dat, één merk?
0: Nou ja, als je naar de resultaten kijkt, die verbeteren wel. Oké, het lijkt ook allemaal een beetje mee te zitten, ondanks al die onrust in de wereld, dat noem je net al, maar de economie die draait nog. En je zag ook bij ING en Rabobank dat die prima cijfers hadden. De netto-winst van ASN Bank over het eerste half jaar kwam uit op 163 miljoen euro. Dat is 9% meer dan een jaar geleden. Fun fact, de helft van die winst die gaat naar de schatkist als dividenduitkering.
1: Kijk,
0: kunnen we wel gebruiken.
1: Voor ons allemaal.
0: Ja, nou, het wordt gebruikt om de staatsschuld mee af te lossen.
1: Ja,
0: samen met de winst van ASN.
1: Van.
0: Daar profiteren we allemaal van. Je hebt helemaal gelijk als dit. Maar je ziet ook dat het aantal klanten bij ASN groeit. Vooral klanten die meer dan één product hebben. Dus die niet alleen een betaalrekening en een spaarrekening hebben. Maar daarbij bijvoorbeeld ook gaan beleggen of een hypotheek hebben. Ja, de topman van ASN Bank, Roland Boekhout, die sprak ik zojuist. Ja, die sprak van een buitengewoon goede transitie naar ASN Bank.
2: De naam wordt omarmd door klanten. De reputatiescore is hoog. Ik denk dat een van de, op dit moment nog een van de belangrijkste redenen is, die onze hypotheekgroei ook stimuleert. Dat de aantrekkingskracht van het merk vanuit klanten ook echt aanwezig is. En klanten er ook proactief om het product vragen van ASN Bank.
0: Nou ja, dus meer hypotheken verkocht. Dat zag je trouwens ook wel bij ING en Rabobank, hoor. Dus daarin zijn ze niet uniek. Ondanks dat de huizenmarkt toch een beetje moeilijk is, wordt er toch nog wel heel veel verkocht en gekocht met name. ASN is dan de vierde bank van Nederland. Ja, voorheen was het altijd een beetje een prijsvechter, hè. Je kreeg dan spaarrente op de betaalrekening en dan lagere hypotheekrente. Dat was ook wel een van de dingen om klanten te trekken. Maar, zegt topman Boekhout, dat kan nu echt allemaal niet meer.
2: Nee, daar moeten we het zeker niet van hebben. Maar dat kunnen we ons ook niet permitteren, eerlijk gezegd. Weet je, we willen groeien. We hebben ambitieuze plannen om te groeien. Dus we moeten wel scherp aan de wind varen. Want ja, dan wordt het heel ingewikkeld om ook de financiële targets die je als bank moet hebben, om toegang tot de kapitaalmarkt te hebben, om die in stand te houden. En daarom is het zo belangrijk dat die transformatie hand in hand gaat met het optimaliseren van het productpalet. En het bouwen van een betrouwbare infrastructuur, zowel qua data als modellen die we intern hebben. Want alleen als we dat doen, kunnen we uiteindelijk ook garanderen dat we, zal maar zeggen, op de eerste pagina staan bij bijvoorbeeld een hypothekenvergelijking. En dan kom je pas in beeld. Nou, dus die kostenverlaging is niet alleen omdat we kosten niet fijn vinden, maar het is echt een fundament waar we de toekomst op kunnen bouwen, om in een markt die zeer prijsgevoelig is, mee te kunnen blijven doen.
1: Maar als hij zegt kostenverlaging, over welke kosten heeft hij het dan?
0: Nou, we hadden het er net al over, hè? Minder merken bijvoorbeeld en minder systemen. Maar vooral, ja, en dat hoor je wel vaker de laatste tijd, personeel. Bij ASN Bank moeten 1600 fulltime banen weg. 60% van die medewerkers die is nu vertrokken. Nou ja, het voelt toch allemaal een beetje pijnlijk in deze tijd. Vooral ook met de winst die dit bedrijf maakt. Ja, en sinds de nationalisatie is het een constante reorganisatie geweest bij ASN Bank, zoals het nu heet. Maar ja, hoe het went of keert, de bank moet wel op eigen benen verder. Dat geld van de nationalisatie, dat moet ook terugverdiend worden. Want ja, jij en ik hebben er als belastingbetaler heel veel geld in gestoken. En alleen als gezonde bank kan het ook voor een normale prijs verkocht worden.
1: Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Het is bijna 6:06. In Groningen beginnen vanochtend 3300 mensen aan de laatste dag van de Gronings Vierdaagse, of ze zijn al lang bezig. De tweede editie inmiddels van die wandeltocht. Verslaggever Vincent van Rijn, jij bent er ook. Zijn alle deelnemers aan het lopen?
3: Nou, bijna allemaal. Want ik zie nog altijd mensen hier onder de groene start- en finishboog lopen die nog op weg gaan. Maar om 5:30 vanochtend starten al de eerste mensen. Die liepen allemaal 40 kilometer. En ik vroeg zojuist aan wat mensen die net nog van start gingen, hoeveel ze vandaag gaan lopen.
4: 20.
3: Ja. En hoe is het gegaan deze week?
4: Geweldig. Ik kom hier uit de buurt en het is echt, ik kom op plekjes waar ik nooit ben geweest. Ik vind het echt, ik loop ook wel de Nijmeegse Vierdaagse. Maar ik vind dit ook wel, dit moet je gelopen hebben als je hier weg vandaan komt.
3: Ja. Wat is het grootste verschil tussen de Nijmeegse Vierdaagse en deze?
4: Nou, de drukte. Ja, de drukte. En daarom heb ik ook voor de 20 kilometer gekozen.

0: 40 in Nijmegen, dan heb je allemaal mensen eromheen. En hier heb je, ja, hier kan je gewoon wel doorlopen. Dus dit was voor mij de eerste keer, maar wordt vervolgd.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Waar is dit mooie groen-witte shirt van?
2: Dit zijn de shirts van het Westland.
1: Je komt uit het Westland helemaal.
2: Ja, uit het Westland, ja.
1: Ja.
2: Uit Schravenzanden.
1: En hoe bent u dan hier beland?
2: Ja.
1: In het kort, mevrouw.
3: Ik heb een kennis en dat is verliefdeling familie geworden. Bijna mijn zus. En die kwam regelmatig in het Westland logeren bij mij. En die zegt van, het wordt tijd dat je eens naar Groningen komt. Dus, vandaar. Ze zegt, de Vierdaagse wordt hier gehouden. Dus kom gezellig logeren bij mij.
1: Ja, en maar, die shirts die passen hier goed.
3: En hoor ik ook net. Dus wij krijgen vandaag geen ruzie, denk ik.
1: Wat is er nou mooier? Het Westland of Groningen? Ik hoor iemand heel hard juichen. Ik weet niet wat dat betekent. Maar...
3: De shirts van het Westland. Maar Groningen is toch wel lekker rustig, hoor.
1: Dus... En hoe denkt u daarover?
4: Ik zeg, in het Westland is een hoop hectiek. Iedereen op haast. En in Groningen kun je gewoon lekker genieten van... Ja, gewoon van de natuur. Van de mensen zijn ook vriendelijk. Hele ander soort cultuur hangt hier. Dus ja, het is allebei wat, hè.
5: Nou, wij wonen hier, maar je ziet Groningen wel echt op zijn mooist. Echt gezellig, hè, met mijn zusje.
1: Nou, wat heerlijk. En hoe lang doen jullie er nou eigenlijk over?
5: Nou, wij lopen de 20 kilometer, dus ongeveer 4 uur, 4,5.
1: Oh, dat is best wel flink doorstappen.
5: Ja.
1: En dan is vandaag de laatste dag. Is er dan nog een soort beloning aan het eind waar jullie naar uitkijken?
5: Ik heb opkikkertjes in de tas van die bolletjes. Gewoon zitten.
1: Ja, gewoon zitten. Dat is waar de meeste deelnemers straks behoefte aan hebben. Ik hoorde ook wel anderen over bier en pils waar ze zin in hadden. Naast mij nu de organisator André Pater. Hoe laat kunnen we eigenlijk de eerste mensen weer terug verwachten?
6: De eerste mensen die mogen finishen om 10:30. En het is eerder deze week zelfs al geweest dat iemand net iets eerder was dan 10:30. Dus rond 10:30.
1: Ja, die lopen dan snel gerekend. Die zijn 6:30 vertrokken. Die lopen 8 km/u.
6: Ja, het kan inderdaad zijn dat of de 40 of 30 of 20 alweer terug is. Afhankelijk van welke afstand lopen ze echt heel, heel snel.
1: En ik begreep ook dat er sprake is van een hybride vierdaagse. Wat is dat eigenlijk?
6: Ja, we zijn natuurlijk redelijk nieuw. En er zijn best wel wat mensen die ons nog niet kennen. En om die reden hebben ze gevraagd... Hey joh, ik kan niet meer vrij krijgen. Het is natuurlijk midden in de vakantie. Sommige mensen moeten gewoon werken tijdens hun vakantie. Hebben ze gevraagd, mag ik misschien 1 of 2 of 3 dagen meedoen? En toen hebben we gezegd... Ja, natuurlijk, voor jullie gaan we gewoon een hybride organiseren. En dan mag je ze zelf kiezen welke dag en welke afstand.
1: Ja, dus meer de 1-daagse of de 2-daagse.
6: Ja, meestal 1 of 2 dagen, dat klopt.
1: Als u over 5 jaar nou terugkijkt... Waar hoopt u dan eigenlijk op met de Groningse Vierdaagse?
6: Nou, ik hoop dat wij iedereen het mooie Groningen mogen laten zien. En ik hoop dat de mensen ervaren wat ze de afgelopen 2 jaar ervaren. En misschien nog beter. Maar het is voor mij geslaagd als Groningen nationaal gezien wat beter op de kaart komt. En wij stad Ommeland en stad Groningen met Nederland wat meer mogen verbinden.
1: Mooie woorden zo aan het einde. Dank André Pater. Ja, terwijl de deelnemers hier onder een waterig zonnetje starten... wordt graad of 19, dus prima wandelweer hier bij de Groningse Vierdaagse.
7: Verslaggever Vincent van Rijn.
8: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
9: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
10: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
11: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
10: Ik denk dat we echt in een... andere realiteit zetten.
11: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
9: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
11: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs kort. Deze week Kwijt. Een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden. En een schietpartij op een school in Thailand. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
14: Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling om zich heen geschoten. Volgens een Thaise minister zijn 5 leraren gedood. 15 anderen raakten gewond. Daarna maakte de schutter een eind aan zijn leven. Hij zou een jaar of 14 zijn. Het motief is niet bekend. Voordat de jongen naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Acteur Peter Faber is overleden. Dat meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van vele rollen, zowel op het toneel als op tv. Zo speelde hij een Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Begin jaren 70 was hij medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater, dat het toneel wilde veranderen met veel ruimte voor improvisatie, actuele en controversiële onderwerpen. 2 keer kreeg hij de belangrijkste toneelprijs, de Louis d'Or. Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber lag sinds een paar weken in het ziekenhuis. Hij was 82 jaar. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Mensen konden onder meer in tabakszaken een QR-code scannen en een vragenlijst invullen. Op basis van de antwoorden schreef AI een tekst in de ik-vorm met tegenargumenten tegen die strengere wetten die naar de Europese Unie werd gestuurd. De tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd hebben tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind. Het wordt 20 graden in Friesland tot 24 graden in Brabant en Limburg.
7: Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn laatste film was Sweet Dreams. Straks de regisseur van die film, Ena Sendjanovic.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
19: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
21: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Peter Faber is overleden. Acteur, schilder,
0: Amsterdammer. Zijn laatste film was Sweet Dreams. En die film werd geregisseerd door Ena Sendjarevic. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent van een veel jongere generatie. Hè? Hoe was het om met hem te werken?
2: Ja, dat was geweldig. Dat was echt heel goed. Hij heeft natuurlijk een enorme staat van dienst. Dus toen wij hem vroegen voor de rol, was ik ook wel... Ja, ook wel nieuwsgierig van hoe gaat dat dan worden? En komt er dan iemand met een enorm ego binnen? Of hoe gaat dat dan zijn? Maar het was eigenlijk het tegenovergestelde van dat. Hij is iemand met een enorme positieve energie. En hij ging heel open het project in. En het was wel iemand die heel erg fijn was om op de set te hebben. En bij het project te hebben eigenlijk, ja.
0: Ja, in bijvoorbeeld NRC wordt omschreven als een vrij gevochten levenshouding. Was daar nog iets van te merken op deze leeftijd?
2: Nou, ik denk het wel, want eigenlijk door de nieuwsgierigheid en de openheid waarmee hij de film inging en onze film is ook geen heel traditionele, conventionele film, zeg maar. Dus wij wilden zelf ook een beetje spelen met het medium film. En daarin, dat deed hij eigenlijk op een heel natuurlijke manier. Dus hij was helemaal niet bezig met oké, zo hoort het en zo moet het. Maar hij ging eigenlijk meteen mee met als dit is hoe we het nu gaan doen, ja, waarom ook niet. En dus hij stond er eigenlijk heel erg open in. Dus ik kan me wel, dat vind ik wel passen bij een soort van vrijgevochten manier van in het leven staan.
0: Ja, zo is zijn acteercarrière natuurlijk ook begonnen met experimenteren bij het werktheater.
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een generatie voor mij. Dus daar was ik natuurlijk
0: nogal
2: niet helemaal
0: ja.
2: bij aanwezig. Maar die spirit heb ik zeker wel gevoeld. Ja.
0: Die film Sweet Dreams speelt begin van de 20e eeuw in Nederlands-Indië. Stelt ook echt wel wat aan de kaak. Hoe was dat om dat met hem te doen?
2: Nou, daar stond hij... ook heel erg open voor. En ik denk dat hij ook naar kunst en naar film kijkt als iets wat ook wel de boel op mag schudden, zeg maar. En dat hij niet bang is. Of hij was zeker niet bang om alleen maar binnen de lijntjes te kleuren of zo. Dus ja, dat was eigenlijk ook daarin. En heeft natuurlijk met Max Havelaar heeft hij natuurlijk op een bepaalde manier ook heeft hij die geschiedenis aangestipt in zijn carrière. Dus er was ook wel een parallel tussen die twee films te vinden.
0: Wat het ook meebracht was dat jullie ver weg zaten met z'n allen. Hoe stelde hij zich daarin op?
2: Ja, dat was eigenlijk wel grappig, want kijk, hij is echt een enorm mensenmens. En wij zaten dus op La Réunion, helemaal aan de andere kant van de wereld. Zaten we die film te draaien en dan zaten we met z'n allen op hotel. En hij had al vrij snel, dus dan ben je natuurlijk op de set met z'n allen, maar je bent ook in dat hotel en soms heb je op vrije dagen. En hij had zich dan vrij snel op een plekje geïnstalleerd op het terras. Dat was dan zijn plekje en dan had hij dan daar... elke middag zijn borrel, zeg maar. En maakte hij al vrij snel ook contacten met mensen van daar. Dus ik vond het wel grappig om te zien hoe sociaal die eigenlijk was. Niet alleen op de set, maar ook daarbuiten.
0: Ik noemde een paar woorden om hem te karakteriseren. Een daarvan was Amsterdammer. Was hij een typische Amsterdammer?
2: Ja, dat zal ik wel zeggen, ja. Ja, hij ook op de Haarlemmerstraat heeft hij is er een vast café waar hij eigenlijk ook elke middag ook te vinden was. Dus en toevallig heb ik ook in die straat gewoond. Dus af en toe kwam ik daar weer langs en dan kwam ik hem daar ook tegen na het draaien van de film. Ja, ik denk wel dat het iemand is die wel echt een grote stempel op Amsterdam heeft gedrukt. Ja, dus het was wel een enorm gemis.
0: Ja, en ook op de Nederlandse filmwereld?
2: Zeker. Ja, zeker. Een lange staat van dienst. Ja. Dus ik ben wel heel trots ook dat ik ook met hem heb mogen samenwerken.
0: Dank. Regisseur Ena Sendjarevic, zo moet ik het zeggen, van de film Sweet Dreams.
2: Dankjewel.
0: Tabaksgigant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een campagne met behulp van AI. Volgens de reclamewaakhond heeft Philip Morris daarmee in strijd gehandeld met het reclameverbod op tabak. Een groep artsen diende daartegen een klacht in. Advocaat Laura van Gijn, die de klagers bijstaat, vertelt hoe de campagne van Philip Morris eruit zag, die dus volgens de reclamecodecommissie niet mag.
3: Wat er eigenlijk gebeurde, je zag op straat in hele drukke winkelgebieden, dus denk Hoogkaterijnen, wat aan Utrecht Centraal grenst, maar bijvoorbeeld ook de Heiligeweg in Amsterdam, zag je gigantische gele posters met your voice, your choice. Jouw keuzevrijheid loopt gevaar. Dus ook echt een oproep die ook angst inboezemt. En de Europese Commissie vraagt jouw mening. En vervolgens was er een QR-code, die kon je scannen. En dan kwam je op een website van Philip Morris terecht, niet van de Europese Commissie. En daarin werd eigenlijk die gebruiker, de bezoeker van die website, enorm gestuurd om argumenten in het voordeel van Philip Morris te fabriceren, om die vervolgens naar de Europese Commissie te sturen. En wat hier eigenlijk misgaat is een heleboel. Onze klacht was heel lang en de schendingen van de relevante wetgeving, dat zijn er te veel om nu allemaal te benoemen. Maar als ik op drie dingen focus, is het in de eerste plaats verboden tabaksreclame. Maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie. Geef je mening.
0: En het doel van Philip Morris was dan om strengere regelgeving voor tabak en nicotine tegen te houden.
3: Precies, precies. Ja. En dan met name voor die nieuwe alternatieve tabaks- en nicotineproducten, waar zij heel erg op inzetten.
0: Dus bijvoorbeeld
3: want
0: de vapes.
3: Is een belangrijke groei, juist. Maar bijvoorbeeld ook verhitte tabak, zoals de IQOS. Dat is een belangrijke groeimarkt voor ze.
0: Daar ligt er dus deze reclamecodecommissie-uitspraak. En dat is een aanbeveling om met de campagne te stoppen. Dus
3: ja.
0: Wat is het effect in de praktijk?
3: Nou, het effect is heel belangrijk, want dit heeft EU-wijde consequenties. Eigenlijk het kader waaraan de reclamecodecommissie toetst, dat vindt zijn grondslag in EU-wetgeving. Dus het feit dat de reclamecodecommissie zegt dat dit ontoelaatbaar is, dat heeft EU-wijd consequenties juridisch. En het is ook belangrijk om te weten dat Philip Morris deze campagne niet alleen in Nederland, maar eigenlijk in de hele EU heeft uitgerold. En dat bijvoorbeeld andere tabaksgiganten, zoals British American Tobacco, hebben ook zoiets gedaan. Dus het is een heel belangrijk signaal. En die aanbeveling, die moet in principe worden opgevolgd, want anders komen ze op een non-compliant list.
0: Een non-compliant list?
3: Van de reclamecodecommissie.
0: Ja, maar wat betekent dat in de praktijk dan, wanneer je daarop komt te staan?
3: Ja, kijk, daar hangen geen aan het feit dat je op de non-compliant list staat, daar hangen niet een concrete boete of zoiets aan vast. Maar deze uitspraak die biedt zoveel perspectieven voor vervolgacties. Dus de NVWA die kan nu een boete opleggen, omdat duidelijk is dat er sprake is van verboden tabaksreclame. Het overtreden van dat reclameverbod voor tabak is ook een strafbaar feit. Je kan een civiele actie starten. Dus eigenlijk de mogelijkheden om hierop voor te borduren zijn legio.
0: Ah, het is dus eigenlijk als het ware een soort eerste stap.
3: Ja, ja.
0: Wat doet de EU nou met de stemmen die via deze campagne van Philip Morris zijn uitgebracht?
3: Ja, de EU is ook op de hoogte. Wij hebben ze natuurlijk ook eerder ook meegenomen, de klacht toegestuurd. Ook om ze op de hoogte te brengen van dat dit aan de hand is. We zullen ze uiteraard natuurlijk ook uitgebreid posten over deze uitspraak. En de signalen die wij horen is dat de Europese Commissie heel erg blij is eigenlijk met deze uitkomst. Omdat zij ook met de handen in het haar zitten wat ze met dit soort AI-braaksel moeten. Want zij kunnen op deze manier hun werk niet doen.
0: Nu hebben ze een reden om te zeggen, we kunnen dit naast ons neerleggen. Bedoelen ze dat dan?
3: Nou, dat zou ik op het moment... er is een heel belangrijk of is een heel, heel mooi opgezet onderzoek door Poynter gedaan, waaruit blijkt dat er zo'n substantieel deel van de inzendingen afkomstig is van de Philip Morris stoel. In ieder geval in Nederland, dat ik wel denk, ja, als je dus ziet dat dit een verboden tabaksreclame is en dat het bovendien ook sturend is ingericht. Hè? Dus wat we ook zagen, we hebben testen gedaan en dat heeft de Poynter ook geconstateerd. Als je hem heel neutraal invult, dan wordt die anti-regulering. En stel dat je je best doet, je zegt ik wil verbod, verbod, verbod, dan nog gaat hij iets positiefs zeggen over alternatieve tabaksproducten. Dus hij formuleert helemaal geen mening. Dus ik zou het een hele terechte conclusie vinden als de Europese Commissie zegt, nou, deze input die gaan we niet bekijken.
0: Zij advocaat Laura van Gijn, die de klagers dus bijstond in de zaak tegen Philip Morris.
4: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
5: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.

0: Taylor Swift, Opalite. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling zeker 5 docenten en zichzelf doodgeschoten. En ook zijn er 15 mensen gewond geraakt. Correspondent Zuidoost-Azië, Saskia Konnegar. Saskia, wat is er bekend over die schietpartij?
1: Ja, vanochtend om 10 uur kreeg de politie eerste meldingen binnen. Het zou gaan om een 14-jarige jongen. En zijn opa en oma, waar hij woonde, zijn thuis dood aangetroffen. Dus hij zou hen eerst hebben neergeschoten. En zijn opa was ook leraar, weet BBC te melden. Verder is nog vrij veel onduidelijk. Maar hij ging dus naar school en daar heeft hij een wapen van zijn opa waarschijnlijk heeft hij meegenomen. En daar heeft hij om zich heen geschoten. 5 leraren gedood. En tot nu toe is bekend 15 gewonden.
0: Wat voor een school is het?
1: Ja, het is de Depsirin School. Het is net het is eigenlijk in de hoofdstad, in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Het is een vrij prestigieuze school. De schok is heel groot dat het daar gebeurt. Het is dus totaal onduidelijk ook wat zijn motivatie zou zijn. En het is een school waar ook diplomaten, beroemde atleten en ministers op hebben gezeten. En ook heel goed beveiligde school dus. Maar het is totaal onduidelijk waarom hij tot deze daad is gekomen. Maar het is wel bekend dat Thailand een hoge... Er komen vaak incidenten voor van vuurwapengeweld. Er zijn veel vuurwapens in omloop.
0: En dan ook op scholen dus?
1: Ja, begin in februari van dit jaar was ook een incident op school waarbij 2 mensen omkwamen. Dus het komt wel vaker voor. In 2022 is het meest traumatische incident. Een oud-politieagent doodde toen 36 mensen op een kinderopvang. En dus het is echt een open wond in Thailand. En er zijn nu ook al politici die oproepen tot betere controle op wapenbezit.
0: Dus dit maakt wel wat los in Thailand ook weer?
1: Zeker.
0: En heeft dat dan te maken met het soort school waar de jongen zat? Of überhaupt dat het iedere keer maar weer gebeurt?
1: Nou, mensen in Thailand maken mensen zich zorgen dat zoveel mensen hun handen op wapens kunnen leggen. Deze jongen had, dus deze opa had blijkbaar ook een wapen in huis. Thailand heeft 70 miljoen inwoners en er zijn waarschijnlijk zo rond de 10 miljoen vuurwapens in de omloop, waarvan 4 miljoen niet geregistreerd zouden zijn. Dus dat is wel een heel groot probleem.
0: Dankjewel. Correspondent Zuidoost-Azië, Saskia Konnegar.
2: Reactie. Aan de redactie. Volgende week woensdag is er in Nederland een zonsverduistering te zien. In het mediaoverzicht vertelde ik dat de eclipsbrillen niet aan te slepen zijn. En dat zorgt ervoor dat de prijzen van die brillen stijgen. Luisteraar Marcel was benieuwd. Ja, wanneer is die zonsverduistering eigenlijk precies? Hoe laat is het en waar kan je hem het beste zien?
0: Nou, die vraag te beantwoorden hebben we Mark Christel van Sterrenwacht Vesta in Ozaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe laat is het, die zonsverduistering?
3: Ja, de zonsverduistering die begint zo rond 7:15.
0: In de avond.
3: En dan in de avond. En dan begint de maan de zon te bedekken. En zo rond 7:50 is de maximale bedekking. In Nederland is dat ongeveer 88%. En om 8:55 is het dan weer voorbij.
0: En zijn er dan plekken in Nederland waar je het best kunt zien?
3: Nou ja, de uitdaging is dat deze zonsverduistering is kort voor zonsondergang. Ongeveer 1 uur voor zonsondergang. Dus dat betekent dat de zon laag aan de horizon staat. En dan moet je dus een plek zien te vinden waarbij je vrij zicht hebt. Je hebt natuurlijk al gauw kans dat je bomen of huizen in de weg staan. Dus ja, als je ergens zorgt dat je richting de west-noordwestelijke horizon kunt kijken met vrij zicht, Dan zou je de zonsverduistering kunnen zien.
0: Ja.
3: En natuurlijk moet het weer ook meewerken. De bewolking is natuurlijk even afwachten hoe dat gaat zijn.
0: Ja, als er wolken zijn, dan merk je wel het aan het licht natuurlijk, maar dan zie je niet tevoorschuiven.
3: Nee, precies. Dan kun je niet zien dat die maan de zon afdekt. En zelfs op een mooie zonnige dag, dan wil het aan het einde van de dag nog wel eens dat je aan de horizon van die stapelwolken krijgt. Ja. Dus het wordt nog spannend.
0: Bij ons 88% zonsverduistering. Waar moet je naartoe om hem helemaal 100% ervoor te zien schuiven?
3: Nou, dan moet je ergens in Noord-Spanje zijn of in het westen van IJsland. En dan heb je in Noord-Spanje, dus kom je al gauw in de gebergte terecht. Dus dan wordt het nog weer een uitdaging om de zon zo goed te kunnen zien.
0: Moet je aan de goede kant van de berg gaan staan?
3: Ja, precies. Niet dat je precies in de schaduw staat.
0: Of hoog genoeg, dat helpt ook.
3: Of hoog genoeg. Of ergens misschien op de zee, dat je een mooi vrijzicht hebt.
0: Hartelijk dank, Mark Christel van Sterrenwacht Vesta in Oostzaan, over die maansverduistering volgende week, of eigenlijk de zonsverduistering, het is maar net hoe je het bekijkt. Nee, de zonsverduistering door de maan. Zo juist. Moet ik hem zeggen. De zonsverduistering. En die is volgende week woensdag op 12 augustus.
2: Tabaksfabrikant Philip Morris is op de vingers getikt door de reclamecodecommissie vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Bezoekers van tabakszaken konden een QR-code scannen, waarna een AI-tool hen hielp bij het opstellen van een bezwaarbrief tegen strengere Europese tabaksregels. Nou, een groep artsen stapte naar de reclamecodecommissie. Zij werden daarbij bijgestaan door advocaat Laura van Gijn, die we het spraken in de uitzending, was net nog te horen. En luisteraar Serge zegt: het verbaast mij eigenlijk dat Philip Morris niet om een reactie is gevraagd. Is dat niet een journalistiek basisprincipe?
0: Ja, dit is allemaal het licht gekomen door een verhaal van de NOS en Pointer. Toen dat eind juni naar buiten kwam, is Philip Morris wel om een reactie gevraagd. Ja. En toen zeiden ze dit: wij maken gebruik van standaard AI-instellingen om teksten leesbaar, coherent en relevant te maken. En wij zien de campagne als een legitieme bijdrage aan het democratisch proces. En Philip Morris ontkent dus ook dat de reacties in een bepaalde richting worden gestuurd. Volgens Philip Morris zijn die reacties uiteindelijk allemaal afkomstig van gewone bezorgde burgers. Dat was toen de reactie.
2: Ja, en waarom dan nu niet nog een keer de extra reactie erbij? Het gaat vandaag dus over de reclamecodecommissie die het bedrijf een tik op de vingers geeft. En Philip Morris kan daartegen in beroep gaan of niet. En daar wachten we op. Maar die beslissing, dat is nu dus de reactie.
0: Ja, maar dat hadden we wel even erbij kunnen zeggen.
2: Ja, hadden we zeker kunnen doen. Dus inderdaad, Serge.
4: 3 voor de dag.
0: Mark van Bommel wordt gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Belgische voetbalelftal. Die persconferentie begint straks om 12 uur in Tubeke. En de oud-international van het Nederlands elftal begint dan op 15 augustus aan zijn nieuwe functie. Hij is de opvolger van de Fransman Rudy Garcia. De wielrensters in de Tour de France wachten een zware bergrit van La Voulte-sur-Rhône naar de Mont Ventoux. Die beruchte berg is voor het eerst opgenomen in de Tour de France bij de vrouwen. Dat leeft enorm binnen het peloton, vertelt wielercommentator Ellen van Dijk.
5: Daar is iedereen wel heel excited, zeg maar opgewonden over. Alleen, er zullen ook veel renners zijn die hem wel vrezen. Want ja, het is natuurlijk een mythische berg. En het heeft een enorme status, die klim. Het wordt gewoon verschrikkelijk zwaar. Niet alleen die Mont Ventoux trouwens vandaag. Maar daarbovenop is natuurlijk de finish. Dus ja, dit wordt wel een fantastische etappe om te gaan bekijken.
0: Ja, en dat kan via NPO 1, via een livestream op nos.nl. En natuurlijk wordt u ook op de hoogte gehouden op NPO Radio 1 op deze zender. En in Amsterdam begint straks een ballroom-event als onderdeel van de World Pride. Verslaggever Matthijs van der Wilja gaat er naartoe voor de middaguitzending van het NOS Radio 1 Journaal. Een ballroom-event, wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Je denkt misschien aan steldansen, maar dat is het niet. Het is ontstaan in New York eind jaren 80 in de gay scene van mensen van kleur. Het dansen op een hele speciale manier, het vogen, weet je wel, het aannemen van poses, heel ritmisch op de muziek, op de grond ook, met je handen. Het is bekend geworden door het nummer Vogue van Madonna en de clip die daarbij zat.
0: Oh ja, strike a pose.
6: En het is echt exact strike a pose. En dat doe je op een catwalk, op de vloer staand, op de muziek. Er zit een hele subcultuur achter, een heel verhaal over het veilige haven zoeken voor mensen van kleur die transseksueel of gay waren destijds. En die cultuur, die is blijven bestaan, sterker nog. In Nederland zijn er steeds meer lessen daarvan en events. Het is wat dat betreft terug van weg geweest. En op de World Pride krijgt dat alle aandacht met een heel bijzonder evenement in het concertgebouw met live muziek van strijkensemble Sinfonietta. En wat het allemaal betekent, de oorsprong van die cultuur, hoe dat eruit ziet, dat vertel ik straks allemaal vanmiddag in het Radio 1 Journaal.
0: Ja, en dan in het concertgebouw. Wat een mooi decor.
6: Absoluut. Stoelen weggehaald, catwalk beneden in de zaal. En dan grote namen van die wereld Een jurering is het ook. Het is een competitie. Wie het beste die moves maakt, die bewegingen, die poses strikt. Dat vogue. Maar vooral ook het verhaal erachter is heel interessant.
0: Ik ben heel benieuwd naar jouw bijdrage. Vanmiddag dus tussen 4 en 6 op deze zender te horen. Matthijs van der Wiel. Zometeen na 9:30 is Carl-Johan de Zwart te horen.
7: Ja, goedemorgen Astrid. De stelling is vanochtend: we zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Ja, we weten het. Ook de komende dagen wordt er nauwelijks regen verwacht. Op veel plekken in Nederland worden wel maatregelen genomen inmiddels om het water een beetje beter te verdelen. Boeren en schippers merken de gevolgen al van die lage waterstand. Voor huishoudens is de impact vooralsnog veel kleiner. Want er is nog geen officiële landelijke droogtecrisis. Maar dat wil niet zeggen dat er geen probleem is natuurlijk. Dus ik ben benieuwd of u zelf al iets doet om water te besparen. Ook al is daar dus nog geen officiële oproep voor. Of denkt u, ja, zolang die grote waterverbruikers niet minder water gebruiken, maakt mijn gedrag ook nauwelijks verschil. Sproeit u de tuin op dit moment bijvoorbeeld? Of denkt u, nou, dan wacht ik toch nog even mee. Beter. 0800-1101. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem.
0: Thomas heeft nog de hoofdpunten. Fijn weekend.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling minstens 6 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. De schutter zou een jaar of 14 zijn. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Acteur Peter Faber is overleden. Dat meldt zijn familie aan het ANP. Faber speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en op tv. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske de Rat. Begin jaren 70 was hij medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater, dat het toneel wilde veranderen. Peter Faber was 82 jaar. Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt voor een AI-campagne rond nieuwe tabaksregels. Mensen konden via een QR-code een vragenlijst invullen, waarna AI namens hen argumenten tegen strengere wetgeving opstelde voor de Europese inspraakprocedure. En het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind. Het wordt 20 graden in Friesland tot 24 graden in Brabant en Limburg.
9: ANWB verkeersinformatie met een file aan de grens op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Ouddijk en Duitsland 2 kilometer en een kwartier vertraging.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
7: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is theatermaker Tom de Ket. Goedemorgen Tom.
10: Goedemorgen.
7: Fijn dat je er bent. Jij brengt momenteel een verhaal van Frank Westerman, De Graanrepubliek, naar het theater. Of eigenlijk liever naar een graanveld. Ja. Theater in de open lucht dus. Het gaat over de strijd tussen landarbeiders en herenboeren in Noordoost-Groningen. En het staat nog voor veel meer. Dat gaan we zo meteen allemaal bespreken na 11 uur. Voor het Mediaforum is hier alvast Mark Veningen, hoofdredacteur bij Talpa. Ook goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: In dat Mediaforum bespreken we onder meer het nieuws over de drone die eerder deze week op de luchthaven van Leipzig werd gevonden. Een nieuwsverhaal dat steeds groter wordt. En de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt, wond er gisteren geen doekjes om.
12: Dat zijn drone bewaffnet met sprengstof zich hier auf einem Flughafengelände befindet. Das ist ein neues Bedrohungsszenario.
7: Ja, we beginnen met Stand.nl en dat gaat over de aanhoudende droogte. We hoorden eerder deze week al natuurlijk de problemen vanuit de tuinbouw en andere bedrijven die het met minder water moeten doen momenteel. Ik ben benieuwd, wat doet u zelf om water te besparen? De stelling is vanochtend: we zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem.
8: Deel uw ervaring.
13: Dit is ook nog nooit eerder gebeurd. We hebben te maken met uitzonderlijke droogte.
14: De droogte is op dit moment zeer ernstig.
15: Dit is uniek, dit is nog nooit gebeurd. We zitten nu in code zwart.
16: Het is droog, heel erg droog.
17: Aanhoudende droogte baart dan ook zorgen.
18: Als we niks doen op dit gebied, dan zie je dat er vaker landbouw, industrie, natuur en drinkwater in conflict komen.
19: Dus niet meer sproeien.
13: Zeker niet meer sproeien. De dompelpompjes bij tuin, bij privéwoningen, alles. Het is even niet meer.
20: Het kabinet en de maatschappij voelen de urgentie niet. Maar wat gebeurt er als we niks doen?
21: Soms maak ik me daar wel zorgen over.
10: Tom de Keert, de droogte komt ook voor jou heel dichtbij, had ik begrepen, in je dagelijks leven.
11: Ja, dat klopt, ja. Ik woon in Durgendam, ik heb een dijkhuis daar. En mijn huis is helemaal aan het verzakken door de droogte. Dus ik moet de hele fundering gaan vernieuwen. Anders, dat is een behoorlijke drastische maatregel. Maar de hele boel is... stak door de grond heen.
10: Ja.
11: Dus, en dat komt door de droogte.
10: Ja, dat is net als met toch de dijken die nat moeten blijven.
11: Ja, precies.
10: Dat een beetje, maar dat is dus bij jou onder jouw huis.
11: Absoluut.
10: Is het zo droog dat het in een soort poeder wegzakt.
11: Ja, precies. En er komen allemaal scheuren in de woningen, in de ramen en zo. Het is
10: wat heftig, toch?
11: Heel erg heftig. Dat had ik helemaal niet verwacht. Ik woon er al bijna 20 jaar.
10: Mm-hmm.
11: Maar het is dus de afgelopen 5 jaar heel hard gegaan.
10: Ja.
11: En dat komt door die toenemende droogte.
10: Ja, maar goed, dan wordt die fundering veranderd, vernieuwd.
11: Ja.
10: Maar dan heb je nog steeds het probleem dat die grond daaronder droog is, toch? Of niet?
11: Ja, je moet dus die palen moeten veel dieper de grond in op de eerste zandlaag. Dus en dat is in mijn huis was dat niet het geval. Dus dat moet gewoon helemaal vernieuwd worden. En er zijn veel meer huizen in Durgendam, maar ook in Amsterdam, die dus een probleem hebben met die aanhoudende droogte.
10: Ja.
11: De palen verrotten ook.
10: Ja. En moet je dat zelf betalen? Of is de verzekering...
11: Dat moet je zelf betalen.
10: Oef.
11: Ja.
10: Ja, dat is wel een hard gelach, denk ik, toch?
11: Ja, ik ben er ook ongelooflijk goed chagrijnig van. Dat kan ik je wel vertellen, ja.
10: Gaan we snel lekker door. Ja. Mark Veningen, jij zag deze week het probleem ook van dichtbij, hè?
19: Nou ja, in het verlengde van. Ik zag vooral gisteren een item in het journaal. Hè. Iedereen besteedt veel aandacht aan dit onderwerp. Ja. En in het journaal een beetje een vergelijkbaar verhaal. En dat ging over de woonboten in Arnhem. Die aan de ene kant waren ze helemaal drooggevallen.
10: Ja.
19: Want daar was niet gebaggerd. Hè. Dus daar is de bodem natuurlijk gewoon hoger. Aan de andere kant van de rivier, in de andere gemeente, was... wel gebaggerd. En daardoor is het water nog gewoon. En liggen de boten nog in het water. En is het dieper.
10: Ja.
19: Ook dat was een gevolg dus van diezelfde droogte. En de ene gemeente had wel geanticipeerd. En de andere gemeente nog niet. En die woonbooteigenaren aan de ene kant zaten met de problemen. En aan de andere kant keken ze ernaar.
10: Ja, sowieso. De verschillen zijn sowieso groot. Hè, op dit moment. Ook regionaal inderdaad. Als het gaat over die droogte. Bas van Beek, goedemorgen.
21: Goedemorgen.
10: U bent lid van het Spraakmakerscollectief. En u reageerde eerder met de volgende woorden. Neem gezellig een emmer mee onder de douche en gebruik dat water voor de plantjes of om het toilet door te spoelen.
21: Ja.
10: U vangt het water ook nu weer onder de douche, dus op?
21: Zeker.
10: Met een emmer?
21: Vanochtend weer de plantjes water gegeven.
10: Ja.
21: En we doen het met name als het droog wordt of droog is, zeg maar. Als Nederland sompig is in de herfst, dan is het dan doen we het niet.
10: Ja.
21: Maar het was een idee van onze ene oudste dochter. Die studeerde toen aan de Universiteit Wageningen. En die begon een heel verhaal over water. En hoe ongelooflijk bijzonder het eigenlijk is dat zomaar door je kraan loopt. En dat je daar dus wat anders over moet gaan nadenken. En ja, ik heb zelf ook heel erg het gevoel dat wij drinkwater beschouwen als een soort lucht. Omdat het zo ontzettend goedkoop is ook. Dus er is ook niet een bepaalde urge, in ieder geval bij de bewoners, om iets met je water te doen. Maar ik vind het ook vrij bizar dat een tuiner in het Westland nu niets mag pompen naar zijn bloemen toe. Maar thuis wel alle kranen vervolgens open kan zetten. Dag en nacht als hij dat wil.
10: Ja, dat is gekkig, hè? Toch gewoon eigenlijk.
21: Ja,
10: wel.
21: Nou ja, dat is. Ja. Ik denk dat we hier echt een enorme perceptieachterstand hebben.
10: Mm-hmm.
21: En omdat we anders moeten gaan nadenken over water en over omgaan met drinkwater.
10: Ja.
21: En het is ik heb in hetzelfde berichtje ook geschreven dat we over 50 jaar uitgelachen worden dat we zulke bijzonder kostbaar en duurzaam water gewoon door de plee spoelen en door de douche spoelen.
10: Ja, ja. Als je daar even over nadenkt, is dat inderdaad best wonderlijk. Maar even, Bas van Beek gaat dus onder de douche met een emmer. En dan wordt er gesopt, denk ik, met zeep of met, weet ik het, douchespul.
21: Ja, nou ja, dat klopt. Ja. En je moet dus wel een zeep gebruiken die biologisch afbreekbaar is. Of een pH-neutrale zeep.
10: Mm-hmm.
21: Maar er komt niet zoveel zeep in je emmertje, hoor. Want je emmertje is al heel gauw vol als je water warm is.
10: Ja.
21: Dus daar heb je helemaal geen pijn aan.
10: Nee, en dan ben je klaar met douchen, afdrogen. En die emmer, is het één emmer die dan vol is? Of zijn het,
21: ga
10: je met meerdere emmers douchen?
21: kinderen zijn het huis uit. Nee. Want dan douche je te lang, hè? Dus het is tegelijk ook een soort zandlopertje voor je.
10: Oh ja, precies.
21: Dan douche je te lang. Nee, samen met mijn vrouw. Dus we gooien 2 emmers in de tuin.
10: Oh, oké. Okay. Oh, die gooi je in de tuin dan vervolgens. Ja. Je kunt het ook door het toilet gooien, bijvoorbeeld, om door te spoelen.
21: Kan ook, door het toilet. En in België is het echt volgens mij wetmatig dat je, als je een nieuw huis bouwt of een grote verbouwing doet in een huis in België en Vlaanderen, dat je daar moet een tank bij. Daar moet een waterput bij van 5.000 tot 7.500 liter water. En dat water moet je gaan gebruiken voor je wc, voor je tuin en voor het kuiswater. Ja. Voor het schoonmaken.
10: Ja, nou, volgens mij is dit echt een heel mooi voorbeeld van op een vrij eenvoudige manier, hè, veel impact hebben. Ik vind het een goed idee, Bas van Beek. Hartelijk dank. En ga door met de emmers en het douchen op deze manier. Klaas-Jan Raad, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
10: U bent hydroloog bij onderzoeksinstituut KWR. Wij zitten nu, had ik begrepen, in alarmfase 2. Wanneer gaan we eigenlijk naar alarmfase 3 en wat houdt dat in?
1: Nou, we gaan naar alarmfase 3 als er sprake van een nationale watercrisis. Ja. En dus als de situatie nog nijpender wordt en het vooruitzichten zijn niet goed, zeker in het achterland, hè, Duitsland, de voeding van de Rijn en vooral die Rijnafvoeren, die nekt ons op het moment. Mm-hmm. En wanneer we daar naartoe gaan precies, dat kan ik niet zeggen, maar dat is wel het moment waar de minister de regie overneemt. Ja. En het Nationaal Crisiscentrum wordt.
10: Maar daar zijn criteria voor, neem ik aan, toch? Wanneer die fase ingaat.
1: Ja, en dat heeft te maken met als het echt knijp wordt, dus dat de waterveiligheid in geding komt. Hè, dus dat we echt ons nog meer zorgen dan nu gaan maken over de veiligheid van onze dijken. Als de drinkwatervoorziening in de knel komt en als ook onze energievoorziening nog verder in de knel komt.
10: Ja, ja. Nou is de stelling vanochtend, we zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Is er überhaupt een verantwoordelijke aan te wijzen voor de situatie waarin we nu beland zijn en dreigen te belanden?
1: Eén verantwoordelijke niet, maar het is eigenlijk wel heel goed. En we zijn allemaal een beetje verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Het raakt ons allemaal. Nou, de voorbeelden hebben we net allemaal al gehoord. Ja. We kunnen allemaal een klein beetje wat doen. Maar uiteindelijk, het is ook het nieuwe klimaat waar we in zitten. En ook daar zijn we met z'n allen, ieder voor zich, een beetje verantwoordelijk voor.
10: Ja, uiteindelijk wel, natuurlijk, inderdaad. Hè. Dus dan zouden we ook allemaal een beetje moeten bijdragen aan het beheersen van dat watertekort of die droogte.
1: Ja, zeker. En er waren net wat voorbeelden wat je als burger thuis kan doen. Hè? Vooral wees zuinig met het gebruik van water op het moment. En misschien een paar kanttekeningen hoor bij de vorige sprekers. De drinkwatervoorraden zijn op peil. Dus we hebben geen zorgen op het moment nog om de drinkwatervoorraden. Mm-hmm. Maar inderdaad, elke druppel die je niet. Elke druppel grondwater of rivierwater die je niet hoeft te gebruiken om drinkwater van te maken, kunnen we wel gebruiken voor het waterbeheer. We gebruiken voor de landbouw. Komt wellicht ten goede voor de natuur. Dus wat je zelf thuis kan doen is zuinig zijn met water. Ja. Ook wel gelijk, het grootste probleem, ik zei het al, op het moment zijn de lage rivierafvoeren. En drinkwater is maar een hele kleine fractie van die rivierafvoer die we gebruiken. Ja, de meeste rivierwater gebruiken voor het waterbeheer. Dus het op peil houden van onze vaarten, onze sloten. Het waterbeheer in Noord-Holland, Friesland, Groningen en elders in het land.
10: Ja. Even tot slot een particuliere gewetensvraag. Moet ik op dit moment mijn tuin sproeien, die ik zeg maar Holland achteruit zie gaan en echt alles gaat dood op dit moment?
1: Nee, ik zou het nu niet doen. Zeker je gras, hè, als je gras geel wordt. Laat lekker geel worden. Zodra het weer een beetje geregend heeft, zie je daar straks weer groen bij.
10: Oké, en planten die doodgaan, dat is dan jammer. Helaas, pindakaas.
1: Ja, ik denk dat de problemen voor de particulier in geen verhouding staan tot de problemen waar ondernemers, boeren, bedrijven mee zitten op het moment.
19: Nou, dat zag ik deze week in Zeeland. Hè. Er is natuurlijk heel veel grasland ook en zo. Het is allemaal geel en kaal. En dus ook voor die, en niet alleen grasland, maar ook gewassen en zo. Dus het is ook voor die ondernemers ook bijna niet meer te doen.
1: Nee. Ja, de akkerbouw heeft het zwaar op het moment. En de tuinbouw, het voorbeeld Westland, werd nu al genoemd. Ja, daar vallen raakklappen.
10: Ja, dat kun je zeggen, Klaas-Jan Draat. Hartelijk dank. Er wordt gereageerd op de stelling: we zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Hans die zegt, ja, die droogte is een onderdeel van de klimaatverandering. Daar hebben we met z'n allen vroeger en nog steeds onbewust aan meegewerkt. Martin vindt dat we het aan hadden moeten zien komen. Hij zegt, het is wel jammer dat de overheid pas met dwingende regels en maatregelen komt als het eigenlijk al te laat is. Dit zagen we al jaren geleden aankomen en toch kwam er geen nationaal waterplan. Nou, volgens mij zijn er wel wat dingetjes hoe zeg je dat, in beweging gezet. En nog een Hans heeft gereageerd in het collectief. Die zegt, hij is het oneens, vindt dat de overheid meer moet doen. Ik denk alleen dat een stevig overheidsbeleid met duidelijke en handhaafbare regels en wetten ertoe leiden dat we zuiniger omgaan met schaars water. Floor Kik, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
10: Je reageerde in de NPO Luister-app.
3: Ja, maar mag ik eerst nog reageren op wat die meneer die bij de Hans zeide?
10: Ja.
3: Ja, want ik ben namelijk helemaal mee eens met zowel de eerste als de tweede. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Mm-hmm. Maar die eerste zei van ja, jammer, we hebben het allemaal laten gebeuren en we waren onbewust. Ja. Nou, dat denk ik, dat heel veel burgers onbewust waren. Mensen op de Zuidas, in de Shell-kantoren, onze overheid, die waren niet onbewust. Die wisten wel wat er aan de hand was. Die hebben het laten lopen. Mm-hmm. Dus die andere meneer, die tweede Hans,
10: ja,
3: daar ben ik het ook mee eens.
10: Ja.
3: Ja, nu moeten wij ineens zeg maar de kraan, korte douche, de kraan uitzetten. Nou, vind ik dat hartstikke goed om te doen. Dat doe ik zelf ook.
10: Ja.
3: Maar het probleem is ligt wel elders. Hè. De burgers hebben maar een kleine invloed. Maar wat wij dan kunnen doen, daar had ik eigenlijk een reactie op gegeven.
10: Ja, precies. En wat is dat dan volgens u?
3: Ik denk een jaar of 8 geleden begon onze dochter bij elke maaltijd te zeggen, ja mama, papa, weet jullie wel hoeveel liter drinkwater er nodig is voor deze gehakt die we nu eten, voor dit rundvlees? Wij keken elkaar zo aan, nee. Nou, dat is dus per kilo 15.000 liter water. En dan denk je, hoe kan dat nou zoveel?
10: Ja.
3: Maar dan rekenen ze natuurlijk mee, die koeien eten heel veel soja aan de andere kant van de wereld.
10: Ja.
3: Dat moet worden verscheept naar hier. Dan eten ze hier ook nog eens enorm veel mais. Nou, dat hoor je, alles moet worden beregend, want alles is veel te droog. Dus zodoende kost dus een liter of een kilo rundvlees zo ontzettend veel water.
10: Ja.
3: Dus
10: ja,
3: het is veel beter om minder vlees, minder zuivel te eten en meer plant.
10: Ja, en dit is al een tijdje geleden dat uw dochter dat zei?
3: Ja, want ze is nu 22 en ik denk dat ze erover begon dat ze 13 was. Ah, ze had al eens geprobeerd toen ze 6 was, ik voor het vegetariër. Maar wij zeiden, nou, daar beginnen we niet aan. Je hebt vlees nodig.
10: Ja, wat dacht u toen eigenlijk? Ze zegt wijsneus. Het zal allemaal wel.
3: Nou, dat dachten we zeker, wat een wijsneus. En we dachten, daar beginnen we niet aan. Je moet gewoon vlees eten, dat is heel belangrijk voor je. Maar inmiddels zijn we allemaal wat opgeschoven. En nu weten we dat je met veel minder vlees, dat het sowieso veel gezonder voor je is en dat het ook beter is voor de wereld. Als we allemaal minder vlees, minder zuivel eten, dan hebben we eten voor iedereen.
10: Ja.
3: Maar als we allemaal heel veel vlees willen eten, dan hebben we eten tekort.
10: Ja, het geldt wel voor meer dingen. Hè? Als we van alles veel willen, dan ontstaat er natuurlijk uiteindelijk een probleem. Ja, niet alles kan in de mate waarin we dat misschien zouden willen. Althans, de mate waarin we dat doen ook echt. Dus uw dochter is eigenlijk het morele kompas van de familie geweest.
3: Ja, zeker. En nog steeds. Want ik dacht bijvoorbeeld van, geen nieuwe kleding meer. Want inderdaad, dat de kledingproductie ook heel veel water wordt er gebruikt. Ik denk, ik ga tweedehands winkelen. Maar goed, dan kan je daar ook, als je dan enthousiast type bent, zoals ik, dan koop je niet 1 jurkje, maar 5. Maar ja, dan zegt ze, ja, maar dat was ook weer niet de bedoeling. Want dan moeten al die pakjes over de hele wereld, of tenminste vanuit Europa gaat het dan met Vincent of Marktplaats, wordt van naar jouw depot gebracht. Dan ben je ook weer te veel aan het stimuleren. Dus het is nog niet zo eenvoudig om goed je best te doen qua klimaat. Maar het is goed dat zij ons erop wijst. En kijk, jonge mensen, zij hebben de toekomst. Hè. Ik ben 53, mijn man is 69. Die 20, 30 jaar, dat gaan we allemaal nog wel redden. Of 40 jaar misschien. Maar zij, en zeker kinderen die nu geboren worden, zo warm als het nu is en als je naar de cijfers kijkt, dan zeggen mensen, nou, ik vind het nog wel lekker hoor, heerlijk die zomer. Ja, dat zeggen ze. Maar, denk even verder. De bosbranden nu in Nederland, dit is het begin. Dus denk, mensen, doe allemaal mee en stimuleer de regering. Want zij zijn degene, want dat zie je dus natuurlijk heel duidelijk. Pas als zij maatregelen nemen, zoals bijvoorbeeld de stimulering van de zonnepanelen, van de elektrische auto's, dan gaan mensen het doen.
10: Goed. Maar het blijft natuurlijk ook wel, om hem even af te ronden op een beleefde manier, een gezamenlijke verantwoordelijkheid, hè, Floor Kik. Hartelijk dank voor je reactie, Chantal van der Leest. Gedragspsycholoog en klimaatpsycholoog. Nou, dat sluit hier eigenlijk naadloos bij aan, zou je kunnen zeggen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
10: Want we vragen dus aan mensen vandaag hoe ze zelf met de droogte omgaan. Wat ze er zelf aan doen. Nou, we hoorden net al een beetje het contrast tussen wat mensen zelf doen en wat de buitenwereld, de overheid, moet doen.
4: Ja.
10: Er zijn heel veel mensen die eigenlijk ook een beetje verstarren en denken, ja, laat eerst die grote bedrijven en die overheid maar even in actie komen. Dan kom ik er ook wel achteraan. Is dat een begrijpelijke reactie?
4: Ja, dat is wel heel begrijpelijk. Want je krijgt natuurlijk ook het gevoel van alle acties die jij als persoon kan doen. Dat is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Mensen kunnen zich daar heel erg verlamd door voelen. En inderdaad dat je denkt, maar er gebeuren zoveel grotere dingen dan inderdaad ik en mijn tuintje. En hoe erg kan het nou zijn?
10: Ja, dat is een beetje de reactie die je ook hebt, hè, als het gaat over luchtvervuiling en klimaat met steenkolen. Waarom zouden wij hier heiliger zijn dan de paus als we in China gewoon nog volop bruinkoolcentrales stoken? Dat verhaal is het een beetje, dat gevoel.
4: Ja, maar China. Ja, dat is inderdaad een soort bekende afweertechniek eigenlijk.
10: Ja, dat is een afweertechniek. Waar we behoefte aan hebben, omdat we er niet aan willen eigenlijk zelf.
4: Ja, het is natuurlijk heel vervelend om te realiseren dat je eigenlijk iets aan het doen bent wat dan niet de bedoeling is. En dan één manier om daarvan af te komen van dat gevoel is natuurlijk zeggen van, nou ja, weet je, iemand anders doet het nog veel slechter.
10: Ja.
4: En dan kun je weer een beetje beter denken over jezelf. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk best wel een kwalijke manier van coping.
10: Ja, terwijl het bij jezelf moet beginnen eigenlijk. Hè? Want het is natuurlijk ook niet of, maar en allemaal altijd weer.
4: Ja, alles is en, inderdaad. En we onderschatten nogal wat we zelf kunnen doen. En ik denk ook dat komt ook door hoe we erover praten. Dus dan gaat het inderdaad alleen maar over minder douchen of inderdaad die tuin niet sproeien. Terwijl je bent natuurlijk veel meer dan alleen maar een gebruiker van drinkwater bij je thuis. Je bent natuurlijk ook nog een consument die ook producten koopt. Wat eigenlijk Floor ook net zei. Van je koopt natuurlijk allerlei producten waar heel veel water in is verwerkt. Daarmee stimuleer je ook een industrie. En je bent tegelijkertijd ben je ook nog een burger met rechten. Dus je kan inderdaad ook nog die overheid stimuleren om te zeggen van, hey, help ons nou. Wij willen het echt wel beter doen, maar help ons nou met het beter doen. Dus zij kunnen ook natuurlijk zorgen dat er een infrastructuur komt. Net zoals wat die andere meneer zei over tanks in de grond waarin je dan regenwater opvangt. Ja, dat is in Nederland natuurlijk allemaal nog niet aan de hand. En dat kun je allemaal wel doen, maar dat kost gewoon hartstikke veel geld.
10: Ja. Hoe komt het eigenlijk dat want het probleem of het onderwerp is niet van gisteren. Dat we dat toch een beetje de hele tijd een beetje wegduwen en daar gewoon eigenlijk niet zo'n zin in hebben. Terwijl het gaat echt over iets essentieels. Namelijk eigenlijk ons voortbestaan gewoon.
4: Ja, eigenlijk is dat
10: iets zou zeggen.
4: Ja, nou ja, als psychologen staan we hier eigenlijk misschien ook wel een beetje van te kijken. Want als je bedenkt van waar mensen nou eigenlijk gelukkig van worden en wat we eigenlijk met z'n allen willen, dan gaat dat eigenlijk helemaal niet om de dingen die we op dit moment aan het doen zijn en die zo kwalijk zijn eigenlijk voor het klimaat.
10: Hoe komt dat dan? Wat is de verklaring daarvoor?

0: Ja, nou ja, als psycholoog staan we hier eigenlijk misschien ook wel een beetje van te kijken. Want als je bedenkt van waar mensen nou eigenlijk gelukkig van worden en wat we eigenlijk met z'n allen willen, dan gaat dat eigenlijk helemaal niet om de dingen die we op dit moment aan het doen zijn en die zo kwalijk zijn eigenlijk voor het klimaat.
1: En hoe komt dat dan? Wat is de verklaring daarvoor?
0: Het is moeilijk te zeggen. Ik denk dat het komt omdat we vinden allemaal natuur vinden we heel belangrijk. We vinden altruïstisch zijn, goed zijn voor andere mensen vinden we heel belangrijk. Die waardes die schatten we echt ontzettend hoog in voor onszelf. Maar we worden eigenlijk de hele dag verleid op andere waardes. Dus die hedonistische en gemakswaarden en egoïstische waarden die worden eigenlijk de hele dag gepromoot. We zitten in een omgeving die ons de hele dag verleidt met doe dit, want dan heb jij het lekker makkelijk. En het is veel fijner om zeg maar iets te doen wat ons meteen gratification, ik zit allemaal in het Engelse woorden, voldoening oplevert, dan iets waarvan we inderdaad al later misschien, wie weet, ook iets goeds van gaan ervaren.
1: Oké. Hartelijk dank, Chantal van der Leest, gedragspsycholoog en klimaatpsycholoog. Lammert Wierstra, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Lid van het Spraakmakerscollectief. Heeft een grote moestuin. Hoe gaat het met de plantjes op dit moment?
2: Nou, een beetje zorgelijk hoor.
1: Ja.
2: Ja, het valt in het niet bij de grote akkerbouwers. Maar mijn bloemkool en groene kool en allerlei andere plantjes. Ja, moet ik toch heel nauwgezet water gaan geven.
1: Ja.
2: Wil ik nog een beetje oogst hebben. Maar gelukkig, we vangen al het regenwater op. En gezamenlijk op de moestuinvereniging kunnen we eens in de week het oppervlaktewater gebruiken. Dus het is voor ons allemaal nog best te doen. Maar het leert wel dat wij thuis heel zuinig omgaan met water.
1: Ja?
2: Geen vaatwasser en geen zwembad in de tuin. En ook niet overdreven sproeien, korter douchen, de auto niet zo vaak wassen. Mm-hmm. En meer van dat soort dingen. Ja, als moestuinier leer je wel heel bewust omgaan wat voor waarde water heeft.
1: Ja, even voor mij hoor. Maar die vaatwasser niet gebruiken, dat betekent met de hand afwassen en dat kost minder water?
2: Ja hoor.
1: Ja, precies.
2: Ja maar dat is maar één tijltje, hè?
1: Snap ik, ja.
2: Ja, en wat er overblijft, dat gaat ook nog de tuin in.
1: Oh ja, precies. Ja, nou, wat goed. En het regenwater opvangen, maar dat is er niet nu, eigenlijk.
2: En daarom loopt de watertank op mijn moestuin, die loopt keihard leeg. Maar net wat ik zeg, gelukkig mogen wij nog spaarzaam het oppervlaktewater gebruiken. Dus eens in de week kunnen we wat oppompen. Maar ook daar moeten we natuurlijk zuinig mee omgaan.
1: Ja, en dat doet u zo te horen.
2: Om 7:45 hier in Lelystad viel een buitje.
1: Oké. Heerlijk, fijn. Ja. Wat een opluchting.
2: Een druppel op de gloeiende plaat.
1: Maar goed. Soms moet je met een klein beetje tevreden zijn. Lammert Wierstra, hartelijk dank. John Lahey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Schipper en vaart en woont al 46 jaar op uw schip dat op dit moment in Nieuwpoort ligt. Even Nieuwpoort, wat merkt u daar van de droogte? U moet door sluizen en zo, denk ik.
3: Ons schip ligt niet in Nieuwpoort. Ons toekomstige scheepje, het is een pareltje van Speedo uit 1940. Ja. Die zijn we nu gangbaar aan het maken. En dat is onze toekomst, want wij willen eigenlijk niet naar de wal, want dan kunnen we niet betalen.
1: Mm-hmm.
3: En zo'n nieuw scheepje, oud scheepje 1940, echt een pareltje, daar kunnen we oud op worden. Ja. Caroline en ik.
1: Ja.
3: Het verhaal wat helderder te illustreren. Bij de bron gaat het fout. En we hebben een koning, die is watermanager. Echt aanspreekbaar mogen zijn.
1: Mm-hmm.
3: Maar we weten allemaal dat we geen gletsjerrivier meer hebben. Dus er komt geen water naar beneden. De scheepvaart die vaart gewoon, de wal keert het schip. Dat gaat ook niet meer. Wij hebben een beperkte watervoorraad aan boord. En wij gebruiken op jaarbasis 10 kubieke meter. Omdat we systemen hebben waarmee we ontzettend goed water kunnen besparen. Onder andere een waterloos toilet. Als je gaat nadenken hoe dom is het idee dat je dat met drinkwater gaat spoelen.
1: Ja.
3: Dat kan ook anders.
1: Maar
3: er is nog een variant. Ja. En dat is een droog toilet, een compost toilet. Daar kun je ook nog de compost van gebruiken. He, voor die tuinder die net aan het woord was. Er zijn heel veel manieren om water te besparen. En dan moeten wij wel.

0: Maar we zijn er ook 46 jaar heel bewust mee bezig.
1: Ja, precies. Iemand die met je moet wel camper aan boord. Ja. Ik snap het.
0: Ja. Zo ratel, maar je wil verder, dat snap ik ook hoor. Er zijn heel veel campers.
1: Ja.
0: En die hebben ook een beperkte watervoorraad. En die kiezen dan voor een droog toiletje. Logisch, maar heel Nederland, 16 miljoen mensen, maal 8 piesjes en bruine jongens, meisjes, die spoelen we door met drinkwater.
1: Ja, dat is doodzonde. We moeten gewoon allemaal op een droog toilet gaan zitten. John Lahey, hartelijk dank. Ik ga inderdaad even verder naar Erik Verhoeven. Tot slot, hij is biologisch aspergeboer in Kromvoort. Hij heeft zelf nog geen last van de droogte, had ik begrepen. Hoe kan dat, meneer Verhoeven?
2: Goedemorgen.
1: Hallo.
2: Wij hebben geen last van de droogte, omdat wij met druppelbevloeiing werken. Dus wij gebruiken maar heel beperkt water.
1: Druppelbevloeiing.
2: En wat wij gebruiken aan de druppelslangen met het water, is 100% effectief voor onze tuinbouw.
1: Ja, dat gaat langzamer en is voorzichtiger en is beter gedoseerd gewoon, druppelsgewijs.
2: Ook, zoals dat dan waait heet. Niet weg, ja. Verdampt niet.
1: Nee.
2: Alles met zonnepanelen, dus geen uitstoot van dieselmotoren aan de pompen.
1: Wauw, wat goed. Ja, nou, en dat gaat ook goed. Dat zijn ook die asperges, daar proef je het verder niet aan.
2: Wij zijn biologisch. Ja. En biologisch, dat doe je niet alleen maar zonder kunstmest en vergif, maar dat gaat veel verder. Dus ook het watermanagement hoort erbij. Maar de oplossing van dit zit hem in de factor we. Onze asperges verkopen wij rechtstreeks aan de consument voor een goede en eerlijke prijs.
1: Ja.
2: En omdat we dat doen, krijgen we genoeg centjes. En van die centjes die wij overhouden, hebben wij dus 100.000 euro 4 jaar geleden kunnen investeren in druppelbevloeiing.
1: Ja, wat goed zeg. Wat echt fantastisch. En nou is er een sproeiverbod in het westen van het land. Zou er ook een druppelverbod kunnen komen, of niet? Of is dat wel echt...
2: Nee, want de provincie en het Rijk stimuleren enorm de druppelslangen. Want het bespaart gewoon 70% van het totale watermanagement dat we minder kunnen gaan gebruiken in Nederland.
1: Ja.
2: En dan is het probleem opgelost.
1: Ja, druppelen dus. Erik Verhoeven, hartelijk dank tot slot. Zijn wij aan het einde gekomen van deze Stand.nl naar aanleiding van de stelling. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het droogteprobleem. Discussie gaat uiteraard verder in het Spraakmakerscollectief. Geertje, daar wil ik nog even mee afsluiten. Bel naar de redactie. Zij vangt water op als ze haar groenten schoonmaakt. Het zijn kleine hoeveelheden, maar zo bespaar ik toch wat water. En daarmee wil ik hem graag afsluiten. Als u nog geen lid bent, kunt u meepraten. Moet u zich even aanmelden via spraakmakers.kro-ncv.nl.
3: NPO Radio 1.
4: Vanavond speelt Triviant zich af in hoger sfeer.
5: Zondag op de perstribune van Max. De terugkeer van de tv-quiz Triviant. Met als presentator Annico van Zanten. Van Opsporing Verzocht.
6: Voor iedereen die het ooit heeft meegemaakt, een inbraak hakt erin.
5: En Arno Vermeulen.
7: Het is een doelpunt. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
5: Chef voetbal van de NOS. Over zijn afscheid bij de NOS. Zondag om 12 uur op de perstribune van Max. Jurgen van den Berg. In gesprek met Annico van Zanten en Arno Vermeulen.
3: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: NPO Radio 1, 10 uur.
11: Carl-Johan de Zwart.
1: We herdenken de drie prominente Nederlanders die deze week zijn gestorven. Alle drie met hun eigen betekenis voor de Nederlandse media en cultuur. Jerny Kaagman, Peter Faber en Tony Scott. Dat en meer zometeen in ons mediaforum. Nu het NOS-journaal met Lieselot Thomassen.
11: In Thailand heeft een leerling van 14 jaar op een school zeker 5 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Het motief van de jongen is onbekend, vertelt correspondent Zuidoost-Azië Saskia Conninger.
12: Het is een vrij prestigieuze school. De schok is heel groot dat het daar gebeurt. Het is dus totaal onduidelijk ook wat zijn motivatie zou zijn. En het is een school waar ook diplomaten, beroemde atleten en ministers op hebben gezeten. En ook heel goed beveiligde school dus. Maar het is totaal onduidelijk waarom hij tot deze daad is gekomen.
11: 23 mensen raakten gewond. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. De jongen zou een vuurwapen van zijn opa hebben gebruikt.
12: In Thailand maken mensen zich zorgen dat zoveel mensen hun handen op wapens kunnen leggen. Deze opa had blijkbaar ook een wapen in huis. Thailand heeft 70 miljoen inwoners en er zijn waarschijnlijk zo rond de 10 miljoen vuurwapens in de omloop, waarvan 4 miljoen niet geregistreerd zouden zijn. Dus dat is wel een heel groot probleem.
11: Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Faber was bekend van films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat en Schatjes. Die laatste film, waarin hij zijn 4 losgeslagen kinderen in bedwang probeert te houden, trok destijds ruim 1 miljoen bezoekers.
13: Dat betekent dat nu de zaken er zo voor staan, ik vanaf vandaag,
14: de 26e, je moeder is getuige, ik elke pesterij, elke poging van jullie kant om ons het bloed om ernaast vandaan te treiteren, met gelijke munt zal terugbetalen.
11: De producent van Schatjes herinnert zich Faber als een uitzonderlijk veelzijdige en vriendelijke acteur.
15: Wat ik heel bijzonder vind is een soort waaier van een mens. Dat je zoveel verschillende kanten hebt. En als je zo goed bent, en ook bekend uiteindelijk natuurlijk, dat je ook zo gewoon menselijk blijft en een vriendelijk mens bent.
11: Peter Faber won ook 2 keer de Louis d'Or, belangrijkste toneelprijs. Hij was 82 jaar. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de mishandeling en dood van een Franse livestreamer. Hij werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en hij overleed. De mannen kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag zijn ze vrijgesproken. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Vlak voor de brand op de bovenste verdieping van de flat aan de Watertorenweg hoorden medebewoners een explosie. Toen de brandweer het pand betrad was daar nog iemand in leven, maar die persoon overleed ter plaatse. Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt voor een AI-campagne rond nieuwe tabaksregels. Mensen konden via een QR-code een vragenlijst invullen, waarna AI namens hen argumenten tegen strengere wetgeving opstelde voor de Europese inspraakprocedure. Artsen maakten bezwaar, omdat niet duidelijk was dat de tabaksfabrikant achter die reclame zat. De reclamecodecommissie geeft de artsen daarin gelijk. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
16: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
11: De Dikke Vandalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek. Dat gebeurt na jarenlange campagne van de organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom het woord in het woordenboek is opgenomen.
17: Woordenboeken die registreren de actuele taal. Dus op het moment dat we zien dat er andere woorden zo gangbaar worden dat ze ofwel binnen een bepaald vakgebied of binnen een bepaalde groep breed worden gebruikt, dan registreren we dat. En als ze dan voldoen aan onze opnamecriteria, dan nemen we het op in het woordenboek.
11: De term schaamlip blijft wel de centrale term. De mede-initiatiefnemer van de organisatie Schaamteloos hoopt dat vulvalip de hoofdterm wordt.
18: Wij pleiten ervoor dat er gewoon een nieuw woord, het woord vulvalippen, gewoon als woord opgenomen wordt in de Vandalen. En dat schaamlippen daar ook, dat er ook gewoon staat om naar te refereren. Idealiter is het zo dat er in de toekomst staat gewoon vulvalippen ooit schaamlippen genoemd.
11: Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en dan schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: En de verkeersinformatie komt van Erwin de Hart. Goedemorgen, Erwin.
19: Goedemorgen. Aan de Duitse grens staat alweer een file op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf 7 naar 20 minuten vertraging in 3 kilometer file. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch een file tussen Maden en knooppunt Hooipolder van 3 kilometer. En daar is de vertraging 5 minuten.
20: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
24: Zijn we er al?
23: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
25: Oh ja, verzekering.
23: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
26: Ik doe het voor gezonde nieren.
27: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
28: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
29: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Johan de Zwart.
3: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
1: We kijken terug op de levens van drie bekende Nederlanders die deze week overleden. Jerny Kaagman, Peter Faber en Tony Scott. Maar ook het ontwikkelende nieuws rond de drone die in Leipzig werd aangetroffen. En de speculaties over het hoe en waarom staat vandaag op het menu van het Mediaforum. Met vandaag aan tafel Mark Veningen, hoofdredacteur nieuws bij Talpa. Daan Bonenkamp, hoofdredacteur van de Twentse Courant Tubantia. Goedemorgen, Daan.
30: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is vanochtend theatermaker en acteur Tom de Ket. Ja, de afgelopen 24 uur werden we 3 keer opgeschrikt door een overlijdensbericht.
31: De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. Bekende nummers van hem zijn Get Into It en Love Let Love.
32: Goedemorgen. Acteur Peter Faber is overleden. Heeft zijn familie vanochtend bekendgemaakt.
33: Jerny Kaagman. Afgelopen week overleed ze. Ze was 79.
1: Ja, dit doet ze natuurlijk absoluut geen recht. En daarom lichten we ze er alle drie even uit in het Mediaforum. We beginnen met Jerny Kaagman, zangeres van Earth and Fire. Strijder voor betere rechten van muzikanten. En natuurlijk jurylid van Idols.
33: Voor de jonge generatie is ze vooral bekend als jurylid van Idols.
34: Nou, Cookie, dit is niet het juiste loketje waar je bent aangeland.
33: Voor de ouderen is ze vooral de frontvrouw van de rockband Earth and Fire.
35: Met als absolute topper... Weekend.
33: Afgelopen week overleed ze. Ze was 79.
1: Daan Bonenkamp, waar kende jij haar van?
0: Ik hoorde bij de eerste groep die Simone Wijmans noemde zo net. De jongere generatie die eigenlijk pas van haar hoorde als jurylid bij Idols.
1: Ja.
0: Ik ben geen groot kenner van Earth and Fire. Ik zou geen drie nummers van de band kunnen noemen, moet ik eerlijk bekennen.
1: Ik hoorde net rockband.
2: Zwaar woord.
0: Ja. Nee, zeker als jurylid van Idols. En ook wel, en dat vond ik ook het mooie. Ik ken Jordi Karel als jurylid. Ik heb nu de afgelopen dagen een dag gelezen over de necrologieën die over haar zijn gemaakt. Mm-hmm. Dat je een breder beeld krijgt van de vrouw. En dat je dus ook meer betekenis krijgt bij wie zij was. Het strakke blauwe pak, wat dan kennelijk een soort sekssymbool imago gaf. Wist ik ook niet, moet ik eerlijk zeggen. Misschien heb ik onder een steen gelegen, zou kunnen.
1: Nee, je was er nog niet toen.
0: Nee, maar ook haar, en dat vond ik, want zo kende ik haar natuurlijk als jurylid met die ook, niet alleen wat we net hoorden, dat geweldige commentaar af en toe op de kandidaten.
1: Ja.
0: Maar ook haar toch wat wonderlijke blik, dat strakke gezicht en haar uitingen, die. Zo bleek dus later al te maken hadden met de beginnende vorm van Parkinson.
1: Mm-hmm.
0: En de manier waarop ze daar ook als een van de eerste toch openlijk over sprak, dat vond ik ook al. Wist ik eigenlijk ook niet, las ik dus in die necrologieën vandaag en gisteren, krachtig. En ook goed om dan zo'n brede beeld van een vrouw te krijgen, vind ik ook de kracht van media op zo'n moment. Om voor mensen zoals ik, die eigenlijk maar één blik op iemand hebben, die dan kunnen zien, hey, dit was Jordi Kagerman in de volle breedte.
1: Ja, zeker. Mark, wat is jouw wat is het eerste dat jou te binnen schiet als het gaat over Jordi Kagerman?
2: Nou ja, dat het nog iets laat zien, daar ging het gisteren ook wel veel over, dat in de tijd dat Jordi Kagerman jurylid was van Idols, waren de commentaren genadeloos. Hè? En dat is tegenwoordig in de talentenshows, is dat 180 graden anders. Is het heel opbouwend, heel constructief en worden kandidaten echt gespaard. En dat was 180 graden anders in die tijd. En daar moest ik er nog wel even aan denken weer toen ik dat gisteren hoorde, hoe anders dat is.
1: Ja, bij ons op de redactie ging het vooral over dat blauwe pak, toch?
5: Ja, bij mij ook. Want ik was toen puber, 16 jaar.
1: Ja,
5: dat pakje was inderdaad een openbaring.
1: Ja, legendarisch, ja. Mark, jij bent ook hoofdredacteur van Nieuws van de Dag. Hoe gaat het bij jullie op de redactie als dit soort nieuws binnenkomt? En het zijn drie van deze berichten eigenlijk, zo kort na elkaar.
2: Ze komen natuurlijk allemaal op een ander moment. Hè? En overigens is het natuurlijk meer iets waar Shownieuws aandacht aan besteedt. Mm-hmm. Gisteren uitgebreid ook met over Jordi Kagerman gehad. Dat was op dat moment... Peter Faber was natuurlijk gisteravond nog niet bekend. Een van de mensen in de studio was gisteren Ronald Molendijk. Die heeft met haar ook in de Idol jury gezeten. En heeft dus ook dit soort verhalen en anekdotes erover verteld. En ook haar op die manier een beetje ingekleurd en verteld inderdaad wie ze was. En wat Daan ook zegt, dat is ook een beetje de rol van media natuurlijk op zo'n moment.
1: Tuurlijk.
2: Om een breed profiel van iemand te geven. In dit geval is het ook een wat breder profiel.
1: Mm-hmm, ja. Nou, dan werden we vanmorgen ook nog opgeschrikt door het overlijden van acteur Peter Faber.
6: Wat moet je met al die playboys op je kamer?
7: Die zijn toch van jou?
8: Thijs.
6: Hoe durf je? En wat vindt je moeder in de kast tussen je kleren? Ook flauwekul zeker?
8: Ja?
9: Is dat goed?
8: Goed. Nou, wat wil je? Eerst een verfrissing op dat terrasje? Of zal ik eerst even de stoeltjes hier buiten zetten? Of wil je eerst opfrissen?
9: Rustig.
8: Als ik nou eerst
9: vakantie!
1: Ja, je hoort schatjes en van het werktheater de film Camping, Tom de Cat. Ja. Je hebt les van hem gehad op de toneelschool.
5: Ja, inderdaad. Het was heel bijzonder. Ik vond het een ongelooflijk innemende man. Ontzettende levenslust had hij. Ongelooflijk goede improvisator. En ik ben natuurlijk van de tijd ook van dat het werktheater nog bestond. En we gingen naar die voorstelling.
1: Kun je even uitleggen voor de Daan Bonenkampen wat is het werktheater?
5: Ja, het werktheater is een legendarische theatergroep. Die eigenlijk voor het eerst stukken maakte die echt speelden in de maatschappij. Dus het ging al over de gezondheidszorg, over het ziekenhuis. Over dingen die echt urgent waren in die tijd. Die maakten ze zelf geschreven stukken van op basis van improvisatie. Met allemaal hele legendarische acteurs. Gerard Toner zat er ook bij. Ja. En natuurlijk Peter Faber. En dat,
1: opgericht in 1970?
5: In 1970 had ik een speciaal theater, maar speelde ook in tenten, soms ook op locaties. En
1: dat spreekt jou natuurlijk aan, toch? Zo'n maker ben jij eigenlijk ook.
5: Zeker, ja. Dat is echt een hele grote inspiratie geweest in die tijd. En ik vond het geweldig dat hij toen aan de toneelschool kwam om ons ook les te geven. En zijn eigen soloprogramma's, die staan me nog heel levend voor ogen. En daar deed je ook altijd acrobatiek bij en zo. Dat was echt een heel inspirerende gast was.
1: Ja, hij is hier ook wel eens de gast geweest in het programma. En wat mij opviel is dat hij zeg maar... hij was niet aan het acteren hier, maar hij was gewoon wie die is. Maar ook in zijn uitbundig.
5: Ja, heel uitbundig.
1: Altijd uitbundig.
5: Ja, ja. En gul.
7: Dus ook naar als hij les gaf en zo, was die, ja. Hij was altijd heel enthousiast, heel enthousiasmerend.
2: Ja. Nou ja, dat uitbundig en open, dat zag je natuurlijk de laatste weken ook. Hè? Want wat mij opviel al een paar weken geleden, is dat hij in één keer ging posten op zijn Facebookpagina over zijn ziekenhuisopname, met ook foto's dat hij daar lag en een update van hoe het met zijn gezondheid ging.
1: En ik heb dat toevallig ook gezien op Facebook. Ja. En ik kreeg ook de hele tijd updates over wel of niet opereren.
2: Ja, hij was er heel open, ja zeker. En het begon, nou, hij deed er heel luchtig over. Hij zei, nou, ik ben even aan het herstellen en het komt allemaal wel weer goed.
1: Ja.
2: Nou ja, dat bleek dus niet zo te zijn.
7: Nee. Ja.
1: Nee. En was het een goede acteur ook?
7: Ja, absoluut. Ja.
1: Zeg maar eens wat anders nu.
7: Ik vond het een heel... Ook de films en zo. Hij heeft zeg maar presence, zoals je dat noemt. Echt spat van het scherm af. Ja. Ook een mooie man om te zien, vond ik altijd. Maar in ieder geval heel veel charisma.
1: En fijn om naar te luisteren ook.
7: Absoluut, ja. En als je bij zijn shows was, was een acteur die in staat was om echt contact te maken met het publiek.
1: Ja, ja. Ja. Het was ook een hoe zeg je dat, zijn komaf en zijn levensverhaal. Staat dicht bij de mensen, zeg maar, toch? Dat is toegankelijk allemaal.
7: Zeker, ja, absoluut.
1: Goed, dan werd gisteren ook bekend dat rapper en zanger Tony Scott is overleden. Hij leed aan MS. Scott, wiens echte naam Peter van de Bos was, had in de jaren 90 een groot aantal hits in het genre hip house. Mark, we hebben het hier over jouw jeugd, hè? En de mijne.
2: Bij ons beide jeugd. Ja, daarom was gisteren voor mij, kijk, het overlijden van Johnny Kaagman, daar besteden heel veel media aandacht aan. Dit was eigenlijk een klein berichtje dat ik in één keer tegenkwam. Dan denk ik, Tony Scott, want dat is niet iemand waar je veel meer de afgelopen jaren over hebt gehoord.
1: We zijn er niet echt ook even zoeken
2: hoe het was. Ja. Dus ik ging kijken, hoe is het eigenlijk met hem? En dan trof ik een filmpje van een jongerenkanaal van de NPO 8 jaar geleden, die hem nog gingen opzoeken van hoe het eigenlijk met hem is gegaan na zijn grote succes.
1: En dat was best wel een fragmentje daarvan. Ja. Het is de documentaire serie Hip Hop NL uit 2018. En we horen Tony hier vertellen over hoe het hem verging na het succes.
10: Je hebt op een gegeven moment geld nodig. Een vriend van mij die was een manager van een sexshop. Hij zegt, we hebben iemand nodig in een van de zaken in Gouda. Ik denk van, man, als Tony Scott, man, de chief. En dan sta je ineens in een sexshop. De Goudse Haan in Gouda, weet je. En komen twee dames, komen de zaak binnen. Jij bent toch Tony Scott, zegt eentje van ze. Ik heb toen voor het eerst ontkend dat ik mezelf ben. Ik zeg, ja, dat wordt vaak gezegd en gedacht. Maar ik ben niet Tony Scott.
1: Nee.
2: Want het is zo tragisch, omdat heel verdrietig. En daarna, overigens, was hij ook niet heel somber. Want hij is ook nog heel lang daarna muziekleraar geweest. En natuurlijk later is hij ziek geworden. En tegelijkertijd vond ik vond het een tragisch verhaal. Maar ik vond ook wel dat hij er met enige luchtigheid nog wel over sprak. Maar wat het natuurlijk vooral laat zien is dat bij het overlijden van iemand die ooit heel groot is soms zit het vers in het geheugen en is een heel uitgebreide necrologie.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en in dit geval dus eigenlijk bijna niet. Terwijl er ook een heel verhaal om deze toch uiteindelijk hele grote ster, wat hij jarenlang was, nog verteld kan worden.
1: Tom, dit is wat acteurs ook kan gebeuren, hè? De kortstondige roem en dan helemaal van de radar.
7: Absoluut.
1: Het heeft iets verdrietigs ook. Kan het hebben, laat ik het zo zeggen.
7: Kan het hebben. Als je daar alleen maar mee bezig bent, als je daarom omgaat als kunstenaar, dan word je ongelukkig. Maar als je bezig bent met dat je eigenlijk dingen wil maken, en dan moet je accepteren dat je af en toe iets maakt dat iedereen wil zien en wil horen, en af en toe niet. Maar als je daarop gaat varen, mm-hmm, dan ben je als artiest ben je verloren.
1: Ja, dan moet je eigenlijk niet. Dan moet je van weg.
7: Dan lever je uit aan de publieke opinie.
1: Ja, Tony Scott hebben wij. Mark Veling, hebben Tony Scott recht gedaan?
2: Misschien wel niet. En tegelijkertijd is het ook heel verklaarbaar als je naar het oeuvre kijkt van Peter Faber, hoe lang die succesvol is geweest. Johnny Kaagman, hetzelfde. Het gaat van het blauwe pak van Earth and Fire tot uiteindelijk de directeur zijn van Buma Cultuur. En Tony Scott heeft in de jaren 90 een paar hits gehad. En daarna heeft hij een leven gehad, zoals heel veel mensen dat leiden. En dan is het ook, dan snap ik wel de verhouding in de aandacht. Maar je kunt het ook niet vergelijken. Het is natuurlijk zit geen ranking in. Het is voor iedereen anders. En dit zegt natuurlijk ook heel veel over wat jou persoonlijk raakt. In dit geval, dat geldt dus voor jou kennelijk ook. Iemand uit je jeugd. Een icoon die komt te overlijden, denk je, oh god, wat is eigenlijk het verhaal daar? Hoe is het ermee vergaan?
1: Ja.
2: En dan kan het jou veel meer raken dan iemand anders. En dan zal dat, denk ik, heel erg persoonlijk zijn voor iedereen bij al die verschillende mensen.
1: Ja, precies.
2: Hoe dat gaat. Ja. Ja.
1: Daan, jouw mediamoment heeft alles te maken met omgekeerde vlaggen en ronkende trekkers. Daar zijn ze weer. Dan hebben we het natuurlijk over boeren, boze boeren ook. Want die zijn weer terug.
0: Die zijn weer terug. En jij zegt terecht, daar zijn ze weer. Dat zal misschien een sentiment hebben wat bij veel mensen leeft. Van god, daar gaan we weer. De Telegraaf had vandaag een groot stuk over de boerenprotesten die met name allerlei wegen in het land.
1: Ja, de kop was wilde boerenprotesten overspoelen wegen in het land.
0: Ja.
1: Dreigende ondergang van agrarische sector.
0: Ja, dat laatste zal een citaat zijn, vermoed ik zomaar.
1: Ja, dat is een quote.
0: Van een van de boeren.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat klopt, de wegen staan weer vol trekkers. Ook bij ons in Twente. Dus we hebben er deze week ook zelf als die bandjaar aan besteed. En dan is het toch wel steeds de vraag, want dat sentiment, daar gaan we weer. Dat voelt zo'n redactie natuurlijk ook wel weer. En tegelijkertijd is het ook weer een realiteit met de nieuwe stikstofaanpak van het kabinet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, men komt weer in opstand. Maar waar ligt dan de lat en wat is het wegingskader wanneer je wel en niet aandacht aan zo'n actie besteed. Daar hebben we echt wel gesprekken over.
1: Ja.
0: En natuurlijk speelt dan de omvang van een actie een rol. 2 trekkers versus 200, dat maakt natuurlijk uit.
1: Ja, is dat ja precies. Dat maakt kijk uit. Je naar.
0: De locatie. Ja. Trekken ze op naar een gemeentehuis in de buurt van bestuurders? Of staan ze ergens op een weg, langs een weg, wat minder opvallend?
1: Want het is een verhaal dat we al kennen op zich.
0: Dat is een verhaal dat we al kennen, zeker.
1: Ja.
0: Is het maatschappij ontwrichtend, is het natuurlijk wel relevant.
1: Mm-hmm.
0: De A1 is vastgezet vorige week, nou, dan is het zeker relevant. Deze week werd een belangrijk kruispunt in Twente vastgezet. Dan was het ook relevant. Maar wat wij proberen te doen is, ook niet alleen maar van er is een blokkade, mensen rijden om en de boeren vragen waarom staat u hier, want dat verhaal kennen we wel. Maar we proberen ook een beetje daar wat achter te graven.
1: Mm-hmm.
0: 2 voorbeeldjes daarvan. Een van die boeren die deze week die wij spraken bij die demonstratie, die zei, liet zich ontvallen eigenlijk dat hij door een voorlichter was ingefluisterd dat hij moest zeggen. Toen dacht hij, een voorlichter, wat een voorlichter is. En het bleek een voorlichter te zijn van 4 Farmers.
1: Ja,
0: 4
1: ja.
0: Farmers is
1: dus
0: een
1: voedselproducent.
0: Veevoedselproducent. Grote belangen natuurlijk in een zo groot mogelijke landbouwsector. Veeteeltsector eigenlijk.
1: Ja. Ja. Hoe meer boeren, hoe beter voor 4 Farmers.
0: Ja. Hoe meer koeienvoer, hoe meer omzet voor 4 Farmers. Dat die dus die boeren die naar zo'n demonstratie gaan voeden met woordvoeringslijnen letterlijk. Nou, is denk ik voor lezers relevant om bloot te leggen.
1: Ja.
0: Tweede, wat we ook, en vanmorgen hebben we dat nog gedaan, een hele vragenlijst naar het Openbaar Ministerie gestuurd. Omdat wij proberen te achterhalen, dat is ook voor veel mensen een verbazing, misschien wel een ergernis. Die boeren blokkeren de snelweg, oké, dat mag, doen dat vaak zonder kentekenplaten, zodat ze niet te herleiden zijn, dat ze geen boetes kunnen krijgen. Want ja, hun kenteken is niet te scannen.
1: Nee.
0: Waar ligt nou de balans?
1: Maar als het goed is, mag je de weg niet op zonder kenteken.
0: Je mag de weg niet op zonder kenteken, dat is een strafbaar feit.
1: Ja.
0: En het blokkeren van de snelweg is, maar goed, demonstratierecht. Ik weet niet helemaal precies waar de grens ligt, maar zou je ook nog. Maar zeker dat rijden zonder kenteken is een strafbaar feit.
1: Mm-hmm.
0: Waarom wordt daar niet tegen opgetreden? De politie zegt dan, ja, we treden deescalerend op. Ons belangrijkste doel is de snelweg moet vrij. Snappen we allemaal, maar waar ligt het wegingskader voor politie, voor Openbaar Ministerie? En die vragen willen ze er dus weer niet beantwoorden. Dus vanmorgen hebben wij een lijst van 10 vragen, heel specifiek, naar het OM in Oost-Nederland gestuurd. Van, wat is hier nou? Onze lezers willen weten. Als ik door rood rijd, krijg ik een bekeuring. Als ik zonder kenteken met mijn auto de weg op ga, dat mag niet. Deze boer doet dat wel.
1: Ja.
0: Waarom treedt u daar niet tegen op?
7: Ja, dat is toch heel simpel.
1: Hoe
7: omdat die trekkers zo ongelooflijk groot zijn. Er zijn wapens geworden.
0: Ja.
7: Dat is denk ik een van de grootste problemen.
0: Dat is
7: een machtsmiddel, is het.
0: Dat is zeker op dat moment een probleem. Maar je kunt ook altijd achteraf boetes opleggen. Hè. Je kunt zo'n boer naar zijn legitimatie vragen en zeggen, god, als jij je kenteken niet wil laten zien, dan ben je met. Er zijn altijd wegen om naar de hand nog vervolging in te stellen. Ja. Nou, ook dat gebeurt, is onze informatie tot dusver nauwelijks. Nou ja, kijk, ik snap echt wel dat je op dat moment de politie prioriteit geeft aan het vrijmaken van de weg en denkt, ja.
7: Wat kan ik doen? Ja,
0: wat kan ik doen?
1: Even de context waarin deze protesten dan nu zijn. Hè?
0: Ja.
1: Even los van de massaliteit en de wijdverspreidheid daarvan. Dat kan ik niet helemaal beoordelen. Maar geef je die context er ook bij? Want we hebben natuurlijk gehad de Tweede Kamerbrief van Jamie van Essen.
0: Ja.
1: Hè, met zijn stikstofplannen. Dat was 26 juni. Het is nu begin augustus.
0: Ja.
1: De Tweede Kamer gaat misschien binnenkort weer opstarten en het erover hebben. Geef je die context er ook bij waarom dit nu op dit moment weer dan de kop opsteekt?
0: Ja, zeker. Uiteraard. Want dat is ook daar geldt misschien een zekere stikstofmoeheid. En tegelijkertijd moet je steeds je lezer blijven uitleggen waar gaat dit eigenlijk over? Waar komen deze mensen tegen in het geweer? Welke specifieke onderdelen van de brief van minister van Essen zijn relevant?
1: Wat is er nu anders dan bij de eerdere protesten?
0: Zeker. En voor ons als Tubantia extra interessant. Jamie van Essen is een Twentenaar, komt uit Twente, woont in Twente, is dus een Twentse minister. Staat in die zin wat dichter bij ons nog dan anderen. Dus wij zijn in die zin extra scherp op wat hij doet. Spreken hem ook met regelmaat, gelukkig voor ons.
1: Hij komt uit Twente.
0: Hij komt uit Twente, ja. Hij woont in Losser. Dus hij is, komt uit, bij ons uit de buurt. Is
1: maakt dat ook
0: geweest.
1: Nog verschil in je bericht geven?
0: Nou, dat maakt wel dat we extra geïnteresseerd zijn. Ja, zeker. En dat we hem ook zelf... We hebben hem in de laatste week voor het zomerreces, toen hij die stikstofaanpak ontvouwde, hebben aan het eind van de week ook zelf nog geïnterviewd. Niet om nog eens helemaal die brief door te nemen, maar gewoon ook te vragen, hey God... Jamie van Essen, hoe was jouw week nog? Bleek bijvoorbeeld dat hij in die hele drukke week ook nog moest verhuizen. Want hij was wethouder in Deventer, verhuisde terug naar Twente. Ja, waar, ja. Geeft ook een wat andere kleur aan zo'n iemand die dicht bij onze lezer staat.
1: Ja. Mark Velingen, jouw mediamoment gaat over een zaak waar jij de hele week zelf druk mee bent geweest, kunnen we zeggen. Vertel.
2: Ja, klopt. Enige tijd geleden, al een jaar geleden ongeveer, is een verslaggever van Nieuws van de Dag in zijn privé-tijd mishandeld. Toen hij iets zei van een paar jongens die de onrust stookte. Die zaak, daar is best wel veel media-aandacht voor geweest. Heeft uiteindelijk geleid tot het oppakken van een verdachte. En die verdachte stond deze week voor de rechter.
1: Ja.
2: En dan is het gebruikelijk als er een rechtszaak is, dat je als media daar toestemming voor moet vragen om daar te filmen. Dus die toestemming hebben wij gevraagd. Die heeft overigens ook Omroep West gevraagd, want dit speelde zich af op Scheveningen. En die toestemming kregen we niet om daar te filmen. En dat bevreemde ons. En dat bevreemde ons des te meer omdat bij de argumentatie werd gegeven dat wij hier niet objectief verslag van zouden kunnen doen, omdat hier sprake is van een werknemer van ons die slachtoffer is in die zaak.
1: Ja, zit daar wat in?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat ik snap natuurlijk de redenering wel, vanzelfsprekend. Alleen ik vind niet dat dat aan de rechtbank is om te oordelen of de journalistiek wel of niet onafhankelijk zijn werk kan doen. En dat is ook de reden dat ook de journalistenvakbond NVJ hiervan zegt, dit kan niet. Dit kan een rechtbank zich niet permitteren.
1: Even voor de duidelijkheid, want het kan misschien relevant zijn. Datgene wat er gebeurd is in de privé-tijd van die werknemer ook gebeurd.
2: Het is in de privé-tijd van die werknemer gebeurd.
1: Wat is er eigenlijk gebeurd?
2: Hij probeerde dus iets te zeggen van jongeren die zich misdroegen. Dus hij deed zelf niks fysieks en daarna werd hij fysiek belaagd.
1: Ja.
2: Maar kijk, bij ons zie je een werknemer, maar wie ook niet mocht er komen was de redactie van Hart van Nederland. Dus een andere redactie, want zei de woordvoerder van de rechtbank tegen mij, nee, het is hetzelfde bedrijf als een werknemer. Dus het
1: Talpa.
2: Ja, en dat zou dus betekenen dat als bijvoorbeeld bij Daan op de redactie iemand ergens betrokken is, Tubantia, ergens in Twente en RTL Nieuws zou daar verslag van willen doen, zou dat met een camera zou dat niet mogen, want dat is hetzelfde bedrijf, dezelfde werkgever. En Omroep West mag niet komen, terwijl die jongen daar, onze verslaggever, tot 2 jaar geleden werkte. Dus die heeft al 2 jaar werkt hij daar niet meer. Die kreeg volgens dezelfde argumentatie, mocht ook Omroep West daar niet komen. Ja. Dus deze argumentatie.
1: Ja, dat krijg je met al
2: niet.
1: Die mediaclusters.
2: Ja, dat ook, maar de argumentatie. Het
1: gaat alles in elkaar op een gegeven moment.
2: Nou ja, en vooral dus het principiële punt dat het niet aan de rechter is om te oordelen of wij daar wel of niet onafhankelijk verslag van kunnen doen. Het is ook niet zo dit slachtoffer, want het was inderdaad in zijn privé-tijd, zelf verslag zou doen van die rechtszaak. Als wij hem spreken hem als slachtoffer en gaat gewoon een andere journalist, gaat er naartoe om verslag te doen van die zaak, niet hij.
1: Ja, maar goed, je bent wel, hè? Hij is van jullie.
2: Ja, maar dan denk ik toch dat je de journalistiek tekort doet en de onafhankelijkheid van wat we van al onze redacties gevraagd mogen worden, dat wij zonder dat we dat mee laten wegen, verslag doen van een zaak.
0: Ik ben het zeer eens. Hier moet je heel erg mee oppassen, volgens mij, om journalisten te beoordelen op basis van dat het zou te dichtbij staan alsof ze niet objectief zouden kunnen zijn. Dat vind ik wel een hele, hele gevaarlijke ontwikkeling. Ja, ja. En ook over het andere punt dat Mark maakt, over dat alle Talpa-media niet welkom zijn. Wij als Tubantia hebben een eigen statuut. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn onderdeel van DPG Media. Mm-hmm. Als bij RTL Nieuws iemand, een werknemer, iets aan de hand is.
1: Is dat bij Talpa dat ook zo?
2: Is bij ons ook zo. Hart van Nederland heeft een eigen statuut. Ja. Volledige onafhankelijkheid. Ja. En zo werkt het ook echt in de praktijk.
1: Ja.
2: Maar het is ook echt gewoon een glijdende schaal. Kijk, in dit geval is evident overigens dat deze persoon bij ons werkt. Maar er zijn ook heel veel situaties waarin helemaal niet duidelijk is of er iemand in een bedrijf betrokken is bij een zaak waar verslag van wordt gedaan. Dus dan kan de rechtbank het al helemaal niet beoordelen. Dus het is zo'n glijdende schaal en zo best wel gevaarlijk. Dat het, wij vinden het natuurlijk terecht, maar dat ook dus nogmaals de NVJ hierop is gedoken.
1: Ja. We hebben even contact gehad met de rechtbank. En zij melden onder meer, vanwege uw directe betrokkenheid bij een van de vermeende slachtoffers, kan het maken van opnames, daar gaat het over, het maken van opnames, verslag doen mag wel, hè, geloof ik.
2: Ja, jij mag er wel zitten. En er is dus ook een journalist van ons bijgezeten om daadwerkelijk ook.
1: Dat mag wel, maar het maken van opnames, dus met een camera, dat leidt tot scheve verhoudingen en daarmee het goede verloop van de zitting kan dat beïnvloeden. Zit daar wat in? Want als er een camera bij is, is het een ander verhaal?
2: Ja, is dat dat zeggen zij inderdaad. En we weten natuurlijk allemaal, werkend in de media, wat impact van camera's kan zijn. En tegelijkertijd, de essentie van rechtszaken is dat ze natuurlijk in de openbaarheid plaatsvinden, omdat iedereen het proces goed kan volgen.
1: Je mag er naartoe.
2: Maar het kan ook indruk maken als het bijvoorbeeld van een van de partijen een hele grote groep aanhangers komt om ook de zitting bij te wonen. Kan ook impact hebben. En het is ook niet te, dus in alles is dit een hele glijdende schaal en daarom moeten we hier heel alert op zijn.
1: Ja, nou, de rechtbank zegt ook dat er een gesprek wordt ingepland met jullie en ook met de NVJ. Had je daar misschien even op moeten wachten ook?
2: Of nee hoor, want deze zaak hebben wij natuurlijk aangekaart toen we probeerden hier nog iets aan te doen. Dat ging niet meer. En wij hebben zelf aangegeven dat wij een gesprek wilden. Het is heel fijn dat ze dat ook inderdaad gaan doen.
1: Ja. Daan Molenkamp, jij... Eerst even die deur door. Jij hebt iets gevonden in de schatkamer uit jouw eigen regio. De schatkamer van Beeld en Geluid. Wat gaan we horen?
0: We gaan horen het Songfestival van het jaar 2000. En die uitzending wordt na een uur onderbroken. Want dat Songfestival was toen op 13 mei. En 13 mei 2000 is ook de dag van de vuurwerkramp in Enschede.
11: Dat was Seraphin Subiri. En daarmee moet ik hier in Stockholm de uitzending besluiten. De toestand in Enschede is zodanig ernstig dat wij teruggaan naar Hilversum.
12: U hoort het al, dames en heren, van Willem van Beuzekom. In verband met de toenemende ernst van de situatie in Enschede, waarover aanvankelijk onduidelijkheid bestond, en na binnenkomst van de beelden 3 kwartier geleden, heeft de NOS zojuist besloten om de uitzending van het Songfestival verder niet voor te zetten. Voor een verslag van de actuele situatie volgt nu een extra uitzending van het journaal, die tevens te zien is via Nederland 3.
1: Waarom wilde jij dit graag teruggaan?
0: Nou, vooral omdat de voice-over op het laatst zegt, vanwege de beelden die nu pas zijn binnengekomen. En de situatie die nu ernstig is geworden. Je moet je bedenken, die vuurwerkramp, die klappen waren 3:30.
1: Ja.
0: De uitzending van het Songfestival is 8:00-9:00. Mm-hmm. Daar zit 5-6 uur tussen. Eer dat doordringt. Hoe is dat nu? Hoe onvoorstelbaar is dat nu? Nu zouden we meteen op sociale media, de NOS, Hart van Nederland, iedereen, wij zouden binnen 30 minuten met live uitzendingen ter plekke zijn.
1: Ja.
0: Maar dat het 5-6 uur duurt, in het jaar 2000, voelt ook niet zo heel lang geleden. Nee. Daarvan dacht ik, oh ja. Even los van de gruwelijkheid van die ramp. En journalistiek ook interessant dat die ontwikkeling zo snel is gegaan.
1: Ja, wat een mooie illustratie van hoe de korte tijd enorm veranderd is. En hoe ouderwets het ook klinkt, hoor.
0: Heel ouderwets, ja.
1: Mark, jij hebt iets gevonden in de schatkamer dat eigenlijk onvindbaar leek.
2: Ja, dat is ook, gaat ook over een oude tijd. Begin jaren 0 praten we het over. Was er een tv-serie bij de VPRO. Dramaserie TV7 heette die. Over het wel en wee bij een commercieel tv-station. Het leuke daarvan was
1: heel
2: dat...
1: Heel vaag.
2: Werd heel erg uitvergroot. He, alle beelden die er zijn, ego's, werd allemaal enorm uitvergroot. Maar het leuke is dat er echte acteurs in zaten. Maar ook daadwerkelijk BN'ers. Peter Jan Rens deed mee in mijn herinnering. Boven Ever Dorens, Loretta Schrijver.
1: Ja.
2: Die speelden zichzelf, maar dan in de uitvergrote versie.
1: Zullen we even luisteren naar een fragmentje?
2: Ja, dat is leuk.
13: In de krant stond ook heel veel over de nieuwe soapserie die de VPRO volgende week uit gaat zenden, TV7.
14: Een serie over een commercieel televisiestation. Begin van TV7 zien we een hoop sterren voorbij komen.
15: Maar waarom hem, Candy? Jij kunt kiezen uit duizenden mannen. Waarom dan per se die van mij?
16: In liefde en oorlog is alles geoorloofd, Eline.
17: Het was een hel. Simone de Skeesman Kesnitz is een verschrikkelijk syndroom. Echt verschrikkelijk.
18: Dan heb ik gehoord dat je in die tijd heel erg vaak voor jezelf kookte.
17: Ja, dat tuurlijk. Ik moest wel.
1: Ja, wat is jouw herinnering ook aan dit?
2: Kijk, ik werkte net in de media, dus ik vond het ook wel interessant om natuurlijk, te kijken hoe dat dan werd gebracht. En,
1: geparodieerd.
2: Eigenlijk een soort parodie, uitvergroting van de werkelijkheid. En de serie zelf is dus niet te vinden vanwege rechten, maar dit waren 2 fragmenten van talkshows waarin het besproken werd. En dat is wel te vinden. Dus ik hoop dat uiteindelijk Paul Haan inderdaad en Matthijs van Nieuwkerk, zijn eerste talkshow bij de landelijke NPO, De Gids, voordat de Wereld Draait Door bestond, besteden de aandacht aan. Dus dat is te vinden, maar ik hoop dus dat die serie zelf nog een keer opduikt, want die zou ik graag nog eens terugzien 25 jaar later.
1: Ja, leuk. Ja, goed idee.
7: Werd trouwens gemaakt door een theatergroep, De Mug met de Gouden Tand.
1: Oh ja.
7: Geschreven door Joan Nederlof.
1: Ja.
7: Fantastisch.
1: Die zat er ook in, toch?
7: Ja, die zat er zeker in.
1: Ja, precies. Die zag ik ook nog even voorbij komen in de trailer, inderdaad. Goed, om het cirkeltje even helemaal rond te maken. We zijn bij Beeld en Geluid beland. Het veelbesproken blauwe pak van Jerny Kaagman is nog tot 26 augustus te bewonderen bij Beeld en Geluid. Dat was het Mediaforum voor deze vrijdag. Dank Mark Veningen en Daan Bonenkamp. Straks na het nieuws onze rubriek Zijn er nog vragen? Dat gaat vandaag over vakantieland Frankrijk. Bel ons nu met de vragen die u heeft over Frankrijk als vakantieland en gewoon als land. 0800-1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luister-app. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Lieselot Thomassen.
19: NPO Radio 1.
3: In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood en daarna zichzelf. Als het aan president Trump ligt, krijgt niet iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaans staatsburgerschap. Nu is dat wel zo, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil de wet aanpassen om onder meer zogenoemde, wat hij noemt, geboortetoerisme tegen te gaan. Hij probeerde het eerder al, maar toen lukte dat niet. ASM Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat had voor een deel te maken met een ingezette reorganisatie. Daardoor verdwijnen honderden banen en lopen de personeelskosten terug. En op het Groningse Schildmeer is gistermiddag een surfer bij een ongeluk om het leven gekomen. De man van 58 uit Delfzijl werd aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De toedracht wordt onderzocht.
1: Dankjewel, Lieslot. Erwin de Hart, praat ons even bij over de situatie op de weg.
4: Wel, er staan 3 files, alles bij elkaar. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. 7 kilometer file tussen afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging is een kwartier. Een kwartier extra ook op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. 2 kilometer file door de controles. En drukte op de N256, de Zeelandbrug Zierikzee richting Goes. Tussen afrit Kortgene en afrit Wolfertsdijk. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file.
19: Tot 11:30... Johan de Zwart.
1: Spraakmaker, acteur en theaterregisseur Tom de Ket vertelt straks na 11:00 over de opvoering van De Graanrepubliek naar het boek van Frank Westerman. En dat vindt plaats in de buitenlucht, in een graanveld in Oost-Groningen namelijk. Maar nu eerst dit.
20: Waar in Engeland regent het minst?
21: Waarom vind je in Frankrijk op elke straathoek een apotheek?
22: Waarom hebben Duitsers de gewoonte elkaar intens aan te staren?
23: Wat weten we eigenlijk over ons favoriete vakantieland? Deze zomer beantwoorden we elke vrijdag uw vragen.
1: Ja, vandaag doen we dat met Eline Huisman, correspondent in Frankrijk, die met een verbinding tot ons komt. Goedemorgen, Eline.
33: Goedemorgen.
1: Ja, in het geluidsfragment aan het begin van deze rubriek wordt net gevraagd: waarom heeft Frankrijk op iedere hoek een apotheek? Nou, om daar maar even mee te beginnen dan. Wat is het antwoord daarop?
33: Ja, dat is echt iets wat het allereerst in het oog springt, denk ik, voor veel mensen die in Frankrijk op vakantie komen of Frankrijk om andere redenen bezoeken. Ja. Frankrijk heeft enorm veel apotheken en dat heeft eigenlijk meerdere redenen. In de zorg in Frankrijk een hele belangrijke rol. Je kunt voor advies over medicatie, over problemen, over klachten, echt ruimschoots bij de apotheek terecht. Ja. Apotheken zijn ook betrokken in vaccinaties, die je daar rechtstreeks doet. Dus ze hebben wat dat betreft een hele belangrijke rol, ook als poortwachter in de zorg. Maar wat ook een rol speelt, is dat Frankrijk, onder andere omdat er veel last is van vergrijzing, maar ook omdat het cultureel zo is gegroeid, relatief veel medicijnen gebruikt. Dat is denk ik ook iets wat veel Nederlanders zullen herkennen als ze hier naar een Franse arts gaan. Mm-hmm. Je wordt hier niet met een griepje terug naar bed gestuurd om een paar dagen uit te zieken. Doorgaans ga je in ieder geval met medicatie de deur uit. Antibiotica wordt heel veel voorgeschreven. En als je dan naar de apotheek gaat, dan neem je je briefje met medicijnen voorgeschreven bij de dokter mee en wordt bij de apotheek eenmaal de verdubbelaar ingezet met alles wat je eigenlijk ook moet gebruiken bij het slikken van bepaalde medicatie. Ja, ja. President Macron heeft al vaker gezegd dat Fransen medicijnverslaafd zijn en dat ze dus dat echt moeten gaan afbouwen. Maar dat verklaart waarom er zoveel apotheken zijn in Frankrijk.
1: Ja, ja, ze zijn gewoon dol op medicijnen. Ze schrijven het gretig voor, ook de artsen. Maar wat zit daarachter dan? Waarom is dat?
33: Het is moeilijk om te zeggen wat zit daar achter. Ja, Fransen nemen wat dat betreft het is echt gemedicaliseerde aanpak van de zorg. Ja. Je ziet dat ook echt niet alleen bij het voorschrijven van medicatie, maar ook als je naar de huisarts gaat met bepaalde klachten, je krijgt veel sneller dan in Nederland een MRI-scan of een ander soort scan of een ander röntgenfoto. Je krijgt van alles voorgeschreven waar in Nederland veel sneller het devies is. Blijf nog maar eventjes thuis of kruip nog een keer in bed.
1: Ja. Nou wordt Frankrijk ook vaak neergezet als een chauvinistisch land, hè? Om dan maar een ander cliché van je wels erbij te halen. In hoeverre is dat waar en hoe merk jij dat in je werk, dat chauvinisme?
5: Nou, wat ik zeker merk is dat Fransen trots zijn op de Franse tradities, cultuur, dingen die zo zijn gegroeid. Omdat Fransen een heel... Ja, Fransen zijn van oudsher. Is het echt een landbouwland? Het is een land dat heel erg bepaald en gevormd is door de regio's en de landbouw die er te plaatsen mogelijk is. We kennen allemaal de Franse of de Nederlandse liefde ook voor alle Franse streekproducten. In Frankrijk heb je alle regio's die eigenlijk vanwege die landbouw en dat wat er goed verbouwd kan worden per streek heel erg duidelijk een identiteit, een keuken hebben gevormd. Fransen zijn daar trots op, delen daar graag over. Ik merk als correspondent, nou dat is als correspondent heel prettig, want ik merk als correspondent dat als je aan mensen vraagt over hun herkomst, over tradities, over hoe ze hun dagelijks leven vormgeven, dat mensen daar heel graag over praten. Ze zijn trots op wat ze doen. Dat is denk ik voor vakantiegangers, maar ook voor een correspondent heel erg prettig. Ja. En soms vinden ze ook inderdaad dat Frankrijk de dingen toch beter voor elkaar heeft dan elders. Het chauvinisme dat ons wel bekend is. Maar dat komt ook vanuit een geschiedenis waarin het land toonaangevend was. Op het gebied van de keuken bijvoorbeeld. Op het gebied van diplomatie. En ik denk dat je dat de laatste jaren ook wel weer heel duidelijk ziet op het gebied van de geopolitiek. Want de Franse, het Franse pleidooi om strategisch autonoom te zijn is iets wat de laatste jaren ook in heel Europa weer klinkt.
1: Daar waren ze hun tijd als het ware een beetje mee vooruit, zou je kunnen zeggen. Als u vragen thuis heeft over Frankrijk aan Eline Huisman, dan kan dat. Onze redactie zit voor u klaar aan de telefoon. U kunt bellen 0800-1101. Gaan wij intussen even genieten van
6: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
1: Muziek dus. De spraakmaker Tom de Ket mag bepalen wat voor muziek wij gaan horen. Je bent de platenkast ingedoken, Tom. Wat heb je meegenomen?
7: Ik heb nu meegenomen 16 Horsepower. Omdat dat eigenlijk muziek is ook die mij heeft geïnspireerd. Om mijn componist Reinhard Douma te inspireren over de muziek in de voorstelling.
1: Ja, de Graanrepubliek.
7: De Graanrepubliek. De Graanrepubliek, ja. Klopt, ja. En dat is een hele opzwepende muziek die ook een heet activistisch heeft.
1: Oké, en 16 Horsepower, wie of wat is dat? Ik ken de naam wel vaak.
7: Ja, dat is een Amerikaanse band. Gene Edwards heet die man. Er zijn ook trouwens heel veel documentaires over hem verschenen. Het is echt een muziek die zijn roots ook heeft in het Amerikaanse platteland. Dus dat zie je ook in de instrumentatie. Ze zijn ook, hebben ook christelijke roots, maar op hun manier. Een concert is ook bijna een soort moment van ritueel. De banjo is een belangrijk instrument, de accordeon, weet je wel. Dus, en daar maken ze ook hele stevige, opzwepende rock mee.
1: Okay. Er is dus een raakvlak met Noordoost-Groningen. Eigenlijk.
7: Ja, want dat gaat ook over het platteland, dat gaat ook over opstand en over actie. Ik dacht, dit is heel... dat past daar echt bij.
1: Oké. Okay. American Wheeze van 16 Horsepower.

0: zie ze wel hoor, die gebalde vuisten van die Groningse landarbeiders.
1: Ja, inderdaad. Bij, toch? Ja, absoluut. Ja. Noorbesturing zit dat in nummer.
0: Ja,
1: ja, en wij gaan natuurlijk met het heel orkest ook dit soort muziek doen. We zitten, dat is echt, en als je dat hoort, dat is echt een geweld wat je dan overheen komt. Het is echt fantastisch.
0: Ja. 16 horsepower, American Weasel.
2: Spraakmakers.
0: Dan nu, iets heel anders. Frankrijk, het vakantieland voor velen, maar ook land van bosbranden en grote demonstraties.
3: Wij gaan naar Frankrijk.
4: Frankrijk.
5: En richting Normandië.
6: Atlantische
7: kust. Franse boeren demonstreren al de hele dag met tractoren in Parijs. Ze protesteren daarmee tegen een nieuw handelsverdrag.
8: Mevrouw Le Pen die gaat ook winnen de verkiezingen.
9: Ja, met een enkelband.
10: Ja. In het Champs-Élysées.
11: Want ja, die Route du Soleil is tussen Parijs en Dijon is de weg helemaal dicht. Dat komt door die bosbranden.
12: In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt nu een hittegolf bovenop.
7: De boeren hebben trekkers geparkeerd bij de Eiffeltoren en op de Champs-Élysées. Daarnaast hebben ze wegen geblokkeerd.
13: Ze worden nog chagrijnig als je geen Frans spreekt. Dus ik kan dit er niks doen. Normaal mensen krijgen gewoon Engels op school.
0: Om al uw vragen over Frankrijk te beantwoorden hebben wij contact met Eline Huisman, correspondent daar. Ja, Eline, Frankrijk is de afgelopen weken veel in het nieuws vanwege de bosbranden natuurlijk en de gevolgen daarvan weer voor de vakantiegangers. Hoeveel invloed heeft het eigenlijk op de Fransen zelf? Want er werden eerder al wel honderdduizenden mensen geëvacueerd, maar wat doet dat?
14: Ja, zeker. Nou, dat is een heel ontwrichtende ervaring. Er zijn ook talloze huizen verbrand in Frankrijk. Het bos heeft wat dat betreft ook een hele emotionele waarde voor Fransen. Nou, dat zal in Nederland misschien niet zo heel anders zijn, maar Frankrijk heeft hele grote bossen. En die bossen, ja, het zijn niet alleen productiebossen, het zijn ook bossen waar mensen in. Waar mensen in leven, waar mensen van leven. Dus ja, het heeft zowel economische als emotionele enorme impact.
0: Ja,
14: ja, absoluut. Inmiddels is er weer ook veel terug geëvacueerd. Met name in de regio rond Bordeaux, waar we veel over gehoord hebben. Maar nog steeds zijn er branden gaande, met name in het zuidoosten en het zuiden van Frankrijk op dit moment.
0: Ja, nou krijg ik een beetje een raar gevoel bij Nederlanders die dan heel opgelucht zijn dat hun vakantie gewoon kan doorgaan, ondanks de branden. Hoe zit dat eigenlijk met de Fransen? Hoe ervaren die dat?
14: Ja, dat begrijp ik wel. Tegelijkertijd, ja, Fransen zitten daar niet heel anders in de wedstrijd. Dat zijn ook Fransen die in diezelfde gebieden op vakantie gaan. Hm. Dus die met dezelfde vragen zitten als Nederlanders. Wat je wel ziet is het verschil tussen Franse vakantiegangers die naar een bepaald gebied komen. En Fransen die daadwerkelijk aan het gebied wat verbrand woont. Ik was zelf een paar weken terug in Fontainebleau, waar ook een bosbrand heeft gewoed. Heel uitzonderlijk voor zo'n regio dichtbij Parijs. En dan zie je toch eigenlijk ook wel, kijk, de vakantiegangers maken, of de mensen die daar in de buurt komen klimmen, maken zich druk over hun eigen situatie. Maar de mensen die daaromheen wonen, die hebben ook, ja, die verliezen gewoon ook een vaste waarde in hun dagelijks leven.
0: Ja.
14: Dus daar waar je komt wandelen, daar waar je komt klimmen, daar waar je familieherinneringen hebt, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Nou, de landbouw in Frankrijk gebruikt natuurlijk veel water. Leidt dat tot discussies en protesten op dit moment? Ook hè, met het oog op die branden?
14: Zeker, dat heeft al langere tijd eigenlijk gesudderd in Frankrijk. Dit jaar zien we natuurlijk enorme bosbranden, maar de afgelopen zomers is dat eigenlijk jaar op jaar op jaar het geval geweest. Frankrijk heeft echt te maken met een enorme en aanhoudende droogte.
0: Ja.
14: En wat je ziet is dat er eigenlijk als oplossing voor de landbouw steeds meer enorme bassins worden aangelegd om regenwater in op te vangen, zodat op droge periodes dat regenwater voor de landbouw kan worden gebruikt.
0: Mm-hmm.
14: Maar daar is heel veel debat over en dat wordt nu alleen nog maar verder aangewakkerd vanwege die branden, omdat het opvangen van het regenwater ook betekent dat je grondwaterstand, dat het grondwater verder zakt.
0: Ja, ja.
14: Dus op termijn zeggen mensen, ja, dat creëert eigenlijk nog ergere droogte.
0: Er
14: zijn de afgelopen jaren heel heftige protesten bij geweest ook.
0: Ja. We gaan naar de eerste bellen. 0800-1101 kunt u bellen. Lisbeth heeft dat nummer ook gedraaid. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
0: Ja, jij woont een gedeelte van het jaar in Frankrijk. Wat is je vraag voor Eline Huisman?
15: Ja, ik had eigenlijk een dubbele vraag, zeg maar. Dus tegen de achtergrond van het feit dat Frankrijk natuurlijk een heel erg groot en heel belangrijk Europees land is, heb ik het idee dat wij in Nederland weinig weten van Frankrijk.
0: Hm.
15: dat we een slecht zicht hebben, zeg maar, op wat Frankrijk nou eigenlijk werkelijk is, wie de Fransen werkelijk zijn en wat er zich allemaal afspeelt in dat hele grote land.
1: Ja.
15: En in vervolg daarop was mijn vraag aan de correspondent eigenlijk vooral van hoe breng je het over het voetlicht in Nederland? Dat is natuurlijk ook altijd een kwestie van interesse. En hoe hou je, zeg maar, echt zicht op wat er in heel Frankrijk gebeurt?
1: Want ja.
15: Nou, Parijs is natuurlijk maar een heel klein stukje. En zoals sommige Fransen misschien zullen zeggen, niet eens echt Frankrijk. Ja. Maar er hangt nog een heel groot stuk aan vast, zeg maar.
0: Met andere woorden, hoe zit het met ons?
15: Andere zaken aan de orde kunnen zijn.
0: Is ons beeld van Frankrijk wel compleet? En hoe krijg je dat? Hoe krijg je dat een beetje goed volledig ook echt?
15: Ja.
0: Ja, Eline.
14: Ja, hele goede vragen. En ik deel ook wel de opmerking, hoor, dat we Frankrijk soms eigenlijk weinig kennen. Misschien omdat het tegelijkertijd een heel populair vakantieland is. Maar de diepere cultuur en politiek vaak in Nederland nog niet zo heel erg begrepen wordt. Voorbeeld wat ik zelf altijd merkte is dat toen ik eenmaal in Frankrijk woonde, ik merkte hoe impopulair Macron was. Terwijl hij in Nederland nog heel lange tijd echt geadoreerd werd. Of tenminste in ieder geval enorm bewonderd werd om een zeker charisma.

0: de diepere cultuur en politiek vaak in Nederland nog niet zo heel erg begrepen wordt. Voorbeeld wat ik zelf altijd merkte is dat toen ik eenmaal in Frankrijk woonde, ik merkte hoe impopulair Macron was. Terwijl hij in Nederland nog heel lange tijd echt geadoreerd werd. Of tenminste in ieder geval enorm bewonderd werd om een zeker charisma. Het is grappig om het verschil te merken tussen hoe hij binnenlands en vanuit Nederland werd ervaren.
1: Ja, maar ligt dat dan aan ons of aan de Fransen?
0: Nou, dat heeft ook te maken, denk ik, met dat Macron binnenlands en buitenlands zich heel verschillend positioneert.
1: Ja.
0: Binnenlands wordt hem een zekere arrogantie verweten en denigerende manier van soms naar de Franse zorgen kijken. Terwijl hij internationaal, ja, is hij als een vis in het water, is hij toch ook iemand die, denk ik, helpt de Franse stem te laten horen en ook de Europese stem via Frankrijk. Hij zet grote lijnen uit, visie. We hadden het net al heel eventjes over die strategische autonomie. Dat was een Frans idee, ook een idee dat Macron zelf flink heeft ingebracht in het debat. Daar wordt hij toch ook wel zekere zin om bewonderd. Maar de Fransen zien hoe hij binnenlands acteert.
1: Ja.
0: Dus daar zit een groot verschil
1: tussen. Dat is gewoon echt een ander verhaal. Ja. Ja.
0: Ja, dat is echt een ander verhaal. Ja, en hoe breng je dat nou over het voetlicht? Ik ik werk zelf vanuit Parijs, maar de missie is ook echt als correspondent zoveel mogelijk op pad te zijn in de rest van het land. Dat doe je door ook lokale media te volgen. Ik probeer dat te wisselen per regio, waarin ik langere tijd regionale media volg, zodat je weet welke onderwerpen er spelen.
1: Ja.
0: Dat is vaak aanleiding om naar een gebied te gaan, om daar een verhaal te maken. En vervolgens stuit je vaak toch ook weer op nieuw verhalen op het moment dat je ergens bent.
1: Ja.
0: En door contact te houden met de mensen die je ontmoet op andere reportages die elders in Frankrijk wonen, zodat je een vinger aan de pols kan houden, ook buiten Parijs.
1: Precies,
0: want zeker, de werkelijkheid tussen Parijs en het platteland of binnenland is
1: heel groot. Ja, merk je ook als je door het land rijdt inderdaad en die uitgestorven dorpjes. Lisbeth, dank je wel. Fijn dat je mee wilde doen met zijn er nog vragen? U kunt ook bellen, net als Lisbeth dus, uit ons collectief. Als u vragen heeft, bel ons 0800-1101 en mailen kan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Volgende bellen, Rob Zwanenburg, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: 12 jaar in Frankrijk gewoond en jij hebt een vraag.
2: Ja, ik had een vraag. Frankrijk is natuurlijk niet zo dicht bevolkt. Maar er is ook iets wat bekend staat als de diagonaal van de leegte, in het Frans diagonaal de vierde.
1: Ja.
2: Een heleboel departementen waar eigenlijk bijna niemand woont. Een paar honderdduizend mensen of zo in een provincie. Een departement dat zo groot als Gelderland bijvoorbeeld. En ik vroeg me af waardoor dat komt.
1: Ja, want dat stond ik slecht, de laatste zin.
2: Ik vroeg me af waarom die diagonaal de vierde, waarom daar zo weinig mensen wonen in die deuren.
1: Oh ja, precies. Ja, langs die lijn eigenlijk als het ware. Eline, zit dat?
2: Ja.
0: Ja, mooie vraag. Dat is inderdaad een bijzondere, op de kaart. Je kunt het ook prachtig op kaarten terugzien. Inderdaad,
1: ja.
0: De grote diagonaal van leegte. Nou, dat heeft de geschiedenis. Nou ja, het is zowel historisch zo gegroeid als het heeft ook te maken met de geografie. In die diagonaal heb je eigenlijk, als je kijkt naar de grond, zie je dat er hele stenige bodems zijn of arme, niet vruchtbare bodems. Dus dat maakte het altijd minder geschikt voor landbouw. Wat je ook zult zien is dat in dat gedeelte er weinig grote rivierdalen zijn. Dat heeft een link met die landbouw. Maar dat heeft er ook weer toe geleid dat de industrialisatie in Frankrijk eigenlijk minder in dat gebied plaatsvond. Want die ging tegelijkertijd samen met
1: en toen
0: plaatsen waar je zijn op in grensregio's.
1: Ja. Dus dat is nee, nu gaat de lijn toch echt wel iets te veel haperen om nog een beetje goed door te kunnen praten. Eline Huisman, helaas, dat is jammer, want ik had graag nog even dit mooi willen afronden en het volledige antwoord willen horen over die dun bevolktheid dus. Maar goed, dat zit er helaas niet in. Hartelijk dank ook Rob Zwanenburg voor uw vraag over de diagonale duvide. Tot zover deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Maandag, zeg ik even, gaat het over richtingsgevoel. Waarom raken sommige mensen de weg continu kwijt op vakantie, terwijl anderen binnen 10 minuten weer precies de route naar de camping of het hotel kunnen terugvinden? Wat is dat toch? Als u daar vragen over heeft, dan kunt u ons mailen. Dat kan naar spraakmakers@kro-ncv.nl. En u kunt ook nog even bellen, want de redactie zit tot 11:30 is het. Ja, naast de telefoon

0: 0800-1101. Ga ik zo verder praten met Tom de Ket, acteur en regisseur, over zijn voorstelling De Graanrepubliek, die vanaf deze week is het, hè, te bewonderen is, toch?
1: Ja, we zijn al bezig met de try-outs.
0: In de open lucht.
1: Lekker. In de open lucht, dus die droogte, daar zijn wij heel erg blij mee.
0: Oh, ja, dat is dan wel weer fijn, ja. Goed, we gaan zo verder praten.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
3: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
2: En theatermaker Paul Haan over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
4: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
5: Paul Haan is ongeloofwaardig als boze meneer.
4: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Ster. Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
6: NPO Radio 1, 11 uur.
2: Carl-Johan de Zwart.
0: De Graanrepubliek van Frank Westerman is een bekende en veelgeroemde roman. Onze spraakmaker en theatermaker Tom de Ket heeft er een theatervoorstelling van gemaakt die deze zomer in Oost-Groningen te zien is. Gaan we zo meteen bespreken. Nu het NOS Journaal met Lieselot Thomas.
13: Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Heek Balian noemt hem heel veelzijdig. En regisseur Ena Sendejarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, zegt dat het heel prettig was om met Faber samen te werken.
14: De nieuwsgierigheid en de openheid waarmee hij de film inging. En onze film is ook geen heel traditionele, conventionele film. Wij wilden zelf ook een beetje spelen met het medium film. En dat deed hij eigenlijk op een heel natuurlijke manier. Dus hij was helemaal niet bezig met oké, zo hoort het en zo moet het. Maar hij ging eigenlijk meteen mee met als dit is hoe we het nu gaan doen, ja, waarom ook niet?
13: Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Peter Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber had hartproblemen. Hij was 82 jaar. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 zeker 5 mensen gedood en daarna zichzelf. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. ASN Bank profiteert van het wegdoen van oude merken zoals SNS, Regiobank en BLG Wonen. De bank heeft een goed eerste half jaar gedraaid. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, zo'n 9% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat komt door de grote vraag naar hypotheken en door minder personeelskosten door de reorganisatie. Maar dat is niet het enige, zegt economieredacteur Ruben Ech.
15: Je ziet ook dat het aantal klanten bij ASN groeit. Vooral klanten die meer dan één product hebben. Dus die niet alleen een betaalrekening en een spaarrekening hebben, maar daarbij bijvoorbeeld ook gaan beleggen of een hypotheek hebben. Ja, de topman van ASN Bank, ja, die sprak van een buitengewoon goede transitie naar ASN Bank.
13: Bij ASN Bank worden 160 banen geschrapt. Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt door een AI-campagne rond nieuwe tabaksregels. Mensen konden via een QR-code een vragenlijst invullen, waarna AI namens hen argumenten tegen strengere wetgeving opstelde voor de Europese inspraakprocedure. Artsen maakten bezwaar omdat de tabaksfabrikant daarmee reclame vermomde als burgerparticipatie, en de reclamecodecommissie geeft hen daarin gelijk. In Frankrijk zijn twee mannen veroordeeld voor de mishandeling en dood van een Franse livestreamer. Hij werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en hij overleed. De mannen kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had die munitie al een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Als het aan president Trump ligt, krijgt niet iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap. Nu is dat wel zo, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil de wet aanpassen om onder meer zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. Daarbij reizen zwangere vrouwen naar de VS met als doel daar te bevallen, zodat hun kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. Trump stelde het plan al vaker voor. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Bij problemen in het water adviseren de reddingsbrigade en het Rode Kruis om meteen 112 te bellen in plaats van zelf achter een drenkeling aan te springen, zeker als je geen geoefende zwemmer bent. Eerder deze week verdronken een Britse en Nederlandse vrouw in zee bij Callandse Oog toen ze een kind wilde redden. De loco-burgemeester adviseert om op het strand daar ook op de vlaggen te letten.
16: Het blijft eigen verantwoordelijkheid van de strandbezoeker om veiligheid in ogenschouw te nemen. De zee is grillig, is onvoorspelbaar. Dat wordt wel eens onderschat. Ja, dus dat is ook best een hele zorg voor ons als gemeente. En ook zeker ook voor de reddingsbrigade, om dat zo veilig mogelijk te houden.
13: Het weer: in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: En na het weer krijgt u het verkeer van Erwin de Hart.
17: Met een file op de A76 Geleen-Duitse grens bij de grens een kwartier vertraging in 2 kilometer file. Op de N256 Zierikzee richting Goes staat 4 kilometer file door het drukte vakantieverkeer. Tussen Colijnsplaat en Afrit Wolfertsdijk een kwartier vertraging.
18: Ster.
19: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
19: Neem Terdezom op in je testament. Kijk op terdezom.nl.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
21: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Karl-Johan de Zwart.
0: Het is bijna 11:08. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: wat is het nieuwe woord voor schaamlippen dat in de dikke vandalen is opgenomen?
23: Starts with V. U.
24: For urethral opening.
23: L.
25: For la-la-la-la-lip.
23: V.
24: For vestibule.
23: A.
25: The pleasure.
0: Tegen 11:30 kunt u even meeschrijven, want dan krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz, dan kan dat. Moet u even bellen 0800-1101. Nu eerst naar Oost-Groningen. Want een uitgestrekt graanveld, dat vormt deze zomer het decor van de Graanrepubliek. Een muziektheatervoorstelling van regisseur Tom de Ket, gebaseerd op het gelijknamige boek van Frank Westerman. Het is een gebied waar enorme rijkdom hand in hand ging met bittere armoede en waar klassenstrijd, communisme en nationaalsocialisme diepe sporen nalieten. Nou, waarom moet juist dit verhaal worden verteld? En wat kunnen we vandaag de dag eigenlijk nog leren van die roerige tijd, Tom de Ket? Waarom wilde jij de Graanrepubliek, dus dat boek, naar het theater brengen?
1: Ja, ik kom uit het noorden. En ik ken Frank Westerman, de schrijver van het boek, ik ook goed. En toen ik het boek al een hele tijd geleden las, toen was ik echt verbaasd dat eigenlijk de wereldgeschiedenis om mijn hoek had plaatsgevonden.
0: Je komt zelf uit Assen, toch?
1: Ik kom zelf uit Assen, ja. En ik ben ook wel eens in dat gebied geweest en zo, maar ik had geen idee wat zich daar allemaal had plaatsgevonden. En zeker toen ik las dat in dat gebied de revolutie voor het eerst is uitgebroken, geïnspireerd op de idealen van Marx, dacht ik, nou, dit is waanzinnig.
0: Want even voor, denk niet dat iedereen misschien meteen paraat heeft waar dat boek van Frank Westerman over gaat, de Graande Republiek. Kun je even kort het verhaal schetsen?
1: Ja, het gaat eigenlijk over de epische strijd tussen herenboeren en landarbeiders. Nou, in 1900 was het Oldambt, waar het zich afspeelt, echt het rijkste gebied van Europa. Daar woonden de rijkste mensen, maar tegelijkertijd ook de armste. En die herenboeren, die hele rijke mensen, die waren zo rijk geworden door de speling van de natuur. Dat was ontzettend vruchtbare klei van de dollar, wat ze hadden drooggelegd. Ja. En toen was dat de graanschuur van Europa. Nou, die boeren, die lieten de hele paleizen bouwen, herenboerderijen. Nou, ze staan er nog steeds, je weet niet wat je ziet. Echt een ongelofelijke wilde.
0: Ja, en zulke grote rijkdom gaat natuurlijk altijd ten koste van, hè?
1: Ja, want zij beschouwden hun arbeiders als bezit eigenlijk. En die werden eigenlijk zo uitgebuit.
0: Ja.
1: En toen alles een beetje ook onder druk kwam te staan, ook de graanprijs, werd die strijd eigenlijk steeds grimmiger. En ik heb me gefocust op het tijdvlak van 1928 tot en met 1945.
0: Ja, want het gaat over generaties eigenlijk, het boek. Waarom heb jij dat eruit gehaald?
1: Ja, ik wilde eigenlijk eerst al die generaties, daar wilde ik het over laten gaan.
0: Ja.
1: Maar dat is voor theater ongelooflijk lastig. Dus ik doe het boek eigenlijk geen recht, maar ik moest toch een keuze maken. En ik vond die periode toch de periode waar eigenlijk de grootste wonden ook zijn geslagen in die Groningse bevolking. Mm-hmm. Daar was de strijd het heftigst. Ja. En ik kon toen me beperken tot één generatie, waar ik twee generaties. En dan kon ik een herenboerenfamilie opvoeren en een landarbeidersfamilie. En die heb ik dan bijeengebracht in drama.
3: Ja, gewoon theatertechnisch was dit gewoon veel handiger eigenlijk gewoon.
1: Zeker, want je moet voor theater toch altijd zorgen dat je kan identificeren met de hoofdrolspelers.
3: Ja,
1: moet
3: en dat
1: je
3: is,
1: meeleven.
3: Met 6 generaties wordt dat heel ingewikkeld.
1: Het was ingewikkeld, ja.
3: Precies.
1: Ik veroorloof me wel uitstapjes naar deze tijd. En ook naar de rest van het boek. Ja. Omdat ik werk met een verteller. Gespeeld door Lotte Dunselman. En die duidt af en toe het een en ander. Zo. Ja. Dus ik probeer wel meerdere aspecten van het boek op die manier erin te betrekken.
3: Ja, je zegt, er was een enorme ongelijkheid dus tussen rijk en arm daar. Ja. Tussen de landarbeider en die herenboeren. Ja. Dan ligt het dus ook voor de hand dat die landarbeider vatbaar is voor communistische ideeën, toch?
1: Precies, ja. En sowieso, dat communisme kwam toen ook ongelooflijk op. Hè? En daar waren die landarbeiders ontzettend vatbaar voor. Vooral toen, die lazen op een gegeven moment ook Marx. En toen dachten ze van, wij moeten ons gaan organiseren. Mm-hmm. En juist in dat gebied, dus noemen we dat ook wel de Rode Driehoek, werd die communistische partij ongelooflijk groot.
3: Ja. En dat is hij eigenlijk nog steeds wel, toch? Dat is toch altijd vrij opmerkelijk?
1: Dat is verbazendwekkend. Tot ver
3: of ja, misschien ook niet.
1: Ja, maar, ja, misschien ook niet. Ja, die ongelijkheid. Je ziet het nog steeds in het landschap, maar die is inderdaad. Die klassenstrijd is daar nog steeds voelbaar.
3: Ja. Hoe? Want je komt er veel.
1: Nou ja, ik merk nu ook dat als mensen naar de voorstellingen komen, dat je echt nog steeds twee partijen hebt. De partijen van de boeren en de partijen van de landarbeiders.
3: Oh, ja.
1: Terwijl die herenboeren die bestaan natuurlijk al lang niet meer, maar ze identificeren zich daar nog wel mee.
3: Mm-hmm.
1: Ja.
3: Zeg maar, want in welvaart gesproken, of in rijkdom, is het wel veranderd, of niet? Of is het eigenlijk
1: absoluut veranderd, ja.
3: Ja.
1: Nee, en ook die ongelooflijke rijkdom van die boeren, dat bestaat helemaal niet meer. En de boeren nu hebben nog heel veel moeite om ook hun kop boven water te halen. Dus die situatie is totaal veranderd. Ja. Maar
3: wat zijn dan wel
1: je ziet
3: parallelen?
1: Wel dat er wonden zijn geslagen.
3: En wat zijn dan wel de parallellen met nu? Ondanks dat er in allerlei omstandigheden veel veranderd is.
1: Je zou zeggen, toen was er sprake van een enorm. Polarisatie is natuurlijk een modern woord.
3: Mm-hmm,
1: maar die polarisatie is nog steeds voelbaar in deze maatschappij natuurlijk ook. En je zou ook kunnen zeggen dat toen gingen die boeren, de mechanisatie kwam toen op. En omdat die arbeiders gingen staken, toen haalden ze ook allemaal arbeiders uit andere delen van Nederland.
3: Hey,
1: Er waren ze, onderkruipers werden dat genoemd, stakingsbrekers. Maar ze haalden ook allerlei machines naar het Oldamp. En door die hele mechanisatie hadden ze die arbeiders niet meer nodig. En dat heeft nog voor nog veel groter chagrijn gezorgd. En je zou kunnen zeggen, nu staan we ook weer nieuwe grote technologische ontwikkelingen zijn gaande met AI.
3: Waarbij ook onze banen in gevaar
1: komen.
3: En
1: waar nu ook onze banen in gevaar komen.
3: Zo is de vrees in ieder
1: en
3: geval.
1: En daardoor zie je ook nu weer heel veel polarisatie.
3: Ja.
1: Dus die parallellen probeer ik wel een beetje te trekken.
3: Ja, veel belangrijk, toch?
1: Ja, absoluut. Ja, dat is altijd mijn stijl natuurlijk. Dat deed ik ook bij het Pauperparadijs. En ik ben ook van de verleiders. We maken altijd maatschappelijk politieke voorstellen.
3: Ja, over de financiële mores, toch?
1: Bijvoorbeeld, ja.
3: Nou heb je veel ervaring met locatietheater, zoals dat heet. Hè? Wanneer een voorstelling zich niet afspeelt in een traditioneel theatergebouw, maar op een andere locatie. Mm. Het Pauperparadijs, inderdaad. Hè?
1: Ja.
3: Dat speelde zich af op de binnenplaats van het Gevangenismuseum.
1: Ja, daar waar het heeft afgespeeld.
3: Waarom vind je dat zo fijn of belangrijk?
1: Omdat die locatie meedoet in het drama. He, dat heeft Armando sprak wel van schuldige grond. De kunstenaar, ja. En je voelt dat ook hier. Hier heeft het drama zich afgespeeld en het heeft een meerwaarde.
3: Hoe voel je dat?
1: Nou, als je daar komt, de weg daar naartoe is al ongelooflijk fascinerend.
3: Beschrijf dat eens.
1: Want je komt langs al die gigantisch grote herenboerderijen, deels in verval, huilende bruiden worden ze ook wel genoemd. En daarnaast staan dan die piepkleine arbeidershuisjes. Je ziet ook die ongelooflijke uitgestrekte velden, graanvelden. Frank schreef in zijn boek, hier kan je de horizon zien bollen. Nou, die wijdheid zie je nergens anders in Nederland. Dus ik wist meteen al, ik moet dit stuk spelen in een graanveld.
4: Ja.
1: Nou, dat hebben we gevonden, het graanveld. En daar hebben we allemaal loopbaanden in gemaakt. En soms ook met een verhoging, zoals het lijkt, alsof de acteurs en het ensemble over dat graan heen lopen. Nou, je weet niet wat je ziet. Dat is echt fantastisch.
4: Ja, en dat is ook regie-technisch best een uitdaging, denk ik, toch?
1: Locatietheater is altijd ongelooflijk uitdagend. Ja, je moet werken met ongelooflijke afstanden. Dus met megafoons of met en timingen en zo. Want ja, dat hele veld doet mee. En dat is sowieso op die tribune zitten. En dat landschap aanschouwen, dat vind ik al groots en theater. En af en toe zie je ook reetjes door het graan lopen. Je ziet vogels, nou, dat doet allemaal mee.
4: Meestelijk. Ja. Nou werk je met professionele acteurs en met amateurspelers uit de regio.
1: Lokaal talent noem ik.
4: Oh ja, lokaal amateur is onaardig.
1: Ja,
4: ja, nee, precies.
1: Lokaal talent.
4: Ja. Waarom kies je voor die combinatie?
1: Nou, ik vind het heel belangrijk dat ja, je krijgt meteen een feeling met de omgeving. Mensen komen uit de omgeving, die zijn daar ook bij betrokken.
4: Ja.
1: Ik heb natuurlijk ook voor die stukken heb ik ook veel mensen nodig. Want het ging ook over demonstraties, ging over opstanden, vechtpartijen.
4: Revolutie.
1: En om dat allemaal allemaal te betalen, dat kan niet. Maar ik vind het ook heel belangrijk om dit verhaal in te bedden in de plaatselijke bevolking.
4: Ja.
1: En die mensen, die kennen weer allemaal mensen, die nemen ook allemaal mensen mee. En zo gaat zo'n heel productie gaat leven bij de bevolking.
4: Ja.
1: Er doen ook heel veel vrijwilligers aan mee. En dat is eigenlijk heel, ik vind dat ongelooflijk hartverwarmend om te zien.
4: Ja. En veel muziek, daar werk je ook mee in deze voorstelling.
1: Ja. Worden ze

0: Wat hoorden wij hier?
1: Ja, dit is een lied van de dochter van een landarbeiders die eigenlijk aangezet wordt door de zoon van de herenboer om even iets te zingen. En dan blijkt zij een fantastische stem te hebben. Gespeeld al overigens door Shelley Bos, een fantastische actrice. Mm-hmm. En deze muziek is eigenlijk... Dat is eigenlijk een Gronings gedicht. Zij bezingt het Groningse land. En de compositie is van Reinhard Douma.
2: Ja. Ja. Hoe belangrijk is muziek in deze voorstelling?
1: Ja, het is ongelooflijk belangrijk. Want eigenlijk is de hele voorstelling doorgecomponeerd. Het is niet zoals je bij een musical hoort een scènetje, liedje. Nee, alles begint met muziek. Er zitten scores onder. Eigenlijk het hele orkest gaat maar door. En daardoor krijg je een enorme stuwing in het stuk. En ook dramaturgisch is het belangrijk, want de muziek van de landarbeiders is anders van karakter dan de muziek van de herenboeren.
2: Wat is de herenboerenmuziek?
1: Nou, kijk, de herenboer toen, ja, dat was die bestudeerde ook klassieke muziek. De boerin moest een vrolijke andante spelen op het spinet. Bij de landarbeiders, dat was veel meer volksmuziek. Dus ik laat dat ook gewoon in de voorstelling clashen met elkaar. Ja.
2: Het klinkt prachtig en je krijgt er echt zin in als je jou hoort vertellen erover. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als maker dat het echt een flinke uitdaging is.
1: Dit is een ongelofelijke uitdaging om alles bij elkaar te krijgen.
2: Ja.
1: En dat doe ik ook zeker niet alleen. Daar heb ik een fantastisch team voor die echt allemaal daar keihard aan werkt. En we zijn natuurlijk ook heel erg lang mee bezig. Mm-hmm. En Het blijft altijd een uitdaging om zo'n groot speelvlak, om dat behapbaar te maken voor het publiek. En het is ook altijd een gevecht met de elementen.
2: Ja.
1: Het blijft.
2: Ja, ja. Nou ja, als het lekker droog blijft. Hè,
1: dan ben ik wel blij, ja.
2: Zeg, en je bent natuurlijk een Drent dan, van oorsprong?
1: Ja, ik ben Drent, ja.
2: Ben je ook van Noordoost Groningen, Oldambt, daar hebben we het toch over?
1: Ja, Oldambt, ja.
2: Ben je daarvan gaan houden?
1: Ja, absoluut. Ik vind het heel...
2: Waar zit die liefde in?
1: Ik vind het een fascinerend landschap sowieso.
2: Je hoort altijd, ze zijn stug, moeilijk door te dringen.
1: Ja, dat zeggen ze van Drenthe ook.
2: Ja.
1: En dat is misschien ook
2: dus
1: zo in de eerste stand. Maar als je met ze gaat praten en je krijgt contact, dan zijn ze eigenlijk heel erg toegankelijk. En gul ook. Dus dat vind ik, en van de Drenthe, maar ook zeker van de Groninger, vind ik dat eigenlijk heel prettig. Ze zijn vriendelijk. Want als je bij ons in de supermarkt gaat lopen, niemand zegt je gedag. Als je daar...
2: In Durgedam bedoel je?
1: In Durgedam. Nou, ik woon nog in een dorp, maar Amsterdam zeker. Ja. Maar als je daar naar de supermarkt gaat, iedereen zegt mooi, hallo, mooi, hoe gaat het? Dat is echt een groot verschil.
2: Ja. Ja. Wat hoop je dat mensen meenemen uit deze voorstelling? En dat er beklijft bij ze?
1: Ten eerste denk ik... Ik zeg wel eens, dit is een geschiedenis waar wij nog steeds niet van willen leren. En...
2: Wat willen we niet leren?
1: Nou, dat we eigenlijk elkaar niet meer willen begrijpen. Dat we elkaar en dat we niet eens meer met elkaar naar elkaar kunnen luisteren. En dat heel snel bepaalde standpunten worden ingenomen. En dat is ook een thema wat heel erg voelbaar wordt in deze voorstelling.
2: Ja.
1: Dus.
2: En dat wil jij laten zien. Goed, theatervoorstelling De Graanrepubliek is te zien. Tot en met 6 september hè, in
1: Zeker.
2: Oosterwold, gemeente Oldambt, in Oost-Groningen dus.
1: Maar het is al helemaal uitverkocht.
2: Ja, dat is dan wel jammer. Dat is wel voor jou heel fijn.
1: Ja, nee,
2: maar wel goed, toch?
1: Ja, het is een, mensen wilden het. Het was echt een run op de kaarten.
2: Ja, nou, te gek. Morgen is de première, hè?
1: Morgen is de première, ja, zeker.
2: Oké, nou, veel plezier daarbij. Dankjewel, Tom de Ket.
1: Dank je.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
2: Julia Kiel uit Emmen is de kandidaat.
4: Ja.
2: Ja, een beetje op het laatste moment ingevlogen. Je studeert journalistiek, je doet dit jaar de radioschool en je presenteert je eigen radioshow bij de lokale omroep.
4: Ja.
2: Welke, hoe heet die?
4: De lokale omroep?
2: Ja.
4: Zo 34.
2: Oh, oké. Okay. Ja, Zo 34. Op het laatste moment dus ingevlogen omdat we een afmelding hadden. Maar fijn dat je zo flexibel bent. Er staan 48 punten op het scorebord. Die zijn neergezet door Tobias Huisman uit Utrecht. Ik denk dat je aardig op de hoogte bent van het nieuws, toch? Als je...
4: Ja, ik hoop het wel. Ja, het is wel last minute, dus maar goed, ik hoop het wel.
2: Dat houden we gewoon in gedachten, toch?
4: Ja, precies.
2: Als kleine verzachtende omstandigheid. Ja. We gaan beginnen.
5: We hebben te maken met uitzonderlijke droogte.
6: Vorige maand werd de stuw bij Hagestein al opengezet.
7: De droogte is op dit moment zeer, zeer ernstig.
6: Ook werd het Twentekanaal afgesloten vanwege het lage water.
8: Ja, dit is uniek, dit is nog nooit gebeurd. We zitten nu in code zwart.
6: Tuinders, boeren, binnenvaartschippers, allemaal merken ze de financiële gevolgen van de droogte en de lage waterstand.
0: De economische schade is nu al groot en zal waarschijnlijk nog veel heftiger worden.
8: Ik denk dat de schade inderdaad in de tientallen miljoenen, zo niet honderden miljoenen loopt als dit zo doorgaat.
0: Maar compensatie komt er niet.
2: Door de aanhoudende droogte en de daarmee samenhangende lage waterstanden leiden bedrijven economische schade. Vraag 1. Welke minister heeft gezegd dat het kabinet dit vooralsnog niet gaat compenseren?
4: Karremans.
2: Ja, Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat er geen sprake is van een natuurramp, zei minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Dus dat het watertekort als een ondernemersrisico wordt beschouwd. Vraag 2. Ondanks de zorgen over de droogte is er nog geen sprake van een nationale crisis. In welk jaar was dat voor het laatst het geval?
4: Pas.
2: In 2003, Tom de Ket wist het antwoord. Toen brak een veendijk bij Wilnis door de droogte en moesten duizenden bewoners geëvacueerd worden. In vraag 3 komt er een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
9: And then you look at the comments and they're all like, oh.
10: Een flinke boete voor Meta, het Amerikaanse bedrijf achter Instagram en Facebook.
11: Deze is opgelegd door de rechter omdat het bedrijf schade zou hebben aangericht aan de gezondheid van tieners.
10: De rechter vindt dat Meta moet zorgen dat er betere methodes komen voor het bepalen van de leeftijd van gebruikers.
2: Vraag 3. Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, heeft een boete gekregen omdat het verantwoordelijk wordt gehouden voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Hoe hoog is die boete? In dollars wil ik het graag horen.
4: Een half miljard?
2: Een half miljard dollar is goed. 567 miljoen dollar, om precies te zijn. Ook moet het bedrijf zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. Vraag 4. Een rechtbank in welke Amerikaanse staat heeft dit bepaald?
4: New Mexico.
2: New Mexico is ook goed. Meta kan zich niet vinden in de uitspraak en gaat in hoger beroep. Goh. Vraag 5. Daarin hoor je opnieuw een fragment voorbij komen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
12: Penalty is Mika nummer 1. En of dat nou wedstrijd 1000 uiteindelijk gaat om dat je wint. En hij is onze nummer 1 penaltynemer. En ik zal nu even kijken of het nog steeds zo is naar die missen. Maar...
2: Ja, wie was dat?
4: Weet ik niet.
2: Nee? Geen liefhebber, denk ik. Davy Klaassen was het. Gisteren speelde de aanvoerder van Ajax in Johan Cruijff Arena tegen het Ierse Shelbourne FC. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Dan moet je wel voor de moeilijke variant kiezen. Dan krijg je 2 punten. Als je voor de makkelijke kiest, krijg je maar 1 puntje.
4: Doe maar de moeilijke.
2: Dan gaan we moeilijk proberen. Oké. Voor Klaassen was dit duel een jubileum. Het was namelijk zijn hoeveelste wedstrijd voor Ajax?
4: 250?
2: Nee. Had zomaar gekund. Ja. 400 was 400, het getal. Dat getal moet je dan even voorbij hebben zien komen. Als je geluk wil hebben. Dus 400, helaas, geen 2 punten. Bij de volgende vraag kun je 4 punten verdienen. Maar dan moet je bij de eerste aanwijzing weten over welk onderwerp uit het nieuws, waar je cryptische aanwijzingen over krijgt, wij het hier hebben. De vraag is dus, waar gaat dit over? Hoe sneller je het weet, hoe beter. Wat bedoelen wij?
13: 4.
14: Ik ben niet vies van cowboypraktijken.
13: 3.
14: En veel mensen zouden mijn informatie artificieel noemen.
13: 2.
14: Mijn campagne was geen reclame voor goede smaak.
4: Dit gaat over Philip Morris.
2: Zou het? Ja, want voor 1 punt is de aanwijzing. Door mijn AI-gebruik ben ik als tabaksfabrikant op de vingers getikt. En dan komen we inderdaad uit bij je. Bij Philip Morris. Nou, hartstikke goed. Heb je toch 2 punten eruit weten te slepen nog. Dat betekent dat je een factor hebt van 5. Daarmee gaan we de tweede ronde in. En als je dan 10 vragen goed hebt in die tweede ronde, heb je gewonnen. Want er staan 48 punten op het scorebord, weten we nog.
4: Yes.
2: We gaan kijken of dat ook gaat lukken.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
2: Welke acteur is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden?
4: Peter Faber.
2: Dat is goed. De renners van de Tour de Femme beklimmen vandaag welke legendarische berg?
4: Mont Ventoux.
2: Dat is ook goed. Scholieren uit welk land moeten hun eindwerk mondeling verdedigen wegens AI?
4: Denemarken.
2: Ja, dat is goed. FC Twente versloeg gisteren een Slovaakse ploeg en scoorde hoeveel goals?
4: 6.
2: Wat is het nieuwe woord voor schaamlippen dat in de dikke Vandaal is opgenomen?
4: Vulvalip.
2: Jazeker. De nieuwe Spider-Man film Brand New Day leverde binnen een week hoeveel miljoen dollar op? 500 miljoen. Saoedi-Arabië, Turkije. Welk ander land ondertekende vandaag een gezamenlijk defensieakkoord?
4: Pas.
2: Pakistan. Hoeveel vierkante meter natuur is verwoest door de duinbranden in Ouddorp?
4: Weet ik ook niet, sorry.
2: 2000. In welke Duitse plaats zijn gisteren 2 trams op elkaar gebotst?
4: München.
2: Gelsenkirchen. Wat voor soort gas lekt steeds meer uit de Siberische permafrost?
4: Weet ik ook niet.
2: Methaangas. Nederland krijgt een nieuwe radiozender. Voor welke muziekgenre? Een aparte zender. Voor welke genre muziek?
4: Hip-hop? Geen idee.
2: Country.
4: Country.
2: Ja. Nee. Enorm draagvlak voor. Even kijken. Het zijn er geen 10 geworden, maar dat is al wel een beetje door, denk ik. Hè?
4: Nee.
2: Het zijn er 5. En dan komen we uit op 25 punten. Hè, dat is jammer.
4: Ja, helaas. Maar
2: ik dacht even, je gaat het gewoon redden nog.
4: Het ging heel goed in het begin. Maar
2: het ging echt goed. In het begin, vooral in die tweede ronde, dacht ik, nou, dat wordt nog spannend. Misschien moeten we wel een shootout doen met Tobias Huisman. Maar dat hoeft er niet, Tobias. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
2: Ja, gefeliciteerd, want 48 punten bleek dus toch genoeg te zijn.
15: Ja, toch. Aan het begin was het wel even spannend.
2: Ja, zeker. Nou, 100 euro zijn voor jou. Wat ga je ermee doen, wil ik dan altijd even weten. Vind ik leuk.
15: Ik denk dat ik wat nieuw gereedschap ga kopen voor mezelf.
2: Nieuw gereedschap. Je hoort zulke leuke dingen voorbij komen altijd. En wat voor gereedschap hebben wij het dan over?
15: Ja, ik denk iets van een cirkelzaag.
2: Iets van een cirkelzaag. Nou, dan ga je lekker rondjes zagen.
15: Absoluut.
2: Ja, oké, veel plezier. En vooral van de eeuwige roem natuurlijk. Hè. Wie ga je het eerst vertellen dat je ooit winnaar bent geweest van de Nationale Nieuwsquiz?
15: Nou, dit is de vierde keer al. Dus,
2: Wauw. Je bent gewoon een draaideurwinnaar. Nou, dankjewel. En geniet dus nogmaals vooral van de eeuwige roem, Tobias Huisman.
15: Dankjewel.
2: Zometeen Sven op 1, de zomereditie met Fidan Ekis. Goedemorgen, Fidan.
16: Ja, goedemorgen. Ik heb straks de gast mensenrechtenactivist Negin Navisi om te praten over de laatste ontwikkeling in Iran. En vooral over de executies die jongeren staat te wachten.
2: Ja, gaan we naar luisteren zometeen na het NOS-journaal. Dat uiteraard wordt gelezen door Lieselot Thomassen. U heeft haar de afgelopen 2 uur ook gehoord. Wij zijn er maandag weer met Spraakmakers om 9:30. Ik wens u alvast een heel mooi weekend. Met hopelijk toch hier en daar een regendruppeltje. Want ja, die droogte, dat blijft een ding. In ieder geval tot maandag.

0: Dit was een programma van KRO NCRV.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Thailand. Daar zijn we. Heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. En daar schoot hij 5 mensen dood. 23 raakten gewond. Het lichaam van de jongen werd later in een lokaal gevonden. ASM Bank heeft een goed halfjaar achter de rug. De netto winst kwam uit op 163 miljoen euro. Bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest 1 loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar daarom op 4 april. En een aap die de afgelopen weken op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Vanwege deze langstaart makaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les.
3: ANWB verkeersinformatie met files door recreatieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. Om te beginnen met het laatste, op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Om die reden 6 kilometer file tussen Naar de Vesting en Blaricum. 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Arnhem. Door een vrachtwagen met pech bij knooppunt Waterberg. 7 kilometer file en een kwartier extra reistijd. Dagjes mensen op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. 10 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort 8 kilometer. En op de N256 Zierikzee richting Goes. Tussen afrit Kortgene en Goes. Bij de Zeelandbrug 4 kilometer file.
1: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Fidan Ekis.
4: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl vicepresident J.D. Vance de onderhandelingen met Iran moeizaam noemt, Iraniërs zijn volgens hem buitengewoon lastig om mee te praten, zijn Iran en Oman het wel eens over de heropening van de straat van Hormuz. De regimewisseling waar Trump bij het begin van de aanval nog over sprak, is uitgebleven. Mojtaba Khamenei, zoon van de omgekomen Ali Khamenei, is al meer dan 150 dagen aan de macht zonder zich publiekelijk te vertonen, wat de geruchten over zijn slechte gezondheid alleen maar voedt. President Pezeshkian noemt de communicatie met hem inmiddels zelf op dit moment erg moeilijk. Ondertussen gaat de repressie in Iran onverminderd door. Sinds half maart zijn er in Iran zeker 56 mensen geëxecuteerd, meldde de mensenrechtenchef van de Verenigde Naties deze week nog, onder wie 27 deelnemers aan de protesten van vorig jaar. Zeker 100 andere demonstranten wachten nog op hetzelfde lot. En in Nederland wordt nog altijd tegen dat regime gedemonstreerd met mensenrechtenactivist Negin Navisi als een van de gezichten van het verzet. Negin, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
4: Ik zei zojuist al, J.D. Vance, hij spreekt van moeizame onderhandelingen met Iran. Hij noemt Iraniërs moeilijk om mee te praten. Nou, ik zou denken dat worden dan 25 lange minuten met jou vandaag.
5: Nou ja, ik denk dat hij het over het islamitische regime heeft en dat hij uiteindelijk weer doorheeft dat het heel moeizaam gaat allemaal.
4: Ja, alle gekheid op een stokje. Maar inderdaad, wat bedoelt hij concreet? Wat ik begreep is dat hij zegt van je hoort allerlei verschillende geluiden, er is verdeeld. Ene moment horen we ja, andere moment horen we nee. Wat krijg jij daarvan mee? Misschien ook vanuit de Iraanse media?
5: Ja, ik heb altijd al gezegd, er is een chaos sinds begin dit jaar. Hè. Sinds de oorlog is begonnen, is er een chaos aan de macht in Iran. Je hebt natuurlijk aan de ene kant de revolutionaire garde. Je hebt een Khamenei die wel of niet bestaat. Je hebt natuurlijk Pezeshkian die eens in beeld komt en weer weggaat. Er is echt een totale chaos en ook echt een machtsstrijd daar. Dus dat is ook wat wij horen op Iraanse nieuwsmedia.
4: Werkt dat in het voordeel van mensen die hopen op een val van het regime?
5: Absoluut.
4: Zoals jij? Ja?
5: Absoluut. Dit laat weer zien. Hè, van, ze proberen heel erg het beeld naar buiten mooi over te brengen. Van het gaat goed en we weten waar we aan toe zijn. Mm-hmm. Maar je ziet ook met die deals dat ze maar niet uitkomen. Op geen enkele manier.
4: Ja, we moeten praten. Welkom bij de zomereditie van Sven op 1. Ja, laten we beginnen met toch wel wat langer gaande is. De executies in Iran. Hele ernstige berichten komen daarover naar buiten. Gisteren werd bekend dat twee Iraanse voetbalsters die gevlucht waren tijdens de Aziatische kampioenschappen de Australische nationaliteit hebben gekregen. Zij hadden dus tijdens die kampioenschappen met nog enkele andere medewerkers geweigerd het Iraans volkslied te zingen. En dat wordt dus in het thuisland gezien als daad van verzet tegen de Islamitische Republiek. Ik neem aan dat jij dit volgt. Hoe kijk jij hiernaar?
5: Ja, wat je zegt, dat is heel makkelijk gezegd. En op het moment dat je maar één teken tegen het regime gebruikt, dan daar zit dan heel snel ook doodstraf bijvoorbeeld op. Of celstraf. Dus dat gebeurt heel snel. Dat die mensen. Ik ben heel blij dat ze in Australië mogen blijven. Mm-hmm. Maar ik maak me wel ook zorgen over de familie van hun in Iran. Want die worden ook onder andere onder druk gezet door het regime.
4: Nou, dat zou mogelijk de reden zijn, begreep ik, waarom vijf andere deelnemsters. Medespeelsters zou ik moeten zeggen. Wel terug zijn gekeerd naar Iran. Dus ze waren met z'n zevenen, twee zijn gebleven, vijf zijn teruggekeerd. Ik wou je vragen, snap je hun keus? Maar het zal geen keus zijn.
5: Geen keuze inderdaad, want ze wilden in de eerste instantie blijven. Dat heeft vraagt echt om veel moed om überhaupt die stap te zetten. Mm-hmm. En binnen 24 uur volgens mij hadden een aantal dat ingetrokken. Nou ja, dat was duidelijk. Families in Iran hebben hun gebeld van ja, wij worden hier onder druk gezet. En dan heb je geen keuze. Ja.
4: Maar zou je dan kunnen zeggen dat die twee speelsters die dus de Australische nationaliteit hebben gekregen, dat zij... Ja, ik weet niet hoe ik dit netter kan zeggen, maar die opoffering hebben gemaakt?
5: Ja, dat kan je zo misschien beschrijven. Het kan ook zijn dat de familie dan een uitweg heeft gevonden uit Iran. Mm-hmm. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar het kan ook zijn dat als zij terugkomen, dat er doodstraf op hun zit te wachten. Dus ja, dan moet je maar een keuze maken.
4: Het is een no-win situatie eigenlijk. Als je blijft, dan heb je in elk geval jezelf gered, bedoel je. Ik zei al eerder dat de VN mensenrechtenchef zijn zorgen had geuit. Volgens hem zijn er sinds maart in Iran zeker 56 mensen die de doodstraf hebben gekregen, onder hen dus veel betogers. Vorig jaar waren er dat zelfs 1639 in totaal. Wat gaat er vooraf aan zo'n executie? Je hoort verhalen over bekentenissen die onder dwang zijn afgelegd. Of zijn afgedwongen dus. Omdat er ook nooit echt sprake is van een eerlijk proces. Wat kan jij ons hierover vertellen?
5: Ja, ik zie eigenlijk drie hoofdprocessen, als ik het zo mag noemen. Eerste proces is dat er bekentenis wordt afgelegd dat ze iemand hebben vermoord tijdens bijvoorbeeld de protesten op 8 en 9 januari. En meestal is het een politieagent. Het tweede is dat ze de straf voor Moharebe krijgen. Dat is letterlijk vertaald strijd tegen de god. Mm-hmm. En daar zit doodstraf op. En dat krijg je heel snel in Iran als je jezelf maar uitspreekt.
4: Maar als jij demonstreert tegen het regime, dus daar tegen de straat op gaat, dan is dat al eigenlijk verzet tegen God.
5: Ja, precies. Want het islamitische regime, dat is het woord van God volgens de ideologie. En dan heb je een derde stap en dat is dan geen proces. Mm-hmm. En de cijfers die je net noemde, ik hou mijn hart vast of dat de echte cijfers zijn. Want die zijn de officiële cijfers die waarschijnlijk staatsmedia zelf heeft uitgegeven. Maar op achtergrond gebeurt echt veel meer.
4: Denk je dan aan een verdubbeling? Of ja, dus misschien speculeren. Maar misschien krijg jij via bronnen, mensen die je kent, Iran andere cijfers door?
5: Ja, dat is dus lastig. Want niet elke executie is publiekelijk. En sommige families worden onder druk gezet om er helemaal niks over te zeggen. Ja. En dan voor lange perioden. Dus dat is heel moeilijk achter te halen hoeveel executies echt hebben plaatsgevonden.
4: Twee weken geleden werden twee jonge Iraniërs publiekelijk geëxecuteerd. Begrijp ik ook uit jouw social media post, dat gebeurt echt met een hijskraan die dan midden op een openbaar publiek wordt geïnstalleerd of neergezet, of hoe je dat noemt. Zodat mensen ook kunnen toekijken, terwijl dat plaatsvindt.
5: Ja. Met ochtendgebed worden mensen opgehangen. Dat is volgens de ideologie het moment dat je het moet doen. En de avond daarvoor, dat is vorige week, gingen er berichten op social media rond dat er op een plein in Isfahan, een grote stad in Iran, hijskranen worden geplaatst. Iraniërs wisten precies hoe laat het is. Want op het moment dat er hijskranen op een plein worden geplaatst, weet je dat er volgende dag mensen worden opgehangen publiekelijk. Ja. Nou, dat gebeurde tegelijkertijd met onder andere benzineprijs die omhoog was gegaan. Mm-hmm. En dat was ooit in het verleden de reden voor mensen om in opstand te komen. Dus zo zie je maar dat het regime wil laten zien om mensen van dit staatje te wachten als je maar durft de straat op te komen. Alsnog zijn er veel Iraniërs toen de straten opgegaan om het tegen te houden. En die zijn ook enorm onderdrukt.
4: Ik volg vooral de Iraanse vrouwen die demonstreren, protesteren al de afgelopen jaren. Ik probeer altijd een beetje in de hoofden te kruipen van die moedige mensen die de straat op durven te gaan. Hè. Wat kan jij mij misschien beter uitleggen wat er door zo iemand heen gaat als je zo'n risico neemt? Offer je jezelf in zekere zin dan op voor de vrijheid van de volgende generaties die komen? Of is het misschien zelfs een vorm van naïviteit of op goed geluk. Wat kan je daarover vertellen? Ik probeer dat altijd enigszins te begrijpen.
5: Dat is altijd de reden ook waarom we zeggen dat Iraniërs moet je echt leren kennen. Als cultuur, als mens.
4: Heeft J.D. Vance niet zo goed gedaan? Nee.
5: Hele vrije mensen zijn het. En ze komen op voor vrijheid. Hè? Aan de ene kant is het leven in Iran onmogelijk gemaakt door het regime. Alles wat je doet en wat je zegt mag niet. Mm-hmm. Het moet allemaal volgens de ideologie. Aan de andere kant, inderdaad, wil je in ieder geval de generatie hierna een goed leven geven. En het gaat om mensenlevens. Hè. Ik heb vrienden gesproken die 8 en 9 januari hebben overleefd op straten van Iran. Die zijn helemaal getraumatiseerd. Die zeggen ook wel, desnoods ga ik zelfmoord plegen op straat, maar dan wil ik wel iets betekenen voor dit land. Ja. Dus het is echt heel anders.
4: Ja, dieper kunnen we niet vallen. Of nee. Dit is al de rock bottom. Ja. Die executies raken ons, raak mij ook enorm. Wat doet het met jou als iemand die daar vandaan komt?
5: Nee, ik moet heel erg proberen niet emotioneel te worden als ik erover praat, want het gaat om mensenlevens. Het doet me wel.
4: Ja, waarom zou je niet emotioneel worden? Ik het is volledig begrijpelijk natuurlijk.
5: Ja, ik probeer het goed te vertalen altijd. En dan denk ik van, ja, dan kan ik het rationeel heel beter overbrengen. En die emoties zitten heel erg in mij. Maar ik verwacht het ook niet van een ander heel snel. Ja.
4: Wat voel je dan? Is dat ook, los van dat het heel heftig is natuurlijk, een vorm van machteloosheid misschien? Omdat je hier bent en jij doet natuurlijk ontzettend veel. Dat hebben we allemaal meegekregen. En ik vind je ook ontzettend moedig. Hè? De strijd die je voert is heel belangrijk. Maar ik kan me ook voorstellen, dat hoor ik wel vaker van mensen in de diaspora die strijden voor vrijheid in hun thuisland, dat zich machteloos voelen omdat je bent verder weg en je kan niks. En soms zelfs schuldgevoelens ervaren, omdat ze denken, ik zit hier wel veilig.
5: Ik had het kunnen zijn, hè? Dat denk ik ook. Precies, soms wel. Dat. Ik had een van die jongeren kunnen zijn. Maar los daarvan, ik vind dat we in Europa juist stappen moeten gaan zetten. Dus Iraniërs in diaspora voelen ook een enorme last op hun schouder om de landen zover te krijgen om iets te doen tegen dat regime. Hè? En om iets te doen voor mensenrechten. Want dit gaat letterlijk om mensenlevens. En ja, en machteloosheid. Soms heb ik dat gevoel, maar ik zet het heel snel om in van, ja, hier kan ik misschien wel wat. Ja. En als ik in Iran zat, had ik helemaal niks kunnen betekenen voor de situatie.
4: Dat is zo. En het frustreert je dus dat er onvoldoende gebeurt. Gaan we straks nog wat uitgebreider op door. Ik zei al, jij bent ook heel actief op sociale media. Bereik je ook veel mensen mee. Zo heb je onder andere ook een beelden gedeeld van 4 jonge Iraniërs die op dit moment wachten op hun executie. Wat kan je over hun vertellen?
5: Ja, het zijn er ondertussen veel meer dan 4. Ik heb gisteravond nog een aantal gedeeld. Nou, die wachten op hun executie. Die 4 die ik vorige week had gedeeld, hadden voor het laatst een gesprek gehad met hun ouders. Dat betekent dus dat je binnenkort wordt opgehangen of geëxecuteerd. En ik probeerde daar aandacht voor te vragen. Want in het verleden is gebleken dat duidelijke aandacht van het Westen ervoor kan zorgen dat anders gaat verlopen.
4: Dat executies worden ingetrokken.
5: Ingetrokken.
4: Hoe vaak is dat gebeurd?
5: Niet heel vaak, omdat er ook heel weinig aandacht voor is geweest. Maar in 2019 hebben we meegemaakt dat 3 executies zijn ingetrokken. Mm-hmm. En 4 jaar geleden zijn er ook, 3 jaar geleden is er ook eentje ingetrokken. Dus je ziet echt wel, niks doen is geen optie, zeg ik. En ook al is het eentje die we kunnen voorkomen, laten we ervoor gaan. En daar is aandacht van het Westen echt heel belangrijk.
4: Wie zijn die 4 jongeren waar jij dus posts over hebt gedeeld op sociale media, die je wil helpen, dus eigenlijk in zekere zin. Wat krijg je over hen mee? En waar, ja, je zei net al duidelijk waar ze van worden beschuldigd. Verzet tegen God of belediging van God. Of je gaf het een naam.
5: Ja, Moharebe heet het. Ja.
4: Ja. Wat kan je over ze vertellen? Wie zijn dit?
5: Het zijn jongeren, echt jong. En dan heb ik het echt over tussen 18, soms 16 zelfs, tot dan 30, 35. Mm-hmm. Die met 8 en 9 januari de straten zijn opgegaan. Hè? Dus daar hebben we al een massamoord gehad. En nu gaat dat nog gewoon schaamteloos gaat het regime hiermee door. Mm-hmm. Het zijn jongeren die, zoals wij hier zijn, gewoon heel normaal hun leven beleven, om vrijheid hebben gevraagd en onder druk en marteling bekentenissen moeten afleggen.
4: Ja, we zagen de afgelopen, heb je er reacties op gekregen?
5: Nou ja, deze bijvoorbeeld, dat we hierover gaan hebben.
4: Maar vanuit de politiek misschien?
5: Dat is heel lastig. En ik vraag me dus ook af, hè, want wij hebben heel lang gevraagd Iraniërs in Nederland om ambassade te sluiten. Het islamitische regime de ambassade daarvan te sluiten. Dat is niet gebeurd om die diplomatie te behouden met Iran.
4: Iraanse ambassade in Nederland?
5: Ja, Iraanse ambassade in Nederland, excuus. De reden om dat niet te doen was omdat we de banden willen houden met Iran. Mm-hmm. Dan denk ik, dit is dus wel een duidelijke voorbeeld van diplomatie. En hiermee kunnen we met de diplomatieke wegen kunnen we het Iraanse regime onder druk zetten voor de executies.
4: Maar zou het kunnen zijn dat er wel wordt gepraat achter de schermen, dat je dat niet meekrijgt?
5: Dat denk ik op dit moment niet, want anders hadden we wel wat van gemerkt. Sterker nog, die van vorige week, wat er gebeurde met de publiekelijke ophangen van mensen, is ook alleen onder Iraniërs gebleven. Ik heb er heel weinig over gehoord in Nederland.
4: Ja, we zagen eerder wel hoe de politiek zich achter de die beweging ging Woman Life Freedom schaarde. Hè, de protesten, massale protesten van Iraanse vrouwen. Heb jij een verklaring voor de stilte die je al een paar keer ook bij ons op de radio hebt benoemd? Je zegt het blijft te stil vanuit Den Haag. Waarom die verandering? Hoe kan jij dat verklaren?
5: Omdat Trump aan de ene kant, de Trump-haat hebben we het wel eerder over gehad, is zo groot dat deze man niks goed kan doen. Mm-hmm. Dus op het moment dat Iraniërs juist blij waren met de stap die hij zet en dat hij luistert naar Iraanse mensen, dat was al voor Nederland blijkt een beetje lastig te bevatten zijn, van hoe kan die man iets goeds doen. Mm-hmm. Ik denk, mijn verklaring is dat eigenlijk. En je ziet ook vooral bepaalde partijen die zich alleen maar uitspreken hierover. Mm-hmm. En andere partijen, zoals VVD, zoals JA21, die spreken zich wel uit over Iraanse mensen en hun lot, of SGP. Maar aan de andere kant, de partijen die 4 jaar geleden met Woman Life Freedom zich uitspraken, hoor je nu niet meer daarover. Die partijen gaan juist heel erg om over mensenrechten.
4: En horen we genoeg over die executies van de jongeren?
5: Absoluut.
4: In de media, politiek, niet?
5: Nee, helaas niet. Nee.
4: Hoe verklaar je dat vanuit de media?
5: Nou, ik denk aan de ene kant, welke nieuws moet je nou geloven? Want het enige nieuws komt van de staatsmedia. Dus je moet het doen met de bronnen die je hebt. En aan de andere kant nogmaals denk ik dat het gewoon heel lastig is om een ander beeld ook van die mensen die ik net heb benoemd te schetsen.
4: Maar als jij nu direct concreet een oproep zou kunnen doen aan Den Haag, aan de politiek, wat zou je dan willen zeggen?
5: Ja, als we de ambassade toch niet sluiten, laten we de diplomatieke wegen gaan bewandelen. En geef alsjeblieft hier aandacht aan. Niks doen is geen optie. We kunnen die executies in ieder geval tegenhouden met diplomatieke wegen.
4: Wat zou jij nog meer kunnen doen voor de jongeren die op hun executie staan te wachten?
5: Ja, goeie vraag. Ik denk dat de aandacht op dit moment het enige is wat we kunnen doen.
4: En hun families. Kijk, ik ben een moeder. Ik zou het mooi vinden als mijn kind ergens voor staat en zijn stem laat horen tegen onrecht. En zoals je dat nu ziet in Iran ook. Tegelijkertijd zou ik denken, als ik zie wat er gebeurt met jongeren die hun stem durven te laten horen en die de straat op gaan. Denk ik, als ik heel eerlijk ben, dat ik ook heel snel geneigd zou zijn. Maar goed, ik leef niet in Iran, dus dat is een verschil van mentaliteit, denk ik, waar we het net over hadden. Die moedigheid van die mensen daar. Ik zou geneigd zijn te denken, blijf thuis. Hoe gaat dat eigenlijk? Zijn die jongeren, gaat dit samen met die families en die ouders? Wordt het gepland? Wordt er gepraat over de risico's? Ik vraag me gewoon heel erg af op wat we praten over executies. En dan hebben we het over cijfers. En dan hebben we het over aantallen van die executies. En aantallen van jongeren die zitten te wachten. Maar ik vraag me gewoon zo erg af wat daar in die huizen gebeurt. Krijg jij daar wat van mee? Want je hebt natuurlijk ook wel contact, neem ik aan, met families of vrienden daar. Wat kan je daarover vertellen?
5: Ja, en natuurlijk heb je het over risico's. Sterker nog, op 8 en 9 januari zijn genoeg jongeren de straat opgegaan zonder tegen hun familie te zeggen. Een vriend van mij die heeft het niet tegen de familie gezegd. En heeft gezegd, ik ga even shoppen buiten. En toen is die aan die demonstraties gaan of protesten gaan deelnemen. Tuurlijk, als moeder zijnde wil je dat tegenhouden. Maar we horen ook heel veel moeders die dan de straten zijn opgegaan. Wat ik zeg, het leven is zo onmogelijk gemaakt daar. En je kan de jongeren vragen om thuis te blijven. Maar als ze geen toekomst voor zich zien, dat maakt het lastig.
4: Wat wordt bijvoorbeeld in Turkije, als jouw kind het leger in moet, want dat is een dienstplicht, dan weet je dat je kind kan sneuvelen. Maar het wordt ook altijd als een soort taak, een verantwoordelijkheid gezien die gewoon uitgevoerd moet worden. En er is men is vooral trots. Dus op die manier probeer ik te begrijpen of dat de mentaliteit is waarmee families ook naar die kinderen kijken, de jongeren kijken die de straat op gaan.
5: Ja, dat zeker. Ze worden ook de heroes van Iran genoemd op dit moment. Maar je zag het ook bijvoorbeeld met de begrafenissen van die jongeren, dat sommige moeders aan het dansen waren op de graf van hun kind. Ja. En zij noemden hun inderdaad de hero van Iran. Held van Iran. Nou, zo wordt het zeker wel gezien. En alsnog blijf je wel een moeder en wil je niet dat je kind hieraan doet.
4: Maar maakt het mensen bang? Maakt het de bevolking bang om die executies te zien? Wat is de impact ervan?
5: Absoluut. Want,
4: dat terug?
5: Dat is de reden dat het regime dit ook publiekelijk doet, om mensen bang te maken. En dat gebeurt waar. Dan zie je nu ook wel dat er minder opstanden zijn. Men denkt ook van, als ik nu de straat op ga met lege handen, dan ga ik dood. Dus ze proberen een manier te vinden om het te doen wanneer het ook echt impact heeft. Mm-hmm. En tuurlijk, die angst is er. Dat kan ik niet ontkennen.
4: En we hadden het net over executies die dus volgen op afgedwongen bekentenissen. Hè? Terwijl die jongeren niks hebben gedaan. Wat moeten we verstaan onder afgedwongen bekentenissen? Wat gebeurt er waardoor je een fout toegeeft die kan leiden tot jouw dood?
5: Ja, het zijn zware martelingen, maar daarbij wordt er ook vaak gelogen. Hè? Van als je nu een bekentenis aflegt, dan zorgen we ervoor dat je in ieder geval niet geëxecuteerd wordt. En dan krijg je een mindere straf. Dus doe het nou gewoon, teken nou gewoon en laat zien dat je dat hebt gedaan. Dus heel vaak worden die mensen gemanipuleerd om het te doen. Families worden
4: mag geen advocaat bij, geen familie bij.
5: En families worden ook onder druk gezet. Advocaat, als je het mag hebben, dan is de vraag, hoort het bij staat of hoort het of is het echt een advocaat die voor jou opkomt? Dus er zijn allerlei manieren om die jongeren onder druk te zetten. En ook mentaal heel erg onder druk te zetten om dit te tekenen.
4: Wat doet het met jou?
5: Ja, wat ik zeg, het is zo heftig. En vroeg me ook net van, wat kunnen we nog meer doen om dit te voorkomen? Nou, dit regime moet echt weg. Het is gewoon genoeg geweest. En mijn oproep zou zijn naar iedereen, vooral Nederlandse politici, van doe er alsjeblieft wat aan. En wij hebben er ook in het Westen op lange termijn echt wel baat bij.
4: Ik heb hier natuurlijk al een paar keer over gesproken. Jij zegt, ik vind dat ook mooi, je blijft positief. Je zegt, we zijn niet eerder zo.

0: mijn echt wel baat bij.
1: Ik heb hier natuurlijk al een paar keer over gesproken. Jij zegt, ik vind dat ook mooi, je blijft positief. Je zegt, we zijn niet eerder zo dicht bij die vrijheid geweest. Denk je dat nog steeds?
2: Dat denk ik nog steeds. Hè? Iraniërs zijn Trump dankbaar voor het feit dat Khamenei niet meer bestaat. Voor het feit dat hoofden van IRGC of de revolutionaire garde zijn uitgeschakeld. Niemand had ons hiervoor eerder gehoord. Mm-hmm. Dus tuurlijk, vrijheid is nog nooit zo dichtbij geweest. Maar wanneer het echt gaat gebeuren, dat is een vraag.
1: Ja, want als we het nu zo hebben over die jongeren en over die executies. En ik blijf er ook wat langer bij stilstaan. Omdat we het dus, wat ik al zei, vaak over die executies en die aantallen jongeren hebben. We zijn op afstand. Dus dan kijk je er al anders naar natuurlijk. Dus daarom wil ik er wat meer op inzoomen. Het zijn echt jonge mensen die niks hebben gedaan. En op een openbaar plein aan een hijskraan worden opgehangen. Ja. Als wij het hierover hebben en ik laat dat helemaal tot mij doordringen, dan denk ik maar één ding. Het is 11:55.
2: Ja.
1: En later. Dus ik snap het optimisme dat Iran dicht bij die vrijheid zit. Maar het lijkt er inmiddels ook heel erg op dat het nog heel lang kan duren. Want er werd gesproken over regime change. Het is niet gebeurd. Heel veel jongeren hebben er een prijs voor moeten betalen. En niet alleen jongeren natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat je hier slapeloze nachten van krijgt.
2: Ja.
1: Want liever gisteren dan vandaag.
2: Ja, absoluut. Net had je het ook over echte jongeren. Nou ja, een van de jongens miste bijvoorbeeld een linkerhand. En hij had de straf gekregen dat hij iemand heeft vermoord. Denk ik, ja, het is echt. En deze jongen functioneerde niet eens 100%. En dan krijgt hij een doodstraf. Nou, los daarvan, natuurlijk heb ik daar slapeloze nachten van. Ik ben wel enorm teleurgesteld in Europa nogmaals. Want ik was heel trots op mensenrechten. En dat ik hierheen ben gevlucht. En mensenrechten is überhaupt een onderwerp hier. Maar ondertussen lijkt dit voor Iraniërs niet te gelden. En dat is heel pijnlijk.
1: Ja, we hebben het al gehad over de verklaring voor de stilte in Den Haag. Maar als je kijkt inderdaad naar Europa, is het een ver van mijn bed show? Is het, het is spannend. Oh, nu gebeurt er iets in Oekraïne of nu gebeurt iets in Israël. We zijn even. Ja, we gaan nu even door met andere zaken. Is dat het? Hoe verklaar jij dit?
2: Ik denk benzineprijs, dat raakt ons enorm en dat snap ik. Dat een onderwerp is, die moet eerst opgelost worden. Aan de andere kant zijn mensen ook hier bang dat er een tweede Libanon of Irak of Libië bijvoorbeeld wordt gecreëerd. Nou, daar heb ik herhaaldelijk gezegd, dat gaat niet gebeuren. We hebben een oppositie. We hebben een oppositieleider, Reza Pahlavi.
1: Mm-hmm. Die hier onlangs in Nederland was.
2: Ja,
1: in de zomer,
2: die onlangs
1: juli.
2: Hier was. Ja. Hij heeft een plan voor een vrij Iran naar een democratische Iran. Wij weten waar we mee bezig zijn. Help ons alsjeblieft en we komen er wel. Alleen men vindt het heel ingewikkeld hier. En dat hoeft niet als je maar iets meer geïnformeerd bent over hoe Iraniërs zijn en wat we nou echt willen.
1: En wat bedoel je met ingewikkeld?
2: Nou, zoals ik zeg, dus Midden-Oosten oorlog. Nou ja, oorlog heeft gelijk een negatieve lading. Nou, in dit geval moeten we echt bekennen dat dit een oorlog is tegen het regime. En dat wel positief is. Mm-hmm. En men heeft het ook even over infrastructuur gehad. Nou, ga je verdiepen in infrastructuur van Iran. Die bestaat al jaren niet. Mm-hmm. Vanwege dit regime. Dus
1: onwetendheid dus ook.
2: Ja, naïviteit.
1: Ja, we hadden het over Reza Pahlavi. Heb jij hem nog gesproken toen hij hier was?
2: Ik heb hem gesproken. Ik ben heel kritisch ook naar hem gaan kijken. Want hij wordt de leider van Iran. Dat willen we heel graag. In ieder geval de oppositie en transitieleider. Hele lieve man. Hij is een hele lieve man. En heel erg, hij deed mij denken aan diplomaten in Nederland.
1: Zoon van de laatste Shah dus.
2: Ja, zoon van de laatste Shah. De diplomaten in Nederland. Heel strategisch. Hij weet hoe Iran werkt. Hij heeft zijn leven hard gewerkt in zijn leven voor Iran. Ik kan hem echt wel vertrouwen. Dat voelde.
1: Heb je het met hem over die executies gehad?
2: Niet over de executies, meer over de obstakels die we ervaren. Vooral in Europa richting om hulp te vragen. En dat steeds niet.
1: Hij
2: komt.
1: Deelt dat met jou, die frustratie dat Europa te stil blijft?
2: Inderdaad, over mensen. Want het gaat de hele tijd over wat hierna. Maar niemand heeft het over die 45.000 doden van 8 en 9 januari. En dat verbaast ons allemaal van waarom hebben we het niet over die mensen en die massamoord van die tijd.
1: Het verbaast mij ook.
2: Ja.
1: Ik zou nog misschien één laatste oproep, kort. aan Nederland en aan Europa? Trek het gelijk wat breder, zou ik zeggen. Dat zou zijn.
2: Help Iraniërs om dit regime weg te krijgen. Spreek je uit over de

0: executies. Niks doen is geen optie.
1: Nee, maar jij doet in elk geval heel veel. Ik heb het al eerder gezegd. Ik blijf het heel moedig vinden hoe je je inzet. Ook met gevaar voor eigen leven. Weten we inmiddels. Hou vol. Dank je wel voor dit gesprek. En dank je wel voor het luisteren. Straks één vandaag hier met Mieke Lohman. Dank je wel.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
5: Laat me alleen met al mijn vrienden.
4: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. En René Appel bespreekt de TNA van presentator Sam Hagens.
2: NPO Radio 1.
4: Morgen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
3: Lieke Lohman.
0: Goedemiddag, demissionair minister Paul hield het bewust stil tot na de verkiezingen vorig jaar. Een omstreden besluit dat arbeidsmigranten kwetsbaar maakt. Daar hebben we het zo over in één vandaag. Eerst het NOS Journaal. Levi van Eck.
10: Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Heik Ballian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Sendejarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber had hartproblemen. Hij was 82 jaar. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Flevolandse aardappelboeren die dit voorjaar met een onverkoopbare voorraad bleven zitten, kunnen daar nu alsnog geld aan verdienen. De prijs op de vrije markt is gestegen naar 20 tot 30 cent per kilo. De aardappelen kunnen zo lang goed blijven door ze gekoeld te bewaren. Toch worden boeren niet meteen rijk van die verkoop, zegt een deskundige tegen Omroep Flevoland.
11: In zo'n schuur draait een koeling. Nou, dat vraagt heel veel energie. Die kosten zijn ook hoog. Dus de prijs die je nu vangt, dat is misschien ook maar net de kostprijs of zit daar net ietsje boven. Dus het is ook niet dat je er even een nieuwe trekker van gaat kopen.
10: De prijs van de aardappelen gaat omhoog omdat de nieuwe oogst door de droogte tegenvalt. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim een $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt voor een AI-campagne rond nieuwe tabaksregels. Mensen konden via een QR-code een vragenlijst invullen, waarna AI namens hen argumenten tegen strengere wetgeving opstelde voor de Europese inspraakprocedure. Artsen maakten bezwaar omdat de tabaksfabrikant daarmee reclame vermomde als burgerparticipatie, en de reclamecodecommissie geeft hen daarin gelijk. Bij problemen in het water adviseren de reddingsbrigade en het Rode Kruis om meteen 112 te bellen in plaats van zelf achter een drenkeling aan te springen. Zeker als je geen geoefende zwemmer bent. Eerder deze week verdronken een Britse en Nederlandse vrouw in zee bij Callantsoog toen ze een kind wilde redden. In het zuiden van Libanon is gestart met een proef waarbij het Libanese leger de controle overneemt van het Israëlische leger. Zuid-Libanon wordt voor een groot deel nog bezet door Israël. Het Israëlische leger blijft weg als Hezbollah-strijders ook niet terugkeren, maar dat is een struikelblok, legt correspondent Daisy Moore uit.
12: Hezbollah vertikt het, zeker als Israël grote delen van Zuid-Libanon bezet blijft houden. Israël vertikt te vertrekken zolang Hezbollah niet ontwapent. Dat zit dus redelijk vast. Misschien met zo'n eerste proefgebied dat we uiteindelijk toch ergens zullen komen.
10: Het proefgebied moet een voorbeeld worden voor de rest van het zuiden in Libanon. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken.
13: De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was. Terwijl de Guinness uit Ierland komt. Maar we ontdekten onlangs dat er vroeger veel werd gedaan, dat de Guinness in vaten werd opgestuurd naar bijvoorbeeld in dit geval Londen, en dat het daar werd gebotteld lokaal en dan werd verscheept.
10: Die fles is dus 162 jaar oud. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19.
0: Dankjewel, Levi. ANWB Verkeersinformatie krijgen we van Erwin de Hart. Goedemiddag, Erwin.
14: Goedemiddag. Er staat een file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens door de controles. Een kwartier vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid. 2 kilometer file. Op de A12 Utrecht richting Arnhem. 7 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen bij het knooppunt Waterberg. 20 minuten is de vertraging vanaf afrit Wageningen. Dan vakantieverkeer op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 10 kilometer file. 20 minuten erbij. En nog eens een kwartier erbij tussen Westervoort en knooppunt Grijsoord op weg naar Utrecht. Op de A12, 9 kilometer file. Door inzet van de brandweer in Noord-Limburg nog steeds of weer geen treinen tussen Boksmeer en Venray. Dit duurt waarschijnlijk tot maandag. Ster.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
20: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Intimidatie om een politieke poster of een vlag aan je huis, zoals in Engelen en Boekhoven recent gebeurde. Het is geen uitzondering. Een kwart van de mensen met diezelfde poster kreeg ook nare reacties, blijkt uit onderzoek van ons Eén Vandaag opiniepanel. En Peter, verdrietig nieuws, Julia, Peter Faber is overleden.
24: Ja, de acteur heeft vele iconische films op zijn naam staan. En we blikken zo terug met een filmkenner op de klassieker A Bridge Too Far.
0: Nu eerst een zwijgende minister.
3: Lieke Loman. Eén Vandaag.
25: En zodra de overeenstemming ambtelijk was bereikt met het ministerie van VRO, heb ik de Kamer daar ook over geïnformeerd. In alle eerlijkheid, het feit dat dat de dag na de verkiezingen plaatsvond, achteraf gezien denk ik dat dat een onhandige dag was. Maar ik heb dat zodra die overeenstemming was bereikt willen communiceren.
0: Voormalig minister van Sociale Zaken, Marielle Paul was dat. Ze heeft bewust gewacht met het delen van haar omstreden besluit om wetgeving voor de bescherming van arbeidsmigranten terug te draaien, blijkt vandaag uit onderzoek van NRC. Julia, wat speelde hier ook weer precies?
24: Nou, Eddy van Heijem had als minister van Sociale Zaken aangekondigd een einde te maken aan de mogelijkheid voor uitzendbureaus om geld op het salaris van arbeidsmigranten in te houden in ruil voor huisvesting. Dit kan namelijk leiden tot uitbuiting. Toen zijn partij NSC uit het kabinet stapte, werd Van Heijem opgevolgd door VVD-minister Marielle Paul. Zij besloot de wet van Van Heijem weer terug te draaien en deelde dit besluit dus een dag na de Tweede Kamerverkiezingen. Ze zei toen, zoals we net hoorden, dat dat niet eerder kon. Maar dat blijkt dus niet te kloppen.
0: Ja, Joost van Woelderen is voorzitter van de Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie. Goedemiddag.
26: Goedemiddag.
0: Ja, u was bij dit debat, hè, waar we net dat fragment uit hoorden. Dacht u toen nog van, nou, onhandige timing, maar het zal wel?
26: Nou, ik had mijn sterke twijfels, maar ook wel weer, ik gaf het voordeel van de twijfel vooruit.
0: Ja, want wat ging er door u heen toen u dat stuk van NRC las, dat het eigenlijk al veel eerder bekend was?
26: Ja, pure woede. Daar staat op dat moment dus een minister van een hele grote landelijke partij die toevallig wel dikke banden met de uitzendindustrie heeft, glashard te liegen tegen de hele Tweede Kamer en dus tegen heel Nederland. Ja. Hoe kan dat?
0: Ja. U bent nu ook nog boos, hoor ik een beetje.
26: Ja, ik ben daar zeker nog boos om. Ja.
0: Er komen nu wel Kamervragen, ook over deze gang van zaken. Dat maakt net pro-Kamerlid Mariette Patijn bekend op Blue Sky. Bent u daar blij mee?
26: Daar ben ik ontzettend blij mee. Dat is ook echt heel erg nodig, want de vraag die hier natuurlijk achter ligt is, waarom heeft deze demissionaire minister toen besloten om ermee te wachten tot na de verkiezingen? Daar moet een reden voor geweest zijn. Waarschijnlijk waren ze bang dat als dat eerder naar buiten zou komen, dat invloed zou kunnen hebben op de verkiezingen.
0: Mm-hmm. Ja, dus dan maar wachten en net doen alsof het niet eerder kon.
26: Ja, blijkbaar wel.
0: Ja. U was wel aanvankelijk blij met de plannen die er lagen, hè? Want die waren dus van de voorganger van deze minister, van Van Heijem, van NSC. Waarom was u daar blij mee? Wat maakte dat, ja, het leven van arbeidsmigranten in Nederland volgens u beter?
26: Nou, we moeten in Nederland goed gaan kijken naar de koppeling tussen werken en wonen en in het algemeen naar het welzijn van arbeidsmigranten en hun afhankelijkheidspositie. En dit was een van de maatregelen die nodig was om arbeidsmigranten minder afhankelijk te gaan maken van een uitzendbureau. Want doordat je de huur direct van het loon mag aftrekken, maak je arbeidsmigranten wel heel erg afhankelijk van dat uitzendbureau.
0: Ja, en dit zou daar een soort strijd mee aangaan. En dat heeft zij dus terug willen draaien. Ons verslaggever Sander het Sas is hier ook. Fijn dat je er bent, Sander.
14: Ja.
0: Jij dook voor één vandaag in de huisvesting van arbeidsmigranten. Wat gebeurt er zo al als een arbeidsmigrant zijn baan nu kwijtraakt? Wat voor een verhaal heb jij gehoord?
14: Ja, ik ben een paar weken geleden nog in Rotterdam geweest. Hè. Dat is een van die steden waar echt heel veel van die arbeidsmigranten ook zitten. En wat je dan ziet, hè, bijvoorbeeld ik ben naar het Zuiderpark gegaan. En dan zie je allemaal mensen leuk recreëren en fietsen en doen en tennissen. Alles gebeurde daar. Maar als je dan in de bosjes kijkt. Je gaat echt heel erg goed zoeken. Dan zie je daar op een gegeven moment gewoon tentjes staan. Waar dit soort arbeidsmigranten dan slapen. Want ja, ze zijn hun baan kwijtgeraakt. En daarmee dus ook hun woning. Ze moesten na 3 dagen ook hun woning verlaten. Ja, en dat betekent dus gewoon dat ze in 1 keer op straat staan. En nergens heen kunnen. En die mensen moeten ergens heen. En dan zie je dat ze in dit soort omstandigheden dus moeten gaan leven.
0: En verdwijnen zij allemaal uit zicht? Want ik heb inderdaad die beelden, kan ik me goed herinneren, van die tentjes. Of zijn er ook mensen die wel worden opgevangen op plekken?
14: Nee. Nou ja, er zijn heel veel instanties in Rotterdam die allemaal gaan kijken van wie zijn dat? Inmiddels, mind you, is 2/3 van de daklozen in Rotterdam is een arbeidsmigrant. Dus er zijn er echt ontzettend veel. En deze mensen, die benaderen deze mensen ook. En je ziet ook bijvoorbeeld, Rotterdam is de eerste stad die dat heeft, dat er een speciale opvang is, een nachtopvang voor dit soort arbeidsmigranten die dus geen plek, geen dak meer boven hun hoofd hebben.
0: Ja, wat voor mensen zag je daar?
14: Nou, dat zijn mensen die eigenlijk ten einde raad zijn, ook niet terug durven. Laten we even gaan luisteren naar een van de mensen die ik sprak.
1: Ik ben werkloos, dakloos. En ik zoek werk en woning.
14: En was je hier ooit aan het werk?
1: Jazeker, de hele tijd.
14: Ja, maar nu heb je niks meer?
1: Nee, ik was onjuist ontslagen door omdat ik ziek was. En ik ben bezig om te klagen tegen die uitzendbureaus.
0: Ja, en niet terug naar huis vanwege schaamte, denk ik.
14: Dat is vaak schaamte. Ja. Vaak hebben ze ook eigenlijk huis en haard letterlijk verlaten. Dus ze willen niet terug en ze durven niet terug. Dat heeft er allebei mee te maken.
0: Ja, meneer Van Wolderen, we hadden het net even over Rotterdam. We hoorden deze meneer. Dit is iets wat eigenlijk door het hele land speelt, volgens mij, hè?
26: Dit speelt absoluut door het hele land. We hebben overal in het land nu dakloze arbeidsmigranten. En het leger des Heils heeft becijferd dat er minstens 10.000 zijn. En waarschijnlijk veel meer dan dat.
0: Ja, dat zijn er echt ontzettend veel. We hadden het net al even over de verkiezingen, Julia.
4: Ja.
0: Dag na de verkiezingen dat deze plannen bekend werden. Migratie was natuurlijk ook een heel groot thema.
4: Ja, zeker. In het RTL-debat ging het erover met de stelling: Nederland moet fors minder arbeidsmigranten toelaten. De VVD stemde voor die stelling en partijleider Jezielkes zei toen dit.
5: Ik ben het heel erg eens met de heer Bontebal. Je moet eisen stellen ook aan de werkgevers. Dat op het moment dat jij hier mensen naartoe wil halen, moet je verantwoordelijk zijn voor goede huisvesting, voor de goede omstandigheden.
14: Betaal.
0: Ja, meneer Van Wolderen, hoe luistert u naar deze tekst nu?
26: Ja, ik denk dat lege woorden zijn als ik zie wat er daarna gebeurd is.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Sander, wat waren de verhalen die jij hoorde van arbeidsmigranten wat zij zelf graag zouden willen vanuit werkgevers? Ik neem aan dat zij ook allemaal zeggen, koppel dat los van elkaar, dat wonen en dat werken.
14: Ja, kijk, ze willen natuurlijk heel graag wonen. Dat is heel belangrijk. Dus aan de ene kant is het ook heel aantrekkelijk. Hè. Ze worden op die manier ook wel binnengehaald. Hè. We hebben meteen een woning voor je. Hè. Er is woningnood, dus dat is ook wel makkelijk.
0: En dat zijn waarschijnlijk ook woningen die niet al te best zijn. Hè?
14: Nee, dat zijn slechte woningen. Waar vaak zitten ze met heel veel mensen op 1 kamer bijvoorbeeld. Nou, die omstandigheden zijn heel slecht. En ze willen eigenlijk dat dat vooral heel erg verbetert. En die koppeling, ze weten vaak ook niet hoe de wet in elkaar zit. Hè. Dus dat is ook een probleem. Dus er gebeuren ook dingen die eigenlijk echt helemaal niet mogen. En maar ze weten het niet. Ze weten de weg niet naar de rechter. Dus ja, zo zijn ze heel kwetsbaar.
0: Ja, meneer Van Wolderen, tot op heden, hoe zit het nu? Is het nieuwe kabinet hiermee aan de slag? Willen ze toch dat voorstel van Van Heijn weer oppakken? Wat is daar nu de stand van zaken in?
26: Nou, er is vorig jaar een motie aangenomen. En die motie zegt dat op het moment dat de wet huurbescherming voor arbeidsmigranten er is, ook die inhouding op het loon voor de huur stopgezet mag worden. Maar feit is, er is tot dusver helemaal geen wet die zo heet. Er is wel een andere wet in de maak en dat is een wet die short stay, dat is de manier waarop arbeidsmigranten nu heel vaak gehuisvest worden zonder huurrecht, dat die beperkt gaat worden tot 30 dagen. En dat zou zeker wel kunnen helpen. Maar de vraag is dan of die koppeling op het loon ook losgelaten gaat worden. Daar ben ik nog niet zo zeker van.
0: Nee, en dat, ik neem aan dat wel een vereiste is vanuit jullie, dat jullie dat heel graag zouden willen zien gebeuren.
26: Uiteraard.
0: Ja. Ik wens u veel succes erbij. Dank u wel voor dit gesprek. Joost van Woelderen van Stichting Bewonersbelangen Arbeidsmigratie. En dank ook onze eigen verslaggever Sander Hetzels. Jij gaat hier vast meer verhalen over.
6: Zeker, zeker.
0: Dankjewel. In de VS moet Meta ruim $500 miljard betalen vanwege de mentale schade die jongeren oplopen door hun social media platforms. Wat betekent dat voor jongeren? Hier hebben we het zo over.
3: Eén vandaag.
0: Want Julia, een theater- en filmicoon, is overleden.
24: Ja, dit gaat natuurlijk over acteur Peter Faber. En dan denken we ook meteen aan de films als Siske de Rat, Max Havelaar, Soldaat van Oranje en A Bridge Too Far uit 1977.
7: For example, they can't get us all in at once. Too many men, too much equipment, not enough planes. It's going to take 3 days to get the men into the Arnhem. Poles and the British.
8: How about that?
7: We'll be all right. Aside from the fact that we're parachuting in daylight, we have nothing to worry about.
8: Daylight? Has it ever been tried before?
7: Not in a major drop.
8: You think there might be a reason for that?
7: Let's hope not.
24: Ja, filmkenner Constant Hogebos, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
24: Ja, als je dit hoort, welk gevoel haalt dat dan vandaag bij jou naar boven?
9: Nou ja, dat toch wel een van de grote gezichten en boegbeelden van de Nederlandse filmwereld ons ontvallen is, om het zo te zeggen. En ook een paar hele leuke persoonlijke herinneringen die ik met Peter Faber heb gehad. Nou, onder andere naar aanleiding van A Bridge Too Far, inderdaad.
24: Ja, want je hebt een paar jaar geleden een reunie georganiseerd, hè, voor figuranten uit A Bridge Too Far, waar Peter Faber ook bij was. Hoe was dat? Welke herinneringen heb je daaraan?
9: Nou ja, het was gewoon heel erg leuk, weet je wel. Het was een hele benaderbare, geestige, vriendelijke man, waarmee je niet het gevoel hebt dat je in een interview zat, maar dat je gewoon in een leuk gesprek gehad over de dingen die hij had meegemaakt op de filmset. Met de grote Amerikaanse sterren natuurlijk, maar ook hoe die het heel mooi kon relativeren, weet je wel. Het grote Amerikaanse circus, hè, wat voor de eerste keer met al zijn glitter en glorie in Nederland neerdaalt voor een hele grote, imposante productie. En dan staat Peter Faber, die relativeert dat ook weer op een hele mooie manier. En die brengt het weer down to earth.
24: Ja, en hij relativeerde zichzelf volgens mij ook, want hij noemde zichzelf een superfigurant in die film, geloof ik.
9: Ja, dat had natuurlijk ook mee te maken. En er zaten natuurlijk die Jozef Levien, die producent van die film, die had natuurlijk ook alle registers opengetrokken aan acteurs. Dus er zat echt de crème de la crème van internationale acteurs. Er zat, weet je, Ryan O'Neill, Sean Connery, Michael Caine, weet je wel, dat soort mensen allemaal.
24: Yeah.
9: Ja, en dan zit Peter Faber daar als onze Nederlandse held. De lot die daar wel tussen. Maar ja, hij had wel het gevoel inderdaad van, ja, dit is toch een iets andere orde van grootte waar ik nu mee werk.
24: Daar had hij goed gevoel voor. Die film nog even, die gaat over de mislukte militaire operatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, Market Garden. Voor Faber was oorlog ook een belangrijk thema, vertelde hij eerder in een interview met jullie samen op deze zender. Hij zei, zijn ouders die vluchtten uit het gebombardeerde Hamburg naar Nederland.
11: Dus ik heb een leven te danken aan de oorlog. En daarom emotioneel zit ik altijd toch een beetje aan vast. Vooral als ik dan hoorde wat die Joodse kinderen gebeurde. Maar ik heb mijn leven te danken aan die oorlog. En nu gaat die reunie ook over de ellende die eigenlijk bezorgd is aan Nijmegen en Arnhem. Waar die film wel heel heroïs over vertelt. Maar kijk, film is entertainment, maar de werkelijkheid was dus gruwelijk.
24: Ja, maar hij heeft natuurlijk, behalve die gruwelijkheid die hij dus ook met zich meedraagt, hij heeft natuurlijk een hele andere soorten rollen ook vertolkt. Wat maakt hem nou zo'n boegbeeld voor de Nederlandse filmwereld?
9: Nou, hij komt natuurlijk vooral op in een periode, en dan praat ik eventjes over de jaren 70 en de jaren 80, maar vooral de jaren 70, in een periode dat de Nederlandse film eigenlijk volwassen begint te worden. Hè, met mensen als Paul Verhoeven, die komt erbij. Frans Wijs, die maakt natuurlijk al films. Fons Rademakers, die heeft al 7 poten aan de grond. En hij is een acteur die in heel veel verschillende rollen in hele belangrijke films heeft gespeeld. Hè. Kijk, Rooie Sien, Soldaat van Oranje, Dr. Vlemme. Een vrouw als Eva van Noeska van Brakel. Ook op televisie in een duel in de diepte. Hij was een gezicht wat heel herkenbaar was ook voor de Nederlandse bioscoopgangers. En ook een enorme variatie in zijn rollen. Hij was niet een one-trick pony. Hè, weet je wel? Hij zat in oorlogsfilms, hij zat in dramafilms, hij zat in comedy. En daar kwam hij op al die terreinen kwam hij goed uit de verf. En dat maakte hem als een acteur ook wel een van de grote Nederlandse acteurs die wij toch hebben gehad.
24: Ja, en welke film ga jij nou? Ja, ga je vanavond The Bridge Too Far kijken? Of welke film ga je nu even uit zijn oeuvre pakken?
9: Nou, Bridge Too Far heb ik al heel vaak gezien. Maar een film die wat minder bekende film van hem uit 1979. van Fons Rademakers Mijn Vriend. Omdat hij daar een ontzettende gladde rol speelt als een man, Jules de Prater, die allemaal mensen oplicht. En dat doet hij echt met die vriendelijke uitstraling die Peter Faber zo geweldig mooi had. Dus speelt hij die rol echt met verve. En dat vind ik nog steeds echt een hele erg leuke film van hem. Dus die ga ik vanavond weer eventjes uit mijn Fons Rademakers box trekken en die ga ik vanavond kijken.
24: Leuk. Nou, goede tip voor ons allen. Dankjewel, filmkenner Constant Hogebos.

0: Lauren.
1: Illusion van Dua Lipa.
2: I just know that more children have died since my daughter died in 2021, so things are not any better.
3: It is our hope and expectation that the social media platforms of tomorrow will be safer than the ones today.
1: Ja, in maart kreeg Meta al een tik van $375 miljoen... omdat ze logen over de veiligheid op hun apps. En nu komt daar nog eens ruim $500 miljard bovenop, omdat de rechter vindt dat Meta de mentale gezondheid van jongeren kapot maakt. Wat betekent die uitspraak en heeft dat ook gevolgen voor social media gebruikers hier? Ja, wie daar alles over weet is tech-expert Harm Teunis. Hoi Harm.
4: Hey, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag. Hoe kijk jij naar deze uitspraak?
4: Nou ja, ik zag een expert in de VS roepen, en dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie, dat dit de eerste van vele domino-stenen is die voor Meta zullen omvallen. Eigenlijk komt het erop neer, als bedrijven zoals Meta weten dat ze willens en wetens gebruikers schade toebrengen door het ontwerp, dus eigenlijk van hoe die apps werken, ja, dan gaan Amerikaanse staten uiteindelijk wel een manier vinden om dit aan banden te brengen. Dus we hebben nu de staat New Mexico die deze uitspraak, of een rechter in de staat New Mexico die deze uitspraak doet. Ja, en we weten dat er nog een heleboel rechtszaken op de rol staan in de Verenigde Staten, waarbij andere staten ook vergelijkbare zaken hebben aangekaart. Ja, als die deze uitspraak van deze rechter gaan volgen, dan staat er wel iets te gebeuren. En de openbaar aanklager in New Mexico zegt ook, ja, dit is eigenlijk best wel een mooie blauwdruk die andere staten kunnen gaan volgen.
1: Oké, want de rechter heeft daar nu echt gezegd, Meta is een bedrijf dat schade veroorzaakt. Hè? Dat is wat zo bijzonder is aan deze uitspraak.
4: Ja, dat is precies wat het is. Er wordt eigenlijk gezegd, er is op dit moment in de staat New Mexico een mentale gezondheidscrisis. En daar zijn de platforms, niet alleen Meta, maar ook, stel eventjes, Google, zeg maar, van de eigenaar van YouTube. Daar zijn platforms deels verantwoordelijk voor. Nou, okay, gaat deze zaak wel specifiek alleen over Meta. En de rechter die maakt eigenlijk, ja, een supermooie vergelijking, een mooie metafoor. Hij zegt, ja, zie Meta nou gewoon als een fabriek, een industriële fabriek. Die fabriek die produceert geen speelgoed of kant-en-klare producten, maar content voor online en advertenties. En daar verdienen ze geld mee. Maar ja, van een fabriek die plastic gebruikt, weten we, die kan vervuiling veroorzaken. Ja. En zo heeft Meta volgens die rechter ook een schadelijk bijproduct. En dat is eigenlijk kinderen die psychologische schade oplopen en te maken bijvoorbeeld krijgen met seksuele uitbuiting. Nou, en als Meta die fabriek runt die dat veroorzaakt, moet het eigenlijk ook of de rommel opruimen of ervoor zorgen dat soort, ja, uitstoot niet meer plaatsvindt.
1: Ja, want op zich, bij een plasticfabriek weet je, plastic is schadelijk voor het milieu. Dat is, ja, dat weet je, dat kan je één op één koppelen. Maar dat lijkt me bij dit verhaal best lastig, toch? Want hoe kan je nou echt aantonen dat iemand zich slecht voelt mentaal door Meta? Hoe heeft de rechter dat nu vastgesteld?
4: Nou, er zijn meerdere dingen die in het verleden zijn gebeurd, waarbij Meta ook zelf heeft aangetoond dat zij een beleid voerde waarmee ze op allerlei manieren proberen kinderen en of gewoon überhaupt mensen zo lang mogelijk op de platforms te houden. En we weten ook dat, zeg maar, is aangetoond in onderzoeken dat de mentale gezondheid van kinderen komt dat niet te goede, wat ze allemaal te zien krijgen op die platforms. Het is allemaal niet per se geschikt voor wat kinderen onder ogen horen te krijgen. Mm-hmm. Dus ja, dat is al zo veelvuldig vastgesteld dat Meta daar eigenlijk niet onderuit kan. Maar deze uitspraak gaat eigenlijk minder over de content die er op die platform zit, maar eigenlijk meer over, ja, het ontwerp van hoe die app ons als gebruikers en jongeren als gebruikers vasthoudt. Het verslavende ontwerp en het welzijn van die gebruikers.
1: Ja, want dit is natuurlijk een uitspraak nu in een Amerikaanse staat. Heeft dat, denk je, ook uiteindelijk gevolgen voor gebruikers hier of in Europa?
4: Nou ja, niet direct. Maar tegelijkertijd, wat zo mooi is aan deze uitspraak, is dat de rechter ook een aantal maatregelen, eigenlijk zegt de rechter, Meta moet een aantal dingen doen om minderjarigen beter te beschermen. Bijvoorbeeld leeftijdscontroles, gebruikslimieten voor tieners, bijvoorbeeld niet meer dan 90 uur per maand op Insta en Facebook.
1: Zoals nog 3 uur per dag, ja.
4: Ja, dat is nog steeds best wel fors. Maar ook bijvoorbeeld beperkingen op contact tussen volwassenen en minderjarigen. Ook minder notificaties. Dus stel je zit op school, dan kun jij niet meer gestoord worden, of mag je niet meer gestoord worden door Instagram of Facebook met meldingen die je normaal gesproken wel zou krijgen. En door een heleboel van dit soort maatregelen heel specifiek, ja, eigenlijk verplicht te stellen, opent de rechter daarmee ook de deur dat, nou ja, dat misschien wel moet gaan gebeuren in deze staat New Mexico. Maar wat ik al zei, ja, als dit de eerste van die vele domino-stenen is en andere staten dit soort van gaan overnemen, ja, dan wordt die zaak wel zo groot en zo sterk, dan moet Meta iets doen. die platformen aanpassen, zodat het voor gebruikers dus minder schadelijk wordt. En dat is iets wat we natuurlijk in Europa ook al heel lang proberen te doen.
1: Ja, volgende week start die mega-rechtszaak van die 29 Amerikaanse staten tegen Meta. Dankjewel, tech-expert Harm Teunis. Morgen thuisbezorgd en gratis retour sturen willen we allemaal als klant. Maar door die enorme koopdrang lopen we tegen de grenzen aan van ons bezorgsysteem. We spreken zo twee ondernemers die daarop iets hebben bedacht. Eerst het nieuws.
0: NPO Radio 1.
1: Levi van Eck.
5: In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaargewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump gaat opnieuw proberen om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. En Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femmes verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat vandaag dus niet de Mont Ventoux op.
1: Dankjewel, Levi. Erwin Hoest op de weg.
6: Het is best wel druk op de weg. Veel vakantieverkeer is onderweg. Zeker bij Bergen-op-Zoom op de A4 Rotterdam-Antwerpen in beide richtingen. Bij Bergen-op-Zoom-Zuid 20 minuten vertraging in 5 kilometer file. Ook in de hele regio is het daar druk. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Door een vrachtwagen met betonnen onderdelen met pech is de rechterrijstrook tot 1 uur of 3 dicht bij Knoopend Waterberg. 20 minuten is de vertraging. Vanaf Arnhem naar Duitsland door de controles een kwartier extra reis. Tijd tussen Zevenaar en de Duitse grens. En van Duitsland naar Utrecht tussen de Duitse grens en Duiven 10 minuten vertraging en nog eens 20 minuten erbij tussen Duiven en Knoopend Grijshoort in 11 kilometer file.
7: Eén vandaag. Lieke Loman.
1: In Nederland worden er 600 miljoen pakketten per jaar bezorgd. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. En de logistieke druk, die is enorm, want we willen alles sneller en goedkoper dan ooit thuis hebben. Maar kan dat nog wel? Daar gaan we over praten met Egbert Swiers van Drone Delivery Service. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: En ook goedemiddag Pepijn Striebos van It Goes Forward.
9: Ja, goedemiddag.
1: Ja, meneer Swiers, pakketten per drone bezorgen. Hoe moet dat eruit zien?
8: Onze drones die staan straks in het land op strategische locaties. Denk dan bijvoorbeeld aan ziekenhuizen, havens of bedrijfterreinen, vliegvelden. Vanuit daar worden ze veilig aangestuurd vanuit onze centrale controlekamer in Assen. Je moet het eigenlijk zo zien dat op het moment dat er een opdracht komt, dan vliegt zo'n drone naar zijn doel, bezorgt het pakketje en keert weer terug naar zijn station.
1: Oké. Okay. En u zegt al straks, want het mag nu nog niet, hè?
8: Nee, wij zitten op het moment nog allemaal in pilotfases. Dus we werken stapje voor stapje aan de integratie van die drones in het lage luchtruim. Zijn we op dit moment met de grootste uitdaging bezig. We moeten onze drones laten vliegen tussen het andere vliegverkeer. En dat moeten we op een veilige manier gaan organiseren. Dus we hopen wel dat het in de nabije toekomst kan. Maar op dit moment is het vooral in pilotfases.
10: Is het dan voor allerlei pakketjes of echt voor heel doelgerichte producten die je verplaatst?
8: Wij richten ons in eerste instantie met name op essentiële goederen. Die vooral tijdkritisch zijn. Dus medicijnen, hulpmiddelen of reserveonderdelen om bijvoorbeeld fabrieken weer draaiende te houden. En je kan ook denken aan bijvoorbeeld bloedmonsters, snel vanaf een waddeneiland naar het vasteland krijgen. AED's is een van de dingen waar we ons op richten. Die zouden in enkele minuten op de juiste plek moeten zijn. Dus dat zijn een beetje de use cases waar we nu naar kijken.
1: Ja, dus niet mijn bol.com boek voor mijn verjaardag?
8: In eerste instantie denken we niet dat het gewaardeerd wordt om bol.com boeken bij iemand aan de voordeur af te leveren. We denken dat dat maatschappelijk nog niet echt geaccepteerd wordt. Mm-hmm. En maar vooral als het maatschappelijk gewoon relevant is en mensen kan helpen, dan willen we ons daar als eerste voor inzetten.
1: Ja, en u had het over het luchtruim, hè? Want ja, hoe moet dat dan gaan? Want het is inderdaad, lijkt me best wel pittig. Het luchtruim is vrij druk. Je wil geen botsingen hebben. Ja, hoe ziet u dat voor zich?
8: Nou, op dit moment, wij richten ons met name op wat wij noemen het lage luchtruim. Niet waar de commerciële luchtvaart zit. En zelfs nog onder waar de hobbypiloten vliegen. Je moet dan denken aan vanaf de grond tot 120 meter hoog.
1: Dus je kan hem echt voorbij zien vliegen ook, als het door zou gaan?
8: Ja, als wij op 120 meter hoog vliegen, dan zal het meevallen. Maar je gaat ze wel in eerste instantie zien vliegen, ja.
1: Oké. Nou, dit is dus het bezorgen van pakketten en medische spullen. Als je die krijgt en je bent niet tevreden, wil je het ook terugsturen. En daar is ook veel druk op die kant van de zaak. Meneer Striebos, u bent directeur bij It Goes Forward. U wil retourneren van bestellingen innoveren. Hoe wil u dat doen?
11: In eerste instantie worden gigantisch veel pakketten besteld en dus ook teruggestuurd. In de kleding kan het soms oplopen tot 50-60%. Eigenlijk is er in de afgelopen 20 jaar daar heel weinig in veranderd. Want ieder pakketje wat je terugstuurt gaat terug naar het magazijn. Mm-hmm. En wat wij dan doen is dat we dan een deel van die retourstroom ondervangen. En dat matchen aan nieuwe bestellingen. Dus dan gaat een retour rechtstreeks naar een volgende klant.
1: Oké, maar dan bent u toch het magazijn? Of sla je dan weer een juiste stap over?
11: Nee, de magazijn wordt helemaal overgeslagen. Mm. Wat er nu gebeurt als iemand een pakketje bestelt, die eerst retour is gekomen, dan gaat hij eerst retour, dan wordt hij daar gesorteerd, gehandeld, al dan niet weggegooid. Want 1/3 van de retouren die vindt nooit, in ieder geval nooit voor de volle prijs, een nieuwe koper. Mm-hmm. En vervolgens wordt hij weer opnieuw gestuurd eruit, al dan niet 10, 14 dagen later. Bij onze methode, je koopt iets en direct wordt er gekeken, is er iemand beschikbaar die hem ook wil retourneren? En dan worden die twee aan elkaar gematcht. Mm. En dan gaat hij gewoon van partij A naar partij B.
1: En zijn er al partijen die dat doen op uw manier?
11: Wij hebben op dit moment 3 klanten.
1: Oké, en zijn dat grote namen of zijn dat kleinere webshops?
11: We gaan nu op dit moment beginnen met Studio Analoes. Dat is op zich een iets bekendere naam. En Oilily zullen mensen misschien ook wel kennen.
1: Ja.
11: En Koichi, die is al meer dan een jaar klant bij ons. Dat is een duurzame kledingmerk.
1: Oké, want Julia, hoeveel pakketjes sturen we eigenlijk terug? Het zijn er vele.
10: Ja, meer dan 1 op de 5 aankopen sturen we terug. En vorig jaar waren dat in Nederland 57 miljoen pakketjes. Nederland is in Europa zelfs samen met Duitsland koploper. Retourneren is nu nog vaak gratis. En uit onderzoek van onze opiniepanel blijkt dat 23% van de mensen minder zou bestellen als ze zelf moeten betalen voor het retourneren.
1: Meneer Striebos, is dat niet dan ook misschien nog een betere oplossing? Dat je gewoon standaard 5 of 10 euro moet betalen als je het terugstuurt?
11: Dat gebeurt al. En er zijn natuurlijk partijen die dat doen. En er wordt aan alle kanten gekeken hoe kunnen we dit proces optimaliseren. Al dan niet met betalen of allerlei slimme dingen. AI-tools worden ingezet. Maar ja, het probleem blijft. Het kan zijn dat iets niet past. Je bestelt er meerdere. Je huis fungeert als pashokje, zeker bij kleding. En dan stuur je gewoon terug wat niet past. En dan kost het maar 5 euro.
1: Ja. Ik maak mezelf ook wel eens schuldig aan natuurlijk. Ja. Meneer Swiers van de Drone Delivery Service, ik wil nog even terug naar u. Want wanneer mogen we ze door de lucht zien vliegen? Wat is uw verwachting of wat hoopt u?
8: Nou, we komen stapje voor stapje steeds verder. Dus dat betekent dat wij de komende tijd gaan vliegen bijvoorbeeld tussen Assen en Groningen. Wat al een hele mooie stap vooruit is.
1: Met wat?
8: We gaan vliegen met wat we noemen een eVTOL drone. Dus dat is een drone die verticaal kan stijgen, maar daarna als een vleugelvliegtuig doorgaat. Een van onze zorgpartners werkt daaraan mee. Die hebben een centrale locatie in Assen. En die onderhouden vanuit daar een zorgcentrum op de route tussen Assen en Groningen. En die gaan wij voorzien van medische producten. Mm-hmm. En vanuit daar gaan we het stapje voor stapje verder uitbreiden.
1: Veel succes daarmee. Egbert Swiers van Drone Delivery Service en Pepijn Striebos van It Goes Forward. Ja, zometeen. Nederland warmt op en dus heeft ons land te maken met meer en meer dier- en plantsoorten die hier eerst helemaal niet waren. En die worden met man en macht bestreden.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus met Nothing Breaks Like a Heart. Van de Amerikaanse rivierkreeft tot de Japanse duizendknoop. Invasieve exoten rukken overal in Nederland op. Bestrijden kost miljoenen en de soorten blijven zich intussen verspreiden. Waterschappen proberen de strijd met ze aan te gaan, maar dat wil nog niet echt lukken, weten ze ook in het Noord-Brabantse Graven.
1: Even kijken. Ja, hier hebben we er eentje.
2: Sjiel Lemmens van de waterschap AMA's. We zijn hier bezig met een groot schepnet in de Graafse Raam, in de watergang. We houden nu het netje aan de kant omhoog. En...
1: ja, en we hebben weer een invasieve exoot.
2: Een rivierkreeft, dit is een kleintje.
3: Ja, een kleine geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft. Nou, Sjiel heeft maar één keer hoeven scheppen en hij heeft al gelijk prijs. Tegelijkertijd zit het net ook helemaal vol met grote waternavel. Een andere invasieve exoot in Nederland. Nou, en helaas helpen die twee ook elkaar nog.
2: Janneke van der Loop, deskundig bij het waterschap. Onderzoeker ook bij de Radboud Universiteit als het gaat om invasieve exoten. Nou, dit zijn ze allemaal wel, hè?
3: Nou ja, als je achter je kijkt, dan zie je daar ook nog een koppeltje nijlganzen met jongen van dit jaar. Even verderop staat nog Japanse duizendknoop. Je hoeft maar een rondje te draaien in de Nederlandse natuur en je komt vanzelf een hoop invasieve exoten tegen.
2: Maar is er nou een probleem? Ik bedoel, als dat zo doorgroeit, oké, de plant is een beetje groot, maar...
3: Nou, wat er gebeurt is dat deze plant, die grote waternavel hier, die groeit de hele raamvallei dicht. En dan is eigenlijk geen ruimte meer voor inheemse vegetatie. Ook blokkeert het licht in het water, waardoor eigenlijk alles wat daaronder leeft, behalve kreeften, die kunnen daar heel goed tegen, afsterft. Nou ja, sowieso is dat slecht voor de waterkwaliteit. Maar ook voor de afvoer van water krijgen we er echt problemen mee als waterschap.
2: Maar we krijgen ze niet meer weg, ja. Weg dan maar.
3: Ja, dat is wel een makkelijke gedachte. Gelukkig zit er nog heel veel tussen ze niet meer volledig wegkrijgen en ze toch beheersen. Waardoor je eigenlijk toch de inheemse natuur houdt en ook daar enigszins soms moet accepteren dat er ook invasieve exoten zijn.
2: Nu ben ik benieuwd, het was wel heel snel prijs, maar of je er nog eentje uit kunt halen, zo'n rivierkreeftje.
1: We gaan het proberen.
2: Probeer er niet in het water te glijden.
1: Nou, we zullen eens kijken. Even kijken, we hebben van alles. Oh, wacht. Ook een...
3: Kijk aan.
1: Is dat de Aziatische korfmossel?
3: Ja, de Aziatische korfmossel, inderdaad. Nou, je ziet het. Het systeem zit helemaal vol met invasieve exoten. En ook deze zorgt er weer voor dat de inheemse weekdieren bijzonder in de knel komen. En er eigenlijk steeds minder overblijft. En de natuur door invasieve exoten steeds eentoniger wordt.
2: Nu doet u al 12 jaar onderzoek, hè? Waar moet dit naartoe?
3: Nou, wat we zien is dat we gelukkig steeds meer maatregelen bedenken om goed met deze soorten om te kunnen gaan. Voor enkele soorten, waaronder die kreeften, is het handelingsperspectief nog maar heel beperkt. Dus is de schade echt nog wel groter dan wat we aan oplossingen hebben. We zoeken door.
2: Ja, om de schade te beperken. En dit wordt ook allemaal vastgelegd, hè, door een fotograaf, want die loopt een beetje om ons heen.
3: Ja, we hebben vandaag Wouter Saalberg bij. En Wouter Saalberg die is al jaren bezig met het maken van het visueel maken van het exotenprobleem in Nederland.
2: Ja, zelfs een grote flitser op een statief hierbij. Wouter Saalberg, al jaren dus bezig met deze exoten te fotograferen. Waarom?
4: Ja, ik ben er letterlijk een keer tegen aangelopen en ik vond het eigenlijk wel een interessant onderwerp. Kijk, exoten, je kan natuurlijk heel erg vanuit de natuur naar kijken, maar het is natuurlijk ook een soort gevecht van de mens tegen de mens zelf. Omdat die exoten die komen door menselijk handelen, komen hier naartoe. En vervolgens gaat de mens uit alle macht gaat ook weer proberen om hier weg te halen. En die paradox, dat vond ik wel interessant om vast te leggen.
2: En wat legt u dan het meest vast? Wat zien we dan op zo'n foto?
4: Ja, ik fotografeer natuurlijk al een tijdje dit onderwerp. En ik zoek toch wel een beetje die strijd tussen mens en natuur, of de invasieve exoot. Dus ik ga mee met het wasberenvangteam in Limburg, die wasberen vangen. Ik ga op de Waal ga ik met vissers mee, die eigenlijk nieuwe soorten monitoren en bijhouden. Hè. Dus heel veel vissen of andere rivierdieren die komen via Duitsland Nederland binnen. En dat over de jaren verspreidt dat zich dan door Nederland heen. Ik ga mee met de mannen die de rivierkreeften proberen te verwijderen uit de Nederlandse natuur.
2: Ze zijn ondertussen weer richting de waterkant. Zullen we kijken of we er nog een mooi plaatje van kunnen maken?
4: Ja, dat is goed. Ja, laten we het doen.
2: Giel gaat nog uren zo door?
1: Ja, nee, dat is toch eigenlijk niet de bedoeling. Kijk, nog een vis gevangen.
2: Ook nog? En een kreeft.
1: Meerdere kreeften. Dus, ja, die zit er genoeg.
0: Een verslag was dit van Michael Komans. Een poster of vlag aan je huis ophangen. In Engelen en Boekhoven zorgden zulke politieke uitingen vorige week voor bekladdingen op huizen en auto's. Maar uit ons eigen onderzoek blijkt dat dat geen uitzonderingen waren. 1 op de 8 mensen met zo'n uiting aan huis heeft daar een negatieve reactie op gehad. En bij mensen met een samenleven poster van vluchtelingenwerk ging het zelfs in 1/4 van de gevallen mis. Rosemarijn Lubbe van ons panel is hier.
5: Goedemiddag.
0: Hoi, fijn dat je er bent. Ja, vertel.
5: Ja, we hebben dus gekeken naar mensen die dit jaar, alleen dit jaar, zo'n poster of vlag met een politieke boodschap aan huis hadden hangen. En jij zei het al, het gaat de laatste tijd heel vaak, of afgelopen week nog, over die samenleven posters. Dus dat zijn mensen die juist positief staan tegenover vluchtelingen. Maar in ons onderzoek gaat het ook over mensen die bijvoorbeeld een poster van een politieke partij hebben, links of rechts, of een vlag, een pride-vlag, een omgekeerde vlag. En ja, inderdaad, in 1 van de 8 gevallen hebben mensen dan een negatieve reactie gekregen. En bij die samenleven posters zie je wel dat dat daar wel echt vaker misgaat.
0: Ja, ja, daar gaat 1/4 heeft daar een negatieve reactie op gehad. Hè? Wat voor reacties krijgen mensen over het algemeen op zo'n uiting?
5: Nou, het gaat echt niet allemaal om zulke hele heftige dingen als vorige week in Engeland gebeurde. Het gaat regelmatig over negatieve opmerkingen. Maar dat kan voor mensen ook al heel erg bedreigend zijn. En er zitten ook wel echt heel heftige dingen tussen. Iemand zegt dat er stroppen aan het huis zijn gehangen. Iemand anders zegt dat hij anonieme brieven heeft gekregen door de brievenbus. Dus echt wel, ja, echt hele bedreigende dingen.
0: En het is doodeng, want het is je huis. Dus
5: dat is het. Dat voel je vooral heel erg. Want het zijn iemand weet waar je woont. En je doet iets wat gewoon mag. Eigenlijk in de privésfeer. Dus dat is gewoon, ja, dat is gewoon heel erg bedreigend. En dit waren toevallig die voorbeelden die ik noemde, waren inderdaad mensen met zo'n samenleven poster. Maar er was ook iemand die juist een anti-AZC poster had. En ook die zei, bij mij is een vlag meermaals van mijn huis getrokken en in de fik gestoken. Dus het gebeurt ook wel aan allerlei kanten.
0: Ja. Passen mensen dan ook gedrag erop aan dat ze het weghalen? Of?
5: Ja, 1/4 van de mensen die zo'n negatieve reactie heeft gehad, die haalt zo'n poster of zo'n vlag daarna weg. En die zeggen er vaak bij, ik voel me schuldig, want ik zwicht nu eigenlijk daarvoor. Maar ja, het is me gewoon niet waard. Maar je ziet ook dat mensen die, kijk, lang niet iedereen heeft natuurlijk naar zoiets hangen, maar er zijn best wel mensen die dat zouden willen. 16% zegt, ik zou dat eigenlijk best willen, maar ik durf het gewoon, zeker na het nieuws van de afgelopen tijd, ik durf het gewoon niet te doen uit angst voor mijn veiligheid.
0: Ja, wie wel zo'n statement aan haar huis heeft hangen is Mariska Hulsewee, Medemblik uit Remkum. Goedemiddag.
6: Hi, goedemiddag.
0: Fijn dat u er bent. U hijst de LHBTI+-vlag, hè? Al 6 jaar, begreep ik. Is dat gebruikelijk in uw omgeving? Want het is vrij christelijke omgeving, volgens mij, hè?
6: Ja, nou, in Renkum valt dat wel mee, hoor, met de christelijkheid, geloof ik. Maar ja, het is inderdaad niet heel gebruikelijk. Het huis staat, geloof ik, al een beetje bekend als dat huis met die regenboogvlag.
0: Ja, oh ja?
6: Dat is wat het is.
0: Ja. Ja. En krijgt u daar dan vervelende reacties op, of valt dat mee?
6: Nou, het verschilt een beetje. Heel bizar heb ik bijvoorbeeld een glazenwasser die gewoon tegen me zei, als dat ding aan het huis hangt, dan kom ik niet. En ik begon hard te lachen, want ik dacht, die man maakt een grap, hè? Ja. Maar dat was bloedserieus. En hij moest er vanaf, hoor, want anders kon hij er niet bij. Maar het is wel een, wel een dingetje.
0: Ja. Wat zegt u dan als iemand daar iets... Want het lijkt me, ik denk dat je zo perplex staat dat je denkt, wat moet ik hier nou mee?
6: Weet je wat het is? Ik vind dat iedereen welkom moet zijn bij mijn huis. Hè? En als hij zo'n statement maakt en de vlag moet er toch af als hij bij het raam wil kunnen. Nou, dan ben ik praktisch en haal ik hem weg. Maar ja, een paar seconden later hangt hij er weer.
0: En dan hangt hij bij u het hele jaar door eigenlijk? Of op speciale dagen nog?
6: Nee. Ik heb twee vlaggenmasten aan het huis. En één is voor bijzondere gebeurtenissen, zullen we maar zeggen. Hè? Dus denk maar aan verjaardagen van koningen en koninginnen. Dan vlag ik braaf mee met de rest van de buurt. Want daar wordt zeer uitbundig gevlagd. Dan hangt gewoon die regenboogvlag daarnaast te wapperen.
0: Ja, die blijft
6: altijd. Alleen als het erg klappert en behoorlijke storm, dan haal ik hem weg.
0: Ja.
6: Dat maakt zo'n herrie, dat doen we niet.
0: Kan ik me voorstellen. Maar wat er nou gebeurd is in Engelen, naar aanleiding van die posters, hè, van vluchtelingenwerk, dat is natuurlijk een ander statement dan uw vlag. Maar is dat iets waar u wel ja, toch mee bezig bent of waar u misschien van denkt van oeh, ik heb ook wel iets hangen aan mijn huis, misschien moet ik die weghalen of helemaal

0: Naar aanleiding van die posters hè, van vluchtelingenwerk. Dat is natuurlijk een ander statement dan uw vlag. Maar is dat iets waar u wel ja, toch mee bezig bent? Of waar u misschien van denkt van oeh, ik heb ook wel iets hangen aan mijn huis. Misschien moet ik die weghalen of helemaal niet?
1: Nee, niet eens een beetje. Ik ben wat dat betreft echt slecht intimideerbaar. Okay. Dat is gewoon, dit is, ik woon hier, ik hang aan mijn huis wat ik wil. En als ze er last van hebben, kijken ze fijn de andere kant op.
0: Ja,
1: hey,
0: ja.
1: Ik krijg, aan mijn huis hangt behalve een vlag een hele grote blauwe regen. Net als bij de drie buren. En het, ja, het straatje ziet er daarmee in de lente dus echt heel erg mooi uit.
0: Ja, dat
1: en,
0: zie ik me zo
1: ja,
0: voor me.
1: De vlag. Ja. Ja, de vlag en de regenboog worden met grote regelmaat door omstanders, voorbijgangers, fietsers gefotografeerd. Ja, dus ik laat hem lekker hangen.
0: Hij blijft hangen, hartstikke
1: helemaal
0: goed. Roosmarijn, niet iedereen wil een poster of vlag aan huis hangen. Hoe kijken zij naar intimidatie rondom dit thema?
2: Nou, het viel mij op dat mevrouw Hulsel in Medeblik, die zei net, ik hang hem gewoon op. En dat is niet iets wat dus iedereen vindt. Nou, dat blijkt uit de negatieve reacties. Maar ik zie ook mensen die niet per se zelf zo'n negatieve reactie geven. Er best wel een groep is, 3 op de 10, die zeggen, ik vind het eigenlijk best wel logisch dat jij iets terugkrijgt als jij je zo uit met een vlag of een poster. En er zijn ook mensen die groep is wat kleiner, maar die zeggen dat ze zich er ook zelf aan storen. Nou, dat gaat natuurlijk vaak, die storen zich er vooral aan als er iets hangt waar ze het zelf niet mee eens zijn. Ja. Maar die zeggen, ja, dit vinden we een beetje een privé kwestie. En dit zijn echt niet allemaal mensen die het helemaal oké vinden als er huizen worden beklad of auto's in het water of als je wordt bedreigd of wordt uitgescholden. Maar er zijn wel mensen die zeggen, ja, jij uit in de openbaarheid je mening. Dan moet je ook verwachten dat andere mensen, of moet je ook accepteren dat andere mensen dus ook een mening daar weer over uiten.
0: Ja, mevrouw Hulswey, hoe kijkt u daarnaar, naar mensen die dat zeggen?
1: Naar mensen die zeggen dat ik dat eigenlijk niet moet doen, dat de privé kwestie is.
0: Ja, of die zeggen, ja je hebt het hangen, dus je lokt iets uit misschien.
1: Ach ja, ik lok sowieso iets uit met mijn witte huis, denk ik dan. Okay. Ja, ik heb ook wel eens bekladding gehad, hoor. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Gewoon iemand die gewoon zijn handtekening wilde zetten, denk ik.
0: En op die vlag?
1: Ja, toen heb ik gewoon. Nee, niet op die. Kunnen ze helemaal niet bij, joh.
0: Het witte huis.
1: Dat is een beetje te hoog. Nee, is een beetje te hoog op het witte huis.
0: Dat is waar, ja.
1: En ik heb ook een tijdje gewoon een pot met verf in de gang gehad. Laat ze maar kladderen, hoor. Dat komt goed.
0: Ja, ja. Het klinkt inderdaad als een strijdbaar type. Ja? Ik kan me voorstellen dat u nog meer vlaggen ophangt juist na dit, of niet?
1: Nee hoor, nee, dat niet. Maar ik moet ook wel even zeggen dat ik ook één keer een onwijs positieve reactie heb gehad. En dat is voor mij nog meer reden om hem wel op te hangen.
0: Ja,
2: dat moet ik wel ook zeggen. Dat komt ook uit het onderzoek. Hè. Ik heb het nu heel erg over de negatieve kant. Maar er zitten ook best wel veel mensen in die zeggen, we hebben zoiets hangen en er zijn juist hele positieve reacties.
0: Het kan ook een gesprekstarter zijn.
2: Zeker.
0: Toch, juist?
2: En om mensen die in de buurt dat die misschien zelf niet hebben hangen, maar wel hetzelfde denken en zeggen, oh, wat cool dat jij dat hebt.
0: Ja, ja. Of een mooie foto ervan maken, zoals van het huis van mevrouw Hulswey Medeblik. Hartelijk dank voor uw tijd. En ook dank Roosmarijn Lubbe van het Opiniepanel. Vanavond meer hierover in onze televisieuitzending. Ja, het is de grote droom van menig filmregisseur. Het nieuws domineren voordat je film überhaupt uit is in de bioscoop. Maar de regisseur van de nieuwe film Ice Cream Man, die denkt daar waarschijnlijk inmiddels heel anders over. Waarom? Hebben we het zo over na 1 uur.
3: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
4: Het is 5 jaar geleden dat de Taliban de macht in Afghanistan heroverde. Het streng islamitische bewind is strikter in de leer dan ooit. Vrouwen mogen helemaal niets meer en kindhuwelijken en lijfstraffen zijn weer gewoon toegestaan. Toch was er onlangs een Taliban-delegatie welkom in Brussel om te praten over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Welke verhalen horen Afghaanse Nederlanders van familie en vrienden in Afghanistan? En waar putten ze nog hoop uit?
3: Morgen om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten.

0: Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt! Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
4: NPO Radio 1. 1 uur.
5: Lieke Lohman. We laten doodhout liggen, want dat is goed voor de biodiversiteit. Maar juist dat zorgt er nu voor dat we ergere bosbranden hebben, beweerde althans Henk Vermeer van de BBB. Klopt dat? We trekken dat zometeen in Feit of Fictie. Eerst het NOS Journaal. Levi van Eck.
6: In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold tijdens een internationale politieactie. 78 mensen zijn opgepakt. De actie stond onder leiding van Spanje. Correspondent Miral de Bruyne in Madrid. Miral, hoe zijn ze dit netwerk op het spoor gekomen?
7: Ja, dat gebeurde tijdens een grote internationale politieactie, inderdaad onder leiding van de Spanjaarden. Het is uitgevoerd door een nieuwe speciale taskforce met agenten uit Spanje, Frankrijk. En die ook werden geholpen door de Portugese en de Poolse politie. Het is een Europese taskforce van Europol die eigenlijk gericht is op mensensmokkel, van migranten vooral. En ja, die nu dus in dit onderzoek veel meer dan dat alleen heeft ontdekt.
6: Het gaat dus om de grootste Europese criminele netwerken, om een van de grootste Europese criminele netwerken. Hoe gingen zij te werk, die criminelen?
7: Ja, die criminelen die hebben met eigenlijk speciale spookspeedboten vooral drugs en wapens en ook dus mensen gesmokkeld. Wat de politie nu heeft gedaan is ze hebben invallen gedaan op 17 locaties op verschillende, vooral kustplaatsen in Spanje waar dus die criminelen zich bevonden. Bijvoorbeeld in Alicante en Murcia. Vanaf daar werd dus dat netwerk gerund. Daar hadden ze het criminele netwerk op het spoor en dat bleek allemaal heel veel groter en uitgebreider te zijn dan ze in eerste instantie dachten. En er zijn dus 17 van die speedboten ingenomen, die spookspeedboten dus, waar dus die illegale goederen mee werden vervoerd. En daarnaast zijn er ook wapens, munitie, satelliettelefoons en heel veel goederen in beslag genomen, waar dus in werd gehandeld, zoals drugs. Het netwerk bleek dus heel uitgebreid met vooral mensen uit Algerije. Maar ze hadden ook banden met organisaties in heel Europa eigenlijk. En zelfs Nederland.
6: Ja, want 78 mensen zijn dus opgepakt. Wat voor rol hadden zij binnen dit netwerk?
7: Ja, allerlei rollen. Maar de belangrijkste die zijn opgepakt zijn 4 mensen die eigenlijk de kopstukken waren van de criminele organisatie. En de meeste mensen die zijn opgepakt kwamen overigens ook uit Algerije. En ze zijn dus in Spanje opgepakt op verschillende kustplaatsen eigenlijk. Duidelijk wordt wel dat het gaat om echt wel een gestructureerd netwerk hoor. Met echt een hele stabiele hiërarchie. Wat daarom echt heel gestroomlijnd en professioneel liep. Dus ook een groot onderzoek ernaar liep ernaar. En als er dus iemand werd opgepakt tussendoor, dan kon de rest van de organisatie eigenlijk actief blijven. Ja. Maar nu dus in 1 keer 78 mensen opgepakt, met de hoop dus een einde te maken aan die hele organisatie.
6: Ja, want als ik jou zo hoor, gaat het echt om een enorme operatie. Betekent dat dit soort netwerken ook een groot probleem zijn voor Spanje in het algemeen?
7: Ja, dit soort netwerken zijn zeker een groot probleem voor Spanje in het algemeen. Als het gaat om drugshandel vooral mensensmokkel ook op dus vooral de Middellandse Zee. Ja, dat is een probleem, dat is al jaren zo. Spanje is eigenlijk de buitengrens van Europa. Dus die hebben zeker met dit soort criminaliteit te maken. En dit soort acties waar heel Europa helpt, daar houden ze hier in Spanje ook van. Ze zeggen ook vaker, we willen graag graag geholpen worden door Europa. En met zo'n, ja, met zo'n actie laten ze wel zien, of laat Europol wel zien, dat ze toch wel die samenwerking ook aangaan.
6: Dankjewel, correspondent Miral de Bruyne. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste half jaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. De bestuurder van dat bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. Verschillende mensen uit het vak reageren verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Peter Faber had hartproblemen. Hij was 82 jaar. De marathon van Amersfoort wordt volgend jaar begin april gehouden in plaats van eind mei. Het is de eerste grote marathon die wordt verplaatst vanwege de hitte. Afgelopen editie werden meerdere mensen onwel. Contact met Mick Borsten van de organisatie. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
6: Is de hitte inderdaad de belangrijkste reden om de marathon te verplaatsen?
8: Ja, absoluut. We zijn al een aantal jaren. We zijn al van half juni naar mei verhuisd. Al een aantal jaar geleden. Omdat we in juni best wel warmte hadden gehad. Nou ja, afgelopen editie was natuurlijk weer een. Niet een extreem warme editie. Maar wel een combinatie luchtvochtigheid, warmte die hoog was. Ja, waardoor er toch een aantal lopers in de problemen kwamen. En ja, laten we zeggen, wij organiseren het vooral als een gezond evenement. Om de gezondheid te bevorderen en plezier te bevorderen. Ja, dan is onwelwordingen zijn geen prettige bijeenkomst.
6: Nee. Heeft u ook aan andere opties gedacht? Bijvoorbeeld andere routes die minder in de zon zijn?
8: Nou, de afgelopen editie hadden we al een heel schaduwrijke parcours gezocht. Maar ja, blijkbaar is dat dan toch onvoldoende om dat het dan de problemen afnemen. En het lijkt er ook op, dat is eigenlijk bij alle organisaties zichtbaar, dat er vooral jonge getrainde mensen in problemen komen. Zeg maar rond de 30 jaar. En ja, hoe dat nou precies komt, en weten we ook niet. Maar het is wel echt opvallend dat we erg veel jonge mensen hebben die gebruik moeten maken van hulpverlening.
6: Ja, want we horen ook.
8: Ja,
6: want we horen ook veel over die hitteberoerte, zij ook bij andere marathons. Ja, die ontstaan ook niet alleen bij tropische of hete temperaturen. Gaat u dus ook kijken naar hoe goed iemand getraind is?
8: Nou ja, dat is eigenlijk onmogelijk om dat te gaan doen. We zijn een lage. Kijk, als je bijvoorbeeld bij triathlons kijkt, een hele triathlon Almere, dan moet je echt een medische keuring hebben en al die andere zaken. Maar wat je bij ons eigenlijk ziet is dat eigenlijk vooral de 10 kilometer lopers, dus zeg maar eigenlijk een van de kortere afstanden, daar hebben we echt gewoon verreweg de meeste problemen. En dat is natuurlijk een laagdrempelig evenement waar iedereen aan kan deelnemen. We vermoeden nu dat goed getrainde mensen gewoon een onverstandig besluit nemen, dat ondanks de temperatuur, om toch een hele goede prestatie neer te zetten. Dat eigenlijk een van de problemen is. En het probleem met een hitteberoerte is, zeg maar, extreme vermoeidheid en hitteberoerte. Daar voel je eigenlijk geen verschil tussen. Dus nee. Het is heel moeilijk ook voor een persoon om te detecteren zelf dat hij, zeg maar, een heatstroke of overhitting heeft. Dus dat maakt het heel complex ook om
6: dat in de gaten te houden. Precies. Goed, de marathon van Amersfoort gaat dus vervroegd worden volgend jaar. Dank wel voor uw bijdrage, Mick Borsten. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanavond dan is het overal zonnig en droog bij een graad of 19.
5: Dankjewel, Levi. Verkeersinformatie krijgen we van Erwin de Hart. Hoe is het op de weg nu, Erwin?
9: Het is redelijk druk op de weg. Dat komt door dagjesmensen, vakantieverkeer, grenscontroles en wegwerkzaamheden. En een enkel pechgeval. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom, 12 kilometer via de 20 minuten vertraging. Van Rotterdam naar Antwerpen tussen Afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid een half uur of zelfs iets meer vertraging in 5 kilometer file door vakantiedrukte. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat 7 kilometer file. Bij knooppunt Waterberg staat een dieplader met betonnen onderdelen. En daarom is de rechterrijstrook tot een uur of 4 vanmiddag dicht. De vrachtwagen is namelijk kapot. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer file. Dat komt door een autobrand, 20 minuten extra reistijd. En een half uur vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop, 6 kilometer file. NPO.
4: NPO Radio 1.
10: Avro Tros.
5: Het is not done in de filmwereld, een film maken met AI. Toch draait er nu een film in de bios waarbij dat wel is gebeurd. Al ontkende de regisseur dat eerst. En Julia, jij duikt in dood hout.
11: Ja, want dat laten we liggen omdat het goed is voor de biodiversiteit, maar zorgt daarvoor nog daardoor nog voor ergere bosbranden. Al dus de BBB. We checken zo of dat echt zo is.
5: Nu eerst kan de Noordzee ons niet helpen.
12: Vraag 1 vandaag.
5: Want in het westen van het land mag er helemaal geen water meer worden opgepompt vanwege de droogte. Het hele land kampt ermee natuurlijk. Maar kan de Noordzee ons daar niet een handje bij helpen? Vroeg Rob Egging uit Arnhem zich af. Meneer Egging, goedemiddag.
13: Hey, goedemiddag.
5: Ja, u heeft een idee voor de Noordzee.
13: Nou, niet alleen voor de Noordzee. Ik zou bijna zeggen wereldwijd. Want overal hebben we problemen met het stijging van de zeespiegel en van de stijging van de temperaturen, zeker hier in Nederland. Dus mijn idee was om ontziltingsinstallaties neer te zetten langs alle kusten die dat nodig hebben. Mm. En dan kun je via die installaties kun je waterleidingen of desnoods met vrachtwagens, met tankauto's, het water naar die plekken brengen waar dat nodig is.
5: Ja, dus eigenlijk water uit de zee halen, het zout eruit halen en dan gebruiken als ja, bijvoorbeeld water om mee te sproeien.
13: Ja, je kunt zeewater zoutvrij maken via osmose. Omgekeerde osmose. En er zijn nog een aantal andere technieken. Mm-hmm. En met dat water zou je bij wijze van spreken de Sahara kunnen besproeien, zodat die weer vruchtbaar wordt.
5: Ja, nou, laten we uw vraag eens voorleggen aan Arjan Budding, programmaleider Duurzaam Waterbeheer aan de Universiteit van Wageningen. Goedemiddag, meneer Budding.
14: Ja, goedemiddag.
5: Ja, dat ontzilten, dat kan al wel, hè?
14: Ja, zeker hoor. En dat wordt al wereldwijd toegepast. En met name wat meneer ook al aangeeft, in het Midden-Oosten staan al behoorlijk wat ontziltingsinstallaties. En recent ook in het nieuws rondom de strijd in rondom de straat van Hormuz. Mm-hmm. Waarbij de ontziltingsinstallaties worden aangevallen. Dus het wordt al zeker, technisch is het zeker mogelijk.
5: Ja, en hoe zit dat met de Noordzee? Is het ook een optie voor ons om ons land een beetje natter te maken?
14: Ja, nou ja, wat ik al zeg, hè, technisch is het mogelijk. Alleen er kleven ook wel wat nadelen aan. Hè. Omgekeerde osmose is eigenlijk een fijn zeefje waar je dan onder hoge druk het water doorheen probeert te persen. Waarbij dus de zoutdeeltjes en alle andere deeltjes achterblijven en het zoete water doorschiet. Die deeltjes, het zout met al die andere deeltjes die achterblijven, dat noem je brine. En dat is eigenlijk een zeer geconcentreerd zout- en afvalstroom waar we ook rekening mee moeten houden op dat moment. Hè? Ja. Los van het enorme energieverbruik, hè, wat al die hoge druk die nodig is om het water door die zeef heen te persen. Mm,
5: maar toch, als je kijkt naar dat het wordt steeds droger, hè, het klimaat warmt op, is het dan niet toch iets waar we serieus over na moeten gaan denken? Of denkt u er zijn echt betere opties, goedkoper en duurzamer, waar we beter naar kunnen kijken?
14: Ja, er wordt al onderzoek gedaan door Dunea in het westen van het land om uit brak grondwater, dus niet echt zout, maar enigszins zout grondwater, om daar drinkwater uit te gaan maken. Dus het is zeker een optie die onderzocht wordt. Alleen ik denk dat voor Nederland en ons grootschalig waterverbruik het op dit moment nog een veel te kostbare, energievragende en ook een afvalstroom producerende, waar we op dit moment eigenlijk nog geen goede oplossing voor hebben. Dus ik denk dat nog niet echt de optie is. Maar ontzilten is al heel belangrijk in de wereld en zal wel belangrijker worden, denk ik. Ja.
11: En je kan dus helemaal niks met dat afval doen?
14: Nee, die brine, hè, daar zijn nog geen echt goede oplossingen voor. Dat is natuurlijk een heel erg ingedikte, haast stroopappachtige substantie van zout met alle metalen, verontreinigingsmiddelen, microplastics, alles zit er doorheen. Alles wat in het water zat. Daar is nog geen goede route voor gevonden, hè, anders dan verbranden. En ja, we willen natuurlijk dat ook dit soort stromen niet een te grote last op het milieu gaan hebben.
5: Ja, meneer Egging, het is wel een beetje de toekomst, maar nog niet volledig, als ik het zo goed begrijp. Meneer Egging, hoort u ons nog?
13: Ja, ik was even iemand aan de deur.
5: Heeft u het hele antwoord gemist?
13: Ja.
5: Nou, dat is dan toch jammer.
13: Nee, hoor.
5: Oh, gelukkig.
13: Ik heb het hele verhaal gehoord.
5: Ja. En, bent u er blij mee?
13: Nou ja, in zoverre ben ik er blij mee. Er moet iets gebeuren. Mm-hmm. Die ideeën die zijn er, maar er moet daadwerkelijk iets gebeuren.
5: Ja. Meneer Budding, is er iets wat praktischer haalbaar is, waar we misschien wel volgend jaar al kunnen voorkomen dat we zo'n sproeiverbod moeten instellen, zoals in het Westen, meneer Budding?
14: Ja. Nou, wat de meest recent in ons geheugen is natuurlijk 2018, hè, wat eigenlijk van deze huidige reeks droge jaren de eerste en behoorlijk forse was. Hè. En er is al veel gebeurd sinds die tijd. Hè. We zijn al in Nederland druk bezig. Hè. We hebben begin dit jaar het IJsselmeer al wat voller laten staan, zeg maar.
5: Ja.
14: Nederland is van oudsher een waterafvoerend land. Hè. Draineren was ons motto om vruchtbare landbouwgrond te creëren. Dus het water zo snel mogelijk afvoeren. En nu merken we dus dat door de toenemende droogte we ook eigenlijk veel zuiniger op ons water moeten gaan worden. Dus eigenlijk ons hele systeem aan de ene kant geschikt moeten houden om water af te voeren. Hè, want we willen natuurlijk niet in de natte winterperiode overal met natte voeten zitten. Maar tegelijkertijd ook naar manieren zoeken om het water wat er is zo lang mogelijk vast te houden. Dus en daar doen we al veel mee. Maar we kunnen zeker nog wel een stapje extra daar doen. En dat vraagt dus ook opnieuw kijken naar hoe we ons land gebruiken. Hè. Welke gewassen telen we? Welk water gebruiken we? Hoe gaan we om met ons het gezuiverde rioolwater? Hè. Kunnen we dat niet nog een keertje een extra kans geven?
5: Veel werk aan de winkel.
14: Ja.
5: Hartelijk dank voor uw uitleg. Arjan Budding van de Universiteit van Wageningen. En dank meneer Egging voor uw vraag. Heeft u zelf ook een vraag waarvan u bij het nieuws dacht, hoe zit dat? Dan stel hem vooral via eenvandaag.nl/chat of de NPO Luister-app. Deze film is nog maar net uit, maar kreeg al bakken veel kritiek voordat hij überhaupt in de bios te zien is. Ice Cream Man.
15: What happened?
16: Someone hurt my mommy.
15: Who?
16: Me.
5: Ja, waarom die film nou al zoveel kritiek te verduren krijgt, dat bespreken we met regisseur Iman de Vries. Goedemiddag, Iman.
17: Hallo, goedemiddag.
5: Ja, Ice Cream Man. Kun jij als eerste eens vertellen, waar gaat deze film over?
17: Nou, in het kort is het een ijsverkoper. Die gaat naar een dorpje toe. En als je die ijsjes eet, vooral de kinderen, geloof ik, als ik het goed zeg, dat gaat niet goed. Die worden een soort moordzuchtige monsters, worden dat. Dus de trailer, als je die hebt gezien, dus ik zou iedereen aanraden om die even te gaan kijken. Ja, dan weet je ook meteen wel wat je krijgt.
5: Weet je ongeveer wat je krijgt, ja. Nu zag ik de trailer en dacht ik, het is niet echt een cultureel hoogstandje, volgens mij. Zeg ik heel
17: raar.
5: Voorzichtig. En dat is ook wel een reden dat hij commentaar krijgt, toch? Dat het een beetje uit gemakzucht lijkt gemaakt te zijn.
17: Nou, ik denk, dit soort films zijn, weet je, je hebt van die horrorfilms, die zijn gewoon vermakelijk. Daar worden mensen boos, gaan veel mensen dood. En dat is een soort genre wat heel veel mensen fan van zijn. Maar ik denk dat deze vooral ook, het commentaar is vooral dat die ook heel lui gemaakt is. En de regisseur heeft ook wel heel veel slechte films op zijn naam staan, hoor. Als je die op IMDb bijvoorbeeld ook opzoekt, dan zie je, er komt niet, hij heeft wel eens af en toe een 6 gehaald, zullen we zeggen. Oh. Maar dat is wel zijn hoogtepunt wat dat betreft.
5: Ja, oké. Want de film ligt ook onder vuur omdat er AI is gebruikt, hè, voor deze film. Hoe zit dat?
17: De regisseur Eli Roth heeft eerst ontkend dat er AI was gebruikt. Daarna heeft hij toch weer toegegeven dat het was gebruikt. En daarna heeft hij gezegd van, toch niet zo heel erg veel. Maar ik geloof dat hij wat animaties die op de achtergrond in schermen, dat hij daar generatieve AI, dat is dan altijd wel een belangrijk verschil, dat hij dat heeft gemaakt om dat te produceren.
5: Wat is het verschil? Dus met generatieve AI?
17: Je kan bijvoorbeeld ChatGPT vragen om iets te analyseren. En dan maakt hij niks voor je. Dan kijkt hij iets voor je na. Maar generatieve AI is echt dat hij afbeeldingen of stukjes film gaat zitten maken. En dat heeft hij vooral gedaan. En anders had hij daar een animator voor ingehuurd.
5: Ja, precies. Want het is eigenlijk een beetje nat dan toch in de filmwereld om generatieve AI te... Dus dat je totaal iets laat maken door een computer. Dat kan eigenlijk niet, toch?
17: Nou, daar worden mensen wel heel erg boos over. Zeker in Hollywood op het moment, omdat iedereen toch wel een beetje bang is. Of in ieder geval veel mensen zijn bang voor hun baan. Dus om in ieder geval ook te zeggen dat je het hebt gedaan, dat is zeker niet heel erg, niet gebruikelijk.
5: Nee, maar nu dacht ik wel van, je hebt ook al films waar je al jaren CGI gebruikt, hè? Waarom kan dat dan wel en wat is dan het verschil met AI? Dat dat niet kan en CGI wel?
17: Nou, er wordt al heel lang AI gebruikt voor van alles in Hollywood. En dat is, weet je wel, voor geluid aanpassen, voor face masking, voor van alles. Dat valt eigenlijk ook onder de noemer AI heel veel, in ieder geval. Maar er zitten dan nog steeds heel veel mensen achter de knoppen om dat te bedienen. Maar bij generatieve AI is het echt meer iemand die een prompt intypt en zegt van, hey, ik wil een leuke animatie die er ongeveer zo uitziet, maak het voor me. En dan gaat hij gewoon wat maken. Dus het makerschap zit er niet bij. En het wordt, ja, van mensen die echt wat kunnen, wordt het eigenlijk iemand die een goed zinnetje kan schrijven in een computer en dan hoopt dat er iets goeds uitkomt.
5: Ja, precies. Dus je doet eigenlijk helemaal niks als maker. Je laat het gewoon maken.
17: Ja, en dat is vooral het commentaar bij generatieve AI is dat het, ja, je haalt het hele vakmanschap en de ambacht haal je er eigenlijk uit. En het kunstenaarschap, dat zit er allemaal niet meer in. En het wordt alleen nog maar gereduceerd tot, ja, er komt iets uit wat er wel redelijk uitziet. En ja, waar je denkt, oh, nou, mooi dat de computer dat kan. Maar ja. het mist een beetje de essentie van waarom je eigenlijk films wil maken. Dat is het vooral.
5: Kon je het zien in de trailer? Wat er dan met AI? Ik zag het zelf niet, zeg ik heel eerlijk, hoor.
17: Nee,
5: maar
17: ik weet het ook niet, hoor. Nee, zeker niet. En ik moet ook zeggen, die film ziet er niet zo bijster goed uit dat je nou, denk ik, het verschil heel erg goed kan zien. Weet je, als we op de hoogste kwaliteit gaan kijken, dan zie je het waarschijnlijk het verschil wel. Maar ja, dit is ook niet een hele goede film. Dus ik denk dat hij ook wel heel erg blij is met alle aandacht ergens. Ook al is die negatief. Maar negatieve aandacht is ook aandacht. Dus,
5: maar maak jij jezelf zorgen om AI in de filmwereld? Is het iets waar je zelf ook denkt van, we moeten daar echt er zijn stakingen geweest, maar we moeten daar iets mee?
17: Ja, nou, ik val een beetje in het midden. Ik weet, ik heb mensen met wie ik werk, die zijn er echt heel boos over. Die kunnen er niet over ophouden hoe boos ze erover zijn, eerlijk gezegd. En verdwijnt ook echt wel werk al. Er zijn mensen die zijn er heel erg blij over. Ik zie een beetje, ik zie het meer als gereedschap. Dus ik denk dat je het meer moet inzien als ja, je moet er niet echt iets door laten maken. Want wat ik net al zei, je bent niet films gaan maken om gewoon een zinnetje in een computer te gooien en dan te kijken dat er iets mooi. Het is ook gewoon fijn om met echte acteurs te werken, iets zelf te maken. En dat hoort ook bij, nou ja, als je schilderij maakt, dan hoort het maakproces hoort er gewoon ook bij.
5: Absoluut. Dankjewel, filmregisseur Iman de Vries. The Ice Cream Man is inmiddels ook te zien in de bioscoop.

0: Passenger van Alex Warren.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, over dood hout, want dat maakt bosbranden erger.
2: Ja, Henk Vermeer van de BBB was de gast bij Goedenavond Nederland. En hij ziet dat het niet goed gaat in de bossen. Zo zou er volgens hem veel dood hout liggen in de bossen waar die opgroeide.
3: Mijn ouders van dik in de 80, die zeggen ook, het is een rommel in de bos. En wat bedoelen ze daarmee? Er is ontzettend veel dood hout, laat men tegenwoordig liggen. En dat is dan goed voor de biodiversiteit. En in theorie zou dat kunnen betekenen dat je ook meer vocht vast kunt houden, behalve als er meer droogte is. En dan werkt het gewoon als een katalysator van branden.
0: Oké, dus we laten dood hout liggen in de bossen voor biodiversiteit, en dat zorgt nu voor een versterkend effect op de bosbranden.
2: Ja, dat beweert Vermeer. En we vroegen emeritus hoogleraar ecologie, Louise Vet, wat dood hout nou doet voor de biodiversiteit in het bos.
4: Dood hout is ongelooflijk belangrijk voor de biodiversiteit in het bos. Omdat ja, zeker 40% van het leven, van alles wat leeft in een bos, eigenlijk afhankelijk is van dood hout. En dan moet je dus aan allerlei organismen denken. Hè? Dus schimmels en bacteriën die het allemaal afbreken. Maar insecten die ervan leven, vogels die weer van die insecten leven.
2: Ja, dood hout speelt dus een hele belangrijke rol in de circle of life van een bos.
0: Ja, laten we dan ook meer dood hout liggen in de bossen?
2: Nou, dat vroegen we aan Ellen Ter Stegen. Zij is boswachter bij natuurmonumenten. Ze beheren een derde van alle bossen in Nederland.
5: Bij natuurmonumenten is het zo dat we ook echt beleid hebben om meer dood hout te laten liggen dan in het verleden. Netto komt er in de bossen van natuurmonumenten dood hout bij.
2: Ja, en ook Staatsbosbeheer heeft het beleid om dood hout bewust te laten liggen.
0: Oké, en dat dode hout is dus goed voor de biodiversiteit. Maar is het dan ook inderdaad, zoals Vermeer zegt, een katalysator voor branden?
2: Of dat zo is, vroegen we aan Ruud van Herpen, expert brandveiligheid van de TU Eindhoven.
6: Nou ja, dood hout draagt bij aan de verspreiding van brand, want het is brandbaar materiaal. Alle biologisch materiaal, alle organisch materiaal is brandbaar. Dus dat geldt voor dood hout, maar dat geldt ook voor de bosbodem zelf. Dat is ook allemaal ja, biologisch materiaal, humusachtig materiaal, zeg maar, wat ook kan meebranden. Maar dood hout maakt de bijdrage dan nog groter.
2: Ja, al is niet al het hout hetzelfde en is dood hout niet het grootste probleem, stelt Vet.
4: Wat voor hout heb je het over? Want onze naaldbossen en grote monoculturen, daar hebben we natuurlijk een ongelofelijke brandhaard. Dus waar we naartoe moeten is een veel gevarieerder bos met minder naaldhout, maar meer met loofbomen, zal ik maar zeggen. Maar vooral een diversiteit aan bomen en ook niet zulke grote oppervlakte. En dan hebben we ook nog de ondergroei. En de ondergroei is vaak iets wat uitdroogt, wat sneller uitdroogt dan een boom natuurlijk. Dan moet je zorgen dat je bijvoorbeeld door begrazing dat je minder van die ondergroei hebt.
0: Ja, dus een beetje een lange termijn oplossing. Zou het helpen om ja, op korte termijn dat dode hout dan weg te halen?
2: Nou, daar schiet je eigenlijk niet zo heel veel mee op. En dat legt Van Herp even uit.
6: Het is zeker een factor hè, voor de verspreiding van brand. En zeker ook voor de heftigheid van een bosbrand. Dat is zeker zo. Maar die verspreiding zonder dood hout vindt ook wel plaats. De bijdrage die is er wel. Maar het is niet zo dat die alles bepalend is.
0: Ja, tot slot. Is het feit of fictie? Laten we meer dood hout liggen in de bossen voor de biodiversiteit en versterkt dat dan ook de bosbranden?
2: Er ligt inderdaad meer dood hout in onze bossen dan vroeger. Zeker ook omdat het belangrijk dus is voor die biodiversiteit. Dat dode hout, dat fik lekker. Al verschilt het per houtsoort. Het is slechts één van de factoren voor brandverspreiding, want ook zonder dood hout verspreidt het vuur zich wel. Desalniettemin is het een feit.
0: Dankjewel. Het is 2:04. Zometeen Bureau Buitenland. Nadia, wat gaan jullie doen voor?
7: Ja, goedemiddag. Ja, wij gaan vandaag weer naar China. Gisteren ging het ook een beetje over de dating scene in China. En vandaag praten wij daarover verder, nu met Gary van Pinksteren. En ook gaat het over jongeren, want miljoenen jongeren lopen daar vast. Er is een woningnood en gebrek aan banen. En we gaan naar Armenië.
0: We gaan naar je luisteren, dankjewel. Zijn we bijna aan het einde van deze Eén Vandaag. Julia, wat heb jij nog?
2: Nou, nog heel even over de droogte. Frankrijk heeft er natuurlijk ook mee te maken. Het AD heeft een rondje gemaakt langs verschillende campings. Hoe zij omgaan met het watergebruik. En zo zijn er campings die voor gasten een douchetijd hebben ingesteld. 7 minuten, niet langer.
0: Leuk
2: Op andere plekken wordt douchewater weer opnieuw opgevangen en hergebruikt om de wc's mee door te spoelen. Maar de opvallendste maatregel bij een camping in Pont-Mignac: campinggasten mogen daar niet meer in het zwembad spelen. springen. Want elke druppel scheelt er één. Zo is de gedachte van de eigenaar een bommetjesverbod.
0: Ja, ze kunnen het zwembad natuurlijk niet meer bijvullen als dat zwembad leeg is.
2: Nee, daarom. Dus even stoppen met bommetjes.
0: Ja, of toch maar ergens anders naartoe op vakantie. Ja, kan ook. Dit was Eén Vandaag voor deze week op de radio. We zijn altijd online op eenvandaag.nl. Ook voor alle vragen. En vanavond ook te zien op televisie. Om 6:30 op NPO 1 is dat. Wij zien u maandag weer.
2: Tot maandag.
1: Afrotros, de omroep voor ons.
8: Ster. Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
1: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
13: In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Vanwege aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op een paar dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het waterschap neemt de maatregel om de dijken te laten herstellen voor het stormseizoen in oktober begint. De grasmat houdt klei en zand bij elkaar en alleen zo blijft de dijk stevig. Bij aanvallen van Houthi-rebellen in Jemen zijn sinds gisteren 58 militairen om het leven gekomen. De Houthis, die worden gesteund door Iran, beweren dat Jemen bezig is om het leger uit te breiden. Door de aanvallen wordt gevreesd dat de oorlog in het Midden-Oosten zich naar steeds meer landen uitbreidt. En voetbaltrainer John van Schip wordt bondscoach van Kazachstan. De oud-trainer van Ajax moet het land naar het EK over 2 jaar leiden. Van Schip was eerder ook al bondscoach van Griekenland en Armenië.
14: ANWB Verkeersinformatie met een drukke dag door vakantieverkeer en door een pechgeval hier en daar. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Voorthuizen een 30 minuten vertraging in 10 kilometer file. De weg is weer vrij. De A1 Amersfoort-Apeldoorn, 30 minuten vertraging tussen Voorthuizen en Stroe. A67 Eindhoven richting Venlo, de linkerrijstrook is afgesloten bij afrit Zomeren. 5 kilometer file betekent 20 minuten vertraging op de A67 richting Eindhoven ook. Tussen Asten en Geldrop in 6 kilometer file. A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Westervoort, meer dan een 30 minuten vertraging in 5 kilometer file.
1: NPO Radio 1. VPRO.
15: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
7: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. En bij mij aangeschoven aan tafel zijn Michel Don, Micha... Nou, daar heb ik erop geoefend. Michel, het spijt me echt. Het ging zo goed. Michel Laliokos.
16: Nee. Micha Laliokos.
7: Oké, sorry. Oh, dat vind ik heel erg. Nou goed, je bent van Geopolitiek Nu. En naast jou zit ex-China-correspondent Gary van Pinksteren, verbonden aan Klingendaal. En Michel, met jou gaan we het hebben over Armenië, waar een strijd gaande is over de koers van het land. Gaan ze richting Rusland of richting Europa? En Gary, met jou gaan we natuurlijk naar China. En gisteren sprak ik met Dorine Emmers over de vergrijzing en de druk om meer jongeren te krijgen. Maar met jou gaan we verder praten over hoe somber eigenlijk die toekomst überhaupt is voor jongeren in China.
16: Welkom bij de Bureau Buitenland Zomertafel. Met Nadia Moussaïd.
7: Ja, goedemiddag nog een keer, Gary en Michel. We gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Een megaboete voor Meta in de Amerikaanse staat New Mexico.
17: Meta krijgt een flinke boete van ruim $500 miljard... vanwege de mentale schade van jongeren. Het bedrijf achter Instagram en Facebook zou de platformen zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken. En ze zouden niet genoeg beschermd worden tegen seksuele uitbuiting.
7: Ja, Gary, als we nou naar China kijken, hoe staat het daar met het toezicht op de jeugd en social media?
18: Nou, dat is er zeker. Dat is ook behoorlijk sterk. Je hebt een speciale jeugdmodus. En daardoor mogen jongeren bijvoorbeeld maar 40 minuten per dag op internet. Dus er is je mag niet alles. En dat komt dan dus op de censuur die er sowieso al voor sociale media geldt. Dus de overheid houdt een flinke vinger aan de pols.
7: En is er überhaupt Meta in China?
18: Nee, eigenlijk niet. Alleen om advertenties te verkopen voor Chinese bedrijven die in het buitenland actief zijn. Maar je hebt in China een heel eigen systeem van sociale media. Dus allemaal Chinese versies of Chinese uitvindingen. En geen enkel Yahoo niet, Google niet, Meta niet. Niks daarvan is in China aanwezig.
7: Maar die 40 minuten, die zou ik zelf ook wel willen. Ook voor volwassenen.
18: Sommige ouders en kinderen zeggen ook, we zijn er blij mee dat de overheid het doet. Want dan komen we zelf een beetje van onze verslaving af.
7: Ja, goed. En Michel, wordt dit eigenlijk in Armenië als een probleem gezien? Dus dit gaat natuurlijk over Meta en die megaboete die zij nu hebben gekregen. Is dat ook iets wat in Armenië gebeurt?
19: Ja, dit speelt zeker ook in Armenië. 2/3 van de Armeniërs haalt zijn nieuws uit sociale media. Nou, dat geeft de druk op sociale media wel weer. En het is ook zo dat Rusland de afgelopen jaren heel grote desinformatiecampagnes gestart heeft in Armenië. Om dat volk aan zich te binden. En dat is soms succesvol, veel vaker niet. Maar daarom zijn er ook meerdere oproepen geweest vanuit Armenië aan de EU om samen ten strijde te trekken tegen nepnieuws. Nou, het leuke toch nog even reagerend op China. China had volgens mij vroegtijdig door dat sociale media toch wel het moderne opium van het volk is. En dat hebben ze toch wel verstandiger aangepakt dan wij als Europa, moet ik eerlijk bekennen.
18: Ja, hoewel het in China ook niet helemaal werkt. En je moet je ook afvragen of het inderdaad dan zo leuk is, of de overheid dan ook voor je bepaalt wat je precies wel en niet mag zien, hè?
19: Ik doe natuurlijk niet op censuur.
7: Dat gingen wij ook niet vanuit.
19: Okay, ja.
7: Maar die restrictie van 40 minuten, die vind ik best wel aantrekkelijk. Goed, we gaan naar Armenië, want er was nog meer opmerkelijk nieuws.
20: An unprecedented criminal case against Katholikos of All Armenians Karakin II has been formally referred to court by Armenia's Prosecutor General's Office. The case accuses Karakin and 5 other senior Armenian Apostolic Church clerics of deliberately obstructing the enforcement of a court decision by abusing their official positions.
7: Ja, we horen de nieuwsite Daily Armenia over de hoogste Armeense kerkleider die vandaag voor de rechter moet verschijnen omdat hij weigert een ontslagen bisschop weer in dienst te nemen. Wat is hier aan de hand?
19: Ja, er is best wel een strijd gaande in Armenië tussen pro-Rusland-facties en pro-Europa-facties. En de Apostolische Kerk van Armenië, een van de oudste kerken in de wereld, speelt daar ook een belangrijke rol in. De precieze toedracht van deze zaak is mij niet helder, maar ik weet wel dat het binnen het bredere patroon past van een strijd tussen pro-Russische en pro-Europese facties. En de vraag is dan ook op welke wijze de onafhankelijke rechtspraak in Armenië zich hierover zal uitspreken.
7: Ja, en wat is de rol inderdaad ook van de kerk in het land?
19: Die is groot. Ik was in mei ook in Armenië. En dan vond ik het leuk om in gesprek te gaan met zowel jongeren als ouderen. En dan zie ik ook wel een generationeel verschil, moet ik eerlijk bekennen. Maar die is vrij groot. En traditioneel gezien speelt die kerk een belangrijke rol in het land. En dan ook in politiek opzicht. Dus de vraag is natuurlijk ook wat voor invloed die kerk gaat uitoefenen op de koers van Armenië in de komende jaren. En normaliter, ik leg altijd die klemtoon verkeerd, tot mijn spijt, mijn broer wees me pas geleden op. Normaliter kan het die invloed ook wel aanwenden, politiek gezien.
3: Ja, en, maar hier zit dus ook weer die loyaliteit Rusland of Europa. Die speelt hier dus ook een rol eigenlijk.
19: Ja, en dan even een stapje terug.
3: Ja.
19: Normaliter is Armenië een land dat dicht bij Rusland staat. Het ziet Rusland ook echt als zijn beschermheer, traditioneel gezien. En vanaf 2020 is daar echt een klad in gekomen. Nadat Azerbeidzjan, het land dat ten oosten ligt van Armenië, bepaalde stukken grond waar Armeniërs op dat moment leeft, heeft overgenomen. En in 2023 natuurlijk Nagorno-Karabakh in zijn geheel. Nou, op dat moment dat zij, de minister van Buitenlandse Zaken in Armenië, ook stond echt de nationhood, de nazistaat van Armenië op het spel. Waarom? Armenië sloeg gelijk terug. En dat was de reflexmatige reactie van Armenië. Maar Azerbeidzjan is in de afgelopen decennia veel sterker geworden, mede door Turkse en Israëlische steun. En waar Armenië voorheen kon rekenen op de Russische steun, was dat nu niet meer het geval. Dus dan kon je wel terugvechten, maar dan maak je jezelf natuurlijk heel erg kwetsbaar. Om die reden hebben ze een U-bocht gemaakt qua beleid en hebben ze gezocht naar normalisering en toenadering tot Azerbeidzjan en Turkije, om op die manier de onafhankelijkheid van Rusland op te bouwen. Maar dat betekent wel dat je concessies moet gaan doen.
3: En welke concessies doen ze dan?
19: Ze moeten bepaalde concessies doen in het land als het gaat om territoriale integriteit. Bijvoorbeeld in Nagorno-Karabakh dat officieel gaan erkennen als Azeri grondgebied. Volgens internationaal recht is dat al het geval. Gaat ook om andere stukken grond, maar dat ligt hypergevoelig in het land. Want het heeft natuurlijk wel gewoon een de facto etnische zuivering plaatsgevonden in 2023, waarbij er meer dan 100.000 Armeniërs van de een op de andere dag moesten vertrekken naar Armenië toe. En dat ligt natuurlijk uiterst gevoelig. Dus die regering van Pashinyan, die in juni ook de verkiezingen heeft gewonnen, pro-Europese premier, moet dan ook een heel precaire balans bewaren in het land.
3: En hoe gaat dat nu met die balans? Want als we dit zo horen, wat er nu met die Armeense kerkleider speelt. Vandaag werd bijvoorbeeld ook bekend, of gisteren waarschuwde de Russische vicepremier Alexei Overtsjoek Armenië juist voor de gevolgen van de afnemende handel tussen de landen. Ja. Hoe moeten we dat dan lezen? Zo'n waarschuwing eigenlijk.
19: Ja, Armenië, ja, dat is heel gevaarlijk. Rusland ziet het natuurlijk met argusogen aan dat Armenië steeds meer naar de Europese Unie toekruipt.
3: Want dat is wat er gebeurt.
19: Precies.
18: Maar wat ik daarbij niet begrijp is, waarom heeft Rusland dat laten? Waarom hebben ze Armenië eigenlijk dan niet geholpen?
3: Goeie vraag.
19: Inderdaad, denk ik, terechte vraag. Nou, ze hebben zelf aangegeven dat het volgens Armeense grondwet niet onderdeel was van Armenië. En dat het daarom in het kader van de veiligheidsorganisatie van de Caucasus, de CSTO, niet verplichtte om tot actie over te gaan. Ik denk dat de echte reden is dat ze de militaire capaciteiten gewoon niet hadden.
3: Omdat ze druk zijn met Oekraïne.
19: De invloedssfeer van Rusland in Centraal-Azië, weet je natuurlijk ook alles van, en de Caucasus is enorm tanende. Ja. En dat zorgt ervoor dat Armenië keuzes moet gaan maken. En het land is ook echt vervloekt door geografie. Het is landlocked.
3: Daar wilde ik naartoe. Leg uit, wat is dat?
19: Ja, landlocked betekent dat je geen toegang hebt tot een van de wereldzeeën of tot een oceaan. Dus dat maakt de situatie heel erg precair voor het land. Ten westen heb je Turkije. Nou, traditioneel gezien bepaalt geen Armenië-vriendelijk land.
3: Nee,
19: ten
3: oosten is natuurlijk ook een genocide geweest.
19: Ja. Ook een genocide geweest, absoluut 100 jaar geleden. Dus dat ligt uiterst gevoelig. Ten oosten Azerbeidzjan, ten noorden Georgië en een beetje ten noorden daarvan Rusland, ten zuiden Iran. Dus dat betekent dat je niet natuurlijke partners hebt. Nou, normaal was dat dus Rusland. Dat kon niet meer. Moesten ze toenadering zoeken tot Azerbeidzjan en Turkije. Dat maakt ze heel kwetsbaar. Nou, traditioneel gezien heeft Armenië een vrij goede relatie met Iran. Maar toen zij al onafhankelijker probeerden te worden van Rusland, hebben ze ook toenadering gezocht tot Amerika en Europa. De aartsvijand van Rusland op dit moment is natuurlijk Europa. Ligt gevoelig bij Rusland dus. Nou, dat is daarom dat dreigement.
3: Ja.
19: En qua handel, olieimporten, gasimporten is Armenië enorm afhankelijk van Rusland. Ligt dus heel gevoelig.
18: En het leuke vond ik daarbij wel, want ik dacht, ik wist daar niks van, hè, Armenië. Maar ik dacht, ga kijken Armenië en China. En China vindt het ook wel leuk, hè? Armenië, Georgië, die landen daar. China is duidelijk ook aan het, snapt denk ik, dat Rusland zwak is in die regio en probeert daar ook een vinger in de pap te krijgen. En ik las, jij weet beter of dat klopt of niet, dat inmiddels China in ieder geval de tweede handelspartner na Rusland is van Armenië.
19: Ja, dus qua exportmarkten. Qua import niet, maar qua export. Of qua import wel, qua export niet. Dan klopt het inderdaad. Dus China is echt een groeiende partner voor veel landen in deze regio. En dat is ook wel begrijpelijk, want geostrategisch ligt Armenië, of Centraal-Azië in de Caucasus, wel handig. Dat kunnen potentiële handelsroutes zijn die niet onder de invloedssfeer staan van Amerika.
18: Ja, dat is de zijderoute ook, hè? Ja. Of de Chinese zijderoute, ja, zeker.
3: Maar we hebben het ook over de rol van Europa in dit geval.
19: En die is in.
3: Want wat is de rol van Europa?
19: Die moet Armenië wat meer agency, eigenaarschap, onafhankelijkheid bieden. Om de eigen koers te bepalen.
3: Nou, wat voor belang heeft Europa daarbij?
19: Nou, allereerst denk ik dat Armenië in heel veel landen in Europa, zoals Frankrijk, Griekenland en Cyprus, de gunfactor heeft. Maar hoe zet je de gunfactor om in geostrategisch belang? Nou, dat is voor Armenië nogal een uitdaging. Ik vind het ook moeilijk aan te wijzen. Mm-hmm. Maar een van die dingen is toch de handelsroute. En de tanende invloedssfeer van Rusland in de regio. Waardoor Europa zijn invloedssfeer wat kan uitbreiden en Rusland kan verzwakken. Armenië met 3 miljoen inwoners, dus niet heel veel, maar alsnog even een vrij hoog opgeleide bevolking. Wiskundeniveau is ontzettend hoog in het land. Schaken is verplicht op de basisschool bijvoorbeeld. Dat vind ik echt wel een leuke anekdote. Dus dat betekent dat het ook in technisch opzicht een belangrijke rol kan gaan spelen op de Europese arbeidsmarkt. En daarom gaat Armenië ook een rol krijgen in het Erasmus studentenprogramma, waar 3.500 Armeense studenten naar Europa kunnen komen in deze jaren. Aha. Nou, dat soort stappen kan belangrijk zijn.
3: En dat is dus eigenlijk wat Europa. Maar wat doet Europa dan nog meer om Armenië naar ons toe te trekken?
19: Steun geven. Er zijn
3: in welke vorm?
19: Geld. Geld. En dat was ook de vraag. Ik heb op een gegeven moment in Armenië gepraat toen ik daar bij de Yerevan Dialogues was. Die volgde op de European Political Community. Mm-hmm. Een soort Europees initiatief van Macron. Zal ik niet verder op ingaan. Nou, vond in juni plaats. In mei plaats, excuses. Gevraagd, wat heeft Armenië van Europa nodig? En gaf deze dame ook aan dat Armenië Europese steun nodig heeft op het moment dat Rusland de duimschroeven gaat aandraaien. En er zijn al verschillende steunpakketten geweest van ettelijke, honderden miljoenen euro's, 350 miljoen, 250 miljoen. Mm-hmm. Nou, dat hebben ze nodig. Mm-hmm. Exportmarkten hebben ze nodig. Maar uiteindelijk is het handelingsperspectief van de EU relatief beperkt. Mm-hmm. Omdat je niet zomaar in Armenië terechtkomt. Je bent gebonden, gevangen door geografie. En dan komt er nog één ding bovenop, want daar wilde ik heel graag naartoe. Dat is natuurlijk TRIP. En TRIP is een route.
3: Nooit van geen route. Idee waar jij het over hebt.
19: Natuurlijk vernoemd naar Trump. Want stel je voor, Trump zou dat niet op die manier doen. Dat is de Trump route for international prosperity and peace. Of peace and prosperity. En dat is een soort zuidelijke route van Azerbeidzjan.
18: Dus de zijderoute van Trump, zou je kunnen zeggen.
19: Ja, exact. Nou, van Azerbeidzjan via Armenië naar Azeri-gebied in het westen, ten westen van Armenië. Want daar is nog een enclave van de Azeri's, van Azerbeidzjan. Mm-hmm. En dat legt wel bloot dat er een toenadering is geweest tussen Amerika en Armenië. Maar dat stuit natuurlijk tegen het zere been van Iran. Een partner die traditioneel dicht bij Armenië staat. Dus bij elke stap die Armenië onderneemt, moet het werkelijk waar zorgen dat het alle partners in de regio's meeneemt. Anders heb je in één keer een gigantische escalatie. En dat vergt echt diplomatiek vakmanschap van het land. En daarom ook een artikel op onze website. Niet dat ik die nu ga promoten, dus ik ga niet eens de naam zeggen.
3: Jawel, dat ging jij doen. Maar wat
19: vervloed
3: ik even
19: door geografie, maar gezegend door bewustzijn.
3: Oké, hartstikke mooi. Maar het enige wat bij mij nog blijft hangen nu, waar ik nog een vraag over heb, is toch Rusland. Want ze zijn heel erg afhankelijk van Rusland. Ja. Hè? Op wat voor manieren probeert Rusland of Poetin nog dan die invloed te behouden? We hebben dat soort dreigement net gehoord gisteren. Wat doen ze nog meer?
19: Kortingen op gas- en olieleveringen terugtrekken. Mm-hmm. Armenië mag minder exporteren naar Rusland toe. En Rusland is vooralsnog de belangrijkste exportmarkt van Armenië. Waardoor ze grote economische klappen te verwerken krijgen. Bijvoorbeeld van rozen, van bepaalde soort bloemen. Mm-hmm. Maar ook van alcohol, van verschillende andere goederen.
18: Dat klinkt eigenlijk een beetje dom, want dan dwing je Armenië naar andere landen en andere afzetmarkten. Of is dat niet zo?
19: Nou, ik denk dat je Poetin en Dom best in één zin kunt zeggen. Ja, doorgaans.
3: En is er ook een kans dat er militair iets gebeurt?
19: Ja, daar ben ik wel voor bevreesd. Voorlopig is Rusland natuurlijk nog bezig in Oekraïne. Maar ik ben er wel voor bevreesd.
3: Waarom?
19: Dat, Hoe bedoel je? Waarom ik die angst heb? Ik heb deze angst omdat Rusland Armenië echt ziet als een belangrijk land. En echt als onderdeel van de eigen invloedssfeer. Dus dat zal het niet zomaar willen opgeven. Verwacht ik daarmee dat de tanks binnen een maand binnen gaan rijden? Nee, dat denk ik niet. Maar eerder dat ze gaan werken met het militair steun schenken aan Rusland-vriendelijke facties in het land.
3: Ja.
19: En op die manier proberen de zooi op stelte te zetten in Armenië. Dat hebben
18: groene mannetjes in Armenië, denk je?
19: Nou, ik durf dat niet daar direct ja op te zeggen, maar het zou me niet verbazen.
3: Ja, we hebben natuurlijk ook gezien wat er in Georgië is gebeurd.
19: Precies.
3: Oké.
5: De Bureau Buitenland Zomertafel.
3: Ja, je luistert naar Bureau Buitenland met aan mijn zomertafel Michel en Garry. We gaan naar China, naar jouw regio, Garry. Je bent natuurlijk jarenlang correspondent geweest. Op dit moment ben je verbonden aan Klingendaal. Het land staat bekend om zijn economische grootmacht. Het is natuurlijk ook een grote speler in de wereld. Maar niet iedereen plukt daar de vruchten van.
21: Today I'm going to show you what it's like living in China with no friend and no job.
22: China is facing twin crises. Youth unemployment and real estate markets near collapse across the country. A youth unemployment crisis has gotten so bad that some Gen Z job seekers are now paying to pretend they have an office job.
3: Ja, doen alsof je een kantoorbaan hebt.
18: Ja.
3: Dat gaat ver. Wat is er in China aan de hand, Garry?
18: Nou, van alles en nog wat. Maar het is heel interessant om te zien inderdaad dat jongeren dus... De reden dat ze huren kantoortjes waar je kan spelen dat je werkt, zeg maar. Maar je werkt eigenlijk niet, want je hebt geen baan. Dus je betaalt ervoor om te kunnen doen alsof je werkt om 's ochtends uit de deur te gaan en 's avonds terug te komen. Eigenlijk doen veel jongeren dat om hun ouders te plezieren, omdat ze hun ouders niet durven te vertellen dat ze geen werk hebben en niet aan werk komen. Maar er is een enorme mismatch tussen het aanbod van jongeren die willen werken en de banen die er zijn. En China zet, daar horen wij internationaal heel veel over, heel zeer erg in op high-tech en op AI en op dergelijke dingen. Maar dat zijn niet per se sectoren waar veel banen in zitten. Er zitten wel een aantal banen in die heel goed betaald zijn, maar die zijn eigenlijk beschikbaar voor heel weinig mensen. En er is dus een hele grote groep, ook bijvoorbeeld afgestudeerden, academici juist, die daarin eigenlijk geen werk kunnen vinden.
3: En dus
18: die
3: er dan... is een arbeidsmarkt mismatch? Of is er nog meer aan de hand?
18: Er is een arbeidsmarkt mismatch en er is ook gewoon een... Als je naar de getallen kijkt, een te grote hoeveelheid voor de hoeveelheid banen die er op dit moment in China is. Dus je ziet mensen die naar de universiteit zijn geweest, die dan toch maaltijdbezorger worden bijvoorbeeld, omdat ze niet veel anders kunnen vinden.
3: En dan hoorden we hier ook nog iets over huisvesting. Wat is daar dan aan de hand?
18: Nou, dat is een heel belangrijke crisis. Dat is dus de huizencrisis, waarbij de prijzen van huizen in China sinds een jaar of 5 in heel veel gebieden enorm gedaald zijn. En dat is lastig, omdat veel mensen in China, hun spaargeld zit in hun huizen. En als ze dus hun huizen minder waard worden, dan voelen ze zich minder vrij om geld uit te geven. En ze kunnen die huizen ook moeilijker verkopen, bijvoorbeeld.
3: Maar hoe komt het dat die huizenprijs is gedaald?
18: Nou, door twee dingen. Eén, door het beleid van de overheid. En dat is eigenlijk dat er regels zijn gekomen waardoor het soort piramidespel wat je had in de huizenmarkt, waarbij vastgoedontwikkelaars eigenlijk geld leenden van de bank op basis van huizen die ze nog niet gebouwd hadden. Maar dat konden ze doen doordat mensen die een huis kochten 100% vaak van zo'n huis moesten aanbetalen. Dat was ja echt, het kan je vergelijken met een piramidespel. Daarvan heeft de overheid gezegd dat mag niet meer. De financiering van die vastgoedaannemers moet beter, moet gezonder. Daardoor stortte die markt voor een heel groot gedeelte in. Het was toen zo, toen dat begon in te storten, was het zo dat Chinezen eigenlijk hun geld moeilijk in iets anders konden beleggen dan in huizen. Huizen leveren het meeste op. De aandelenmarkt is maar klein, is ook niet zo goed. Dus wat doe je met je geld? Je koopt 1 huis, misschien 2, misschien 3. Ook als je er niet in woont. Dat heeft ook ertoe geleid dat er dus veel meer huizen zijn gebouwd dan dat er eigenlijk behoefte is aan woningen. En dat heeft er weer toe geleid dat nu de bevolking ook krimpt, zoals we die gisteren over hadden, dat eigenlijk dus er veel
3: minder
18: meer
3: minder vraag
18: is en voor al die huizen die er zijn.
3: Dat zijn wel een paar grote problemen van dat machtige China. En waar het toch economisch ook zo goed lijkt te gaan.
18: Maar het gaat er niet zo goed.
3: Wat gaat er nog meer niet goed dan economisch?
18: Want de economie... Kijk, als je kijkt naar de officiële groeicijfers, is dat iets van 4,5%. Voor China is dat overigens heel laag. Hè. We zijn gewend aan 10%, 12%. Dus het is al laag. Maar waarschijnlijk zijn die cijfers kloppen die ook niet helemaal, zoals ze nooit helemaal geklopt hebben. En je ziet dus dat. Het heeft mij altijd verbaasd als je dan in China zelf bent, dat je denkt, ja, maar ik zie winkels sluiten. Ik hoor van vrienden dat ze werkloos worden of dat hun salarissen omlaag gaan, dat ze 3 maanden hun salaris niet betaald krijgen. Ik zie dure restaurants sluiten en goedkope eetentjes opengaan. Mm-hmm. Dus dat ik dacht, hoe klopt dat nou bij elkaar? Maar dat is dus omdat eigenlijk de economie het helemaal niet zo goed doet. En dat drijft die enorme export die we op dit moment zien. Dus wij denken, oh, China maakt alles en het komt allemaal hierheen. Dus ja, dat moet wel een heel economisch goed draaiend land zijn. Maar in feite komt die export, die nog steeds enorm groeit, komt dus voort uit dat die producten in China zelf op de markt niet meer te verkopen zijn. Auto-industrie, elektrische auto's, daarvan denken wij ook, dat is booming. Maar in feite zijn er de afgelopen tijd 25-27% minder. Loopt dat af wat mensen nog kopen aan elektrische auto's. Want ze hebben het geld niet, ze stellen die inkopen af.
3: Zelfs al
18: een hele grote
3: neem je die export daarin mee.
18: Als je die export daarin, die export moet dat dus compenseren.
19: Ja, ja, als ik hier wat aan zou mogen toevoegen, inderdaad. Ja, het is denk ik spot on wat je zegt. En volgens mij weigert de CCP, de Chinese Communistische Partij, ook categorisch om die economie te hervormen van een meer exportgedreven economie naar een diensteneconomie. En van een industriële economie naar een binnenlandse consumptiegedreven economie. En dat ligt volgens mij aan de basis van al deze problemen. Want dan kun je ook mensen die hoger opgeleid zijn, als je deze transitie doormaakt, aan werk helpen. Ja. Dan kun je ook op andere manieren aan groei komen zonder de wereld te overspoelen met jouw overcapaciteit.
18: Dat klopt helemaal.
3: En maar waarom doen ze dat dan niet?
18: Ja, dat vind ik dus ook heel interessant. Ik weet niet waarom ze het niet doen, maar ik denk dat het zo is dat Xi Jinping, die steeds meer eigenlijk toch wel een dictator, een alleenheerser in China wordt, dat Xi Jinping meer belang hecht aan de sterke internationale positie van China en aan het geopolitieke spel wat China daardoor kan spelen, dan aan het welzijn van de bevolking. En hij kan zich dat veroorloven, zoals leiders dat hier zich niet kunnen veroorloven, omdat hij een alleenheerser is. Er komt niet zo snel een volksopstand. Mensen hebben niet zoveel te zeggen. Xi Jinping hoeft niet elke 4 jaar herkozen te worden.
3: Je mag zo toevoegen. Want ik wil even terug naar die jeugd. Want Xi Jinping spreekt op dit moment hier in dit fragment de Chinese jeugd toe.
0: Zie je, 人生的第一颗纽扣. 祝你们成功.

0: Jinping spreekt op dit moment hier in dit fragment de Chinese jeugd toe. Ja, dit is een promotiefilmpje op de Chinese staatszender met lovende woorden van hem over de Chinese jeugd. Zit er nog iets anders belangrijks wat jij net hoorde?
1: Nou, ik vond het heel grappig zinnetje dat hij zei, je moet de eerste knoop in je leven eigenlijk goed dicht doen. Dus en dat betekent dan, denk ik, weet je wel, maar ik vond het heel interessant. Maar dat betekent denk ik zoiets van, je moet de eerste stappen zetten op in je leven. Je moet de juiste dingen doen. Je moet niet scheef knopen in het begin, want dan komt je hele blouse nooit meer goed.
0: Okay.
1: Of je overhemd.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, ja, wat de jeugd van Xi Jinping moet, wat Xi Jinping vindt dat de jeugd moet doen, is zich inderdaad vooral inzetten voor het vaderland, zich niet laten ontmoedigen, moedig voorwaarts, vooral niet, zeg maar, je onttrekken, wat ook sommige jongeren doen, aan de maatschappij en zeggen, ik wil niet meer mee in die rat race, ik bereik toch niks, ik stap eruit, ik ga iets heel anders doen, ik ga niet meer concurreren. Dat wil Xi Jinping vooral niet hebben.
0: Ja.
1: Voorwaarts voor het vaderland.
0: Maar die jongeren, als het dus zo'n mismatch is en ze zich onttrekken vanuit de maatschappij, ik begreep ook dat ze uit de steden wegtrekken naar kleinere steden. En hij lijkt niet de problemen van het land en van de jeugd te erkennen, toch, Xi Jinping?
1: Niet op de manier dat hij daar echt wat aan doet, nee.
0: Ja. Is dan niet het risico dat ze gaan protesteren?
1: Daar is wel een risico voor, maar dat risico is kleiner dan dat het zou zijn in landen waar je kop er minder snel afgaat als je demonstreert en protesteert.
0: Ja, dus onderdrukking is zo groot dat het...
1: De onderdrukking is zo groot en het is ook wel zo dat, denk ik, veel mensen in China sowieso Xi Jinping en de communistische partij zien als een soort natuurverschijnsel waar je bijna niet tegenop kunt. Mm. Dus wat zult moeten accepteren wat daar gebeurt en zult moeten proberen om zelf zo goed mogelijk je weg te vinden. Sommige jongeren lukt dat ook. En de jongeren die dus precies in die segmenten zitten van die high-tech, daarvoor opgeleid zijn, daar heel goed in zijn en daar hele goede banen in vinden, die worden rijker, die krijgen hele goede banen. Maar de kloof tussen arm en rijk wordt eigenlijk door die inzet op high-tech groter.
0: Mm-hmm. In Georgië gaan ze dan de straat op, hè?
2: In Georgië gaan ze de straat op. En dat vind ik echt heel bewonderenswaardig wat ze in Georgië doen. Ik hoop dat ze het volhouden. De greep van de macht die wordt wel steeds groter van het regime. Dat natuurlijk gesteund wordt door de Russen in Georgië. Maar ik vind het echt heldhaftig. Ik wil toch nog één these opwerken. Waarom ik denk dat heel kort natuurlijk. Waarom de CCP toch inzet op dat exportgeleide model. Omdat ze de democratie buiten de deur willen houden. En zoveel mogelijk macht willen concentreren bij de partij. Want we zien zodra een economie die transitie doormaakt van industrie naar diensten en van export naar binnenlandse consumptie, dat ze dan doorgaans in de wereld, ook in Oost-Azië, democratiseren. Dus ik kan me ook voorstellen dat de CCP geen politieke en economische machtsdiversificatie wil accepteren.
1: Deels, maar ik denk, als je kijkt naar de cijfers en de welvaart in China, dan hadden ze het punt al lang moeten bereiken waarop democratie had moeten komen. No. In China is dat eigenlijk sowieso niet echt gebeurd, omdat er mechanismen zijn, zeg maar, die dat toch anders maken dan dat je zou verwachten dan dat in Korea en Taiwan wat is gebeurd.
0: Goed, dankjewel Garry van Pinksteren, voormalig China-correspondent, verbonden aan Klingendaal en Caucasus-kenner Michel Don Michaloliakos van het Haagse Instituut Geopolitiek.nu. Dit was Bureau Buitenland. Zometeen de Rode Draad met de Rode Draad op vrijdag met Natasha Gibbs.
3: Op NPO.
4: Dit weekend, de start van het nieuwe eredivisieseizoen. Vanavond om 8 uur, Cambuur Excelsior. Morgen NEC Telstar, Go Ahead Willem II, PSV Fortuna en AZ ADO.
3: Wielrennen.
4: Dit weekend, de laatste etappes van de Tour de France van. Met zondagmiddag, de slotrit Nice.
3: Wie luistert, weet meer.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon.

0: Neem Terres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
1: Nu bij Dirk, Red Band Bites. 99 cent. Ja, 99 cent.
0: Neem Terres om op in je testament. Kijk op terresom.nl.
2: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: NPO Radio 1, 2 uur.
4: Natasha Gibbs. Goedemiddag, deze zomer nemen we op vrijdag de tijd om eens een keer echt uitgebreid in een onderwerp te duiken. En deze week is dat migratie, doe ik uiteraard met ons panel. Bestaat deze week uit historicus Marloes Grover, theatermaker en comedian Salman Amini. Eén Vandaag verslaggever, Floris Penger, is er ook bij. En Sander van Mersbergen, die voor het AD alles over de Europese Unie volgt. Dat allemaal na het NOS-journaal van 2 uur met Levi van Eck.
5: In Griekenland is de burgemeester van het dorp Stylida, zo'n 150 kilometer boven Athene, opgepakt voor de grote bosbrand in de buurt. In de regio rondom de hoofdstad woeden vorige week verschillende natuurbranden. Contact met correspondent Thijs Kettenis in Athene. Thijs, waarom is die burgemeester een verdachte bij de bosbrand?
6: Nou, een onderzoeksteam van de brandweer heeft inmiddels vastgesteld dat die brand is ontstaan door ondeugdelijk bevestigde elektriciteitskabels bij een windmolenpark. En door de harde wind die er stond vorige week konden die kabels te dicht bij elkaar komen en daardoor ontstonden er vonken. Ja, en die zorgden ervoor dat de droge vegetatie daar in een mum van tijd vlam vatte en zo ontstond dus al snel een enorme brand, ja, die een van de laatste bossen in de buurt van Athene in de as heeft gelegd. Nou, de eigenaar van het bouwbedrijf dat het windmolenpark heeft aangelegd, dat is de burgemeester van Stylida, een stadje zo'n tientallen kilometers van dat windmolenpark vandaan. En wat het extra wrang maakt, is dat in juni 100 meter verderop ook al brand ontstond door precies dezelfde oorzaak. Die kon toen snel worden geblust. Maar ja, de vraag is nu of het bedrijf wel extra controles heeft uitgevoerd om te voorkomen dat zoiets opnieuw zou gebeuren.
5: Ja, de eigenaar van het bedrijf dus en de burgemeester, die is nu dus opgepakt. Wat gaat er met hem gebeuren?
6: Ja, hij is 24 uur verhoord en vanmorgen besloot de rechter in de stad Thebe dat hij in voorarrest moet, de cel in dus. Hem wordt brandstichting te laste gelegd en het toebrengen van schade aan publiek eigendom. En ook de dood van twee brandweermannen die omkwamen toen hun helikopter neerstortte tijdens het bestrijden van die brand, die wordt meegenomen in de zaak. En hij kan daarvoor maximaal 10 jaar cel krijgen.
5: Er zijn er ook nog andere verdachten?
6: Ja, ook de eigenaar van het windmolenpark en een aannemer, die zitten vast en die kunnen dezelfde aanklacht tegemoet zien en dus ook 10 jaar cel krijgen. Ja.
5: Vorige week waren die branden in rond de hoofdstad Athene. Hoe staat het daar nu mee eigenlijk?
6: Nou, die bij Athene is uit. En voor zover bekend zijn er ook geen andere grote branden. Er waren er nog een paar op onder meer het vasteland, op Kreta en ook op het eiland Skyros. Daar woedde een brand. Maar die zijn uit. En ook het waarschuwingsniveau is nu omlaag. Maar vanaf zondag dan trekt de wind hier weer aan bij ook hoge temperaturen. Dus ze blijven alert hier.
5: Correspondent Thijs Kettenis, dankjewel. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan de klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden. Mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Thailand heeft de jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Een aap die de afgelopen weken op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaart makaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moesten lopen worden gereanimeerd. De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Er zijn bijna 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. De criminelen waren onderdeel van een gestructureerd en professioneel netwerk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
7: Als er dus iemand werd opgepakt tussendoor, dan kon de rest van de organisatie eigenlijk actief blijven. Maar ja, nu dus in één keer 78 mensen opgepakt, met de hoop dus een einde te maken aan die hele organisatie.
5: De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. Anna van der Breggen heeft de Tour de France van verlaten. Volgens haar team SD Works ProTime heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus niet vandaag de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden.
4: En dan naar ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Het is druk op de weg, vooral door vakantieverkeer. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat tussen Hoevelaken en Stroe 12 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Bij Bergen op Zoom is het erg druk op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Hoogrijden 7 kilometer file. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug 20 minuten vertraging en 4 kilometer file. A12 Utrecht Arnhem tussen Afrit Wageningen en Knoop het Waterberg 10 kilometer file. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook wel tot 4 uur vanmiddag dicht. En op de A12 Duitse grens richting Utrecht veel vakantieverkeer onderweg. En dat maakt 13 kilometer file tussen Zevenaar en Knoop het Grijsoord met een vertraging van een half uur.
9: Ster. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
10: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
3: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag en welkom bij de Rode Draad op vrijdag, waar we normaal op vrijdag al het nieuws van de afgelopen week met je doornemen. Doen we het deze week even een beetje anders. We nemen namelijk echt even de tijd om in één onderwerp te duiken. Gaan we helemaal uitdiepen, gaan we ontrafelen, zoals je van de Rode Draad gewend bent. En deze week is dat migratie, met de situatie in Ceuta en meerdere gemeenten die deze week weer op hun vingers zijn getikt voor het niet uitvoeren van de spreidingswet, hebben we dus meer dan genoeg te bespreken. En sommige dingen blijven op vrijdag wel hetzelfde, want dat doe ik met een panel natuurlijk. Ik heb een uitgebreid panel vandaag. Historicus Marlou Schover is hier aangeschoven. Hallo, welkom Marlou. Theatermaker en comedian Saman Amini. Bekende van ons natuurlijk hier bij de Rode Draad. Ook al eerder geweest hier. En vandaag verslaggever Floris Sprenger en Sander van Mersbergen, die voor het AD alles over de EU volgt. Marlou, ik begin heel even bij jou, want eind maart was je bij ons te gast. Toen je afzwaaide van de universiteit en met pensioen ging. Hou je alles rondom migratie nog steeds in de gaten? Of?
1: Jawel, zeker wel. Ja hoor, nee, het blijft natuurlijk een heel belangrijk onderwerp, politiek gezien, maatschappelijk gezien. Mm-hmm. En ja, het is natuurlijk altijd een beetje een hobby, ook naast een wetenschappelijke belangstelling.
0: Een hobby?
1: Nou ja,
0: hoe uitziet dat?
1: Een hobby, ja. Meer een interessegebied, laten we het zo zeggen.
0: Ja. En voel je dan ook dat je vingers jeuken? Of denk je gewoon van, nou ja, ik kijk ernaar en ik neem het tot me en that's it?
1: Nou ja, het grote verschil is dat ik niet meer denk van, oh, dat kan ik mooi in het onderwijs gebruiken. Juist. Dat is dan het grote verschil.
0: Maar dat geeft geen ergernis of iets dergelijks.
1: Nee,
0: of
1: dat geeft geen ergernis.
0: Nee, hartstikke goed. Dus je kunt je rust pakken.
1: Ja hoor.
0: Tuurlijk. Oh ja, heel goed. Floris, jij bent bij een vandaag de asielman, hè, zoals ze dat dan noemen.
2: Ja, samen met mijn collega Anne Fleur doe ik het thema asiel en migratie met veel plezier. Ja. Maar het is extreem ingewikkeld, ook gepolariseerd. Dat merk je ook. Ja. En elke keer jezelf uitdagen, wat is het verhaal achter deze aankondiging of achter deze Kamerbrief. Dat maakt het ontzettend boeiend. En ik vind het heerlijk om het land in te gaan.
0: Ja, dat doe je ook veel, hè?
2: Ja, kriskras door Nederland. Ja. Alle verhalen, alle gemeenten. We komen over te spreken. Waar het goed gaat, ook waar het niet goed gaat.
0: Ja. Hoe lang doe je dit eigenlijk al?
2: Dit is denk ik nu het vierde jaar dat ik echt dit thema een beetje bij me heb. Mm-hmm. En de afgelopen anderhalf jaar waren je heel intensief echt dedicated op dit thema.
0: Okay.
2: Dat maakt ook soms een beetje cynisch, denk ik.
0: Is dat zo?
2: Ja, je ziet dat de discussie gepolariseerder raakt. Je ziet ook dat de feedback die wij terugkrijgen van kijkers soms ook wel heel scherp is. Mm-hmm. En je ziet ook dat een aantal kabinetten dingen niet regelen, waardoor er ruis ontstaat. Ja, en dan moet je als verslaggever antwoord op zien te vinden zonder oordeelsvorm. Maar serveer maar uit wat er gebeurt.
0: Ja, maar hoe zorg je ervoor dat je zelf niet cynisch wordt?
2: Door elke keer te zeggen dat het belangrijk is om uit te leggen wat er gaande is. Elke keer weer zelf bij de les te pakken als je in je auto stapt. Nieuwe mensen, nieuwe verhalen.
0: Ja.
2: En die verhalen zijn allemaal de moeite waard. Dus niet te veel met één blik, een tunnel die kant op rijden.
0: Ja. Saman, je hebt hier vaker gezeten natuurlijk ook om te praten over theatervoorstellingen. In januari zat je hier. Mm-hmm. Jij wil radicaal genuanceerd naar migratie kijken. Leg eens uit.
3: Ja, ik denk dat ik heb voor mijn cabaretvoorstelling heb ik contact gehad met een jongen die behoort tot de label extreem rechts. En ik denk dat ik in het gesprek voor het eerst echt zijn frustratie begreep. En het ging over een jonge man die zich zorgen maakte over dat hij zijn land kwijt aan het raken was.
0: Mm.
3: Dat greep me. Ik heb daar een beetje research over gedaan. En ik zag dus dat je blijkbaar dus je in hetzelfde huis, dezelfde straat kunt wonen, je naar dezelfde supermarkt kunt gaan, maar dat je toch het gevoel hebt dat jouw land jou verlaat. Dat greep me en dat humaniseerde voor me extreem rechts.
0: Waarom gebruik je de hele tijd aanhalingstekens?
3: Ik vind
0: je
3: dat
0: natuurlijk niet op de radio, dus ik zeg het even.
3: Ja, het is aanhalingstekens. Ja, omdat we gebruiken die term veel. Niet alle mensen die op FVD stemmen gebruiken geweld of geloven daarin. En ik vind extreem rechts, dat valt voor mij letterlijk voor mensen die extreme daden nemen. Of je nou zelf plakt op een snelweg. Of je nou vuurwerk gooit bij het ATC. Dat valt voor mij eronder. Maar ik denk dat die jongen die ik spreek door de media wel dat label zou krijgen. Vandaar dat ik het gebruik.
0: Omdat hij wel geweld gebruikt?
3: Nee, maar hij was wel op het Malieveld, zeg maar. Hij stond daar wel. En ook daar gaf me het perspectief. Hij zei, we waren daar met 8000 man. Ik stond niet achter het geweld. Ik maak me zorgen om mijn land.
0: Ik snap het.
3: En radicaal genuanceerd betekent voor mij dat je, ook al ben je het fundamenteel oneens, want je moet jezelf in de ander plaatsen. Wil niet zeggen dat ik het honoreer. We hebben de wet. Als je de wet doorbreekt, hoor je daarvoor. We hebben daar sancties voor bedacht, et cetera. Maar tegelijkertijd is het, denk ik, het cynisme waar je het over had, volgens mij, wat voor mij heel erg werkt, is dat tegengif van polarisaties jezelf dwingen om toch menselijkheid blijven te zien in de mensen waar je het fundamenteel oneens mee bent.
0: Mm-hmm. Andersom, heen en weer dus eigenlijk. Exact, ja. Ja. Dat heeft je ook veel opgeleverd?
3: Ja, ja, voor, ja, ook voor de voorstelling. Ik heb heel vaak dat... Van ja, mijn publiek is voornamelijk links, gecentreerd, 50+. En een van de mooie dingen was dat ik mensen zeggen van... Oh, ik ben wel met een zachter hart hier weggegaan. Mm. En heel veel linkse mensen die in mijn kringen... Ik ervaar bij hun dat ze eigenlijk geen enkel liefde hebben voor jongens zoals Jim. Waar ik van schrik. Maar ook bij hun merk ik dat ze zeiden... Oh ja, ik heb nooit gekeken naar dat zij het gevoel hebben... dat ze hun thuis kwijtraken. En dat het een waardevol... iets was voor ze, een waardevol inzicht.
0: Ja, ja. Sander, jij volgt voor het AD onder andere de Europese Unie. Hè? Had je ooit verwacht dat migratie zo'n groot onderdeel van je werk zou zijn?
4: Ik doe nu een half jaar en wat ik merk is dat migratie... misschien wel een van de drie belangrijkste onderwerpen is binnen de Europese Unie nu. Mm. Niet alleen waar mensen mee bezig zijn, maar ook qua beleid... is het echt een kernpunt van Ursula von der Leyen. De commissievoorzitter heeft dat echt tot een van haar prioriteiten gebombardeerd. Waar ik... Misschien wel een beetje van schrik. Het woord cynisme viel net. Nou ja, ja. We gaan het zo over Ceuta hebben. Ja. Ja, als ik zag hoe daarmee om werd gegaan door Europese leiders... schrok ik daar wel een beetje van. Dat eigenlijk alles wat over menselijkheid gaat, zeg maar, wat jij net benoemde... dat gewoon, ja, dat was prioriteit 4, 5 of 6, zeg maar.
0: Dat bespeurde jij niet bij deze
4: helemaal
0: leiders?
4: Helemaal niet. In de reacties was dat echt... Er werd niet eens over nagedacht dat er misschien mensen omkwamen daar in de Middellandse Zee.
0: Ja. Ja, dus die menselijkheid die ontbrak, dat maakt de situatie dus cynisch. Hoe ga jij daar dan mee om?
4: Ook beschrijven inderdaad wat er gebeurt. Ten eerste alleen in dit geval bij Ceuta. Normaal ben ik niet zo van de stelling nemen of zo. En ik wil ook niet per se stelling nemen. Maar alleen ik vond wel dat we hier moesten constateren... dat er dingen echt fout gingen in de manier waarop gereageerd werd... door regeringsleiders. Omdat er gewoon echt een opportunistisch spelletje van werd gemaakt.
0: Nou, laten we dat even gaan afpellen dan. Wat is waar, wat is niet waar en hoe zit het nou precies? Want vorige week waagden 72.000 Marokkanen... illegaal de oversteek naar de Spaanse exclave Ceuta. Het aantal mensen dat het toch niet heeft overleefd... is inmiddels opgelopen tot 100, of meer. Jonge mensen die dus hun leven op het spel zetten... om een grens over te steken. Wat is hier aan de hand? Hè? Het is schrijnend om te zien en tegelijkertijd zoveel vragen... en zoveel theorieën. Vandaag ga ik dus de zaak bekijken met een historische blik. Dat doe ik natuurlijk met historicus Marloes Schover. Aan tafel hoorde je ook als journalisten Sander van Mersbergen... Floris Sprenger en theatermaker Shaman Amini. Marloes Schover, ja, die overtocht hè, van die 10.000 migranten... naar Ceuta afgelopen weken... Dat heeft echt stof doen opwaaien in Europa. Maar hoe uitzonderlijk is deze gebeurtenis?
1: Nou ja, niet zo heel erg uitzonderlijk eigenlijk. Het zijn veel mensen, dat buiten kijf. Maar als je kijkt, we hebben dit wel eerder gezien. Het is niet helemaal duidelijk waar dat dan precies vandaan komt. Maar we hebben wel gezien eerder bijvoorbeeld dat bij Wit-Rusland... Dat daar een vrij georganiseerde migratie was... waarbij werd geprobeerd mensen die Litouwse, Letse, Poolse grens over te duwen... om Europa te destabiliseren, om een negatief migratieklimaat in Europa te creëren... een aantal jaren geleden. Dus daar zie je dat migranten in feite als een soort wapen werden gebruikt... om een politieke discussie een bepaalde kant heen te duwen. Ja. Nou, en als je dat vergelijkt met andere momenten, dan zie je ook... Cuba heeft dit gedaan, 2 keer. Die hebben tot 2 keer toe een hele berg mensen op wrakke schepen gezet... En gezegd, die kant op is Verenigde Staten... om de Verenigde Staten te overlopen met mensen waarvan de Verenigde Staten... zoiets had van, oh ja, Cubanen zijn welkom, maar niet deze mensen en niet zoveel. En wat overkomt ons nu? Hè? Dus in 80 en in 91 nog een keertje. In 91 hebben we ook gezien dat een heel groot aantal Albanese... op een gegeven moment op een boot stapte, de Flora... en voor een rechtstreeks naar Italië voer... waarbij Italië zei, we schieten ze uit het water... we houden ze tegen, we leggen een kanonneerboot neer. Dat deden ze natuurlijk niet. En dat schip voer gewoon door, legde aan op de Italiaanse kust. Iedereen sprong overboord, zwom de haven in. En de Italianen hadden zoiets van, overkomt ons nu? Nou ja, Gaddafi heeft een keer 5 miljard euro gekregen... om mensen tegen te houden in 2008. Mm. Toen dat geld op was, zei hij in 2011... Als jullie me geen geld geven, dan stuur ik nu 150.000 mensen deze kant op. Syrië heeft daarmee gedreigd. Turkije heeft er een keertje mee gedreigd, als jullie niks doen.
0: Dus het is een bekend drukmiddel, als ik het jou goed begrijp.
1: Het is ook heel oud. Ja. Want als je kijkt naar Hitler-Duitsland, dus in 1939... die hebben op een gegeven moment gezegd, vanuit de Noord-Duitse havens... dat Joden mochten vertrekken. Het bekendste schip is natuurlijk de St. Louis. En dat voer naar Cuba, Amerika, Canada. En in elke haven zeiden ze... nee, sorry, wij nemen deze vluchtelingen niet. waarop Hitler zei van zie je wel, jullie willen ze ook niet hebben. En dat schip voer terug naar Europa, waar mensen dus ontscheept en uiteindelijk merendeels de Holocaust niet overleefd hebben. Ja. Dus die tactiek van willen jullie onze vluchtelingen hebben, is zelfs al in de jaren 30 toegepast.
5: Decennia oud dus ook al.
1: Ja, dus migratie als wapen.
5: Als wapendrukmiddel. Wat maakt deze exclaves, hè, waar we het dan over hebben, Ceuta en Melilla, zo interessant dan?
1: Ja, wat het interessant maakt is dat het natuurlijk een stukje Spanje in Marokko is, waarbij de Marokkanen ook zeggen van hoezo is dit nog steeds een stukje Spanje? He, waarom geven jullie dit niet terug aan Marokko? Het ligt gewoon in Marokko. Ja. En de Marokkaanse overheid zegt natuurlijk met grote regelmaat van ja, je kunt wel zeggen we zitten hier al 500 jaar, maar dat is dan 500 jaar kolonialisme. Is geen reden om daarvan vast te houden. En Marokko is natuurlijk ook op andere punten boos soms op de Europese Unie. Hè, wanneer het gaat om wat de Europese Unie soms Spaanse Sahara noemt.
5: Ja.
1: Maar wat de Westelijke Sahara wordt genoemd in Marokko. En over de visumregelingen. En dus er zijn allerlei redenen waarom Marokko sowieso al een irritatie heeft naar Spanje toe, naar de Europese Unie toe.
5: Over de Europese Unie gesproken, kijk ik natuurlijk naar jou, Sander. Want dit werd dus ook met toch haviks ogen bekeken vanuit de Europese Unie.
4: Ja, zeker. En wat mij opviel was dat het al heel snel gebeurde en dat er heel snel oordelen werden geveld over wat er gebeurde eigenlijk.
5: Zoals?
4: Spanje werd echt onmiddellijk op het matje geroepen van wat maken jullie ons nou eigenlijk? Dat was de strekking van het verhaal. Jullie hebben de boel niet onder controle. 50.000 vluchtelingen, die mogen absoluut niet het Europese vasteland bereiken. Dat was meteen de reactie. Mm-hmm. Er werd ook meteen gesuggereerd dat het kwam door allerlei Spaanse maatregelen of Spaanse beleidsonderdelen. Er werd geen onderzoek gedaan naar wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat is er nou precies gebeurd? Heeft Marokko misschien een oogje dichtgeknepen in dit geval? En dat vond ik echt heel opvallend. Want dat als journalist denk ik altijd, ik moet eerst even kijken wat er aan de hand is voordat je opschrijft wat er gebeurt. Ja. En politici die waren sneller in dit geval.
5: Ja. Wat dacht jij trouwens, Saman, toen je dit nieuws las?
3: Ja, ik zag 50.000, het is nu meer, dus 70.000 jonge mensen, denk ik. Ik heb één interview van één van hun en hij zei van ja, er valt hier niks te doen. Stel je thuis naar het plafond te staren, er zijn geen mogelijkheden.
5: Mm-hmm.
3: En ja, als die jongen die zelf een vluchtelingenachtergrond heeft, ja, begrijp ik het. En het zijn hele moedige jongens die waarschijnlijk een groot risico hebben genomen voor een beter bestaan.
5: En die kans hebben gegrepen dus.
3: Ja, en het is tragisch dat er 100 inmiddels zijn overleden. En ik was vooral ook heel erg ontroerd geraakt door het beeld van een jongen die zo in paniek aan het wieberen was, aan het huilen was. En ik gok dat hij misschien een dood heeft gezien, et cetera. En die werd dan vastgehouden door twee Spaanse soldaten via het lichaam hem te kalmeren. En een stukje menselijkheid in een beestachtig moment.
5: Ja.
3: En dat greep me. En wat je zegt, het is te vroeg om nu. Er zijn allerlei politieke redenen zullen hierachter zijn. Ik zag toevallig beelden van, ik heb het ook aan jou laten zien, van een vrachtwagen vol waar de Marokkaanse politie stond. Die was een soort aan het toezicht aan het houden. Ja. Dat ging open, mensen stappen eruit.
5: Ja.
3: En ik ben heel benieuwd wie hier baat bij heeft.
5: Ja, want laten we daar eens even naar kijken. Online en ook op nieuwssite Al Jazeera wordt de theorie gedeeld dat die massale oversteek naar Ceuta en Melilla extreem rechts wel goed zou uitkomen. Hè? Dat het gevoed zou zijn, een beetje wat jij ook al beschreef, Malou, wat er vroeger is gebeurd vanuit Israël, maar ook vanuit Amerika, om juist het pro-Palestijnse Spanje af te straffen.
3: Het zou mij niks verbazen, maar ik zou dat niet hardop durven te zeggen, want daar zou ik bewijs voor moeten zien.
5: Floris?
2: Ik heb ook geen bewijs voor. Ik brand mijn vingers daar niet aan. Ik heb wel gedacht, toen het gebeurde, dit is wel snel na de invoering van het Europees Migratiepact. Mijn gedachten gingen ook wel terug naar Wit-Rusland, die enorme vluchtelingenstroom in het midden van 2015-16. Ook naar Turkije, toen daar een enorme vluchtelingenstroom gang kwam en eigenlijk de Europese Unie niet wist wat ze daarmee moesten. De Turkije-deal tot standkoming die daar achterna volgde. Het is wel veel parallellen, zie je wel. Mm. Dat er een hele grote stroom met de Europese Unie wordt getest met hoe standvastig zijn zij nou eigenlijk.
5: Ja.
2: Ik zie ook wel in de reactiesfeer van de Europese leiders richting Spanje van jongens, we hebben samen iets afgesproken. Laten we elkaar vasthouden aan die afspraak. Want anders is dat pakt eigenlijk binnen anderhalf maand weer failliet en werkt het dus niet. Ja, nee, ja. Wat voel jij erbij, Sander?
5: Maar, wacht even, maar jij wilde nog even tussendoor.
1: Ja, het pakt werkte natuurlijk in principe heel goed. Hè. De rechtse partijen probeerden hier een slaatje uit te slaan, heel duidelijk. Dus dat was buiten kijf. Hè. Alle rechtse partijen riepen meteen van, nou, we worden overspoeld, hier komen de barbaren. De retoriek van de watertaal was dominant in alle aspecten. Er werd een enorm dreiging gecreëerd, alsof deze mensen onmiddellijk naar Spanje en de Europese Unie in zouden trekken. Nou, allemaal niet waar. Mm. Maar rechtse partijen probeerden hier wel degelijk olie op het vuur te gooien en te zeggen, ja, zie je wel, het is niet controleerbaar. Mm. Maar eigenlijk werkte het pact wel, want dit waren mensen die geen vluchtelingenstatus zouden krijgen. Marokko is geen onveilig land. Het biedt misschien geen economische mogelijkheden. Je kunt misschien zeggen, ik wil meer verdienen, ik wil ander werk hebben. Maar het is geen onveilig land.
5: Nee.
1: Dus deze mensen, hoe erg ze ook een risico hebben genomen, ze zouden geen vluchtelingenstatus hebben gekregen. Ze zouden daar beoordeeld zijn en teruggestuurd zijn. Precies wat er gebeurd is. Dus dat pact werkte eigenlijk zoals het had moeten werken.
5: Ja,
1: En vandaar ook die snelle omkering die je zag. Omdat toch een heleboel partijen zeiden van, wacht even, het werkt gewoon wel.
5: Sander, hoe kijk jij daarnaar?
4: Ja, ik vond het heel opvallend dat Spanje meteen zo hard werd aangepakt. Dus ook want eindelijk qua migratie hebben zij de boel, jij weet het misschien ook beter, best wel oké op orde. Er komen volgens mij meer vluchtelingen naar Griekenland en Italië dan naar Spanje. Dit handelde ze ook vrij kordaat af nadat het eenmaal nadat de schade eenmaal was ontstaan, of de schade, de massale instroom. Het leek ook wel een beetje alsof heel veel leiders een appeltje te schillen hadden met Spanje. Dat gevoel kreeg ik een beetje. Ja. Ik geloof dat Donald Trump en J.D. Vance, die waren echt als de kippen bij om te vertellen, nou, dit zou in Amerika sowieso nooit gebeuren onder Trump. Maar het had ook van alles te maken met die linkse Pedro Sanchez die daar aan de macht is. Meloni ging er echt keihard op. En wat mij eigenlijk nog het meeste verbaasde, zaterdag was er een brief van 22 regeringsleiders die allemaal zeiden van, wij zijn bereid onze grenzen te sluiten vanwege deze een noodsituatie. We schorten de Schengen-afspraken tijdelijk op.
5: Ja, dat was ook nog vanuit Frankrijk.
4: Terwijl op vrijdag was er al vanuit Brussel gecommuniceerd van, er is gewoon geen scenario denkbaar dat deze mensen het vasteland heel snel gaan bereiken.
5: Dus, al die paniek was onterecht?
4: Onterecht. En ik denk ook dat ze dat wisten. Want als ik weet op vrijdag dat die mensen het vasteland niet kunnen bereiken, zomaar, dan weet Rob Jetten dat ook. En dan weet Friedrich Merz dat ook. En het verbaasde mij heel erg dat dan toch zo'n brief wordt gestuurd met de suggestie. Mm-hmm. En wat ik ook heel raar vind is dat ze dan bezorgde kiezers, want die zijn er wel degelijk, dat merk ik op sociale media, dat die dan niet te horen krijgen van oké, dit is het ziet er heel spannend uit misschien, maar het valt eigenlijk best wel mee. Mm. En we hebben hier maatregelen die we daar voor kunnen gebruiken, maar er wordt juist gezegd van heel Europa wordt overstroomd. Ja.
5: Dus inderdaad, al die landen, waaronder Frankrijk dus, die scherpte direct die grenscontroles aan. Schengen-verdrag noemde je ook, hè? Vanuit Italië werd dat aangezwengeld. Kunnen we dan zeggen, Floris, dat het politiek is?
2: Ja, daar moet ik even over zuchten. Daar heeft het wel alle schijn van, maar het is nog zo recent dat dat nog wel, denk ik, uitgekristalliseerd moet worden. Ik heb daar niet direct een waardeoordeel over, maar die reflex, zo heftig, zo politiek gemaakt op de persoon bijna, dan ben ik eerder geneigd te zeggen ja dan nee.
5: Marloes?
1: Ja, dit was wel politiek, ja. Dit was duidelijk dat sommige partijen hier een slaatje uit probeerden te slaan. Het kan ook nog steeds zijn dat Marokko dit wel heeft. We weten dat niet, maar dat Marokko dit om politieke redenen wel heeft aangemoedigd. Omdat zij, kijk, als je vanuit Marokko naar Nederland wil reizen bijvoorbeeld, dan moet je een visum aanvragen. En dat hebben we geoutsourced naar een speciale dienst. Alle Europese landen hebben dat. En dat is een ramp. Dus dat hoort 45 dagen te duren, maar dat duurt soms maanden. Dus als je zegt van, ik wil mijn achterkleinkind in Nederland komen bezoeken, nou, dan geef ik je veel geduld. En daar ergert Marokko zich bijvoorbeeld al sinds jaar en dag aan. En die roept al sinds jaar en dag tegen de EU. Turkije doet dat ook. Van, kunnen we alstublieft een betere visumregeling krijgen? Nou, het kan zijn dat ze op een gegeven moment denken van, tja, als jullie ons niet helpen, wat zullen wij jullie helpen?
5: Ja,
1: dat die ergernis over dat visumregime bijvoorbeeld een reden is dat ze denken, nou ja, spel de prikje hier en daar.
5: Er werd in de Marokkaanse staatsmedia ook een claim op beide exclaves benadrukt. Toch ook? Verwacht je dat dit nog gaat gebeuren? Die twee exclaves, dat die de claim die Marokko daar ook op heeft?
1: Nu ja, kijk, dat hebben ze natuurlijk, dat doen ze al jaren, ja, sinds jaar en dag. Hè, dat ze zeggen, kunnen die exclaves misschien gewoon naar Marokko?
5: Gewoon terug, ja.
1: Ja, hè, het ligt in Marokko, dus waarom kan het niet naar Marokko? Die hebben ze al sinds jaar en dag. En daarom is er ook al eerder, in 2001, is er ook al zo'nzelfde toeloop geweest. Toen met ladders over het hek heen. En toen gooiden ze heel efficiënt die ladders eerst tegen de ene kant en vervolgens tegen de andere kant. En kwamen ze allemaal naar beneden. Ja, toen stonden de mensen daar ook met... En wat doen we dan? Schieten we ze neer? Natuurlijk niet. Nee. Dat was eenzelfde vergelijkbare toeloop die je had. En toen was het ook, kunnen we die stukjes grondgebied die in Marokko liggen niet gewoon bij Marokko voegen?
5: Ja.
1: En er is natuurlijk ook de ergernis over Polisario en de Westelijke Sahara.
5: Oh ja, dat is ook nog natuurlijk zo. Sander, wat verwacht jij voor de toekomst? Wat heeft dit nog impact, denk jij?
4: Nou, wat ik heel opvallend vond, dinsdag werd er vergaderd door de buitenland of door de migratieministers van de Europese Unie.
5: Mm-hmm.
4: Ineens was iedereen het helemaal met elkaar eens. Ineens had Spanje het geweldig gedaan. En had iedereen complimenten over voor de kordate reactie hierop. En wat me heel erg opviel in de slipstream daarvan, werd meteen gezegd van ja, we moeten nog strenger zijn op het migratiepact. We moeten nog sneller terugkeerhubs invoeren. We moeten nog sneller social media controle invoeren, zodat we dit de volgende keer niet meer dat ons dat niet meer kan overkomen. Dus uiteindelijk gebruikt als aanleiding om een nog veel strenger migratiebeleid na te streven. Mm. Ja, dat vond ik wel opvallend.
5: Ja.
4: Ja, ik dacht, er zijn net nieuwe afspraken gemaakt. Die zijn nog niet goed en wel ingevoerd bijna. En er wordt alweer gepleit voor nog een tandje extra.
5: Ja, ja. Je klinkt een beetje teleurgesteld? Of,
4: nee, ik vind daar niks van, maar ik zie het wel. En ik denk ook wel dat het goed zou zijn om even tijd te pakken om te kijken van wat we nu hebben afgesproken met elkaar. Werkt dat nou?
5: Ja.
4: En ik denk niet dat Ceuta een aanleiding is om te stellen dat het migratiepact niet werkt. Dat, nee. Volgens mij kun je dat daar niet uit afleiden uit zo'n bestorming.
5: Dat kunnen we niet concluderen zo.
4: Nee.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
5: Helder. Goed, we gaan er zo verder over praten. Ik kijk heel even met een schuin oog of onze nieuwslezer al is. Want het is inmiddels alweer 2:30. Tijd voor het NOS Journaal en hij komt binnenlopen. Levi van Eck.
6: NPO Radio 1.
7: De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege de grote natuurbrand in de buurt. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. En volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Bij grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Ook brillenketen Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, de Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. En een wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit een Brabantse dierentuin laat zich maar niet vangen. Inmiddels zijn er zo'n 20 pogingen gedaan, maar het dier is de medewerkers telkens te slim af. De dierentuin maakt zich weinig zorgen, want de wallaby redt zich verder prima, maar ze willen hem toch graag terug hebben.
5: En dan namen bij verkeersinformatie Erik Evengroen.
8: Ja, het is behoorlijk druk deze vrijdagmiddag op de weg met bijna 250 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer, vertrekkend en terugkomende vakantiegangers. Dat zie je onder andere op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoort, 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. Op dezelfde A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een vrachtwagen gestand bij knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een half uur. Een ongeluk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Dat gebeurde net na Elden. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog een kwartier. En tenslotte is het erg druk op de N57 vanaf Middelburg naar Rotterdam. Bij Helvoetsluis en de aansluiting met de A15 doe je er bijna een half uur langer over.
6: NPO Radio 1. De Rode Draad.
5: Okay, ik praat zo meteen verder met mijn panel bestaande uit Floris Sprenger, Marloes Schover, Saman Amini en Sander van Mersbergen. We blijven nog heel even in Brussel. Daarna gaan we inzoomen op Nederland. Want waarom worden gemeenten nog steeds niet gedwongen om de spreidingswet uit te voeren? En op welke plekken gaat het juist wel goed? Maar eerst.
9: Pas op, nu volgt een mening.
6: De druktemaker.
5: En vandaag is dat Joost Omen.
10: Vluchtelingen zijn mensen. Het voelt idioot om een column met zo'n cliché te beginnen. Ik moet ook een beetje overgeven van de moraliserende toon die erin besloten ligt. Want veel liever zou ik zeggen dat alle vluchtelingen Shetlandponies zijn of sinaasappels of vergeet mij nietjes. Maar in een tijd waarin vluchtelingen worden weggezet als vloedgolven, sprinkhaanplagen of terroristische invasiemachten, moet het toch. Vluchtelingen zijn mensen. En uit die simpele waarheid komen twee principes voort die naar mijn mening leidend zouden moeten zijn voor hoe wij als eveneens mensen met vluchtelingen om zouden moeten gaan. Het eerste principe is heel simpel. Wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Zou jij, als jij door desinformatie of jeugdige overmoed of de droom van een beter leven opeens met 60.000 van je vrienden in Ceuta staat, liever een flesje water krijgen of een klap met een wapenstok? Juist. Zie jij je kinderen liever in een burgeroorlog of in Etten-Leur opgroeien? Juist. Behandel een ander mens zoals je zelf behandeld wil worden is een goed principe. Er zijn alleen twee problemen mee. Het vraagt het vermogen om jezelf in een ander te verplaatsen en veel mensen hebben dat vermogen niet. En het principe is transactioneel. Je houdt je eraan in de hoop dat de ander zich er ook aan houdt, zodat er ook voor jou in tijden van nood compassie is. Het is een reddingsboei in de woelige storm die de wereld is. En reddingsboeien zijn nodig, maar het is geen rots die onaangedaan is door de storm. Op reddingsboeien kun je weinig bouwen. En dat kan wel op het tweede principe. Dat principe is minder oud dan het eerste, maar het is wel het principe waarop onze hele Europese beschaving staat. Het is het principe dat ieder mens de kans moet krijgen zichzelf te ontwikkelen, omdat er uit ieder mens potentieel iets moois, iets goeds, iets nuttigs voor onze maatschappij kan groeien. Niet alleen de kinderen van de adel mogen naar school, ook de kinderen van de fabrieksarbeiders. Niet alleen de mensen met een zak geld mogen een bril, ook de mensen die kippig zijn en arm. Niet alleen witte gegoede mannen mogen naar de universiteit, nee, ieder mens die het niveau blijkt aan te kunnen. Dit zijn liberale verworvenheden die teruggaan tot de verlichting, tot de Franse revolutie, tot het begin van moderne Europa. En wanneer je ophoudt vluchtelingen, mensen dus, als mensen te zien, dan zet je precies deze liberale verworvenheden op de helling. Maar dat werkt ook andersom. Want wanneer je als maatschappij het recht van iedereen om jezelf als mens te ontwikkelen steeds verder uitholt, dan kun je moeilijk verwachten dat leden van die maatschappij in de ontwikkelbaarheid van de mens als individu blijven geloven. Anders gezegd, als je nooit een dubbeltje een kwartje hebt zien worden, dan weet je helemaal niet dat dat kan. Als je veroordeeld bent tot de beperkingen van de groep waarin je nou eenmaal geboren bent, dan leer je niet dat mensen individuen zijn met eigen kwaliteiten en dromen. Dan zie je alleen maar groepen met groepskenmerken die je leven bepalen. En zo werkt de wereld niet. Mensen zijn individuen en vluchtelingen zijn mensen. En mensen hebben de potentie om zich tot van alles te ontwikkelen, zolang ze maar de kans krijgen. Dus misschien is er wel een vluchteling die een Shetland pony wordt. Een vluchteling die een geranium wordt. Een locomotief, een bobslee of een vergeet-mij-nietje. Dat de mogelijkheid bestaat dat één vluchteling straks geen vluchteling meer is, maar een gouden sinaasappel, is voor mij genoeg reden om elke vluchteling die kans te willen bieden.
9: De rode draad.
5: Ja, deze kwam goed bij jou aan, hè?
3: Ja, ik vond het mooi. Sterk,
5: ja.
3: Ja.
5: Zo. Oké, nou, ik zit hier natuurlijk nog steeds met mijn panel. We bestaan uit Floris Sprenger, Marloes Schover, Saman Amini hier aan mijn rechterhand en Sander van Mersbergen recht voor mij. We hadden net dus uitgebreid over de situatie in Ceuta. Paniek ook in de Europese Unie, de manier waarop erop gereageerd werd. Sander van Mersbergen, jij schreef in een artikel hierover in het AD: politiek opportunisme won het 5 dagen lang van feitenonderzoek en solidariteit. Waar bleek dat uit?
4: Ja, uit de hele snelle reacties, uit de hele felle reacties. En ik vond ook echt dat er een beetje fake news eigenlijk de wereld in werd geholpen door staatshoofden, wat volgens mij echt best wel zorgwekkend is. Dat gewoon kan. Dat een Italiaanse buitenlandminister meteen, die ging eigenlijk tweets aanhalen, social media posts waarin gesuggereerd werd dat Spanje de deur open had gezet voor vluchtelingen, omdat er een aantal, ik geloof 1 miljoen vergunningen waren uitgedeeld aan tijdelijke vergunning moet ik zeggen, aan mensen die er al lang woonden, vooral mensen uit Latijns-Amerika, en dat dat de reden was dat die vluchtelingen die kant uit waren gekomen. Dat was volgens mij op donderdagavond dat werd gezegd op vrijdagochtend. En toen waren niet eens alle vluchtelingen waren al in Ceuta aangekomen. Donald Trump kwam er heel snel overheen. In Nederland waren er ook allerlei politici. Mona Keizer die zei meteen van ja, ik wil ten koste van alles voorkomen dat deze mensen via de spreidingswet in onze dorpen terechtkomen.
5: Desinformatie?
4: Ja, want als je goed gaat nadenken, dan kan dat helemaal niet, toch? Iedereen heeft recht op zijn mening natuurlijk. En daar zijn politici ook voor. Alleen je moet wel, je moet mensen niet bang maken natuurlijk. En nu werden mensen bang gemaakt. Dat is volgens mij nooit goed.
5: Ja. Is het iets wat we vaker zien als dit soort dingen gebeuren? In de Europese Unie?
4: Je ziet dat het migratiedebat echt super gepolariseerd is. En dat het echt tegenwoordig heel erg geaccepteerd is dat je daar super stevige dingen over zegt. Ik moet altijd denken aan het Nederlandse regeerakkoord bijvoorbeeld.
5: Ja.
4: Waar gewoon expliciet in staat van het is onze bedoeling dat dat alle vluchtelingen die asiel willen krijgen in Nederland dat buiten Europa doen. Dus dat er eigenlijk geen enkele vluchteling meer naar Nederland komt. Nou, dat was volgens mij 5 of 10 jaar geleden. Nee. Zou je dat niet zomaar zeggen, denk ik, als D66 zijnde?
5: Ja. Floris, bij Eén Vandaag doe je natuurlijk ook veel onderzoek naar hoe informatie ook valt bij het publiek. Hoe wordt daarop gereageerd?
2: Het grappige is dat ik toen Malou vertelde over die boot die destijds van Italië naar Albanië ging, of Albanië naar Italië, die foto wordt nog steeds gebruikt om aan te tonen er komen massa's mensen naar Europa.
5: Aha.
2: Dus een voorbeeld van hoe desinformatie werkt. Foto's uit de jaren 90 die nu nog worden gebruikt met dit komt op Europa af.
5: Dus dat toont aan hoe hardnekkig desinformatie kan zijn.
2: Je ziet maar ook hoe graag sommige krachten willen dat jij gelooft dat er heel veel mensen op ons afkomen.
5: Mm.
2: Ik heb de instroomcijfers van de afgelopen maanden eens bekeken en die zijn niet zo fundamenteel anders dan de jaren voor ons. Sterker nog, in mei waren ze 650. Zo laag is het een tijd niet geweest. Het is ongeveer rond nu de 600-700. Maar goed, Het is druk in Nederland, zeggen heel veel politici, zeggen ook bestuurders. Maar ook in Europa, die kramp die je voelde om hier iets van te vinden, merk je ook dat heel veel leiders, partijen geobsedeerd bijna zijn door dit thema. Aan hun kiezers hebben beloofd, we gaan hier wat aan doen. Dit moet ten koste van alles, moet dit worden geregeld.
5: Mm.
2: Maar kun je het waarmaken? Kun je het beloven? Ben je niet afhankelijk van de grote conflicten in de wereld om ons heen? Heb je daar überhaupt wel invloed op?
5: Mm.
2: Dat zijn allemaal vragen die niet worden beantwoord, maar de korte klap, zoals sommige politici dat doen, van ik wil voorkomen dat ze hier in Tafel komen, ja, die beklijven wel en die landen midden in de samenleving.
5: Yes.
2: Dat is volgens mij die dynamiek, is waar we nu naar kijken.
5: Ja. En dan hebben we het ook nog eens over de test, hè, waar jij ook over hebt geschreven, Sander. Eurocommissaris Bühner die benadrukt dat de afgelopen dagen een test waren voor de Europese veerkracht en de veiligheid van onze buitengrenzen.
4: Ja.
5: Heeft Europa die test dan gehaald?
4: Ja, volgens meneer Brunner dus wel, want de mensen zijn terug. En dat viel me ook heel erg op. Er werd gewoon gesproken alsof het een soort massa zieloze poppetjes was die het continent opkwam en die zo snel mogelijk weer terug moest.
5: Ja.
4: Toen dacht ik ook, stel nou dat er een oorzaak is dat die mensen zijn gevlucht uit Marokko. Hè? Dat kan ook, dat er ineens iets gebeurd is.
5: Een natuurramp of iets dergelijks, ja.
4: Bijvoorbeeld, ga je er dan ook zo over praten? Zeg je dan ook van, die mensen mogen hier niet zijn, want dat hebben wij nou eenmaal zo afgesproken of zo? En wat ik ook zo gek vind soms aan het Europese verhaal, eigenlijk hebben ze richting rechtse kiezers of kiezers die zich zorgen maken over dat er te veel mensen zouden zijn of te veel vluchtelingen, zouden ze ook best een sterk verhaal kunnen vertellen van nou, we nemen nu maatregelen, we hebben het migratiepact ingevoerd. Het aantal vluchtelingen dat Europa bereikt daalt al een aantal jaar.
5: Mm.
4: Dat gaat dus goed weer tussen aanhalingstekens. Ligt eraan hoe je het naar kijkt natuurlijk. Maar daar werd helemaal niet voor gekozen. Ze zouden kunnen zeggen, dit was een enorme uitzondering. We gaan het oplossen, maar kiezer, wees gerust. Wij werken hieraan.
5: Mm.
4: Gebeurde totaal niet. Dus dat, die redenatie
5: gaf ook geen perspectief. Dus eigenlijk wat dat betreft.
4: Nee, dat werd niet. Nee.
5: Maar Lou, we hebben het ook over desinformatie dus. En hoe hardnekkig, dat legde Floris ook net uit.
1: Ja.
5: Hoe dat kan blijven bestaan als historica. Ja, hoe moet je daarmee omgaan dan? Als media, maar ook als politicus.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat tegengeluid steeds te laten horen. En dat is dan opvallend dat dan wat verdwijnt ze nu en dan. Hè? Dat de zogenaamde man in de straat dan mag zeggen op televisie van ze komen allemaal hierheen en ik word overlopen en ik raak mijn kwijt wat ik heb. En zo'n dreigbeeld wat gecreëerd wordt. En dat daar dan niet tegenover wordt gezegd door iemand die daar echt wel weet, verstand van heeft. Van nee, let op, dat gaat niet gebeuren. Ze komen Ceuta niet uit. Er is geen reden om Schengen opeens ter discussie te stellen of om binnenlandse grenzen of binnen-Europese grenzen te gaan bewaken. Dat is allemaal totale kul. En die tegenstem, die zou veel harder moeten klinken. En daar hebben de media natuurlijk zeker weten ook een rol in. En die zegt van oké, fijn. Jammer dat
5: leg het uit. Ja.
1: Ja, leg even uit hoe dat werkt. En dat er echt geen reden is voor zo'n vrees die nu gecreëerd wordt. En dat we het ons op moeten afvragen. Ja. Waarom die vrees dan zo nadrukkelijk wel gecreëerd wordt. Ja. Wie daar nou precies eigenlijk belang bij heeft om dit te doen.
5: Juist, dat uitpluizen. Dus Floris, ik zie jou een beetje wie.
2: Ja, ik verzet me tegen één ding. Is dat wij maar met Jan met de pet vragen. Ja. En laten leeglopen over dat jouw straat verandert. Dan doe je onze vakgroep echt tekort. Ik ben daar zelf ook helemaal niet van. Wat ik wel zie, heel voorbeeld, onlangs was ik aan het draaien in Harderwijk. Daar was een plek waar een AZC moet komen. En ik werd gewoon aangesproken door iemand die zei, ja, weet je wat er bij mij aan de hand is? Ik woon nu 10 jaar in deze flat, die was nieuw. Mm-hmm. En hieronder zat een kleine kapper. En dat is prima. En daarnaast werd tabak verkocht. Ja, en nu is het een islamitische groentewinkel. Mm-hmm. Nou, die mensen die daar komen, die zetten de deur op mijn parkeerplaats. Want ik heb een gehandicaptenkaart. En die maken een boel lawaai. En 's avonds is er nog een aanloop van alles. Het kan allemaal, maar ik vind het niet prettig. En ik voel dat mijn omgeving verandert. Dat is een perceptie. En dat is misschien ook wel echt zo. Maar zij voelt echt intrinsiek dat er iets in haar leefomgeving aan het veranderen is.
5: Maar dat kwam doordat die mensen islamitisch waren of wat?
2: Precies, andere gedragsregels. Ze hoort een taal die ze niet machtig is. Ze voelt dat ze eigenlijk in haar eigen omgeving niet zo vertrouwd voor haar was. Dat er allemaal andere geluiden, andere geuren, andere producten. Haar wereld veranderde. Ik quote gewoon haar. Maar als zij dan op een gegeven moment dan daar iets bij voelt en gaat kijken welk geluid sluit aan bij mijn gevoel van onbehagen, dan kom je dus uit bij sommige politieke partijen die daar ook vinden wat jij vindt. En zo zijn er een aantal bewegingen in Nederland die plaatsvinden. En mensen voelen echt dat er in zijn omgeving iets verandert.
1: Ja, maar er verandert natuurlijk altijd iets in je omgeving. Hè? Toen de mensen uit Nederlands-Indië kwamen. Zeker. In de jaren, eind jaren 40.
5: Of Surinamers 50, in Amsterdam.
1: In jaren 75. Toen werd er ook gezegd, het ruikt opeens naar terrassie. Toen de mensen uit Indonesië kwamen. Toen werd het gezegd, het stinkt. En toen zeiden de mensen uit Indonesië, in Nederlands-Indië, die zeiden, ja, de spruitjes stinken net zo hard. Maar dan waren er ook verzet binnen een buurt. En zeiden mensen ook van, wat moeten wij met deze mensen hier in ons dorp, in onze gemeenschap. De buurt verandert. Altijd. Er is nooit iets wat hetzelfde is. Ja, er wordt een soort illusie van een statische samenleving gecreëerd. Het dorp wat ooit was en wat nu verloren gaat. Er is niet een soort statisch dorp wat ooit was. Zo'n samenleving verandert voortdurend. En dan moet je kun je gerust zeggen van nee, het blijft nooit zoals het is.
2: Maar doet dat geluid er dan niet meer toe? Vraag ik me dan af.
11: Jawel, natuurlijk willen ze wel.
5: Man, want jij besteedt hier ook aandacht aan.
11: Ja, maar die dingen kunnen naast elkaar bestaan. Dat zou mijn kritiek zijn naar rechts. Is dat zij moeten accepteren dat wij in een kapitalistische samenleving leven, dat dingen veranderen. En je moet het toe-eigenen dat het gebeurt en een strategie vinden. Hoe kan je wel opnieuw thuis voelen? Je mag rouwen dat je de buurt verandert. Dat neem ik zeer serieus. Dat lijkt me ook heel vervelend. We hebben het ook altijd vanuit, maar het gaat over, we rationaliseren het. Wat ook natuurlijk waar is. Het gaat maar over 3% wat echt de criminaliteit ingaat van de 40.000 vluchtelingen die er per jaar binnenkomen. Maar ja, die 3%... Ja, daar zou een ervan zou jouw oma net hebben beroofd. Of een ervan zou je net op je kaak moeten staan. Dus die twee waarheden kunnen naast elkaar bestaan. En ik denk dat we het niet moeten bagatelliseren. Het probleem is, denk ik, en dat beschrijft Hein de Haas heel mooi in zijn boek over migratie. Hij zegt, migranten komen hierin omdat het economisch goed gaat met dit land. En het gaat goed economisch met dit land omdat migranten hierheen komen. En dat is de ware verhaal achter migratie. Dus ik schrik ook heel erg dat je nu zegt dat D66 heeft geschreven dat ons doel is dat in principe migranten alleen in de regio worden opgevangen. Dan denk ik, ik heb het gevoel dat ze allemaal weten dat dat vrij onmogelijk is.
5: Ja, want dat benadrukte jij net, Sander van Merck.
11: Ja, ik heb het gevoel dat het vrij onmogelijk is. Het is ook volgens mij, al zou je 40.000 hectare rond Europa beschermen met allemaal mannetjes om de meter met de wapens staan te wachten tot iedereen komt. Ja. Mensen zullen tunnels graven. Mensen zullen altijd.
5: Hoe kijkt deze zuster daar dan?
4: Ter nuancering, ze zeggen dat ze asiel moeten aanvragen buiten Europa. Dus het is niet zo dat ze zeggen, er mag niemand naar Europa toe, maar er moet heel erg gereguleerd worden welke groepen bijvoorbeeld naar Europa.
11: Dat vind ik op zich een mooi streven. Maar laten we dan FVD nemen. Hun hele plan is, we gaan migranten weg. Geen migratie. Dat is onmogelijk. En ik heb het gevoel dat volgens mij is het probleem met te zeggen Hein de Haas, dat dan hebben ze een soort debat, dan beweert hij en dan wordt hij door de politici voor de schermen wordt hij tegengesproken. En dan achter de schermen gaan ze naar hem toe en zeggen, ja, ik weet wel dat u gelijk hebt, maar als ik dit hardop zeg in de Kamer, is het politieke zelfmoord. En
3: Dat is het probleem. Er is een soort gebrek aan moed, aan een nieuw verhaal van Europa. Ja, dat wordt niet goed genoeg verteld, vind ik. Ja. En,
5: Floris?
2: Ja, want de staatscommissie 2040 van Zwol was daar de voorman van. Die laat ook heel duidelijk zien dat wij, door onze demografische verhoudingen, ook bepaalde instroom nodig hebben. We hebben migranten nodig om onze demografie op stand te houden, maar ook om die vergrijzing. Het vergezicht in Nederland schetst hij. Hij is notabene ook formateur geweest. Hij heeft die boodschap ook vast verklankt tijdens die boodschap. Mm. Maar hij beklijft niet. Waarom niet? Het is een ambtelijk stuk. Het is een vergezicht. Mensen leven in het hier en nu. En het geluid dat veel angst inboezemt, namelijk dat er een asieltsunami zou zijn, dat is meer een verdienmodel. Maar ook dat een boodschap die wordt gevoeld en die beklijft in de samenleving. Mm. En daar gaat iets mis. Waar beleid vroeger gewoon beleid was en uitgevoerd werd, wordt het nu terzijde geschoven als onhandig. Ja. En wat moeten we hiermee?
4: Nou, wat ik heel interessant vond, twee weken geleden was er een demografisch rapport van de Europese Unie. Ja. Toen keken ze vooruit naar 2100, hoeveel mensen er dan zouden wonen in Europa en in Afrika en in China. En bleek dat de Europese bevolking die gaat vanaf 2030 al krimpen, dus dat is zo 4 jaar. Eind deze eeuw woonden er in Afrika 10 keer zoveel mensen als in Europa. Dus voor ieder Europeaan zijn er dan 10 Afrikanen. Ja, je zou dat ook kunnen zien als een uitnodiging om daar eens beleid op te maken. Van hoe gaan we onze zorg
5: bemand houden? Als wij hier een vergrijzing hebben. En
4: precies,
5: dat het toch andersom kan.
4: Wat wil je daarmee? Dus daar, ik denk dat dat ook wel een vraag is voor de komende tijd. Van hoe kom je nou uit deze kramp van de vluchteling is eng en de migrant is eng?
1: De WRR heeft hier ook al een rapport over geschreven. Ja. De WRR heeft ook al gezegd van let op, we komen bij een heel groot arbeidstekort.
5: Dus bedenk hier een strategie voor de toekomst.
1: Ja, en het interessante is dat zij dan denken aan een soort gastarbeider migratieregime, in plaats van dat ze zeggen laten we de mensen die toch al hier zijn gebruiken in plaats van nieuwe mensen te werven in Afrika. Mm. Dus ze willen enerzijds mensen wegsturen en anders die hier al zijn en anderzijds mensen weer aantrekken. Dus een heel raar constructie.
5: Laten we dan, want als we dan nu toch in Nederland zitten, vanuit de Europese Unie, laten we dan inzoomen op de Nederlandse situatie. Want dan kom ik aan op de spreidingswet. Nou, daar is ook veel om te doen geweest. Hè. Er werd bekend dat 24 gemeenten te weinig doen eigenlijk aan die opvang voor asielzoekers. Die gemeenten die staan dus nu onder actief toezicht. Lag zo'n lijst in de lijn der verwachting, Floris?
2: Ja, want het is een heel lelijk voorbeeld, vind ik. De escalatieladder van de minister Van den Brink. Die zei, we hebben een aantal stappen en die gaan we doorlopen totdat jullie daadwerkelijk overgaan tot het uitvoeren van de spreidingswet. Ik vergelijk dit een beetje met zo'n groot reclamebord over je schouders door een winkelstraat lopen en zeggen, nou, wij zijn de gemeente die niet de spreidingswet uitvoert. Dat kan heel beklemmend werken voor gemeenten.
5: Ja.
2: Maar het is ook belangrijk om nu te zeggen van, ja, daar gebeurt te weinig. Maar alle gemeenten op dat lijstje, alle 24, krijgen nu allemaal dezelfde stempel met jullie doen nu niet genoeg of niks.
5: Want het ligt genuanceerder. Hè? Want het is niet dat alle gemeentes zeggen van, nou, we willen het niet. Er liggen andere dingen ten grondslag.
2: Ja, ik heb het lijst even doorgelopen de afgelopen dagen. Er zijn 3 gemeenten eigenlijk die eigenlijk al 1,5-2 jaar zeggen, wij gaan het niet doen. Gewoon, we hebben hier gewoon geen draagvlak voor.
5: Uit principe.
2: Ja. Wij gaan dat niet doen. We hebben er geen zin in. En onze inwoners willen het niet, dus zoek het lekker uit.
5: Dat zijn er 3?
2: Ja, dat zijn er 3 van de 24. Ja. Dan heb je er dus nog 3 die eigenlijk door omstandigheden zeggen, wij kunnen nu niet wat jullie van mij verwachten. Netcongestie wordt opgevoerd als excuus. Stikstof, gebrek aan ruimte. Mm-hmm. Het COA heeft ook een locatie afgekeurd bij de gemeente Oldenzaal bijvoorbeeld. Die kregen de financiële boel niet rond. En de rest van die gemeenten, die zijn allemaal welwillend om die spreidingswet uit te voeren. Die zijn allemaal bezig met verkennend onderzoek. Wat mij wel opvalt, is dat onder die gemeenten er een aantal zeiden, we wachten heel even de val van het kabinet af. We wachten heel even de val van het vorige kabinet dan.
5: Ja, ja.
2: Hoe dat uitwerkt. We wachten even de gemeentelijke verkiezing af. We wachten heel even de coalitievorming af. Dus die schuiven die hete aardappel wel voor zich uit en gebruiken dat als argument van, we doen nu even niks.
5: Oké, maar het ligt dus veel genuanceerder dan één label van weigergemeente.
2: Het zijn niet allemaal gemeenten die pertinent de andere kant op kijken of het telefoon niet opnemen als Bart van den Brink belt. Ja.
5: En dan heb jij het over een escalatieladder. Hè?
2: Ja.
5: Dat heb jij niet alleen, dat zo wordt dat genoemd. Ze staan nu op die escalatieladder dus en ze moeten op gesprek komen. Wat houdt zo'n gesprek dan in?
2: Ja, dat gesprek gaat inhouden dat ambtenaren van de gemeente in gesprek gaan met ambtenaren van het ministerie van Asiel en Migratie. Vragen, waar zit het op vast? Waar zijn jullie? Kunnen jullie misschien helpen? Zijn er inzichten die we kunnen verduidelijken? Waar staan jullie? Voordat je daadwerkelijk overgaat naar die volgende trede, dan staan nu precies in het midden van die escalatieladder.
5: Ja.
2: En de laatste trede is, jongens, we hebben het genoeg geprobeerd. Daar komt hij.
5: Dwang dus eigenlijk.
2: Dwang, ja.
5: Okay.
2: En dat, die methode kennen we nog van het hotel in Albergen, een aantal jaar geleden. Mm. Toen staatssecretaris, toen nog Van den Burg, zei: als jullie allemaal niks doen, dan bepaal ik waar die komt. En dat is het hotel. En daar gaan we volgens mij toen 110 mensen opvangen.
5: Ja, maar gaat de boel dan niet echt escaleren?
2: Totaal. Ik denk ook dat deze escalatielader een les is van die periode toen. Dat je ze echt 4-5 keer kan aansporen met: jongens, neem zelf de regie, bepaal zelf op welke plek in de gemeente jullie vinden dat hier opgevangen kan worden. Voordat wij die ultieme maatregel, die we eigenlijk liever niet willen nemen, moeten gaan nemen, omdat het wel eenmaal de wet is.
5: Maar Lou, als historica, dit hebben we vaker meegemaakt, toch? Wat leert de geschiedenis ons op dit dossier?
1: Nou ja, kijk, dit soort bijgemeentes, ik vind de nuancering heel goed, want het klopt. Het zijn maar een heel klein aantal gemeentes die echt heel erg dwars liggen, en dat al erg lang. Maar er was ooit in Nederland een 5%-regeling. Dus 5% van de woningvoorraad waarover de overheid iets te zeggen had, sociale woningbouw, moest toevallen aan vluchtelingen, waaronder dus ook Indische Nederlanders en Surinamers werden gerekend. En dan werd er gewoon gezegd: dit dorp, 5% van wat jullie hebben, en daar krijgen jullie deze groepen voor. En dat ging eigenlijk van meet af aan niet zo heel erg goed in sommige plekken. En dan zie je dus dat er op een gegeven moment in Stavenisse, in Zeeland, een gemeente zegt: ja, we hebben de watersnoodsramp al gehad, en nou krijgen we de Surinamers ook nog eens een keer als een soort enorme dreiging, met twee dominees die het voortouw nemen in de protesten tegen de komst van de Surinamers in 75. En toen waren er in 75 ook al een heel aantal gemeentes die zeiden: wij doen het niet. Terwijl de wet zei: jullie horen dit wel te doen.
5: Juist.
1: En het waren wel, nou ja, een beetje dezelfde type gemeentes die toch echt de wacht aan werden gezegd, die niet overvallen worden. Aalbergen, Tubbergen is zo'n voorbeeld waarvan de burgemeester wel degelijk instructies had gekregen, al jaren achter elkaar, van: je moet iets doen. Maar die dan zeiden van: nou ja, we doen het niet. Ja. En ook op het moment dat de Joegoslaven komen, dus uit het eenvallen de Joegoslaven.
5: In de jaren 90, ja.
1: Ja, in de jaren 90, dan is het voordeel wat de overheid dan heeft op dat moment is dat de kazernes leeg komen te staan door het opschorten van de dienstplicht. Dus er zijn in ieder geval gebouwen die ze kunnen aanwijzen. Maar ook dan is er een heel aantal gemeentes die zeggen: ja, dat willen we eigenlijk niet. We zijn blij dat de kazerne dicht gaat, maar we willen daar geen vluchtelingen voor in de plaats hebben. En die lopen daar vreselijk tegen te hopen. En rijden met tractoren door het dorp, waarin met een laken erop: ons dorp is al vol. Hè. Dus dan krijg je dezelfde retoriek.
5: Dat zien we nu ook, ja.
1: Dezelfde retoriek, hetzelfde verhaal. Iets minder een podium. Hè. Dus iets minder dat die stem dan zo belangrijk wordt gemaakt.
5: Nou, dat is wel een interessante wat je zegt. Iets minder een podium. En dan kijk je toch naar ons. Ja. Nee, niet alleen naar jou hoor. Floor is ook naar onszelf, naar mijzelf, naar ons als journalisten.
2: Het is natuurlijk heel
5: duidelijk. We hebben
2: het er
5: nu ook over.
2: Ja, jaren 90. Wie had Twitter, Instagram, TikTok?
5: Social media, waarop die beelden dus zo werden gedeeld.
1: Ja, ja. Nee, dat klopt natuurlijk wel. Maar je ziet wel, er was zo'n boze man in Kijkduin onlangs, die bij Hart van Nederland heel hard riep van: ja, en mijn dochter dan, en mijn vrouw dan, komt er zo meteen een AZC, groot hoofd, heel rood en zo. En

0: ook over.
1: Ja, jaren 90. Wie had Twitter, Instagram, TikTok?
2: Social media, waarop die beelden dus zo werden gedeeld.
0: Ja, ja. Nee, dat klopt natuurlijk wel. Maar ja. Je ziet wel, er was zo'n boze man in Kijkduin onlangs, die bij Hart van Nederland heel hard riep van, ja, en mijn dochter dan, en mijn vrouw dan, komt er zo meteen een AZC, groot hoofd, heel rood en zo. Hmm. En een week later hadden ze dezelfde man in hetzelfde programma, en die zei, ik heb mij bang laten maken, er is helemaal niks aan de hand.
3: Ja, het gebeurt vaker.
0: En in Graven gebeurde in feite precies hetzelfde. Daar stond een legertje journalisten toen het AZC geopend werd. En toen het een paar weken open was, stond er één man van een Brabantse krant. En die zei, hoe is het nou in het dorp? Ja. Achter is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Dus ja, het is toch een beetje...
3: Ja, die georchestreerde ontmoeting, zeg maar, dat is het tegengif op polarisatie, denk ik.
2: Maar ook follow-up dus, als ik goed begrijp. Want doen jullie dat ook bij Eén Vandaag? Dat je in de heat of the moment natuurlijk, als mensen emotioneel zijn, wat Marloes dus ook beschrijft, en met een rood hoofd, en vervolgens een week later zeggen, ik heb toch eens even research gedaan, het valt eigenlijk wel mee.
1: Nou, ik pak de intervallen iets groter, omdat ik dan ook beter kan bepalen hoe het beklijft. Mm-hmm. Voorbeeld is in Rijsselholte, Twente. Daar koopt een gemeente een heel vakantiepark voor veel geld. Iedereen denkt, maar het is gewoon een mooi vakantiepark. Nee, wij moeten voldoen aan de spreidingswet en wij gaan daar huisvesten. Buurt op de achterste benen, totaal overvallen, geregistreerd.
3: Ja.
1: En ik ga een jaar later eens kijken, wat is daarvan overgebleven? Het COA deed een aantal dingen onhandig. Die kapte dat hele bos bijvoorbeeld voor een hek. Gooide de huisraad van al die vakantiewoningen zo klonk in de container. Goede spullen.
3: Ja.
1: De buurt snapte er helemaal niks van. Ja. Onhandig achteraf ook. Hoe verhoud je het tot elkaar? Belangrijk element in deze. Maar een jaar later blijkt dat buren daar de taalles geven. En dat er kinderen spelen in de speeltuin, die vroeger de kinderboerderij was van dat vakantiepark. Daar wordt nu samen gespeeld. Er zijn een paar mensen die boos blijven, maar die rijden er voorbij en zeggen verder niks. Maar er zijn ook heel veel mensen die een hand uitsteken. De meedoen Bali is op heel veel co-locaties een belangrijk element. Hoe werkt onze samenleving? Waar leer je de taal? Hoe werkt dat? Ja, dat gaat dan allemaal lopen.
2: Mm.
1: En dan merk je op heel veel plekken, laten we dat niet vergeten, het gaat op heel veel plekken ook heel goed. Dan landt dat. Dan wordt het rustiger en dan denken mensen, ja, we kunnen naast elkaar leven.
3: Ja. Voelen ze zich weer veilig. Natuurlijk, daar gaat het natuurlijk ook over. Die onzekerheid dat je niet weet. Want heel veel van die mensen, als je de nieuws volgt via Nieuws van de Dag en weet ik veel, allerlei rechtse, dan zie je niet mensen die hierheen komen. Je ziet een potentieel terrorist, een potentieel iemand die aan jouw dochter gaat zitten.
1: Ja.
3: En zo, ga je gaan.
1: Daar zit toch wel iets lastigs in, want ik krijg ook de...
2: Zullen we er zo verder over praten?
1: Ja, nee.
2: We waren hem nog heel eventjes, Floris, want het is heel interessant wat je aanstift. We gaan eerst naar het NOS Journaal en reclame.

0: NPO Radio 1.
1: Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30. Wat doe je met kunst bij rampen en oorlogsdreiging? Wat red je eerst? Jurgen John Affong vindt dat er een selectie gemaakt moet worden.
2: We zijn getraind om te filteren, maar als je dus ook kunstwerken eruit filtert, mis je ook heel veel schoonheid.
1: Primavera, een kostuumdrama over componist Vivaldi en zijn muze Cecilia.
3: Voglio restare qui, non voglio più sposarmi.
4: Non possiamo certo rimangiarci la parola data.
1: Filmmaker en muzikus Orville Breveld ging voor ons naar de film. Daphne de Heer is onze boekendame.
2: En als je het boek uit hebt, dan denk je, wat heb ik nou eigenlijk gelezen?
1: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek.

0: Boek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
2: Ik ga nog steeds uit van de bestuurlijke.
3: Natasha Gibbs.
4: Ja, we horen overal negatieve verhalen in de media als het over asielopvang gaat. Maar er zijn ook plekken waar het heel goed gaat. Daar hebben we net al een klein voorschotje opgenomen. Meijerstad is zo'n gemeente waar het wel goed gaat. Burgemeester Kees van Rooij is aangeschoven en komt zijn verhaal doen. Na het NOS-journaal van 3 uur met Levi van Eck.
5: De Thaise premier wil strengere wapenwetten na een schietpartij op een middelbare school. Vanochtend schoot een 14-jarige jongen 5 mensen dood met een wapen van zijn opa. Voordat de schutter naar de school net buiten Bangkok ging, doodde hij al zijn opa en oma bij wie hij in huis woonde. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. Er komt steeds meer informatie over de schietpartij naar buiten, vertelt correspondent Saskia Konniger.
6: De Thaise premier Anuten is inmiddels op de school aangekomen en hij vertelde aan de pers dat er 30 gewonden zijn, waarvan 9 ernstig. Hij meldde ook nog dat de schutter mentale problemen zou hebben. En de politie heeft misschien een beetje voorbarig al laten weten dat vrienden zeiden dat de schutter gestrest zou zijn geweest. Hij had goede cijfers en een huiszoeking zou uitwijzen dat hij de aanval had voorbereid, aldus de politie. Ook brengen autoriteiten al naar buiten dat de schutter een enthousiaste gamer was en gepest werd. Zoals in andere plekken in de wereld maken autoriteiten in Zuidoost-Azië zich zorgen over radicalisering van jongeren via informatie die ze krijgen via internet. Maar het is wel erg vroeg om conclusies aan deze informatie te verbinden.
5: Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand in Griekenland kwamen 2 brandweermensen om. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, de Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het algemeen klassement. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. De Marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. De hitte is de belangrijkste reden om het evenement te verplaatsen, vertelt organisator Mick Borsten.
7: We zijn al van half juni naar mei verhuisd, al een aantal jaar geleden. Afgelopen editie was natuurlijk weer een niet een extreme warme editie, maar wel een combinatie luchtvochtigheid warmte die hoog was. Ja, waardoor toch een aantal lopers in de problemen kwamen. Laten we zeggen, wij organiseren het vooral als een gezond evenement om gezondheid te bevorderen en plezier te bevorderen. Ja, dan is onwelwordingen zijn geen prettige bijeenkomst.
5: De volgende editie van de Marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden.
4: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, wat heb je allemaal voor ons?
8: Nou, het is in ieder geval druk op de weg met bijna 200 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer zien we en de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt de Hoogte 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. Een vrachtwagen met pech op de A12 van Utrecht naar Arnhem. De hoogte van knooppunt Waterberg is die gestrand. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je bijna een half uur. De A12 de andere kant op. Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord 20 kilometer langzaam rijden in stilstaan. En ook hier een half uur vertraging. En tenslotte ook een vrachtwagen met pech op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Die staat bij Hardingsveld, Giessendam. En er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: NPO Radio 1.

0: Welkom terug bij het tweede uur van de Rode Draad. Bij mij aan tafel nog steeds een geweldig panel bestaande uit historicus Marloes Grover, theatermaker Saman Amini, één vandaag verslaggever Floris Prenger en links van mij nu AD-journalist Sander van Meersbergen. En er is nog iemand aangeschoven, namelijk de burgemeester van Meijerijstad, Kees van Rooij. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Afgelopen woensdag was minister Aartsen bij u op bezoek. Noemde uw gemeente een voorbeeldgemeente. Wat dacht u toen u dat hoorde?
1: Daarom hadden we hem ook uitgenodigd.
0: Omdat hij uw gemeente voorbeeldgemeente noemde?
1: Ja, omdat wij wisten dat hij het plan had. En dat was toen gepresenteerd. Het was ook al een week eerder. Maar gepresenteerd vanuit het kabinet om 25.000 nieuwkomers aan het werk te hebben in 2030. En wij hebben alle mensen die wij opvangen, asielzoekers, diegenen die mogen werken, hebben 75-80% aan het werk. En ik heb hem toen uitgenodigd, kom maar eens kijken hoe het kan werken.
0: Ja.
1: En overigens, dat is niet alleen in onze gemeente, want er zijn veel gemeentes op aan de slag met de asielzoekers aan het werk. Los van statushouders, als ze eenmaal de vergunning hebben. Mm. Om daar echt mee aan de gang te gaan. Omdat het heel veel voordelen biedt. Zelfs Amsterdam is er volop mee aan de slag. En dat het werkt. En het was ook wat wij als gemeentes gezamenlijk in de VNG hebben gezegd. Van eigenlijk moeten we veel meer die kant op kijken.
0: Ja, ja. Hoe krijgt u dat dan voor elkaar? Die 75-80% aan het werk te krijgen?
1: Ja, Meijerijstad is een gemeente met 85.000 inwoners, 13 kernen. We hebben opvang in eigen beheer gedaan. En vervolgens zeiden wij, wat je vaak ziet is, wat straks ook weer overging, je bevangt ze op, bed, bad, brood.
0: Ja.
1: Punt. Dat was ook de opdracht van het COA. In afwachting voor de mensen tot de procedure afloopt. Maar mensen blijven vervolgens 3-6 jaar soms in de opvang zitten.
0: Vervelen zich vaak ook, hoor je, toch, Saman?
2: Ja, ongelooflijk traumatiserend om 5,5 jaar naar het plafond te staren.
1: Ja. En wij hebben ze toen gezegd, als de mensen hier binnenkomen, en voor 23 was het zo dat zo'n 80% van degenen die asiel aanvroegen ook een uiteindelijke vergunning kreeg. Laten we het nou eens doen of ze vanaf dag 1 al de vergunning hebben.
2: Hmm.
1: Vanaf dag 1 meedoen. Vanaf dag 1 de kinderen naar school. Vanaf dag 1 Nederlandse taal opstarten. En vanaf dag 1 aan het werk, want we zijn een gemeente die heel veel werk heeft en ook heel veel werkers nodig heeft.
0: Ja.
1: En hebben gezegd, laten we die combinatie maken. Mensen voelen zich gelukkiger. Betekent in de opvang dat we niet allerlei dagbestedingen moeten gaan organiseren.
0: Scheelt het ook in de overlast,
2: denk ik, als mensen wat te doen hebben. Dus gaan ze niet hangen voor de supermarkt, et cetera, et cetera.
1: Klopt, voor de samenleving is het ook een grote plus.
0: Is het moeilijk om zoiets te regelen?
1: Nee, het is eigenlijk gewoon gezond boerenverstand gebruiken.
0: Maar waarom doet de rest het dan niet? Tenminste, er zijn al andere gemeenten die het ook doen. Maar
2: bent u nou zo slim? Of,
0: ja, hoe zit dat?
2: Hoe werkt het?
1: Dat heeft te maken dat wij van begin af aan hebben gezegd, wij gaan het zelf doen. Wij vragen niet het COA om bij ons een AZC te runnen. We gaan het zelf doen.
0: Mm.
1: En daardoor konden wij er ook zelf mee aan de slag. Want de COA-opdracht bij een AZC was alleen maar die opvang. En de gemeente waarin dat AZC ligt, heeft vaak geen weet van of die mensen uiteindelijk daar zullen blijven of weer uitstromen naar allerlei andere gemeentes.
0: Mm.
1: En pas als ze dan vergunning hebben, dan gaan gemeentes mee aan de slag. Mm. We hebben gezegd van wij willen eigenlijk de afspraak maken met COA dat die mensen ook hier blijven. Want als we erin gaan investeren en ook werkgevers dat doen en scholen dat doen, dan willen we eigenlijk ook daar de vruchten van plukken en niet dat ze weer moeten verkassen. En toen zijn gewoon onze beheerders, zo is het begonnen, locatiemanagers, zijn met de mensen naar werkgevers toegestapt. En lukte wonderwel. En mensen zijn zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan.
0: Ja. En zijn nu dus ook onderdeel van de samenleving daar.
1: Ja, dat klopt. Want ze doen ook vrijwilligerswerk, als ze nog niet officieel mogen werken. Doordat het bij die werkgevers slaagt, daar werken ook andere mensen.
0: Ja.
1: Die zien dit ook. Die werken daarmee samen. De onrust is voor heel veel minder. Dus de samenleving ziet het profijt.
0: Ja, maar Kees van Rooij, als ik u dan goed begrijp, verliep dat allemaal heel soepel, geen weerstand, niemand die daar moeilijk over deed. Wat is dat toch in die gemeente waardoor dat dan zo goed gaat?
1: Nou, dat is dus de combinatie van enerzijds met de mensen direct aan de slag gaan. En dat ze aan het werk kunnen en de kinderen naar school, et cetera. Mm. Dat is één, dus vanaf dag één meedoen. Ook al, misschien dat als bijzin, ook al moeten ze later terug, merken wij dat mensen dan met opgeheven hoofd teruggaan. Want ze hebben intussen een centje verdiend.
0: In hun eigen is onderhoud voorzien, juist. Mm. Aha.
1: En dus dat is één reden. En de tweede is dus dat wij die opvang gewoon in eigen beheer doen.
0: Ja. Zaman, jij reageert enthousiast hierop.
2: Ik ben echt ontroerd. Als ik terugkwam in de tijd, dan wou ik dat ik ATC was terechtgekomen bij u.
0: Had het enorm verschil voor jou uitgemaakt?
2: Kijk, ik ben natuurlijk nog jongen.
0: Dus jij was klein.
2: Ik was 11 jaar, dus ik heb een ander soort belevenis gehad. Maar kijk, als mensen wat te doen hebben, ik zou daar nog radicaler in zijn. Ik zeg, zet mensen aan het werk en laat hun ook nog eens betalen voor de kosten. En dat ze ook nog eens een deel van het geld overhouden. En ik denk, daar is iedereen happy mee.
1: Dat gebeurt ook, hè?
2: Dus ja, fantastisch. Ik zou u apart willen interviewen. Ik ben echt gefascineerd door dit verhaal.
0: Maar dat gebeurt dus, dat mensen ook bijdragen. Het gevoel ook hebben van, ik mag hier zijn, want ik heb hier ook aan bijgedragen.
1: Ja, ze hebben het gevoel, ik draag bij. Toen in het interview of met bezoek van de minister Aartsen zei een van de asielzoekers die daar aan het werk was, ik wil ook iets terug doen voor Nederland. Mm-hmm. Want u heeft mij ontvangen. Dus op die manier werkt dat gewoon. Ja.
2: En je laat ook duidelijk zien dat het niet profiteurs zijn, maar dat ze in een situatie terechtkomen waarin ze niet mogen werken. Ik denk dat heel veel rechtse mensen, die weten dit allemaal niet.
0: Ja. Marlou, ik zie jou kijken.
3: We zijn in die situatie terechtgekomen door een politiek besluit. He, dus aanvankelijk was die opvang lokaal en kleinschalig. Mm. Dus voor de jaren 80, voordat
2: in mijn tijd ook hoor trouwens.
0: Ja, was ook kleinschalig?
2: Ja, 300 man.
3: Nog kleinschaliger. Dus voor de jaren 80 hadden we geen COA. Had je Tamils in een aantal plaatsen heel verspreid over Nederland zitten. En toen daarna de Joegoslaven kwamen, toen was het idee van ja, dat die zullen teruggaan zodra er vrede in Joegoslavië is. Ja, ja. Nou, dat gebeurde niet. Maar dan werd er het idee gecreëerd, ja, maar als ze werken, dan zullen ze inburgeren en dan maken ze contact.
0: En dat zien we dus in mijn reis.
3: Maar dat was dus een politieke keuze om te zorgen dat mensen ten eerste geconcentreerd zouden worden in grotere locaties die ook wat afgelegen lagen, maar die ook veelvuldig verplaatst werden, zodat werkgevers ook niet aantrekkelijk
0: waren. Bouw je gewoon niks op, nee.
3: Nee, voor werkgevers is dat niet aantrekkelijk. Voor kinderen is dat vreselijk, want je bouwt geen vriendschappen op, je bouwt geen schoolcontacten op. Maar dat is niet iets wat toevallig gebeurd is. Dat is wel degelijk een bewuste keuze geweest vanuit de redenering. Mensen zullen niet blijven. Terwijl, wat burgemeester Van Rooyen zegt, het merendeel mocht wel blijven. Dus voor de kleine groep die niet bleef, werd in feite een beleid toegepast op een veel grotere. Ja.
0: Politiek ingegeven dus. Ja. Terwijl gemeentes aangeven dat kleinere, kleinschalige opvang wellicht beter zou aansluiten dan grootschalige. Net zoals in Mijn Rijstad. Daarop zei Joey Kapiteins, waarnemend voorzitter van het COA, het volgende.
4: Kleinschalig, dat horen we vaak. Hè. Van die 41 locaties die dit jaar geopend hebben, zijn ook een aantal grote, 600, wat ook goed is gegaan. Wij zijn echt op zoek naar een mix van grote en van kleine locaties.
0: En waarom dan toch die mix?
4: Nou, als we alles klein doen, hè, op dit moment hebben we 80.000 plekken ongeveer. Stel dat we dat allemaal doen met locaties van 80, dan heb je 1000 plekken nodig. Dus dat gaat niet. We zullen ook echt in die mix toe moeten.
0: Floor de Sprenger van Eén Vandaag. Dit komt uit een van jullie reportages. Leg even uit.
5: Ja, wat ik mij afvroeg bij het uitvoeren van die spreidingswet is, veel gemeenten krijgen te horen, als je een locatie huisvest, moet die minimaal 200 asielzoekers groot zijn.
0: Ja.
5: Meneer doet het in eigen beheer, waarvoor compliment, want heel veel gemeenten willen dat ook. Mm. Maar horen dan vaak, ja, maar dan moet je zelf ook de kosten dragen. Voor ziektekosten, beveiliging. Als je een locatie hebt van 200 plus, dan regelt het COA dat voor jou.
0: Aha.
5: Maar je merkt ook dat op sommige plekken 200 plus prima past. Grote gemeenten, Leeuwarden, Den Bosch, dat kan. Maar in een kleinere gemeenschap die vaak meerdere kernen heeft, dan daar iets neerzetten van 200, daar voelen inwoners van, jeetje, dat is een enorme impact op onze kern van misschien wel 1000, als daar 200 worden gehuisvest. Ik denk dat je daar als COA winst zou kunnen boeken door bijvoorbeeld in verschillende kernen een aantal kleinere locaties op en zou kunnen realiseren. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat een aantal kleinere locaties voordeliger zou moeten zijn dan het inhuren van hotels, twee grote cruiseschepen.
0: Ja.
5: Dat is zo'n ongelooflijke kostenpost voor het COA, dat ministerie.
0: Want burgemeester Kees van Rooyen, wat kost deze aanpak Mijn Rijstad?
1: Wij krijgen een vergoeding per asielzoeker en daar kan zo'n hotel of zo'n boot echt niet... dat kost een veelvoud daarvan. Mm. Daar komen wij mee uit. Maar het kosten zit hem niet alleen in het opvangen. De maatschappelijke kosten, alles daaromheen. Daarvoor hebben wij gezegd, nee, wij willen dat relatief kleinschalig. Het COA, ik snap de redenatie van Jurie Kapteins goed. En we werken er ook goed mee samen. Maar de wet, de spreidingswet, geeft ook de mogelijkheid dat gemeenten het zelf doen. Je hoeft het niet via het COA te doen, je mag het ook zelf doen. Dat vraagt wel het nodige van de gemeente. Er staan vergoedingen tegenover, zodat het eigenlijk voor onze inwoners per saldo gewoon uitkomt. Maar je moet dan wel je raad en dergelijke daarin mee hebben om het zelf te doen. En mijn redenering is geweest, als we echt alle kosten in beeld gaan brengen, kosten-baatanalyse, ik hoop dat daar eens een goed wetenschappelijk onderzoek naar gaat plaatsvinden. Ik heb met Jurie Kapteins wel een keer de weddenschap gedaan. Ik zeg, wij gaan het goedkoper doen dan jullie.
0: Wordt een wedstrijdje nu.
1: Maar doordat wij het in eigen beheer doen, ook met eigen mensen, we hebben mensen zelf in dienst genomen, dus we huren niet meer in, hebben in eigen dienst. Letten wij ook continu op die kostprijs, want onze vergoeding staat vast. En dan kijken we van. En dan krijg je dus bijvoorbeeld. Mensen moeten regelmatig in het kader van hun procedure naar de IND, ergens een locatie. De IND, een deel van die mensen verschijnt niet. Dat is funest in hun procedure. Mm. Ik dacht dat dat bij de IND zo'n 20% was. Mm. Wij hebben van begin af aan gezegd, ja. Het is onzin om daar allerlei taxis voor in te huren. Als we nou zelf eens een busje inhuren, of een busje kopen of leasen. We maken afspraken met COA welke mensen moeten komen. 8 man in het busje.
0: Laat het busje
1: met
0: vol
1: busje
0: je gaat.
1: Daar naartoe. Dus dan heb je 0% no-show, dus die niet opkomen. Iedereen is erop voorbereid en het is een fractie van de kosten. Hmm. Dus wij moeten in ons totale systeem wat meer van die slimheid gaan gebruiken.
0: Ja, en ook wat meer aandacht misschien moet er aan besteed worden, dat dit dus kan op deze manier.
1: Ja, wat Floris misschien nog zei, van de wet biedt de mogelijkheid de gemeente het zelf doen. Ja. Maar tot nu toe zitten daar een aantal regels aan vast, dat je ongeveer alles zelf moet doen.
0: Ah.
1: Wij hebben, daar heb je categorieën in, dat is te technisch nu. Wij zitten in de categorie duurzame gemeentelijke opvang. We werken daarin ook met onder andere Reden en Hengelo samen. Om eigenlijk wat meer vuist te maken voor ook die oplossingsrichting. Dus niet afzetten tegen, maar dit spoor is er ook een wat naar de toekomst toe hartstikke goed zou kunnen werken. En dan willen wij op een paar punten dat wij eigenlijk het COA kunnen inhuren voor bepaalde diensten. Bijvoorbeeld voor die huisartsenzorg en voor andere typische zorgpunten die je maar af en toe nodig hebt. En dan verder de exploitatie gewoon helemaal in eigen beheer doen. Wat wij eigenlijk nu dus gewoon doen.
5: Want wat ik heel veel terughoor ook van gemeenten is met name, dan steek je je nek uit en ik wil graag asielzoekers hier huisvesten.
0: Ja.
5: Dan is vaak een van de meest gehoorde argumenten, het moet wel veilig zijn. Mijn kinderen moeten daar langs kunnen fietsen. Het moet veilig zijn. En dus is beveiliging dan noodzakelijk voor de locatie om de inwoners mee te nemen, gerust te stellen, zo je wilt, om daar dan goed te huisvesten.
0: Mm.
5: Maar alleen al die beveiliging. Ik zag een post wat dat kost per jaar als je dat dan apart moet inhuren.
0: En?
5: Ja, als je dat als gemeente, dan hebben we het over volgens mij 4 ton per jaar. Als je daar 2-3 beveiligers 24 uur per dag wil laten zitten.
1: Denk iets meer.
5: Ja.
0: Zelfs meer zelfs. Voor een gevoel wat niet altijd, daar hebben we het net eerder over gehad, en niet per se gerechtvaardigd.
5: En als je dat als kleine gemeente dan zelf moet dragen, dan is dat een andere keuze.
0: Hoe doen jullie dat dan? Gewoon,
1: dat
0: mensen
1: bekostigen wij uit die vergoeding. Maar het klopt wat Floris zegt. Soms doe je de beveiliging meer, omdat ook de omgeving heeft gezegd, wij willen geborgd hebben dat er geen onrust komt. Naast dat het ook goed is van wie komt daar dan wel op die locatie of niet. Het liefst zou ik er zelf stapsgewijs van afgaan. En dat huismeesters hun huismeestertaken gewoon doen. En daarmee ook dat stukje veiligheid kunnen borgen. Maar en daarmee worden die locaties, zeker als de mensen ook overdag aan het werk zijn, kinderen naar school en dergelijke, worden eigenlijk
0: een onderdeel
1: locaties
0: van de samenleving
1: die
0: ook
1: nauwelijks zichtbaar zijn. Ik heb wel eens gezegd tegen mensen, als je bij ons alle locaties waar wij opvang doen van asielzoekers en ook van de Oekraïners kunt aanwijzen, krijgen we mijn fles wijn.
0: Oh ja,
1: dan ga ik, die weddenschap geldt
0: nee,
1: niet meer.
0: Nee, oh, ik denk, we gaan.
1: Nee.
0: Maar ik snap wel wat u bedoelt. Omdat ze dus onzichtbaar zijn en losstaan weer van die samenleving. Waardoor mensen niet het idee hebben van waar zijn die mensen dan? Hoe zit dat? Kunnen we er, we maken ook geen connectie meer met elkaar. Hè?
1: Ja, en dat gebeurt bij ons in de kern. Maar dat gebeurt ook bij andere AZC's, gebeurt dat wel. Er zit natuurlijk vanuit alle beeldvorming bij mensen heel veel vrees over onrust en andere zaken. Overal, en was straks ook te sprake, verdwijnt dat op het moment als een AZC er eenmaal is. Maar wij zien ook dat, zeker ook bij kleinere locaties en ook in kleine gemeenschappen, mensen heel snel omarmd worden. Ja. Dat er gewoon directe contacten tussen allerlei mensen ontstaan. En dan is het niet meer de container vluchteling of asielzoeker of wat dan ook, maar dan hebben mensen een gezicht en een naam. En dan verandert het beeld ook.
0: Heel even aan de twee andere journalisten hier aan tafel. Vinden jullie dat wij genoeg aandacht besteden in media, en ook in de manier waarop we dit dossier benaderen, dit soort oplossingen? Deze constructies?
6: Nou, ik heb wel het idee dat er over geschreven wordt. Ik ben zelf een keer in Musselkanaal geweest. U kent dat voorbeeld wel. Daar was ook volgens mij al 30 jaar of 20 jaar een geweldige verhouding tussen het asielzoekerscentrum en de bevolking, de plaatselijke bevolking, waarbij de super integratie was, vrijwilligerswerk, alles. En dat schrijven op en dan lijken mensen even heel verbaasd van, oh, het gaat eigenlijk best goed. En de week daarna is er weer een incident en dan trekt dat alle aandacht weer naar de negatieve kanten toe, of de gevallen waarin het fout gaat. Het is gewoon heel moeilijk om dat beeld, want ik weet als journalist eigenlijk best wel dat het in de meeste gevallen gewoon goed gaat. Dat zie je vaak, dat lees je vaak. En mensen zijn achteraf helemaal niet zo ontevreden over wat er is gebeurd. Maar
0: los van de onvrede, maar ook dat dit soort constructies er kunnen zijn. Dat je daar ook om kunt vragen als inwoner van een gemeente. Lijkt me ook heel belangrijk, of niet?
2: Het is prachtig. En ik heb me ook altijd afgevraagd waarom het niet op die manier wordt gedaan. Het vergt een beetje fantasie, denk ik. En ook moed, maar ik snap niet waarom het een soort win-win situatie is. En ook nog eens met de kans dat mensen terug kunnen gestuurd worden. Maar wel met een geheven hoofd.
0: Ja.
2: Ik snap niet waarom het in die landelijk wordt overgenomen.
1: Ja. Wij merken dat veel gemeentes ook belangstelling hebben voor deze lijn van oplossingen. We krijgen ook veel gemeentes op bezoek.
0: Oh.
1: Iedereen is ook welkom.
6: Mag ik er iets over vragen? Want
1: ja?
6: Meijerijstad is een buurgemeente van Den Bosch, denk ik. Hè? Engelen ligt natuurlijk in Den Bosch. Nou, ja, ja. We hebben allemaal gezien wat daar de laatste maanden en weken gebeurt. Wat denkt u nou als u daar naar kijkt? Want daar gaat het echt totaal anders dan dat het bij jullie gaat natuurlijk.
1: Ja, het is voor mij ook best lastig om dat precies te beoordelen. Want je weet niet welke afwegingen daar allemaal gemaakt moesten worden en hoe zo'n proces loopt. Wij kijken daar wel naar, want bij verschillende van onze buurgemeenten zijn er ook acties geweest, protesten. En met elkaar, want we wisselen ook uit als gemeente, leren we ook wel van de goede dingen. Doordat wij al een aantal jaren een track record konden laten zien hoe het liep, was het bij ons ook geen item, bijvoorbeeld bij de verkiezingen. En dus hoe krijgen we die verbinding, net als ook in een bos, tussen voor- en tegenstanders waar nu hard aan gewerkt wordt.
0: Maar wat zou u dan tegen uw collega's, collega-gemeentes zeggen? Die dan zeggen van, nou ja, die spreidingswet, daar kunnen we ons gewoon niet aan houden. Dat lukt niet, want er is zoveel weerstand.
2: Ja, hoe zou u omgaan met die radicale mensen die vuurwerk afsteken voor AZC? Stel dat het bij u was gebeurd, hoe zou je daarmee omgaan?
1: Weet ik op dit moment niet, want de als-dan situatie moet je altijd dan ook beoordelen. Ik constateer alleen dat wij ook met een recent hebben een nieuwe locatie aangekocht. Van tevoren heel goed kijken van hoe gaan we ermee om? Hoe zorgen we dat de buren één op één en persoonlijk geïnformeerd worden? Daar is onze projectleider ook zelf met mensen naartoe gegaan. Terwijl het besluit nog niet bekend was. Hè. We hadden in het college 's morgens besloten. 'S middags ging men op pad om alle buurt te informeren. Dit is het besluit, dit moet nog door de raad bevestigd worden. Dergelijke. Maar we willen dat u het van ons hoort. Uit onze mond. En degene die niet thuis waren, was er ook een brief bij. En als u vragen heeft, meldt u zich bij mij, hè, zeiden de mensen. Zodat er, dan heb je een andere start.
0: Dus een persoonlijkere benadering, betere communicatie, heldere communicatie.
1: Ja, en ik weet dat ook andere gemeentes daar zeker naar kijken. En ook kijken van, wat is in de situatie die zich voordoet daar de beste oplossing. Maar ja, ook dat is eigenlijk gewoon zo mensgericht mogelijk daarop acteren.
0: Ja. Marlo?
3: Nou ja, dit is wel interessant, omdat in de jaren 90, toen de Joegoslaven kwamen, dit ook al speelde. En toen eigenlijk ook al werd gepraat over van hoe komen we er nou toe dat gemeente, dat dorpsgenoten, dat mensen die er in de omgeving wonen, hoe kunnen we nou veroorzaken dat zij meedenken, meedoen. En toen kwam hetzelfde scenario daaruit. Mm. Hè? Dus je moet mensen, alleen de mensen die echt er in de omgeving wonen, niet mensen die van heel ver weg, die moet je gewoon per definitie weer, als je daar niet woont, heb je niks te zoeken bij die inspraakavond. Mm. En dan ook serieus luisteren naar klachten die mensen hebben of angsten die mensen hebben. En ook luisteren naar klachten die mensen soms hebben die eigenlijk helemaal niets te maken hebben met de komst van vluchtelingen. Hè? Dat ze zeggen van ja de stoeptegels die zijn hier al jarenlang kapot en ik breek me elke keer de nek over die kapotte stoeptegels.
0: Je daar ook naar luistert.
3: En dan kun je zeggen, ja, dat is de afdeling gebroken stoeptegels. Dan moet je die bij mij zijn. Maar dat is het niet helemaal. Dat is mensen die zeggen, ik mijn stem wordt niet gehoord en nou dit.
0: Juist.
3: Dus die gebroken stoeptegels zijn wel degelijk belangrijk in het verhaal. En dat draaiboek van luister nou gewoon naar alle klachten en zorg dat je bereikbaar bent. En zorg als iemand zegt van, ja, maar dit is mijn klacht, dat je daar dan tot terugkoppelt en zegt, oké, we hebben het gehoord. Hier gaan we iets aan doen. Hier komt een lantaarnpaal, hier komt een opvangcentrum enzovoort.
0: Ik zie de burgemeester instemmend knikken. Burgemeester Kees van Rooij van Meijerijstad, dank u wel voor het inspirerende verhaal.
1: Ja, dank u wel.

0: Another hoor je samen met 54 Ultra. Let me talk to you.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30 inmiddels. Het NOS-journaal met Levi van Eck.
2: De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is al flink beschadigd en het waterschap neemt de maatregel om de dijken weer te laten herstellen voor het stormseizoen in oktober begint. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest er een loper gereanimeerd worden. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. En een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken. De Guinness-brouwerij wil de fles, die dus 162 jaar oud is, graag onderzoeken.
0: En dan namen bij verkeersinformatie Erik Evengroen.
3: Ja, nog altijd een drukke vrijdagmiddag met nog altijd bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt de Hoogt 17 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je 20 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat nog altijd een vrachtwagen met pech. 7 kilometer file is het gevolg met 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord bijna een half uur vertraging. En het rijdt daar langzaam en staat stil over 20 kilometer. En tenslotte de A15 Gorkum richting Rotterdam. Voor Alblasserdam een kwartier vertraging.
1: NPO Radio 1.
4: De Rode Draad.
0: Tot 4:00 hebben we het in de Rode Draad nog over migratie. Het komend 3:30 bespreken we wat we allemaal nog moeten lezen en zien over dit onderwerp.
4: De Rode Draad.
0: En dan begin ik even bij jou samen, Amini, theatermaker en cabaretier. Ja, we hebben het op vrijdag vaak ook over cultuur natuurlijk. Mm-hmm. En we hebben je van tevoren gevraagd wat tips mee te nemen voor ons. En je noemde al eerder een boek van Hein Haas, hè?
5: Hein Haas,
0: ja. Hoe migratie echt werkt. Waarom vind je dit boek zo belangrijk?
5: Ah, gewoon in de tijden waarin iedereen een mening kan hebben. Dat is ook een beetje een probleem van onze tijden. Je had het ook over social media. Iedereen moet gehoord worden. Heb je behoefte aan wetenschappers die het heel neutraal uitleggen? En ja. Voor mij was het echt fascinerend. Want hij is ook heel eerlijk. In mijn voorstelling behandel ik dus in alles is perspectief. Ga ik op zoek naar de schuldige. Wie is nou de schuldige van deze polariserend Nederland? En behandel ik dus linkse en rechtse mythes over migratie. En dat is ook heel eerlijk. Ik heb ook vaak het publiek om kijken. Zo, het was politiek neutraal. Ja. En dat vind ik een belangrijk verhaal als een soort tegengeluid op polarisatie.
0: Dus die eerlijkheid, die waardeer je vooral heel erg.
5: Ja,
0: neutraal.
5: Omdat, gewoon heel helder. Hij zegt helemaal, migranten komen hier omdat het goed gaat. En andersom. Ja. Dus hij doet het uitstekend op een neutrale wijze. Maar ook het verhaal, dat wist ik niet, dat migratie eigenlijk de cijfers al 100 nog wat jaar stabiel zijn. Dus hetzelfde aantal percentages. Ja, dus dat hele sprake van tsunami. En dat hij heeft het ook dus heel vaak over de rol van de media. Maar ik butcher nu zijn werk. Het is prachtwerk. Als je iets te maken hebt met migratie, zou ik iedereen aanraden om het boek te lezen.
0: Hein de Haas, hoe migratie echt werkt. Ja. Marloes Schover, Hein de Haas komt ook voor in jouw afscheidcollege. Ja. Verleden, heden en toekomst. Hoe we het verleden kunnen gebruiken om het hedendaagse migratiedebat en beleid te begrijpen en bij te sturen. Volledige titel. Welke betekenis heeft zijn werk weer voor jouw werk gehad dan?
6: Nou ja, eigenlijk in dezelfde lijn hoor. Ja? Het is belangrijk om die feiten op een rijtje te zetten. Mm. Het lastige is dat het niet voldoende is. Hè? Dus je kunt de feiten op een rijtje zetten, je kunt de feiten eindeloos herhalen. Dat willen we ook de hele tijd, ja. Dat doen we ook de hele tijd. Maar dan blijft er toch nog steeds soms een beeld hangen. Ja. En wat doe je daar dan aan? En dan moet je kijken van waarom en wie is er nou precies gebaat bij toch dat creëren van dat tegenbeeld, wat dan niet gebaseerd is op feiten. He, dus om te kijken van wanneer en waarom krijgt dat tegenbeeld, wat niet gebaseerd is op feiten, dan toch zoveel steun.
0: En als je daarachter bent, wat dan?
6: Nou ja, dan kun je dat wel analyseren. Want wat je ziet is natuurlijk gedeeltelijk dat er een aantal politieke partijen zijn die erachter zijn gekomen dat je daarmee stemmen kan winnen. En dat er een beeld wordt gecreëerd waarbij je zegt van let op, als we nou dat migratieprobleem wat dan per definitie neergezet wordt als probleem. Als we dat opgelost hebben, dan hebben we alle problemen in deze Nederlandse samenleving.
0: Maar zo, oh, dan krijg jij je huisvesting, dan worden de stoeptegels gerepareerd.
6: Ja,
0: dan...
6: en ook, we hebben een enorme crisis in de zorg, waar mensen toch echt tegenaan lopen, de jeugdzorg vooral. En mensen lopen te leuren met hun kinderen in de hoop dat ze zorg krijgen. Nou, dat is mislukt. En in plaats van dat je dan zegt van, oké, laten we zeggen van, dit is een verkeerd beleid geweest, er zijn verkeerde keuzes gemaakt, dit had niet naar de gemeentes gemoeten. Dan zeg je van, dat ligt aan die migranten. En als we dat nou oplossen, dan hebben we ook die problemen in de jeugdzorg opgelost. Ja, ja. Of in de huisvesting. Ja. En we hebben ontzettende problemen in de huisvesting. Dat raakt ontzettend veel mensen op een hele nare en diepgravende manier.
0: Ja.
6: Dat komt door het verkopen van de sociale woningbouw, het sluiten van de bejaardencentra, het onmogelijk maken van particuliere kamerverhuur en talloze andere redenen, en een heel klein stukje door migratie. Ja. Maar sommige politieke partijen roepen dan, tja, dat komt door al die migranten. Daardoor hebben we woningnood. Nou ja, kijk, en als je dus steeds elke keer zegt van, nou, let op, dat is niet zo.
0: Mm-hmm.
6: En waarom blijf je nou hameren op een punt wat ook niet gerealiseerd gaat worden? Je komt het voorstellen als, we laten niemand meer toe tot Nederland. Dat kan niet, dan moeten we uit de Europese Unie. Bijvoorbeeld, we schrijven het vluchtelingenverdrag op. Ja, dat zou kunnen. Er zit een
0: jawel, maar goed, dat is nu niet reëel. Dat doen we nu niet, toch?
6: Nee, maar dan zou je er ook bij moeten vertellen dat het Verenigd Koninkrijk, dat uit de Europese Unie is gestapt, de immigratie heeft zien verzesvoudigen.
5: Dus ja, zes al. Ja, ik dacht weer vier.
6: Dus hun stelling van, oké, daarmee gaan we iets aanpakken, is ook niet waar. En dus partijen die in feite garen spinnen bij die anti-immigratieretoriek, ja, die zouden harder moeten worden aangepakt op, nou ja, jullie stellen dingen voor die niet kunnen, die niet mogen. En zeggen dat alle problemen die er werkelijk zijn een gevolg zijn van migratie.
0: Ja. Floris, bij Eén Vandaag, ja, jullie voeren ook vaak debatten of gesprekken hier natuurlijk over. Feit, fictie. Hoe zorg je ervoor dat je toch iedere keer weer dat narratief goed bewaakt?
7: Hoor, wederhoor, altijd, op alles.
0: Mm.
7: Je kunt niet zomaar iets de lucht in gooien, het laten landen en denken, het komt wel goed. Daar hoort altijd wederhoor bij. En soms is dat ook lastig, hè? Want COA is in mijn verhalen vaak een wederpartij.
0: Ja.
7: Ja, die vindt het ook niet altijd, ook soms wel spannend om iets te zeggen erover. Of te zeggen, ja, dit moet in het bredere plaatje worden gezien. Dat speelt mee. Maar wat ik vooral ook lastig vind in deze discussie is, het is allemaal niet de schuld. Is het ook niet. Maar wat ik bijvoorbeeld heel erg zie, is dat kabinet na kabinet eigenlijk iets roept, maar de achterkant niet regelt.
0: Mm-hmm.
7: Bijvoorbeeld de populatie van mensen die al een status hebben in de asielopvang, die gaat richting 2028 naar bijna de helft, als het zo blijft. Dat betekent, de helft van de mensen in de keten mag al hier blijven. Kun je ook in investeren, maar dan kun je ook bijvoorbeeld laten doorstromen. Maar als je een discussie gaat voeren om de voorrangsregeling voor staatshouders af te schaffen, dan wordt die prop in die asielketen helemaal steeds groter.
0: Ja. Je lost het eigenlijke probleem dus niet.
7: De uitstroom is er niet.
0: Nee.
7: Dus vind je het dan gek dat als de instroom 600, 800 of 1000 is, dat het overloopt?
0: Mm.
7: Ik kom al jaren in Ter Apel. In het begin was het in augustus dat het overliep. Nu was het april, mei dat het begint, dat de druk enorm toeneemt. En er verandert niks.
0: Mm.
7: En wat mij heel erg opvalt in het debat ook is, dat er een grote groep overlastgevers is in Ter Apel, tussen de 200 en de 500, afhankelijk van de periode van het jaar. Ja, die zorgen voor een heel erg negatief beeld op die hele asielketen. Die gaan niet verspreid worden door Nederland. Die blijven vaak rondom het aanmeldcentrum hangen en zorgen voor heel veel overlast. En dat probleem wordt in Ter Apel ook niet opgelost. En dat doet heel veel met de beeldvorming ook van het asiel.
6: Ja, maar je hebt dus de overlastgevers in Ter Apel, je hebt ze ook onder het bollendak in Utrecht, centraal. Maar daar waren opvangregelingen voor. Hè. Dat heeft Spekman heeft destijds ooit een opvangregeling gerealiseerd in Utrecht. Dat werkte fantastisch voor overlastgevers toen niet onder het bollendak, maar in de Junkerstraat.
0: Mm-hmm.
6: Dat was eenzelfde soort groep, eenzelfde soort probleem en een prima oplossing. En die oplossing is gewoon op een gegeven moment wegbezuinigd.
0: Mm-hmm.
6: En de bedpadbroodregeling, die nu iets anders heet, maar nog steeds een tijd lang bestond en nu is afgeschaft, die zorgde ervoor dat mensen die hier niet hoorden te zijn, mensen die uitgeprocedeerd waren of geen status hadden in Nederland, dat die in die bedpadbroodregeling zichtbaar waren en mee moesten werken aan hun eigen uitzetting.
0: Ja,
6: dus je kwam alleen daar terecht als je meewerkt in je eigen uitzetting. Mm. Wat doet de overheid? Die schaft de bedpadbroodregeling af, met als gevolg dat de mensen onder het bollendak in Utrecht zitten te overlast veroorzaken. Dan ben je dus bezig met het versterken van het probleem in plaats van het oplossen.
7: Nee, dat is niet helemaal waar, want ik ben meegelopen ook met die populatie, ook met agenten, ook met jongerenwerkers bij dat bollendak. De mensen die daar problemen veroorzaken, die hebben allemaal nu een plek in de asielketen. Die komen van heinde en ver naar Utrecht toe om daar te verzamelen. Die zijn in beeld, alleen ja, die hebben geen perspectief. Of die worden inderdaad niet begeleid naar bijvoorbeeld het verlaten van Nederland. Mm-hmm. Omdat wij daar ook weer geen verdragen mee hebben geregeld om dat goed te regelen.
6: Ja, nee,
7: het gebeurt niet. Dus het is niet dat het allemaal is wegbezuinigd. Het is ook om het vooral niet te doen.
5: Het is ook een bureaucratisch probleem, geloof ik. Want je kunt ook, wat ik ervan heb begrepen, ik heb hier research nagedaan ook, is dat je mag dus ook niet discrimineren, volgens mij. Klopt dit? Dus als je weet, dus die veilige landers, die komen voornamelijk geloof ik uit Marokko en Algerije, is het, hè? En die blijven ook door Europa rondreizen, ja, Noord-Afrika inderdaad. En daar hebben ze, omdat ze niet mogen discrimineren bij wet, van we mogen dus niet per definitie hun er zijn een aantal rechtszaken ook over geweest. Het is ook een beetje de kink in de kabel van het Nederlands systeem.
7: En dat je na een aantal maanden, uit mijn hoofd het 18 maanden, mag je weer in de procedure.
5: Ja.
7: Dus je reist rond.
0: Maar goed, even als we het helemaal samenvatten, komt het dus neer op regels. Dingen die we met elkaar hebben afgesproken, waar we weer vanaf wijken. Waarvan we zeggen, nou, we laten die regels los. We gaan het toch weer anders inrichten.
7: Handhaven de regels niet.
0: Ook gevoel. Maar goed, alles hangt natuurlijk weer met elkaar samen. En ook hoe we hier dan vervolgens mee omgaan.
5: Ja, maar kijk, ik plaats je in iemand die in Ter Apel woont. Hè? Ja. In mijn tijd, toen ik hier kwam, had je ook nog Zevenaar. Daar kon je ook nog aan. Volgens mij is dat weg. De enige aanmeldcentra.
6: Rijsbergen en Schiphol. Vier aanmeldcentra waren er. Schiphol, Rijsbergen, Zevenaar en Ter Apel.
5: En nu is het alleen Ter Apel, klopt dit?
6: Ja, plus Budel als overloop.
5: Ja, maar ik denk plaats je in hun. Want die groep mensen komen daar, die staan ook in die kampen. Mm-hmm. En die weten, ik mag hier toch niet blijven. Dus hun verdienmodel. En ik heb ook natuurlijk medelijden met hun. Want het geld gaat ook vaak terug naar het land dat ze voor hun families moeten zorgen. Maar dat terzijde. Die gaan. Er is veel diefstal, er is veel overval. Die weten, die zijn ook niet bang voor de consequenties. Die riskeren dat ook.
0: Maar je zegt dus eigenlijk verplaatsen in hen?
5: Ja, in de bewoners van Ter Apel. Dat lijkt me verschrikkelijk. Dat je dorp wordt overgenomen. En ik denk, waarom moet Ter Apel forever hier aan leiden? Waarom veranderen we die locatie in dit één keer? Dat zij daar een beetje rust hebben.
0: Zou jouw boekentip, want dan ga ik toch wel even kijken of ik een beetje naar je cultuurtips kan maken. Zou jouw boekentip daarbij helpen? Want je gaf een tip door van Rodan Al-Ghalidi.
5: Dat helpt denk ik.
0: Hoe ik talent voor het leven krijg.
5: Ja, dat is heel mooi. Hij heeft gewoon heel veel mooie anekdoten. Kijk, het beeld van het AZC is vaak, het zijn zielige mensen, er is alleen maar ellende. Maar een AZC is ook een plek waar liefde ontstaat, waar vriendschappen ontstaan, waar mensen van die kleine missies hebben in het leven. En dat is heel mooi, het humaniseert. Je krijgt echt een inkijkje in wat een AZC is, wat voor mensen er leven met hun geschiedenis. Dat is denk ik eerder daarvoor.
0: Ja.
5: Maar ik denk voor het plaatsen in je ander, dat klinkt nu heel gek, maar dan zou je toch naar mijn voorstelling moeten komen kijken. Omdat ik ga langs al die. Ik verplaats me in extreem rechts, maar ook in Dylan, et cetera, et cetera, et cetera.
0: Dylan Jessicus bedoel je van de VVD. Ja. Oké, je verplaatst je in die mensen, in hun zorgen.
5: Ja, en ik wil niet de clue van een voorstelling weggeven, maar ik leer aan het einde dat mijn kijk op, namelijk ik ben continu op zoek naar het schuldige, mm-hmm. dat ook een kern van het probleem is.
0: Ja. Het zijn allemaal mooie tips natuurlijk. Nou zijn er mensen die staan negatief tegenover migratie, negatief tegen asielzoekers.
5: En dat is een goed recht ook, vind ik.
0: Maar je zou je ze willen bereiken of juist helemaal niet met die voorstellingen?
5: Jawel, heel graag. Maar ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat bij mijn publiek, 50 plus links, 70% vrouw, dat daar ook heel veel vooroordelen zijn. Dat daar ook heel veel blinde vlekken zijn. Dat zij ook misschien migranten zien als wezens die geholpen moeten worden of gecorrigeerd. En mijn taak is uiteindelijk ook dat ik neem zo'n boek, ik maak een voorstelling, ik laat het zien. En ik hoop dat mensen naar aanleiding van het werk zelf keuzes maken en anders naar het probleem kijken.
0: Sander, welke rol zou cultuur hierin kunnen spelen, wat jou betreft?
8: Ja, dat is interessant. Ik denk wel altijd iedereen die het een keer van dichtbij ziet, die het gewoon alleen al ziet, die een keer een AZC komt, die heeft een beeld. En heel veel mensen, volgens mij, praten altijd zonder een echt beeld te hebben. Gewoon volgens mij bij interesse begint altijd begrip. Mm. Als je geïnteresseerd bent in wat er gebeurt, dan snap je ook beter wat er aan de hand is. En dan dan is je oordeel denk ik al vrij snel misschien wat milder of wat genuanceerder. Of je kunt misschien ook je verplaatsen in de andere partij.
5: Kijk, dit gesprek wat ik heb met Jim, de extreemrechtse jongen. Hij zegt, ik ben voor een strenger asielbeleid. Ik zo, dat is je goed recht, broer. Dat is jouw mening. Maar vervolgens, ik heb in een tijd van het AZC, na 5,5 jaar kwamen wij terecht in een detentiecentrum. Dat is een gevangenis. Dus ik heb daar met mijn zusje van 5 en van 11 8 weken opgesloten geweest en gewoon behandeld als een crimineel. Toen wij eruit kwamen, heeft het netwerk daar een kort documentaire over gemaakt, waarin mijn zusje weer terug gaat naar school. En je ziet haar huilen. En je ziet de emoties. Dat zij dacht van, ik mag hier nooit meer blijven, et cetera.
0: We hebben daar volgens mij een fragment van, hè? Naar terug hier. Laten we even...
9: Helemaal dicht de eerste dag. En toen ze ons nog in de cel stopte, voelde ik me echt pas... Ik weet niet, voelde mijn hart was helemaal zwart. Ik weet niet, ik voelde me echt donker en... Ik sliep met angst. Ik werd wakker met angst. Het geldt ook voor mijn broer en voor mijn zusje. Mijn zusje werd een keer nacht wakker. Ze ging huilen. Ze zei, ik wil niet terug naar Iran. Ik weet niet hoe ze dat snapt. Ze is maar 4 jaar.
0: Ja, man, dit is jouw zusje.
5: Dit is mijn zusje. Ja. Dit is mijn oudste zusje. Ja. Inmiddels tandarts in Nederland met de eigen tandartspraktijk. Ja, even erbij zeggen. Maar dus ik liet deze korte documentaire liet ik zien aan Jim. En ik zei, wat vind je hiervan?
0: Mhm.
5: Nou, er kwam een voice memo. Ik hoop dat ik jullie ooit dat kan laten horen.
0: Hebben we? Laten we even luisteren.
5: Ja, oké, kijk. Nou.
10: Ja, bro, ik heb het net gekeken, man. Ja. Ja, het is wel hartverscheurend, snap je? Dat zeg je eerlijk. Snap je, we zijn gewoon mensen, weet je wel. Ik heb wel tegen die immigratie zijn en die dingen, maar... Ja, dat bij een kind zien, snap je trouwens. By the way, je zus was op die leeftijd wel al echt supergoed bespraakt, man. Maar dus, het zit wel bij jullie in de familie. Maar ja, wel hartverscheurend, snap je?
0: Ja.
5: En dat is wat ik belangrijk vind. Je mag tegen migratie zijn en voor een strenger asielbeleid. Maar de consequentie daarvan is dat kinderen in een cel komen.
0: Ja. En geen tandarts worden uiteindelijk. Of een toekomst hier opbouwen. Ja. Maar Lou, hoe luister je hier naar? Want ik zag je...
6: Het is heel interessant. Dit noemen wij de restrictionistische paradox. Hè? Mm. Dus mensen zijn... Hè, dat beeld wat gecreëerd wordt van... zwarte mannen in bootjes. Hè, zo dat anonimiserende, dehumaniserende beeld... wat dan steeds neergezet wordt van dat is wat mensen zien. En zodra dat gaat over mensen en vooral over kinderen... Ja, ja. Dan zit je, ja, maar niet dat kind. Hè. Dus dat is Sahar en Mauro.
5: Ja, Mauro. Ja.
6: Lily en Howick en zo. Ja. Dan hebben ze zoiets van, ja, maar die moeten niet worden uitgezet. Ja. Dit is misschien wel het beleid waarvoor wij gestemd hebben... Maar je gaat toch niet zo'n kind terugsturen naar... veel maar in Afghanistan en Angola. En dus dit is iets waar ja, wat je heel veel ziet. Hè. Zodra er wel een persoonlijk contact is... zie je opeens een heel andere houding.
0: Maar het werkt dus wel.
6: Het werkt wel, ja. Maar tegelijkertijd kunnen mensen... beide houdingen toch naast elkaar zien.
0: Oh ja.
6: En daarmee zie je natuurlijk toch ook wel een klein beetje... Nou ja, wat heel interessant is, toen de Oekraïners kwamen... Toen zag je op de televisie doorlopend... dezelfde foto overigens... Van die vrouw met het kindje op de arm, het Madonna-beeld. Ja. Ja. En als het gaat over vluchtelingen... zie je dezelfde foto van dat bootje van zwarte mannen... op de Middellandse Zee. En ik zeg, ja, je vertelt ook door je plaatje steeds een bepaald verhaal. En ook daar moet je bewust op zijn. Als je daar een vrouw met een kind neerzet, krijg je een ander beeld dan wanneer je dat bootje met die zwarte mannen daar steeds laat zien. Maar mensen kunnen dus blijkbaar ook die twee dingen naast elkaar geloven. Van zo'n kind kun je dat niet aandoen en wat zijn we vreed. Mm-hmm. En tegelijkertijd stemmen op anti-immigratiepartijen. Ja. Dus, ja.
0: Ja.
6: Interessant.
0: Samen, jij gaat daar een nieuwe voorstelling dus over maken, toch?
5: Ja, ik ga het leven van mijn moeder wil ik portretteren. En een soort familiedrama worden. Dus het gaat over een vrouw die in Iran woont. In een soort land dat ongelooflijk hard leidt en besluit. Om haar leven op te offeren. Door haar zieke ouders achter te laten. Haar leven op te offeren voor haar kinderen voor een beter bestaan. Maar door de zwaarte van de reis verwaarlozen absoluut onbedoeld dezelfde kinderen. Mm. En dat is een familieportret. Dat gaat over parentificatie, over schuld, over liefde, over heling. En aan de achtergrond speelt het de AZC, vluchtelingenverhaal, detentiecentrum, et cetera.
0: Ja. Het zijn hele doorwrochte verhalen uiteindelijk. En tegelijkertijd ook een worsteling. Waarom vind je het zo belangrijk om die worsteling toch...
5: Ja, dat humaniseren. Gewoon mensen voeden, beleidmakers voeden. En ik denk ook eerder dat ik... ik iets terug wil geven aan mijn moeder misschien.
0: Oh ja?
5: Ja, denk het wel. Ik ben nu gevestigd, ik ben geland. En mijn moeder had een droom om een zangeres te worden. Ik heb al mijn creatief talent heb ik van mijn moeder. Dat denkende, het kritische denken heb ik van mijn vader. Maar ik gun mijn moeder dat ook. En tegelijk wil ik ook dat er zijn allerlei boeken en verhalen over generalen en over politici, et cetera. Ik wil dat er een goed portret komt van een vrouw, moedig vrouw die met twee kinderen zwanger hier kwam en haar leven opgeofferd. En dat heeft wel. Ik wil dat ook bestaat in de Nederlandse podia.
0: Ja, en terecht, toch? Alles is perspectief 2, zo heet het. Te zien op 9 en 10 september in de Kleine Comedie in Amsterdam. En het najaar nog verder in het land. Nieuwe voorstelling over je familie zat in het najaar 2027 te zien.
5: Dat klopt. Ja.
0: Oké, okay, goed. Dan hebben we dat even goed. Ik had trouwens begrepen, Marlou, dat jij ook nog een tip had. Een tip om te bezichtigen of iets te
6: kijken. Ik ben een enorme fan van het Phoenix Museum in Rotterdam. Omdat het een heel mooi verhaal vertelt over migratie. Het is niet per se een historisch verhaal over migratie. Het is geen migratiegeschiedenismuseum. Het is een migratiekunstmuseum. En ik ben daar meerdere keren geweest. Ik ben er ook met onze studenten zijn we daar geweest. En het mooie is dat het verhaal over migratie dan op heel veel verschillende manieren wordt verteld. Mm. Maar dat je ook uitgenodigd wordt als bezoeker om zelf dat verhaal in feite eruit te trekken. Dus je wordt kijk naar het object en wat zie jij dan? Hè? Dus dat was ook de opdracht die wij de studenten gaven. Wat zie jij dan in dit object? En daar kwamen verschillende verhalen over hetzelfde object uit. Dus dat was heel interessant. Hoe mensen op een andere manier naar migratie kunnen kijken. En dat is wat dat museum dan doet. Je uitdagen om te kijken hoe het migratieverhaal steeds op een andere manier kan worden verteld. En dat het ook niet een eenzijdig verhaal is over zielig of over hoop of over regulering. Maar dat het al die aspecten in feite in zich heeft. Dus ja, ik zou zeggen, ga erheen. Het is leuk voor kinderen, het is leuk voor volwassenen. En je kunt er zelfs, zoals ik, 7 keer in een half jaar naartoe.
0: Sander, jij woont ernaast.
8: Ja, ik woon ernaast. Ik ben buurtbewoner, dus ik zie ook hoe een ontzettend succes het is. Want er zijn volgens mij in een jaar tijd 500.000 mensen naartoe gegaan.
5: Oh, wow.
8: Dus dat voor de wijk betekent dat ook iets. En dat is, het is daardoor echt heel, heel levendig. Ik ben ook al een paar keer geweest. En wat me ook afvroeg, dus ik ben er wel benieuwd naar. In hoeverre denk je nou dat bezoekers snappen wat kunst wil vertellen over migratie? Want dat soms is het best wel ingewikkeld natuurlijk om die conclusie te kunnen
0: trekken.
6: Nou ja, dat is een mooie vraag. Ja. Niet altijd. Tenminste, de mensen met wie ik ben geweest, wat ook onder meer mijn studenten waren. Je mist ook een heel groot gedeelte van het verhaal. Dus een heel mooi groot beeld van een man die gemaakt is van boodschappentassen. Die migranten vaak gebruiken. Van die hele grote tassen met die ruitjes. Rode en blauwe. Ja. Een typische.
0: Dat was ook erg populair hoor.
5: Ja. De officiële term is niet walk meer. Ik kan het niet zeggen. Maar.
0: Nee, dat kan niet.
6: En daar is een beeld van gemaakt. Maar tussen Nigeria en Ghana heeft op een gegeven moment een bevolkingsuitwisseling plaatsgevonden. Gedwongen bevolkingsuitwisseling plaatsgevonden. En toen is die tas ook tot symbool geworden van protest tegen die bevolkingsuitwisseling. En dat staat er eigenlijk niet. Dus je ziet het beeld van die man en je denkt, oh, dit is grappig, want zelfs zijn schoenen zijn gemaakt van die tassen. Wat een leuk beeld, wat een interessant beeld. En je associeert het ook met migratie vanwege die tassen. Maar dat element van protest daarin zit, dat zie je er niet direct aan af. Dus ja, het is wel.
8: Ik moest ook denken aan die. Er staat een vluchtelingenboot uit, volgens mij uit Lesbos of zo. Dat, volgens mij is dat ongeveer de enige informatie die erbij gegeven wordt, denk ik.
6: Ja, en alle wereldleiders zitten op die boot.
8: Ja, precies. Oh ja, er zijn er twee. Volgens mij, er staat een hele boot en er is een schilderij van een boot, volgens mij.
6: Ja, en er is een tekening van de St. Louis, waar ik het over had. Dat schip met vluchtelingen uit Nazi-Duitsland. Dus 3 boten die eigenlijk zeggen van, nou, mensen komen over zee, proberen te vluchten, nemen grote risico's, verdrinken. En die boot met die wereldleiders is in feite zo'n soort verhaal over wie is er hier verantwoordelijk voor die vluchtelingenmigratie. Ja. Dus ja, het zijn 3 boten, 3 verhalen die wel iets met elkaar te maken hebben.
0: Floris, ben je getriggerd?
7: Zeker. Ik zou er graag een keer naartoe willen.
5: Ja. Ja, ik ook.
7: Ik zou vooral mensen willen zeggen,
8: ook al.
7: In de kort, volgende maand zijn de open dagen bij het COA.
0: Oh, kijk.
7: Ga gewoon eens kijken op een kaart wat er in de buurt zit. Ga eens kijken hoe het zit.
0: Dat is een interessante.
7: In plaats van alleen maar roepen. Ga eens kijken, hoe slapen mensen? Ja. Wat eten ze? Wat doen ze de hele dag?
0: Ja.
7: Dat maakt denk ik voor het publieke debat al een heleboel uit.
5: Ja, zeker.
7: Dus misschien is een musea altijd een goed idee. Maar dit is misschien in deze tijd ook een goed idee.
0: Oké. Okay. En een theatervoorstelling natuurlijk ook. Eind augustus is reces weer voorbij. Hè? Den Haag staat voor een flinke klus. Heb je een beetje vertrouwen in? Wat denk je? Welke kant gaan we op?
7: Ik denk dat als alles weer opgestart wordt, de gemeentelijke besluitvorming gaat lopen, nieuwe colleges van start gaan, dat wij mogelijk best een onrustig najaar tegemoet gaan.
0: En Brussel, wat denk jij, Sander?
8: Eind september staat de versterking Frontex op de agenda. Dus dat werd ook meteen geroepen vorige week.
0: De kustwacht.
8: Kustwacht, inderdaad. Ja. De buitengrens van Europa moet meer mensen naartoe, meer geld naartoe, meer middelen, dus dat meer bevoegdheden misschien ook wel. Dus dat wordt interessant. Of Fort Europa nog verder wordt afgetimmerd, dichtgetimmerd.
0: Maar Lou, kort, wat leert de geschiedenis ons over welke kant we opgaan de komende tijd?
6: Dat het heel onvoorspelbaar is. Wat ik kan voorspellen is dat elke voorspelling uit het verleden niet waar is gebleken. Wanneer het gaat over migratie, dus dat mijn voorspelling dat ook niet zal zijn.
0: De voorspelling, kun je dat nog één keer herhalen?

0: Of Fort Europa nog verder wordt afgetimmerd, dichtgetimmerd.
1: Maar Lou, kort, wat leert de geschiedenis ons over welke kant we opgaan de komende tijd?
2: Dat het heel onvoorspelbaar is. Wat ik kan voorspellen is dat elke voorspelling uit het verleden niet waar is gebleken. Wanneer het gaat over migratie, dus dat mijn voorspelling dat ook niet zal zijn.
1: De voorspelling. Kun je dat nog één keer herhalen? Dat is zo'n leuke zin.
2: Ja. Nou ja, elke voorspelling uit het verleden is niet waar gebleken. Dus ook de mijne zal niet waar zijn. En dat is dan ook meteen de enige voorspelling die wel waar is. Dat die niet waar zal zijn. Dus er zit een dubbele ontkenning in. Maar ja, het is voor beleidsmakers, maar ook voor COA en IND, is het super moeilijk om hier beleid op te maken, ook op het Europese niveau. Omdat de vluchtelingenmigratie, maar ook elk andere migratie, een heel onvoorspelbaar element erin heeft. Achteraf zeggen mensen, nou, dat hadden we toch kunnen zien aankomen. Ja. Maar dat is altijd achteraf.
1: En Saman, als we hier over een jaar weer zitten, waar hoop je dan dat we staan?
3: Hetzelfde liedje.
1: Hetzelfde liedje?
3: Absoluut.
1: Echt? Ja, klinkt een beetje...
4: Hetzelfde liedje, maar dat is net iets naar.
1: Een andere beat.
4: Ja, kijk, ik haal natuurlijk wel veel hoop uit meneer de burgemeester en zijn visie. En wat een visionaire man dat hij ergens in gelooft. En ik denk, wat je zegt, je kan het niet weten. En ik heb stiekem toch wel hoop dat mensen zich gaan mengen. En dat de ontmoeting zal leiden, dat het zal verzachten. Maar als het aankomt op beleidmakers en een soort fantasie. En dat ze zich kunnen richten op het gevoel van al die mensen die we heel vaak disqualificeren als racist. Daar ben ik sceptisch over.
1: Nou, laten we over een jaar weer inchecken. Ja, toch? Dit was de Rode Draad voor vandaag. Veel dank aan mijn panel, Saman Amini, Floris Sprenger, Marloes Grover en Sander van Mersbergen. Maandag zijn we er weer, hier op de zender nu het NPO Radio 1-journaal met Dieuwke Teerstra.

0: NPO Radio 1.
1: In haar nieuwe bundel Vragen naar het Begin zoekt dichter Rosalie Heers naar de verhouding tussen taal en werkelijkheid. Zij is de gast.
2: Laat me alleen, alleen met al mijn vrienden.
1: Het is 50 jaar geleden dat dit nummer een hit was. Geschreven door Gerrit den Braber. Zijn liedteksten zijn onze taalschat. Op 20 augustus wordt schrijver Alfred Burney 75. Daarom kreeg zijn nieuwe boek de titel Augustus. Wij vieren zijn verjaardag alvast. René Appel bespreekt de TNA van presentator Sam Hagens.
0: NPO Radio 1.
1: Morgen vanaf 11 uur.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR. Dielke Teertstra. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Goedemiddag. De droogte brengt de stabiliteit van dijken in gevaar. En Nederland heeft daar geen lange termijnvisie voor, zeggen experts. Eerst het nieuws, Casper Meijer.
10: De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert daarmee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot zeker 5 mensen dood.

0: daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Bij een internationale politieactie in Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold. Het was een actie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
1: Die criminelen die hebben met eigenlijk speciale spookspeedboten vooral drugs en wapens en ook mensen gesmokkeld. Wat de politie nu heeft gedaan is ze hebben invallen gedaan op 17 locaties op verschillende, ja, vooral kustplaatsen in Spanje waar dus die criminelen zich bevonden. En ja, het netwerk bleek dus heel uitgebreid met vooral mensen uit Algerije. Maar ze hadden ook banden met, nou ja, organisaties in heel Europa eigenlijk en zelfs Nederland.
0: Er zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort volgend jaar is op 4 april. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat maakte zijn familie vandaag bekend op sociale media. Orbit werkte onder meer samen met artiesten als Madonna, Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt vanwege de grote natuurbrand in de buurt. In de regio rondom de hoofdstad Athene woedden vorige week verschillende natuurbranden. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
2: Wat het extra wrang maakt, is dat in juni 100 meter verderop ook al brand ontstond door precies dezelfde oorzaak. Die kon toen snel worden geblust. Maar ja, de vraag is nu of het bedrijf wel extra controles heeft uitgevoerd om te voorkomen dat zoiets opnieuw zou gebeuren.
0: Naast de burgemeester zijn ook de aannemer en de eigenaar van het windmolenpark opgepakt. Ze kunnen allemaal tot 10 jaar cel krijgen. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiek bedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva Logistics, het bedrijf dat de logistiek van die webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke gegevens zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden. Mogelijk zijn wel adressen en telefoonnummers gelekt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden.
3: En bij de ANWB Erik Evengroen. Goedemiddag.
4: Hi, goedemiddag. Ja, het is nog altijd behoorlijk druk op de weg, maar zoals vanmiddag niet meer. Het neemt wel wat af, in totaal nog zo'n 130 kilometer file. Wat opvalt is de A12 om te beginnen, Duitse grens richting Utrecht. Ook op het Grijshoord rijdt het langzaam over zo'n 18 kilometer met een vertraging van 25 minuten. A58 Tilburg richting Breda, voor Ulvenhout 11 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tenslotte bij de grens in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar ook een kwartier vertraging.
3: Schapen op Texel worden van de dijken afgehaald. Waarom hoort u zo? Ster.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De marathon van Amersfoort wordt volgend jaar vervroegd van mei naar april. De organisatie doet dat vanwege de hitte.
8: Wij organiseren het vooral als een gezond evenement om gezondheid te bevorderen en plezier te bevorderen. Ja, dan is onwelwordingen zijn geen prettige bijeenkomst.
3: Ik vraag zo meteen aan fysioloog Maria Hopman of dit een goed idee is. En het is de dag van de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. Gabriel Melging, is het nog een beetje stilte voor de storm?
9: Ja, dat is wel een goede omschrijving. De rensters moeten nog 36 kilometer. We hebben een omvangrijke kopgroep en er is net al eventjes geklommen. De Col de Suzette. Een kopgroep bestaat uit 9 rensters met daarbij 1 Nederlandse Marit Rijmakers. Puk Pieters heeft weer goede zaken gedaan in het bergklassement eerder vandaag. Maar het is natuurlijk wachten op die Mont Ventoux.
3: Maar eerst, het wordt steeds droger en daar is ook op de dijken wat van te merken. Want op meerdere plekken in Noord-Holland mogen boeren vanaf morgen hun schapen niet meer laten grazen op de dijken vanwege de droogte. Verslaggever Mark Hamer, je bent op Texel. Waarom deze maatregel?
10: Ja, de grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Dat is de combinatie van de aanhoudende droogte en de bewijding, het laten grazen van de schapen hier op de dijken. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Ja, dat moet natuurlijk gebeuren, want men verwacht in oktober, nou, in ieder geval veel regen en ook misschien wel stormen. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen dat die dijk weer stevig wordt. Dus moeten de schapen weg. Ik heb gesproken met boer Martin Kikkert. Hij is bijna 70 jaar. In 2018 moest hij dat ook doen. Hij moest de schapen toen ook van de dijk afhalen. Nou ja, hij heeft het gedaan. Hij is ermee bezig. Maar wel met frisse tegenzin.
11: Het moet gebeuren. Het eten is op en de dijk verdroogt. Dus wij denken van, nou ja, dan en het waterschap wil het. Dus nou ja, dan neem je maatregelen.
10: Ja. Bent u het ermee eens?
11: Nou, gedeeltelijk. Ik zie, als je hier de vegetatie ziet, dan zou ik zeggen van nou, het heeft nog geen enkele last. Maar ja...
10: geen enkele last. Het is hier wel droog. Hè? Het is wel geel gras.
11: Het is wel droog, maar je moet ook de helling bekijken. Die is nog best een beetje groenachtig. Dus ja, er staat nog eten voor de dieren. Zo is het.
10: Dat is nog wel zo. Maar ja, de dijken zouden er zwakker van worden als het straks later in oktober of zo flink gaat stormen en regenen.
11: Ja, nou ja, goed, daar hebben we... dat willen we niet.
10: De
11: dijk moet goed blijven, dat is de hoofdzaak. En dus wij zijn er ook bij gebaat dat... En wij passen ons aan. Ik bedoel, als het waterschap zegt van jij moet ze weghalen, want het is dit of dat geval, dan zijn wij van de partij.
10: Ja, dat zei boer Martin Kikkert. 300 schapen had hij lopen hier op de dijken. Hij is ze nu op dit moment allemaal aan het weghalen. En dan hoopt hij later dit jaar, misschien nog wel in oktober, misschien nog wel in november, dat ze schapen dan toch weer hier op de dijk mogen rondlopen. En ik hoop het ook, want Texel zonder schapen op de dijk...
3: Ja, dat kan niet toch?
10: Geen gezicht.
3: Nee, gek hè? Gelukkig zijn ze nu in ieder geval nog even te horen. Dankjewel, Mark Hamer. En de droogte zal in de komende jaren een steeds groter thema worden. Want door klimaatverandering zullen we vaker dit soort droge periodes gaan meemaken. En Nederland is daar niet goed op voorbereid. Bert Palsma is programmamanager waterketen van STOA, het kenniscentrum voor de waterschappen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
3: Waarom zijn we daar in Nederland niet klaar voor?
12: We zijn er wel aardig klaar voor aan het raken, maar dat kan versneld. En het is een maatschappelijk breed probleem. Mm-hmm. Er zijn wel een aantal verantwoordelijke instanties, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat. Maar eigenlijk gebruiken we dat water met z'n allen. Die boer, industrie, landbouw, drinkwater. En die trekken allemaal aan het water, willen allemaal dat water hebben. En je kunt dus niet als professionele organisaties, waterschap, provincie, Rijkswaterstaat, hier eigen beleid op maken. Mm. Dat gaat altijd samen met natuur, altijd samen met landbouw, altijd samen met drinkwater, enzovoort, ja, enzovoort.
3: Dat is natuurlijk ook meteen het ingewikkelde, want er zijn veel partijen bij betrokken. Maar u zegt, we zijn er wel mee bezig, maar het kan versneld. Het moet misschien ook wel versneld. Waar ontbreekt het nog aan? Waar moeten we versneld mee aan de slag?
12: Ja, urgentie. Nadat de Limburg-bui viel in Valkenburg, zijn we ook wat harder gaan lopen om iets met hoogwater en waterveiligheid te gaan doen. En misschien dat deze zomer, maar ook de zomer van 2018... Mensen wakker kust of aan de kooi rammelt om hier wat breder mee aan de slag te gaan.
3: En betekent urgentie ook eraan denken op het moment dat het niet alleen maar recht voor je neus te zien is? Dus dat op klopt. Andere momenten in het jaar bedoel ik?
12: Ja, want Radio 1 die vraagt niet om een interview als het regent, maar als het droog is. En dat is niet alleen Radio 1, maar dat is ook de politiek en breder de maatschappij. Dit is nu een item omdat het een probleem is. Mm-hmm. Maar alle oplossingen, dit is een heel traag probleem. Droogte wordt wel eens een sluipmoordenaar genoemd. Maar wateroverlast, gelijk paf, boom, ellende. Droogte loopt is iets wat langzaam. Je voorraden raken op, je buffers raken uitgeput. En daar moet je dus ook veel eerder mee schakelen om de regenton als metafoor te vullen. Grondwatervoorraden en IJsselmeer is wat dat betreft een prachtig voorbeeld. En daar zit nog wel aardig wat water in, hoor.
3: Ja, want u zegt de regenton is een metafoor. IJsselmeer is de praktische vertaling daarvan. Wat zijn meer praktische vertalingen? Waar zouden we concreet anders mee om moeten gaan?
12: Ja, ondergrondwater is een mooi voorbeeld. De Veluwe wordt wel eens genoemd als nationale waterbatterij. Je zou daar meer water kunnen infiltreren. En dat loopt dan langzaam leeg. En kun je in tijden van droogte heb je een voorraad die je kunt gebruiken. En je moet ook niet. Er zit ook een ruimtelijk probleem aan. IJsselmeer kun je redelijk ver Nederland in duwen. Maar de droge zandgronden in Brabant hebben daar dan weer niet zo vreselijk veel aan. Je moet ook niet zorgen dat die buffers kun je niet op één plek in Nederland even regelen. Je moet dat verdelen, zodat je niet al te veel met water hoeft en kunt te slepen.
3: En we horen net de schapen die van de dijken worden gehaald. We horen natuurlijk de afgelopen tijd meer maatregelen. Een sproeiverbod bijvoorbeeld. Is dat iets waarvan u zegt, dat zou je eigenlijk standaard al moeten invoeren voordat het droog wordt? Bijvoorbeeld gewoon aan het begin van de zomer?
12: Nou, u merkt de stampij die er nu is. Mm-hmm. Dus probeer dat maar iets eerder te doen als het nog geen echt probleem is. En wanneer is het dan een echt probleem? Het wordt nu toch wel redelijk ingewikkeld allemaal. Ja. En, dus zo'n spuurverbod is eigenlijk best een logische maatregel. En dan nog is Leiden in last.
3: Ja, dan levert het een hoop stampij op. Maar zou het wel goed zijn om dat soort maatregelen, ook al is het nog niet zo urgent, wel al in te voeren?
12: Ja, sproeiverboden weet ik niet precies op welk moment. Er zitten grote regionale, lokale verschillen in. Maar bijvoorbeeld de buffer, die nu ergens in Zuid-Holland is, er een buffer, een recreatieplas, natuurgebied, hebben ze vol laten lopen met zoet water als extra berging, als extra buffer. Als je dat eerder doet, kijk even, ja, maar het is ook een leuke zwemlocatie en nou kunnen we er nu bij, enzovoort. Ja. Dus het is en blijft een afweging en het is altijd van, nou, misschien gaat het volgende week wel regenen. Of over 2 weken, hoe lang blijft het precies droog? Dit is een als je hier te snel mee begint, is het misschien ook wel niet nodig. En zelfs nu het volgens mij echt wel nodig is, en hier worden door de professionals echt goede afwegingen over gemaakt, zie je dat dat reuring veroorzaakt.
3: Ja. Maar u begon eigenlijk door te zeggen, er zijn zoveel partijen hierbij betrokken. Het is natuurlijk uiteindelijk van ons allemaal. We hebben het over drinkwater, we hebben het over woningbouw, we hebben het over telers, landschapsinrichting. Maar wie zou er nou als eerste met zijn vuist op tafel moeten slaan om toch die urgentie wat meer aan te geven of echt aan de slag te gaan?
12: Dus het is niet één iemand. Precies wat u nu zegt. Er zijn heel veel partijen die hier betrokken bij zijn. En er zijn ook een aantal. Weer het trio wat ik net noemde. Waterschappen, provincies, Rijkwaterstaat. Die hier hands-on mee bezig zijn. Maar die zijn ook bezig met woningbouw. En die zijn ook bezig om landbouw te voorzien. Dus en drinkwater te voorzien van voldoende zoet water. Maar er is wel degelijk. Zou daar ook. Zonder dat er met vuisten op tafel geslagen wordt, zou je bijvoorbeeld na kunnen denken, kunnen we toch niet slimmer omgaan met grondwater? Kunnen we toch niet slimmer omgaan met het hergebruik van goed zoetwater?
3: Ja. Dank voor de toelichting, Bert Palsma, programmamanager waterketen van STOA. Ja, en dan gaan we eens even kijken bij Gabriel. Hoe gaat het bij de Tour, Gabriel?
9: Nog 30 kilometer en de rensters kunnen de Mont Ventoux al zien liggen. Ze waren net in Malocène, dat is een van de startplekken voor de Mont Ventoux. Maar vanaf hier gaan ze hem niet omhoog. Ze rijden eerst nog een stukje door naar Bédouin voor de traditionele kant. Prachtige klim hoor, is dat dan 15,6 kilometer en 8,5%. Eerst natuurlijk kilometers lang door dat bos. Heb je eigenlijk helemaal geen last van wind. En dan stuur je daarna naar links. Dan krijgen de rensters een hele felle tegenwind, want er staat veel noorderwind vandaag. En dan hebben ze ineens een enorme kale vlakte. Een soort maanlandschap waar ze dan straks doorheen moeten rijden. Met dus die tegenwind op weg naar de top worstelend. Maar dat is allemaal zorgen voor later. We hebben nu nog een groepje van 9 aan de leiding. Met daarbij dus de Nederlandse Marit Rijmakers. En ook oud-wereldkampioene Amalie Diederiksen. Die hebben een voorsprong van 1 minuut op het peloton. Met nog 30 kilometer te gaan.
3: En Casper, wat melden andere Nederlandse media?
0: De directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst had jarenlang een openbaar account op de sportapp Strava, dat meldt de Volkskrant. Via dat account waren zijn fiets- en hardlooproutes te volgen en was ook zijn thuisadres eenvoudig te achterhalen. Dat is opmerkelijk, omdat de MIVD waarschuwt voor digitale dreigingen. Het account is inmiddels wel afgeschermd. Groningen beleeft vandaag de slotdag van de Vierdaagse. Het is de tweede keer dat dit evenement wordt gehouden, met start en finish op de Grote Markt. RTV Noord was daar natuurlijk bij en sprak deze twee Friese wandelaars die aangenaam verrast zijn.
13: Ik ben verbaasd. Ik loop wel vaker in Groningen. Ook de Tocht om de Noord bijvoorbeeld. Maar ja, dat verbaast me toch weer hoe mooi het hier toch wel is. En de vriendelijkheid van de mensen.
14: Het is hier bijna net zo mooi als in Friesland.
3: Ja. Bijna.
0: Ja, bijna. Geen misverstanden erover. 3300 mensen deden mee aan deze Groningse Vierdaagse. De moord op de Nederlandse drugsdealer Ebrahim Bouzou in Spanje blijft onopgelost. Een Spaans hof heeft 2 verdachten definitief vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Bouzou waarschuwde de politie al in 2015 voor de criminele organisatie van Ridouan Taghi en wordt gezien als een van de belangrijkste klokkenluiders. Hij werd in 2022 doodgeschoten bij Cadiz. En dan verdrietig dierennieuws uit Gaia Zoo in Kerkrade. De mannetjesleeuw die 1,5 maand geleden overkwam naar de Limburgse dierentuin is overleden. Dat meldt L1.
15: Deze week werd de leeuw ziek en omdat hij niet beter leek te worden, werd besloten om hem onder narcose te brengen, zodat hij verder onderzocht kon worden. Uit die narcose is de leeuw helaas niet meer wakker geworden.
0: En waaraan de leeuw precies is overleden is nog niet duidelijk. De 15 jaar oude leeuw kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Gaia Zoo had 1,5 jaar gezocht naar een nieuwe mannetjesleeuw, nadat het oorspronkelijke 21-jarige mannetje uit de groep eind december overleed.
3: Erik, hoe gaat het op de weg vandaag?
4: Nou ja, de drukte neemt in ieder geval wat af, maar nog altijd een 120 kilometer file in totaal, met de meeste vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor Knoop het Grijshoort zo'n 13 kilometer file met 20 minuten vertraging.

0: Runaway One Republic. De Thaise premier wil strengere wapenwetten na een schietpartij vanochtend op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot minstens 5 docenten dood met een wapen van zijn opa. Daarvoor schoot hij zijn 2 grootouders thuis dood. Correspondent Mustafa Margadi, hoe moet die nieuwe wapenwet eruit zien?
1: Premier Anoutin die wil dat geen enkele burger meer een wapen op straat draagt. Alleen overheidsfunctionarissen, dus agenten en dergelijke. Hoe die wet er dan precies uit moet gaan zien om dat voor elkaar te krijgen, dat heeft hij nog niet bekendgemaakt. Het is nog kort dag. Maar Anoutin die was ooit minister van Binnenlandse Zaken en heeft toen de wapenwetten sowieso al verstrengd. Er werd bijvoorbeeld tijdelijk geen vergunning meer afgegeven voor burgers om een wapen op straat te dragen. Die zou hij permanent kunnen maken of zelfs een stapje verder kunnen gaan door de vergunningen van burgers in te trekken die dat nu wel mogen. Ja. Moet even aankijken of dat gebeurt, maar dat Anoutin vindt dat de wetten strenger moeten, dat is wel duidelijk.
0: Ja, maar hij heeft ze dus al een keer verstrengd, maar is het nog steeds relatief makkelijk voor mensen in Thailand om aan een wapen te komen?
1: Ja. En dat is een beetje gek als je naar de wapens naar de wapenwetten kijkt. Want die ogen vrij streng. Je moet dus een vergunning hebben. Je verleden en achtergrond worden gecheckt. Of je zelf ooit wat crimineels hebt gedaan. Als je toch een wapen draagt zonder vergunning kun je 5 jaar celstraf krijgen. Maar het probleem is handhaving. Dat is onvoldoende. En er zijn te veel mazen in de wet. Ik ben een paar jaar geleden al wel eens in Thailand geweest na weer zo'n grote schietpartij om dat eens uit te zoeken. En mensen kunnen gewoon vrij makkelijk aan wapens komen via of hun partner of andere familie. En er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
0: Hmm. En betekent dat ook dat schietpartijen zoals we nu vandaag hebben gezien ook vaker voorkomen in Thailand?
1: Oh ja, absoluut. Je zou bijna om de havenklap kunnen zeggen. In februari was een schietpartij dit jaar, op een school ook, met 1 dode. Bijna exact 1 jaar geleden schietpartij op een markt in Bangkok. 4 doden en een heel bekende in 2022 toen een man 36 mensen doodschoot op een kinderdagverblijf, waaronder veel van die kinderen. En elke keer wordt er weer gewezen naar het hoge wapenbezit in Thailand. Er zijn 10 miljoen wapens in omloop. Dat zou neerkomen op 1 wapen per 7 Thai. En dat is voor de regio gewoon extreem hoog.
0: Ja, je zegt dan wordt er vaak gewezen naar die wapenwetten. Is dat ook terecht of zit er meer achter?
1: Nou, wat ik deze keer veel meer zie dan andere keren is dat er ook wordt gesproken over de mentale gezondheid van jonge Thai. Ik zag veel Thai online spreken over dat buitenlanders die zeggen vaak dat Thai zo ongelooflijk vriendelijk zijn en dat ze dus ook wel vrolijk moeten zijn. Nou ja, vriendelijk zijn ze, maar onder de oppervlakte leven jonge jongens in Thailand met dezelfde druk als in veel andere landen. De druk om op school te presteren. Als dat lukt, de moeite om een baan te vinden in een economie die al jarenlang slecht draait. Als je een baan vindt, relatief laag salaris krijgen. Kortom, kan gepaard gaan met stress, zei premier Anoutin tegen onze collega van RTL vandaag. Kan zelfs met depressies gepaard gaan. Dus wordt er ook nagedacht om bij het afgeven van wapenvergunningen een mentale gezondheidstest te doen. En dat die om de zoveel jaar herhaald moet worden. Maar dat is nog maar een plan.
0: Ja. Het onderzoek loopt nog hè, naar wat er is gebeurd op die school. Er liggen ook nog gewonden in het ziekenhuis. Hoe gaat het met hen?
1: Kan eventueel even beginnen met eventueel laatste nieuws dat er dodental zou zijn opgelopen. Dat zeggen in ieder geval een aantal redelijk betrouwbare Thaise media. Een meisje van 12 die zou zijn neergeschoten, die was naar het ziekenhuis gebracht. En ze hebben haar proberen te redden, dat is helaas niet gelukt. Dus daarmee zou het dodental op 9 staan, volgens die Thaise media. En er zouden nog 4 andere mensen in het ziekenhuis zwaar gewond liggen. In totaal waren er meer dan 20 gewonden. Maar ja, goed, met 4 gaat het dus nog redelijk slecht. Dus als het tegenvalt, zou het dodental nog wel iets verder kunnen oplopen.
0: Dankjewel, correspondent Mustafa Margadi.
2: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: En Gabriel Melging, de Rensers konden de Mont Ventoux net zien liggen, zei je. Hoe ver zijn ze er vandaan?
3: Nog zo'n 10 kilometer tot de voet van de klim. En we zien de renners van Movistar momenteel aan de leiding van het peloton in een van de laatste afdalingen van vandaag. Sterker nog, de laatste afdaling van vandaag. Ze rijden met 54 kilometer per uur onder allemaal bomen door. Even lekker in de schaduw. Dat kunnen ze wel gebruiken hoor, met 33 graden Celsius op de teller. En de renners van Movistar die rijden op kop voor Marlen Reusser natuurlijk. Gele truidrager in deze Tour de France. Zij verdedigt een voorsprong van 12 seconden op Demi Vollering. De rest staat al op meer dan een minuut achterstand in het algemeen klassement. En dus lijkt het een tweestrijd te gaan worden om de eindzegen. Maar hou ook nog rekening met Kasia Niewiadoma, de nummer 3 van het klassement, op 1 minuut en 17 seconden achterstand. Ze moeten nog steeds alleen wel een gaatje dichtrijden op die kopgroep. Maar dat lijkt meer een soort uitstel van executie. Dat moet wel gaan gebeuren ergens vandaag. Want die 9 koplopers met daarbij de Nederlandse rijmakers hebben nog maar 25 seconden voorsprong met 23 kilometer te gaan.
0: Ja, een kilometer of 10 nog naar die Mont Ventoux dus. Laten we daar alvast op gaan voorbeschouwen met de oud-wielrenner en wieleranalist voor de NOS, Tom Dumoulin. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, jij beklom hem gisteren al. Toen zei je dat het vooral heel erg heet was. Hoe is dat vandaag?
4: Ja, niet anders. Het is even warm. Dus ja, dat gaat zeker een rol spelen als, ja, als ze aan die Mont Ventoux beginnen. Nou, eigenlijk klimt die ongeveer 22 kilometer. Dus ze zijn nu al zo'n beetje aan de voet. Maar die eerste paar kilometer zijn ook best wel makkelijk. En dan op een gegeven moment draai je links het bos in. En dan is het gewoon een soort muur van 10% kilometers lang. Zonder echt een bocht. En dat wordt wel heel pittig. Daar speelt de warmte een grote rol. Omdat daar bomen zijn en de wind geen rol speelt. Dus dat is ook het traject waar we verwachten dat Demi Vollering haar aanval zal gaan inzetten.
0: Ja. En daar speelt de warmte een rol juist vanwege de bomen. Maar verderop is er juist weer heel weinig beschutting. Hè? Want neem ons even mee, hoe ziet de Mont Ventoux eruit?
4: Ja, je hebt dus die eerste paar kilometers die aan een 5% omhoog lopen. Dus dat wordt ook niet als de officiële Mont Ventoux zelfs nog gerekend. Dan vervolgens draai je links en dan is het nog een kleine 16 kilometer naar de top. En die eerste 10 kilometer daarvan, die zijn dus volledig beschut door de bomen. Maar ook windstil. Dus dat is die hete steile. Dat zijn die hete steile delen van de Mont Ventoux. Vervolgens kom je bij Chalet Reynard. En dat is het bekende chaletje op een kilometer of 6 van de finish. En vanaf daar begint het maanlandschap. En daar hebben de renners vandaag ook behoorlijk wat wind staan. Die staat daar eigenlijk altijd in die laatste 6 kilometer. Maar Demi Vollering moet eigenlijk voor die tijd Marlen Reusser al gelost hebben. Want
0: ja,
4: anders wordt het toch wel heel moeilijk. Ja, omdat die laatste 6 kilometer is dus vooral wind op kop. Dat is al moeilijker om iemand echt los te rijden. En ze zijn ook niet de allerstijlste. Dus ik verwacht dat Demi Vollering in het bos al haar slag gaat proberen te slaan.
0: Ja. Wie er in ieder geval niet bij is, is Anna van der Breggen. Die stapte af vandaag. Terwijl ja, het was voor een Van der Breggen in vorm wel een mooie etappe geweest, denk ik. Hè?
4: Ja, absoluut. Ja. Zij heeft zich hier natuurlijk ook maandenlang, wekenlang al op voorbereid op deze Tour de France. En dan vooral natuurlijk op deze rit naar de Mont Ventoux. En het is heel jammer dat het... Soms is topsport niet planbaar. We willen met z'n allen heel graag met allerlei data proberen rensters en renners zo goed mogelijk klaar te stomen voor de belangrijkste doelen van het jaar. En soms lukt dat om de een of andere reden niet. Dan reageert het lichaam niet zoals je had verwacht. Nee. En daar heeft Anna nu, ze schijnt niet ziek te zijn, maar gewoon niet goed. Nee. En soms heb je dat. En dat is heel jammer.
0: Het is gewoon botte pech. Tot nu toe, hè, Tom, zijn de verschillen in het klassement heel klein. In het algemeen klassement, gaat dat na vandaag wel veranderen, denk jij?
4: Dat is een vraag waar ik ook niet direct een antwoord op heb. Ik vind het moeilijk om daar voorspelling op los te laten. Het gat is inderdaad tussen Marlen Reusser en Demi Vollering heel erg klein. Daarachter lopen de verschillen natuurlijk al wel wat groter op. Maar ja, het wordt een heel spannend duel, denk ik, tussen die twee. En ik ben heel erg benieuwd of het Demi gaat lukken om Reusser los te krijgen. Als dat lukt in het bos, dan zullen die verschillen echt snel oplopen. Als dat niet lukt, ja, dan wordt het een hollen en stilstaan in die laatste paar kilometers met tegenwind. En dan zullen de verschillen eerder kleiner dan groot zijn.
0: Spannend, spannend. We gaan het allemaal meemaken zometeen. Dankjewel, Tom Dumoulin.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 16:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
5: KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer naar de Israëlische stad wordt gevlogen, zegt KLM niet. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte is het gras op de dijken beschadigd en de kans bestaat dat de dijk zelf minder sterk wordt. Noord-Holland wil dat de dijken op tijd hersteld zijn voor het stormseizoen. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 9 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In Griekenland is een burgemeester opgepakt vanwege een van de natuurbranden rond de hoofdstad Athene. De man is burgemeester van de plaats Stylida en ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark.
0: Buurvrouw Roosmarijn Knol. Ik hoor collega's hier net heel enthousiast zeggen dat het vannacht wat koeler wordt. Dat ze eerst lekker kunnen gaan slapen.
6: Dat klopt inderdaad. Temperaturen op het koudste moment van de nacht een graad of 9. Daarbij moet ik wel zeggen, dat zijn vaak temperaturen die dan in het buitengebied verwacht worden. Dus als je ergens in een dorp of ergens meer achteraf woont, ja, dan kan het 8 of 9 graden worden vannacht. Maar als je in de stad woont, dan valt dat toch een beetje tegen. En dan zal de temperatuur, ik verwacht, ergens tussen 10 en 15 graden blijven hangen. Maar in elk geval niet meer van die soort tropennachten met temperaturen onder 20 graden. En ik zou zeggen, bereid je inderdaad maar een beetje voor, want er zit weer behoorlijk wat warmte aan te komen. Tijdens het weekend gaat de temperatuur geleidelijk al een beetje omhoog. Zaterdag is het 23 tot 28 graden. Droog en zonnig weer. En zondag gaat het nog wat warmer worden, met in het zuiden temperaturen die dan weer boven 30 graden uitkomen. Het hele weekend wordt er geen regen verwacht. Dus die koelte van komende nacht en ook die buitjes van vandaag zijn denk ik voor heel veel mensen even een fijne verademing.
0: Ja, en blijft het ook na het weekend zo heet?
6: Ja, en dan gaat het zelfs nog weer wat heter worden. Maandag en dinsdag zijn even weer zo'n klein tussenmoment met iets lagere temperaturen. Ook dan droog weer. Maar woensdag en donderdag lijken weer twee hele warme dagen te worden. Met voornamelijk op donderdag in het zuiden van het land temperaturen die weer naar 35 graden kunnen stijgen. Met daarbij dus volop zonneschijn, weinig wind en geen regen. Dus dat gaat waarschijnlijk weer zo'n dag worden waarbij we echt weer die warmte heel duidelijk gaan voelen. En dus ook de komende termijn geen regenopkomst.
0: Erik, hoe gaat het op de weg?
7: Steeds beter, want we hadden eigenlijk een behoorlijk drukke middag met bijna 250 kilometer file. Daar is nu nog maar 90 van over. Maar op een aantal plekken nog behoorlijk wat vertraging. Zoals nu op de afsluitdijk op de A7. Den Oever richting Heerenveen. Bij Kornwerderzand zo'n 20 minuten oponthoud. En de andere kant op voor Den Oever bijna een half uur vertraging. Dan is het nog altijd druk op de A12 van Duitsland naar Utrecht. Voor Knoop het Grijze hoort zo'n 13 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je bijna 20 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland. 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Een flinke boete voor Meta, omdat Facebook en Instagram schadelijk zijn voor het mentale welzijn van kinderen. Ik spreek zo meteen iemand die daar dagelijks de gevolgen van ziet.
2: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Dielke Teertstra, het NOS Radio 1-journaal.
0: Een enorme boete voor Meta, bedrijf achter Facebook en Instagram. Bijna 500 miljoen euro, omdat de apps slecht zijn voor de mentale gezondheid van jongeren. Wat opvalt, de rechter vergelijkt Meta met bedrijven die de lucht verontreinigen en stelt dat de apps niet alleen schade aanrichten bij jongeren zelf, maar ook aan het onderwijs en de gezondheidszorg. Jolanda Gerwe van de organisatie Join Us, die jongeren begeleidt die kampen met een sociaal isolement. Goedemiddag. Mevrouw Gerwe, goedemiddag.
9: Hallo.
0: Hallo.
9: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Herkent u wat de rechter in de VS zegt? Dat het gebruik van sociale media gevolgen heeft die verder gaan dan alleen voor de gebruiker individueel?
9: Ja, ik herken het veel. Veel jongeren vertellen natuurlijk over hun social media gebruik en ook de gevolgen op het negatief denken bij hen.
0: Mm-hmm.
9: En wat dat ook tot gevolg heeft, is dat zij negatief naar de wereld gaan kijken, minder contact hebben met anderen, soms ook sociaal angstiger worden. En dat heeft direct ook weer gevolgen op de maatschappij. Want dat zijn vaak ook jongeren die weer vaker uitvallen van school, minder makkelijk werken. Dus op een heleboel fronten heeft social media gebruik, en zeker dat overmatige gebruik van de laatste jaren, veel effect op de maatschappij.
0: Ja, en hoe heeft het dan effect, zoals die rechter zegt, op het onderwijs of op de zorg?
9: Nou, we zien veel jongeren die door het vluchtige dat social media is, hè, de content is snel, je kunt ook alles zelf kiezen en de algoritmes zijn heel erg ingesteld op wat jongeren leuk vinden. Hun spanningsboog wordt daar hierdoor heel kort, waardoor zij zich minder goed kunnen concentreren. En dat heeft natuurlijk effect invloed mm-hmm. op het onderwijs. En we zien dat veel jongeren zichzelf continu vergelijken, ook minder rust hebben door het gebruik van die social media. En daardoor ook mentaal vaker in de knoei komen. Ja. En dat heeft weer direct effect op het zorggebruik.
0: Ja. En wat doet u als er jongeren bij u komen die die effecten merken en die ook zich door dat gebruik van sociale media eenzamer voelen of echt dus in een isolement belanden?
9: Ja, we zien veel jongeren die zich echt langdurig eenzaam voelen. En dat komt niet alleen door social media. Maar social media kan wel een trigger zijn voor veel jongeren. En wat wij met hen doen, is zorgen dat zij weer andere jongeren ontmoeten, weer fijne contacten in real life, in het echte leven hebben. En daarnaast ook leren dat zij beter omgaan met social media, maar ook weer negatieve gedachten minder de overhand laten zijn.
0: Hmm.
9: Dus dat leren we hen vooral met hen. Zodat ze minder, ook als ze dan toch weer naar social media gaan, dat ze minder last hebben van de content die ze zien. Hmm.
0: Waarom is het zo belangrijk om die echte verbindingen aan te gaan in het dagelijks leven?
9: Ja, we hebben dat als mensen gewoon nodig. Een mens is een kuddedier. Een van onze basisbehoeften is contact met anderen. En dat contact, een online contact kan fijn zijn, maar het kan het echte nooit vervangen. We krijgen letterlijk gelukshormonen van contact met anderen. Dus we mogen dat niet zomaar laten vervangen door het digitale. Of door, soms denk ik wel eens, de wereld wordt een beetje ontworpen door mensen die niet van mensen houden. Dat we steeds contactlozer worden, steeds meer kan zonder contact, boodschappen bestellen, social media, alles kan zonder contact, maar dat is niet goed voor ons.
0: En helpt het dan als er zo'n boete wordt uitgedeeld van bijna 500 miljoen euro?
9: Het is een begin, denk ik. Het is een signaal vooral ook. En nu is het natuurlijk in één staat. Uiteindelijk hoop je dat dit in meer staten en vooral ook in meer continenten gaat gebeuren. En dat Meta gaat handelen naar wat deze rechter zegt. Hè? Minder pushmeldingen, minder die likes belangrijk vinden. Mm. Meer schermtijd, hè? Die grens daarop leggen. Want we mogen niet van jongeren verwachten dat zij zich kunnen wapenen tegen het verslavende middel wat die social media is. Nee. Dus we moeten jongeren helpen. En ik denk dat begint bij daar waar het ontstaat. En dat is in dit geval Meta.
0: Ja, maar Meta is ook een bedrijf dat 500 miljoen euro wel gewoon kan betalen.
9: Ja,
0: en zich ook niet per se bewezen heeft als iemand die zich heel erg hiermee bezighoudt.
9: Nee, daarom ben ik ook niet vol vertrouwen, eerlijk gezegd. Want zij hebben natuurlijk al 11 jaar geleden al een onderzoek weggemoffeld. Wat toen al aantoonde wat de gevolgen van die mentale gezondheid waren. Dat je dat durft als bedrijf vind ik heel schrijnend. Ja, je kunt het vergelijken met de nicotine-markt natuurlijk. Die gaat er ook maar door met nieuwe dingen ontwikkelen.
0: Ja.
9: Ja, geld is schijnbaar dan toch belangrijker dan de maatschappij.
0: Maar het is een begin, zegt u. In ieder geval dank Jolanda Gerwe van de organisatie Join Us. De Mont Ventoux, Gabriel Melging. Zijn ze er al?
3: Ja, echt net. Ze nemen net de bocht naar links en beginnen dus nu officieel aan de Mont Ventoux. Eigenlijk zijn ze al een paar kilometer flink aan het klimmen. Het peloton is nog maar zo'n 20 vrouwen groot. Kim Lecour lost nu, de winnaar van gisteren. Ook Puk Pietersen zagen we al lossen. De vrouw die dus meerdere punten heeft gepakt voor het bergklassement vandaag. En eigenlijk kan die bolletjestrui haar deze Tour de France niet meer ontgaan. Er is mathematisch nog een heel klein kansje. Maar Pietersen bijna zeker van die bergtrui. We zien nu dat FDJ Suez de kop pakt in het peloton. Met Célia Géry, de Frans kampioene. Daarachter Juliette Labousse, of Juliette Bertin moet ik zeggen. Is getrouwd natuurlijk intussen. En dan Demi Vollering in derde positie. Wereldkampioene Magdalena Valleres is de eerste die aanvalt. Maar dat is natuurlijk geen klassementsrenster. We zien heel veel publiek langs de kant van de weg in het bos. Prachtig beeld, nog 15 kilometer te gaan. En het is wachten op de aanval van de favorieten. Terwijl Ferran Prevot nu lost. Dat is toch nog wel even het melden waard. Pauline Ferran Prevot, winnares van de Tour de France vorig jaar. Opnieuw niet goed, lost op de Mont Ventoux.
0: De marathon van Amersfoort is volgend jaar 2 maanden eerder. Het hardloopevenement gaat naar begin april in de hoop dat het dan wat koeler is. Want dit jaar werden meerdere lopers onwel door de hitte. Maria Hopman, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
0: U bent hoogleraar fysiologie bij het Radboud UMC. Is het een verstandig besluit, denkt u?
10: Nou, ik vind het wel een verstandig besluit. We weten dat hardlopen toch een risico is op hitteberoerte. Zeker als de omgevingstemperatuur hoog is. En dan bedoelen we met hoog eigenlijk al als het in de 20 graden is, richting 25 graden. Dan weten we eigenlijk al dat zo'n evenement echt een risico vormt voor hitteberoerte. Dus ik vind het een heel verstandig besluit.
0: Maar al vanaf in de begin 20 graden, zegt u, dat is al best wel snel.
10: Ja, eigenlijk wel. Ja, we weten gewoon met hardlopen produceer je heel veel warmte. En die warmte kun je onvoldoende kwijtraken. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld met wandelen of bij het wielrennen, daar zien we veel minder hitteberoertes. Maar hardlopen is echt een risico. Dus als je een evenement in een wat koelere tijd van het jaar kunt organiseren, is dat zeer aan te bevelen. Nou is het natuurlijk zo dat je ook niet zeker weet dat het begin april, dat je geen warme dag van 24, 25 graden kunt hebben. Nee. Dus garantie heb je nooit, maar ik vind het een verstandig besluit.
0: De kans dat het koel is natuurlijk wel iets groter. Maar daar staat tegenover dat hardlopers ook uit de koele winter en voorjaar komen op zo'n moment. Speelt dat nog mee?
10: Ja, zeker. Dat speelt zeker mee. Dus als je begin april een warme dag hebt, dan zijn de hardlopers, de deelnemers aan zo'n evenement, zijn nog helemaal niet gewend aan de warmte. Die hebben eigenlijk alleen maar getraind de hele winter door. En onder koele omstandigheden. Dus op het moment dat je zo'n evenement verplaatst naar begin april, moet je daar wel weer met andere ogen naar kijken. En op het moment dat je toch ziet, het wordt voor de tijd van het jaar eigenlijk best warm, dat je de deelnemers heel goed voorlicht. Ook qua kleding. Vaak lopen ze er nog in lange broeken, lange truien, noem maar op. Dus dat wordt echt dat enorm punt kan zijn. Dus de acclimatisatie, het wennen aan hoge temperatuur, wat we ook nu zien natuurlijk met de hittegolven, dat iedereen toch wat meer aan gewend raakt. En de aanpassingen die dat in het lichaam met zich meebrengen, die heb je dan nog niet. En dat is een nadeel.
0: Ja, zijn organisaties zich daar bewust van?
10: Ik denk het wel. Zeker de grotere organisaties die zijn eigenlijk toch steeds meer bezig met rondom zo'n evenement of in aanloop naar een evenement toch met een weerman te overleggen, met een inspanningspsycholoog te overleggen, met de GOR of de medische dienst te overleggen. Wat zijn goede maatregelen? Wat kunnen we doen? Dus dat wordt steeds beter. Ik denk dat we er nog niet zijn, maar we worden er steeds meer bewust van.
0: Wat is wat u betreft de beste tijd van een jaar om een marathon te plannen?
10: Ja, eigenlijk zou je zeggen, waarom doen we dat niet zeg maar van oktober tot april? Hè? Dan heb je echt geen warme dagen, of nauwelijks warme dagen. Maar kijk, je organiseert zo'n evenement ook omdat het iets leuks moet zijn. Dan moet het publiek op afkomen. Hè? Ik hoor net de Tour de France. Ja, je hoopt ook dat er mensen komen kijken. En als het heel erg koud is, dan komen er toch echt veel minder mensen. Je wilt ook geen storm, geen sneeuw, geen gladheid. Dus dat soort risico's wil je ook niet. Dus dan blijf je eigenlijk toch aan die randen zitten. Hè? Dus maart, april, september, oktober, november. Dat zijn eigenlijk toch wel de beste maanden voor dit soort wedstrijden. Ja.
0: Maar marathons in het najaar, daar moet je dan weer in de zomer voor trainen. En het wordt steeds warmer. Krijgen lopers het van die marathons dan ook zwaarder in hun trainingen? Of raken ze daar juist ook een beetje aan gewend?
10: Nee, dat is juist heel goed. Hè? Dus kijk, bij een training zien we eigenlijk zelden tot nooit een hitteberoerte, omdat je gewoon in een training gewoonweg niet zo diep gaat. Dus dan stop je eerder, dan pas je je training aan de temperatuur. Als het echt veel te heet is, dan loop je wat korter of wat minder hard. Maar je lichaam went dan wel heel erg goed aan de hitte. En dat betekent dat je de marathons en de wedstrijden na de zomer, die zijn in het algemeen wat minder risicovol dan die in het voorjaar. Maar het blijft nog steeds een risico, hoor. Want we hebben natuurlijk ook in het verleden bij de Dam tot Damloop gezien dat ook eind september kan het nog behoorlijk warm zijn en vochtig. En dan moet je toch echt rekening houden en maatregelen nemen.
0: Ja. Veel dank, fysioloog Maria Hopman. Casper, wat melden media in het buitenland?
5: Amerikaanse wetenschappers hebben met behulp van kunstmatige intelligentie voor het eerst een volledig synthetisch virus ontwikkeld. Het gaat volgens het blad Science om een virus dat bacteriën aanvalt en mogelijk kan worden ingezet tegen infecties die ongevoelig zijn geworden voor antibiotica. Onderzoekers van Stanford University benadrukken dat het virus geen mensen, dieren of planten kan besmetten. In België is de 54-jarige uitbater van een kampterrein in Balen aangehouden op verdenking van voyeurisme. Hij zou jongeren hebben bespied vanuit een verborgen ruimte achter een dubbele wand, zo vertelt de verslaggever van VTM Nieuws.
11: Een goede bron vertelt ons, een wel ingelichte bron vertelt ons, dat het zou gaan om een dubbele wand in de doucheruimte van het kampeerterrein. Maar dat wil het parket van Verviers niet bevestigen.
5: Of de verdachte zelf achter die dubbele wand zat of camera's gebruikte, weten we op dit moment niet. De man wordt verhoord door de politie. De Hongaarse regeringspartij TISA maakt morgen bekend wie zij voordraagt als nieuwe president. Volgens persbureau Reuters kiest de partij van premier Magyar uit 3 kandidaten. Wie deze 3 zijn is op dit moment niet bekend. Het Hongaarse parlement stemt maandag over de benoeming. De verkiezing van de nieuwe president is volgens Magyar een belangrijk onderdeel van zijn plan om de invloed van het netwerk van oud-premier Viktor Orbán terug te dringen. En een opvallend gezicht in de Amerikaanse stad Chicago. 90.000 gele badentjes dobberen daar door de rivier tijdens de jaarlijkse Ducky Derby. De race zamelt geld in voor de Special Olympics. Het zijn internationale sportwedstrijden voor mensen met een verstandelijke beperking. De actie trekt ieder jaar duizenden bezoekers, vertelt de organisator aan lokale media.
12: It's amazing the power of the rubber duck. People love rubber ducks. And so we get thousands of people to come down here.
5: Ja, de mensen zijn gewoon dol op de badeentjes. En ze kunnen ook nog wat winnen. Want wie het eentje dat als eerste over de finish drijft sponsort, gaat naar huis met een auto.
0: De ultrarechtse president van Colombia, Abelardo de la Espriella, wordt vandaag geïnaugureerd. De la Espriella ligt op ramkoers met de erfenis van zijn linkse voorganger Gustavo Petro. Zo wil hij de speciale rechtbank die oud-FARC-strijders berecht opdoeken. Want zegt hij, in mijn regering komt er geen vredesproces. Alle vredesbesprekingen gingen in Colombia tot nu toe fout. We hebben wapens nodig, zegt Espriella, en wetten. Universitair docent Latijns-Amerikaanse studies Kees Konings, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
0: Vandaag is de inauguratie, wat kunnen we verwachten?
13: Wat hij heeft aangekondigd. Hij wil dus het vredesproces van zijn voorgangers stoppen. En eigenlijk van al zijn voorgangers. Hij wil weer met harde hand militair gaan optreden tegen alle gewapende groepen. De restanten van die guerrilla-groep FARC, waar 10 jaar geleden een vredesakkoord mee is gesloten. Maar ook met drugsbendes, kleine kartels en noem maar op. Dus dat belooft wat.
0: Ja, dus niet praten, maar gewoon met harde hand er weer in.
13: Ja, eerst schieten en dan praten.
0: Ja. Waarom wil hij dat zo doen?
13: Nou, hij, ten eerste is dat zijn politieke en ideologische overtuiging. Hij wordt gekenschetst als extreem recht, hè, rechts. Een beetje in de hoek van Trump en Bolsonaro in Brazilië. Zijn voorganger was Gustavo Preto, was een ex-guerrilla-strijder. En die had een ambitieus vredesprogramma. Dat bestond uit praten met elke gewapende groepering. Nou, dat is redelijk falikant mislukt. En op een kritiek daarop is zeer nipt de La Espriella gekozen tegen een linkse tegenkandidaat die het werk van Preto wilde voortzetten.
0: Ja, en dus waarom stemmen de Colombianen op hem uit onvrede over zijn voorganger? Is dat eigenlijk de voornaamste reden?
13: Ja, zeker degene die op hem gestemd hebben. Maar dat waren er maar 200.000 meer dan degene die op zijn tegenkandidaat, Ivan Cepeda, hebben gestemd. En die wilde juist wel dat er een onderhandelde vrede komt. Dat het sociaal beleid van Preto door kon gaan. Dus het land is tot op het bot verdeeld, kan je eigenlijk wel zeggen.
0: En nu wil hij dus dit vredesproces ontmantelen. Wat betekent dit nou voor Colombia?
13: Nou, het risico, zoals ik het zie, is dat het gewapend conflict weer oplaait. Dat is natuurlijk niet helemaal weg geweest, maar dat dat weer geïntensiveerd wordt. Dat het leger ook weer een grote rol krijgt. Hij is ook van plan om na zijn inauguratie meteen op een kazerne in de stad Cali, niet de hoofdstad, maar de derde stad van het land, te gaan spreken om prestige van het leger te onderstrepen. Dus dat dus levert naar verwachting toch weer een periode van binnenlands gewapend conflict op.
0: Ja. Want de meeste mensen denken bij Colombia aan de FARC. Die is ontwapend, maar er zijn dus nog steeds heel veel groepen actief.
13: Ja, een aantal van die groepen zijn eigenlijk dissidenten van de FARC. Mm-hmm. Die zich nooit hebben neergelegd bij dat vredesakkoord. Maar er zijn ook allerlei paramilitaire groepen die eigenlijk niet van drugsorganisaties te onderscheiden zijn. Lokale bendes, kleine kartels, noem het maar op. Het is een heel ingewikkeld landschap van illegale geweldsactoren. Mm-hmm. En in de 70 jaar dat dit al duurt in Colombia heeft de staat eigenlijk nooit een beslissende militaire overwinning kunnen boeken. Dus als dat ook het lot van de La Espriella is, dan ziet het er niet zo prettig uit voor Colombia en de Colombianen.
0: U noemt net ook al een aantal andere leiders waar hij zich misschien mee identificeert. Je zou hem in die trend kunnen plaatsen, laten we het zo zeggen. Milei, Trump, want hoe past hij daarin?
13: Nou, helemaal. Hij zit echt in die hoek. Hij is een bewonderaar van Trump. En Trump is ook blij met zijn verkiezing. Hij bewondert Bukele, de jonge president van El Salvador. En wil 10 van die megagevangenissen wil hij ook in Colombia laten bouwen. Harde hand tegen misdadigers. Een beetje liberaal, pro-zakenleven, economisch beleid. En anti-immigratie, diplomatieke betrekkingen met Israël herstellen, ambassade in Jeruzalem openen, zich weer op één lijn opstellen met het beleid van de Verenigde Staten onder Trump. Dus hij hoort helemaal bij die club van nieuwe extreemrechtse politici die op het westelijk halfrond aan een opmars bezig is.
0: Dank voor de uitleg, Kees Konings. Ja, Gabriel Melging, we hoorden net Tom Dumoulin zeggen, als Vollering wil aanvallen, dan moet ze het in het eerste deel van de Mont Ventoux doen, tussen de bomen. Doet ze het ook?
3: Nee, nog niet. En dat is toch wel enigszins opvallend. We hebben nog maar een heel klein elitegroepje over van 11 rensters. Met daarbij Demi Vollering, zonder knechten nog over. Ook Marle Reusser zit er nog. En Casanivia Doma. Het volledige virtuele podium dus is er nog. Pauline Ferrand-Prévot is dus gelost. Rijdt op 1 minuut en 13 seconden achterstand. Zij gaat geen rol spelen in deze etappe. En ook niet in het algemeen klassement. Ook Anna van der Breggen dus niet gestart vandaag. Dus ook zij zit er niet. Terwijl we nu in de voorste gelederen Marion Bunel in de problemen zien. Maar om op je vraag terug te komen, Demi Vollering houdt zich nog altijd koest. Zat net achterin dat groepje van, intussen dus 11 rensters. Is nu iets opgeschoven naar het achterwiel van Marlen Reusser. Ja, die twee zijn eigenlijk een beetje onafscheidelijk. De hele tijd bij elkaar in de buurt. Reusser nu dus iets voor Vollering. Daarnet was het andersom. En Vollering die neemt nog even een slok van haar bidon. En die praat nog even in de communicatie. Het lijkt erop dat ze zich dus nog best wel goed voelt. Nog 12 kilometer te gaan. Er kan nog heel erg veel gebeuren. Vollering en Reusser houden zich nog koest.
0: Amsterdam. Het is ontstaan in de Latino- en Afro-Amerikaanse queergemeenschap in New York eind jaren 80. Ballroom. Dansen en danswedstrijden met een nieuwe vorm van expressie. Met theatrale modellenposes, het vogen. Het was toen een ondergrondse subcultuur, maar nu is het te vinden op veel plaatsen en het is populair. Ballroom wordt geëerd tijdens de World Pride in Amsterdam. Met een speciale avond op een hiervoor bijzondere locatie, het Concertgebouw. En daar is ook verslaggever Matthijs van der Wiel. En we horen daar al muziek op de achtergrond. Er wordt gerepeteerd, Matthijs.
14: Ja, generale repetitie in de zaal die hiervoor is verbouwd. Er zijn stoelen weggehaald om plaats te maken voor een catwalk daar beneden. En er zijn hele grote speakers opgehangen waar zojuist hele vette beats uitklonken die volgens mij hier echt nooit te horen zijn anders. Een DJ staat onder het orgel. Maar op het podium zit ook, en dat hoor je nu, de strijkers van Sinfonietta. Dus het is een verbinding tussen de klassieke muziek en die ballroom subcultuur. Op die catwalk, ik ben naar boven op het balkon en kijk ik naar beneden, zie ik daar de deelnemers lopen, de dansers die zojuist een battle deden, dat vogue waar je het over had. Ja. Ze zijn allemaal prachtig uitgedost, hebben uren visagie achter de rug en ze lopen, nemen poses aan op de muziek, alsof ze aan het alsof ze met een fotoshoot bezig waren. Een van de deelnemers die nog op moet is Denzel West. Die helpt me hierbij om te begrijpen wat ik zie. Ze doen veel met hun armen, wapperen met hun handen en laten zich soms theatraal en gecontroleerd op de grond vallen. Een dip.
15: Ja, een dip is waar ze een soort van heel netjes, maar ook gewoon heel mooi met verschillende moves eigenlijk gewoon vallen naar het grond.
14: Wanneer is het ballroom?
15: Ja, ik noem het ballroom wanneer de energie van ballroom eigenlijk gewoon aanwezig is. Dus dat deelnemers van de verschillende categorieën aanwezig zijn. Het is echt iets dat qua energie op gevoel gaat, zeg maar.
14: Waarom is het destijds uitgevonden?
15: Ja, het is uitgevonden eigenlijk voor een veilige plek voor trans vrouwen. Dus ze kwamen eigenlijk samen om eigenlijk hun creativiteit te laten zien, om ook gezien te voelen. Het is zeker wel een manier van leven en het is echt een community.
14: Het grote publiek leerde een van die dansvormen kennen, het vogue, het strike a pose.

0: Om eigenlijk hun creativiteit te laten zien, om ook gezien te voelen. Het is zeker wel een manier van leven en het is echt een community.
1: Het grote publiek leerde een van die dansvormen kennen, het vogue, het strike a pose. Van Madonna, die een hit maakte.
0: Ja, Madonna was een ally voor de ballroom culture. En ja, door Striker Pose van Madonna werd het bekend.
1: Populair, zoveel jaar later nog steeds. Ook in Nederland, waar zie je dat aan?
0: Ja, gewoon veel jongeren die nu meedoen met ballroom. Ze willen het gewoon zien, ze willen het ervaren. En ik denk veel jongeren die voelen nu ook gewoon dat ze het mogen doen, dat ze het kunnen doen.
1: Je kunt les nemen en er zijn die fans.
0: Kunnen nemen en nu ook door veel verschillende social media platformen. En heel vaak wordt het nu ook gefilmd en wordt het daarop gepost. Dan zie je ook gewoon dat mensen ook gewoon nu willen zien, willen weten waar het om gaat. Wat is ballroom? En ze willen het ook gewoon eens een keer in het echt gewoon ervaren. En daardoor is het nu echt gewoon heel mainstream geworden. We zijn bold. We durven meer in deze tijd. En daarvoor gingen mensen daar nog een beetje geheimzinnig mee om. En dat is ook wel logisch, want het ook veel gevaarlijker was in die tijd. Veel transvrouwen werden ook vermoord. Dus ballroom is wel echt een plek waar mensen zich veilig kunnen voelen.
1: En dan hier in het Concertgebouw met klassieke strijkers ook op het podium. Past dat wel bij elkaar?
0: Ja, zeker. Het past wel bij elkaar. We gaan nu eigenlijk gewoon klassieke muziek gaan we gewoon verbinden met ballroom, klassieke ballroom liedjes, zeg maar. En dan zie je gewoon twee werelden die gewoon samensmelten in iets, een heel mooi werkstuk.
1: Een bijzondere avond, maar ja, het is ook een wedstrijd, hè? Er is een jury.
0: Klopt.
1: Hoe win je?
0: Ja, dat bepaalt de jury. Het is heel subjectief.
1: Waar kijken ze naar?
0: Nou, ze kijken naar de verschillende elementen van de verschillende categorieën, zeg maar. Ze kijken hoe je het bijvoorbeeld verkoopt, of je muzikaal bent, is jouw gezicht, is het helemaal polished, is alles perfect. Daar kijken ze allemaal naar. En dan wordt er bepaald van, oké, wie wint er? Wie gaat er mee met de trofee?
2: Verslag vanuit het Concertgebouw van Matthijs van der Wiel. En we gaan nog even naar de Mol van Toe, Gabriel. Want hoe gaat het met Vollering?
3: Aanval Demi Vollering op de flanken van de Mol van Toe. Tussen de bomen nog, maar wel vlak voor dat maanlandschap waar Tom Dumoulin het eerder al over had. Dus ze doet wat Dumoulin zei dat ze moest doen. Maar Marlen Royser zit wel strak op het achterwiel van de Europese kampioenen. Die stoïcijns doorrijdt met Royser dus in tweede positie. En ook Kasia Nibiadoma in derde wiel. Maar Nibiadoma lijkt het dan even iets lastiger te hebben. Het hele virtuele tourpodium dus bij elkaar met nog 10 kilometer te gaan.
4: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
5: Hallo, ik ben Thomas en ik heb tot nu toe altijd op N-VA gestemd.
6: Ik ben Sien en ik stem op Groen.
7: Ze zijn al jaren samen, maar liggen politiek wel heel ver uit elkaar.
6: Ik denk dat we echt in een andere realiteit zitten.
7: Hoe werkt zo'n romantische relatie dan?
5: Ik zou het wel moeilijk vinden mocht Sien zich bijvoorbeeld aansluiten bij, zeg maar, Extinction Rebellion.
7: Deze week in Docs, linksom of rechtsom? Docs is een podcast van NTR en VPRO, nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. Deze week Kwijt, een serie over kwijtraken en soms weer terugvinden.
8: Ster. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
10: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemiddag. Het nalatenschap van acteur Peter Faber is niet alleen te zien op het doek. Hij zette zich ook in voor jongeren die net als hij op straat waren opgegroeid. Ik spreek zo meteen zijn zoon die zijn werk gaat voortzetten. Nu eerst het nieuws, Casper Meijer.
11: Het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is opgelopen naar 8. Een jongen van 14 opende daar vanochtend het vuur en beroofde zichzelf daarna van het leven. De premier van Thailand wil dat zijn land...

0: strengere wapenwetten krijgt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
1: Premier Anoutin die wil dat geen enkele burger meer een wapen op straat draagt. Alleen overheidsfunctionarissen, dus agenten en dergelijke. Hoe die wet er dan precies uit moet gaan zien om dat voor elkaar te krijgen, dat heeft hij nog niet bekendgemaakt. Het is nog kort dag.
0: In Thailand zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in ieder geval tot 24 oktober niet. NAVO-lid Turkije heeft een defensieovereenkomst gesloten met Saoedi-Arabië en Pakistan. De ondertekening was in Mekka. De overeenkomst lijkt op NAVO-artikel 5. Een aanval op één is een aanval op allen. Door het datalek bij het logistieke bedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De Britse muziekproducent William Orbit is vorige maand overleden. Het heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij werkte onder meer samen met zangeres Madonna. Met haar maakte hij het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. William Orbit was 69 jaar. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd. En daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat de grasmat bedoeld is om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van de duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken.
2: De fles trok mijn aandacht omdat het zoals een fles champagne een soort cover over de top had van de fles. De fles werd mee naar boven genomen en daar kwam erachter, stond er Guinness Londen in, wat toch wel speciaal was.
0: Het bleek een 162 jaar oude fles Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en de 30 graden.
3: De verkeersinformatie, Erik Evengroen.
4: Ja, naast een aantal korte files nog de meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 om te beginnen, Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken gebeurde zojuist een ongeluk. Er is 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole daar ook een kwartier vertraging. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoorn 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan kost je een kwartier. En de A76 Geleen richting Aken, daar bij de grenscontrole bijna een half uur.
3: Het is de grootste aanval in jaren tussen Houthis en de regeringstroepen in Jemen. Zometeen meer over waarom dit geweld nu weer oplaait.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: De Amerikaanse president Trump probeert opnieuw het recht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Correspondent Jordan Daas, hij heeft het dus al eerder geprobeerd.
8: Ja, nog geen 6 weken geleden werd hij teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Maar deze president accepteert geen verliezen. Maakt nu dus opnieuw de vlucht naar voren.
3: En het is doorbijten op de Mont Ventoux, Gabriel. Hoe gaat het met Demi Vollering?
9: Vlak na de aanval keek ze over haar rechterschouder in het gezicht van Marlon Reusser. En wat de blik dan ook toen was, dat doet er eigenlijk niet toe. Want meteen aan de linkerkant van de weg viel Kasia Nibiadoma aan. En die heeft ineens een gaatje. Vollering wil dat Reusser het oplost, maar Reusser kijkt naar Vollering. Tja, wie van de twee heeft dan meer te verliezen met nog 8 kilometer te gaan?
3: Maar nu eerst geweld in Jemen. Want het geweld laait daar weer op tussen Houthi-rebellen en regeringstroepen. Bij een aanval op meerdere legerkampen zijn minstens 30 regeringssoldaten omgekomen. En ook burgers raakten gewond. Het is de ergste militaire escalatie in jaren. Abdul Bouzerda, redacteur bij het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland en Midden-Oosten-deskundige. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
3: Ja, de aantallen van de slachtoffers lopen uiteen van 30 tot ruim 50 dode militairen. Wat weten we over deze aanval?
10: Nou, dat het echt bloederig en gewelddadig aan toe vindt, dat is één wat zeker is. Er wordt gesteggeld over het aantal. De Houthis hebben met ballistische raketten, drones, militaire kampen dus van de internationaal erkende regering. Ik voeg eraan internationaal erkend, want de Houthis zien zichzelf als de legitieme regering van Jemen. Dat is in een aantal provincies gebeurd. En inderdaad, er zijn verschillende aantallen. Het zou waarschijnlijk gaan om toch wel echt wel een groot aantal, boven de 50, misschien wel 60 regeringssoldaten, ook heel veel burgers. De Houthis zeggen zelf dat ze reageren op een grote Saoedische troepenopbouw en dat zij namelijk preventief hebben aangevallen. Of dat klopt, kan ik niet zeggen. Maar het laat wel zien dat het toch wel echt een serieuze escalatie is.
3: Ja, want deze twee partijen zijn al lang in oorlog met elkaar. Hè? Maar er is een staakt het vuren sinds 2022. En nu broeit er dus toch weer veel en leidt het weer op.
10: Ja, we zien de afgelopen maanden dat er steeds verder wordt gestegen op die denkbeeldige escalatieladder. Waarbij bijvoorbeeld een paar weken geleden, iets meer dan een maand geleden, de Saoediërs een vliegveld hebben aangevallen. De Houthis hebben op hun beurt een blokkade ingezet tegen Saoedische schepen. Door die andere zeestraat niet te verwarren met de straat van Hormuz. Dat is Bab el-Mandeb, de nauwe zeestraat tussen het Arabische Schiereiland en Afrika. En kortom, je ziet dat de oorlog steeds verder doorgaat. En ja, leken, maar ook deskundigen kunnen zich niet aan de indruk onttrekken dat het natuurlijk ook alles te maken heeft met die andere grote onrust in de buurt, namelijk de oorlog tussen Iran en de VS.
3: Ja, en hoe dan? Op welke manier heeft dat met elkaar te maken?
10: Kijk, laten we eerst vooropstellen dat de Houthis autonoom opereren. Het is niet zo dat die rebellengroep daar in Jemen Iraanse bevelen zonder discussie uitvoeren. Maar het zijn wel echt bondgenoten. Ze krijgen de wapens, de expertise. Er wordt ook strategisch echt gecoördineerd. Daar doen ze ook niet geheimzinnig over. En Teheran gebruikt de Houthis om via die Rode Zeestraat dus, die ik net opnoemde, Bab el-Mandeb, toch wel de economische druk verder op te voeren tegen tegenstanders. Kortom, wat je ziet is dat de Houthis gebruik maken van deze situatie om escalatie verder op te voeren tegen Saudi-Arabië, die zich al ingeklemd voelt vanwege die oorlog tegen Iran, om toch wel concessies te krijgen. Legitimiteit, toegang tot havens en meer stevige voetafdruk te krijgen in Jemen.
3: Ja, dus we hebben het in eerste instantie over Jemen, maar dus ook Saudi-Arabië, dus ook de Iran-VS-oorlog. De hele regio is bezig met die oorlog. En vandaag werd er ook een defensieovereenkomst getekend tussen Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije. Wat staat daarin?
10: Ja, dat is echt een bijzonder akkoord. Dus een trilaterale, moeilijk woord, trilaterale akkoord tussen de drie landen dus. Het lijkt een beetje, dat zullen de luisteraars wel kennen, het artikel 5, het beroemde artikel 5 van een aanval op één is een aanval op alle. Maar het is niet echt een NAVO-constructie, want zoals we weten, NAVO, dat is echt een geïntegreerde commandostructuur, er is ook een hoofdkwartier. Dit lijkt meer bijvoorbeeld als een soort van defensiepact. Ik wil het niet downplayen, want ze spreken wel met elkaar af dat ze elkaar echt gaan helpen als ze aangevallen worden. Maar dat kan natuurlijk ook steun zijn, logistiek en in uiterste geval ook echt militair. De partijen benadrukken wel dat het echt een defensiepact is. Maar het laat wel zien dat de situatie echt veranderd is. Saudi-Arabië, bondgenoot van Amerika, trekt op met Turkije en Pakistan. Gaan ook mee gebruik maken van Chinese wapens. Immers, Pakistan heeft toegang tot die wapens. Kortom, je ziet dat door de oorlog, ja, toch als het ware de veiligheids-DNA, zeg maar even in mijn eigen woorden, veranderd is in die regio.
3: Ja, want Saudi-Arabië probeert wat onafhankelijker te worden van de Amerikanen?
10: Ja, zonder meer. Dat is geen geheim. Ze hebben enige tijd terug bijvoorbeeld ook weer een deal gesloten met Oekraïne voor het leveren van drones. Dat hebben ze buiten de Amerikanen omgedaan. Daar waren de Amerikanen not amused over. Dat was natuurlijk om drones te hebben om die raketten en drones uit Iran tegen te houden. Maar je ziet dat de Saoediërs eieren voor hun geld kiezen en toch aan het nadenken zijn, hoe kunnen we op het veiligheidsgebied diversificeren? En misschien op termijn, net zoals wij dat hier in Europa doen, ons helemaal losweken van de Amerikanen en van die Amerikaanse paraplu. Daar zijn ze nog niet toe in staat, maar je ziet wel dat ze die beweging maken.
3: Veel dank voor je uitleg, Abdou Bouzerdan. Gabriel, hoe gaat het op de Mont Ventoux?
11: Het gat is ineens 50 seconden. Kasia Nibiadoma is op weg om deze Tour de France naar zich toe te trekken. Zo lijkt het toch virtueel. Staan Roycer en Vondering nog steeds eerste en tweede in het algemeen klassement. Aangezien Nibiadoma in de tijdrit veel tijd verloor en op 1 minuut en 17 seconden staat. Maar daar gaan nu dus al 53 seconden vanaf. En dus hebben we in één keer drie concrete kanshebbers voor de eindzege in deze Tour. En Nibiadoma, die buffelt wel door. Die blijft maar volle bak rijden. En Vondering, die kijkt de hele tijd naar Roycer. Want Vollering die heeft vaak zat de kastanjes uit het vuur gehaald op het moment dat zij het eigenlijk niet hoefde te doen. En zij probeert dat nu dus ook niet te doen. Want ja, Roycer heeft die gele trui. En zij kan die gele trui verliezen. Maar Roycer kent de reputatie van Vollering. Kent ook een beetje dat onzekere van Vollering. En dat niet durven gokken. Dat niet durven pokeren. En Roycer die kijkt dus steeds naar de Nederlandse. Roycer die pakt nu toch weer even de kop in dat duo. En gaat weer op kop rijden. Maar ja, het gat wordt op deze manier steeds iets groter. Nog 6,5 kilometer dus. We zijn bijna het bos uit. Nibiadoma aan de leiding. 50 seconden daarachter. Roycer en Vollering.
3: De Amerikaanse president Trump probeert opnieuw een streep te zetten door het geboorterecht. Baby's krijgen op dit moment gelijk staatsburgerschap als ze geboren worden in de VS. Trump wil hier vanaf, maar werd eerder teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Correspondent Jordan Daas. Daar trekt hij zich dus niks van aan.
12: Nee, hij wordt natuurlijk wel vaker teruggefloten, maar geeft zich ook zeer zelden gewonnen. Lapt wetten, regels waar die hem niet goed uitkomen. Vaker aan zijn laars, zoekt de grenzen natuurlijk op van wat er binnen de grondwet kan en mag. En gaat er soms ook moedwillig overheen. Juist nu die dus net inderdaad terecht is gewezen. Nog geen 6 weken geleden door het Hoge Rechtshof. Volle vaart weer vooruit. Hij was er erg boos over. Hij probeert dit ook al lange tijd, al in zijn eerste termijn ook. Trump vindt het niet oké. Dat zoals die grondwet hiervoor voorschrijft dat iedereen die hier geboren wordt, dat hij automatisch Amerikaans staatsburger is. Ja, en dus slaat hij terug, probeert hij wederom aan dat grondrecht dus te tornen.
3: Ja, en hoe wil hij dat doen?
12: Nou, hij komt met wat nauwere categorieën, zou je kunnen zeggen, in vergelijking met afgelopen keer. Kinderen die dan niet in aanmerking zouden kunnen komen, baby's voor automatisch staatsburgerschap, dat grondrecht dus. Het gaat dan om vijandige vreemdelingen, zoals hij dat noemt. Leden ook van terroristische organisaties, buitenlandse lobbyisten. Nou, hoe dat precies allemaal gedefinieerd wordt, is mij niet helemaal duidelijk. Het lijkt ook niet te gaan om hele grote groepen. En het tweede decreet is nog net iets anders. Dat is babytoerisme. Dat zou hij ook verder aan banden willen leggen.
3: Babytoerisme? Wat is dat?
12: Ja, geboortetoerisme ook wel genoemd. Hè. Naar Amerika vliegen als zwangere vrouw. En hier dan je kind geboren laten worden om dat kind maar Amerikaans te laten zijn. Ja, volgens Trump gaat dat om honderdduizenden gevallen per jaar. Maar ja, zoals vaker bij deze president klopt dat niet altijd. Die cijfers zijn wel erg naar boven afgerond. Het zijn er rond de 10.000 zo'n beetje. Moet je denken onder meer vrouwen uit China, ook vanuit andere landen, bureautjes die voor hen kunnen regelen dat ze hierheen kunnen komen, naar binnen komen op een toeristenvisum, onder valse voorwendselen dus, om vervolgens hier hoogzwanger de laatste weken uit te zitten en hun kind Amerikaan te laten zijn. Dat zijn er zo'n 10.000. Andere schattingen gaan uit van 20.000, 26.000 per jaar. Maar dat gaat dus om kleine aantallen, niet om honderdduizenden in elk geval, zoals Trump zegt.
3: Met het idee ook van die moeders dat ze dan zelf ook in Amerika kunnen blijven?
12: Het is in elk geval in veel gevallen, en het hangt natuurlijk van de situatie af, maar in veel gevallen bedoeld om de kinderen een betere toekomst te geven. Ja, in sommige gevallen natuurlijk ook om de familie daarna erachteraan te laten reizen.
3: Ja. Waarom is dit nou zo'n belangrijk onderwerp voor Trump?
12: Omdat het een president is die wil bepalen wat de Amerikaan is, hoe die Amerikaan eruit ziet ook. Het beschermen van de betekenis, de waarde van het Amerikaanse staatsburgerschap, noemde hij het toen hij eerst met dit decreet kwam.

0: bedoel, hij is de anti-immigratie-president. Dit is een van de onderwerpen waar hij nog steeds heel goed op scoort. Je kunt natuurlijk ook zeggen van, het is natuurlijk wel erg raar dat iemand die hier toevallig wordt geboren dan automatisch Amerikaan is. Dat komt nog uit de tijd van de slaven, de tot slaafgemaakte. Dat is natuurlijk iets wat wij in Nederland, in Europa helemaal niet zo kennen. Dus hij wil daar al langer aan morren. En juist op dit moment, ja, veel lukt er niet. De oorlog in Iran, zelfs de bouw van zijn eigen balzaal in zijn achtertuin moet weer worden stilgelegd. Op last van de rechter vandaag. Ja. Lukt ook niet. Hij moet toestemming vragen aan het congres. Er lukt veel niet. Populariteit staat onder druk. Ja, hiermee kan hij zich in elk geval weer laten zien.
1: Ja, maar gaat dit dan wel lukken?
0: Nou ja, het lijkt echt een kansloze missie, ja, waar het gaat om het afpakken van staatsburgerschap. Dat blijft een grondrecht. Ontnemen van rechten voor of na geboorte, dat is zo goed als onmogelijk. Als het gaat om het aanpakken van geboortetoerisme, ja, daar zijn al maatregelen voor. Als vrouwen aan de grens staan, onder valse voorwenselen, kunnen ze al worden tegengehouden. Maar is het kind eenmaal geboren, ja, dan is dat nog steeds een Amerikaan. En ik verwacht ook niet dat dat nu anders zal zijn. Ja. Dat het Hoge Rechtshof of andere rechters nu anders gaan oordelen.
1: Dankjewel, Sjoerd en Daas. Kasper, wat melden andere Nederlandse media?
2: Een Nederlandse man van 25 die internationaal werd gezocht is opgepakt in Marokko. Volgens de Telegraaf wordt hij verdacht van onder meer gijzeling, grootschalige drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie kwam tot stand na samenwerking tussen de Nederlandse en Marokkaanse autoriteiten. Nederland gaat om de uitlevering van de verdachte vragen. In Zeewolde in Flevoland is het grootste waterscoutingkamp van Europa bezig, de NAWAKA. 7000 scouts zijn bij elkaar gekomen en ze hebben niet stilgezeten. Ze hebben namelijk in een week tijd een 22 meter hoge houten vuurtoren gebouwd. Scout Jesse vertelt bij Omroep Flevoland hoe ze te werk gingen.
3: Eerst een goed plan maken. En daarna hebben we de staanders op de grond geknoopt. En grote frames van gemaakt, die hebben we omhoog gehesen. En daarna zijn we rustig aan omhoog gaan werken, dichtknopen en netjes maken.
2: Opvallend detail, ze hebben geen schroeven of spijkers gebruikt, maar alleen maar hout en touw. En daar was best wel wat touw voor nodig.
3: Ik denk dat we nu zo'n 4 kilometer touw wel erin hebben zitten. Dus dat gaat hard. Maar we hebben gelukkig een goede voorraad, dus dat komt goed.
2: En na afloop van de NAWAKA breken de scouts de toren ook weer helemaal af. De douane heeft in de Amsterdamse haven 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het parool werden de drugs gevonden in een zeecontainer op een schip uit West-Afrika. De partij had een straatwaarde van tientallen miljoenen euro's. De cocaïne is inmiddels vernietigd. Voor zover bekend zijn er nog geen aanhoudingen verricht. En het is de laatste dag dat de Wijkertunnel in de A9 in Noord-Holland is afgesloten vanwege onderhoud. De afgelopen 4 weken moesten mensen omrijden of bij Velsen met de pont over het water. Veel mensen die normaal de auto zouden pakken kwamen nu met de fiets. En om deze mensen tegemoet te komen kon je vandaag bij de pont terecht voor een gratis fiets-APK, horen we bij NH Nieuws. Het is een cadeautje van Rijkswaterstaat.
4: We doen dit als een waardering richting de mensen die nu op de fiets gaan. Velen die we hier spreken zijn mensen die normaal met de auto door de Wijker of door de Velstunnel gaan.
2: Deze fietser was blij met de hulp aan haar ketting die eraf lag.
5: Oh my god, echt een soldaat.
6: Ja, wat vind je ervan?
5: Echt een lijfzeven.
2: En vanaf morgen is de Wijkertunnel weer open.
1: En hoe gaat het met de andere tunnels en wegen, Erik?
7: Nou, op zich goed, Dielke. Er staan steeds minder files, in totaal nog zo'n 70. Wat wel opvalt is een ongeluk zojuist op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Het gebeurde net voor Hoevelaken. Er staat inmiddels 7 kilometer file met bijna een kwartier vertraging.
1: Ja, het is hartstikke spannend op de Mont Ventoux, dus we gaan even naar Gabriel.
8: Kasia Nivia-Doma nog altijd aan de leiding met nog 4,2 kilometer te gaan. Ze heeft zelfs virtueel de gele trui in handen, want ze heeft een voorsprong van 1 minuut en 17 seconden op Marlen Reusser. En dat is precies ook het gat tussen die twee in het algemeen klassement. Nivia-Doma kijkt nog eens even naar haar kilometerteller, waar ze precies ziet hoeveel vermogen ze rijdt. En dan weet ze dus wat ze nog kan volhouden richting die top. Kijkt weer met haar ogen vooruit naar de weg. Er staat her en der nog een verdwaalde naaldboom die een schaars stukje vruchtbare grond heeft gevonden in dit rotsachtige landschap. Maar het duurt niet lang meer voordat Nivia-Doma geen enkele boom meer heeft als eikpunt om naartoe te rijden. Vollering daarachter pakt het stuur onderin de beugels vast. Doet nog even wat ademhalingsoefeningen. Ja, die zal natuurlijk nu wel eventjes in paniek raken. Want wat kan ze nu nog precies gaan verzinnen om dit gat nog te dichten? Of om in ieder geval haar kansen nog groot te houden om de gele trui over te nemen na vandaag? Vollering kijkt misschien nog naar het moment om een aanval te plaatsen. Dat moet haast wel. Maar met nog 3,8 kilometer te gaan rijdt Nivea Doma 1 minuut en 17 seconden voor Royster en Vollering.
1: Je bent zo oud als je je voelt, maar vooral zo oud als hoe je leeft. Dat laatste is in het kort de filosofie van longevity. De stroming in de gezondheidszorg die inzet op levensstijl, op zo lang mogelijk gezond blijven. Om te laten zien hoe je volgens de wetenschap nou echt gezond ouder kan worden, schreef cardioloog Leonard Hofstra het boek Nieuw in 100 dagen. Dat deed hij samen met Jeja Elouazani. Leonard Hofstra, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Nieuw in 100 dagen, dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn.
6: Dat zou je wel zeggen. Kijk, waar die titel op slaat is dat het lichaam een ongelooflijke capaciteit heeft, vermogen heeft om te vernieuwen. Dus 1% van onze lichaamcellen wordt elke dag vernieuwd. Betekent dat je gemiddeld gezien na 100 dagen een heel nieuwe versie van jezelf bent. Nu is het wel zo, belangrijk ook voor de luisteraars om te weten, is dat dat niet voor elk celtype geldt. Mm-hmm. En bijvoorbeeld de huid, de darm en de bloedcellen gaan veel sneller dan dat. Maar je hart en je brein gaan veel trager dan dat. Bijvoorbeeld het hart gaat 1% per jaar in plaats van 1% per dag. Ja. Maar goed, in die dynamiek, hè, dus die titel staat eigenlijk symbool voor het ongelooflijke vermogen van ons lichaam om te vernieuwen. En dat is belangrijk informatie uit het boek. Betekent eigenlijk dat, zoals we hier nu met elkaar praten en ook luisteraars luisteren, dat elke seconde 4 miljoen cellen worden vernieuwd. En ook weer moeten worden afgebroken.
1: Dat is bijna niet te bevatten. En is dat ook de sleutel tot gezond ouder worden, dat vernieuwen?
6: Dat vernieuwen is inderdaad de sleutel tot ouder worden en dan nog ook nog gezond, jong en energiek zijn. Kijk, als je stamcellen hebt die dat heel goed aankunnen, die 4 miljoen cellen per seconde. En als je een immuunsysteem hebt die die cellen ook weer kunnen afbreken en goed afvoeren. Ja, dan blijf je jong, dan blijven je weefsels jong. Maar gaat dat niet goed, ja, dan ontstaat een situatie waarbij er cellen die eigenlijk geen functie meer hebben in jouw weefsels gaan ophopen. Mm. Dat noem je ook wel zombiecellen.
1: Een
6: beetje een macabere titel. Maar die hebben ook echt het effect van de zombies. Die infecteren ook naburige cellen om ook zombie te worden. En zo kunnen je weefsels en jouw hele lichaam heel snel verouderen. Ja. Nou, wat we in het boek gedaan hebben, is alle wetenschap daarover, ook van de biologische klok, die zelfvernieuwing samenvatten, dus alle wetenschap daarover samenvatten en een programma maken waardoor ja, mensen die dat boek hebben een betere, jongere versie van zichzelf kunnen zijn na 100 dagen.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen die luisteren wel willen weten hoe ze dat kunnen doen. Wat zijn de belangrijkste tips?
6: Nou, de belangrijkste tips zijn eigenlijk dat een hele slimme manier van vasten. Je kunt dagelijks een beetje vasten. Dat noem je ook wel intermittent fasting.
1: Vasten, dus echt een tijdje af en toe niet eten.
6: Af en toe niet eten. Dus heel veel discussies gaan erover. Wat moet je eten om gezond te zijn? Mm-hmm. Maar een van de belangrijkste boodschappen van ons boek is dat je ook een tijd van de dag niet zou moeten eten. Omdat dat heel veel rust geeft aan je stofwisseling. Waardoor jouw bloed zakt, waardoor je cholesterol verlaagt, waardoor jouw suikers beter gereguleerd worden. Dus dat is al een hele simpele interventie. En er zijn ook slimme manieren van vasten, bedacht door Walter Longo, een hele goede onderzoeker in dit veld. Als je 5 dagen in een maand een fasting mimicking diet doet, waarbij je niet helemaal niks eet, maar toch een beetje vol wordt. En je doet dat 3 maanden na elkaar. Dus 5 dagen in de maand, 3 maanden na elkaar. Ja. Dan gaat de biologische klok met 2,5 jaar terug.
1: Jeetje.
6: Blijkt uit zijn research. Dus met andere woorden, als jij 15 dagen investeert in jezelf met dat fasting mimicking diet, kun je dus 2,5 jaar jonger worden.
1: Ja. Maar dat klinkt alsof we daar best veel invloed op hebben zelf. Maar is hoe je oud wordt niet ook grotendeels genetisch bepaald?
6: Ja, dat dachten wij vroeger. Hè, dus vroeger nog niet zo heel lang geleden misschien. Maar kijk, omdat je families hebt die met z'n allen heel oud worden, denk je van oké, dat zal dan wel een gen zijn die mensen helpt. Maar vaak leven die families ook op dezelfde manier. Dus heel gezond levende families worden met z'n allen ook heel gezond oud. En hebben dan ook nog de energie. Dus ja, uiteindelijk blijkt dat 80% jezelf in de hand hebt. Zit je zelf aan het stuur van hoe oud je wordt en of je dan ook nog gezond en gelukkig bent.
1: 80%?
6: 20% is genetisch. Ja, 80% is, denken we, uit research is wat je zelf in de hand hebt. Je leefstijl bepaalt eigenlijk hoe jong jij bent.
1: Ja, dat is best wel veel, hè, 80%.
6: Dat is heel veel, ja. Dus ook jij, Dioeke, kunt daar heel veel aan doen. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar...
1: Ik ben 42.
6: Dus 42, nou ja. Nee, dat is nog hartstikke jong natuurlijk. Maar
1: wel, de inzichten zijn er in ieder geval om gezonder ouder te worden. Dus dat is heel waardevol, absoluut, denk ik, voor heel veel mensen. Veel dank voor de uitleg. En dat is dus ook te lezen in uw boek Nieuw in 100 dagen, Leonard Hofstra. Gabriel, zijn ze al boven? Nivea Doma?
8: Nee, nog niet. Nog 2,2 kilometer. Maar ze zijn wel bijna boven. Dat wel. Er is eigenlijk geen boom meer te zien. En dat betekent dat je er bijna bent. Maar dat betekent ook dat je in de zwaarste kilometers bent. 8% hellingstraat. Nu volle bak wind tegen. Het is voor Nivea Doma echt een worsteling. Maar het gat wordt alsnog alleen maar groter op Reusser en Vollering. Het gat is nu 1 minuut en 46 seconden. Die gele trui kan Nivea Doma bijna niet meer ontgaan. Wat gebeurt er toch daarachter? Reusser en Vollering. Ze hebben nog een paar keer een speldenprikje uitgedeeld vlak nadat Nivea Doma was weggereden. En toen konden ze Nivea Doma bijna aanraken. En toch lukte het ze niet om dat gat te dichten. Ze werden het maar niet eens met elkaar. Hebben ze Nivea Doma onderschat? Of konden ze niet harder? Wat is het toch? Want nu lijken Vollering en Reusser zelfs ingerekend te gaan worden door een groepje van 4 dat achterop komt. Dat is compleet bizar. Dat is helemaal niet wat we hadden verwacht op voorhand. Vollering rijdt nu op kop met Reusser erachter. Maar ja, wat is hier tactisch idee van Demi Vollering? Kan ze Reusser nog lossen? Het lijkt erop dat ze nu gewoon maar samen met Reusser gaat werken om het gat zo klein mogelijk te houden. Reusser neemt nu weer over van Vollering. We verwachten nog een aanval van de Nederlandse. Maar ja, komt hij er nog? Het is nog 1,9 kilometer te gaan. Nivea Doma aan de leiding. Reusser en Vollering op 1 minuut en 38 seconden achterstand.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel!
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
15: NPO Radio 1.
1: Half 6, de hoofdpunten van het nieuws met Casper.
2: De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD had tot deze week een openbaar account op de sportapp Strava. Via dat account waren zijn fiets- en hardlooproutes jarenlang zichtbaar. En zo was ook zijn thuisadres makkelijk te achterhalen, meldt de Volkskrant. Het gebruik van een openbaar account op de app is in strijd met de richtlijnen van Defensie. De premier van Thailand pleit voor strengere wapenwetten na een schietpartij op een school. Een leerling van 14 schoot daar 6 mensen dood, bracht zijn opa en oma om het leven en pleegde uiteindelijk zelfmoord. Thailand wordt geregeld opgeschrikt door vuurwapengeweld. Bij een politiecontrole in de haven van Amsterdam is afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. Het schip waarop de container stond was onderweg van West-Afrika naar Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. En na een half jaar onderbreking gaat KLM weer vliegen op Tel Aviv. De dienst tussen Schiphol en de Israëlische stad wordt hervat op 25 augustus. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht niet in Tel Aviv, maar op Cyprus.
1: Buurvrouw Roosmarijn Knol, het is wat minder warm vandaag. Blijft dat even zo?
14: Een beetje wel, maar de temperatuur gaat geleidelijk omhoog. Dus zaterdag gaat een beetje zo'n overgangsdag zijn. Wordt het 23 tot 28 graden. Wel heel veel zon, relatief weinig wind en het blijft ook droog. Maar zondag ga je alweer merken dat we volop in de warmte zitten. In het zuiden van het land gaan we dan weer over die 30 graden heen. Op de Waddeneilanden en aan zee is het dan zo'n 26 graden. Dus daar valt het met die warmte dan nog heel even mee. Maandag en dinsdag zijn ook weer even een soort van adempauze tussendoor. Maar vanaf woensdag komen we dan echt weer in de hitte terecht. Op meer plaatsen warmer dan 30 graden. Donderdag zelfs 35. En ook dan geen regen. Dus het blijft voorlopig droog. En die temperatuur die gaat dus weer omhoog.
1: Erik, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, steeds beter. Op dit moment nog zo'n 30 files. Maar de meeste hebben hooguit zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud. Wat wel opvalt is de A1 om te beginnen. Apeldoorn richting Amsterdam. Bij Hoevelaken zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Vertraging is een klein kwartier. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A7 op de Afsluitdijk richting Heerenveen. De brug bij Kornwerderzand staat open. Er staat zo'n 3 kilometer file met een kwartier oponthoud, zoals gezegd. En tenslotte de A12 Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord, 10 minuten vertraging.
1: Ja, Gabriel, het is een prachtig beeld. Op die kale mon van toe rijdt Nimia Doma naar boven. Is ze er al bijna?
8: Ze moet nog 640 meter tot de streep. Eigenlijk kan de ritzegen haar niet meer ontkomen. Maar pakt ze dan ook die gele trui? Het lijkt er wel op, want het gat met Reusser en Vollering is nog steeds ruim 1 minuut en 40 seconden. En ze heeft maar 1 minuut 17 nodig. Nimia Doma gaat nog eens op de pedalen staan. Worstelt zich naar boven. Het is echt een hele knappe aanval geweest van Kasia Nimia Doma om dit tot een goed einde te brengen. En Reusser kijkt over de linkerschouder. Ziet Vollering daar nog altijd zitten. Vollering grimast. Vollering die kan duidelijk niet meer. Vollering die doet de hele tijd maar wat Reusser wil eigenlijk. Als Reusser wil dat Vollering overneemt, gaat Vollering naar de kop toe. En als Reusser dan vervolgens weer op kop gaat rijden, nestelt Vollering zich in het wiel. Maar een aanval komt er maar niet. En dus kan Nivia Doma onbedreigd toch, zo lijkt het in ieder geval, naar de zege rijden op de top van de Mol van Toen met nog 400 meter te gaan. En daarachter gaan Reusser en Vollering, ik denk, nog wel strijden om die tweede plaats. Maar het is echt een beetje de vraag hoe ze dat dan precies gaan doen.
16: Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
20: Dielke Teertstra.
21: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: De Tour de France finisht vandaag op de Mont Ventoux. En daar finisht vandaag als eerste Nibia Doma, toch Gabriel?
8: Zeker, ze komt nu over de streep met haar handen in de lucht. Kasia Nibia Doma wint op de Mont Ventoux. Een prachtzegen van de Poolsen. Maar gaat het genoeg zijn voor de gele trui? Dat is de vraag, want daarachter valt Demi Vollering aan. En dan lost Marlen Reusser. Oh, Demi Vollering heeft Reusser meteen op lengtes gereden. Maar ja, is dit op tijd of is dit te laat? Demi Vollering redden wat er nog te redden valt. Is dit tactisch dan ook misschien wel slim of misschien... misschien niet. Dat is echt wel een vraag die gesteld mag worden na deze etappe. Want wat is ze lang bij Royster gebleven. Maar met nog 300 meter te gaan gaat ze keihard omhoog nu. 25 kilometer per uur. Ze probeert het nog te redden. Ze heeft natuurlijk een minuutje wat ze goed mag of wat ze toe mag geven op Nivea Doma in de strijd om geel. Ze gaat nu de laatste bocht al bijna door. Ze ziet de top al liggen. Gaat nog eens uit het zadel. Vollering buigt zich over dat stuur. Houdt zichzelf in ieder geval in de race om toerwinst. Want ze gaat virtueel Royster nu al voorbij. Dat gat is al meer dan 12 seconden. De Zwitserse kraakt volledig. Vollering op weg naar de top. Dit is de laatste bocht. Een haarspeld naar rechts. Gaat nog eens uit het zadel. Naar de finish toe. Het gat met Nivea Doma is al een minuut. Nivea Doma gaat voor Vollering staan in het klassement. Zoveel is zeker. Maar het gat tussen de twee wordt slechts een seconde of 10. En dat betekent dat met het slotweekend nog te gaan we een hele mooie strijd gaan krijgen om eindwinst. Nivea Doma wint de etappe en is de nieuwe gele truidraagster in de Tour de France. Vollering komt over de streep op 1 minuut 17. En uit mijn hoofd betekent dat dat ze in het klassement 12 seconden moet toegeven op Kasia Nivea Doma. Marlen Royster wordt nog voorbijgereden door Longo Borghini die derde wordt. Royster raakt dus het geel kwijt en zakt naar de derde plaats in het algemeen klassement van de Tour de France. Geel voor Nivea Doma, net als de ritzegen. Maar Vollering op kleine achterstand is nog steeds in de running om de eindzegen.
21: NOS NTR.
0: Elke werkdag van 4 tot 6.
21: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Vanochtend vroeg kwam het bericht dat acteur Peter Faber is overleden. Faber werd bekend in heel veel rollen, zowel op het toneel als in films en op televisie. Hij speelde onder andere in Max Havelaar, Schatjes en Soldaat van Oranje.
3: Waarom werkt het volk hier? En niet op het veld zoals het hoort.
22: De regent.
3: De regent! Heeft hij recht op extra werkdagen?
22: Nee, dat niet.
3: Maak er een eind aan.
23: Wat moet ik dan toch doen met die ellendige NSB'ers?
24: Ho! Maak je me geen zorgen over die klerenleiers.
23: Meneer Van der Zand.
24: Ja, dank u, meester.
23: Wat zijn dat? Klerenleiers.
1: Jesse Faber, zoon van Peter Faber. Goedemiddag.
25: Goeiedag, hallo.
1: En in de eerste plaats gecondoleerd. We zijn heel blij dat je nu al met ons wil praten over je vader.
25: Dankjewel, dank je, gewaardeerd, dank je.
1: En we hebben afgesproken om je en jij tegen elkaar te zeggen. Als je vandaag leest over je vader, hoort over je vader, dan zie je woorden als eigenzinnig, dwars, energiek, ondeugend, warm. Zijn dat ook woorden waarin jij je vader herkent?
25: Ja, absoluut. Hij belichaamde dat hele pakket. En het mooie is dat iedereen zijn eigen ervaring met hem heeft. Dus dat is allemaal zo persoonlijk. En dat was ook zo hartverwarmend om dat allemaal terug te lezen. Dat hij echt mensen diep heeft geraakt. En hij had al die eigenschappen in zich. Het was eigenlijk nog een kind, vind ik. Zo nieuwsgierig en speels tot op het laatst aan toe eigenlijk. Ja.
1: Wij gaan het hebben over de maatschappelijke betrokkenheid van je vader. Dat is een kant die misschien niet iedereen van hem kent. Maar hij richtte in 2008 de Peter Faber Stichting op. Met welke gedachten deed hij dat?
25: Ja, hij wilde eigenlijk iedereen, ongeacht afkomst of achterstand, de switch te laten maken van passief naar actief in het leven staan. Dus ja, hij was zelf een hangjonger uit Amsterdam-Noord vroeger. En hij wilde jongeren eigenlijk iets geven wat hij zelf in zijn jeugd gemist had. Want hij kwam uit een onveilig gezin en werd geslagen thuis en liep weg van huis. En toen hij later acteur is geworden, toen voelde hij zich eigenlijk heel betrokken bij die hangjeugd die hij daar in Amsterdam-Noord tegenkwam.
1: Ja, want hoe kwam hij dan bij het idee van die stichting? Want hij kwam dus die jongeren tegen op straat.
25: Ja, hij werd door een wijkagent, Gerard Zwarts, waarmee we ook heel veel samenwerken in de stichting, werd hij gevraagd om een nacht mee te gaan in de politiewagen. En toen kwam hij eigenlijk langs alle plekken uit zijn jeugd, kwam hij door de buurt heen in Tuindorp Oostzaan. En daar zag hij dus die hangjongeren, hij noemde het zelf geen hangjongeren, maar jongeren die wachten op actie, kwam hij daar tegen. En ja, hij vond dat zo eigenlijk, dat ontroerde hem zo erg, dat die jongeren eigenlijk vaak uit gebroken gezinnen kwamen of huiselijk geweld hadden meegemaakt. En de straat was hun vader. En dat beeld herkende hij van zijn jeugd. Dus toen besloot hij om de Peter Faber Stichting op te richten.
1: Ja. Jongeren die wachten op actie, noemde hij ze.
25: Ja, ja. Ja, dat is zo stigmatiserend. Ja, hangjongeren. Maar goed, het vaak zit er een heel verhaal achter. En Peter keek altijd naar de mens achter wat iemand doet. Of wat iemand voor beroep deed. Of het nou een gedetineerde is of een politieagent. Hij kijkt altijd naar de mens daarachter. En dat gebeurde op die avond dus in 2008. Dat hij met die agent meeging. En daar zo door geraakt werd. Dat hij dacht, nou, ik wil die jongeren iets geven wat ik zelf in mijn jeugd gemist heb.
1: Ja. En wat gaf hij ze dan? Hoe bracht hij ze in die actie?
25: Hij begon eerst met theater. Dus hij liet zeg maar scènes spelen door de jongeren. Maar hij merkte toen dat theater is best wel awkward. Want ja, je gaat op een podium staan. Iedereen kijkt naar je. Het gaat misschien, zeker als je geen ervaring hebt, best wel houterig. En toen daarna kwam ik bij de stichting. En toen zei ik, pap, we moeten met film en fotografie gaan werken. Want dat is veel directer. Je kan je ook... ja, veel meer inleven en je hebt veel sneller resultaat in wat je doet. En toen hebben we daar eigenlijk een korte film gemaakt, Hangen of Leven. Met scènes en ideeën die jongeren zelf hadden bedacht. En ik werkte veel in de televisie- en filmwereld. Mm-hmm. Dus ik kon ook met een professionele crew die scènes die jongeren hadden bedacht, kon ik meteen uitwerken en uitvoeren. Ja. En daar hebben we toen een film van gemaakt.
1: En wat doet dat met die jongeren?
25: Nou ja, het is heel, heel interessant, want als iemand iets doet wat hij nog nooit gedaan heeft en dat heeft resultaat, in dit geval bijvoorbeeld een foto of een film maken, of gewoon een camera vasthouden en een scène opnemen, en dat terugzien, dat geeft zo'n ontzettende boost aan iemands zelfvertrouwen. En dat zien we ook bijvoorbeeld in de gevangenis waar we deze techniek toepassen. Dat geeft zoiets van, wauw, heb ik dat gemaakt? Hoe kan dat? Ja. Die energie gebruiken we eigenlijk om die switch te maken van destructief naar creatief.
1: Krijg je ook reacties nu van mensen die de stichting heeft geholpen?
25: Ja, zeker, zeker. Ja. Ik ben echt. Ja, we hebben echt duizenden berichten ontvangen hoor. Dus ik zie ook door de boom het bos niet meer. Maar het is heel grappig, want ik krijg berichten van de top van de politie en vanuit de gevangenis, vanuit de onderwereld, zeg maar. En daar een beetje tussen. En ik kreeg net ook een bericht van een jongen die we in de gevangenis hebben leren kennen. En die hebben we voor de klas laten staan in een van onze projecten. En die schreef zo'n hartverscheurend bericht over hoe Peter hem net dat duwtje had gegeven om niet meer de criminaliteit in te gaan, maar zichzelf als coach te ontwikkelen. En dat, ja, daar kreeg ik echt natte ogen van. Gewoon. Dat vond ik zo mooi.
1: Ja. Dus ook daar heeft je vader echt veel mensen geraakt.
25: Echt wel, ja. Dat is echt. En van alle lagen in de bevolking. Ik bedoel, mijn vader praten met een zwerver op straat, hetzelfde als je met koning Willem-Alexander praatte, weet je. Er was voor hem niet belangrijk wat iemand was, maar wie je was en wat er achter die rol zit.
1: Ga je de stichting voortzetten?
25: Ja, zeker. Ja. In principe loopt die stichting gewoon altijd door, want Peter is zeg maar het hart van de stichting en de oprichter en de motivator. En zijn levensfilosofie en zijn werk, dat zet ik voort, want het is toch zijn legacy eigenlijk. En het blijft bestaan. En we doen heel veel schoollessen door heel Nederland. Bijvoorbeeld het EPJO-programma, het educatief programma Jongeren, waarin we met de politie en ex-gedetineerden voor de klas staan om jongeren bewust te maken van keuzes. En die keuze die mijn vader ooit heeft gehad toen hij zelf een jehangjongere was in Amsterdam-Noord. Hij heeft de bocht kunnen maken naar acteur kunnen worden. Maar er zijn heel veel jongeren die dat niet kunnen. En met dit programma proberen we die jongeren dat duwtje te geven om juist de goede kant op te gaan. En dat blijft, denk ik, voor altijd bestaan. Ik denk dat is. Ja, daar zijn honderden vrijwilligers bij betrokken. En ja, die projecten lopen gewoon door.
1: Veel succes met dat werk. En heel fijn dat je ook over dat werk van jouw vader met ons wilde praten. Dank, Jesse Faber. De Europese Unie wil onafhankelijker worden en een belangrijk onderdeel daarvan is een Europees netwerk van satellieten in de ruimte. Dat netwerk, IRIS² moet zorgen voor veilig internet en communicatie voor Europa. Nu is de EU daarvoor nog afhankelijk van bedrijven als Starlink van Elon Musk. De plannen voor dit Europese netwerk liggen er al langer en vandaag maakte de EU een definitieve deal met Europese ruimtevaartbedrijven om het te gaan bouwen. Luisa Handel-Mazzetti, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: U bent universitair docent aan de Nederlandse Defensie Academie en gespecialiseerd in ruimterecht. Kunt u uitleggen wat dit satellietennetwerk, dit IRIS² is?
4: Ja, IRIS² is een gepland satellietcommunicatienetwerk van de Europese Unie. Dat moet zorgen voor veilige, betrouwbare en autonome satellietverbindingen voor voornamelijk overheden, maar uiteindelijk ook voor bedrijven en burgers. In dit gebied kan je het een beetje vergelijken met Starlink, omdat het ook een netwerk is van satellieten wat internetverbindingen vanuit de ruimte mogelijk maakt. Maar Een groot verschil is dat Iris Square voornamelijk voor overheden is en Starlink voor consumenten.
1: Ja, voornamelijk voor overheden. Want hoe kan bijvoorbeeld Defensie dit netwerk dan gaan gebruiken? Hoe ziet dat eruit?
4: Ja, het satellietinternetnetwerk wordt dan beschikbaar voor bijvoorbeeld ambassades, maar ook voor defensie. Dus als je ergens diep aan het front zit, waar eigenlijk een hele slechte internetverbinding is of geen goede infrastructuur, dan kan je via bijvoorbeeld terminals op aarde van IRIS² verbinding maken met dat satellietnetwerk, waardoor je snel precies terug kan communiceren naar bijvoorbeeld een hoofdkwartier.
1: Ja. Nu is er dus een deal tussen de EU en ruimtevaartbedrijven en de EU investeert 15 miljard euro. Waarom vindt de Europese Unie dit zo belangrijk?
4: Ik denk dat de belangrijkste reden strategische autonomie is. Europa is op dit moment, of de Europese Unie is op dit moment voor veel satellietcommunicatie afhankelijk van commerciële aanbieders, waaronder ook niet EU-bedrijven zoals Starlink. Op deze manier kan je toch een beetje aan je digitale soevereiniteit werken. Je ziet die discussie ook nu bijvoorbeeld bij Microsoft. Dat stel je voor dat er iets gebeurt, of het nou gaat over een natuurramp of een oorlog of wat dan ook, dat je niet afhankelijk bent van buitenlandse ondernemingen wanneer die communicatie echt cruciaal wordt.
1: Ja. In het deal van vandaag staat ook dat er meer satellieten moeten komen dan in het oorspronkelijke plan. Waarom is dat?
4: Hoe meer satellieten, hoe betrouwbaarder zo'n netwerk is. Dus hoe meer satellieten rondom de aarde bewegen, hoe vaker zo'n satelliet boven je hoofd gaat en hoe beter dus je verbinding is. En daarnaast zorgt het ook voor een bepaalde mate van weerbaarheid. Dus stel je voor dat er bijvoorbeeld in een cyberoperatie een aantal van die satellieten geraakt worden, dan zorgen die extra satellieten er weer voor dat je weerbaar bent voor zo'n bijvoorbeeld aanval.
1: Mm-hmm. Maar goed, al die satellieten die zijn er niet zomaar. Nu is er in ieder geval het plan en er komt geld. Maar wat moet er nou nog allemaal gaan gebeuren voordat het gebruikt kan worden?
4: Zoals u al in de introductie zei, wordt het nu gedaan door een consortium van allemaal Europese ruimtevaartbedrijven. Die ruimtevaartbedrijven hebben allemaal ervaring met grote constellaties en internetverbindingen. Dus in principe, de technologie is er al. Maar nu moet je die honderden satellieten gaan bouwen. En je moet ze gaan lanceren. En je moet de grondstations gaan bouwen. Dus eigenlijk het gehele infrastructuur moet nog gebouwd worden. Ze verwachten in 2029 de eerste lanceringen te doen. En dan is de bedoeling dat in 2030 het eerste deel van dit netwerk beschikbaar is.
1: Veel dank voor dit gesprek, Luisa Handel-Mazzetti van de Nederlandse Defensie Academie. En dan het sportnieuws, Kasper.
2: Mark van Bommel is officieel de nieuwe bondscoach van België. Hij werd vandaag gepresenteerd op het trainingscentrum van de Belgische Bond. En hij maakt meteen één ding duidelijk. Op een belletje uit Zeist voor dezelfde functie bij de Nederlandse Bond heeft hij niet gewacht.
5: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de Bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel meer bereiken.
1: Ja, dat is ook nogal een team natuurlijk.
2: Zeker. En hij tekent tot en met het EK van 2028 bij de Rode Duivels. Een tegenvaller voor de Vuelta nog voordat de ronde begonnen is. Door noodweer en aardverschuivingen kan de zwaarste klim uit de Koninginnenrit niet worden beklommen. Maar geen zorgen voor de klimmers. De Alto de Avellanas wordt vervangen door een nieuwe klim, de Puerto de El Duque. Het is voor het eerst dat deze berg beklommen zal worden in de Vuelta. Meer tempo en minder tijd rekken. Daar moeten de nieuwe spelregels in de Eredivisie voor gaan zorgen, maakt de KNVB bekend. Zo hebben wisselspelers vanaf dit seizoen 10 seconden om het veld te verlaten. Komt er een countdown bij bewust tijdrekken en moet de speler naar een blessurebehandeling eerst een minuut aan de kant blijven. Ook de VAR krijgt meer te zeggen. Die mag voortaan ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop en een onterecht gegeven tweede gele kaart. En Cambuur trapt vanavond tegen Excelsior de Eredivisie af en doet dat met de nodige voorzorgsmaatregelen. Na de rellen van vorig seizoen is het uitvak flink op de schop gegaan. Grote netten moeten vliegende voorwerpen tegenhouden. Met de komst van Feyenoord over een paar weken worden zelfs de glaswanden afgeplakt, zodat uit- en thuissupporters elkaar lastiger kunnen zien. Ook buiten het stadion komt extra hekwerk en dat is allemaal om supportersgroepen uit elkaar te houden.
1: Erik, hoe gaat het op de weg?
7: Ja, er staan niet zoveel files meer. Wat nog wel opvalt is de A2 nu, Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd, net voor knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten.
1: Voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd is het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen vernield. Reinier Paping won in 1963 de Elfstedentocht en woonde destijds in Ommen. Alice van den Nieuwboer, lokale burgemeester van de gemeente Ommen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Wat is er gebeurd met het beeld?
6: Ja, woensdagnacht is het beeld van zijn sokkel getrokken. En volgende ochtend hebben we het gevonden op zijn sokkel liggend. En we hebben het gelijk meegenomen en veiliggesteld om te repareren.
1: Ja, is er enig zicht op wat er is gebeurd die nacht?
6: Nou, ja, we weten dat het dus van zijn sokkel is getrokken met enige kracht. Want het beeld stond goed vast. En we hebben camerabeelden van die avond en nacht. Dus die worden op dit moment bekeken. Ja. En dan wordt gekeken of we kunnen zien wat er is gebeurd en wie dat heeft gedaan.
1: Want hoe groot is zo'n beeld? Heb je dat makkelijk om?
6: Nou, het ligt eigenlijk niet eens aan de grootte. Het was geen grote man. Het is een klein mooi beeld wat bij ons Tinne Figurenmuseum staat. Op zich is het niet groot, maar het stond wel heel goed vast.
1: Ja. En waar is het nu kapot? Het stond dus heel goed vast, maar kennelijk niet goed genoeg. Want waar is het kapot gegaan?
6: Nou, het is onder aan de schaatsen, daar zijn, maar dat is wat technisch hoor, maar er zijn pinnen in de sokkel gemaakt. En je ziet eigenlijk als je bij het beeld staat, dat staat naast de vecht. En dan zie je eigenlijk hem over de vecht wegschaatsend. Dat is het idee. En je kunt daar gewoon, net als heel veel mooie kunst in onze openbare ruimte, kun je daar gewoon langs lopen als je een ommetje maakt langs de vecht of zo. En ja, daar is met zoveel kracht aan getrokken dat het omver is getrokken. Ja.
1: En het is ook niet voor het eerst, begrijp ik, dat het beeld van Reinier Paping beschadigd is geraakt.
6: Dat klopt. In januari 2025 hebben we het beeld juist weer heronthuld. Paping heeft het zelf destijds in 2013 nog onthuld. Nou, toen is het afgelopen jaar is het beschadigd. De kunstenaar heeft het opnieuw gegoten. En we hebben het net in 2025 opnieuw neergezet. Dus we waren er eigenlijk heel trots op.
1: Ja, maar heeft iemand het op Reinier Paping gemunt in Ommen, denkt u?
6: Nou, zo zien we het niet hoor. Het is op dit moment druk in Ommen. Wij haken dat zeker niet aan de heer Paping toe. Er zullen wat onverlaten zijn geweest die bizar gedrag hebben vertoond en dit 's avonds of in de nacht hebben vernield.
1: En is het nog wel te herstellen, het beeld, denkt u?
6: Nou, daar hebben we contact over met de kunstenares. Zij gaat daar naar kijken en we gaan ervan uit dat dat zeker mogelijk is. Ja. Zij heeft het destijds ook gemaakt en ik ben ook heel blij dat zij de vorige herstelperiode heeft kunnen doen. En we vragen haar nu ook weer om hierbij te helpen.
1: Ja, maar hopelijk voor het laatst. Want wat gaat u doen om te proberen te voorkomen dat het opnieuw wordt vernield?
6: Ja, dat is wel een goede vraag. Daar gaan we ons wel op beraden. Want aan de ene kant mag gewoon niks vernield worden, of het nou een verkeersbord is of kunst. We willen juist graag kunst in de openbare ruimte. En zeker als je zo'n beeld van Reinier Paping ziet, heb je toch ook weer een verhaal. Hè? Het vertelt een geschiedenis. Maar we moeten wel kijken van hoe ga je daar nou mee om? Tijdens evenementen of wat ook. Hoe kunnen we dat gewoon goed beschermen op bepaalde momenten? Ja. Maar daar gaan we allemaal nog over hebben. Is dit de juiste plek? En hoe kunnen we het mooi behouden voor Ommen? Ja.
1: Veel dank, Alice van den Nieuwboer, lokaal burgemeester van Ommen.
9: Vanavond
1: viert zanger Jan Smit zijn 30-jarig jubileum met een concert in Volendam. De zanger is nog altijd populair, want alle concerten dit weekend zijn uitverkocht. Ook zijn Vrienden voor het Leven zijn erbij. De Drieërs, Frans Bauer en Jan Keizer zullen op het podium verschijnen. En een nieuw eredivisieseizoen, Kasper zei het al, betekent nieuwe spelers, nieuwe verwachtingen en natuurlijk meteen de eerste punten die te verdienen zijn. Vanavond wordt de eredivisie afgetrapt met promovendus Cambuur tegen Excelsior. Commentator Dien van het Laar gaat die wedstrijd volgen. Hallo Dien.
10: Hallo, goedenavond.
1: Cambuur Excelsior, ja, het is misschien niet meteen de wedstrijd waar iedereen in Nederland reikhalzend naar uitkijkt. Maar wat maakt dit nou wel een interessante seizoensopener?
10: Nou, dit is heel erg leuk, want we zien Cambuur voor het eerst. In 3 jaar tijd weer terug in de Eredivisie. En die spelen in een voor Eredivisie begrippen gloednieuw stadion. Dus dat betekent 15.000 man vanavond op de bank. En het ziet er allemaal vanuit de buitenkant, waar ik nu vlak voor sta, nog kakelvers uit. Mm-hmm. En ze treffen meteen Excelsior. En dat is heel erg leuk, want dat kan eigenlijk in het verdere verloop van dit seizoen, kan het wel een directe concurrent gaan worden voor lijfsbehoud in de Eredivisie. Dus dat maakt vanavond best wel meteen een beladen duel voor deze twee teams. Ja. En Cambuur is nieuw, Cambuur is fris, Cambuur is onbevangen. Cambuur wil die Eredivisie gaan bestormen. Die dromen van het linker rijtje. Die denken dat er van alles mogelijk is en dat ze de hemel kunnen bestormen. Dus laat ze dat lekker doen, laat het lekker gebeuren. En dan gaan wij wel zitten kijken en er wat van vinden.
1: Hey, en als je nou vooruit blikt, ja, dat is een grote vraag natuurlijk, maar op dit nieuwe Eredivisie seizoen, wat verwacht je? Welke ploegen, welke ontwikkelingen kunnen voor de meeste reuring gaan zorgen, denk je?
10: Nou, iedereen op die sportredactie van ons, die loopt al te mijmeren over hoe dit seizoen zal gaan uitpakken. En daarbij hoor je vooral dat er heel veel ogen gericht zijn op Ajax. Want die halen de ene naar de andere buitenlandse toppen naar de Johan Cruijff Arena. Daar staat wel flink wat geld tegenover. Maar het doel in Amsterdam is duidelijk en dat is weer kampioen worden. De schaal terugbrengen naar de club die in hun optiek het grootste van Nederland is. Dus daar staat wel veel te gebeuren. PSV is natuurlijk nog niet helemaal lekker van start gegaan naar die 4-0 oorwassing vorige week tegen AZ in de Johan Cruijffschaal. Het is ook interessant om te zien wat er daar nu gaat gebeuren. Ja, en bij Feyenoord staat Giovanni van Bronckhorst natuurlijk weer aan het roer. Dat is de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van de club. En hij kan eigenlijk alleen maar dat succes evenaren. Dus dat maakt het verwachtingspatroon onbedoeld. Ja.

0: nu gaat gebeuren. Ja, en bij Feyenoord staat Giovanni van Bronckhorst natuurlijk weer aan het roer. Dat is de meest succesvolle trainer in de geschiedenis van de club. En hij kan eigenlijk alleen maar dat succes evenaren. Dus dat maakt het verwachtingspatroon onbedoeld ook meteen wel vrij hoog. Dus zo heb je bij iedere topclub eigenlijk al wel weer lijntjes om te gaan volgen. En als je dan natuurlijk meteen uitspreekt van ja, wie verwacht je dan dat de kampioen gaat worden, dan denk ik op dit moment dat Ajax de beste papier heeft. Omdat die simpelweg gewoon de grootste spelers hebben aangetrokken. Maar goed, dan moet er ook nog wel heel wat gebeuren natuurlijk om er daadwerkelijk een team van te maken.
1: Wel weer zin in hoor, nieuwe Eredivisie seizoen. Dankjewel Dien van het Laar. En vanavond begint het dus allemaal met Cambuur tegen Excelsior om 8:00 te volgen op deze zender. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vanmiddag. Maandagmiddag zijn we er weer. En morgenochtend natuurlijk ook ben ik er ook weer. En Casper heeft nog het uitgebreide NOS Journaal. Heel fijne avond.

0: voetbal.
1: Dit weekend, de start van het nieuwe Eredivisie seizoen. Vanavond om 8 uur, Cambuur Excelsior. Morgen NEC Telstar, Go Ahead Willem II, PSV Fortuna en AZ ADO.
0: Wielrennen.
1: Dit weekend, de laatste etappes van de Tour de France van. Met zondagmiddag de slotrit Nice-Nice.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
0: NPO Radio 1, 6 uur.
6: Margje Fixen.
7: Ja, goedenavond, welkom bij Dit is de Dag. Met de verelderde aanval op het vliegveld van Leipzig lijkt Rusland weer een flinke speldenprik uit te delen aan de NAVO. Wanneer is genoeg genoeg en gaan we eens wat terugdoen? Dat straks, maar eerst het NOS-journaal. Met Casper Meijer.
8: Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen naar 8. De 14-jarige schutter schoot vanochtend op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen nog meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn daad beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld, vertelt correspondent Mustafa Margadi.
9: In februari was een schietpartij dit jaar op een school ook. Met 1 dode, bijna exact een jaar geleden schietpartij op een markt in Bangkok. 4 doden en een heel bekende in 2022 toen een man 36 mensen doodschoot op een kinderdagverblijf, waaronder veel van die kinderen. En elke keer wordt er weer gewezen naar het hoge wapenbezit in Thailand. Er zijn 10 miljoen wapens in omloop, dat zou neerkomen op 1 wapen per 7 Thai. En dat is voor de regio gewoon extreem hoog.
8: Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. De formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere 2, vertelt Midden-Oosten-deskundige Abdul Bouzerda.
10: De partijen benadrukken dat het echt een defensiepact is. Maar het laat wel zien dat de situatie echt veranderd is. Saudi-Arabië, bondgenoot van Amerika, trekt op met Turkije en Pakistan. Gaan ook meer gebruik maken van Chinese wapens. Immers, Pakistan heeft toegang tot die wapens. Kortom, je ziet dat door de oorlog, ja, toch als het ware de veiligheids-DNA veranderd is in die regio.
8: De overeenkomst komt op een moment dat Saoedi-Arabië regelmatig onder vuur ligt door Iraanse raketten. En ook voert Saoedi-Arabië een strijd tegen de Houthi-rebellen in Jemen.

0: Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op sommige dijken langs de Waddenzee. Het gras dat de dieren eten groeit door de droogte niet meer aan. Het waterschap wil met de maatregel voorkomen dat de dijken te zwak zijn om de herfststormen aan te kunnen. Op Texel zijn de boeren druk bezig om de schapen van de dijk af te halen, want het verbod gaat morgen in.
1: Martin Kikkert, wat een gedoe voor u?
2: Nou, het is niet misselijk. Nee. Dus, maar ja, we passen ons aan. Dat, het moet gebeuren. Het eten is op en de dijk verdroogt. Dus wij denken van, nou ja, dan. En het waterschap wil het. Dus, nou ja, dan neem je maatregelen.
1: Ja. Bent u het ermee eens?
2: Nou, gedeeltelijk. Ik zie, als je hier de vegetatie ziet, dan zou ik zeggen van, nou, het heeft nog geen enkele last. Maar ja...
1: geen enkele last. Het is hier wel droog. Het is wel geel gras.
2: Het is wel droog, maar je moet ook de helling bekijken. Die is nog best een beetje groenachtig. Dus ja, er staat nog eten voor de dieren. Zo is het.
1: Dat is nog wel zo. Maar ja, de dijken zouden er zwakker van worden als het straks later in oktober of zo flink gaat stormen en regenen.
2: Ja, nou ja, goed, daar hebben we... dat willen we niet.
1: Ja, daar komen de schapen.
2: Ja, die gaan achter de goede herder aan.
1: En die gaan zo meteen de wagen in.
2: Ja, ja, ja. Ja, nou, jij haalt ze bij elkaar en dan, dan doen ze op de wagen.
1: Wel een gedoe voor u.
2: Dat mag je zeggen, ja. Ja. Ja, ja.
1: En financieel, want scheelt dat nou ook nog?
2: Nou ja, weet je, je kan natuurlijk meemaken als de droogte lang duurt... dat wij ze veel langer op andere weilanden moeten houden. En daar is nou ook niet alles te eten. Dus ja, dan moet je voer bijkopen of...
1: Of de wintervoorraad gaat erdoor.
2: De wintervoorraad ga je weer een stukje opsoeperen. Ja.
1: Ja, nou ja, laten we maar hopen dat het toch binnenkort gaat regenen.
2: Ja, ja, ja, daar ben ik
1: Het gaat de verkeerde kant op.
2: Ja, ja, dat is... Nou ja, schaap wil wel eens de andere kant op als dat wij gaan. Maar rustig blijven.
1: Wat is nu de truc? Ze gaan eerst even eten?
2: Ze eten even hun lokbrokje op als beloning. Want als je een snoepje voorhoudt en je krijgt het niet... dan kom je de tweede keer nooit meer natuurlijk. Dus dat doen we er even in. En dan gaan we stoppen.
1: Het is toch een beetje raar eigenlijk. Voor een sterke dijk hebben ze je eigenlijk ook nodig.
2: Ja, gelukkig wel.
1: Hoe zit dat dan?
2: Nou, omdat de schapen... De schapen natuurlijk die zoden sterk maken.
1: Hoe doen ze dat dan?
2: Zij trappen de zoden aan met die hoefjes. Ze hebben heel kleine hoefjes. Ze vertrappen hem niet, maar ze trappen het aan. Zij eten het gras kort. Dat stoelt weer uit. En dan is het een hele sterke zoden die ook diep geworteld zit.
1: Dus nou, we hopen dat ze weer snel terug mogen.
2: Ik mag, dat bij mijn woorden.
1: Ja, nou, ja, ik wens u sterkte.
2: Ja, dank
1: Hoeveel moet u er nog?
2: Vandaag moeten we er 300. Maar ik weet niet of het morgenochtend ook nog een deel van gebeurt. Maar zo snel mogelijk.
1: Succes.
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Een reportage van verslaggever Mark Hamer was dat. Na een half jaar onderbreking gaat KLM weer vliegen op Tel Aviv. De dienst tussen Schiphol en de Israëlische stad wordt hervat op 25 augustus. De onderbreking was het gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De KLM-bemanning overnacht niet in Tel Aviv, maar op Cyprus. Bij een politiecontrole in de haven van Amsterdam is afgelopen zondag 800 kilo cocaïne onderschept. De drugs werden gevonden in een zeecontainer met cassavemeel. Het schip waarop de container stond was onderweg van West-Afrika naar Antwerpen. De drugs zijn vernietigd. Door het datalek bij het logistieke bedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijkorf, ING en Ajax op straat liggen na de cyberaanval bij Siva. Het bedrijf regelt de logistiek van de webshops. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden. Dat heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van bands als All Saints en U2. En ook met Madonna had Orbit verschillende hits. De doodsoorzaak van de muziekproducer is niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. Een wallaby die een half jaar geleden ontsnapte uit een Brabantse dierentuin laat zich maar niet vangen. Inmiddels zijn er zo'n 20 pogingen gedaan, maar het dier is de medewerkers telkens te slim af. De Wallaby blijft wel een omgeving, zegt de eigenaar van Zoo Veldhoven.
3: Hij wordt hier in de buurt heel vaak gezien. Maar ik moet wel zeggen, we krijgen wel hele goede reacties erop. Dan zeggen ze, we hebben vanmorgen nog een hele grote knijn gezien volgens mij. Maar daar leek hij in ieder geval op. Maar dan is het natuurlijk die Walibi. Ik hoop dat mensen die hem, als mensen andere mensen hem vangen, dan hoop ik dat ze er geen kangeroebiefstuk van maken. Dat zie ik in de wok wel eens ooit liggen. Dat is eigenlijk niet de bedoeling.
0: De dierentuin maakt zich trouwens weinig zorgen, want de Wallaby redt zich verder prima in het wild, maar ze willen hem toch wel graag terug hebben. Kasia Nwiadoma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van Demi Vollering en Marlen Reusser, die tot nu toe de gele trui droeg. Wielercommentator Gabriel Melging, wat voor etappe was dit?
4: Een loodzware bergetappe met dus voor het eerst in de wielergeschiedenis van Kasia Nwiadoma, maar dan toch een ritzege voor de Poolse vrouw in de Tour de France. Ze won wel al eens een keer in 2024 het eindklassement, maar in al die edities, in die vier voorgaande edities waar ze steeds op het podium eindigde van de Tour of het eindklassement dus won, had ze nog geen rit gewonnen. En dit is voor de eerste keer dat ze dat heeft gedaan. En net stond ze huilend op het podium in die gele trui. Een prachtig beeld voor haar. Het was wel een beetje een gek beeld waarin Demi Vollering constant bij Marlen Reusser bleef en in de laatste kilometer pas echt wegreed bij de Zwitserse. En Vollering die beperkte daarmee nog enigszins de schade. Maar ja, Nwiadoma was toen al lang weggereden. En in het klassement staat Vollering nu 15 seconden achter de nieuwe gele truidrager Kasia Nwiadoma.
0: En Max, zei Demi Vollering na vandaag nog kans op de eindzege, denk je?
4: Ik ben geneigd om te zeggen van wel, want het gat is dus maar 15 seconden. En er zit nog een hele zware etappe in dat slotweekend. In de rit van zondag van Nice naar Nice liggen vier zware beklimmingen. De Col d'Aise draaien ze vier keer op. En de laatste daarvan is 6 kilometer aan 7,7%. Daar rijden ze hem van een iets andere kant omhoog. Ja, daar kan je echt nog wel een aanval plaatsen. En dan kan je echt nog wel proberen om Nwiadoma op zo'n manier op achterstand te rijden. Maar het is wel iets moeilijker dan het voor vandaag was. Toen was Vollering de topfavoriet voor de eindzege. Nu is dat Nwiadoma.
0: Wordt spannend dus. Dankjewel, wielercommentator Gabriel Melging. Het is 6:09. Het weer nog. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris. Het kan afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag bij 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer.
5: Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
6: Nou, op zich prima nu, want we hadden een erg drukke middag met ruim 250 kilometer file. Maar daar is vrijwel niets meer van over. Wat wel nog opvalt is de A2, Maastricht richting Eindhoven. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. En in het zuiden van het land op de A76 van Geleen naar Duitsland bij de controles daar een kwartier op onthoudt.
7: NPO Radio 1. EO.
5: Is de dag. Markje Fixen. Een hele goede avond. De drone met explosieven die eerder deze week werd gevonden in Leipzig was bedoeld om een aanslag mee te plegen. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken van Duitsland is er een nieuw niveau van gevaar bereikt.
8: Dat is een nieuwe gevarenkwaliteit. Dat zijn drone bewaffnet met sprengstof zich hier op een Flughafengelände befindet. Das ist ein neues Bedrohungsszenario.
5: Ja, een nieuw bedreigingsscenario, al dus de minister. Volgens sommige experts zitten de Russen er sowieso achter. Maar hoe plausibel is het en wat zou onze tegenreactie moeten zijn?
9: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
5: Ik ga het bespreken met Patrick Bolder, defensie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, Guido van Leemput van de Nationale Vredesbeweging en Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond allemaal.
10: Hallo.
11: Goedenavond.
5: Patrick Bolder, even de feiten op een rij. Wat is er nou precies gebeurd van dinsdag op woensdag op die luchthaven in Leipzig?
10: Ja, een heleboel dingen worden geleidelijk aan duidelijker. Wat in ieder geval zo is, er is een drone aangetroffen. Die had explosieven bij zich. Zijn gelukkig niet afgegaan. En die was op het platform gekomen waar twee Antonov-vliegtuigen, Oekraïnse vliegtuigen, hele grote vrachtvliegtuigen staan. Eerst was er sprake van die zouden nog geladen zijn met munitie, maar dat blijkt achteraf niet meer zo te zijn. Maar het is wel weer iets meer dan alleen maar een drone. Het is wel een drone met explosieven daarbij. En dat is wel vastgesteld.
5: En die dus ook bij dat vliegtuig komt, wat natuurlijk dan met Oekraïne te maken heeft. Dus dan denk je, het is heel bewust.
10: Het vliegveld zelf heeft met Oekraïne te maken. Het is de Duitse draaischijf, zeg maar, voor de bewapening die binnenkomt en van daaraf Oekraïne binnengaat. Het waren Oekraïnse vliegtuigen.
5: Ja,
10: dus dan lijkt het wel heel snel te zeggen, het is tegen Oekraïne gericht.
5: En weten ze nou ook hoe dat heeft gekund? Want er wordt nu vaak gezegd, ja, die drones die worden gewoon opgelaten vlakbij door mensen die geronseld zijn. Of is het toch op een andere manier mogelijk geweest om dat vliegveld te bereiken?
10: Nou, ook dat is nog onduidelijk. Het type drone wat we dan in die hele vage foto's hebben gezien, die doet vermoeden dat het een drone is die niet heel ver kan vliegen, niet heel lang in de lucht kan blijven. Dus die moet in de buurt zijn ontplooid, laat ik het zo noemen. Ja. Het kan buiten het hek zijn geweest. Het kan ook binnen de hekken zijn geweest.
5: Maar dat betekent dus dat er iemand binnen die hekken, of in geval, het kan zijn die gewoon meewerkt.
10: Dat zou kunnen. Iemand die geronseld is, wat je net al zei, die onder druk is gezet, die betaald is op de een of andere manier, dat doet. Maar het kan ook zijn voor iemand buiten de hekken, kan het ook natuurlijk gebeuren dat het iemand is die onder druk van een ander dit gedaan heeft.
5: En is er veel kans dat je er nou echt gaat achterkomen wie erachter zit?
10: Nou, gelukkig is die drone niet afgegaan, is de explosieve lading niet afgegaan. Dat betekent dat die drone helemaal wordt, forensisch wordt onderzocht. Dus hij wordt helemaal uit elkaar gehaald. Er wordt gekeken naar vingerafdrukken. Er wordt gekeken naar de componenten waar die drone uit bestaat. Waar kan je die kopen? Misschien wordt dat ook duidelijker. Ook de springstof, de Semtex die daar gevonden is, ook dat heeft altijd een bepaalde vingerafdruk. Die kan je misschien ook terugtracen naar de originator, degene waar het vandaan komt,
5: Ja, dus daar is wel, ik hoor iets van vertrouwen dat er meer boven water komt nog. Maar op dit moment is het nog niet duidelijk. Ondertussen wordt het natuurlijk wel druk gewezen natuurlijk naar Rusland. Vorige week stortte er ook een projectiel neer in een dorpje in Polen. En dat gaat dan ook vermoedelijk om een Russische raket. Patrick Bolder, nog even, hoe groot wordt er gezegd, is de kans dat Rusland daar ook achter zit? Is daar al meer over bekend?
10: Deze drone bedoel je, of die raket?
5: Nee, die raket.
10: Ja, volgens mij was het al vastgesteld dat het een raket was met Russische onderdelen. Ja.
5: Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland. Hebben deze aanvallen een duidelijk Russische signatuur wat u betreft?
11: Oh, absoluut. Kijk, Leipzig is inderdaad, het is al gezegd, het draaipunt voor toevoer van militair materieel naar Oekraïne. Nou, de Poolse raket, dat was al overduidelijk. En het is natuurlijk niet het zoveelste incident. In Leipzig waren in 2024 was ook een incident op het vliegveld waar explosieven bij betrokken waren. Dus het is niet, het zit natuurlijk in het hele spectrum van cyberaanvallen, et cetera, et cetera. Dus een soort van grijze zone tussen oorlog en vrede.
5: Ja, een grijze zone, maar wanneer praat je dan over oorlog? Want dit zijn toch aanvallen?
11: Ja, dat klopt. Maar normaliter heb je het dan over militaire zaken, hè, als legers tegenover elkaar staan enzovoorts. Maar er is een heel grijs gebied. Ja, is een cyberaanval, is dat een oorlog, of economische oorlogvoering, is dat ook? Snap je? Dus dat is een grijs gebied, maar je kunt in ieder geval zeggen, er zit wel een soort van escalatie in. Dat is duidelijk.
5: Guido van Leemput, van de Nationale Vredesbeweging. Zit Rusland hier sowieso achter? Zegt u nou?
12: Ik ben van de nieuwe Vredesbeweging. En zit Rusland hier sowieso achter? Dat weten we sowieso niet. Dat zou onderzoek moeten aantonen. En ik zou iedereen willen oproepen om daar voorzichtig mee te zijn. Russische signatuur, tuurlijk. Er zijn meerdere voorbeelden die zogenaamd Russische signatuur hadden. En die dat niet bleken te zijn, hebben te gehad.
5: Dus zoals?
12: De ontploffen in de Nord Stream pijpleidingen die de gastoevoer in september 2022 hebben vernietigd. Daar staan nu Oekraïners voor een Duitse rechtbank, om maar wat te noemen. Dus die zijn wel gevonden. Hè? Dus het gaat mij helemaal niet om Rusland te verdedigen. Integendeel, Russen moeten weg uit Oekraïne. Maar er is sprake opnieuw, en zeker als vandaag de Nationale Veiligheidsraad van Duitsland vergadert om alvast een pakket van maatregelen in Rusland voor te bereiden, is sprake van een nieuwe escalatie. En we zijn nu 4,5 jaar verder, bijna op 24 augustus. En de vraag is van de mensen die maatregelen willen, die zich moeten afvragen, hoe moet dit verder? Opnieuw escaleren? En hoe dan? En stel je voor dat het niet Rusland was. Maar bijvoorbeeld Oekraïne dat plaatsen, Duitsland bijvoorbeeld wil meelokken in verdere de Taurus-raketten, om maar iets te noemen, vanwege de luchtafweren voor diepe aanvallen in Rusland. Dat zijn allemaal zaken. En wat hier nog niet genoemd is, en ik neem aan dat dat gewoon wordt toegegeven. Vorige week is er een kruisraket in Rusland ontploft van een Nederlandse fabriek. Dus Nederland kan daar ook bij gerekend worden, bij die infrastructuur van geëscaleerde oorlogvoering. En het belangrijkste is dat dit niet tot de oplossing leidt en dat het zeker een tweede spoor moet worden opgenomen van onderhandelingen. Dat is van de week al begonnen in Wenen met geheime diensten, maar het moet worden uitgebreid.
5: Ja, u heeft heel veel gezegd, dus ik ga eens even de boel ontleden. Allereerst Patrick Bolder, je moet voorzichtig zijn. Ja.
10: Absoluut. En ik heb mijn woorden ook met zorg gekozen om niet meteen de vinger te wijzen naar, maar wat Hans van Koningsbrugge ook al zei, het is evenement op evenement op evenement en het is de hybride oorlogvoering waar dit heel goed een onderdeel van kan zijn. En dat hebben we al gezien. De aanslag op Armin Papperger, de directeur van Rheinmetall, de brandpakketjes in Duitsland. De drones die wel degelijk ook in Roemenië zijn gekomen, die door een Nederlandse F-35 zijn neergeschoten, die raket in Polen, het zijn allemaal aanwijsbare Russische agressies naar ons toe. En de escalatie gebeurt niet door ons, wat hier gesuggereerd wordt, door het Westen, maar de escalatie gebeurt door Rusland. Laten we dat wel heel duidelijk stellen hier. Rusland is die oorlog begonnen.
12: Ik suggereer dat niet, meneer. Absoluut niet. Ik zeg dat er twee kanten aan de zaak zijn. En dat het Westen dat ook doet. En dat het Westen ook wapens levert. En de Russen daar aanleiding in kunnen zien om dat te doen.
5: Ja. Even terug naar Patrick Bolder.
10: U verdedigt nu wel heel erg de Russische kant, moet ik zeggen.
12: Nee,
10: en ik heb gezegd, ik ben heel voorzichtig met mijn woordkeuze. Laat u maar alsjeblieft even uitpraten.
12: Ja, maar ik verdedig niet de Russische kant, nee, dat laat ik me niet zeggen.
10: Laat u mij gewoon even rustig uitpraten.
12: Als het goede zegt, vind ik het goed.
10: Ik ben even van mijn apropos af. Door deze onbeleefde meneer.
5: Patrick Bolder, ik geef u gewoon even het woord. En dan is de vraag even aan Guido van Leemput. Laat meneer Bolder graag even uitpraten. Of ik ga even naar Hans van Koningsbrugge. Misschien kan die daar even wat aan toevoegen.
11: Kijk. Dit is een agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Oekraïne heeft niks gedaan. Dus het gedrag van Rusland in Oekraïne gaat alle perken te buiten. Elke dag worden daardoor raketten enzovoorts burgerdoelen aangevallen en mensen gedood. Ja, we kunnen het al zeggen, dat is nu eenmaal zo. En daar doen we niks tegen. Nou, dat lijkt mij niet de gangbare weg.
5: Ja. Op dit moment laten we een stapje verder gaan, want we weten niet 100% zeker wie erachter zit. Stel dat het straks wel onomstotelijk is, het is Rusland. Patrick Bolder, bij het Haag Centrum voor Strategische Studies, waar u werkt, spreken jullie over de 4 D's. Mm-hmm. Disrupt, deny, destroy en deter. Nou, ontwrichten, ontkennen, vernietigen en afschrikken. Wat houdt dat concreet in?
10: Ja, het zijn eigenlijk 4 stappen waar je kunt kijken als je wordt belaagd door dit soort hybride oorlogvoering, en met name drones die over je terrein komen. Dat is altijd gericht op onze besluitvorming. Dus we moeten zorgen dat onze besluitvorming minder kwetsbaar wordt. Dus we moeten langjarige afspraken maken met Oekraïne over steun. Dat daar geen enkele nieuwe andere politieke partij die afspraken kan doorkruisen. En dat geldt ook voor militaire steun. Verstoren, we weten dat de Russische inlichtingendiensten heel erg druk bezig zijn. Ook het werven van agenten, daar hebben we ook voorbeelden van. Die twee jongens in Den Haag toen met die wifi-snippen. Zorg ervoor dat we die netwerken in beeld hebben. Dat we die vernietigen eigenlijk van de Russen, zodat die hun werk niet meer hier kunnen doen. Degrade, dat is de 3e D dan. Zorg ervoor dat de materialen nog strenger onder sancties komen, waarmee je dit soort wapens en drones kunt maken. En uiteindelijk deter, het afschrikken. Zorg ervoor dat degene die dit doet, in dit geval dan de Russen, dat hadden we geconstateerd in deze gedachtenvorming, dat die ook meer pijn krijgen iedere keer dat zij zoiets bij ons doen. Dus je moet ook heel duidelijk een front vormen, Europese landen hoor, niet alleen Nederland, om eigenlijk meer pijn te veroorzaken aan de andere kant dan dat het pijn bij ons kost.
5: Ja. En dan zit ik te denken, als ik Guido van Lippen hoor van je moet blijven onderhandelen. Zou hier nog een D bij moeten? Debate of zo? Praten met Russen ondertussen?
10: Dat onderhandelen is natuurlijk heel veel gebeurd en gepoogd ook vanuit Europese landen. Maar het is steeds meneer Poetin die weigert te onderhandelen. Die zegt alleen,
5: dus dat
10: dit zijn mijn eisen.
5: Dus voorbij eigenlijk, zeg.
10: Nou, je moet wel blijven proberen te onderhandelen. Alleen, we moeten meneer Poetin niet alles geven, want dan betekent dat we de deur openzetten voor nog meer agressie. Dat is mag ik daar even, mag ik daar even
13: een opmerking over maken?
5: Ja,
13: we moeten niet vergeten dat in de grondwet vier Oekraïnse oblasten zijn opgenomen als zijnde gebied van de Russische Federatie. Mm-hmm. Grondwettelijk is Rusland verplicht die te veroveren, CQ te verdedigen. Met andere woorden, er is geen enkele aanleiding te geloven, dat helemaal niet in de in gesprekken tot nu toe, nee, dat Rusland hier serieus in is. Ja. Absoluut niet.
10: Mijn punt. Ja. Ja.
5: Even naar Guido van Leenput. Ja. Kijk, u heeft al aangegeven, je moet juist uiterst terughoudend zijn. Eerder de-escaleren dan nog olie op het vuur gooien. Maar je zou dus kunnen zeggen, je moet wel ergens een keer een grens trekken. Dat je zegt tot hier en niet verder. Heeft u een grens in gedachten?
12: Ergens een grens. Er is 4,5 jaar geprobeerd een grens te trekken. De 4D's van meneer Bolder zijn ook wel gepraktiseerd. En wat heeft het na 4,5 jaar opgeleverd? Wat er gezegd wordt over de agressieoorlog van Rusland is volledig terecht. Het land gaat naar de knoppen. En de vraag is, hoe lang willen wij daarmee doorgaan? Als ze zeker nog een van de partijen ons, laat ik het zo maar noemen, als het over Duitsland gaat, maar over Europese landen of de NAVO, wenst mee te trekken in het vergroten van die oorlog.
5: Ja, maar wat is dan volgens u de oplossing? Wat zou je wel moeten doen?
12: De oplossing is dus toch te gaan praten, en dat is van de week kennelijk door inlichtingendiensten van de drie grote Europese landen samen met Rusland in Wenen gebeurd. Geen idee wat eruit opgekomen is. Het track 2 scenario is dat achterdeur onderhandelingen. En dat heeft veel meer zin dan in een oorlogskoorts te blijven leven en af te vragen hoe dit verder moet. Want dit is weer een nieuwe stuip in de oorlogskoorts. Ja. En ik begrijp de redenering, maar we zijn 4,5 jaar verder en ik zou graag willen weten van de mensen die deze redenering voortwensen te zetten, hoe zij denken dat het moet aflopen.
5: Patrick Bolder?
10: Ja, er wordt al vanaf het begin af eigenlijk al gepraat. Alleen de partijen komen niet bij elkaar, omdat er zeker aan de Russische kant eisen worden gesteld die gewoon onacceptabel zijn voor en de Oekraïne en voor Europa. Maar die pogingen die zijn er wel degelijk, maar er wordt te weinig druk op Poetin uitgeoefend en om zijn omgeving, om te zorgen dat de Russen in ieder geval een standpunt innemen waar de rest van de wereld mee akkoord kan gaan. En dat is Zelensky die heeft toegezegd dat hij best wel wil praten over het afstoten, over het in ieder geval tijdelijk afgeven van hele grote gebieden. En dat doet hem heel erg zeer. En dat is ook tegen zijn grondwet in trouwens.
5: Ja. Hans van Koningsbrugge, ik had begrepen dat u eigenlijk wel zegt van ja, misschien is het een goed idee om een keer een cyberaanval terug te plaatsen.
13: Nou ja, weet je, ik wil even bij de volgende spreker inhaken. Mm-hmm. Uitstekend idee om de economische schroeven extra aan te draaien. Dat is ook. Want als we nu zien, bijvoorbeeld in de kwestie LNG, dat België nog grote aankopen doet in Rusland op dat punt, en eigenlijk daarmee de Russische oorlogsvoering ondersteunt, dat is natuurlijk gewoon niet acceptabel, al dit soort. Maar tweede is natuurlijk dat je gewoon moet zeggen, wij weten, als dit blijkt een Russisch geval te zijn in Leipzig, dat je ze waarschuwt, maar collectief, en zegt, als je nog één keer doet, dan plegen wij eens een cyberaanval, collectief op jullie.
5: En wie is klaar. Wij? De NAVO dat dan is, ook eigenlijk is, gewoon?
13: Nou ja,
5: de belangrijkste speler
13: in ieder geval de belangrijkste Europese spelers. Want wie weet nooit wat Trump doet. Die kan morgen vroeg A zeggen, morgenmiddag B en 's avonds weer iets anders bedacht hebben. Dat weten we allemaal.
5: Ja. Zou dat wat dat betreft olie op het vuur gooien zijn, Guido van Leenput?
12: Nou ja, het is een proces. We zijn met het 21ste Europese sanctiepakket bezig met allerlei beperkingen, weliswaar. We zijn 4,5 jaar verder en er is nog niet werkelijk iets gebeurd. Ja, het is waar. Die beschietingen van oliecentrales in Rusland, die hebben zelfs de olietoevoer naar Mongolië nul gereduceerd. Dus in dat opzicht kan je het zeggen. Alleen de Russische systeem zit zo in elkaar dat de bevolking tot incasseren wordt gebracht, gedwongen. Ja, dus daar zie ik niet veel van gebeuren.
5: Nee. Laatste vraag, Patrick Bolder. Wanneer is er meer duidelijk over, denkt u, over wat er nu in Leipzig is gebeurd en wat voor drone dat is? Hoe lang duurt dat?
10: Ja, dat kan al een paar twee weken tot twee maanden duren. Dat is zeker, ja. Okay. Ja. Dat hebben we niet morgen al allemaal. Nee, dat is veel ingewikkelder. Nee.
5: Wordt vervolgd. Bedankt voor dit gesprek. Patrick Bolder, defensie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. Guido van Leenput van de Nieuwe Vredesbeweging. En Hans van Koningsbrugge, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen.
14: Dit is de Week van Diederik.
5: Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit, die weer terug is.
15: Zeker. Ja, en we gaan meteen vooruitblikken. Want komende week is het alweer tijd voor de grootste zonsverduistering in Nederland sinds 1999. Aanstaande woensdagavond rond 8 uur is de zon in grote delen van Nederland voor 90% verborgen achter de maan. En over deze zonsverduistering gaan we debatteren met Ron Achterbak van Koninklijke Horeca Nederland. U bent tegen de zonsverduistering. En Robert van de Vecht van Natuurmonumenten, u bent voor. Welkom beiden, meneer Achterbak, om met u te beginnen. De maan zal woensdagavond rond 7:15 voor de zon gaan schuiven. U zegt niet doen. Nee, ik vind het een megalomaan project, eerlijk gezegd. Er wordt nu allemaal kunst en vliegwerk uitgehaald. Er worden miljarden tegen aangesmeten om die zon maar te verduisteren. En waarom? Het systeem dat we hadden was prima. Je gaat nu 90% minder zonlicht krijgen. Dat klinkt allemaal leuk en aardig. Maar wie betaalt de prijs? Dat zijn de kleine ondernemers. Dat zijn de horeca-uitbaters, de strandtenthouders. Dat zijn onze ijskomannen en vrouwen. Die zijn voor een heel belangrijk deel afhankelijk van dat zonlicht. Klanten willen zon. Dus dat is ontzettend belangrijk voor die ondernemer. En die ga je nu voor 90% het schip insturen. En dat allemaal om de eclipsbrillenindustrie tevreden te houden. Maar dat is allemaal over de rug van de MKB'ers. Het schijnt dat ze in september 2081 nog zo'n grote zonsverduistering willen doen in Nederland. Ik vind het waanzin. Ik zeg, laat die zon in zijn waarde, laat die zon met rust. Want hiermee zet je al die ondernemers letterlijk in de kou. Helder, Robert van de Vecht, Natuurmonumenten, iets aan toe te voegen? Nou ja, kijk eens, we hebben momenteel te maken met een droogteprobleem in Nederland, of we dat nu leuk vinden of niet. Dat komt ook doordat water verdampt door de vele zonneschijn. Als je dat effect voor 1 uurtje kunt verminderen door die maan gedeeltelijk voor die verzengende zon te schuiven, dan verdampt er minder water en dan zeg ik, alle kleine beetjes helpen. Maar ik ben het helemaal eens met meneer Achterbak. Ondernemers moeten gecompenseerd worden en uiteindelijk is dit natuurlijk symptoombestrijding. Een zonsverduistering alleen kan niet alle problemen oplossen. Moeten we ook realistisch in zijn. Het is gezegd. Dank Robert van de Vecht en Ron Achterbak over de zonsverduistering van komende woensdag. We blijven het volgen.
5: Dankjewel, Diederik. De naam van een huisarts met een alcoholprobleem werd deze week gepubliceerd op de site van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd om te voorkomen dat ze patiënten zou behandelen. Was dat terecht of een te draconische maatregel? Zometeen hebben we het erover.
16: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
20: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
7: NPO Radio 1.
5: Het is 6:30, het NOS Journaal met Jan van den Putten.
21: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Dat melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. De directeur van de militaire inlichtingendienst, de MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met defensieregels, omdat het een veiligheidsrisico is. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De 14-jarige schutter schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. En Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee.
5: Ja, Erik Evengroen, vanmiddag was het dus heel druk. Ja. En net was het al wat beter. Hoe is het nu op de weg?
6: Nou, het is
5: helemaal opgelost.
6: Nee, niet helemaal. Want hadden ze alleen nog een prettige avond kunnen wensen.
5: Ja.
6: Nee, het is nog wat druk op de afzijdijk. Want de brug gaat daar natuurlijk geregeld over. Met veel plezier vaart wat van het IJsselmeer naar de Noordzee gaat. En daardoor is daar geregeld de file ontstaan. Nu ook weer voor Den Oever een kwartier op onthoud. De A12, Arnhem richting Duitsland. Bij de grensovergang bij de controle is daar ook een kwartier op onthoud. En dan in het zuiden van het land de N62, daar is de Westerschelde-tunnel in noordelijke richting even dicht door een pechgeval.
1: Dit is de dag. Markje fixen.
5: Volgens sommigen is er in de samenleving sprake van een nieuwe elite.
2: De oorzaak van de nieuwe verzuilde structuur, dat is de mate waarin je hoog bent opgeleid, ja of nee. Mensen die academisch gestudeerd hebben en die eigenlijk een soort van aparte groep in de samenleving vormen. Omdat ze natuurlijk beter betalende banen hebben, in leukere huizen wonen. Je kunt ze direct herkennen aan de namen die ze aan hun kinderen geven.
5: Enzovoort, enzovoort. Want dat was Maarten van Rossum over de theorie van de diploma-democratie. Schrijver Dylan van Rijsbergen hier in de studio. We gaan zo verder praten. Maar zijn inderdaad hoogopgeleide de nieuwe elite?
22: Ik denk dat het zeker een hele geprivilegeerde groep is. Maar er zijn evident machtiger groepen in Nederland dan deze club.
5: En over die groepen gaan we het hebben. Want hier gaat het nog veel te weinig over. Maar eerst, een huisarts uit Roon is door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geschorst vanwege haar alcoholverslaving. De inspectie publiceerde deze week de naam van de huisarts op het internet en al gauw volgden de details in een openbaar rechtbankstuk. Is dit nou een proportionele maatregel of is het disproportioneel? Ik ga het bespreken met André den Ekster, universitair hoofddocent van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hartelijk welkom.
23: Dankjewel.
5: Wat dacht u toen u dit nieuws zag?
23: Ja, eerst een drama voor de betreffende hulpverlener. En maar natuurlijk ook een risico voor de patiëntenpopulatie daar.
5: Ja.
23: Maar eerlijk gezegd, ja.
5: Ja.
23: Als je het mij vraagt, toch wel een disproportionele maatregel. Zeker omdat er eerst nog een tuchtzaak moet komen. Mm. En in tuchtzaken, als er al een veroordeling uitvolgt, dan is dat anoniem. En het kan ook nog zo zijn in hoger beroep dat ongedaan wordt gemaakt.
5: Ja.
23: Ja, dan is de naam wel gepubliceerd.
5: Ja, u zegt het is gezien de situatie disproportioneel. Even voor de volledigheid inzagen in de details. De inspectie heeft 3 jaar toezicht gehouden op de huisarts. Volgens de inspectie was ze 2 maal onder invloed van alcohol tijdens het werk. En tijdens het doorzoeken van de huisartspraktijk vond de IGJ lege flessen wijn en een blik bier. Het derde incident deed haar de das om. Afgelopen 3 juli zou de huisarts een euthanasie uitvoeren, maar ze meldde zich af vanwege stress. En vervolgens vond de doktersassistent haar op de achterbank van haar auto met een fles wijn. Ja, dan gaan mensen natuurlijk toch wel denken, kan ik me voorstellen, dit is heel buitensporig en heel ernstig. Zoiets ongrijpends als een euthanasie niet laten doorgaan.
23: Ja, dat is zonder meer waar hoor. De omstandigheden en de maatregel SEC, hè, als het gaat om schorsing en mogelijk straks ook uitschrijven uit het BIG-register, dat je niet meer kan functioneren. Dat is een hele ingrijpende maatregel. En die kan onder bepaalde omstandigheden ook wel gerechtvaardigd zijn. Maar de aanvullende maatregel, waar het gaat om de publicatie van de naam en toenaam, dan vraag ik me af van, dat is vaak een bijkomende sanctie. Maar wat is dan de meerwaarde van deze maatregel? Ja. Want patiënten zelf, betreffende patiënten uit de praktijk, die worden geïnformeerd. Mevrouw mag niet meer praktiseren. Dus wat is de meerwaarde daarvan?
5: En wat is nou eigenlijk de grootste moeite die u heeft hiermee? Is dat ze geen tweede kans meer zou kunnen krijgen wellicht?
23: Nou ja, inderdaad. En de kans dat de maatregel bij het tuchtcollege alsnog ongegrond wordt verklaard, die is minimaal, als ik zo de omstandigheden lees, de situatie. Maar die is aanwezig. En dan, ja, dan is het kwaad al geschied. En je kan ook kijken naar alternatieven. Hè? Kijk, je hoeft, kijk, de maatregel sect van schorsing, dat staat niet ter discussie. Maar het benoemen van de naam en dan in het openbaar. Ja. Kijk, dan ga je dus vanuit dat die verdient geen tweede kans. Die krijgt geen tweede kans meer. Die wordt nergens meer aangenomen. Nee. Overigens, en het is niet nodig, hè? Nee. Vooral goede orde.
5: Nee. Ja, en overigens alle details die kwamen natuurlijk naar buiten via dat openbaar rechtbankstuk. Omdat de fraudeinspectie maatregelen aanvocht. In eerste instantie gingen dus alleen nog maar na. Maar goed, u zegt al, dat gaat al te ver. Nou koos de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor een zogenaamde LOOB-maatregel. En dat is wel een logische route op zich, zegt u?
23: Ja, logisch, voor zover dat daar logica aan zit. Kijk, dat is een hele uitzonderlijke maatregel die genomen. Sinds 2019, volgens mij nog maar 5 of 6 keer is die opgelegd.
5: Want je mag acuut niet meer werken.
23: En ernst.
5: Ja, je mag acuut niet meer werken en je komt voor de tussenrechter, hè, om de beroepsgeschiktheid te laten beoordelen.
23: De voorwaarden, het moet getoetst worden. Kijk, de inspectie doet dat niet zomaar natuurlijk. Inderdaad, die 3 jaar verslaving en gesprekken en therapie hebben kennelijk niet geholpen. Nou, dan volgt zo'n maatregel. Inderdaad, per direct staken met de werkzaamheden. En dat moet binnen 8 weken door het Tuchtcollege worden beoordeeld. En die gaat daarmee akkoord, hè? Dus een tijdelijke schorsing of een permanente uitschrijving, dat je helemaal niet meer je beroep kan uitoefenen. Dus daar zit wel iets van een waarborg in, maar dat is natuurlijk pas binnen 8 weken.
5: Ja.
23: En die maatregel is, daar wordt er geen namen genoemd. Dus dat is natuurlijk een beetje vreemd.
5: Maar nu zegt de inspectie, die hebben we nog weer nagevraagd, dat ze wettelijk verplicht zijn om bij zo'n maatregel de naam bekend te maken.
23: Nou ja, daar kan je over twisten. Hè? Oh. Het is patiëntenveiligheid. Dat is natuurlijk, dat staat voorop. Die patiëntenveiligheid, want de namen benoemen, dat zou alleen maar het belang van patiëntenveiligheid moeten dienen.
5: Mm-hmm.
23: En dat dient het ook. Mm. Maar is de patiëntveiligheid nou gediend bij het benoemen van die naam? Want die mevrouw of de hulpverlener, die kan dus al niet meer werkzaam zijn.
5: Nee.
23: Haar patiënten zijn geïnformeerd.
5: Ja.
23: Dus ik zie helemaal geen risico voor toekomstige patiënten.
5: Nou ja, dus er zijn mensen die zeggen, als je een arts schorst, kan hij of zij alsnog stiekem doorgaan. En niet iedere patiënt weet dan dat die arts geschorst is. Dan weet je dan nu wel, als je die naam voor iedereen laat lezen.
23: Wat mensen stiekem doen, ja, daar heb je inderdaad geen invloed op.
5: Hmm.
23: Maar als je een gesprek hebt en er komt een inspecteur langs, kan ik me zo voorstellen, op je praktijk, en die geeft aan dat jij niet meer mag praktiseren per direct, dan doe je dat ook niet meer.
5: Hmm.
23: Wil jij, want de consequenties als je dat wel doet, ze komen erachter, die zijn nog groter.
5: Ja.
23: Dus ik kan me niet voorstellen dat er een hulpverlener is die dat toch stiekem gaat doen.
5: Nee. En u had dus gezegd, nou, alles goed, maar niet die naam bekendmaken. Zou dat dus ook moeten veranderen? Want de inspectie heeft dus het idee, wij moeten dat wel doen. Zou je zoiets moeten herzien, zegt u?
23: Nou ja, ze moeten publiceren. En de maatregel, en het moet toetsbaar zijn en door de rechter. Dus dat uiteraard, dat is akkoord. Mm-hmm. Maar ik vraag me af, volgens mij is dat ook niet zo expliciet in de wettekst opgenomen, van dat de naam en toenaam moet worden genoemd.
5: Okay.
23: Dat maken zij ervan. En ze maken die eigen afweging. En ik zeg die afweging.
5: Ja.
23: In dit geval, daar is geen patiëntveiligheid in de toekomst mee gediend. Dus hoeft het niet.
5: Nee. Nog een beetje een eventueel hoopvol einde. Als de huisarts nou net zo transparant is over haar herstel. Is er dan een tweede kans mogelijk? Zowel bij beroepsgroep als bij patiënten?
23: Nou, dat is eigenlijk meer een medische vraag die u mij voorlegt als jurist. Het hangt eraf hoe ze op de behandelingen reageert en de gesprekken. Want ik neem aan dat ze ook wel vervolggesprekken heeft met de psychiater, behandelende psychiater, over dat traject. En op basis van die bevindingen zal dan worden beoordeeld of mevrouw inderdaad eerlijk is geweest en ook weer geen risico vormt voor de patiëntveiligheid.
5: Ja.
23: Ja, dat is een medisch oordeel, dat kan ik gesprek geen uitsluit over geven.
5: Nee, ik kan me wel voorstellen.
23: Maar die kans is dus wel, hè? Als ze dus meewerkt en meegaat. Ja. Want er zijn ook voorbeelden van uit het verleden. Dat je dan weer niet alle bevoegdheden, maar beperkte bevoegdheden. Dus wel weer kan uitvoeren. Ja. Maar door die naamvesting gaat het al eigenlijk niet meer.
5: Nee, en er reageren ondertussen ook luisteraars. Elise zegt, goedenavond Margje. Ik vind het niet disproportioneel. Mijn vader is overleden aan alcoholisme. En iedereen vindt alcohol maar normaal. Ja, dat is in ieder geval iets wat...
23: Dit gaat natuurlijk over een hulpverlener, hè? Ja. Over een bijzondere positie. En is daardoor de patiënt veiligheid voor zichzelf, Allah. Ja. Maar voor patiënt veiligheid bij derden, dan heb je een hogere norm. Dus ik snap wel dat de inspectie zo reageert. Ja. Ja. En ook behoort te reageren.
5: Ja. Dank voor dit gesprek, André den Ekster, universitair hoofddocent gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
0: In Dit is de Dag hoor je vaak dit.
1: De spreidingswet.
3: Fatbikes verbieden.
5: We moeten onafhankelijk worden van Amerika.
0: En dit.
4: Data steel.
5: Data centers.
3: Miljarden voor defensie.
0: Maar hier gaat het te weinig over.
5: Ja hoor, het is weer tijd voor onze serie Hier gaat het te weinig over. 3 weken lang bespreken we bij Dit is de Dag onderwerpen die meer aandacht verdienen. U hoorde hem net al even. Dylan van Rijsbergen is mijn gast vandaag. En volgens Dylan gaat het veel te weinig over de... Dat woord hadden we net nog niet genoemd, maar de net niet-elite. Dylan van Rijsbergen, wat is dat, de net niet-elite?
22: De net niet-elite, ja, dat zijn eigenlijk die gediplomeerden... waar we het Martin van Gotten en Rosemann net over had.
5: Ja.
22: Dat zijn eigenlijk in mijn ogen mensen die, die moeten werken voor hun geld. Ik noem ze ook wel hoofdwerkers. Maar die daar een hele mooie diploma voor hebben gehaald, waardoor ze meer betaald krijgen dan mensen die diploma niet hebben. Ze hebben vaak ook een bepaalde mate van invloed. Maar ze zijn niet gelijk te stellen aan de hele rijke groep van mensen die ik de echte elite noem.
5: Oké, want hoe ziet die echte elite er dan uit?
22: Echte elite, dan denk ik, ik zeg grofweg de 1%... of misschien zelfs wel het hoogste kwartje daarvan. Dat zijn mensen met heel erg veel kapitaal... waarvan een groot deel van hun inkomen ook niet meer bestaat uit loon... maar uit geld dat voortkomt uit aanmerkelijk belang... aan dat ze het feit dat ze bedrijven bezitten.
5: Oké. Ja, iemand vroeg mij, wie heeft er dan meer invloed, meer macht? Een journalist in Hilversum of een rijke ondernemer uit Drenthe?
22: Ja, een rijke ondernemer uit Drenthe, ja. Nou, dat is afhankelijk van... Kijk, die rijke ondernemer uit Drenthe, die is in staat om bijvoorbeeld geld te geven aan politieke partijen... om ze bepaalde dingen te laten doen. Dat is meerdere malen gebeurd in het verleden. Dus ja, de VVD heeft heel vaak schenkingen gehad. Mm-hmm. We hebben afgelopen verkiezingen hebben we nog een haringparty gehad... van rijke ondernemers die door hun geld te laten spreken... heel veel invloed hebben kunnen uitoefenen. Op de politiek.
5: Ja, want dat is dus echt wel concreet. Ik bedoel, er wordt dan altijd gezegd, maar die steunen dat en zo. Maar het is nou niet zo dat we daar de oren helemaal naar laten hangen.
22: Ja, dat zeggen ze, ja. Ja, maar je merkt dus wel dat er op bepaalde punten aanpassingen worden gedaan aan politieke programma's op het moment dat zij gesteund worden. Denk aan... Er is bijvoorbeeld geïnvesteerd in er is heel veel een groot deel van die invloed kun je zien aan een partij die bijvoorbeeld de Swinkels-familie, de Bavaria-familie, die had een sterke lobby een paar jaar geleden rondom de BOR. Dat was een belastingvrijstelling. En dat hebben ze er tijdelijk doorheen gekregen. Dus uiteindelijk is het niet gelukt. Maar ze hebben er tijdelijk doorheen gekregen... om daadwerkelijk belastingvrijstelling in een bepaalde wet uit te breiden... zodat zij als familie van profiteerden.
5: En wat is er nou eigenlijk nieuw aan? Want dit is toch van alle tijden?
22: Dat die lobby er is.
5: Nou, mensen met geld hebben macht.
22: Mensen met geld hebben macht, maar ze hebben wel steeds meer macht. Want je ziet dus dat langzamerhand de opeenstapeling van vermogen hoger wordt. Piketty die heeft daarvoor gewaarschuwd, de bekende... bekende ster-econoom. Recentelijk heb je ook iemand als Gabriel Zucman die daar veel over spreekt. Er is gewoon een enorme neiging om steeds meer geld bijeen.
5: En wat is het gevaar daarvan?
22: Het gevaar daarvan is dus eigenlijk wat ik zeg is dat... Kijk, als ik een journalist in Hilversum ben, om maar even dat voorbeeld terug te kennen, dan heb ik invloed, want ik kan door mijn werk...
5: We kunnen het hierover hebben bijvoorbeeld.
22: Het hierover hebben en dan horen misschien mensen dat en die gaan erover nadenken. Op het moment dat ik... dus dat heeft zeker invloed. Laat ik zo zeggen, daar zal ik geen, dat zal ik niet onderschatten, maar... op het moment dat ik geld heb, dan kan ik daar meerdere mensen voor vragen om iets te gaan doen, om iets te gaan ontwikkelen. Je hebt bijvoorbeeld zo'n instituut Clintel, dat is een instituut wat onder andere door een ondernemer, een grote ondernemer werd gesteund, Nick Sandman. En dat is een instituut wat bijvoorbeeld aan klimaatontkenning doet, wat heel veel... verhalen de wereld inbrengen.
5: Daar stop je geld in.
22: Over. En dat, die kunnen veel meer bereiken dan één journalist. Ja. Want die heeft alleen maar zijn uren, zijn tijd, zijn werk.
5: Ja, macht is sowieso best een moeilijk te definiëren begrip. Hè. Wanneer heb je het nou? Wat is het nou? Wie heeft het dus in handen? Nou, bij jou wordt dat wel duidelijk. Bob Scholten van het platform Lef Lezer en BNNVARA-journalist Tim Hofman. Twee mannen die er hun werk van gemaakt hebben om de macht aan te spreken, konden er in hun gesprek niet uitkomen waar nou precies die macht ligt.
1: Ik denk dat dat best goed in kaart te brengen is eigenlijk. Heb je dat gevoel niet?
4: Ik heb op dit moment niet een soort heldere lijst van... goh, als je die mensen vervangt of zo... dan ziet Nederland er een stuk beter uit.
1: Nee?
4: Nee, ik heb daar geen helder beeld van.
5: Nee, als je die mensen vervangt... nou ja, dat zijn dus de politici en et cetera. Dat zijn dus... is het ook zo dat die net niet elite denkt dat ze de macht heeft... terwijl ze het niet heeft?
22: Ja, er is natuurlijk een heel erg groot verhaal over havermelk, elite. En, waarbij iedereen wil daar graag natuurlijk bij horen. En het verhaal is natuurlijk voortdurend. Ja, je wil natuurlijk gewoon. Wie wil niet de elite genoemd worden? Het is toch heel leuk. Dat je hoeft alleen maar havermelk in je koffie te doen. Een mooie diploma te hebben. Naar de juiste yoga-tenten te gaan. En dan ben je onderdeel van de elite. Nou, chic, de primo. Maar dat betekent nog niet dat je dat echt bent. Het zijn vaak wel geprivilegeerde mensen. Anders kun je die hele yoga niet betalen.
5: Ja, maar ondertussen moet je wel je geld verdienen bij een baas.
22: Ja, dat klopt. Je moet gewoon werken voor je geld. En soms ook veel werken om dat geld voor elkaar te krijgen. Ja. En als jij wat wil veranderen, als je echt invloed wil hebben politiek, dan kun je stemmen.
5: Ja.
22: Of bij een partij gaan.
5: Maar dat is het dan ook.
22: Ja,
5: maar
22: precies.
5: Toch, hoe is het dan gekomen dat nou ja, de havermelk-elite en zo, de culturele elite wordt dan ook genoemd. Hoezo worden zij als elite gezien? Wie heeft dat de wereld ingebracht?
22: Dat verhaal is eigenlijk al best wel oud. Dat komt een beetje uit de tijd van de jaren 70, 80 in Amerika. Toen heb je een aantal denkers gehad, zogenaamde neoconservatieven. Die hadden bedacht van, ja, weet je wat? Het is op dit moment, je had die studenten opstanden tegen de Vietnamoorlog en weet ik veel. En daar wilden ze zich eigenlijk tegen afzetten. En toen dachten ze, ja, wij definiëren iets, een nieuwe groep. En dat noemen we een klasse. Hè, want dan draaien we het hele idee over klasse, wat uit de linkse hoek komt natuurlijk, draaien we even om. Nieuw klas. En dan zeggen we, mensen die bij de overheid werken en bij non-profit werken, dat behoort tot een nieuwe klasse. En die willen heel veel invloed uitoefenen op de maatschappij. En dat idee dat is later veranderd in de linksliberale elite of de witte wijn drinkende grachtengordel elite. Dat soort zaken, dat is eigenlijk via Amerika Nederland ingecijpeld. En vooral opgepikt door bijvoorbeeld de PVV. En Pim Fortuyn komt er ook al heel wat van. Die heeft al die boeken natuurlijk allemaal gelezen.
5: Ja.
22: Dus dat is een verhaal wat steeds maar weer herhaald wordt. En dit is de elite enzovoort. Ja. En het waarom het zo blijft hangen, is dat het deels waar is in zoverre dat het geprivilegeerde mensen betreft.
5: Ja, maar het is niet de echte macht.
22: Het is geen echte macht.
5: En nu zeg jij dus van ja, die macht die zit dus bij die rijke ondernemers die geld hebben. Moet die macht daar ook worden weggehaald? Is dat ook de stap die je maakt? De macht moet daar worden weggehaald? Wat me overigens.
22: Nou, ingewikkeld,
5: heel moeilijk, maar goed.
22: Nou, de maatschappij mag wel wat egalitairder worden daarin, denk ik. Dus die Gabriel Zucman, wat ik eerder noemde, die heeft het over een soort miljardairstax. Hè, dus dat mensen boven de 100 miljoen, die boven de 100 miljoen vermogen hebben, dat ze 2% belasting moeten betalen.
5: Ja, maar dan wordt er dus gezegd, ja, luister, maar dan ga je gewoon niet meer investeren, ga je niet meer ondernemen. En door die ondernemers hebben heel veel mensen die banen.
22: Ja, maar dat is precies de macht. Dat is precies hoe ze het mag laten zien. Ja, dan gaan we de banen weg. Want dan hebben ze het over investeringsklimaat. Dat is een mooi neutraal woord. Maar dat is eigenlijk zoals arbeiders kunnen staken. Zo kunnen ondernemers ook staken of dreigen met staken.
5: Ja, dit is dreigend. Maar hoe ga je dit realiseren als dus die ondernemers de macht hebben?
22: Ja, dat is een hele ingewikkelde, ja. Zeker omdat op dit moment de vakbeweging niet meer zo sterk is. Dat heel veel mensen niet lid zijn van een vakbeweging. In mijn ogen is dat in het verleden de enige manier geweest om veel voor elkaar te krijgen. Is dat mensen gewoon zich verenigen en proberen daar iets tegenover te zetten.
5: Ja. En toch, hè, is het echt zo dat... in jouw verhaal is het ook een beetje alsof die vermogenden, die machtigen, dat die... Nou ja, eigenlijk alleen maar aan eigen belang denken, niks goeds voor ogen hebben. Het hoeft toch niet allemaal zo zwart-wit te zijn? En daarbij de ondernemers.
22: Nee, dat hoeft ook niet. Ze kunnen ook hele goede ideeën hebben. Daar gaat het niet zozeer om. Alleen worden wel ook vaak door financiële belangen bepaald. Ik wil een voorbeeldje geven. Is Jeff Bezos. Die is eigenaar geworden van de Washington Post. Als een soort hobbyverhaal. Aanvankelijk was het Democracy Dies in Darkness. Was het echt kritisch tegen de Trump-regering.
5: Ja.
22: En in het laatste. De laatste Trump-termijn is die ineens gedraaid. Dat had te maken met dat hij zijn andere zakelijke belangen bedreigd zag worden. Dus toen is hij heel rationeel gaan redeneren. En toen heeft hij heel veel mensen eruit gegooid. En is de koers veranderd. Dus in dat opzicht heeft hij ook macht over al die hoogopgeleiden. Ja. Die daar bij die Washington Post, bij die krant werken. En dat vind ik echt zorgelijk.
5: Ja, en dat punt... Wat dan gezegd wordt, waarvan jij dan zegt van ja, dat is dus typisch macht. Namelijk, je hebt die ondernemers nodig, je hebt die mensen nog die veel geld hebben en die dat er ook in willen pompen. Is dat dan ook echt niet waar, volgens jou? Redden we het prima als je die miljonairstaks of miljardairstaks doet en ze trekken allemaal weg?
22: Nou, dat is niet wat ik zeg. Kijk, er zijn meerdere manieren om... kijk, natuurlijk heb je bedrijven nodig die geld verdienen. En er zullen altijd verschillen zijn tussen mensen. Maar ik denk wel dat je op dit moment dat er minder... kijk, zo'n Zoekman zegt bijvoorbeeld... er zijn veel minder mogelijkheden om dingen weg te halen naar tax havens. Er zijn veel meer mogelijkheden om bedrijven van mensen... die hun vermogen in Nederland hebben gemaakt... die dus ook een bepaald soort verantwoordelijkheid... ten opzichte van Nederland hebben... ook daadwerkelijk te blijven belasting te laten betalen. Dus er zijn wel degelijk mogelijkheden daartoe. Maar tegelijkertijd, het is een ingewikkelde. Juist vanwege het feit dat ze allerlei bedreigingen kunnen uitvoeren.
5: Ja, maar die rechter, ik ga toch nog wat voorbeelden langs. Een rechter. Je zou zeggen, die heeft toch heel veel macht. Die kan beslissen over het. Nou, die spreekt het recht. Die beslist in die zin. Zeker. Maar ook die is dus. Niet de echte elite.
22: Nou, een rechter die moet zich natuurlijk aan de wet houden. En die moet zich houden aan allerlei jurisprudentie. Dus dat is niet. Dat is iemand, dat is een professional die gewoon die een beperkte bandbreedte heeft om dingen in te bewegen. Maar die heeft wel degelijk. Tuurlijk heeft die macht. Maar het is niet, niet de vrije macht die een Jeff Bezos heeft.
5: Nee. Ja. En die minister die denkt, nou, nu zit ik op de plek waar ik aan de touwtjes trek.
22: Ja.
5: Die houdt zichzelf dus ook voor de gek.
22: Nou, die heeft. Natuurlijk heeft een minister macht. Maar die moet ook weer rekening houden met allerlei lobby's. Van dat bedrijfsleven. Die heeft ook natuurlijk gewoon allerlei beperkingen vanuit de wet op zich gelegd gekregen. Dus ik denk, en bovendien is het een tijdelijke klus. Ik bedoel, op een gegeven moment, je wordt gekozen en vervolgens treed je af.
5: Ja, wat zou jouw ideale samenleving zijn als het gaat om de verdeling van macht?
22: En waarin macht gelijker verdeeld is over de mensen. En dat de macht ook opener is voor heel veel verschillende soorten mensen.
5: Opener?
22: Ja, dus dat neem nou bijvoorbeeld. Dat meer mensen mogen meespreken over de macht. Dus ook de macht in bedrijven bijvoorbeeld, dat die beter verdeeld is. We hebben vaak een OR, dat is een mooi product van de sociaaldemocratie van de jaren 70. Nou, die zou ook wel wat meer invloed mogen hebben, denk ik.
5: Ik heb altijd het idee van, ja, die is er wel, maar nou, die hobbelen een beetje mee. Nou ja, ben ik nu heel negatief.
22: Dat zou ik niet durven zeggen op dit moment. Maar dat ligt aan jouw OR, denk ik. Maar het is wel dat ik denk, ze mogen toch ook wel wat serieuze invloed hebben. Ja. En dat is ook een manier waarop eventueel ook niet hoogopgeleide mensen kunnen meespreken in een bedrijf.
5: Ja, maar dat heb ik nu net geleerd, dat maakt niet uit. Maakt niet uit of je een opleiding hebt of niet. Maakt uit hoeveel geld je hebt. Dat is
22: de zwaarste factor. De opleiding, even voor de duidelijkheid, opleiding maakt wel degelijk uit. Hoor.
5: Ja.
22: Maar daar gaat mijn boek ook over, hoezeer de kansenongelijkheid in Nederland is. Alleen, je kunt op verschillende manieren over ongelijkheid spreken. En de basis is kansenongelijkheid, en daar gaat ons hele debat over. Ja. Maar we hebben het gewoon heel weinig over die echte macht.
5: Hebben we het er nu genoeg over gehad?
22: Ik hoop het.
5: Beetje. Dank voor dit gesprek, schrijver en publicist Dylan van Rijsbergen. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen het Misdaadbureau met Noah van Oostrom. En om 9 uur zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Fijne avond.
8: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
9: EO. Geloof, hoop en liefde.
11: OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
13: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
11: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12.
8: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
24: Ster. Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
25: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
26: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen.

0: ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: NPO Radio 1, 7 uur.
9: Noah van Oostrom.
10: Straks in het misdaadbureau. Hij wordt in verband gebracht met het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit. Special Forces maakte in het diepste geheim jacht op hem. En hij heeft een paar dubieuze titels op zijn naam staan. Waaronder die van de meest gezochte crimineel van ons land. Ik heb het natuurlijk over Bolle Jos. Hoe groeide de onbekende Brabander in een paar jaar tijd uit tot de meest gevreesde drugsbaron van ons land? En de Spaanse Costa is niet alleen voor de brave burger een favoriet vakantieland. Ook Nederlandse criminelen zijn er in grote getalen te vinden. En de politie, die heeft er hun handen vol aan. Dat straks na het NOS-journaal met Jan van de Putten.
11: De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. En ook was te zien waar hij woonde. Gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met defensieregels, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margadi zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
12: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gidsen. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
11: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Dat melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van 2 eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. En Trump heeft al gezegd dat hij nu in beroep gaat bij het Hooggerechtshof. Turkije, Saudi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op 1 van de 3 betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere 2. Die overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saudi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Vanwege de droogte mag het vee daar niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
13: De grasmat op de dijken is te

0: ernstig achteruit gegaan, zegt het hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
1: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. En het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. En 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: NPO Radio 1. Boont.
5: Het Misdaadbureau. Noah van Oostrom.
6: De politie heeft de jacht geopend op onze landgenoten in Spanje. Want niet alleen de onschuldige burger gaat er graag op vakantie. Ook voor criminelen is het goed vertoeven aan de Costa. Er is een nieuw slachtoffer in de zaak tegen misbruikverdachte Jan B. En Marco Borsato gaat opnieuw naar de rechtbank. Hij werd vrijgesproken van ontucht. En wil nu zijn torenhoge advocatenkosten terug. We nemen het opvallendste misdaadnieuws van deze week door met collega Alissa Hippe en misdaadjournalist van het AD Giel Timmermans. En Giel, we beginnen met het nieuws dat zojuist naar buiten kwam vandaag. Hè? Want in Ghana is een Nederlander gearresteerd terwijl hij 6 miljoen euro aan coke stond uit te halen. Jij schreef er een verhaal over. Om wie gaat dit?
7: Ja, het gaat, heb ik me laten vertellen, om Gilano H. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar blijkt, hij is inderdaad in Ghana opgepakt. Er was een signaal bij de politie binnengekomen dat hij samen met 2 handlangers bezig was met cocaïne in een soort zakken met maïsmeel in een container te laden die in de havenstad en dan vervolgens op de boot moest. Nou, vervolgens gingen ze daar op af en ze vonden uiteindelijk 688 pakketten cocaïne ter waarde van, zeiden ze, 6 miljoen euro. Maar ja, vervolgens gingen wij een beetje ons verdiepen in die Gilano H. En toen stuitten we op een verhaal uit 2018. Want het is wel een beruchte crimineel in Nederland.
6: Ja, want in Nederland is er ook het een en ander voorgevallen met deze jongen.
7: Ja, zeker. In 2018, dat is best wel een heftig verhaal. In Zaandam speelt zich dat af. Er is op een gegeven moment een schietpartij op de eerste hulp van een ziekenhuis daar in Zaandam. En dat leidt uiteindelijk ook tot een klopjacht van de politie op 2 broers. En 1 van die broers, dat is Gilano. En hij is samen dus met zijn oudere broer te zien op bewakingsbeelden, terwijl hij op een rivaal of iets dergelijks aan het schieten is in het ziekenhuis. Nou, hun namen worden vrijgegeven, hun foto's worden vrijgegeven. Uiteindelijk heeft de politie hun allebei te pakken. Hij is niet de schutter, Gilano H., dat was zijn broer. Maar ja, hij wordt wel als medeplichtige, zeg maar, veroordeeld. Krijgt uiteindelijk 2 jaar cel.
6: Ja, en inmiddels dus weer vrij. En in Ghana is hij nu dus opgedoken. Is Ghana nou geliefd onder Nederlandse criminelen?
7: Nou, het is niet heel erg vreemd dat hij in Ghana opduikt. We hebben in Nederland best wel een grote Ghanese gemeenschap. En andersom zie je dus ook dat veel van die Ghanese Nederlanders vaak in Ghana zitten. En Nederland is ook wel bezig om te kijken met welke landen in West-Afrika kunnen wij goed zaken doen en kunnen wij ook samenwerken. En Ghana is daarin heel erg belangrijk. Daar zitten dus veel Nederlandse Ghanezen, maar dus ook veel Nederlandse criminelen die daar zich bezighouden. En dat is de reden dat ze daar samenwerking mee zoeken om te kijken van, ja, kunnen we die cocaïnetransporten bijvoorbeeld aanpakken.
6: Niet alleen Ghana is geliefd onder Nederlandse criminelen. Ook Spanje is een walhalla voor onze landgenoten die onder de Spaanse zon steeds vaker hun criminele imperium leiden. Alissa, de politie die heeft er de handen vol aan.
8: Ja, het is wel bekend een heel erg geliefd toevluchtsoord, hè, voor criminelen. Ik denk ook voor heel veel vakantiegangers, maar voor hun zeker. Met geen ander land wordt tegenwoordig zoveel dealtjes gesloten, zoveel samengewerkt als met dat land. En vooral dan heb je het over politie en justitie natuurlijk. Nederland gaat ook laat geregeld eigen rechercheurs bijvoorbeeld die kant uitvliegen, die daar dan van alles onderzoeken. En vorig jaar zomer werd er nog een speciale tiplijn ook geïntroduceerd om dus voor Nederlanders die daar over de grens aanwezig zijn, om toch te tippen over wat ze allemaal zien.
6: Ja. Ja, wat maakt Spanje nou zo aantrekkelijk voor die criminelen? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat mensen er graag op vakantie gaan, maar...
7: Ja, het is allereerst dus een beetje met dat jet-set-leventje te maken. De dikke boten, dikke auto's. Dat je daar gewoon in een beachclub kunt zitten en champagne kan laten aankomen en kopen. Je weet wel, met zo'n fles champagne met vuurwerk erop. En dat brengen ze dan naar je tafeltje. Dus
6: een paar vrouwen lekker, in bikinis erachteraan.
7: Precies, en dan lekker geld kapot slaan. Dus dat is al een reden dat ze dat interessant vinden. Maar wat wel belangrijk is dat Spanje, daar komen ook veel Marokkanen, omdat het natuurlijk vlakbij ligt. Daar komen ook de Zuid-Amerikanen. Spaanstalig natuurlijk. Er komen veel Britten, veel Nederlanders. Dus daar is een soort van hotspot ontstaan tussen allemaal criminelen die daar op de terrasjes dan tegelijkertijd tijdens hun vakantie ook zaken gaan doen. En wat je de laatste jaren wel hebt zien veranderen is dat, kijk, wij in Nederland denken altijd dat wiet, dat allemaal uit Brabant komt. Maar ja, dat is al lang niet meer de wietschuur van Europa. Dat is Spanje geworden. Daar in de binnenlanden wordt de meeste wiet wordt daar geteeld. En zie je tegenwoordig ook, sinds er versterkte controles zijn in de havens van Rotterdam en Antwerpen,
6: ja,
7: dat heel veel van die cocaïnetransporten niet meer in Nederland of in België aankomen, maar in Spanje.
6: Ja, dus dat waterbedeffect.
7: Ja, precies. Je ziet op een gegeven moment dat heel veel drugs dus via Spanje gaat. Dus als je daarin wil handelen, moet je in Spanje zijn.
6: Ja, en ik kan me voorstellen dat de ligging ook nog gunstig is. Hè? Het ligt dicht bij Marokko. Het is inderdaad aan de haven, omringd door water.
7: Ja, als je vanuit Zuid-Amerika een schip zou pakken en je zou varen richting Europa, is Spanje het eerste land wat je tegenkomt. We hebben het net al gehad over Ghana en in West-Afrika. Als je vanuit daar met een schip met cocaïne vaart, kom je ook als eerste bij Spanje. Dus het is een soort van cocaïneport van Europa.
6: En over welke criminelen hebben we het dan die vanuit Nederland daar in Spanje zich huisvesten en ook hun criminele activiteiten vestigen?
7: Ja, ze zijn er echt heel erg veel. Taggy kwam er bijvoorbeeld in het verleden heel veel. We kennen allerlei Brabantse drugshandelaren die daar al vanaf de jaren 70 kwamen. Bolle Jos hebben we natuurlijk genoemd. Ook hij dook daarop, heeft daar een tijd een appartementje gehad. Dus allerlei soorten criminelen. En wat op een gegeven moment wel gebeurde is, vorig jaar hebben ze daar een heel groot ecstasy-lab ontdekt. Het grootste ecstasy-lab ooit in Spanje. Ja, daar werd op een gegeven moment volgens mij voor 30 miljoen aan drugs in dat lab gevonden. En daar stonden twee Nederlandse koks. Die stonden daar de hele dag en de hele nacht in die potten te roeren. Dus oftewel, niet alleen voor wiet en ook niet alleen voor cocaïne, maar zelfs voor ecstasy. Ja, moet je dus in Spanje zijn.
6: Ja, dus je ziet ook dat ze niet alleen meer zaken doen, hè, op het terras met veel dure flessen, maar dat ze ook echt de handel, dat daar plaatsvindt.
7: Ja, dat wordt een beetje hun uitvalsbasis als het ware. En eigenlijk is het ook wel logisch, want kijk, als je in Nederland een kilometer rijdt, kom je altijd iemand tegen. Maar in Spanje, dat is zo uitgestrekt, met name die binnenlanden. Ja, daar kan je 4 uur rijden en dan kom je niemand tegen. Dus daar heb je bedrijventerreinen waar ooit olijven werden geperst en ooit wijn werd gemaakt. Dat is allemaal vervallen. En daar op die bedrijventerreinen, die heel erg verlaten zijn, ja, kun je als crimineel nog echt onder de radar blijven. En, ja, en daar maken zij dus gebruik van.
6: Nou, zal Spanje niet zo heel blij zijn met al die criminele Nederlanders die daarheen gaan. Maar die samenwerking die verloopt wel goed, toch? Tussen Spanje en Nederland.
7: Ja, die Spanjaarden die kwamen op een gegeven moment in elk onderzoek wat ze draaiden rondom drugs, kwamen ze een Nederlander tegen. Dus die belden op een gegeven moment naar de landelijke politie in Nederland. Hey, hallo, wat gaan jullie eraan doen? Want we komen allemaal landgenoten van jullie tegen. Ja, en dat is eigenlijk een beetje hoe die samenwerking 3 jaar geleden is begonnen. Om te kijken van oké, kunnen wij als Nederland zijnde die Spanjaarden helpen met het opzoeken en het jacht maken op die Nederlandse criminelen. En zo zijn ze steeds meer gaan samenwerken. En ervoor gezorgd dat steeds meer Nederlandse criminelen daar worden gepakt.
6: Nou zijn die politieagenten in Spanje ook wel genegen om ons dan weer te helpen. Want er is ook een voorbeeld van een paar agenten uit Madrid die echt uit hun bed werden gebeld.
7: Ja, dit vind ik echt het mooiste voorbeeld wat er is als het gaat om jacht maken op een Nederlands crimineel. Er komt op een gegeven moment een tip binnen van, ja, er is een jacht gesignaleerd vlakbij Barcelona. En daar zou Bolle Jos op zitten, die op dat moment, een paar jaar geleden, werd gezocht. Toen hebben ze inderdaad Spanje opgebeld. Die hebben midden in de nacht een aantal rechercheurs van Madrid naar de kust gestuurd. Dus die zijn echt vol gas, plankgas, naar de kust gereden. Hebben die boot gezocht waar Bolle Jos op zou zitten. Uiteindelijk vinden ze die boot. Op dat moment wist nog niemand hoe Bolle Jos er precies uitzag. Er gingen geluiden dat hij plastische chirurgie had ondergaan, of dat hij er misschien anders uit zou zien. Dus ze vinden iemand, maar ze weten niet zeker of hij het Bolle Jos is. Uiteindelijk nemen ze dan vingerafdrukken af. Ja, en dan blijkt, ja, het is helemaal niet Bolle Jos.
6: Het is hem helemaal niet. Dus die man die was onschuldig gewoon op zijn luxe jacht.
7: Het was een soort lookalike. Iemand uit Rusland of Oost-Europa. Maar het tekent dus wel dat Nederland trekt aan de bel bij die Spanjaarden. En die gaan volle kracht op zo'n verzoek in.
6: In Spanje hebben ze dus hun handen vol aan Nederlandse boeven, maar in Italië aan de maffia. Een ingrijpende nieuwe wet moet ervoor zorgen dat maffia-familieleden de kans krijgen een heel nieuw leven op te bouwen. Weg van hun criminele familie. Die wet die werd deze week in Italië aangenomen door het parlement. Wat houdt die wet precies in?
8: Ja, ik denk dat je het beste samen kan vatten als dat banden, familiebanden doorgesneden kunnen worden. Dus het geldt voor allerlei familieleden, kinderen, vrouwen van maffialeden. En door die nieuwe wet kunnen ze onder meer een nieuwe identiteit krijgen om dus afstand te nemen van waar ze vandaan komen. Dus je kan je voorstellen dat je in zo'n familie geboren wordt en dat je denkt, joh, ik wil wel een carrière gaan krijgen, ik wil studeren, ik wil die banden doorbreken. Dus daar is het voor bedoeld, voor onder andere kinderen, jongeren tot 25 en dus vrouwen.
6: Ja, en hoe moet dat er dan in de praktijk uit gaan zien?
8: Ja, dat ligt net aan de situatie waar ze in zit. Het geldt bijvoorbeeld niet voor mensen die al veroordeeld zijn. Want het zou ook wel weer lekker makkelijk zijn. Maar je krijgt toegang tot middelen om eigenlijk gewoon een nieuw leven te beginnen. Dus dan kan je denken aan een huis in een nieuwe stad, een nieuwe baan, een nieuwe school. Eigenlijk die praktische dingen. In sommige gevallen kan je zelfs een nieuwe identiteit krijgen. Dus dat is echt om te voorkomen dat je weer in hetzelfde milieu terechtkomt als bijvoorbeeld je ouders of je neef of je tante.
6: Ja. En wat is het idee achter die wet? Want hoeveel mensen behoren er tot die maffia en wie denken ze hiermee te kunnen helpen?
8: Ja, die schattingen die lopen zoals heel veel andere onderwerpen heel erg uiteen. De ene heeft het over 20.000, andere 10.000. Maar tienduizenden, dat is wel safe om te zeggen, zijn nog altijd vier hele grote maffia-organisaties, vooral in Zuid-Italië te vinden.
6: En hoeveel mensen denken ze dan te kunnen helpen met die wet?
8: Ja, er is dus een anti-maffia-commissie is dus opgesteld van het Italiaanse parlement. En die verwacht dat er jaarlijks ongeveer 400 kinderen uit maffia-families geholpen kunnen worden en die ook gebruik gaan maken van de wet. En dat is ook vaak, wat we net ook al zeiden, van generatie op generatie doorgegeven. Dus we hopen dat dit echt de banden doorbreekt.
6: Denk jij dat lukt, Giel? Dat ze op deze manier onder het juk van hun familie uit kunnen komen?
7: Ja, het is in ieder geval goed dat ze zoiets proberen. Want dat zie je ook in Nederland heel erg. Dat je criminele families hebt. Er is ook onderzoek gedaan naar criminele families in Brabant bijvoorbeeld. Het is heel lastig als je binnen zo'n familie zit en loyaal bent aan jouw vader, je moeder, je oom, je tante, om dan een hele andere weg in te slaan. En als jouw familie een beroep op jou doet om ook iets, een bepaald klusje in de criminaliteit te doen, dan is het heel lastig om dat te weigeren. Dus je ziet inderdaad wat Alyssa zegt, dat je heel veel wordt die criminaliteit van generatie op generatie overgegeven. En alleen met repressie, dus al die mensen oppakken, dat werkt niet. Je moet dan ook kijken, kunnen we bepaalde figuren, bijvoorbeeld bepaalde vrouwen of zonen, dochters, kunnen we die uit dat systeem halen om te proberen om te voorkomen dat die lijn te doorbreken en dat zij dus wel de nieuwe generatie weer in de criminaliteit belandt.
6: Hij wordt de Tachi van Curaçao genoemd, een kopstuk van een criminele organisatie, en op de Cariben een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Komende week moet hij in Nederland voor de rechter verschijnen. Giel, dan heb ik het over Shurendi Q. Wie is dat? Jij weet hier alles van.
7: Ja, klopt. Maandag eerste zitting in die zaak. En het is wel een bijzondere zaak, want dus in feite zou je kunnen zeggen, ik heb hem genoemd de Tachi van de Antillen, om een beetje de reputatie van hem aan te duiden. Dus hij is de meest beruchte crimineel van Curaçao. En hij wordt gezien als de absolute leider van een voormalige straatbende, en die heet No Limit Soldiers. En die zijn best wel berucht. Die doken op bij allerlei liquidaties. Bijvoorbeeld op een politicus in Curaçao. Er is ook een voorbeeld bijvoorbeeld dat in Nederland, Tachi zou dat zijn geweest, die bende inhuurt om een aanslag te laten plegen met een raketwerper. Dan staat zo'n lid van de No Limit Soldiers staat dan bij een bepaald huis om met die raketwerper een aanslag te plegen. Blijkt het verkeerde huis te zijn overigens. Maar alleen die bazooka die weigert, dus uiteindelijk gaat die aanslag niet door. Maar zo zie je wel dat die bende waar hij dan de leider van zou zijn, verantwoordelijk wordt gehouden voor heel veel geweld.
6: Ja, en hij moet dus volgende week voor de rechter verschijnen. Waar draait die zaak dan precies om? Wat is de verdenking?
7: Hij wordt gelinkt aan allerlei liquidaties dat hij opdracht heeft gegeven tot allerlei moorden. En dat heeft onder andere te maken met een best wel beruchte schietpartij op de luchthaven van Curaçao een aantal jaren geleden. Daarbij werden twee rivaliserende bendeleden die werden neergeschoten. Maar dat gebeurde gewoon voor de aankomsthal, terwijl er allerlei toeristen daar op de luchthaven rondliepen. En zeven andere mensen raakten daarbij ook gewond bij die Wildwest-tafereelen. Hele serieuze zaak die eigenlijk in Nederland een beetje is ondergesneeuwd, omdat MH17 toen ook plaatsvond in diezelfde periode. En vervolgens zag je ook nog dat er een soort andere veten met weer een andere bende ontstond, waarbij een van de leden van No Limit Soldiers, daar werd de vrouw van vermoord. En toen zei die Shirandi Q, die zei, oké, we gaan wraak nemen en we gaan alle mensen die verantwoordelijk zijn voor die moord, die gaan we pakken. Nou, en dat is uiteindelijk ook gebeurd, want 5 mensen werden een aanslag opgepleegd. Aantal hebben het wel overleefd, maar je zag eigenlijk een soort hele liquidatiegolf plaatsvinden daar op de Antillen.
9: Ja, en nou wordt hij dus als de leider gezien, maar eerder werd een andere leider, hè, dan hebben we het over Irvin W., die werd ook al veroordeeld voor levenslang, toch? Ook omdat hij bij diezelfde groep zou horen.
7: Ja, die is eigenlijk vervolgd voor nagenoeg dezelfde zaken. En hij wordt een beetje gezien als de rechterhand van deze man die nu terecht staat. Maar die heeft inderdaad levenslang gekregen. Overigens is hij wel voor een aantal zaken vrijgesproken. En ik sprak bijvoorbeeld advocaat Giweski, die in de Q staat. En die zei ook van ja, je zag in die vorige zaak dat hij wel werd vrijgesproken een aantal liquidaties. Dus het is niet zomaar gezegd dat deze man voor levenslang de cel in gaat, omdat hij overal voor wordt veroordeeld. Dus er blijft nog wel de vraag, wat voor bewijs is er precies tegen hem?
9: Ja, nou zit hij dus in Nederland gevangen en hij moet dus ook in Nederland voor de rechter verschijnen. Maar hoe zit dat precies? Want Curaçao vervolgt hem.
7: Ja, alleen is het probleem een beetje dat in Curaçao kunnen ze eigenlijk de veiligheid niet garanderen van hem niet. Dus stel dat hij in een cel zou zitten op de Antillen, dan zou er een risico zijn dat er bijvoorbeeld rivaliserende bendes een aanslag op hem zouden willen plegen. Of dat hij bijvoorbeeld vanuit de gevangenis door zou kunnen gaan met het aansturen van zijn bende. Zo hebben ze gezegd, het gebeurde bij al veel meer leden van diezelfde bende. Die halen we naar Nederland, die stoppen we in de EBI, onze meest zwaar beveiligde gevangenissen in Vught. En dan weten we in ieder geval zeker dat ze niet door kunnen gaan met een criminele handelen. En dat geldt ook voor deze man.
9: En is het dan nog zo, want het rechtssysteem in Curaçao en Nederland, dat lijkt wel heel erg op elkaar, maar het is niet één en hetzelfde, toch? Dus is dat nog, zijn het inderdaad andere rechters? Of hoe werkt dat precies?
7: Ja, zo is het in de details zit ik ook weer helemaal niet.
9: Nee, want Giweski is een Nederlandse advocaat, maar hij heeft ook nog een advocaat uit Curaçao.
7: Ja, klopt. Hè? Dus hij wordt door verschillende advocaten bijgestaan. Waarschijnlijk inderdaad omdat de juridische regelgeving net iets anders ligt. En ja, het is natuurlijk een hele bijzondere situatie dat het OM van Curaçao iemand gaat vervolgen in Nederland. Maar ja, het heeft alles te maken dus met veiligheid.
9: Een ex-politieagent uit Roermond werd deze week vrijgesproken voor de verkrachting van een 28-jarige vrouw. De rechtbank die oordeelt dat er te weinig bewijs is. En wat was er volgens het Openbaar Ministerie gebeurd? Waar werd hij voor vervolgd in eerste instantie?
8: Mm-hmm. Gaat dus om een agent in vrije tijd. Dat is wel goed om te zeggen. Die vorige zomer een festival in Roermond bezocht. Daarna was er een afterparty in het huis van een 28-jarige vrouw en haar partner. Nou, agent ging daarheen, heel veel verschillende mensen die kwamen daarop af. En de verdachte die zegt dus dat op een bepaald moment op die afterparty de vrouw hem verleidde toen hij op een andere verdieping naar het toilet zou gaan. Daarna zou ze in haar slaapkamer seks hebben gehad met elkaar. En het opvallende is dat het verhaal van die vrouw daar echt compleet lijnrecht tegenover staat. Zij zegt namelijk, ik was onder invloed van cocaïne. Dus niet helemaal 100% in je keuzes maken en dergelijke. Zij is op een gegeven moment moe geweest, is naar bed gegaan en is in slaap gevallen op haar bed, waar zij verkracht zou zijn door deze man die zij ook helemaal niet kende. Dat was een onbekende voor haar. Dus lijnrecht tegenover elkaar die verklaringen.
9: Ja, en dat is natuurlijk heel vaak in dit soort zedenzaken, hè, dat het ene verhaal en het andere verhaal dat lijnrecht tegenover elkaar staat. Nu spreekt de rechtbank hem wel vrij. Hoe zit dat?
8: Ja, het blijft altijd inderdaad met dit soort zaken precies dit punt. Want forensisch is het wel heel duidelijk. Hè. Met DNA-onderzoek is ook vastgesteld dat er seks is geweest tussen die twee. Maar ja, onder welke omstandigheden, daar ga je achteraf heel lastig achterkomen. Vrouw heeft zelf 3 verklaringen afgelegd over de gebeurtenissen. Ook andere gasten van die afterparty hebben verklaard over wat er die avond is gebeurd. En volgens de rechtbank is uiteindelijk het verhaal van de vrouw niet overeengekomen met dat van die andere gasten van dat feest. Ja, en op belangrijke onderdelen noemen ze het inconsistent en onvoldoende gedetailleerd. Dus ja, ze zeggen, we kunnen daarom niet meenemen als bewijs. En ander steunbewijs is er ook niet. Dus er zijn geen externe factoren die nog gepeld kunnen worden. En wat wel belangrijk is, dat ze de rechtbank benadrukt dat een niet bruikbare verklaring als bewijs ook niet meteen betekent dat die vrouw onbetrouwbaar is of dat het niet klopt wat ze zegt.
9: Nee, en jij hebt het over inconsistent, maar we weten inmiddels ook wel dat ook als iemand iemand wel de waarheid spreekt, dat dat niet wil zeggen dat die verklaring constant maar hetzelfde is.
8: Nee, ik denk dat als wij moeten uitleggen na vanavond hoe deze uitzending ging en we moeten 3 keer verklaren, dan komen we toch ook met andere details, andere voorbeeldjes. Ja, dus bij deze beoordeling of zo'n verklaring als bewijs wordt meegenomen, dan gaat het niet om van die kleine verschilletjes of variaties of je blauw aan had of rood. Maar het gaat ja vooral als je meerdere keren verklaart of het in grote lijnen allemaal klopt en over de essentiële onderdelen. Dus ga je inderdaad slapen, ga je naar je slaapkamer toe. En daarop wordt vastgesteld inderdaad of zo'n verklaring betrouwbaar genoeg is.
9: Ja, nou is die agent in kwestie inmiddels, hè? Inmiddels is het een ex-agent, want hij is wel ontslagen.
8: Klopt, ja, hij gaat dus wel juridisch gezien gaat hij vrijuit, vrijgesproken. Hij deed ook bureauwerk bij de politie in Venlo en Weert. En werd na intern onderzoek al ontslagen, al voor dit proces. Dus ja, hij heeft zelf bezwaar aangetekend ook tegen zijn ontslag.
9: En gaan ze nog in hoger beroep? Het Openbaar Ministerie heb ik het dan over, of in deze strafzaak?
8: Dat wordt nog besproken. Die zijn ongetwijfeld het vonnis aan het bestuderen.
9: Er is een nieuw slachtoffer bijgekomen in de misbruikzaak tegen Jan B. Hij werkte jarenlang als kinderdagverblijfmedewerker en oppas. En justitie verdenkt hem nu van misbruik van 14 kinderen. Dat werd bekend toen hij deze week weer voor de rechtbank moest verschijnen.
8: Ja, en in eerste instantie werd er vanuit gegaan dat er 13 slachtoffers waren gemaakt door hem. Werd in de afgelopen tijd al steeds meer duidelijk. Hè? Heel veel herkenning bij ouders. En tijdens de pro forma zitting van deze week, een inleidende zitting, werd bekend dat daar nog een slachtoffer was bijgekomen. Dus nu staat het totaal 14.
9: Ja, en nog heel even, hoe kwam Jan B. destijds in beeld?
8: Ja, hij was als werknemer bij Partoe, dat is een kinderopvang. En hij werd daar betrapt door een medewerker die zag hoe hij een 2-jarig meisje aanraakte. Zij heeft aan de bel getrokken, is een bal gaan rollen. En politie vond uiteindelijk na onderzoek op zijn computer onder andere kinderporno, zelfgemaakte naaktfoto's van een baby, van een 3-jarig jongetje. En hij wordt ook verdacht van misbruik van een 13-jarige jongen.
9: Ja, het is echt een hele nare zaak. Ja. En uit eigen onderzoek destijds blijkt dat de alarmbellen eigenlijk al veel eerder afgingen. Namelijk een paar maanden voordat hij werd aangehouden bij een kinderdagverblijf in Huizen.
8: Ja, daar kwamen hiervoor. Dus in april en juni al meldingen binnen over de man. En na die eerste melding is dus wel op het matje geroepen in april. Mocht hij na een gesprek nog terugkeren op de werkvloer. Maar toen die tweede melding in juni kwam, ja, toen was de maat gewoon vol. Dus hij is toen wel op non-actief gesteld. En het dienstverband daar is toen beëindigd.
9: Ja, en toen hij destijds werd aangehouden, zei het Openbaar Ministerie al dat het mogelijk was dat er meer slachtoffers zouden komen vanwege onder andere de media-aandacht, maar ook het onderzoek wat nog liep.
8: Ja, want heel veel beeldmateriaal is het geweest. Er moet natuurlijk onderzoek naar gedaan worden. Dat is nu inmiddels afgerond. Dus het is aannemelijk dat er nu geen nieuwe slachtoffers meer bij komen of in ieder geval niet geïdentificeerd worden. En in de rechtbank gaf justitie ook een kleine toelichting daarover. Namelijk dat er geldt dat de merendeel van de kinderen zijn naaktfoto's van gemaakt, maar waarop geen seksuele handelingen te zien zijn. En ook bij de meeste gevallen staat hun gezicht ook niet herkenbaar op beeld. Bij 5 kinderen is er wel sprake van ontucht wat vastgelegd is op die beelden.
9: Ja, en inmiddels is het politieonderzoek dus afgerond, maar Jan B. die moet zelf nog wel onderzocht worden. Dus dat de inhoudelijke behandeling, hè, zoals dat dan heet, dat laat waarschijnlijk nog even op zich wachten.
8: Ja, nog wel een tijdje. Hij moet namelijk naar het Pieterbaancentrum. Hè, daar wordt je psyche onder andere gecontroleerd, onderzocht van wat is er aan de hand en wat heeft er hier misschien naartoe geleid. En de verwachting is dat dat onderzoek pas in oktober zal plaatsvinden. Dus echt wel een stuk verderop dit jaar. Nou, dan duurt het natuurlijk ook nog een tijd voor zo'n dossier wordt gevormd. Dus ja, rechtbank waarschuwde de ouders in de zaal ook wel dat het dus echt nog wel even kan duren. En vermoedelijk is dat bijvoorbeeld januari volgend jaar, maar ja, ook niet verrassend als dat nog langer duurt.
9: Marco Borsato die werd vrijgesproken voor ontucht met een minderjarig meisje, maar hij verschijnt dit jaar toch opnieuw in de rechtbank. Hij wil namelijk alle advocaatkosten van de rechtszaak verhalen, Alissa.
8: Ja, en nog even samenvattend voor de mensen die het hebben gemist. Borsato werd begin december natuurlijk na echt een jarenlange strijd werd hij vrijgesproken voor ontucht met een minderjarige. Dochter van een vrouw die jarenlang zijn fanclub runde. Nou, OM had 5 maanden cel geëist, maar ging na de vrijspraak ook vanwege dat gebrek aan bewijs niet in hoger beroep. Nou, verdediging werd al die jaren gevoerd door het, ik denk heel bekende advocatenkoppel Geert-Jan en Kerry Carrie Knoops. En dat geld wil hij nu terug, want ja, hij is vrijgesproken.
9: Ja. Ja, en dan weten we dat het geen goedkoop proces is geweest, Giel.
10: Als het over het echtpaar Knoops gaat, dan gaat het de laatste tijd wel vaak over geld. Hè?
9: Ja, je weet dat je portemonnee moet trekken dan.
10: Ja, ik hoorde iets van 391.000 euro of zo dat de kosten in totaal zou zijn. En deze zaak die Marco Borsato dus betaald zou hebben, dat klinkt echt als heel erg veel geld. Ik geloof wel dat het verspreid over 6 jaar is. Dus
9: ja, het is natuurlijk, het heeft echt onwijs lang gelopen, die zaak.
10: Nee, ja, dus uiteindelijk, het klinkt als een heel hoog bedrag. En dat is het natuurlijk ook. Tegelijkertijd, ja, vooral de allerbeste advocaten van Nederland, zoals waartoe we het echt paar knoops kunnen rekenen. Ja, die rekenen ook gewoon hoge kosten. En dat is hier dus ook het geval. De vraag is natuurlijk, gaat Marco Borsato al dat geld terugkrijgen? Hè? Want er zitten de kosten voor de advocaten in, maar ik begrijp ook bijvoorbeeld de kosten voor deskundigen. En ja, dat zullen ze moeten aantonen, dat al die kosten, al die gemaakte kosten ook echt nodig waren om zijn verdediging goed te kunnen voeren.
9: Ja, dus het is niet per se gezegd dat hij die 4 ton allemaal terugkrijgt.
10: Nee, maar van de andere kant is het ook zo, als jij, je mag zelf je advocaat kiezen. En als jij kiest voor een goede advocaat, in dit geval het echtpaar Knoops, ja, dan moet je ook die kosten terug kunnen krijgen.
9: En wie gaat dat eigenlijk betalen, Alissa, op het moment dat hij het allemaal terug, of een deel, maar op het moment dat hij het terugkrijgt?
8: Ja, het gaat inderdaad, Giel, bijna goed, inderdaad, 4 ton, bijna is het. En uiteindelijk is het Openbaar Ministerie, dat is de staat, de overheid, die hem heeft aangeklaagd. Dus dat zal echt uit dat potje gaan komen van de staat. Ja.
9: Goed.
4: NPO Radio 1.
9: Tot zover het opvallendste misdaadnieuws van deze week. Straks hebben we het over de meest gezochte crimineel van ons land, Jos Leidekkers. Maar eerst naar het NOS-journaal met Jan van der Putten.
11: Opnieuw moet president Trump voor de rechter stoppen met de bouw van zijn balzaal. Hij moet het congres om toestemming vragen. Trump legt zich er niet bij neer en gaat naar het Hoge Rechtshof. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst was jarenlang voor iedereen te volgen via zijn sportapp, meldt de Volkskrant. Hij had zijn account niet op privé staan. Inmiddels heeft hij dat wel gedaan. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold. Zo'n 80 mensen zijn opgepakt. Dat netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. En na een half jaar onderbreking gaat KLM weer vliegen op Tel Aviv. De dienst werd stilgelegd vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Op 25 augustus wordt er weer gevlogen, meldt KLM.
5: Het Misdaadbureau. Noah van Oostrom.
9: Welkom terug. Bolle Jos is de meest gezochte crimineel van ons land. Special Forces zet een enorme operatie op touw om hem te pakken te krijgen. Maar vooralsnog houdt hij zichzelf schuil in Sierra Leone. En het lijkt erop dat hij zijn cocaïne-imperium vanuit daar draaiende houdt. Hoe groeide de onbekende Brabander in een paar jaar tijd uit tot de meest gevreesde drugsbaron van ons land? En komt Jos Leidekkers ooit naar Nederland? Ik bespreek het met misdaadjournalist van het AD Giel Timmermans en met EU-correspondent Alexander Bakker. Maar eerst naar mijn collega Sandra, want ik kan me bijna niet voorstellen dat er mensen zijn die het niet weten. Maar voor wie het dan niet weet, wie is Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos?
12: Nou, hij wordt gezien als een van de hoofdrolspelers in de internationale cocaïnehandel. Hij is al meerdere keren bij verstek veroordeeld in België, maar ook in ons land. Voor 66 drugstransporten, een gewapende overval in Finland, het opdracht geven van een liquidatie. En ook wordt hij in verband gebracht met ernstige buitensporige geweld. Bolle Jos zat op de nationale opsporingslijst en ook op de Europe's Most Wanted lijst. 3 jaar geleden is het nog opgeschroefd, dat bedrag, tot een bedrag van 200.000 euro voor degene die wat leidt tot een aanhouding van Bolle Jos.
9: Ja, volgens mij het hoogste bedrag dat er überhaupt wordt uitgeloofd aan iemand die op die lijst staat. Giel, jij bent misdaadverslaggever bij het AD en jij volgt alles rondom Bolle Jos op de voet. Maar eerst heel even terug naar toen Bolle Jos nog kleine Jos was.
10: Ja, precies.
9: Uit wat voor milieu komt hij?
10: Hij komt uit Brabant. Is geboren in Breda. Daar heeft hij de eerste paar jaar van zijn leven gewoond. Zijn moeder is huisvrouw. Zijn vader is een bekende ondernemer in de seksindustrie. Hij had een van de meest bekende bordelen in Breda. Dat heette de Reeperbaan, vernoemd naar de seksindustrie in Hamburg. En binnen dat milieu is die opgegroeid. Later zijn ze verhuisd naar Prinsenbeek, is een dorpje vlakbij Breda. En daar ook in een mooi vrijstaand huis gaan wonen. En daar dus steeds ouder geworden en langzaam dus wel een beetje in de criminaliteit beland.
9: Ja, want wanneer komt hij dan voor het eerst in aanraking met justitie? Wat weten we daarover?
7: We hebben wel gehoord dat hij als 14, 15-jarige al een keer bij een mishandelingszaak betrokken is geweest. Maar met name de eerste die echt in de nieuws is gekomen, dat is als hij 17 jaar oud is. En dan is hij in Etten-Leur samen met een aantal vrienden. En dan krijgen ze ruzie met twee jongens. En één van die twee jongens die wordt volledig in elkaar geslagen. Daar is Jos Leidekker zelf ook bij. Op een gegeven moment wordt die jongen, die belandt op de grond. Die wordt geschopt, geslagen, zelfs aan zijn haren over het fietspad getrokken. Ja, en daar is Bolle Jos dus ook bij op dat moment. En daar wordt hij uiteindelijk ook voor veroordeeld.
9: En wordt hij daar lange tijd voor veroordeeld? Is dat de eerste keer dat hij lang vastzit? Of gebeurt er daarna nog iets met geweld?
7: De eerste echt serieuze, zware misdaad waar hij voor wordt veroordeeld, is hij al iets ouder. Dat is als hij 19 jaar oud is. Dan is hij op stap geweest in Scheveningen. En daar krijgt hij dan in de kroeg een ruzie. Na verluid om een barkruk of iets dergelijks. Echt totaal nutteloos. Ja. Maar uiteindelijk, die jongens waar ze ruzie mee krijgen, die komen ze buiten op de boulevard weer tegen. En om de hoek van het Kurhaus, het bekende hotel, ja, daar krijgen die twee ruzie met elkaar, die groepen. En uiteindelijk heeft Bolle Jos een geweer, die heeft hij onder zijn rode bomberjack, die trekt hij tevoorschijn, richt op die jongen met wie de ruzie heeft en haalt de trekker over. Vervolgens richt hij ook het wapen op diens broer, er waren twee jongens, ook die wordt beschoten. Allebei de jongens overleven die aanslag wel. Maar ja, uiteindelijk wordt Bolle Jos wel gepakt en verdwijnt hij voor 4 jaar de cel in.
9: En is dat dan ook het moment, want dit zijn vooral geweldsincidenten. Ja, incidenten, zo kan je het niet echt noemen, maar geweldsdelicten. Toen heeft hij ook een langere tijd vastgezeten na die schietpartij. Maar deed hij daar dan ook contacten op in dat drugscircuit?
7: Ja, de grote vraag is dus, waar is ergens de overstap gemaakt van inderdaad de misdrijven die in het uitgaan plaatsvinden, de vechtpartijen en het geweld, naar georganiseerde misdaad en de handel in drugs. Dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Er gaan bijvoorbeeld geruchten dat zijn vader al in de drugshandel zat en bijvoorbeeld hele goede contacten had in de haven van Antwerpen. Hij is daar nooit voor veroordeeld. We hebben dat nooit kunnen bevestigd kunnen krijgen, maar die geruchten zijn er volop. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gezegd, ja, de gevangenis is een soort van hogeschool of voor de onderwereld. Dus je doet daar je contacten op. Je leert andere mensen kennen met wie je dan, als je eenmaal vrij bent, zaken kunt doen. En er zijn wel geluiden dat hij daar in de gevangenis een aantal prominente figuren heeft leren kennen. En uiteindelijk, als hij eenmaal vrij is, daar zaken mee gaat doen. En een van de mannen die dan wordt genoemd is een Surinaamse crimineel die Piet Wortel heet. Nou, en daar zou hij onder andere mee zaken hebben gedaan. Maar bijvoorbeeld ook in de organisatie van Taki komt hij uiteindelijk ook terecht. En ook met Taki gaat hij zaken doen.
9: Ja, en wanneer wordt hij dan voor het eerst gekoppeld aan die cocaïnehandel? Wanneer duikt hij voor het eerst op in die dossiers?
7: Ja, er is een eerste dossier in 2017 is dat. Er is een moord op een Belg die verdacht wordt dat hij betrokken is in de drugshandel. En die wordt uiteindelijk naar Nederland gelokt en daar doodgeschoten. En als ze onderzoek doen naar die moord, die man heet Stefan Bogaerts, dan wordt er ook de naam van Joske genoemd. Kleine Jos.
9: Toen was het nog Kleine Jos, ja.
7: Ja, als iemand die misschien daar een bepaalde rol in zou hebben gehad bij die moord. En dus ook in de drugshandel zat op dat moment. Dat zijn de eerste signalen dat hij vanuit Spanje toen al en vanuit Dubai betrokken zou zijn bij drugshandel. En dus ook een rol zou hebben gespeeld in die moord. Nooit bewezen, is hij nooit voor vervolgd. Maar het is wel de eerste moment dat er eigenlijk duidelijk was, oh, hij zit misschien, we hebben een nieuwe speler in die drugshandel. Pas later, als vervolgens al die telefoons waar die criminelen gebruik van maken om versleuteld en het geheim aan elkaar te kunnen communiceren, als die worden gekraakt, ja, dan ziet in één keer de autoriteiten, holy shit, we hebben gewoon een nieuwe grote speler. Dit is Jos Leidekkers en die komt in al die berichten naar voren en die blijkt in één keer op hele grote schaal aan drugshandel te doen. En één mooi voorbeeld vond ik bijvoorbeeld dat op een gegeven moment vinden ze in de haven van Antwerpen een container met 4000 kilo cocaïne. Echt ongelooflijke partij. 200 ja. miljoen waard, straatwaarde. En wat ze nou deden, wat Bolle Jos nou deed in de haven van Antwerpen, ze maakten gebruik van de switch-methode. Dus er komt een container vanuit bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Die cocaïne zit verstopt onder de bevroren inktvis. Dan vervolgens maken ze een kopie van diezelfde container in een aparte loods. Zelfde deklading, alleen dan zonder de cocaïne. En als die container met de cocaïne dan aankomt in de haven van Antwerpen en die moet naar de scan, dan reizen ze snel die container naar de loods, wisselen ze om met de container zonder drugs En die brengen ze dan uiteindelijk naar de scan. En daarmee proberen ze dan te voorkomen dat die cocaïne wordt ontdekt.
9: Ja, het is wel inventief, dus in dit geval is het niet gelukt.
7: Nee, het is niet gelukt.
9: Want het is onderschept, ja. Hoe werd dat onderschept?
7: Uiteindelijk, de autoriteiten die zagen dat die vrachtwagen in plaats van naar de scan naar een loods reed. Die dachten, wat is dit nou weer? En die gingen dat volgen. Ja, die stampen die loods binnen en die vinden uiteindelijk daar allemaal criminelen en die hele lading coke. Wat ook wel mooi is trouwens, een van die handlangers in die loods, die verschanst zich dan in een soort meterkast, een heel klein kastje. En vanuit dat kastje is die dan allemaal aan het appen met Jos Leidekkers en nog een andere handlanger. Ze zijn binnengevallen in de loods en de politie is hier, het is allemaal ontdekt. Ja, dan zegt Jos, probeer daar te blijven, hou je stil. En uiteindelijk wordt ook zijn telefoon helemaal vanaf afstand gewist. Maar zo wordt eigenlijk Jos Leidekkers, die heel ergens anders in de wereld is, live op de hoogte gehouden van wat er in die loods allemaal gebeurt.
9: Bizar. En het vermoeden is ook, even los van al die drugstransporten waar hij bij betrokken zou zijn, dat hij ook bij heel heftig geweld betrokken is. Wat weten we daarover?
7: Ja, ik noemde net natuurlijk al die zaak van de Belg die vermoord werd in 2017. Maar er is ook een zaak die wat bekender is. Dat is een vrouw die wordt genoemd Naima Jalal.
9: Ja, ze wordt ook wel de Godmother of Coke genoemd, hè?
7: Ja, dat was haar bijnaam, de Godmother of Coke. Ze had kennelijk een hele belangrijke rol in de internationale drugshandel en deed zaken met een aantal hele grote kopstukken in de Nederlandse kookhandel. En die verdween eind 2019 op een gegeven moment. Nooit meer gezien. Later, toen die telefoons allemaal werden gekraakt, toen doken er ook afbeeldingen op van die Naima Jalal ergens in een loods. Mogelijk diezelfde loods waar die 4000 kilo cocaïne werd gevonden. Dat zij in die loods werd mishandeld en gemarteld en uiteindelijk ook vermoord. En het vermoeden is dat ook Bolle Jos daar op enige manier bij betrokken is geweest. We weten niet hoe, want hij is daar nog niet voor vervolgd. Maar dat is wel de reden dat uiteindelijk de politie heeft besloten, Bolle Jos is niet alleen maar betrokken bij cocaïnehandel, hij is ook betrokken bij heel zwaar geweld. En dat is de reden voor ons om hem heel bovenaan de nationale opsporingslijst te zetten.
9: En je zegt ook, hij wordt daar nog niet voor vervolgd. Maar welke zaken lopen er wel tegen hem in Nederland? Want hij heeft hier één veroordeling, hè?
7: Ja, er is één veroordeling nu. Dus bij afwezigheid hebben ze hem vervolgd. En ik denk dat ze dan ook een klein beetje op safe spelen. Dus ze hebben een aantal cocaïnepartijen aan hem gelinkt. Het gaat geloof ik in totaal om ongeveer 7000 kilo. Dat zijn natuurlijk de zaken waar ze 100% zeker weten dat hij ermee te maken heeft. Inderdaad, Sandra zei al, er is ook een bepaald cocaïnetransport dat op een gegeven moment naar Finland ging en probeerde ze dat alsnog te pakken te krijgen. En dat deden ze met heel veel geweld. Ook daar is hij dus voor veroordeeld. Maar ook heel veel zaken is hij nog niet voor vervolgd. En ik denk dat justitie wacht, als Bolle Jos nou wordt gepakt en hij zit vast in Nederland, ja, dan is misschien de tijd rijp om ook voor een aantal andere zaken, bijvoorbeeld geweldszaken, alsnog te vervolgen.
9: Ja, en nou is het natuurlijk niet alleen zo dat ze op wijze achter hemzelf aanzitten, maar ook achter zijn vermogen, want hij schijnt echt superrijk te zijn. Hoe rijk is Bolle Jos?
7: Ja, het is dat lastig dat ze geen omzetten inleveren bij de Kamer van Koophandel.
9: Want quote 500 boekje onder de criminelen.
7: Maar ik wist wel, we hebben het er laatst een keer achter schermen over gehad. Op een gegeven moment kwam Quote met zijn lijst met wie zijn de rijkste ondernemers van Nederland onder de 40 jaar. Nou, dan stond iemand op één van, ik weet niet meer precies hoeveel die had, 600 miljoen of zo. Nou, het is een garantie dat Bolle Jos veel meer geld heeft dan dat. Zijn vermogen wordt wel door de opsporingsdiensten geschat op misschien wel 2 miljard euro.
9: Dat is echt heel veel geld. Nou is het zo dat niet alleen wij hem graag hier willen hebben, maar ook in België. Onlangs werd hij daar veroordeeld in monsterzaak Costa.
12: Ja, inderdaad. Costa, verwijzend naar Costa Rica, Centraal-Amerika. Die naam kreeg de zaak dus ook niet voor niks. Het gerechtelijk onderzoek startte in 2019, toen er in de haven van Antwerpen 2,7 ton cocaïne werd ontdekt in een container, verstopt in een lading hout uit Costa Rica. Dus nou, er volgden veel meer onderscheppingen en grotendeels uit Costa Rica.
9: Nou is Bolle Jos één van de verdachten, of inmiddels veroordeelden in die zaak. Maar er waren echt een hele hoop verdachten.
12: Ja, het gaat echt om een omvangrijke zaak. Er stonden maar liefst 51 verdachten terecht, waaronder 4 kopstukken, verdeeld over 4 bendes. Ja, die hebben echt elkaar opgezocht dus om samen te werken. Nou ja, tot recent, want bij elkaar opgeteld kregen ze maar liefst 235 jaar cel uitgereikt.
9: Ja, en onlangs is dus inderdaad die uitspraak geweest, maar er waren heel weinig verdachten bij aanwezig, hè?
12: Ja, zelfs de uitdrukking drie man en een paardenkop is een beetje ongepast hier. Ik sprak hierover met misdaadverslaggever Katrien Seelens van VTM Nieuws. Ja, die was eigenlijk bij dit monsterproces aanwezig. Ja, en die was snel klaar met tellen. Ze telde twee kopstukken en één lid.
13: We spreken over wellicht het grootste proces ooit bij ons in België. De rechtbank achter bewezen dat er 23 ton cocaïne door die mensen is ingevoerd. De zwaarste straf was voor Bolle Jos. Tegen hem was 15 jaar geëist. Uiteindelijk heeft hij 14 jaar gekregen. En hij is ook veroordeeld voor het witwassen van het geld. En de rechtbank gaat ervan uit dat hij daarmee 5 miljoen euro heeft verdiend. Hij is nooit naar zijn proces geweest en had ook geen vertegenwoordiger. Ik denk dat er sowieso een aura van mystiek rondhangt. Hè? Blijft wel een beetje een mythisch man, hè? Ik denk dat wij niet zo obsessief zijn als bij jullie. Maar feit is wel dat hij ook in België al veroordelingen heeft opgelopen. Hè? En hij is er nooit geweest. Dus in die zin, denk ik, is het wel iemand die de Belgische justitie zeer graag in eigen persoon zou zien. Want ze hebben wel nog wel een eitje met hem te pellen uiteindelijk. Hè?
9: Ja, we hebben nog een eindje met hem te pellen. En in België ook. Wij zijn dan misschien meer obsessed, zoals Katrien zegt. Nou, maar ondertussen heeft hij in België veel hogere en meer zaken lopen, toch?
7: Ja, ik wou ook zeggen. Hij is volgens mij in 9 rechtszaken is hij vervolgd in België. Bij elkaar opgeteld 89 jaar cel heeft hij gekregen. Alleen al verspreid over die 9 strafzaken in België. Dus ja, ze noemen ons dan meer obsessed. Maar daar heeft hij in ieder geval veel meer straf gekregen.
9: En wat is dan de bekendste zaak? Want we hebben afgelopen tijd natuurlijk veel over Costa gehoord. Maar er zijn meer bekende zaken.
7: Ja, een van de bekendste zaken is ook een van de recentste. Dat gaat om een transport van 11.000 kilo cocaïne. Een heel groot transport, op 1 na grootste ooit in de Benelux. En dat komt vanuit Sierra Leone, waar anders, richting Antwerpen. En het bijzondere aan het transport is dat op een gegeven moment rivalen van Bolle Jos horen dat dat transport komt. En die denken, als we die containers dan kunnen kapen en die eigenlijk die partij cocaïne kunnen rippen, dat proberen ze eigenlijk ook door een vrachtwagenchauffeur te sturen. Uiteindelijk loopt dat helemaal in de soep. En daardoor wordt ook ontdekt door de douane dat daar dus die 11.000 kilo cocaïne in zit. Die wordt in beslag genomen door de douane. Wat gebeurt er vervolgens? Bolle Jos zou opdracht hebben gegeven. Die stuurt een soort gewapend commandoteam met allemaal Nederlanders in een busje naar Antwerpen toe. Die kunnen die container met cocaïne volgen, want daar zit een soort trekker in die container. En zij proberen in feite die container terug te stelen. Tenminste, dat is het doel. Die cocaïne alsnog te stelen. Dat loopt ook helemaal mis. Uiteindelijk wordt dat busje klemgereden, waar al die jongens worden aangehouden. En Bolle Jos wordt 2 keer veroordeeld voor deze zaak. 1 keer omdat hij al die drugs heeft ingevoerd. Daar krijgt hij, geloof ik, 7 jaar voor of iets dergelijks. En vervolgens wordt hij ook nog eens vervolgd en veroordeeld voor het feit dat hij een commandoteam stuurde om die kook terug te jatten. Ook daar krijgt hij dan weer 13 jaar voor. Dus ja, een hele serieuze zaak.
9: Ja, en die straffen lopen natuurlijk ook zo hoog op, omdat hij zich niet laat verdedigen en in het buitenland zit. Hè, dus maar afwachten of op het moment dat hij echt wordt dat die straffen ook zo hoog uit gaan vallen. Want jij noemde net al even Sierra Leone. Hij zit dus al heel lang in het buitenland. Eerst zou hij in Dubai verbleven zijn. Daarna zou hij doorgegaan zijn naar Turkije. En vervolgens is het hele lange tijd onduidelijk waar hij gebleven is. Tot jij op een gegeven moment een video onder je neus krijgt. Kan je vertellen hoe dat...
7: Dat is nog heel erg naar mij gewezen, maar... Nee, ja, klopt.
9: Jij had in ieder geval de scoop in Nederland te pakken.
7: Ja, het was echt... Ik vond het wel een van de meest bijzondere verhalen om aan te werken. En wij kregen inderdaad signalen dat hij in Sierra Leone zat. En dat hij daar eigenlijk allemaal machthebbers in Sierra Leone om zijn vinger aan het draaien was. Dat hij die echt in zijn zak had. Die betaalde die heel veel geld, ging het gerucht. Hij gaf ze dure auto's. Maar ook de president zou die ook goede contacten mee hebben. Sterker nog, het hele sterke gerucht gaat dat hij een relatie heeft met de dochter van de president. Oftewel, hij heeft een relatie met de dochter van de president, heeft allemaal machthebbers in zijn zak. Oftewel, hij heeft zijn eigen vrijheid in feite gekocht, hè, dat hij onaantastbaar is en daar dus in Sierra Leone vrij kan rondlopen.
9: Ja, en op die beelden van die video is hij dan te zien in een kerkje tijdens een dienst?
7: Ja, dat is op nieuwjaarsdag 2024, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik weet nog dat ik dat videootje voor de eerste keer zag. Is trouwens opgenomen door de First Lady van Sierra Leone. Die heeft dat op haar Facebook gezet. Uiteindelijk komt het inderdaad bij ons terecht. Maar ja, we hadden hem nog nooit gezien, Bollios. Ja, hele oude foto's. Maar opeens, ja, zie je die man waar je dus al een aantal jaren over schrijft. Die zie je in één keer op beeld in zo'n kerkbankje zitten. Twee kerkbankjes achter de minister-president. En dus naast de dochter van de president.
6: Herkende jij hem meteen toen je dat zag?
7: Ik dacht meteen, ja, dit moet hem wel zijn eigenlijk. En we waren nog wel bang, zou het niet AI zijn of zo? Je moet het altijd wel controleren. Is dit hem echt? Hè? En maar met alle bronnen gesproken, uiteindelijk ook door de opsporingsdiensten in Nederland. Justitie heeft dat eigenlijk bevestigd. Ja, dit is hem inderdaad.
6: Ja, Alexander, jij bent EU-correspondent voor de Telegraaf. Dit speelt natuurlijk politiek gezien ook echt heel hoog op. Vlak na die ontdekking dat Jos in Sierra Leone zit, probeert de justitieminister Van Wil diplomatieke druk uit te oefenen in een gesprek met de minister daar. Hoe gaat dat eraan toe?
14: Ja, dat klopt. Er is een gesprek geweest met zijn collega-minister. Dat gesprek vond, ja, ik zou zeggen, letterlijk op neutraal terrein plaats, namelijk in Zwitserland, in Genève. Maar dat heeft nog niet direct al iets opgeleverd. En wat je nu ziet, ja, in Brussel zijn ze eigenlijk niet zo heel vaak met misdaad bezig. Dus daar hebben we inmiddels wel andere vormen. We hebben migratiediplomatie, we hebben klimaatdiplomatie. Maar je zou kunnen zeggen dat er nu ook steeds meer misdaaddiplomatie komt. En minister Van Wil probeert nu via buurlanden Sierra Leone onder druk te zetten, maar dus ook via de Europese Unie. En afgelopen juni was er dus een EU-top in Brussel, waar de staatshoofden en regeringsleiders voor het eerst ooit over drugsproblematiek hebben gesproken. Dat is echt iets waar de leiders normaal zich niet over buigen. En wat doen die leiders dan? Ja, die produceren teksten. En die teksten, daar staan, dat noemen we dan conclusies in die Brusselse bubbel.
6: Allemaal heel wollig.
14: Ja, allemaal heel wollig. Maar dat zijn eigenlijk in feite opdrachten aan de Europese Commissie aan de slag te gaan. En wat heeft Nederland er samen met België in die teksten gelobbyd? Nou, dat is onder andere dat landen die zich niet houden aan de internationale afspraken om dit soort types uit te leveren, waarmee Nederland dus Bollios bedoelt, samen met België. En er is een voorstel gedaan voor een sanctieregime voor drugscriminelen. Nou, en dat is nu in de Brusselse molen, dus daar is de Europese Commissie mee bezig. Dus er is zo'n sanctieregime nu op tafel gelegd, waar ik zo meteen meer over kan uitleggen wat dat is. En achter de schermen wordt er nu gekeken naar wat kunnen ze doen met Sierra Leone om dat land onder druk te zetten, om te zorgen dat die man wordt uitgeleverd.
6: Maar Bollios wordt dus niet echt daar bij naam genoemd. Het wordt niet echt in Brussel wordt er niet gezegd we moeten Bollios pakken. Maar zo zijdelings wordt dat erin verwerkt.
14: Ja, want dat is wel wat Nederland natuurlijk bedoelt. En waar België samen met Nederland optrekt. En nou ja, wat wil Nederland dan precies? Nou, er is onder andere gesproken over de begrotingssteun die dit Afrikaanse land krijgt. 350 miljoen euro gaat het om in de afgelopen jaren. En Nederland heeft zoiets, ja, waarom gaan we in hemelsnaam zo'n land zo groot financieel helpen als het niet meewerkt aan de uitlevering van deze gruwelijke crimineel.
6: Ja, en is er politieke steun? Als in, gaat dit van een leien dakje of is dit echt iets wat wel discussie oplevert?
14: Nou, bijna niets gaat van vandaag op morgen in Brussel. Het gaat allemaal wat trager in de Europese Unie. Maar er is op dit moment, ik heb de laatste stand eventjes uitgezocht. De Europese Commissie wilde daar vandaag, had ik het contact, niet zoveel over vertellen. Wel zeggen ze, Sierra Leone, we zijn ermee bekend, we maken ons zorgen ook over wat er aan de hand is. En ze zeggen dat ze samen met de lidstaten aan het kijken zijn wat voor maatregelen ze kunnen nemen. Als je dan wat dieper gaat graven, begrip ik dat er nu een soort discussiestuk is. Met allerlei opties over hoe je dat zou kunnen doen. Want een van die manieren is dus draaien aan de geldkraan voor ontwikkelingshulp. Die begrotingssteun die ik al noemde. Maar je kunt ook aan andere dingen denken. Er zijn bijvoorbeeld natuurlijk handelssamenwerkingen met zo'n lamp. Je kan iets doen aan het visumbeleid. Dat wil niet per se gaan altijd om toeristen. Maar bijvoorbeeld ook aan diplomaten van het land. Dat ze niet meer zomaar naar de Europese Unie mogen komen.
6: Ja, dus er zijn best wel veel punten eigenlijk waarop ze Sierra Leone kunnen raken. Gaan ze dat dan ook echt voelen? Gaat dat, denk je, helpen?
14: Nou, het zal misschien niet direct het middel, dat er één ding is waardoor dat land ineens zegt, nu gaan we eraan meewerken. Maar ja, op een gegeven ogenblik kan het wel benauwend worden. We hebben het wel over een blok van 27 landen. Een van de belangrijkste economische blokken ter wereld. Ja, en dan is het toch misschien dat zo in die belangenafweging dat land nog eens gaat nadenken van, is dit wel verstandig dat we deze man onderdak bieden?
6: Ja, nou is het zo dat ze dus in Brussel inmiddels druk uitproberen te oefenen. Maar hier in Nederland zijn ook de nodige
9: acties opgezet om Bolle Jos te pakken te krijgen. En ze hadden hem bijna, maar net niet.
7: Ja, dat is een van de verhalen waar ik wel een beetje jaloers op ben dat ik ze niet, had.
9: Ja, dat was een scoop van, ja. Van de Telegraaf-collega's van Alexander. Ja,
7: zeker, John van den Heuvel van de Telegraaf had inderdaad een heel mooi verhaal. Waaruit bleek dat ze met Special Forces het idee hadden om hem voor de kust van Sierra Leone aan te houden. Want je moet je voorstellen, je wilt hem graag hebben, maar je kunt natuurlijk niet Sierra Leone zomaar binnenvallen. Dan krijg je natuurlijk één grote internationale rel. Wat kregen ze nou als tip te horen dat Bolle Jos af en toe vanuit Sierra Leone de boot pakte en dan vervolgens naar het buurland Liberia vaarde. En als hij dan op volle zee was, op neutraal terrein in feite, buiten de territoriale wateren, ja, dan kan je hem wel pakken. Tenminste, dat was het idee achter die operatie. En ze hebben daar al vorig jaar al een aanzet toe gedaan. Toen uiteindelijk gaf de regering geen groen licht. Inmiddels is er een nieuwe regering, hebben ze opnieuw dat plan aangekondigd. Ja, dat is ergens rond mei, juni hebben ze gekeken van kunnen we alsnog hem op die manier dus arresteren. Er was een boot aangeschaft zonder duidelijke vlag van Nederland of iets dergelijks, want dat zou meteen opvallen. En die boot die lag voor de kust van Sierra Leone. Daar waren ook allemaal special forces op actief.
9: Ja, allerlei duikers die zo het water in konden en zo. Hè. Het klinkt echt als een serie, ja.
7: Die zouden meteen in actie kunnen komen zodra Bolle Jos zich op het water liet zien. Alleen het laatste, dat gebeurde dus niet.
9: Nee, want waar is dit nou misgegaan? Want ze hebben dus inderdaad, jij zegt het, twee acties gedaan, maar het is niet gelukt.
7: Ja, waar het precies op misgaan, dat blijft een beetje onduidelijk. Daar gaan wel wat geruchten over. Een van de geruchten is dat de kustwacht van Sierra Leone daar lucht van kreeg van deze operatie. En daarmee ook Bolle Jos hebben ingeseind. Misschien meer voor de hand liggende redenen zijn er ook dat de zee was in die periode wat ruwer. Het was minder logisch om op de zee op te gaan. Rond diezelfde tijd was er een heel groot drugstransport in Spanje gepakt van 30.000 kilo. Het grootste ooit, hè? Dus straatwaarde 1,5 miljard. Daar werd ook de naam van Bolle Jos aangekoppeld. Dus het kan ook zijn dat Bolle Jos dacht, oké, jongens, er is nou wel even heel veel aan de hand. Laat ik me even iets meer onder de radar begeven.
9: Ja, want jij zegt het al. Ondertussen lijkt het er wel op dat hij onverminderd doorgaat met die cocaïnehandel. Hè? Onder andere door dat drugstransport. Want dat is echt het grootste drugstransport dat ooit is onderschept, toch? Cocaïnetransport?
7: Zeker. Het gaat om een schip, de Arconian. Die vaarde onder de vlag van de Comoren-eilanden. En die werd inderdaad in de buurt van Spanje, bij de Canarische eilanden, werd die onderschept. En het werkt namelijk als volgt. Die criminelen die sturen een soort van moederschip, noemen ze dat dan. Een heel groot schip, een groot tanker vol met cocaïne. Die sturen ze eigenlijk door de Middellandse Zee. En in plaats van dat schip naar de haven gaat, waar je dus allemaal controles krijgt, blijft het gewoon op volle zee varen. En dan gaan er allemaal kleine speedbootjes naar dat moederschip. Daar wordt dan een partij cocaïne opgeladen en die gaat dan aan wal. En zo'n klein bootje gaat en supersnel, veel sneller dan de kustwacht.
9: Ja.
7: En die kan overal in Spanje, in Portugal,
9: in de kleine haventjes waar de vakantie gaat.
7: Gewoon het strand op, bij wijze van spreken. Ja. Dus dan ben je veel meer onder de radar, kan je zo blijven. En dat was ook wat in dit geval gebeurde. Ja, uiteindelijk dus inderdaad 30.000 kilo cocaïne gepakt, grootste ooit. En op dat schip, ook opvallend, zaten 6 bewakers met wapens. Er waren 5 Nederlanders en 1 Surinamer. En dat schip zou zijn geladen in Sierra Leone. Dus dat voedt een beetje de gedachte natuurlijk dat Bolle Jos ermee te maken heeft.
9: Ja, precies. Dus we weten niet precies wat zijn rol is. Maar hij wordt daar dus wel daardoor aan gelinkt.
7: En ook dat er wel informatie binnen is gekomen over dat schip. En waarschijnlijk ook een link is gelegd met Bolle Jos. Dus het is niet bewezen, maar de geruchten zijn wel sterk. Het is zelfs officieel door de Guardia Civil, de Spaanse politie, gezegd. Ja, wij denken dat Bolle Jos de architect is achter dit monstertransport.
9: Maar hij gaat dus gewoon vrolijk door met de handel.
7: Ja, maar het wordt natuurlijk wel steeds lastiger. Hij kan niet meer zo vrij bewegen en niet meer zo vrij handelen als dat hij deed. Je kunt je ook voorstellen, als je zo onder een vergrootglas ligt, dat andere criminelen waar hij mee moet samenwerken, want dit grote transport heeft hij echt in zijn eentje gedaan als hij het heeft gedaan, dat andere criminelen ook denken, ja, maar deze man, daar ga ik mijn vingers niet aan branden, dat is veel te link.
9: Nee, denk je dat hij ooit naar Nederland gaat komen?
7: Ja. Geen idee. Ik denk wel, maar ik kijk Alexander ook even aan. Ik vraag me af of Sierra Leone hem daadwerkelijk ooit gaat uitleveren. Ik zou denken dat hij dan al meteen gevlogen is als het moment ooit daar is.
14: Nou, dat betekent dat de druk nog even flink opgevoerd moet worden. Het zal uiteindelijk een lastig verhaal worden. Maar je kunt met landen onder druk, je kan daar heel ver mee gaan. Hè? En dat kan dus ook via de buurlanden, via Afrikaanse samenwerkingsverbanden. Want daar hebben ze ook een lichtere varianten van de Europese Unie. En wat wellicht helpt, is dat de Europese Unie eindelijk drugscriminaliteit serieus serieus is gaan nemen. Dus er is nu onder andere een Port Alliance van 50 havens in Europa die samenwerken. Ook om te voorkomen dat Bolle Jos zijn activiteiten niet verplaatst naar die kleinere havens waar nu steeds meer berichten over zijn.
9: Ja.
14: En dat er steeds meer wordt samengewerkt ook. En dat is iets wat heel lang iets werd gezien als een niet-Europees probleem. Niet iets waar de EU zich mee bezig zou moeten houden. En dat is veranderd nu.
9: Goed, we gaan het allemaal afwachten of die ooit naar Nederland gaat komen. Dank voor jullie komst naar de studio, Giel en Alexander. Wij zijn hier volgende week weer. Hier gaat nu Stand van Nederland verder met Martijn de Greven over het meten van je gezondheid met slimme apparatuur. Wij zijn er volgende week, hopelijk tot dan.
15: NPO Radio 1.
16: De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen. In Vroege Vogelszondag daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
17: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
16: Verder een stoomcursus varens. De column van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
18: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
16: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
15: NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
20: Ster.
21: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
23: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
24: Wow!

0: maar niet vergoed. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Is binnen 3 minuten geregeld.
3: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: NPO Radio 1, 8 uur.
7: Martijn de Greven.
8: Een oorbel die je vertelt of je zwanger bent. Een ring die waarschuwt dat je grieperig gaat worden. Of een kledingstuk dat de hartslag van je nog ongeboren kind meet. We gaan het hebben over de wonderenwereld van wearables en hun waarde voor de gezondheid. Want zijn deze slimme meetapparaatjes gewoon leuke gadgets of worden we er ook echt gezonder van? U hoort het zo meteen, maar nu eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
9: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. En bij zijn arrestatie had hij hash in bezit. Daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. En ook was te zien waar die woonde. Gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met defensieregels, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen te stoppen met de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het Congres. En dat was ook de conclusie van 2 eerdere vonnissen. Het is een tegenslag voor Trump, zegt deze Amerikaanse journalist.
10: It's a big loss here because this is now the appeals court giving its word here on the merits. And this does now set the stage for a major Supreme Court battle. That would be the next expected step here.
9: Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof, de hoogste rechter in Amerika. Voor de bouw van die balzaal is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. De Universiteit van Cambridge gaat opnieuw kijken naar het aannemen van academici. De aanleiding is het vertrek van een hoogleraar die wordt verdacht van plagiaat en liegen op zijn cv. Daarop staan functies bij verschillende universiteiten, maar die zeggen dat de man daar nooit heeft gewerkt. De hoogleraar ontkent dat hij heeft gelogen over zijn carrière. Wel geeft hij toe dat er fouten in zijn werk staan, maar hij zegt dat hij geen plagiaat pleegde. De hoogleraar werd 3 jaar geleden benoemd op Cambridge. Gisteren nam hij ontslag. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is 1,5 maand na zijn komst plotseling overleden. De 15 jaar oude leeuw kwam eind juni over van een Deense dierentuin. En het leek aanvankelijk goed met hem te gaan tot deze week, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
11: Deze week bleek het mannetje toch opeens vrij lusteloos te zijn. Zieke geïndrukt, dus hij is bediend met medicatie. Maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
9: En waaraan de leeuw precies is overleden, wordt nog onderzocht. Dan is weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. En 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten.
12: En dan gaan we naar de ANWB. Erik Evengroen, het is al 8 uur, maar is het toch nog druk?
13: Ja, niet meer, want het rijdt eigenlijk overal door. Maar er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Os naar Arnhem, de hoogte van knooppunt Ewijk. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang en er staat zo'n 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethoven's energieke 7e symfonie.

0: En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: NPO Radio 1. WNL.
7: Van Nederland. Martijn de Greven.
8: Goedenavond en hartelijk welkom. Je luistert naar de Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Met vandaag, het is inmiddels een soort nationale hobby geworden, stappen tellen. Maar je kan tegenwoordig nog veel meer meten. Je bloeddruk, je zuurstofgehalte, hoeveel calorieën je gebruikt, of je goed slaapt, stress hebt, of dat je hart het nog wel goed doet. En het houdt niet op, er is geen einde aan lijkt er te komen. Meten is weten is dan ook het devies. Maar wat moet je met al die data, en waar blijven al die data, en hoe gevaarlijk is het? En ook de vraag natuurlijk, wat is eigenlijk de meerwaarde? Dat ga ik bespreken met onze twee zeer gewaardeerde gasten hier in de studio, te weten Ben van den Burg, introductie nauwelijks nog benodigd, maar in ieder geval tech-expert, dat kunnen we het wel mee doen. En daarnaast Janneke Wittekoek, zij is cardioloog en gezondheidswetenschapper. En dan hebben we natuurlijk ook nog oud vertrouwd onze vaste collega in de studio, oftewel Erik de Vries Lens. Oftewel, welkom allen. Meepraten kan via de NPO Luister-app, dat geldt voor alle luisteraars. Dan kunt u via het chat-icoontje rechts onderin uw vraag stellen. En dan kan het zomaar zijn dat jouw vraag hier nog in de uitzending inderdaad gewoon behandeld gaat worden. En dan hebben we ook nog, ja, ik hoor het geluiden van het stadion. Dat doet mij deugd, want de competitie is weer begonnen. De eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Cambuur Excelsior met Dien van der Laar.
9: Het is de 70ste editie van de Eredivisie. Die is in gang gezet door Cambuur Leeuwarden en Excelsior Rotterdam. Nieuwe hoop, nieuwe kansen. En deze twee ploegen die hopen daarvan mee te profiteren. Cambuur nieuw op dit niveau in een prachtig stadion die we nog niet gezien hebben in de Eredivisie. Waar 15.000 man in kan en waar 15.000 man in zit. Zij willen vriend en vijand verrassen door zich zo snel mogelijk veilig te spelen en te hopen op het linker rijtje. En Excelsior, dat werd vorig seizoen knap 13. De voorlaatste speeldag al veilig. En dat willen ze dit seizoen gewoon weer even naar. Dan is het een meer dan geslaagd seizoen in Rotterdam-Zuid. 7 minuten op de klok. 0-0 is de tussenstand. En alles ademt hier nieuw. Alles ademt hier fris. Iedereen heeft zin in een nieuw Eredivisie seizoen.
6: Stand van Nederland.
8: Ja, we hebben het dus over de techniek. Die ons kan helpen, misschien de zorg te verlichten, preventief te zijn in de zorg. Het kan sneller, het kan beter. We gaan eigenlijk een soort stand van zaken opnemen en vooral ook een beetje vooruitkijken. Waar gaat ons dit naartoe brengen? Ben van den Burg, tech-expert.
10: Ja.
8: Er kwam met enige opwinding kwam je binnen en toen zei je, heb je net dat nieuws gehoord van die MIVD-topman?
10: Ja, dat vond
8: ik. Zat in het nieuws net, hè?
10: Dat is fascinerend. Omdat het nou een hele oude zaak is. Weet je, al jaren geleden waren het Amerikaanse militairen ergens in het Midden-Oosten. Ook door Strava, waar ze liepen, zijn ze achterkomen.
8: Ja, wat is Strava? Even dat we.
10: Oh, Strava is een app op je telefoon. Ja. Waarbij je je loop- of jouw fiets, zeg maar, routes meet. En dan zie je hoe hard je hebt gefietst. En daar houden mensen hun routes bij.
11: Ja.
10: Maar het was een geheime Amerikaanse basis. En zo zijn ze erachter gekomen. En nog 2 jaar geleden, de Zweedse minister-president, zijn ze ook achtergekomen. Want ze hadden als bodyguards, liepen ook met Strava. Dus het is bij de MIVD, het is verboden. Maar ja, het sukkelige was, hij had dus die app verwijderd, maar zijn account niet verwijderd. Ja. Ja, en daardoor konden mensen toch zien waar hij woont. En ja, dat is echt gevaarlijk. En niet zo handig ook van hem.
11: En dit gaat nu het nieuws, dat komt vooral natuurlijk door zijn functie. Maar is dit nou een soort topje van de ijsberg of een geïsoleerd wonderlijk verhaal?
10: Dit is niet geïsoleerd. Dat topje van de ijsberg is natuurlijk... het komt vaak voor. Ja. Mensen, zij hebben totaal geen idee wat er allemaal gebeurt met al die data. Wat ik het eerste heb, waarom, misschien komen we daar nog op hoor, maak je niet veel meer fake accounts aan? Ik heet overal, dat weten de mensen dat, Jan de Vries. Want iedereen heet Jan, heel veel mensen heet Jan de Vries. Dus ik heet overal Jan de Vries. Waardoor voor mezelf is het oké, prima. Maar dan weten ze niet, dat is Ben van den Burg. Die doet dit en dit. Dus ik hou voor specifieke accounts wel mijn eigen naam. Maar voor de rest ben ik gewoon Jan de Vries. Ja, iedereen heet Jan de Vries, dus zoek maar op.
11: Maar ik hou toch bij Ben...
12: Heel even,
11: je kijkt mij nu aan door een modieuze bril. Ja. Ik zie, twee horloges.
10: Ja, expres.
11: In hoeverre zit hij een half machine, half mens tegenover?
10: Nou, gelukkige mens. Okay. Ik ben heel erg van het menselijke. Maar ik dacht, ik neem even twee horloges mee. Waarom? Ik vind het al heel interessant, mijn hartslag. Dus dan kijk ik tegelijkertijd op een Garmin en op een Apple Watch wat mijn hartslag is en of ze een beetje gelijk zijn. Of dat een beetje.
11: Maar we hebben een cardioloog in de zaal. Wat geeft de medicijn nieuwsgierig?
10: Nou ja, het is nu, toen ik begon, was het beide 82-81. Dus dat hangt. Dus het meten is ook goed. Want we moeten gelijk naar details. Nu stijgen ze en dan zie ik 94-92. Dus kijk, het meten van heel veel dingen. Hoeveel heb jij?
11: Ja, ik heb er dus net eentje. Want deze zijn van jou. Ik heb er dus eentje te leen.
10: Ja.
11: En die geeft mij nu 90 aan. Ik ga meteen even naar de cardioloog, Janneke Wittekoek. Ja. Wie zit hier gespannen erbij? Is dat Ben van den Burg of ben ik dat?
13: Ik denk Ben.
10: Ja? Ja, ik ben altijd opgewonden.
11: Janneke Wittekoek, u bent cardioloog. Maar u heeft zich helemaal gespecialiseerd op het vrouwenhart. Wat maakt het vrouwenhart interessanter dan een mannenhart?
13: Wat het interessanter maakt is dat het anders ziek wordt dan het mannenhart.
11: Oh.
13: En dat... Daar zijn we eigenlijk pas sinds een aantal jaar achter. Dus de bijvoorbeeld, er zijn een aantal mechanismen die kunnen leiden tot zuurstofgebrek van de hartspier. Het hele klassieke verhaal, het dicht gaan zitten van de bloedvaten rond het hart, die het hart van zuurstof moeten voorzien, dat is een verstopping, dus aderverkalking. Dat is iets wat we heel goed begrijpen in de cardiologie. En waar we nu eigenlijk achter aan het komen zijn, dat vrouwen ook klachten kunnen krijgen, hartklachten kunnen krijgen, niet omdat een bloedvat dichtgeslipt zit, maar omdat het bijvoorbeeld gaat verkrampen, bijvoorbeeld als gevolg van hormonale wisselingen of mentale wisselingen.
11: En
13: dat maakt het ook met wearables natuurlijk interessant.
12: Ja, dus, hoe hard klopt uw hart dan op dit moment?
13: Ja, ik weet het eigenlijk niet zo stel. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik heb voor de uitzending.
10: Nee, je hebt Apple Watch aan. Dus
13: waar moet ik dat zien dan meteen?
11: Nou, maar even kijken. Dat is even goed. Want meeste mensen luisteren dit programma. Want je kan het ook via Visual Radio kan je het bekijken. Maar u heeft geen bril. U heeft, zover ik kan zien, geen ketting. U heeft een ring om.
10: Nou, ik zag hem direct. Ik dacht, oh jee.
11: Hij is mooi, maar wat welke functie?
13: En een Apple Watch.
11: En een Apple Watch.
13: Dus een Apple Watch.
11: Wat zit hier?
13: En die Apple Watch, dat is eigenlijk een beetje mijn sportmonitor. Dus daarmee monitor ik mijn stappen en mijn activiteit. En nou, daar kan ik zelfs een ECG op maken. Dus dat is heel interessant.
11: Een ECG, dat is gewoon een
13: hartfilmpje. Ja, dus ik kan daar een... Het is niet heel erg uitgebreid. Maar in ieder geval kan ik een hartritme daarop opnemen. En mijn ring... Die laat vooral mijn slaapkwaliteit zien. Die zegt ook wel wat over activiteit. Maar die zegt ook wat over stressniveau. Die zegt wat over...
10: Wil hier straks echt op gaan reageren.
13: Ja, dat mag. Doe nu maar. Ja.
10: Nee, want misschien heb je een vraag.
11: Nee, als je zo enthousiast bent, kom er maar in.
10: Nee, maar kijk. Dus het meten, wat we net deden, zeg maar met je hartslag, is oké. Maar als je al gaat rekenen, wordt het al anders. En ik zal het aangeven met slaap. Kijk, hij meet dan, dus hij meet van in slaap je hartslag of je beweegt. Dus dat kan niet allemaal. Dus allemaal meten, dat is vrij nauwkeurig. Maar als je gaat rekenen, wordt het al moeilijker. Want bewoog ik net wel, viel ik net wel in slaap of viel ik net in slaap? Dus hoe lang je geslapen hebt, rekenen is al moeilijk. Dan gaat hij daarna interpreteren. Hoe je geslapen hebt. Dat kan die al. Dat is nog veel lastiger. Voorbeeld, ik slaap graag buiten. Ja, dan slaap je in een mummie. Dan heb ik natuurlijk dat horloge om. En dan zegt hij, nou Ben, jouw diepsleep was goed. Ja, vind je het gek? Hij meet dat ik niet beweeg. Want ik kan niet bewegen, want ik lig in een mummie. Dus dan heb ik fantastisch geslapen volgens het apparaat. Want hij interpreteert. En dat daar moet je mee oppassen.
11: Ben, hier gaan we op terugkomen. Want wat doe je met die data als hij niet correspondeert met andere data? Wat doe je als die data verkeerd is qua aansprakelijkheid?
10: Topvragen.
11: Dank. Naast mij zit iemand die ik eigenlijk, dat is een beetje een rare opmerking, maar het liefst vandaag met ontbloot bovenlijf naast mij in de studio had gehad.
12: En niet alleen vandaag.
11: Erik de Vries Lentz. Want jij bent even net naar de wc in dat sympathieke NPO-gebouw gegaan. Heb je shirt even uitgedaan. Wat heb je eronder aangetrokken?
12: Ik heb een hartslagmeter als band omgetrokken. Die doe ik normaal gesproken aan bij het hardlopen. Kijk, en ik kan nu zien dat mijn hartslag, die was net toen het werd aangekondigd, zo in de 60. En die stijgt op dit moment naar de 100.
11: Is er een aanleiding voor?
12: Gewoon gezonde wedstrijdspanning voor live zijn op Radio 1.
13: Adrenaline, denk ik.
12: Precies.
11: We gaan zo direct erdoor praten. Over de zin, maar ook de onzin en misschien ook de risico's, maar vooral ook de kansen. Want het spannende is natuurlijk eigenlijk van, het is natuurlijk niet leuk dat de zorgsector enorm onder druk staat. En kortste samenvatting is eigenlijk dat je met minder mensen meer zorg moet leveren. Zeker met de vergrijzing. En het spannende van zo'n situatie is wel dat dat zo'n druk geeft, dat dat eigenlijk heel goed is vaak voor innovaties. Als je geen kant meer op kan, dan zie je dat er alle innovaties komen. En we willen met jullie de balans een beetje opmaken. Waar we staan, wat de risico's zijn qua privacy, we hadden het net al even ook. Maar vooral ook wat het wellicht voor zorgverlichtende impact kan hebben. Maar Erik, we gaan eerst daarover doorpraten. Eerst gaan we naar jou met het meest opvallende economische nieuws.
12: Instagram en Facebook zijn schadelijk voor kinderen, dat zegt een Amerikaanse rechtbank. En daarom moet moederbedrijf Meta nu een boete betalen van $567 miljoen. Ook moet Meta kinderen op zijn platforms beter beschermen. Dus bijvoorbeeld door strengere leeftijdscontroles en gebruikslimieten voor tieners. Meta is het niet eens met de uitspraak en die gaat een hoger beroep. Ben van den Burg, als tech-expert, vind jij Instagram ook schadelijk voor kinderen?
10: Nou, die vraag, ik vind dat een hele. Ik vind die vraag veel te simpel. Kijk, het hangt helemaal van af welke kinderen het zijn, welke sociaal-economische klassen ze hebben, welke vrienden ze hebben. Dus het zijn heel veel factoren die bepalen of op welk gebied het schadelijk is. Want gaat je fysieke conditie naar achteruit of niet? Is je sociale, word je beter of niet? Je welbevinden, je zelfbeeld, verandert het of niet? Kijk, nu gooi je alles op een hoop. Alle kinderen. Slecht of niet? Ik geef nu al allemaal nuances aan die allemaal bepalen of het wel of niet op een bepaald gebied, sociaal, of welbevinden, schadelijk is. Ook het Trimbos Instituut die zegt ook van, je kan die algemeenheid kan je niet doen.
11: Maar het Trimbos Instituut is gespecialiseerd in verslavingszorg eigenlijk.
10: Ja, precies. Ja. En wat we natuurlijk heel vaak doen bij een radio-uitzending op tv, moet je zeggen, ja, het is schadelijk, je moet ermee kappen. Ik stoor me daar echt al jaren aan. En mensen verdienen allemaal, schrijven boeken erover hoe schadelijk het is. En je hebt allemaal stichtingen en groepen. Je moet veel specifieker kijken. Want sommige kinderen uit bepaalde groepen, met bepaalde leeftijden, met bepaalde vrienden, is het heel erg creatief en goed. Dus ja, ik kan hier geen antwoord op geven, want het ligt veel genuanceerder.
12: Als ik het dan zo simpel maak, wat zijn de regels voor Instagram of voor Facebook, social media, voor jouw kinderen?
10: Nou, dus mijn kind is oud. Want ik
12: word opa.
10: Ja, ze is 32. Maar als ik nu een kind zou hebben in die leeftijd, ik zou, grenzen is liefde, ken heel veel mensen niet. Grenzen stellen is liefde. Dus ik zou heel streng zijn, want heel veel wat op Instagram gebeurt, denk ik van zinloos, doelloos enzovoorts. Maar zou mijn kind een designhoek mooi vinden of een creatief hoek, denk ik van, nou, als jij een bepaalde timeline, zou met die timeline met mijn kind dan bespreken, denk ik, nou, prima.
11: Ben, ik ga je onderbreken. We gaan heel snel naar Dien Vandelaar is gescoord bij Cambuur Excelsior.
9: Irakli Yegoyan, maker van het eerste Eredivisie doelpunt in het gloednieuwe Eredivisie seizoen 2026-27 namens Excelsior tegen Sportclub Cambuur, maakt de tussenstand hier in Leeuwarden op 0-1 in het voordeel van Excelsior na een fout achterin van Rick Mulders. Ja, dat is dan die Eredivisie, hè? Geen eerste divisie voor Cambuur. Zo'n fout wordt onmiddellijk afgestraft. Vrije doortocht voor Noah Naujoks aan de linkerkant. Die heeft het bekeken paasje van links naar de rechterkant van het strafschopgebied in huis. En dan is is het makkelijk afmaken voor Jegorjan. En weet Cambuur dat er nu daadwerkelijk een niveau hoger speelt. Geen eerste divisie meer, nee, eredivisie. En daarin staat het met 1-0 achter tegen Excelsior.
12: Dan, toezichthouder ACM heeft energieleveranciers teruggefloten vanwege kleine lettertjes in hun vaste contracten voor aardgas. Daarin stond dat de gasprijs niet echt vast stond en dat de leverancier die aan mocht passen tijdens dat het contract nog liep. De leveranciers die verwachten namelijk dat gasprijzen gaan stijgen in 2027, 2028, omdat er dan nieuwe duurzaamheidsregels ingaan. Maar dan nog moet een vast contract echt een vast contract
10: zijn. Dus dat
12: zijn,
10: is nu zeker?
12: ACM. Dat is zeker, ja. En om daarover te praten hebben we aan de lijn Pim Holstvoogd. Hij is energie-expert bij vergelijkingssite Independer. Goedenavond, Pim.
14: Goedenavond.
12: Goedenavond. Dit besluit van de ACM, hè, is dat nou goed nieuws voor consumenten?
14: Ja, heel kort antwoord. Ja, dat is goed nieuws. Het was een tijdje dus onzeker of een vast contract het prijscomponent voor gas, of dat echt vast was. En daar heeft de ACM dus nu eigenlijk een besluit over genomen. Dat is vast. Dat mag niet meer wijzigen. Niet door de aanstaande ETS2-regelgeving. En ook niet vanwege de bijmengverplichting.
12: Dan alleen noem je al meteen die duurzaamheidsregels. Wat houden die precies in? Want het zijn moeilijke woorden.
14: ETS2 inderdaad is een emissiehandelssysteem wat fossiel gas belast. Als ik het heel erg plat sla. En dat is in de vorm van handelsemissies. Dus dat moeten leveranciers emissies overkopen. En die weer inleveren. Dus op basis van de hoeveelheid ton uitstoot CO2... waar een leverancier verantwoordelijk dus aanhalingstekens voor is. Dus de klanten stoten CO2 uit en daar is de energieleverancier uiteindelijk verantwoordelijk voor. Daar moeten emissierechten over worden ingeleverd het jaar daarna.
12: Ja, en de bijmengverplichting?
14: En de bijmengverplichting is een stimuleringsregeling zodat energieleveranciers meer groen gas inkopen. En dat begint wat kleinschalig met 1%. Maar dat moet uiteindelijk groeien naar 840 miljoen kuub gas per jaar. En dat is een verdrievoudiging van wat het nu is ongeveer.
12: Dus er moet steeds meer groen gas bij het aardgas.
14: Exact, juist. Ja.
12: En daar gaat de gasprijs dus door stijgen. Dat verwachten die leveranciers. Daar sorteerden ze dus op voor. Hoeveel duurder gaat het dan worden voor een consument?
14: Dat is nog wat onzeker. Vandaar ook dat energieleveranciers dat in het begin niet hadden ingeraamd in hun leveringsvoorwaarden. Maar daar is een raming voor gemaakt door het RVO. En dat komt uit op 6 tot ongeveer 28 cent per kuub. Maar sla je dat plat in euro's, dan is dat 5 tot 25 euro per maand voor een gemiddeld huishouden in Nederland extra.
12: Ja. Oké. Okay. Is het dan nu een goed idee om een vast contract te nemen van 2 of 3 jaar... dat de prijs dus vaststaat voor die tijd? Ontkom je dan aan die 5 tot 25 euro per maand extra?
14: Nee, we ontkomen er niet aan.
12: Ontkomen er niet aan?
14: Nee, niemand ontkomt aan deze verhoging, zou je kunnen zeggen. Want dat geldt voor iedereen. Niet alleen voor huishoudens, overigens ook voor kleinzakelijk. Wat voor langere perioden vastzetten, heeft het voordeel dat je voor een langere periode periode weet wat je voor je gas gaat betalen. Daar zit een kleine risicoopslag bovenop. Dus het kan voor sommige mensen heel interessant zijn om voor langere perioden vast te zetten, als zekerheid iets is wat je zoekt. Maar dat betekent vaak wel dat de prijs misschien wat hoger is.
12: Ja, voor zekerheid betaal je een klein beetje extra.
14: Ja, precies. Ja.
12: Helder. Dankjewel, Pim Holstvoogd, energie-expert bij vergelijkingssite Independer.
11: Ja, wearables. Kleine metertjes die je meestal dus op je huid draagt en die bijhouden hoe jij je leven leidt. Erik, de vraag aan jou is natuurlijk, hoe populair zijn deze wearables?
12: Nou, 2 op de 5 Nederlanders die volgt zijn gezondheid al met een wearable en of een app. En de meeste mensen die meten sowieso hun stappen. Dat is het makkelijkst. Hartslag, gewicht en slaap. Dat zijn de populairste dingen om te meten.
13: Prachtig.
12: Ja. Ja. De cardioloog wordt heel erg enthousiast van deze cijfers.
13: Zeker.
12: En die hele wearable-markt die is bijna 80 miljard euro waard. Is afgelopen jaar ook met 9% gegroeid. En denk je dat je er eentje wilt aanschaffen? Waar moet je dan aan denken qua prijs? Nou, een horloge is bijvoorbeeld tussen de 50 en de 750 euro. Je kunt het echt zo gek maken als je zelf wil.
11: Vind je wel meevallen?
12: Vind je dat meevallen? 750 euro
11: dat
12: voor...
11: Dat is niet het hoogste segment tussen de 50 en de 750 euro.
12: Nee, voor een mooi horloge natuurlijk niet. Ja. Maar ja, bij sporthorloges is dat een beetje de bovenkant. En een ring is tussen de 40 en de 400 euro. En soms moet je er dan nog een abonnement bij nemen om de data te kunnen verwerken en alles te zien en analyseren.
11: Janneke Wittekoek, kan je dan ook stellen, ik vind 2 op de 5 toch een... Dat is een heel substantieel gedeelte van...
13: Ook dat het stijgt.
11: Kun je dan ook stellen dat die 2 op de 5 Nederlanders daardoor minder kans hebben om ernstige ziektes onder leden te krijgen en gezonder leven en minder kans hebben om dood te gaan? Zeg
13: nou,
11: maar
13: zou ik zo niet zo hard zou ik dat stellen.
11: Wat
13: maar
11: is de winst van deze 2 op de 5 Nederlanders?
13: Nou, de winst is dat je mensen bewust maakt van hun gezondheid. Okay. En ik vind dus, zeker als we het hebben over wearables, is het heel erg belangrijk om een heel duidelijk verschil te maken. Gaan we ze inzetten in gezondheid en in preventie, dus mensen die nog niet ziek zijn, of gaan we ze inzetten als meettool bij ziekte en het begeleiden van ziekte? Ja. Dus echt in de zorg, want ik begreep dat daar de discussie straks naartoe gaat, maar dat zijn wel twee hele belangrijke verschillen. En ik denk dat het de hoogste tijd is dat we wat gaan doen aan het voorkomen van ziekte, preventie, juist ook om die zorgkosten terug te dringen. En dat begint met een soort van educatie aan de mensen om meer inzicht te krijgen in hun gezondheid en het meten van bijvoorbeeld een bloeddruk of een cholesterol. Het zijn allemaal spiegels van hartgezondheid.
11: Maar het wordt natuurlijk pas efficiënt als die bewustwording leidt tot lifestyle veranderingen.
13: Ja, maar kijk, ik denk...
11: Is die dus de eerste stap, de bewustwording, die zie ik zo.
13: Ja.
11: Maar ziet u ook dat die tweede stap van bewustwording naar verandering plaatsvindt?
13: Ja, dat zie je bijvoorbeeld al bij de stappentellers. Ik heb echt, ik zie dan met name patiënten, maar die zeggen, ik ga toch nog even dat rondje lopen, want dan heb ik toch die 10.000 even rond. Dat is maar een hele kleine nudge, hè, maar je ziet wel dat het invloed heeft. En als jij dus, het motiveert ook, net als dat we vinden het heel normaal dat we 1 keer per week of 1 keer per maand op een weegschaal gaan staan. En als we dan zeggen, dan moeten we hebben alle risicofactoren die je aan de buitenkant ziet, daar gaan mee aan de slag. Ja. He, dus dat buikje moet eraf. En je moet eigenlijk ook die meetpunten hebben aan de binnenkant, zodat je ook gemotiveerd wordt om het te verbeteren. En het mooie is dat een groot deel van gezondheid, hartgezondheid, kun je beïnvloeden met leefstijlinterventies. En dan kan je ook zien dat die getallen verbeteren. Ja. Dus ik denk dat we daarmee moeten beginnen. Dat zal misschien in eerste instantie wel kunnen leiden tot misschien wat meer zorgkosten. Omdat mensen die kunnen bezorgd raken. Hè. Dus iedere hartslag die te hoog is op een sportschool. Dat moet niet meteen verwezen worden. Ja. Maar goed, dat is misschien even een begin. Maar als je daarna zelf inzicht krijgt in trends, in hoe jij qua gezondheid ervoor staat. Self-care is new healthcare. Hoe beter dat uiteindelijk is je kan beter, als je met een hartinfarct komt, dan kost dat heel veel geld. En als je al van tevoren ziet, jeetje, er zijn hier wel een aantal parameters die minder goed gaan, dan kan je dat misschien voor zijn. En dat is winst.
11: We hebben natuurlijk even wat onderzoek gedaan ook van waar zien we nou verschil en waar doet het goed? Als ik het u zo vraag, welke twee segmenten in de zorg denkt u dat het meeste effect heeft?
13: Nou, ik denk niet in de zorg. Ik denk in preventie.
11: Oké, dan diezelfde vraag we dan in preventie. Welke hoek gaat dit in de media? Toch in de zorg qua preventie?
13: Uiteindelijk ja. Je vraag is, we willen het niet hebben over preventie. Dus we mensen bewust maken dat ze zelf een beetje hun gezondheid gaan begrijpen. Want dat moet je echt zelf gaan doen. Als je gaat kijken naar wearables die wij kunnen gebruiken in de zorg. En of in parameters, dan gaat het bijvoorbeeld over hartritmestoornissen. Ja. Of over hartfalen. En daar worden die wearables ook al gebruikt.
11: Ja, en diabetes, want daar kom ik eigenlijk
13: en diabetes.
11: Uit. Daar zit winst. En daarom gaan we heel snel praten nu met Ilona Hartman.
15: Hallo.
11: Hallo Ilona Hartman. Ja. Vertel maar eens even, wat is uw situatie als het hier om gaat?
15: Nou, ik ben inderdaad diabetes type 1. En ik heb een bloedglucose sensor op mijn arm. En daar kan ik op mijn horloge dus heel goed mijn waarden zien.
11: En even, dat niet iedereen weet natuurlijk, wat is dat voor ziekte als je diabetes type 1 hebt? Wat heb je dan?
15: Nou, dan is je alvleesklier, die doet het niet meer. Ja. En dan maakt hij geen insuline meer aan. En daarvoor moeten wij dus goed opletten met wat we eten. Als wij koolhydraten eten vooral, dan moeten we daar insuline voor bijspuiten. Omdat die alvleesklier dat niet meer doet.
11: En hoe lang heeft u dit al onder de leden?
15: Oei, ja, ik ben type LADA. Dat is een op latere leeftijd type 1. Ik denk dat ik het wel wat langer heb, maar sinds ongeveer 11 jaar zit ik aan de insuline.
11: Juist. En nu is natuurlijk ook de vraag, dus u moet zich, hoeveel keer per dag moet u zich prikken?
15: Nou, ik heb een insulinepomp,
11: ja.
15: Dus dat is weer een ander verhaal. En vroeger, ja, dan moest je inderdaad je vinger prikken voor je bloedglucose om dat te kijken. En zit je te hoog, dan moest je insuline bijspuiten.
11: Ja.
15: En zit je te laag, dan moet je dus gaan eten. En dat is dus met een pomp is dat nu heel anders. En met mijn horloge kan ik dus inderdaad zien door mijn sensor die op mijn arm zit, die zit in mijn huid geprikt. En ik heb een eentje die doet er 10 dagen en moet ik hem vervangen. En dan heb ik een app op mijn telefoon, daar kan ik kijken en die connect dus met mijn Apple Watch. En dat is fantastisch.
11: Juist. En hoe heeft het uw leven veranderd? Dus u heeft eigenlijk die Apple-phone en het horloge, wat u net beschrijft. Dus u bent eigenlijk permanent, is die ziekte eigenlijk aanwezig. Ook al of u nou aan het prikken bent of niet, maar u moet alles in de gaten houden.
15: Klopt.
11: Dan komen deze twee nieuwe spullen op de markt. En die heeft u. Hoe heeft dat uw leven veranderd?
15: Nou, sowieso, je vingertoppen die blijven langer heel, dus je hoeft niet meer te prikken. Ja. Dus dat is fijn. Normaal gesproken moest je dus met een apparaatje wat je bij je sensor kreeg langs je arm gaan. Nou, dat is al inmiddels veranderd dat het eigenlijk meteen op je telefoon komt, dus dat je niet meer hoeft te scannen. Ja, en dat is nu automatisch, gaat dat dus op mijn horloge. Dus je moet een beetje met je horloge, met je polswiebel babbelen. En dan zie je dus daar hoe hoog of hoe laag je zit.
11: En
15: dan
11: kan je wat is er veranderd in het contact met uw behandelend arts?
15: Nou, die kunnen meekijken.
11: Ja. Ziet u die arts minder vaak? Of spreekt u hem alleen nog telefonisch of via FaceTime? Hoe gaat dat?
15: Nou, dat zou kunnen. Ik heb meer contact hierover met mijn diabetesverpleegkundige.
11: Ja, bedoel ik.
15: En die houdt ook mij goed op de hoogte als er weer wat nieuws is. Of er weer een nieuwe sensor op de markt is. En als ik wel eens denk van wow, ik zit de laatste tijd een beetje hoog. Dan kan ze inloggen en dan kan ze kijken met mij mee telefonisch. Van ja, ik zie het inderdaad. Ja, ik zie dat je bijvoorbeeld in de nacht vrij hoog bent. We kunnen je pomp aanpassen. Dat is hartstikke fijn.
11: Was het duur om deze spullen aan te schaffen? En de vraag is natuurlijk meteen erachteraan, wordt dat op een of andere manier vergoed?
15: Nee, de sensoren worden vergoed bij mij, omdat ik een type 1 ben. Ben type 2 diabetes, dan moeten ze helaas betalen. Er zijn uitzonderingen bij, ik geloof met kinderen of zwangerschap, maar dat weet ik niet precies zeker. Ik krijg ze vergoed, alleen met mijn horloge moest ik zelf betalen.
11: Maar als ik u een beetje beluister, was dat zeer de moeite waard.
15: 100%, zeker weten.
11: Dank voor deze snelle bijdrage, gaf de benodigde helderheid. Dank u wel, Ilona Hartman. Ja, dan gaan we natuurlijk meteen door, want glucosemeter hadden we natuurlijk over. Kan alleen nog met losse sensoren, maar dat kan binnenkort dus ook met een horloge. Samen aan het begin van de revolutie en wat voor ontwikkelingen zitten hier nog meer aan te komen? Erik?
12: Nou, zo'n horloge meet eigenlijk maar hele basale dingen. Vaak is het gewoon je hartslag en kunnen ze niet. Zo'n horloge prikt natuurlijk niet in je bloed om de suiker te meten. Maar op basis van de basale gegevens worden steeds meer dingen afgeleid. Dus met AI-modellen, voorspellingsmodellen proberen ze steeds meer conclusies te trekken. Tegenwoordig kunnen onderzoekers van Harvard bijvoorbeeld op de basis van data van Apple Watch gebruikers voorspellen met 92% nauwkeurigheid of iemand zwanger is. En ze zijn ook bezig om te kijken of ze kunnen voorspellen of iemand een burn-out krijgt bijvoorbeeld. Of dat je kunt zeggen, jij moet even wat drinken, want je bent uitgedroogd.
11: Nou is dat het hele eerste half uur, kan ik me voorstellen dat je als luisteraar denkt, interessante informatie. Goede informatie, kun je wat mee. Maar waar blijft die informatie? Want de informatie die jij net opdreunt, Erik, of iemand vlakbij een burn-out zit of heel slecht slaapt, dat is natuurlijk best gevoelige informatie. En waar blijft die informatie? Nou, dat is een van de onderwerpen waar we direct uitgebreid over doorgepraat. U kunt meepraten via die welbesproken NPO Luister-app. Maar we gaan eerst naar het nieuws, want daarvoor zit al klaar Jan van der Putten.
6: NPO Radio 1.
16: Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust. RWE wil zich daar nu gaan richten op olie en gas. De regering Trump ziet niets in hernieuwbare energie. NAVO-lid Turkije heeft een defensieovereenkomst gesloten met Saoedi-Arabië en Pakistan. De ondertekening was in Mekka. En de overeenkomst lijkt op NAVO-artikel 5. Een aanval op één is een aanval op allen. En de premier van Thailand pleit voor strengere wapenwetten na een schietpartij op een school. Een leerling van 14 schoot daar 6 mensen dood, bracht zijn opa en oma om het leven en pleegde uiteindelijk zelfmoord.
11: Ja, we gaan weer naar. Het is weer gescoord. Cambuur Excelsior, Dien van het Laar.
9: Het gaat hier behoorlijk rap. Het gaat hier heel erg rap. En dat in het nadeel voor Cambuur. Want het is 2-0 geworden voor Excelsior. Door een doelpunt van Noah Naujoks. Die een voorzet vanaf de rechterkant van Yegoryan net weet binnen te tikken door voor zijn tegenstander te glippen. En dat zijn natuurlijk wel eredivisiewetten. Waar Cambuur, promovendus, heel snel nu achterkomt. Want bij je thuisdebuut op het hoogste niveau voor het eerst in 3 jaar na een half uur met 2-0 achter staan. Dat is een scenario waar ze denk ik geen rekening mee hadden gehouden voor achteraf. Zitten je 15.000 man op de tribune? Iedereen die was van tevoren optimistisch gestemd. Maar het is nu toch wel een beetje verstomd. Want Excelsior is veel en veel beter. Combineert bij vlagen. Gemakkelijk door de linie zijn. En weet dat dus ook nu voor de tweede keer in de score uit te drukken. Want het heeft de score verdubbeld. 2-0.
17: Stand van Nederland. Martijn de Greven.
11: Ja. Welkom terug. Tot 8 uur zijn we dus bij u met de Stand van Nederland. We hebben het vanavond over de wereld van wearables. U kunt denken aan ringen, oorbellen, vooral ook horloges. Hartbanden, noem ik het maar even. Kortom, de wearables die de gezondheid zouden moeten verbeteren. En vooral de preventieve kant ervan. Zijn het slimme meetapparaatjes of gewoon leuke gadgets, of zijn het echte gamechangers? Dat gaan wij bespreken. Tweede half uur met onder andere onze studiogast hier, Ben van den Burg, tech-expert, en Janneke Wittekoek. Zij is cardioloog en gezondheidswetenschapper. Ben van den Burg, eigenlijk was jij een enorme early adapter. Want jij in jouw schaatscarrière als langebaanschaatser had eigenlijk de wearables, maar die was voor de gewone consument niet beschikbaar of niet te doen. En jij liep er al mee rond eigenlijk, hè?
10: Ja, dus in 1982 kwam Polar al met de eerste hartslagmeter. Dus we meten alleen maar onze trainingen. Dus niet de hele dag door. Je had hem de hele dag om kunnen houden, maar dat deed je niet. Ik wil een paar nuances die ik heb geleerd van mijn topsportcarrière. Kijk, eentje is deze. Als je hartslag, je maximale hartslag bijvoorbeeld 190 is, dan denk je van, hij is 190. Als je bepaalde waarden fietst, en je fietst bijvoorbeeld 1500 watt, een aantal seconden, denk je, mijn maximale waarde is 1500. Maar daardoor beperk je je ook. Een heel mooi voorbeeld is Tom Dumoulin in 2019.
11: Die de wielrenner?
10: De wielrenner. Jarenlang had hij een bepaalde waarde met zijn hartslag, met zijn lactaat. Dat is je
12: de verzuring van je spieren.
10: Verzuring in je spieren. Had een bepaalde waarde. En bij het WK, toen dacht hij van, hé, mijn meter is stuk. Dit kan helemaal niet. Bleek hij dus een wonder iets te doen wat hij nog nooit gedaan had. Dus ik heb geleerd door alles altijd te meten toen ik sportte. Je moet het niet. Je moet. Ja, het meten is goed, maar de interpretatie, wat ik net zei, wat er uiteindelijk gebeurt in je lichaam, doet je lichaam soms dingen die wonderen zijn.
13: Gelukkig toch nog de dokters nodig.
10: Ja, nee, precies. Dus, en dat vond ik best wel een hele mooie les. En dus ik heb altijd van, kijk, ik vind het een heel groot gevaar, en dat is echt iets van deze tijd. Bepalen wij wat de technologie gaat doen, of bepaalt de technologie wat ik ga doen? En nu zeggen we allemaal positief, want mensen gaan meer bewegen. Het gaat nog een rondje lopen, want ik heb mijn 10.000 stappen niet. Dan bepaalt de technologie dat jij weer gaat lopen. En als je zelf de regie over je leven hebt, dan is dat goed.
11: Het is een bijna filosofische vraag die je ook erbij stelt. Janneke Wittekoek, als u die vraag moet beantwoorden, wie bepaalt eigenlijk wat? Zijn wij slaaf van de machine, of zijn de machines voor ons aan het werken?
13: Nou, ik denk dat de vraag meer vanuit de gezondheidsmedische hoek komt. Dat het heel fijn zou zijn om.
11: U geeft ook allemaal adviezen. Heeft u ook wel eens dat er dan iemand binnenkomt die is dan zelf aan de slag gaan met al zijn uitslagen op zijn apparaat, en die komt dan met een soort zelfgebakken analyse dat u denkt, oh, hou op, hé. Luister gewoon naar de dokter met al die eigenwijsheid. Zeg het maar. Ik kan me zo goed voorstellen.
13: Nou, dat is ook de realiteit. Mensen die op de sportschool in één keer met die apparaten die ze dan vast moeten houden, hele hoge hartslagen hebben. En dus je licht hypochondrisch bent aangelegd, dan is het misschien helemaal geen
11: goed idee. Nou, het is een stimulans om nog hypochonder meer van te worden. Maar ja, dus even met andere woorden, even, want ik zeg het een beetje gekscherend, maar het is natuurlijk een serieus punt. Als je als behandelend arts, levert het ook gewoon eigenlijk in die zin extra werk op om überhaupt iemand tot normale gedachten te brengen, omdat hij gewoon te veel zelf aan het denken en aan het fabriceren is?
13: Het ligt eraan of het een iemand is die naar jou verwezen is, die voor het eerst zich helemaal zorgen maakt over de wearables die hij draagt, of dat het jouw eigen patiënt is die jij met wearables monitort om gezonder te blijven.
11: Juist. We hebben het dus vanavond over die wearables. Met de grote vragen, zijn het goede gadgets, of gaan we er echt gezondheidsverlichting mee krijgen, zodat de artsen eigenlijk met minder werk meer zorg kunnen leveren. Erik, aan jou de vraag. Kun je het meteen beantwoorden?
12: Of we er gezonder van worden?
11: Ja, dat hebben we dat ook gehad.
12: Nou, ja of nee? Ja, een beetje lijkt het erop. Door een wearable zet je gemiddeld 1800 extra stappen per dag. Omdat mensen toch denk ik vaak die 10 willen halen inderdaad. Je loopt 40 minuten extra gemiddeld. En gemiddeld vallen mensen 1 kilo extra af. Het doet niks voor je bloeddruk, voor je cholesterol of je welzijn. Maar dat beetje meer bewegen is wel heel veel waard, zeggen onderzoekers. Dus het valt wel aan te raden, gemiddeld genomen, over heel veel mensen.
11: We gaan diezelfde vraag voorleggen aan de huisarts Bernard Leenstra. Meneer Leenstra, goedenavond.
18: Goedenavond.
11: Ik las ergens op uw LinkedIn dat u een grote voorkeur heeft voor een huisartsenpraktijk met moeilijke cliënten.
18: Ja, die heb ik ook. Ja, ik werk met de moeilijkste patiëntenpopulatie van Nederland. Ik werk in Blaricum.
11: Maar wat zit dan dat uit de inwoners van Blaricum, of hebben ze iets anders onder de leden?
18: Nee, dit zijn een vrij uitdagende populatie.
11: Waarom?
18: Hoog opgeleid. Goed gebekt. Nee, ik ben helemaal gek op mijn patiënten. Maar ze zijn zeker wat uitdagend. En ze zetten soms de standaard wel heel hoog voor zich. Tegelijk heb ik ook te maken met een van de hoogste percentages problematisch alcoholgebruik in mijn gemeente.
11: Dus ze zijn en eigenwijs en ze drinken heel veel, nog meer?
18: Ja, precies. Nou, dat bedoel ik. Nou, daar heb je al genoeg gekluiven aan, denk ik.
11: En dan krijg je ook nog dat die apparaten, dat die mensen waarschijnlijk nog eigenwijzer maakt. En denk, ik kan zelf wel zien op mijn horloge hoe het met me gaat.
18: Ja, voor mij mogen ze in de prullenbak. Ik ben het helemaal eens met de voorgaande collega's dat het heel goed is dat als ze eenmaal gediagnosticeerd zijn en een cardioloog bijvoorbeeld zegt, ik gebruik het om het verder te monitoren. Dat kan ik helemaal begrijpen. Maar die hyperfixatie op dat je het inderdaad dat zogenaamde meten is weten, ja, ik ben er niet van. Jongens, ga gewoon lekker naar buiten. Ga een wandeling maken. Ga de natuur in. Drink minder of drink niet. Stop met roken. Het zijn eigenlijk no-brainers. Maar ga vooral gewoon leven. Dus we zijn zo bezig met die hyperfixatie om die 7000 stappen bijvoorbeeld nu te gaan halen. Terwijl ik wel heel blij ben als je gewoon het bos in gaat en een half uurtje gaat lopen en minder daar fixeert.
11: Maar u heeft net ook in de uitzending gehoord, ik herhaal even de opmerking, u gaat gewoon leven. Maar we hebben hier ook net aan deze tafel uitgebreid gehoord dat je dus door die getallen inzichtelijk te krijgen, dat je dus, ja, noem het bijna gamification van de zorg, dat je dan toch een soort bijna strijd met je apparaat aangaat. Net die extra stap zetten of net even extra bewegen. Dat lijkt mij toch voor een huisarts die toch vaak wordt genoemd als de poortwachter van de zorg. Allemaal winst die je niet kan laten liggen.
18: Ja, dat is ook zo. We zijn zeker de poortwachter voor de zorg. Alleen ik denk dat je het op populatieniveau wel wat breder moet kijken. Ik heb even niet de onderzoeken paraat waar nu net aan gerefereerd werd. Maar over het algemeen hebben we ook natuurlijk te maken met patiënten bijvoorbeeld die kampen met een angststoornis. En als die dan hun hartslag omhoog zien gaan of die zien dat ze hun stappen niet gehaald hebben, geeft dat ook andere gevoelens. Dus ik geloof best wel dat het voor een deel een tijd lang kan motiveren. Maar je hoort al, het effect wat je haalt is nou ook niet baanbrekend. Bovendien hebben het over het cardiovasculaire, is het aantal stappen dat je wat meer doet. Maar de grootste olifant in de kamer zijn de grote problemen, zoals bijvoorbeeld eenzaamheid of een ongezonde leefstijl door slecht roken en drinken. En dan kan je wel bezig zijn met de Fitbit, maar als je daar naar thuis gaat zitten met de jenever omdat je te vieren hebt dat je 10.000 stappen hebt gelopen, valt het in het niet. Dus ik zou het graag naar een groter plaatje willen hebben. En vooral eenzaamheid, en dat ben ik ook in mijn praktijk, wil ik dat gaan doen, door ouderen met elkaar te gaan stimuleren samen te gaan lopen. Sterker nog, nu een project knijpen, grijpen om samen afval te gaan verzamelen. Gewoon rondjes te gaan lopen. En zonder stappen teller, niet meten. Ja. Gewoon met z'n tweeën, met een afknijper, een rondje gaan lopen.
11: Dat is een initiatief. Wat is een
18: afvalknijper. Afvalknijper.
11: Ik ga heel graag beelden dat ze allemaal een bos in gingen en dat ze allemaal elkaar zitten knijpen. Ik begrijp toch helemaal niks van.
13: Ik denk dat HRV wel dat verbetert met die sociale interactie.
11: Ja. Ben van den Burg.
10: Ja.
11: Als dit jouw huisarts was, had je
10: man aan mijn hart.
11: Had je man aan je hart?
10: Ja, geweldig. Okay.
11: Waarom?
10: Nou, omdat namelijk, ik zie die fixatie ook bij heel veel. En het is alleen maar buitenkant. Maar echt, de kern is inderdaad, ja, gewoon doe normaal. Ga naar buiten, drink water. Sociale contact. Dat is de baas van het leven. Aan de andere kant ben ik natuurlijk wel mee eens. Er zijn heel veel bewust van hun lichaam. Daar hebben we het in het begin over gehad. En het is soms best wel handig. Kijk, het moet een hulpmiddel zijn. En niet leidend. Gewoon, dat weet ik nu. Oh, fijn. En dan leg ik het weg of niet. Maar dat is heel belangrijk. Dat onderscheid tussen gestuurd worden of ik stuur.
18: Ja, mag ik nog één ding?
11: Ja, ga je gang.
18: Ja, even over bijvoorbeeld, we hebben nu steeds over die stappen tellen. Dat is één ding. Maar waar wij huisartsen ook heel veel last van hebben, zijn de slaapmeters, de sleep cycle apps. Ja, die blijken gewoon, als keer op keer op het zocht, ook die van de iPhone en de populaire, die werken niet. Het is gewoon niet goed. Ze zijn niet betrouwbaar genoeg. Dus je krijgt een soort. Je krijgt het idee dat je slecht hebt geslapen, terwijl je waarschijnlijk voldoende slaap hebt gehad. En je gaat daar ook een beetje naar leven. Ik ben zo moe, ik ben zo somber, ik heb slecht geslapen. Terwijl in werkelijkheid is dat niet zo. Dus ik vraag me echt af, in het totaal genomen, worden we nou echt zo gezonder door die apparaten? Ik denk dus echt van niet.
13: Nou, ik denk dat we het ook wel heel breed nu willen gaan bekijken. En het is natuurlijk zo verschrikkelijk veel zaken die je kunt meten met die wearables. Maar als je gewoon op jonge leeftijd mensen al een aantal meetpunten zou inzichtelijk zou kunnen maken als spiegels van gezondheid. En je kan ze daarmee met die meetwaarden motiveren richting gezonder gedrag. Of het beïnvloeden met meer interactie of minder eenzaamheid, et cetera, et cetera. Dat je op die manier wel stappen voor kunt zijn. Dus ik ben het ermee eens dat je niet... Er wordt nu wel heel veel gemeten en daar zit nog heel veel foutmeting zit daar ook in. Maar er zijn een aantal van die meetpunten en wearables die wel betrouwbaar zijn, die we goed kunnen gebruiken. En het is, we ontkomen er niet aan. We kunnen er heel erg tegen zijn, maar die technologie die gaat door en die zal ook steeds verbeterd worden. Ja. Dus we moeten het toch over hebben hoe we ermee omgaan.
11: Dat gaan we onder andere doen met de zorgverzekeraar die heel erg in gelooft en die ook fors in investeert, ASR. Maar we gaan eerst weer flitsen. Cambuur Excelsior, Dien van der Laar.
19: 3-0. 3-0 Excelsior, echt waar. Ja, inderdaad. 42 minuten op de klok. En Excelsior wervelt hierdoor in Leeuwarden tegen Cambuur. Dat de hoofden inmiddels aan het buigen is. Naar elkaar aan het kijken is. En wanhopig staat te wijzen en te zoeken. En eigenlijk ook niet meer zo goed weet waar het moet vinden. En Excelsior is vele malen beter. En weet 3-0 zojuist binnen te prikken via David Garden. De nieuwe spits in Rotterdam-Zuid. Overgekomen van de amateurs van Quick Boys. Met zijn eerste eredivisie doelpunt op deze zonnige vrijdagavond voor Excelsior nu al. Want 3-0 voorstaan na 42 minuten. Dat belooft veel goeds voor het verdere verloop van dit duel.
11: En dat geeft mij nog net de kans om zeer hartelijk te danken de huisarts die je even net een andere kleur en geur liet horen in deze uitzending. Oftewel Bernard Leens. Ja. Ben van den Burg?
10: Ja, ik zie het echt op hete kolen. Nee, want ik moet echt het onderscheid gaan maken. Het meten, top, moeten we allemaal doen, prima. Maar dan het rekenen van dat ding, het interpreteren van dat ding en het voorspellen van dat ding, dat moet je met een korrel zout doen. Als je het meet, prima heeft gemeten. Dat onderscheid is belangrijk.
11: Nou, als er één instantie is die doet aan meten is weten, zijn het wel de grote zorgverzekeraars. Erik?
20: Ja, zorgverzekeraars die zijn hier flink mee bezig. Als je een wearable hebt, dan kun je daarvan profiteren bij zorgverzekeraar ASR. Die deelt namelijk cadeautjes uit aan de klanten die bewegen en die dat dan bewijzen via hun wearable. Het Vitality-programma heet dat. En aan de lijn hebben we Marielle Duin, directeur van dat programma. Goedenavond, Marielle.
21: Goedenavond. Fijn om in uitzending te zijn.
20: Ja, welkom. Hoe werkt dat programma precies? Wat moeten mensen doen? Hoe moeten ze dat bewijzen? Wat krijgen ze ervoor?
21: Goede vraag. Eigenlijk is de gedachte achter het Vitality-programma heel simpel. Het bestaat uit 3 stappen. Ken je gezondheid, kom in beweging en word daarvoor beloond. Het is een gezondheids-app en die koppel je door middel van je horloge of je tracker. En mensen die zetten stappen. Die bewegen. En als ze bewegen verdienen ze punten. En daarmee kunnen ze uiteindelijk een beloning ontvangen.
20: En hoeveel stappen zijn het dan en hoe groot is die beloning?
21: Hoeveel stappen? We hebben we hebben 5000 stappen per dag die mensen kunnen zetten. Maar ze kunnen ook oplopen tot 7.500 of 10.000. Afhankelijk van hoeveel mensen bewegen. Als mensen niet veel bewegen, passen we het aan. Omdat niet iedereen evenveel beweegt. Dus we kijken ook naar kunnen mensen dat minder goed.
11: Ik zat ook op uw website even te kijken, maar u bent eigenlijk bijna een concurrent geworden voor de Albert Heijn verzamelpunten en bonuspuntenkaart. Want ik zie daar koffiezetapparaten langskomen, een weekendje in een pretpark. Het zijn eigenlijk de behoefte van Nederlands om te sparen en dan iets gratis te krijgen. Daar speelt u wel maximaal op in, hè?
21: Ja, we willen heel graag mensen in beweging krijgen en stimuleren tot gezonde gewoontes. En we hebben gezien dat als je mensen beloont voor hun gezonde gedrag, dat ze dan ook inderdaad in beweging komen. Dus dat vinden we heel erg belangrijk. Dus vandaar dat we uiteindelijk dat ook doen. Dus niet alleen maar mensen hun gezondheid laten kennen. Want dat hoorde ik net ook hoe belangrijk dat was. Dus dat stimuleren wij ook. Maar ook dus het motiveren van het bewegen. En als derde stap inderdaad ook echt het belonen. Ja, dus er zijn meerdere beloningen.
20: Ja. En hoe weet je dan of dat echt werkt? Of je mensen echt aan het bewegen krijgt die dat anders niet hadden gedaan? Of dat je alleen de mensen beloont die toch eigenlijk al elke dag die 10.000 haalden?
21: Ja, dat is inderdaad een belangrijke vraag. Kijk, we weten vooraf niet als iemand zich aanmeldt of diegene al bewoog. Of dat hij nog helemaal niet bewoog. Dus dat is. Het is zo ingericht dat het eigenlijk heel laagdrempelig is om in te stappen. En het programma beweegt dus mee met de deelnemer. Als iemand veel beweegt, krijgt hij andere doelen. Maar we weten dus niet van tevoren of iemand al beweegt. En of iemand dus al inderdaad wat je aangeeft.
11: En zit de volgende stap erbij dat als u dan toch ziet dat iemand zich wel heel goed gedraagt en zijn levensstijl verandert, dat u zegt dan gaan we de premie voor deze persoon ook verlagen?
21: Nee, op dit moment doen we dat niet. En nee, dat kunnen we ook nog niet aantonen. Kijk, het zou natuurlijk geweldig zijn als we als we kunnen zeggen van we weten nu al dat we die zorgkosten besparen. Maar op dit moment zijn we daar gewoon nog niet. Dus we zijn er echt van overtuigd dat bewegen belangrijk is en echt bijdraagt aan een gezondere samenleving. En dat is ook wat we willen als ASR, dus dat we bijdragen aan die preventie.
11: Maar het gaat natuurlijk ook nog andersom, hè? Want als u nou ziet dat iemand bijvoorbeeld zich heel ongezond gedraagt, laat ik mezelf dan maar even in de strijd werpen. Het is heel gênant, maar ik rook een pakje per dag. En als u dat weet en dat kunt zien, dan kan ik me voorstellen dat u niet staat te popelen om mij nog in een grote pakket te laten landen. Nee, maar het is een serieuze vraag. Ja. Kijk, het is hetzelfde als. We hebben het over lichte dingen hier in de uitzending. Ook over bloeddruk, dat soort dingen. Maar stel je voor dat er absoluut. Van een CEO van een beursgenoteerd bedrijf of van een politicus, als daar toch op straat van komt te liggen dat hij verhoogde bloeddruk heeft, of dat hij wat net langzaam dicht tegen een burn-out aan zit. Dat is gewoon koersgevoelige informatie.
21: Nee. Ik vind het ook echt een hele goede vraag. Want wat wij niet doen als ASR en ook niet als Vitality, iedereen mag deelnemen. Dus iedereen kan ook die verzekering krijgen. En iedereen kan dan ook deelnemen als hij de juiste verzekering heeft met het Vitality-programma. Dus we maken daar geen onderscheid in.
11: Nog
21: als
11: niet.
21: We bijvoorbeeld horen dat jij een pakje per dag rookt, ben je ook van harte welkom. En natuurlijk zullen we je proberen om je te stimuleren tot gezond gedrag. Want dat is uiteindelijk natuurlijk wat we willen, een gezondere samenleving.
13: Ik vind het heel interessant. Hè. Dus natuurlijk, ik luister heel aandachtig. Maar ik vind het soms ook wel een hele ingewikkelde discussie. Omdat je, even als ik dan hoor, mensen moeten stappen kunnen zetten. Maar sommige mensen kunnen die stappen niet zetten. Hè. Oftewel, en ik denk ook even aan de huisartsen, de heer Leenstra. Die zegt, mensen willen misschien wel, maar kunnen niet. Hè. Dus op deze manier, het voelt dan een beetje van, het is toch je eigen schuld als je het niet doet. En dat vind ik altijd een heel interessant punt. Van niet goed kunnen bewegen, geen toegang hebben tot misschien heel gezond eten. Dat is niet iemands schuld, waardoor die bepaalde gezondheidsparameters die je dan wil meten met de wearable die ze van u krijgen, kunnen voldoen. En dan krijg je toch een soort tweedeling of deling in de mensen die daaraan meedoen.
20: Mevrouw Duin?
21: Ik ben het met je eens als je aangeeft dat het. Je geeft aan, het is belangrijk om te bewegen, maar we willen zeker geen tweedeling in de maatschappij creëren. Wat we doen is zorgen dat mensen positief beloond worden voor hun gedrag. Dus als ze niet willen deelnemen of niet kunnen deelnemen, is dat wat ons betreft natuurlijk helemaal oké. Maar kunnen ze het wel? Dan stimuleren we ze net om dat stapje extra
11: mag ik even vragen,
21: te zetten.
11: We zijn niet voor niks bij u uitgekomen. U zet er fors op in. Nog sterker zelfs, u bent eigenlijk hoofdcommissaris van het hele programma binnen de club. Doet u ongetwijfeld dat Nederlander gezond wordt, dat geloof ik allemaal wel. Maar u moet natuurlijk ook gewoon rendement. U moet gewoon zich kunnen verantwoorden waarom jullie hier fors geld op inzetten en op investeren. Wat als ik nu kijk, eigenlijk mijn vraag aan u. Ja. Even van echt puur de zorgverzekeraar zelf. Welk rendement halen jullie met deze investering?
21: We halen er geen rendement uit
11: op
21: dit moment. Nou, om te zorgen. Kijk, ik vind ook dat als wij als verzekeraar een steentje moeten bijdragen aan een gezondere samenleving.
11: Dat is wat we
21: ook doen op deze manier. En we hopen uiteraard dat ooit die zorgkosten naar beneden zullen
11: hopen
21: gaan.
11: Hopen verwachten. Dat is een belangrijk moment even dit. Hopen, want u komt zo direct, kan ik u nu al vertellen, ook ergens bij de Raad van Bestuur komt u voor een nieuwe investering voor die tak van u. En die directie gaat een keer zeggen, dat is hartstikke interessant, iedereen gezond, maar waar zit het rendement? En dan zult u toch een verhaal moeten vertellen.
21: Ja, op dit moment vinden ze het gewoon nog steeds heel belangrijk om aan preventie te doen. En dat doen we dus al jaren.
11: Hoopt u of verwacht u dat het rendement zichtbaar wordt?
21: We verwachten dat het rendement zichtbaar wordt.
11: Kijk, wanneer?
21: Weten we niet. Kijk, Vitality is een wereldwijd programma wat in 41 landen uitgerold wordt en waar 42 miljoen deelnemers aan deelnemen op dit moment. En wat we wereldwijd zien is dat het een positief effect heeft op de gezondheid. En dat is gewoon heel erg belangrijk dat we dat ook proberen om dat in Nederland voor elkaar te krijgen.
11: Er komt nog één vraag, zie ik, van de cardioloog.
13: Ik denk dat als een zorgverzekeraar laat zien dat hij wil dat zijn verzekerde gezond blijft en daar ook bepaalde middelen voor aanbiedt, dan kan dat voor een heleboel mensen een interessante verzekering zijn en dan kunnen ze daarin groeien. Dus dat lijkt me een manier om mee terug te gaan aan de tafels.
11: Bij deze. Ja. Ik ga u hartelijk danken voor uw bijdrage in ieder geval. Dank u wel. Ja, Erik, dan zijn we bij het roemruchte laatste blokje, zoals wij dat dan intern noemen. Oftewel, ja, let maar op.
0: Stand van Nederland.
1: De aandeelhouder wint.
20: Jazeker, elke week peil ik de stand op de beurs met een amateurbelegger in het land. En deze week was dat Inder van de studentenbeleggers, BNR Beurs Eindhoven. Hij heeft de afgelopen paar weken in een rollercoaster gezeten met zijn aandelen in chipbedrijven.
22: Heugenchip producenten, denk aan een Samsung en een SK Hynix in Zuid-Korea, maar ook in een Micron Technology in Amerika. Die gingen eigenlijk heel erg goed op de beurs, omdat ze een bepaalde bottleneck in de AI race is nou geheugenchips. De prijs van die geheugenchips zijn compleet door het dak gegaan. Dus hun netto winstmarge is zoveel veelvuldigd. Dus dat zag je heel erg terug in het aandelenprijs. Toen kwam er wat nieuws uit over Chinese concurrenten. Een producent uit China, die is naar de beurs gegaan, die ook geheugenchips maakt. Dat zag de westerse wereld eigenlijk als concurrentie. Terwijl ze nog veel lager liggen in productie, kan het natuurlijk concurrentie zijn. Toen zag je gewoon die grote geheugenchipfabrikanten vallen met 40% in een paar weken tijd.
20: Ja, maar als het over dit soort aandelen gaat, is het wel handig dat je aan de Technische Universiteit studeert?
22: Ik ben een werktuigbouwkundige op TU Eindhoven. Daar zit een langs ASML, laten we zeggen. En veel vrienden en ik zelf ook hebben een interesse in die technieken zelf. Ik heb bijvoorbeeld een goede vriend van mij, dat is een computer scientist. En die houdt zich heel veel bezig met de hardware van computers. En als ik hem hoor klagen over geheugenchipprijzen, dan denk ik toch wel van, En als hij zegt van, het gaat naar beneden, de geheugenchipprijs, ik kan mijn computer nou goedkoper bouwen, dan denk ik toch van, dat is ook wel een clue om hoe de aandelen zich kunnen bewegen.
20: Maar Inder zit nu niet in de collegebanken, het is vakantie, en nu werkt hij bij een bedrijf wat handelt in zuivel. Maar dat is ook een soort beurshandel, want je kunt van kaas ook derivaten verkopen, oftewel financiële producten.
22: Wij zijn gewoon kaashandelaren, maar we hebben ook derivatenmannen. Dus er zijn opties en futures op kaas en melk en boter. Dus die handelen daarin en dan kan je daar een heel groot voordeel uit krijgen. Als je dat spelletje slim speelt. Het blok kaas, die kan je nou van mij kopen. Maar ik kan jou ook de optie geven om een blok kaas over 2 maanden tijd voor 10 euro of voor 11 euro te kopen. Dat betekent dus dat jij in 2 maanden tijd van mij dat blok kaas kan kopen. Alleen als de prijs naar 20 euro gaat, dan ga jij dat recht natuurlijk gebruiken. Stel blok kaas gaat naar 5 euro, dan ga je dat recht niet gebruiken. Want waarom zou je van mij kopen wanneer je het kan kopen op de markt voor 5 euro?
20: Ja, kijk, de financiële markt, de financiële wereld kan zelfs van een stuk kaas iets moeilijks maken. Dus dan is de vraag, wat heb je hier nou aan in de praktijk?
22: Ik zit aan de andere kant van dat spectrum. Ik moet jou die kaas misschien leveren. Dus dan gaan wij met onze producenten in gesprek van, wij willen graag nu kaas kopen. Slaan we dan op in een pand, vriezen we in. En dan kunnen we hem op dat tijdstip kunnen wij sowieso aan hem leveren. Het is een beetje een netwerkding. Als je veel klanten hebt en veel producenten hebt, dan kan je die op een manier aan elkaar linken. Dus iedereen krijgt zijn kaas op het moment dat hij wil. Iedereen kan zijn kaas verkopen wanneer hij wil. En jij zorgt voor al het gezeik ertussen voor een vergoeding.
20: Ja, het blijkt toch waar wat Willem Elschot 100 jaar geleden schreef. Kaas marcheert altijd.
11: En zo is het. Ik dank onze gasten. Ben van den Burg, de tech-expert, en Janneke Witkoek, de cardioloog hier in de studio. Ik dank u voor het luisteren. Heel graag tot volgende week. Hier en meteen langs lijn omstreken met Guido van Dijk en Suze van Kleef.
1: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, schrijver en journalist Frank Westerman, naar aanleiding van het locatietheater dat gemaakt is van zijn boek De Graanrepubliek.
23: Als ik schrijf, dan vind ik dat er iets op het spel moet staan voor mezelf. Er moet altijd iets zijn wat ik niet weet of niet begrijp.
1: En theatermaker Paul Haan over het boek dat over zijn alter ego is verschenen, 50 jaar Margreet Dolman.
24: Bij Dolman verwacht je scherpe bochten.
25: Paul Haan is ongeloofwaardig als boze meneer.
24: Als je dus en heel boos wordt, ja, en daarna meteen zeggen we, het ziet er goed uit.
0: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
26: Ga naar hoe mensen bidden, vieren, rouwen, naar versieren. Naar zijn het bloemen? Nee, het zijn vruchten. Groen-gele vruchten, nog nooit gezien. Hup, naar mystiek, andere perspectieven en beter begrijpen waarom, hoezo en hoe lang. Ga naar jezelf, maar dan anders. Naar meer dan deze wereld. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
27: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
28: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
29: Oh, weer een muis.
28: En samen spelen.
29: Kom maar. Ja.
28: Au. En verzekerd zijn.
29: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
1: Oh, weer een muis.
0: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
0: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: NPO Radio 1. 9 uur.
4: Suze van Kleef en Guido van Dijk.
5: Goedenavond, Cambuur en Excelsior zijn 1 uur geleden begonnen aan het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Excelsior staat met 3-0 voor in de rust. Zometeen de tweede helft.
6: Maar eerst het NOS Journaal met Jan van der Putten.
7: Het aantal vakantiegangers dat wordt opgelicht bij het boeken van een accommodatie via booking.com is de afgelopen maanden sterk toegenomen, meldt Nieuwsuur. Ook het totale schadebedrag steeg fors, blijkt uit nieuwe cijfers van de Fraude Helpdesk. Oplichters plaatsen een nepadvertentie met foto's en informatie van bestaande accommodaties die ze vinden op andere boekingsplatforms. Ook deze man werd er slachtoffer van. Hij dacht een appartement te hebben geboekt in Kaapstad. Hij moest het huurbedrag vooruit betalen en hem werd verteld dat hij zichzelf kon binnenlaten.
8: Dan kon ik op een gegeven moment de code die ik had gekregen volgens de site indrukken op het kastje bij de deur. En dan gaat de deur open en dan heb je dus gelijk entree op het appartement. Alleen, ik kon drukken wat ik wilde op het kastje, maar er gebeurde dus niks.
2: Je stond daar voor de deur en kwam er niet in.
8: Ik kom er niet in.
7: Booking.com zegt dit soort oplichting te betreuren en serieus te nemen. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. En het geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd een bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Het is ook onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar. Die zou hebben gelogen over zijn cv. En hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. De betrokken hoogleraar stapte gisteren op. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Hij produceerde tijdens zijn loopbaan tientallen hits van artiesten en bands als Madonna, All Saints en U2.

0: doodsoorzaak van de muziekproducers niet bekendgemaakt. William Orbit was 69 jaar. En het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. En in het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon, weinig wind en 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Jij op vakantie, plus...

0: vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa.
0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: NPO Radio 1. EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Guido van Dijk.
6: Goedenavond. Ja, goedenavond. Het Eredivisie-seizoen 2026-2027 is begonnen. Ruim een uur geleden trapten Sportclub Cambuur en Excelsior Rotterdam de nieuwe jaargang in gang. De tweede helft is begonnen en Dien van der Laar is erbij.
7: Cambuur had zich er echt veel meer van voorgesteld. Ze zouden de Eredivisie gaan bestormen met fris voetbal in het linkerrijtje. Daar droomden ze van. Maar na 50 minuten staan ze in de eerste speelronde met 3-0 achter tegen Excelsior. Dat precies doet wat Cambuur wil. Fris voetballen, mooie doelpunten maken en dus ook dik verdiend voorstaan.
8: Wielrennen, de rensters in de Tour de France reden vandaag de Mont Ventoux op. De Poolse Kasia Niewiadoma die deed dat als snelste. De zinderende etappe bespreken we zo meteen na.
6: En Suze, jij woont in Amsterdam, toch?
8: Ja.
6: Ooit gehoord van de Klokkenhoven of de Hunkerbunker?
8: Nee, ik niet.
6: Nee. Daar gaan wij het over hebben, want het is een gebouw met een historie en een verhaal met in de hoofdrollen krakers, de woningnood. Podcastmaker Pietro Tramonti weet er alles van en maakt er een podcast van. En die horen we zo meteen.
8: Eerste wedstrijd van het nieuwe Eredivisie-seizoen. En daar mocht Dien van het Laar, of mag Dien van het Laar, het spits afbijten voor ons. Dien, lekker wedstrijdje.
7: Ja, is echt leuk. Echt leuk. Zo'n avondzonnetje, 22 graden, iedereen in korte mouw. Mooie, strakke biljartlaken van een voetbalveld. En twee ploegen die naar voren willen gaan. En voor de een gaat dat wat beter dan voor de ander. Want Excelsior staat met 3-0 voor tegen Sportclub Cambuur Leeuwarden. Dat met optimisme aan het nieuwe seizoen begon. Het heeft een piepjonge selectie. Nog geen 21 jaar gemiddeld wat er hier op het veld staat. En dat is er ook wel aan terug te zien. Want Excelsior, dat het niet eens met heel veel oudere spelers doet, is wel een stuk ervarende en weet precies op wat voor momenten je zo'n wedstrijd kan beslissen of kan doen kantelen. In kleine dingetjes zitten dat bijvoorbeeld. Een overtreding net wel of niet meekrijgen. Een duel wat slimmer aangaan op een bepaalde positie op het veld. En daar zijn bijvoorbeeld de tegendoelpunten uitgekomen die Cambuur om de oren krijgt. Ze proberen zich in de tweede helft wel te herpakken. En komen nu ook na het 16 meter van Excelsior. Schot vanaf de rand van het strafschopgebied van Sky Vink. Een van de 8 nieuwelingen bij Cambuur. Maar dat wordt ternauwernood geblokt door een Excelsior verdediger. Waardoor hij over de achterlijn gaat. Tweede corner in de tweede helft voor Cambuur. Nadat ze vlak daarvoor ook al 2 goede kansen kregen. Vlak voor die kans van Vink van Rafik El Argaoui. Zo probeert Cambuur in de tweede helft wel ietsjes terug te doen. Maar lijkt de schade al wel brokken te zijn in de eerste helft. Als Excelsior de 3 heeft weten te maken. De corner vanaf de rechterkant wil getrapt gaan worden. Maar er is wat tumult in dat 5 meter gebied. Dus moet de scheidsrechter daar even gaan optreden. En als dat allemaal in orde is bevonden, dan zal die alsnog getrapt gaan worden. En dan probeert Cambuur de schade iets wat te gaan herstellen. Nee, Excelsior heeft de zaakjes goed op orde. Onder Ruben Denel, die Excelsior voor het tweede jaar op rij moet gaan behoeden voor de Eredivisie. Die kan terugkijken op een uitstekende eerste helft waarin combinaties vlotten en waarin er mooie doelpunten werden gemaakt. Als deze corner inmiddels is getrapt en in de handen is gekomen van Excelsior-keeper Stijn van Gassel. Zulke ervaring, dat zoekt Cambuur Leeuwarden. En die uittrap van Gassel, die komt ook nog wel gevaarlijk terecht. Nauwjoks die heeft hem, omdat het niet goed wordt verdedigd door onder andere Lucas Jetten, die ook meer van zijn Eredivisie debuut had gehoopt. Maar het loopt allemaal goed af voor Cambuur. Het wordt een corner bij een 3-0 voorsprong voor Excelsior tegen Cambuur.
6: Wat heerlijk dat de Eredivisie weer is begonnen. Wat ook is begonnen vandaag is de koninginnenrit van de Tour de France Femme. En we werden niet teleurgesteld.
8: De dag van de Mont Ventoux.
9: De reus van de Provence.
10: Hier kijkt iedereen naar uit.
11: Het spektakelstuk van deze Ronde van Frankrijk.
9: En hier nog Rose McGinn als laatste overgebleven uit de kopgroep van 11.
12: De rensters kunnen de Mont Ventoux al zien liggen.
9: En we gaan eraan beginnen.
12: We hebben nog maar een heel klein elitegroepje over van 11 rensters.
9: Reuser heeft het wiel van Vondeling gekozen. Waar gaat Vondeling haar aanval plaatsen?
12: Aanval Demi Vollering.
10: Reuser in het wiel geplakt van Vollering.
12: Ja, die twee zijn eigenlijk een beetje onafscheidelijk.
9: En dan nog maar 3. Niedermayer die er ook vanaf moet. Het podium is in ieder geval tezamen. Daar gaat Nieuw-Jadoma.
10: Dat is een
9: Vollering
10: verrassing.
9: Kijkt even om en kijkt dan naar Reuser.
10: Vollering die zichtbaar verrast is.
9: Dit is een mooi spel.
10: Ja,
9: Kasia Nieuw-Jadoma zegt... Lossen jullie het maar onderling op.
12: Het gat is ineens 50 seconden. Kasia Nieuw-Jadoma is op weg om deze Tour de France naar zich toe te trekken. Zo lijkt het toch.
9: Wat een ongelofelijke uithaal.
10: Wat een gat. Wat een gat.
12: Ze heeft zelfs virtueel de gele trui in handen.
9: Het is duidelijk dat Reuser en Vollering ingehouden rijden.
10: Vollering die dan toch met die ijswind nog wel de indruk wekt dat er misschien toch wat meer in had gezeten.
9: Ja, en heeft ze dan niet iets te lang gewacht met haar ijsschot. Weet natuurlijk ook goed wat ze nog over heeft. Maar Nieuw-Jadoma, die wint een etappe in de Tour en pakt het geel.
12: Dat is compleet bizar. Dat is helemaal niet wat we hadden verwacht op voorhand.
9: Op de Mont Ventoux, prachtige overwinning.
10: Wauw, wat sterk. Ongelooflijk wat ze hier laat zien.
6: Commentator Gabriel Melging, goedenavond. Nieuw-Jadoma haalde dus uit, zoals we hoorden. Maar voor ons zat het verhaal van de dag natuurlijk een minuut erachter. Demi Vollering en gele truidraagster Marlen Reuser zaten vooral naar elkaar te kijken, leek het. De grote vraag is, wilde Vollering niet? Kon Vollering niet? Of was het een beetje van allebei? Wat denk jij?
12: Boah, ik denk eigenlijk dat Vollering heel lang niet wilde. En dat ze probeerde om haar kaarten tegen de borst te houden. Want op het moment dat zij haar eerste aanval plaatst... zit Reuser meteen strak in haar wiel en Nieuw-Jadoma erachter. En je ziet Vollering dan over de rechter schouder kijken... op het moment dat ze een beetje de druk van de pedalen afhaalt. En dan kijkt ze recht in de ogen van... Marlen Reuser. Daar zit dan nog wel een zonnebril tussen. Maar je kan ondanks dat natuurlijk wel het gelaat van iemand een beetje opnemen. En op dat moment valt Nieuw-Jadoma aan de linkerkant van de weg aan. Dus dat is over de schouder van Vollering waar ze niet kijkt, zeg maar. En je ziet aan Vollering, die kijkt dan vervolgens terug naar links. Ziet Nieuw-Jadoma gaan. En ze doet niks op dat moment. Ze laat het eigenlijk aan Reuser. Wat op zich ook logisch is. Want Reuser heeft op dat moment alles te verliezen. Reuser heeft die gele trui om haar schouders. En Nieuw-Jadoma staat op ruim een minuut achterstand. Maar ja, vervolgens denk ik dat Vollering iets te lang in dat spelletje is blijven hangen... en het gevaar van Nieuw-Jadoma pas te laat door had. En toen was het al te laat.
6: Ja, je hebt het over dat spelletje. Had ze dan alleen nog maar energie over voor zo'n hele korte eindsprint? Want daar pakte ze heel veel seconden terug. Of had ze gewoon botweg eerder mee moeten gaan of moeten aanvallen?
12: Ik ben er zelf heilig van overtuigd dat ze eerder had moeten gaan. Kijk, ze komt natuurlijk helemaal gesloopt over de finish. En dat is logisch na een klim van zo'n 15 kilometer. Eigenlijk iets langer, maar het eerste stuk vals plat wordt nooit meegerekend. Maar als je kijkt, ze rijdt op 800 meter te gaan pas weg van Marlen Reuser. En in die 800 meter rijdt ze Reuser nog op een halve minuut. Dat is zo bizar veel tijd die ze daar nog wint. Ja, eigenlijk had ze gewoon eerder moeten gaan. Er was tegenwind in die laatste paar kilometers. En ik denk dat Vollering daardoor lang heeft gewacht met aanvallen. Maar ik denk ook dat ze daar een fout heeft gemaakt.
6: Ja, eigenlijk had ze eerder moeten gaan, zeg je. Even luisteren wat Demi Vollering daar zelf over zegt.
13: Ik deed mijn aanval en toen deed Kasia heel slim meteen eroverheen. En toen... ja, had ik het eigenlijk meteen vol dicht moeten rijden. Maar ik had gehoopt te kunnen springen zonder Marlen. En dan bij Kasia aan te kunnen sluiten. Maar dat lukte helaas niet. En toen, het laatste stuk was heel veel tegenwind. Dus had ik zoiets van... dan kunnen we misschien beter met z'n tweeën zijn.
6: Zo, die klonk goed kapot. Vollering zei ook nog dat ze twijfelde of er meer in had gezeten... gezien haar jump aan het einde waar we het net over hadden... waarmee ze nog veel tijd terugpakte. Gabriel, Demi Vollering gaf eerder aan niet alle kastanjes uit het vuur te willen halen vandaag. Had dat er ook mee te maken, denk je?
12: Zeker, zeker. Er kleeft nog steeds iets aan Demi Vollering van dat WK in Zürich van 2024... waarin ze constant achter alles aanreed en op die manier eigenlijk haar eigen ruit aan het ingooien was en niet meedeed om de zegen aan het einde van dat verhaal. Dat is altijd een beetje aan haar blijven kleven, dat tactische verhaal. En ja, vandaag was het ook geen hele slechte tactiek. Want wat ze ook zegt, op het moment dat Nivia Doma wegrijdt en het gat is 10 seconden, stel Vollering rijdt daar vervolgens in haar eentje naartoe, dan hebben we het alleen maar over hoe goed die tactiek wel niet is. Ze heeft alleen de pech dat Reusser vervolgens wel bij Vollering blijft. En op het moment dat Reusser erbij blijft, dan zie je dat het wat meer een worsteling wordt voor Vollering, want dan heeft ze Nivia Doma ineens laten rijden. Kijk, een tactiek wordt natuurlijk ook vaak goed of fout gezien op basis van de uitkomst ervan. Ja. En nu heeft Vollering ook een beetje pech met die uitkomst.
6: Ja, en Nivia Doma zei achteraf van dat ze zag dat Vollering en Reusser 2 of 3 dagen geleden al kon zien dat ze spelletjes aan het spelen waren en dat ze daar vandaag mee verder gingen. Waar doelt ze dan precies op?
12: Nou, dit was echt super slim van Nivia Doma om op die manier die koers te analyseren. Want een paar dagen geleden won Vollering een etappe. En toen waren ze ook al met z'n drieën weg. Reusser, Nivia Doma en Vollering. En toen kwamen ze de laatste bocht uit, was het een vlakke sprint naar de finish, ruim 300 meter nog. En toen zette Nivia Doma direct aan de linkerkant van de weg, terwijl Reusser en Vollering aan de rechterkant van de weg naar elkaar keken. En ook toen zag je al dat Reusser pas wilde gaan op het moment dat Vollering ging. Die was helemaal niet bezig met Nivia Doma. Vollering en Reusser waren eigenlijk allebei alleen met elkaar bezig. En toen was het al een wonder dat Vollering in die sprint Nivia Doma nog terugpakte en eroverheen ging. Nou, vandaag maakt Nivia Doma nogmaals gebruik van het feit dat Reusser en Vollering vooral naar elkaar kijken. En dat heeft ze heel slim gespeeld en goed uitgevoerd.
8: Ja. En laten we onze rood-wit-blauwe bril even afzetten. Genoeg over Vollering. We gaan naar de winnares.
14: En Gianni Longo, die wint erin.
15: Leontien van Moorsel daar, langs de balustrade.
16: De renster van de dag.
17: Noemelijk sterk.
18: Olivier Prevot.
8: Niet zo gek, jouw renster van de dag, Gabriel, is Nivia Doma. Hield jij voor vandaag nog rekening met haar als kanshebber voor de eindzegen?
12: Een beetje. Kijk, ze stond al op zo'n grote achterstand. Ruim een minuut, 1 minuut 17 uit mijn hoofd. Ja, en Vollering en Reusser die stonden daar allebei een minuut voor. En dat is gewoon ontzettend lastig om dat dicht te rijden. We kennen natuurlijk Nivia Doma als een hele goede klimster. Maar ook toen ze de Tour de France won in 2024... dat was vooral omdat Vollering toen was gevallen in een vlakke etappe en daar tijd verloor. Want op de Alpe d'Huez pakte Vollering toen ook gewoon nog een minuut op Nivia Doma terug. Dus het is op zich geen verrassing dat je mag verwachten dat Vollering een betere klimmer is dan Nivia Doma. Maar vandaag liet Nivia Doma echt wel zien dat we haar niet moeten uitvlakken. Ze was een paar dagen geleden al heel goed, dus ik hield nog een klein beetje rekening met Nivia Doma, maar ze heeft me toch wel een beetje verrast.
8: Ja, ze won dus, je zei het al, in 2024 de Tour. Wel haar eerste ritzegen in de Tour. En na haar overwinning vandaag was Nivia Doma dan ook erg emotioneel.
13: Oh my gosh, it means the world, to be honest. I felt emotional because I felt like I purely deserved to have that yellow jersey. And not that I only deserved, but I worked hard and I got it in a fair and square way.
8: Ja, ze vindt dat ze hem eerlijk heeft verdiend en dat het niet was dankzij het pokeren van Vollering en Reusser. Ben je het daarmee eens?
12: Ja, 100%. Ik denk ook eigenlijk dat dit misschien wel de beste prestatie van haar carrière geweest is qua hoe lang ze solo race. Ze had ook een heel mooi tactisch plan waarin ze solo wilde aankomen bij Chalet Reynard. Dat was dan 6 kilometer voor de streep. Vanaf daar had je alleen nog maar tegenwind, waar we ook net Vollering al over hoorden praten. Nivia Doma zei ook nog in dat interview bijvoorbeeld dat ze graag daar alleen wilde rijden, omdat ze wist dat als ze daarachter met een groepje zouden zijn, dat ze dan steeds naar elkaar zouden kijken, omdat niemand met die tegenwind voor de ander wilde rijden. Dus dat was super slim en dat heeft ze ook nog eens goed uitgevoerd en ze had er de benen voor. Nee, alles hieraan was echt heel knap.
8: Ja, indrukwekkend beeld ook. Zij in er eentje die mond van toe op. Iemand die we nog niet hebben genoemd is Puk Pietersen. Zij pakte vandaag genoeg bergpunten om de bolletjestrui nog steviger om haar schouders te krijgen.
19: Volgens mij hoef ik alleen nog maar te finishen in Nice. Het was een beetje hoofdrekenen, maar als het goed is, is het belangrijkste om te finishen. Betekent niet dat ik niet nog al inga om misschien nog met wat meer naar huis te gaan. Maar het is wel heel bijzonder en het voelde ook echt wel speciaal hier vandaag.
8: Ja, ze kan hem inderdaad niet meer kwijtraken. Hoe knap vind jij dat veroveren van die bolletjestrui door Pietersen?
12: Ja, ik vind het heel knap dat ze hem al zo snel in de Tour helemaal heeft veiliggesteld. Want mathematisch is ze dus inderdaad zeker. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn. Ze heeft niet bijzonder veel tegenstand gekregen van andere rensters van haar kaliber. Ze heeft in het begin een beetje tegenstand gekregen van Noskova van Cofidis. Ja, dat is niet iemand die we op hetzelfde niveau inschatten als Puk Pietersen natuurlijk. Dus op een bepaald moment werd er wel duidelijk dat Pietersen gewoon aan het sprokkelen was. Totdat ze mathematisch zeker was. En dat is ze nu. Ik vind eigenlijk wel heel indrukwekkend hoe ze verder rondrijdt. En gisteren bijvoorbeeld derde wordt ook nog in de etappe. Dat vind ik eigenlijk nog knapper. Dat ze ondanks die strijd om de bolletjestrui ook nog mee blijft doen om etappes. En het zou ook zomaar kunnen dat ze in het slotweekend nog een rit wint.
8: Nou, laten we de balans maar even opmaken voordat het slotweekend dus begint. Nivea Doma die heeft dus het geel. Vollering die volgt op 15 seconden. En Reuser op 39 seconden. Wie heeft dan volgens jou de beste papieren om de Tour te winnen? Als je ook de etappes van de komende dagen dus meeneemt.
12: Dat is een hele lastige. Ik ben geneigd om te zeggen Nibia Doma na die prestatie van vandaag natuurlijk. Maar die slotrit die is nog best lastig. Daar zitten vier lastige beklimmingen in. 4 keer de Col d'Huez en de laatste keer nemen ze hem van de steilste kant. Ja, als Vollering daar een goede dag heeft en ze zet Nibia Doma op een paar seconden. We weten hoe goed Vollering kan dalen. We weten ook hoe goed Vollering kan sprinten. Die kan er nog wat bonificatiesecondes pakken. Ja, in die zin ligt het nog helemaal open, Nibia Doma en Vollering. Reuser, die staat al wel heel ver nu. Ik ga er niet echt vanuit dat zij nog kan winnen. Ze moet een Nibia Domaatje doen om de Tour nog te winnen, zou ik bijna zeggen. Maar ik zeg dat Nivea Doma de beste papieren heeft.
8: Oké, dankjewel Gabriel Melging.
6: Ja, dat wordt heel erg spannend de komende 2 dagen. Wat niet zo spannend is, Dien van het Laar, is Cambuur tegen Excelsior, toch?
7: Nee. Ja, we kunnen er heel wat van maken. En dat is het ook nog wel hoor, als je naar dat spel kijkt. Maar de winnaar die kun je al met potlood, met een klein beetje inkt erbij, allemaal noteren. Dat zal hoogstwaarschijnlijk Excelsior gaan worden. Want zij staan na 65 minuten met 3-0 voor hier in Leeuwarden tegen Cambuur. Naar een uitstekende eerste helft. Waarin alle aanvallers wisten te scoren van Excelsior. Door mooie combinaties over de zijkanten en in het 16 meter gebied. Dan het laatste tikje wisten te geven aan de ongelukkig keepende Thijs Jansen. In de rust zal er ongetwijfeld veel gezegd zijn in de Cambuur-kleedkamer. Maar in de tweede helft deden ze wel iets meer met de kopjes omhoog te spelen. En na 65 minuten kunnen ze wel zeggen dat ze beter voor de dag zijn gekomen bij hun Eredivisie-rantree voor het eerst in 3 jaar. Maar of ze nou potten gaan breken in de komende 25 minuten, dat valt nog te bezien. Want Excelsior heeft de boel aardig onder controle. Maar Cambuur komt wel meer en meer naar voren. Bijvoorbeeld nu via Apkakou invallen. Zojuist ingekomen. Hij probeert met een rush via de rechterkant richting het centrum de linkerkant te bereiken. Maar dat is eigenlijk meteen een dingetje bij Cambuur wat opvalt. Het zijn vooral 11 individuen die op het veld staan. Het is nog geen daadwerkelijk team. De spelers die zijn zo jong. Er zijn zoveel nieuwe gezichten. Dat je eigenlijk nog niet kan zeggen dat dit een geoliede machine is. Er zijn nog niet echt hele grote lijnen in te ontdekken. En bij Excelsior is dat wel meer het geval. Ook daar natuurlijk 12 spelers vertrokken. Hè? Maar Ruben Den Uyl, de trainer van Excelsior, die heeft wel vaker met het beltje gehakt. En die heeft er toch met een vaste kern van afgelopen seizoen weer iets goeds van weten te maken. De nieuwelingen die hebben zich naadloos ingepast. Zo lijkt nu na 65 minuten. En weten elkaar veel eenvoudiger te vinden. Dat komt ook omdat die basis met De Recht, met Naujox, gewoon weet wat er gevraagd wordt op dit niveau. En dat maakt dat zij na 2/3 van deze wedstrijd met 3-0 voorstaan. En dat er weinig voor Excelsior aan de hand is tegen Cambuur.
8: Ook in de eerste divisie is de eerste speelronde begonnen. En dat maakt dat Heracles ook is begonnen aan de jacht op promotie. Vorig jaar degradeerde de club. En dit jaar zullen ze ongetwijfeld direct weer terug willen naar het hoogste niveau. Maar hoe gaan ze dat doen? En is er direct al wat te bespeuren van die dadendrang in de eerste wedstrijd van het seizoen uit tegen VVV? Ronald van Dam is in Venlo. Hoeveel staat het, Ronald?
17: Ja, er is zeker wat te bespeuren van die dadendrang. Want Heracles staat gewoon met 2-0 voor. En voetbalt redelijk onbekommerd. Een penalty benut door Tristan van Gils. Zijn eerste doelpunt sinds mei 2025. Hij maakte dat rampjaar natuurlijk vorig jaar mee. Zette Heracles halverwege de eerste helft op 0-1. En vlak voor rust een doelpunt van het buitenlandse wingback duo. Op links hebben ze de Dominicaan Manny Rodriguez. En op rechts de Spanjaard Davide Vicente Robles. Het was Rodriguez die Robles bediende en die tikte fraai binnen en zo bij rust 0-2. En ook na de rust is het eigenlijk Heracles dat gewoon lekker voetbalde. Wel een paar kansjes erin voor VVV, maar dat heeft dus nog geen doelpunt kunnen scoren. Ja, het voelt een beetje alsof ik op vakantie ben, want de navigatie stuurde me via Duitsland. Ja, uiteindelijk zo weer terug Nederland in naar Venlo. En toen ben ik eens even onderaan die lange trap gaan staan. Die kent iedereen wel, hè? Want dit stadion ligt wat lager dan het omliggende land. In een soort van kuil. En dan komen die spelers van boven uit de kleedkamers over die trap naar beneden. En dan hoor je zo die noppen lekker op die stenen trap. Heerlijk, dan weet je dat het weer begonnen is. Daarvoor had ik al gesproken met een nieuw gezicht, een nieuwe trainer die wij nog niet zo goed kennen. Dat is Vincent Heilman. Hij is pas 29 jaar. Hij trainde in de jeugd van PSV en ging toen mee met Mark van Bommel naar Wolfsburg. Toen Van Bommel daar wegging, bleef hij daar nog wat hangen. Is nu weer terug. En je kan zeggen dat Heracles zijn eerste club zeg maar, is als hoofdtrainer in het Nederlandse profvoetbal. De technisch directeur vorig jaar nog te trainen, Ernest Faber, die was lovend over hem. Want die zei, hij is jong, hij is modern, vooruitstrevend, innovatief, hij heeft een authentiek stijl. Hij heeft een analytisch inzicht.
8: Nou, we zoeken nog een bondscoach, dus dit klinkt goed.
17: Zeker. En een frisse energie. Dus dan was de vraag aan Heilman ook wel logisch of hij zich daar een beetje in herkent.
18: Oh, kan ik me wel in vinden, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ja mooi uitsproken. Prima.
20: Met die kwaliteiten denk ik dan, nou, dan is Heracles zomer terug in de Eredivisie.
18: Als ik ergens kan tekenen, zou ik het direct doen. Dat zou heel mooi zijn, maar het seizoen is lang. Dus daar moeten we hard voor werken.
20: Wat zijn de valkuilen dan voor jullie?
18: Nou, ik denk dat er geen valkuilen zijn, weet je. In de zin van, wij gaan gewoon week voor week bekijken waar we gewoon goed in zijn. Dat elke keer specialiseren. En we hebben gewoon een hele goede voorbereiding achter de rug gehad. Ik denk dat we gewoon een hele hechte groep hebben. Ik denk dat we super fit zijn.
20: En met wat voor voetbal gaat Vincent Heilman dat doen met Heracles?
18: Ja, we gaan vanuit hoge intensiteit spelen. We willen echt met passie en strijd willen we spelen. We willen ons echt verbinden ook met de fans. Dat zijn gewoon de kernmotto's die wij gewoon belangrijk vinden. Wel met dat trek met voetbal, maar wel heel direct. Met alle respect, het tiki-taka voetbal in de eigen 16, dat is niet hoe wij zijn. We zullen heel direct spelen. Ja, uiteindelijk zullen we er alles doen om die wedstrijd uiteindelijk te winnen.
20: Ja, en promotie meteen weer terug naar de Eredivisie. Is dat het grote doel, het enige doel?
18: Dat is uiteindelijk de grootste stip aan de horizon. Dat is het doel wat we willen bereiken, dat is promoveren. Alleen we moeten wel kijken dat we dat natuurlijk in kleine doelen gewoon elke keer wegzetten. Die stip aan de horizon die is ver, dus op het eind van het seizoen hopelijk zou het in mei gaat het lukken. Alleen laten we eerst maar gewoon eens week voor week bekijken dat we daarin naartoe gaan bouwen.
20: Maar hoor ik je nou min of meer zeggen dat jullie mogen promoveren en niet moeten promoveren?
18: Wij moeten promoveren.
20: Oh, dat is natuurlijk wel duidelijke taal.
18: Absoluut. Nee, daar lopen we ook gewoon niet van weg. Het is ook heel duidelijk uitgesproken. Eén met staf, één met spelers en met de club. Dat is gewoon het enige grote doel wat we hebben. Ik ben alleen van mening om iets groots te bereiken. Ja, moeten we dat vereenvoudigen. Want het is gewoon ver weg. Het zijn 38 wedstrijden. Daar komt gewoon heel veel bij kijken. En laten wij ons vooral gewoon focussen op ons. En dan heb ik er alle vertrouwen in.
20: En dan weet na dit seizoen iedereen wie Vincent Heilman is?
18: Oh, dat maakt me niet heel veel uit. Weet je. Ik zou het wel hartstikke mooi vinden als we dat gewoon voor elkaar krijgen. Dat de club gewoon weer hoort waar ze hoort te staan. Als ik daar mijn steentje kan bijdragen, dan vind ik het prima. En dan hoeven ze echt niet over een aantal jaren te weten wie Vincent Heilman is. Ik slaap wel goed dan.
21: Dien van het Laar, we moeten naar jou toe denken, hè?
7: Dat is wel aanleiding voor, ja. Het is 4-0 voor Excelsior tegen Cambuur. Het wordt inmiddels toch wel een behoorlijke leidersweg voor Cambuur bij die rentree in de Eredivisie. Ze hadden er zoveel van verwacht. Maar Noah Naujoks, die maakt daar toch een behoorlijke teleurstelling van. Want hij komt bij de tweede paal uiterst goed ingelopen. En daarbij kun je ook de defensie van Cambuur aankijken bij die corner. En kopt hij hem tegendraads gemakkelijk in. Als ook keeper Thijs Jansen te laat van zijn lijn afkomt. En uiteindelijk die bal in het zijnet ziet vliegen. Waardoor het een heerlijke avond wordt voor Excelsior. Hij viert het feestje voor de tweede keer vanavond. Hij speelt frank en vrij, die nummer 10 van Excelsior. Viel vorig jaar natuurlijk al bij vlagen op. En vanavond onderstreept hij zijn niveau nog maar eens. Dat het geen bevlieging was vorig jaar. Dit is gewoon een speler die meer dan goed kan voetballen. En waarbij je ook wel denkt, het is natuurlijk nog een maand open die transfermarkt. Misschien zit er nog wel wat meer voor hem in het vat dan Excelsior, met alle respect. Hij heeft in ieder geval een prachtige avond samen met zijn teamgenoten hier al aan het maken. Want 72 minuten onderweg. En Cambuur dat in de tweede helft wel steeds beter en beter begon te spelen. Elkaar wat eenvoudiger vond. Maakt nu toch wel weer een angstige indruk. De kopjes gaan naar beneden en op de bank zie je ook veel armgebaren naar elkaar over en weer. De wisselspelers die aan het warmlopen waren, die moesten linea recta weer naar de bank toe om daar een wedstrijdshirtje aan te trekken. Om misschien toch nog maar iets te bewerkstelligen. Het zal allemaal voor de bühne zijn, want dit gaat Cambuur echt niet meer goed maken. Het zal vooral een leer zijn voor de rest van de 33 wedstrijden die nog komen gaan voor Cambuur. Ze spelen nu de bal rustig rond de middenlijn rond. En dan kijk je naar die veldbezitting. En dan heb je af en toe het gevoel dat Excelsior gewoon met een mannetje meer staat te voetballen. Hoe komt dat dan, vraag je je af? Nou, dat komt omdat Excelsior in tegenstelling tot Cambuur de linies gewoon heel kort op elkaar weet te houden. 5 man achterop, 2 daar dan voor. En 3 die dan de verdedigers van Cambuur afjagen. Die dan bij vlagen met de tempo waarin die aanvallers op hun afkomen ook niet weten wat ze met die bal moeten. Ze weten nu wel een vleugelaanvallen te bereiken. Lamarche die geeft hem mee aan Soeren. Soeren die probeert hem dan op de achterlijn richting de 5 meter te tikken. Maar dan komt Jan Plug in vliegen. Verdediger van Excelsior, gehuurd van Feyenoord. Die een sliding inzet en de bal over de achterlijn werkt. Waardoor Cambuur een corner krijgt. Semmy Bouhoudaan, grote aankoop van Cambuur. Voor 4 ton overgekomen van PSV. Maar slechts 18 jaar. Die ontfermt zich daarover. Linkerkant, 2 armen in de lucht. Kijk naar Jamal Amova, de captain. De enige met eredivisieervaring. Moet naar de tweede paal. Gaat naar de eerste paal. Maar wordt daar wel doorgekopt. Waardoor hij alsnog bij Amova terechtkomt. Die het dan stilistisch 2 maal moet zien te omspelen. Maar dat is nou niet echt zijn grootste kracht. Hij weet hem wel over de achterlijn te krijgen. Via een Excelsior-been. Waardoor nu een corner genomen mag worden aan de andere kant van het veld. En zo voetballen we door. Maar is dat eigenlijk nog wel een beetje, ja, voor de schone schijn. Want Excelsior gaat winnen. En dit staat met 4-0 voor.
4: NPO Radio 1.
8: 9:30, Jan van der Putten is hier met de hoofdpunten van het nieuws.
0: Het aantal fraudegevallen via booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Geboekte vakantiehuisjes bestaan niet of de toegangscode blijkt niet te werken. Totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. Bij het gloednieuwe pretpark Spelen bij Belen in Rotterdam-Charloos is brand uitgebroken. Er staat een hoop bouwafval in brand en er komt dikke zwarte rook vrij. Volgens Omroep Rijnmond is nog niet duidelijk of het park zelf gevaar loopt. Opnieuw moet president Trump van de rechter stoppen met de bouw van zijn balzaal. Hij moet het congres om toestemming vragen. Trump legt zich daar niet bij neer en gaat naar het Hooggerechtshof. En het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de Amerikaanse kust. RWE wil zich daar nu gaan richten op olie en gas. De regering Trump ziet niets in hernieuwbare energie.
5: Langs de lijn en omsteken.
21: Ja, het is een flat die hij jarenlang gedachteloos voorbij fietste. En het hield journalist Pietro Tramontin uiteindelijk bijna een jaar in zijn greep. De Klokkenhof, of zoals ik las, ook de Hunkerbunker, toch?
1: De Hunkerbunker, ja. De Poezenflat.
21: Ja, oh. De Poezenflat.
1: Nou, er zijn heel ook veel een paar bijnamen die ik niet wil noemen.
8: Nou, waarom niet?
1: Nee, dat gaan we niet op de radio zeggen.
21: Ik ga heb straks ik gewoon nog een keer proberen. Uiteindelijk gaan we die namen eruit krijgen. Tuurlijk, ja. We hebben de Klokkenhof, ja, de Hunkerbunker en de Poezenflat. Aan het Surinameplein in Amsterdam heb ik het over. Het werd ook landelijk nieuws toen tientallen woningen werden gekraakt, terwijl er nog vaste huurders woonden.
22: De Klokkenhof, een Amsterdamse flat op een steenworp afstand van het Vondelpark. Waar het nu piept en kraakt.
23: De Klokkenhof, beter bekend als de Krakersflat.
24: Er wonen daar inmiddels zeker 60 krakers.
22: Terwijl er gewone huurders in zitten.
25: We voelen ons niet onveilig. Het is onveilig. We worden gegijzeld.
22: Ik wilde weten wat hier mis was gegaan. En zo kwam ik erachter dat de flat symbool staat voor hoe de stad, de kraakbeweging en de woningnood sinds de jaren 60 zijn veranderd.
26: Weet je wel, blijf met je fucking poten van mijn gebouw af.
21: Ja, over dit bijzondere flatgebouw dus heeft Pietro nu de 5-delige podcastserie De Lelijkste Flat van Amsterdam gemaakt, voor het Parool. Ik zei net, die flat die je net hoorde, heb je jarenlang gedachteloos voorbij gefietst. En iets trok dan de aandacht op een gegeven moment?
1: Ja, ik fiets er eigenlijk altijd langs. Het interessante aan het gebouw is, ja, gedachteloos net niet helemaal. Maar er hangt een groot rood bord aan de zijkant en er staat hotel op. Eigenlijk was dat het enige waar ik altijd over nadacht. Van, is dit een soort oud DDR-achtig hotel? maar ja, het is een van die gebouwen waar je gewoon langs fietst, waarvan je denkt, nou, dus gebeurt hier vast wat, maar geen idee, ik fiets gewoon lekker door.
21: En je zag een heel groot hotel staan, maar wat was er dan aan de andere kant te zien? Of alleen maar die kant waar hotel stond, liep jij of fietste jij langs de flat?
1: Ja, eigenlijk aan de zijkant hangt dan hotel. En dat zijn dan de onderste 2 verdiepingen eigenlijk. En de rest zijn gewoon appartementen waar mensen wonen.
21: En is het een lelijk gebouw? Want ik zei net, de lelijkste flat van Amsterdam. Is het lelijk?
1: Ik moet zeggen, ik vond het vrij lelijk toen ik er voor het eerst langs fietste eigenlijk. En ik denk dat veel mensen hem ook best lelijk vinden. Hij staat best hoog op een aantal ranglijstjes. Maar ik ben hem inmiddels wel mooi gaan vinden eigenlijk.
21: En wat trok jou nou de aandacht om hier een podcast over te maken? Want je zei van, je zag dus dat hotel staan en op een gegeven moment dacht je van, hier moet ik iets mee.
1: Ja, dus het zaadje was eigenlijk al geplant. Je fietst er steeds langs en je denkt, nou, wat een interessant gebouw. En toen las ik eigenlijk een artikel in de krant waar die uiteindelijk ook gepubliceerd zou worden. 70 appartementen gekraakt, huurders zijn bang. En eigenlijk alleen die kop al, daardoor dacht ik van, wat is hier aan de hand? Er wonen blijkbaar nog mensen die huur betalen. En die wonen samen met 70 krakers. En dat was overlast. Ik las toen alleen nog niet dat er... dat er ook krakers gesproken waren door eigenlijk een krant. En toen dacht ik, oh, misschien moet ik daar eens werk van maken. Toen ben ik naar binnen gestapt, heb ik er een paar briefjes opgehangen.
24: En toen? Hoe waren de reacties? Iedereen wilde natuurlijk meteen met je praten.
1: Nou, krakers die wilden sowieso niet met me in gesprek. En ik kreeg eigenlijk vooral boze bewoners op mijn dak. Want ik viel eigenlijk gewoon een compleet uit de hand gelopen situatie binnen. Met die briefjes. Dus achteraf dacht ik van, oei, misschien had ik het iets tactischer aan moeten pakken.
21: Wat stond er op die briefjes?
1: Ja, ik geloof iets van, in het Nederlands en in het Engels had ik geschreven van, beste krakers, ik wil graag een van jullie spreken. Want jullie stem moet ook gehoord worden, zoiets.
24: Ja, en dan ziet een bewoner dat, die zich in een vervelende situatie geplaatst ziet. En die denkt, hallo, wat dacht je van mijn verhaal?
1: Die had 10 maanden lang aan een verhuurder vroegen, mogen we alsjeblieft verhuizen, want ik voel me niet veilig in mijn huis. Ja. Dus ja, dan krijg je een briefje van een of andere journalist die zegt, hallo, de krakers die zijn nog niet aan het woord geweest.
24: Ja, je zegt, ik had het nu misschien iets anders aangepakt. Misschien ook wel goed om dan even te vertellen dat het ook echt behoorlijk in het begin van je loopbaan van de journalistiek is, hè?
1: Ja, zeker. Ja, ik was toen nog stagiair, dus dan maak je dit soort foutjes natuurlijk.
24: Ja, die er wel uiteindelijk toe leiden dat je een podcastserie hebt mogen en kunnen maken.
1: Zeker, ja. Ja.
24: De eerste reacties waren negatief, dus op de briefjes. Maar uiteindelijk kwam er wel wat uit, of heb je wel mensen kunnen spreken?
1: Nou, dat is het grappige eigenlijk, waardoor ik ook meteen dacht van, nou ja, dit is ook weer een teken dat ik dit moet gaan maken. Eigenlijk zei iedereen unaniem, we gaan niet met jou praten, of in ieder geval, we gaan het even aankijken. Maar ik snap het ook wel van die bewoners, hoor, trouwens, want die dachten van, maar anyways, toen kreeg ik één berichtje van iemand en die zegt, hey, hallo, ik ben Romy en ik ben jouw achternicht. Want die had mijn achternaam herkend. En die had mij voor de deur zien staan. Dus die had haar oma gebeld. En die vroeg, nou, is er een Tramontin met de blonde krullen in de familie? En zei ze, ja, dat is de kleinzoon van mijn zus. Dus eigenlijk op die manier zat ik toen ineens bij mijn achternicht op de bank. Die ik al, ja, ik kan me niet herinneren dat we elkaar ooit hebben ontmoet.
24: Die bleek dus in het bewuste pand te wonen. Ja. Dat was jouw ingang, letterlijk.
1: Ja, anders was het misschien niet eens van de grond gekomen, dit hele project. Want dan had eigenlijk niemand met me willen praten.
24: Nee, zo direct door over al die gesprekken die je uiteindelijk wel hebt kunnen voeren. Maar laten we heel even een paar stapjes terug in de tijd nemen en dit gebouw een beetje schetsen. Want het is in de jaren 60 neergezet. De Hunkerbunker noemde je het net al. Waarom is het ooit gebouwd?
1: Ja, in de jaren 60 was natuurlijk een hele andere tijd dan nu. Het was voor alleenstaande vrouwen best wel moeilijk om een woning te vinden. En er was een bouwondernemer die vond eigenlijk dat vrouwen ook op zichzelf moesten konden wonen. Want vrouwen woonden vaak op zichzelf, moesten ze bij hospita's wonen. Mm. Dus dan ben je eigenlijk te gast ergens. Of in andere tehuizen waar je dan bijvoorbeeld, maar tussen zo en zo, tussen 9 en 10 mocht je dan koken en je mocht geen gasten over de vloer hebben.
24: Gewoon geen zelfstandigheid dus.
1: Geen zelfstandigheid. En ja, als vrouw was het ook best wel ingewikkeld, want of je moest eigenlijk kiezen of ik ga werken of ik ga een familie starten. En de vrouwen die gingen werken, die hadden ook nog eens heel veel moeite met het vinden van een huis, want er hing best wel een stigma omheen.
24: En toen dacht de gemeente, of wie bedacht van we gaan dit neerzetten?
1: Dit was bouwondernemer Hubert van Sanen. Die dacht toen van, ik ga een vrouwenflat maken. Het idee was bedacht door allerlei vrouwenbewegingen.
24: Okay.
1: Dus hij was meer de uitvoerder. Maar het werd allemaal bedacht en geregeld door een aantal vrouwenbewegingen. Toen heeft hij er eentje gemaakt in 1940. Dat is de Oranjehof. Daar woon ik tegenover toevallig. Dat is de eerste vrouwenflat in Nederland. En toen heeft hij er nog eentje gemaakt. Die heet de Klokkenhof in 1960.
24: Ja, 50, 60 jaar later zitten daar dan dus krakers in. Naast dus mensen die daar al langer huren. Het gaat over onveilige situaties. Hè? Je hoorde net een vrouw in jouw podcast zeggen, we worden gegijzeld hier. Mm-hmm. Was het ook daadwerkelijk zo? Was het ook een onveilige situatie?
1: Ja, ik denk dat van die 70 krakers waren het vast niet alle 70 krakers die overlast veroorzaakten. Maar wat er gebeurde in de flat is eigenlijk dat het ook kraken ook heel veel mensen aantrok die grotere problemen hadden dan het niet kunnen vinden van een woning. Dus er zaten ook mensen die drugsverslaafd waren of dealden of andere problematiek hadden.
24: Die zaten ook allemaal in die appartementen.
1: Die zaten er ook.
24: Dat zou ik ook niet prettig vinden.
1: Die waren ook krakers. Ja. En, ja, en dan krijg je een soort dynamiek van sommige mensen, want ze woonden allemaal door elkaar op de gangen. Dus het was niet een soort van de drie bovenverdiepingen zijn gekraakt. Het was, je buurman kan ook een kraker zijn. En ja, je kon een hele fijne, jonge, sociale kraker naast je hebben, maar je kon ook iemand naast je hebben met heel veel problemen. En dat is, dus er is ook wel echt overlast geweest. En er zijn ook veel, ja, feestjes waren er 's nachts of onbekenden over de vloer. En de voordeur was vaak opengebroken. Dus er zijn wel degelijk dingen gebeurd waar mensen echt wel een beetje van konden schrikken.
21: Ja, dus veel bewoners die vonden het daar onveilig, doordat de krakers daar kwamen. Niet iedereen vond die krakers ongewenst, hoorde ik in je podcast. Bewoonster Joyce bijvoorbeeld.
2: Het hele imago van een kraker is natuurlijk heel negatief.
3: En dat klopt niet?
2: Nee. Je kan met iedereen praten en zou kunnen dat er hier en daar wat minder vriendelijk type tussen loopt. Het wordt eigenlijk afgeschilderd de laatste tijd als een soort drugshol waarin je niet veilig over de gangen kan. Dat is onzin.
21: Joyce zag dus wel ook een beetje de voordelen in van dat die krakers kwamen, zeg ik dat goed?
1: Zeker, ja.
21: En waarom dan? Welke voordelen?
1: Nou, Joyce, dit is een lang verhaal wat nu begint, maar ik zal het kort houden. De flat werd gerenoveerd. Tenminste, waren plannen voor renovaties. En Joyce die woont daar al sinds de jaren 80.
21: Sociale huur is het, hè?
1: Sociale huur, ja. Het was nooit van een woningcorporatie geweest, maar het was wel viel binnen sociale huur. En Joyce die wilde eigenlijk voorkomen dat die renovatieplannen zouden gebeuren, omdat de flat dan van sociale huur naar middenhuur zou gaan. En eigenlijk was zij misschien wel de enige in het gebouw die zich daar zo hard druk om maakte. En toen kwamen er ineens 70 jonge mensen bij wonen die ook met haar samen deze activistische dit aan wilden gaan, deze strijd.
21: Dus zij had bondgenoten gevonden eigenlijk in de krakers.
1: Bondgenoten is inderdaad het goede woord.
21: Tegen,
1: ja.
21: Tegen?
1: De verhuurder. En ja, ook tegen gewoon de woningnood eigenlijk samen.
21: Ja, je zei net in het begin van ons gesprek van ik las dat het gekraakt was en de krakers waren niet aan het woord in de kranten die je las. Het is jou wel gelukt om uiteindelijk krakers ook te spreken, want die staan er niet echt om te springen, hè, om al die aandacht.
1: Nee, nou zeker omdat kraken nu illegaal is en de politie dus ook best wel goed in de gaten houdt. Ja, wie er in die krakers zien zitten en wat ze allemaal doen. Komen krakers niet heel vaak met hun gezicht zomaar in beeld. En ook omdat vaak de media eigenlijk hun verhaal dan verdraait, volgens hen. Dus ze zijn heel erg schuw als het gaat om de media. Dus het heeft ook heel erg lang geduurd voordat ik überhaupt een kraker aan het woord kreeg.
21: Heb je dat gefixt?
1: Ja, ik was geloof ik, het hielp sowieso al dat ik Joyce veel sprak. En die was natuurlijk goed met de krakers. En wat ik later ook denk, wat ik erg mee heb gehad, is mijn leeftijd. Want ik denk als ik misschien 20, 30 jaar ouder was geweest, dat ik dan iets minder makkelijk en soort vriendschappelijk met die krakers had kunnen praten. Want het zijn
21: jonge mensen.
1: Overwegend jonge mensen, ja.
21: Je spreekt een kraker, Attila. En je vraagt hem de angst die de oorspronkelijke bewoners voor de krakers hadden, die we net bespraken. Luister hem even.
9: And I remember when I came into the building, I think I'm a decent human being. But when I met an old lady at the elevator downstairs, I've seen fear in her eyes. Without even talking anything, you know. I'm not looking like a crazy person or any of this. But they already were fearful.
24: Ja, hij zegt dat er angst was gezaaid onder bewoners. Dat de bewoners er tegenkwam die hem heel bang aankeek, terwijl ze elkaar niet kenden. Denk je dat daar wat in zit?
1: Nou, wat Attila probeert te zeggen is dat mensen vooral vanuit hun eigen vooroordelen handelden. Dus dat mensen het spannend vinden dat er allerlei alternatieve mensen kwamen wonen. En dat een paar mensen zich hadden misdragen. Dat mensen daardoor eigenlijk dachten, al die krakers zijn allemaal enge mensen. Ja. En dat zegt Attila ook van, I'm a decent human being. Het is een hele aardige jongen. Ik kan me voorstellen dat als jij wat ouder bent en je bent misschien zelfs ook een beetje alleen of in de war, en er komen ineens 70 mensen in jouw appartementencomplex wonen. En je hoort dat er allerlei misstanden zijn.
24: Ik zou dat zelf ook niet prettig vinden. Ja. Als ik het als niet-ouderen mag betitelen dat er ineens wildvreemden die zeker wel of niet misschien verslaafd zijn. Je weet het ook gewoon. Ik kan me dat best goed voorstellen.
1: Ik kan me dat ook heel goed voorstellen, ja. En daarom is het zo speciaal dat iemand zoals Joyce, ja, die eigenlijk tegen alles in gewoon zegt, ik stap eens op ze af. Ook als iemand helemaal aan de drugs ergens
24: staat.
1: Vind
24: het ook wel lekker Amsterdam. Dus je ging gewoon even koffie drinken waarschijnlijk.
1: Ja, als je overlast, dan kom eventjes langs.
24: Je had het net al heel even benoemd, je woningnood. Wat maakt deze podcast nou meer dan alleen maar een portret van een flat met een bewogen geschiedenis?
1: Ja, aan de hand van die flat vertel ik eigenlijk ook hoe Amsterdam, de woningnood en de kraakbeweging zijn veranderd. En ik denk dat die drie best wel met elkaar te maken hebben natuurlijk. Dus eigenlijk per aflevering ga je weer een stukje verder in de tijd en vertel ik hoe de woningnood er op dat moment uitzag. Je hebt bijvoorbeeld woningnood jaren 60 zag er heel anders uit dan die in de jaren 80. Ja. En 20 jaar later weer en 20 jaar later weer. En dat is eigenlijk heel leuk dat je dus per aflevering heb je dus één klein puzzelstukje weer erbij. En dan weet je ineens hoe we hier terecht zijn gekomen. Want dat is makkelijk om te vergeten soms.
24: Dat het een geschiedenis heeft van meerdere decennia, net als die flat die jij beschrijft. Hoe is het afgelopen met deze flat?
1: Nou, de flat werd op een gegeven moment ontruimd. Ik was er natuurlijk bij om heel vroeg in de ochtend met mijn microfoon. En ik was helemaal klaar voor sensatie en ME'ers en krakers die eruit worden gesleurd. Maar dat verliep eigenlijk heel, heel rustig. En vervolgens stond hij een tijdje leeg en ze zijn nu al een tijdje aan het renoveren. Volgens mij volgend jaar zijn de appartementen klaar voor verhuur. En dan kan je er wonen.
24: En Joyce?
1: Joyce die woont er vlak naast. Die wilde eigenlijk niet ver weg. Dus die woont in het laagbouwcomplex van de Klokkenhof. Dus die kan vanuit haar balkon kan ze nog steeds kijken naar de flat.
24: Ze is er nog steeds.
1: Ze is er nog steeds.
24: De podcast De Lelijkste Flat van Amsterdam is nu overal te beluisteren. Dankjewel voor je komst, maker Pietro Tramontin.
21: Ik ben toch benieuwd, we hadden het over de Hunkerbunker, de Klokkenhof en over Poesflat. Nog één bijnaam die je niet wil zeggen?
1: De Sneetjesflat.
21: De Sneetjesflat. Dien van het Laar, we moeten naar jou toe. Want de wedstrijd is aan het eindigen. Hè? 0-4.
3: Ik ben wel benieuwd naar die andere bijnamen eigenlijk.
24: Nee, die is klaar. Kom op.
3: Oh, echt waar? Oh, jammer. Nou, houden we het te goed. Want hier is al een tijdje niet zo heel veel meer te zien hoor. Bij Cambuur tegen Excelsior. Het staat 4-0 voor Excelsior. Op een mooie voetbalavond voor de Rotterdammers. Voor een lelijke rentree voor de Friesen. Nee, die zijn echt bij vlagen van het kastje naar de muur getikt. Excelsior voetbalt echt heel erg leuk. Fris. Weten de combinaties goed te zoeken. Weten elkaar goed te vinden. En scoren gemakkelijk. Makkelijk hier nog bijna een vijfde zeg. Als ze nu ook weer vrij eenvoudig doorheen snijden. Het komt mede door die defensie van Cambuur. Die wat opportunistisch staat opgesteld. Want trainer Plat, Johan Plat, nieuw in de Eredivisie. Net zoals heel Cambuur. Is van mening dat je met 3 achterop kan voetballen. Op het moment dat je balbezit hebt. Maar ja goed, als je die bal verliest. En dat doet Cambuur vanavond nog wel eens bij vlagen. Dan moet je er als een malle weer achteraan om de boel weer dicht te lopen. En dat lukt net niet bij Cambuur. Waardoor Excelsior er vrij eenvoudig overheen weet te komen. En nu ook bijna weer weet te scoren. De 90ste minuut, die is afgelopen. De blessuretijd, die is ingegaan. Smeef ontschoten hoeveel dat erbij is gekomen. Zien we zo allemaal wel. Er staat eerst nog een corner te gebeuren. Getrapt door Emin Sliti, huurling van Feyenoord. Dit seizoen te bewonderen bij Excelsior. Die trapt hem richting de tweede paal. Maar er gebeurt helemaal niks meer mee. Omdat hij uiteindelijk over alles en iedereen heen zuist. En nog belangrijker, omdat er een overtreding is gemaakt. Anderhalve minuut nog. We krijgen er slechts 2 minuten bij. Omdat deze wedstrijd bovenal heel ordentelijk is verlopen. Iedereen heeft zich netjes aan de afspraken gehouden. Er zijn geen gele kaarten uitgedeeld. En dus belooft dit op dat gebied een mooie eerste wedstrijd te zijn van het nieuwe Eredivisie seizoen. Het zet de toon op net gebied. Jansen trapt de bal richting Excelsior helft. Waar Henstra er nog wel achteraan gaat. Dat is eigenlijk de enige Cambuurspeler die nog wel iets van peper in de tweede helft erin heeft gegooid. Maar ziet nu toe hoe Excelsior richting de vijfde gaat. Silva Timas. En dat past allemaal net. Omdat Thijs Jansen die bal niet goed weet te verwerken. En die daardoor tergend langzaam al hobbelend nog over de doellijn gaat. Betekent 5-0 voor Excelsior. Welkom Cambuur in de Eredivisie. Excelsior laat zien wat dat allemaal in petto kan hebben voor de Friese ploeg. Want ze worden echt aan gort gespeeld hier in het stadion. Dat echt Eredivisie waardig is. De aanhang 15.000 man, ook eredivisiewaardig. Maar het team, alles behalve eredivisiewaardig. Echt waar, want Excelsior die weet het echt heel eenvoudig klaar te spelen. Als hier ook op het middenveld weer kinderlijk eenvoudig balverlies wordt geleden. Silva Timas, die ook zijn eerste eredivisie doelpunt in zijn carrière maakt, ziet dat Thijs Jansen eigenlijk half bakken voor zijn doel staat te verdedigen. Er ook geen enkele verdediger van Cambuur om hem heen staat. En dus besluit om die bal te stiften. Dat ook nog niet helemaal goed weet te timen, want hij sprint. En tegelijkertijd moet hij ook nog bedenken, wat ga ik eigenlijk met die bal doen? Dus die stift die hij produceert, die is ook maar half. Maar het is allemaal net voldoende, omdat Thijs Jansen ook uit positie staat. En daardoor niet goed zijn hand achter die bal weet te zetten. Waardoor het allemaal nog pijnlijker wordt voor Cambuur. De tribunes nu massaal leegstromen. Iedereen wel genoeg heeft gezien. En Cambuur voor de laatste keer vanavond gaat aftrappen bij een tussenstand, zo meteen eindstand, van 5-0. Er moet dus nog heel wat gebeuren hier in Friesland om dit team eredivisie proof te krijgen. Het is een piepjonge ploeg. Er moet ervaring bij. Maar goed, die spelers die ervaring moeten gaan brengen, die vaak wat ouder zijn, die kosten ook wat meer. En geld, dat heeft Cambuur niet. Waardoor het uiteindelijk waarschijnlijk langer zal moeten gaan wachten om dat allemaal toe te voegen. Laatste fluitsignaal heeft geklonken. Het fluitsignaal dat nog wordt verlengd door de supporters op de tribune die niet tevreden zijn. Kijk eens, toch nog een afgekeurde goal. Handje ging omhoog van de scheidsrechter uiteindelijk. Geen vijfde van Silva Timas. Nou, dan moet de commentator, net zoals Cambuur, er ook nog een beetje in komen. Maakt niet dat Excelsior een uitstekende overwinning heeft geboekt. 3 punten meeneemt naar Rotterdam. En dat er werk aan de winkel is voor Cambuur Leeuwarden.

0: Rondé met Oh My God.
1: Ryan Jansen doet volgende week mee aan het EK atletiek in Birmingham. En dat is bijzonder, want Jansen is speerwerper. En het is voor het eerst sinds 1990 dat een Nederlander op dat onderdeel meedoet aan een EK. Leon Haan sprak Jansen, die zich tussen de andere atleten voelt als een kind in een snoepwinkel.
2: Ja, dat is natuurlijk mega gaaf. Ik sta tussen eigenlijk mensen waar ik al jarenlang naar kijk op tv. Echt wel een beetje een soort van helden voor mij. Dat is mega gaaf dat ik er mee kan staan.
3: Jij gaat op het onderdeel speerwerpen naar de Europese kampioenschap atletiek. Dat is best bijzonder. Want 36 jaar geleden, 1990, bij het EK Split, gingen de twee Nederlandse mannen daar naartoe, Johan van Lieshout en Jeroen van der Meer. Realiseer je hoe bijzonder het is?
2: Ja, het is nog steeds een beetje wennen. Ik vind het heel. Ik ben heel blij dat ik mee mag. En ja, Jeroen en Johan zijn wel mensen waar ik echt naar op heb gekeken. Dat zijn echt speerwerplegendes, zoals ik ze zou noemen. Dus ik ben heel blij dat ik in hun voetsporen mag staan. Zeker, zeker, 100%.
3: Nu heb je bij het NK 79,55 meter gegooid, persoonlijk record. Waar komt dat vandaan?
2: Het is gewoon heel veel, heel hard trainen. We zijn de afgelopen jaren ben ik bij een nieuwe coach begonnen, Bjorn Blommerde. De basis is heel goed, maar met Bjorn stijgen we echt naar een nieuw niveau. Het niveau waar we nu op zitten is gewoon voor Nederland heel hoog. Maar er zit echt nog wel meer in.
3: En dan denk je dus aan een afstand over de 80 meter?
2: Dat is wel waar we naar kijken. Ja, het zou fantastisch zijn als het zou moeten lukken. Het is natuurlijk met speerwerpen altijd de vraag of het dan ook kan of het een andere keer wordt. Maar dat is 100% iets wat we in gedachten houden.
3: Jij hebt ooit brons veroverd bij het EK onder 18. Denk je nu dat er een finale plaats mogelijk is?
2: Dat is wel het hoofddoel. Hoofddoel is finale plaats deze keer, zeker.
3: Leg eens iets uit over je techniek. Want wat ik zo gezien heb bij het Nederlands kampioenschap. Je zorgt dat je efficiënt gooit. En dat die belasting zo min mogelijk is op, laat maar zeggen, je gewrichten. Want speerwerpen is een hele blessuregevoelige onderdeel, toch?
2: Speerwerpen is heel blessuregevoelig. We zagen het bij het NK, we zien het bij EK's. Veel jongens die gewoon de top halen, zijn op een gegeven moment klaar. Die kunnen niet meer. We hebben het in Nederland helaas ook vaak gezien. Jongens die echt potentieel hadden om veel verder te gooien dan ze hebben gedaan, geblesseerd. Dus het doel is om met zoveel mogelijk kracht, techniek en snelheid zo min mogelijk druk op je lichaam te krijgen, maar zoveel mogelijk druk in de speer.
3: En jij hebt het gevoel dat je dat al behoorlijk beheerst?
2: We zijn zeker goed bezig, maar er is nog heel veel te leren. Ik heb nog jaren zat. Ik ben nog jong, dus we kunnen nog hoop leren.
0: We kunnen nog een hoop leren. Wij gaan nog eventjes naar Ronald, die bij VVV Heracles zit. Daar wordt nog gespeeld, Ronald.
4: Ja, sensationeel. Het werd al heel snel, nadat ik jullie verlaten had, 3-0. Door Najoli, een nieuwe speler die bij Heracles is gekomen, Fransman. Dan denk je, nou, die wedstrijd is gespeeld. Maar ja, dan twee keer Dien Zandbergen, de veelscorende spits van VVV afgelopen seizoen met 15 doelpunten. 1-3 en 2-3. En dan de 19-jarige Davy Hendricks maakt dan nog gelijk. Maar meteen daarna weer, dat allemaal nog in de reguliere speeltijd weer. Najoli met zijn tweede goal, die haalde ineens voluit en liet de doelman van VVV, Schoonewold, helemaal kansloos. En dan nog op de valreep in de 93e minuut. Denk je de gelijkmaker van Davies. Maar die werd door buitenspel afgekeurd. En nu ligt er een speler, diezelfde Davies, geblesseerd op het veld. Is het de 94e minuut. En zijn we dus nog niet klaar in de koel. Een waanzinnig spannende tweede helft. Heracles dus dacht een lekker avondje, makkelijk avondje te hebben. Het werd toch heel spannend. Staat wel met 4-3 voor. Maar het is nog niet voorbij.
0: Nou, hou ons op de hoogte van die wedstrijd. Als er nog dingen gebeuren. Wij gaan zo direct naar het nieuws en de ster. En in de laatste uur van onze uitzending, ja, Hoop Sport.
1: Gaan we modelboot racen, onder andere. En Eredivisie. Wij. Ja, wij.
0: Zin in. Oké. En uiteindelijk ook uiteraard het laatste sportnieuws van vandaag. Dat en meer dus na 10 uur na de ster en het nieuws.

0: voetbal. Dit weekend, de start van het nieuwe Eredivisie seizoen. Vanavond om 8 uur, Cambuur Excelsior. Morgen NEC Telstar, Go Ahead Willem II, PSV Fortuna en AZ ADO.
1: Wielrennen.
0: Dit weekend, de laatste etappes van de Tour de France van. Met zondagmiddag, de slotrit Nice-Nice.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
8: Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. Sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.
1: NPO Radio 1. 10 uur.
9: Suze van Kleef en Guido van Dijk.
10: Een Nederlandse stuntman in de nieuwe Spider-Man-film. En die stuntman speelde een ninja. En zometeen praten we met hem.
11: Maar eerst het NOS-journaal. Met Jan van der Putten.
12: Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reewijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen op dit moment extra inspecties uit.

0: waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reewijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat booking.com zijn verantwoordelijkheid moet nemen.
1: Ja, ze hoeven niet aan de voorkant alles te monitoren om te zorgen dat fraude helemaal wordt voorkomen. Maar ze moeten wel passende maatregelen nemen om fraude zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
0: De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. In de Haagse wijk Duindorp zijn gisteravond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd een bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. En ook onduidelijk was wat de directe aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen te stoppen met de bouw van zijn balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. Dat was ook de conclusie van 2 eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hooggerechtshof. Het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. En morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden.
2: Ster. Je hebt alles gekocht in de koffiebar. Maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een

0: anders doet.
1: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

0: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Suze van Kleef en Guido van Dijk.
2: Staat Beethoven, niet die hond, maar de componist, straks op ons nieuwe tientje. De verkiezingen voor de nieuwe eurobiljetten zijn in volle gang en er is nog een Nederlands ontwerp in de race.
3: De nieuwe Spider-Man breekt wereldwijd records. Stuntman Nick Roete weet hoe het is om met Spider-Man op de set te staan.
2: En in Putten staat morgen in het teken van een heus wereldkampioenschap, namelijk modelbootracen.
3: Nu eerst het sportnieuws.
2: Wielrenster Kasia Nieuwiadoma is de nieuwe leider in de Tour de France dankzij een indrukwekkende solo op de Mont Ventoux. Ze liet Demi Vollering en Marlen Roysje ruim een minuut achter zich en heeft met nog 2 etappes te gaan 15 seconden voorsprong op Vollering.
3: Tennisser Tellen Griekspoor blijft stunten in Montreal. Na Alexander Zverev moest ook Matteo Amandi er aan geloven.
4: It is Tellen Griekspoor who moves into the last 16 in Montreal. 3 sets today, 3 in the third.
3: 3 sets had hij ervoor nodig tegen Arnaldi. Ondanks een verloren eerste set en een medische time-out plaatste Griekspoor zich dus voor de 4e ronde.
2: Excelsior heeft de eerste 3 punten van het nieuwe Eredivisie-seizoen gepakt. De ploeg won met 4-0 van het gepromoveerde Cambuur.
3: En ook in de eerste divisie is er afgetrapt. Heracles Almelo is de jacht op een terugkeer naar het hoogste niveau goed begonnen. De ploeg won na een doelpuntrijke slotfase met 4-3 van VVV Venlo. Verder speelden Vitesse en RKC met 1-1 gelijk. En ging Roda op bezoek bij FC Emmen met 1-0 onderuit.
2: Wielrenner Bart Lemmen blijft leider in de ronde van Polen. De Nederlander werd 11e in een etappe die werd gewonnen door de Zwitser Jan.
5: Christian refines himself. He's going to take the day. Super work by this pair up front. What a battle it turned out to be. Brilliant, brilliant finale.
2: Christian liet in een spectaculaire sprint Marco Brenner en Louis Barré achter zich.
3: De Vuelta krijgt al voor de start te maken met een parcourswijziging. De Alto de Hazalanas kan door noodweer en aardverschuivingen niet worden beklommen tijdens de koninginnenrit. De organisatie heeft daarom een andere berg aangewezen. De Puerto de El Duque. Die klim staat voor het eerst op het programma van deze Spaanse ronde.
2: Het wereldkampioenschap modelbootracen zou deze dagen plaatsvinden in Frankrijk rondom Bordeaux. Maar grote bosbranden gooiden roet in het eten. Gelukkig was daar de Nederlander Aad Bervoets, zelf fanatiek modelbootracer. Hij regelde binnen een paar dagen dat het WK toch plaats kon vinden. Niet in Frankrijk, maar op de visvijver de Berenkuil in Putten.
6: Thank God the community here in the Netherlands is so quick that we can race here.
7: I like the venue, I like the spirit here, it's absolute perfect.
2: Ja, Aad Bervoets, goedenavond.
8: Ja, goedenavond met Aad Bervoets.
2: Ja, goedenavond. Ik hoorde thank God the community in the Netherlands, that is so quick. Of de Nederlanders zijn zo snel, jullie hebben het WK maar naar Putten gehaald. Hoe hebben jullie dat gefixt?
8: Ja, ja, we zijn eigenlijk sneller met organiseren als met onze boten. Maar goed, dat is bijzaak. Maar we vonden het hartstikke leuk, of hartstikke leuk. We hebben het overgenomen van de Fransen. Omdat daar eigenlijk de hevige bosbranden heersen. In de buurt van Bordeaux. Setas, daar zou dus gevaren worden. Dus we helpen op deze manier echt de Fransen uit de brand.
2: Ja, en op de visvijver dus, zei ik net, de Berenkuil in Putten. Ja. Hoe groot is die visvijver? Hoe moet ik dat voor me zien?
8: Nou, het is best een flinke grote vijver. We hebben een parcours ongeveer van 300 meter lang. Dat de boten die varen dus in de vorm van een M-parcours. En daar worden dus hitte gevaren voor rondes van 20 minuten. En allemaal in verschillende klassen. Van 3,5cc-klasse oplopend naar 7,5, 15cc-klasse, 27 en 35cc-klasse. Dat is puur de cilinderinhoud van de verbrandingsmotoren.
3: Oké. Voordat we ons verliezen in allerlei technische details. Ik wist voor vandaag niet dat er een WK-modelbootrace bestond. Dus hoe ziet zo'n wedstrijd er überhaupt uit? Spelers staan dan aan de kant met een controller, neem ik aan?
8: Ja, ja, ja, we staan dus met 12 personen op een stijger. Daar sta je dus met een zender, met een transmitter. De boten worden bestuurd dus door middel van die afstandsbesturing. En ja, dan is het eigenlijk 3 minuten voorbereidingstijd. Na die 3 minuten is het dus even stilte. En binnen 10 seconden is dan de start. En dan worden alle boten in het water gegooid.
3: Nou, laten we heel even luisteren hoe dat klinkt.
2: Het Formule 1.
3: Ja.
8: Ja.
3: Hoe groot zijn dit soort bootjes?
8: Nou, de boten die zijn vanaf eigenlijk 80 centimeter tot 1,50 meter.
3: Okay.
8: En ongeveer 50 centimeter breed.
3: Flink dus. Nou, het WK is al een paar dagen bezig. Ik hoor dat u zelf ook meedoet. Hoe staan de zaken ervoor bij Team Barefoots?
8: Nou, bij Team Barefoots, het is maar één persoon natuurlijk. Nou, voor mij is eigenlijk zit er geen finale plaats in. Dus je moet ook een klein beetje geluk hebben dat je eigenlijk dat technisch in orde is. En dat het eigenlijk, dat je een aanvaring krijgt onderweg, is altijd mogelijk natuurlijk. Want ze bereiken ongeveer snelheden van 50 tot 100 kilometer. Dus vergis je niet in de behendigheid. Daar moet je gewoon een klein beetje geluk mee hebben.
3: Ja, ik las ook iets dat er een windvlaag zich meester heeft gemaakt van uw bootje.
8: Ja, ja, ja. Als de windvlaag eronder slaat, dan ben je eigenlijk te laat om te reageren. Om ietsje gas terug te nemen.
3: En dan is alle training voor niks geweest?
8: Nou ja, trainingen. Kijk, het is een eindeloze hobby. Ik doe het al meer dan 40 jaar. En ja, er komt geen eind aan. Maar als je...
2: Nee, ik heb begrepen dat u zelfs een heel jaar bezig bent om die boot voor dit wereldkampioenschap helemaal te fine-tunen. En alles te kijken of iets werkt. Waar moet ik dan aan denken? Komen er ook allemaal nieuwe dingen op die boot? Allemaal nieuwe foefjes? Of hoe moet ik dat zien?
8: Ja, kijk, het is altijd technisch moet je onderleg zijn om de motoren wat meer vermogen te geven. De boten die moet je eigenlijk de goede onderkant hebben. Dat je eigenlijk de pure snelheid uit twee factoren haalt. Motorisch en de romp. En je bent echt een hele winter aan het bouwen voordat je echt een nieuw model hebt. Dus ja, het is ook niet te koop in een hobbyzaak. En dat je naar een hobbyzaak gaat en dat je zegt, mij is een boot. Dat is het niet.
2: Dit is voor de echte specialisten, hoor ik al. Morgen is dus die finale, niet in Frankrijk, maar in Putten.
8: Ja.
2: En ik heb me laten vertellen, maar ik weet niet of het waar is. Morgen, het wordt lekker weer, maar ook zaterdag wordt het pure oorlog. In Putten.
8: Ja.
2: Wat dan?
8: Nou, pure oorlog. Het is alleen 's ochtends zijn de finale, want het zit er bijna voor ons op. We hebben dit wereldkampioenschap van 2 tot 8 augustus. Morgenochtend zijn dus 4 finales. Daar kijkt iedereen naar uit. En daar is gewoon de top van de wereld. Is er van China tot Litouwen. Ik noem wel, er zijn 16 landen aanwezig. En het is, voor ons is het de top of the hill. En ja, en om het allemaal in dit korte tijdsbestek te organiseren, het moest eigenlijk een week van tevoren kregen we te horen, hebben we ons vinger opgestoken.
2: Ja.
8: Niet alleen ik, maar nog meer mensen die er eigenlijk sterk voor gemaakt hebben om dat hier naar Putten te halen. En daar zijn we de gemeente Putten zeer erkentelijk voor om toch de vergunningen op een soepele manier te laten verlopen.
2: We hopen dat de burgemeester meeluistert van Putten. Welke landen zijn de grote favorieten? Of is er één grote favoriet morgen?
8: Ja, de Engelsen zijn goed. De Fransen zijn goed. Zeker de Fransen. Die vinden het zeker jammer dat ze niet thuis kunnen racen. Maar die doen het hier heel erg goed.
2: Oké, de Engelsen tegen de Fransen. Dat is inderdaad oorlog. Heel erg bedankt. Aad Barefoots, organisator van het WK modelbootracen.
3: Eindelijk, de Eredivisie is vanavond weer begonnen met de wedstrijd tussen Cambuur en Excelsior. Grote vraag is of PSV onder trainer Peter Bos voor de 4e keer op rij kampioen van Nederland wordt. Of kan Ajax onder leiding van de Spanjaard Michel Sanchez na 5 jaar eindelijk de schouder eens omhoog houden? En wat kan Feyenoord ook met een oude bekende als de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst? Gaan we over praten met commentator Ragnar Niemeyer. Ragnar, De grote vraag, uiteraard, altijd aan het begin van het seizoen. Wie wordt de kampioen?
9: De glazen bolvraag.
3: Yes.
9: Ja. Nou ja, op basis van het indrukwekkende lijstje aankopen. Spelers die nieuw zijn bij Ajax. Met Brandt, met doelman Ter Stegen. Met Blind, met die back Henrique. Met Aro Kodare, de spits die komt uit de Premier League. Weliswaar gedegradeerd met Wolves. Maar toch ja, heb ik het idee dat Ajax wel hoge ogen gaat gooien. En misschien is het ook wel een keer goed als er weer eens een andere ploeg kampioen wordt dan PSV. Goed voor het Nederlandse voetbal in de eredivisie.
3: Ben je een beetje op uitgekeken, begrijp ik.
9: Nou ja, wat nieuws is altijd leuk.
3: Ja.
9: En ik heb wel het gevoel dat
3: spanning
9: daar...
3: Spanning zou ook mooi zijn
9: ja,
3: na
9: nou,
3: voor
9: name,
3: toch?
9: Met name ben ik toe aan spanning. Ja. Ja. Ik ben zeker niet uitgekeken op PSV. Want ik vind het een echt een hele mooie club in een heel mooi stadion. Maar ja, er mag wel weer eens een keer wat peper bij de rest in.
3: Ja, je noemde al een aantal namen. Toch wel ook opvallende namen die bij Ajax worden binnengehaald. Kunnen we dan meteen concluderen dat Jordi Cruijff de juiste man op de juiste plek is?
9: Nou, juist niet natuurlijk. Omdat je natuurlijk pas kunt afrekenen als de prijzen straks verdeeld zijn, hè? In Europa, Conference League voor Ajax. Nou, laten we ervan uitgaan dat dat een succes wordt. Misschien kunnen ze wel een gooi doen naar de overwinning. Het kampioenschap, de beker, valt genoeg te winnen. En laten we dan maar eens een paar maanden verderop gaan kijken hoe de vlag er dan bij hangt.
3: Oké. Hoe groot is, denk jij, de druk van het moeten in Amsterdam na toch wel vrij rampzalige tot nou, matige jaren? Ajax moet zondagmiddag uit tegen PEC Zwolle.
9: Ja, gigantisch natuurlijk, want de woordbel geldt uitgegeven waarvan we eigenlijk niet precies wisten dat ze het wel hadden. Het leek erop alsof Ajax toch een beetje een pas op de plaats moest maken. Ja, en als je dan zo'n speler als Brandt binnenhaalt, we zagen hem al in actie in Europa gisteren, ja, dan worden die verwachtingen opgeschroefd. Speelde overigens afgelopen seizoen bij Dortmund, waar hij uit zijn contract liep, maar de helft van zijn wedstrijden vanaf het begin. Maar blijft wel een naam als de oud-Duits international. En zeker als je ook kijkt naar de namen van clubs die genoemd werden voor hem. Juventus, Roma, Aston Villa. Kennelijk tot op het laatste moment ook wel Leeds United. En veel spelers zouden dan natuurlijk Blind kiezen voor de Premier League, maar Brandt koos op gevoel voor Ajax.
10: I'm the guy who don't decide by head. I decide by yeah, like I try to develop a feeling in my gut. Like obviously I spoke to a lot of clubs and there are clubs which I think I don't fit, and there are clubs which I think I fit, and Ajax was for me the yeah, to be honest, the best option.
3: Wat opvalt ook zijn de twee Duitsers die Ajax aantrok, hè? Deze Julian Brandt dus, en ook doelman André Ter Stegen. Toch best uitzonderlijk, echt goede Duitse spelers bij Ajax.
9: Ja, het is wel leuk, want ze hebben er eigenlijk maar 5 in dienst gehad. Amin Younes kun je over twisten. De meest succesvolle was toch wel in de jaren 70 Horst Blankenburg. Heiko Westerman was de laatste echte Duitser. Zijn altijd wel Duitsers in de eredivisie actief geweest. Maar een jaar of 10 geleden werden het er opeens veel meer. Tientallen per seizoen. Een aantal echt grote spelers natuurlijk. Met name Mario Götze springt eruit. Die speelde voor PSV. Ja, de beslisser van de WK-finale in 2014. Maar ik wilde graag een andere uitlichten. Gewoon omdat het leuk is. Uit de categorie vergeten voetballers. Althans, vooral bij ons. Zeker niet bij Rot-Weiß Essen. En in Duitsland speelde later in Nederland voor sportclub Enschede. Luister maar.
11: Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Und der Applaus ist zurecht.
9: Ja, het applaus is terecht voor Helmut Rahn, die de finale van het WK in 1954 voor West-Duitsland tegen Hongarije besliste. Overigens, Brandt en Ter Stegen waren ook Duits internationals, maar eigenlijk al een jaartje of 2 geleden dat ze voor het laatst voor die mannschaft speelden.
2: Ja, er zijn gewoon luisteraars die deze Helmut Rahn hebben zien voetballen waarschijnlijk. Ik niet, dat is 1954. En Ajax, we gaan door naar die andere titel kans hebben, is als PSV, regerend kampioen. Floor Fors van AZ in de strijd om de Johan Cruijffschaal. Een flinke zepert, moet thuis tegen Fortuna Sittard. En de druk staat er toch wel op, hè, bij PSV.
9: Nou ja, ze moeten wel zorgen dat ze de bal eens uit het net houden. Dat ze wat minder goals gaan incasseren, heeft Peter Bos vandaag ook weer gezegd. Geen Dest, geen Veerman, allebei geschorst. Dest hebben we sowieso nog nauwelijks gezien na het WK. Ja, hij werd natuurlijk na 5 minuten, hè, Joey Veerman, weggestuurd in die wedstrijd om de Cruijffschaal. 0-4 is dan wel wat vertekend, maar ook erg kwetsbaar een paar dagen eerder tegen Villarreal, met een record aantal kansen tegen. Ja, dat tegenhouden van doelpunten, dat lukt dus nog niet bepaald.
2: Maar er wordt aan gewerkt, hoorde ik toch nog naar.
9: Ja, zeker, zeker, zeker. Maar daar heeft PSV dit weekend tegen Fortuna Sittard thuis, waar het overigens wel altijd van wint, nog niet zo heel veel aan. Die schorsingen, zei ik al. En Sano is gekomen en Kostic is gekomen. De een van NEC, de ander van notabene Juventus, zijn nog niet speelgerechtigd. Papierwinkel moet nog in orde worden gemaakt. Dan is er wel het verhaal dat PSV al een tijdje aan zit, haalbaar of niet, achter Lucharel Geertruida van Red Bull Leipzig. En daar vroeg collega Angelo Terwiel vandaag naar, op het persmoment van Peter Bos, krijg je zo'n heerlijk gesprekje, een beetje aangezet in de montage, dat moet ik toegeven. Zo'n gesprekje vaak in de voorbereiding, dat je dan hoort, Bos wil de interesse in Geertruida niet bevestigen, maar Angelo wil niks anders horen.
12: Ja, we zijn wel meer geïnteresseerd in een heleboel. Er zijn een heleboel goede spelers.
13: Ja, maar Leipzig heeft gezegd, hij heeft nog een contract van 3 jaar. Dat wordt veel te duur voor een Nederlandse club.
12: Ik weet het niet.
13: Nee, ik zeg het niet, maar Leipzig zegt dat.
12: Oh, oké. Okay. Ja, ik heb die mensen niet gesproken, dus ik weet het oprecht niet.
13: Maar ben je gecharmeerd van Geertruida? Zie je het voor je dat hij daar een rol in zou kunnen spelen?
12: Ik heb net gezegd, Sano is nog geen speler van ons, omdat formaliteit en nadat nog niet voor elkaar is. Ik ga niet over een speler van Leipzig praten.
13: Het gaat niet helemaal soepel zoals je als PSV zijnde zou willen.
12: Ik zou het niet fijn vinden als er over spelers van mij gesproken wordt. Dus moet ik dat ook niet over andere spelers. Ik ben bang wat verkeerd te zeggen. Hè? Want
13: je moet heel voorzichtig zijn.
12: Ja, over systemen snap ik het wel, maar de rest is vaak ingewikkeld.
2: Ja. Ja, dit bedoel je dus, het seizoen is nog maar net begonnen.
9: Ja, en dan krijg je al dit soort strijdjes.
2: Ja, ergert je daar een beetje aan, hè, begreep ik.
9: Nou, niet zozeer aan dit, hier kan ik wel om lachen. Een beetje aan Peter Bos. Ja, 2 keer achter elkaar een beetje gek de laatste tijd. Sprak hem laatst heel ontspannen op het trainingskamp in Duitsland, in Marienveld. En dan verliest hij in de Cruijffschaal, krijg je opeens een hele andere man voor je neus. En er is een beetje een trend aan de gang met Peter Bos. Een vreemde vorm van humor heeft hij, of cynisme, ik weet niet precies wat het is. Ik vroeg hem aan het einde van de persconferentie bij de Cruijffschaal hoe die de ontwikkelingen bij Ajax volgt met al die aankopen, want ze zijn daar echt wel wat van plan. Nou, dan krijg je dus dit.
14: Ik lig bibberend iedere nacht in bed. En ik val moeilijk in slaap.
9: Ja, en zoiets als dit hoorden we laatst ook al toen hem nog eens een keer toegegeven naar het bondscoachschap werd gevraagd. Ja, wat is dit? Is dit humor, cynisme? Zeg het maar.
14: Nou, ja, dat kan ik wel vertellen. Dat vannacht ging mijn telefoon 2 uur. Onbekend nummer. Dus ik nam op, bleek de KNVB te zijn. Dus of ik tijd had, ik ben meteen naar Zeist gereden. Ja, was een goed gesprek.
2: Ja, het is misschien wel cynisme en een beetje humor.
9: Ja, voor mij hoeft het niet.
2: Nee?
9: Stoppen. Gewoon normaal doen. Zit een soort van dédain een beetje in. Wij proberen een serieuze vraag te stellen. Geef ook gewoon een serieus antwoord.
2: Nou, we hopen dat Peter Bos meeluistert.
9: Zo is het.
3: Ga ik door naar Feyenoord met de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst op de bank. Gaan de Rotterdammers in ieder geval op jacht naar Champions League voetbal. Maar Van Bronckhorst legt de lat liefst nog wat hoger. Zijn ploeg bleef ongeslagen in de voorbereiding en dus wil hij kampioen worden. Het gevoel is goed, net zoals voorafgaand aan het seizoen 2016-2017... toen hij Feyenoord kampioen maakte.
15: De eerste wedstrijd Groningen, voor mij was het 0-5. Dat is natuurlijk wel een geweldig begin. En het gevoel is hetzelfde in de voorbereiding, maar ja, uiteindelijk moet het wel laten zien tegen Sparta zondag. En dat, dat is natuurlijk nu nog de toekomst. Maar het vertrouwen is er wel op basis van wat we hebben laten zien in trainingen en wedstrijden.
3: Ragnar, ik hoor heel veel over Ajax, heel veel over PSV. Lees ik ook heel veel over. Heb jij enig idee hoe we Feyenoord moeten inschatten? Want die club lijkt toch een beetje onder de radar te blijven.
9: Ja, dat is het eigenlijk ook. Gewonnen van Atalanta, van Rayo Vallecano, finalist van de Conference League afgelopen seizoen, van Charleroi, topclub in België, Club Brugge. Hangt wel een beetje af natuurlijk ook van het blijven van Reed, de verdediger, van Ueda, van Hajmoussa. Dat zijn natuurlijk met Valente wel de parels in Rotterdam-Zuid, waar al dan niet sluimende interesse in is. Duitse nieuwe doelman gekomen van Hertha, tweede Bundesliga, dat wel, defensieve middenvelder uit België. Ook geen positie waar je meteen heel enthousiast vaak van wordt. Hè. Dat zijn nuttige krachten. En met Nacho speelde de afgelopen wedstrijden er al een nieuwe spits bij Feyenoord. Tegelijkertijd heb ik ook wel heel veel vertrouwen in Robert Eenhoorn. Die weet echt wel wat er gevraagd wordt. Oké, als directeur bij AZ geen prijzenpakker, maar die kent natuurlijk wel het klappen van de zweep. Hetzelfde geldt voor Van Bronckhorst.
2: En dat is de traditionele top 3 waar we het over hebben gehad. Laten we even onderin gaan kijken. De Eredivisie kent komend seizoen 3 nieuwkomers. Vanavond voetbalde SC Cambuur al, ADO Den Haag en Willem II. Bij alles al lijfsbehoud centraal staan. Cambuur-trainer Johan Plat predikte recent al aanvallend en dominant voetbal. Ja, wie wil dat niet? En dat doet ook Robin Peter, de Duitse trainer van ADO, tegenover RTV West.
16: Grundsätzlich ja. Und dann muss man bestimmt bei der einen oder anderen Mannschaft schon auch Dinge anpassen. Hängt dann davon ab, wie die Gegnerqualität ist und wie auch der Spielstil des Gegners ist. Aber wir werden jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Ganz im Gegenteil, wir glauben, dass unser Pressing und auch unser Ballbesitzspiel schon Waffen sind. Also Dinge, die wir einfach sehr gut können. Und es wäre fatal zu sagen, die Dinge, die wir sehr gut können, machen wir jetzt nicht mehr.
2: Ja, in Duitsland is wel een beetje de rode draad in het Eredivisie-overzicht. Zijn dit alleen maar mooie woorden van Robin Peter? Of gaan deze gepromoveerde clubs echt aanvallend en dominant presteren?
9: Ik zou als ik Cambuur was volgende week de bus parkeren.
2: Ja, toch?
9: Om zo'n deceptie te voorkomen als vandaag tegen Excelsior. Ja, er zijn natuurlijk heel veel ploegen bezig met mooie woorden. Trainers die zichzelf op de kaart willen zetten. Er zijn heel weinig realisten. Danny Buijs komen we zo op. Is er eentje van bij Fortuna Sittard. Ik denk dat heel veel clubs bezig zijn met niet degraderen. En hoe, dat zal ze dan echt een rotzorg zijn. Kijk, het verschil tussen PEC, Willem II, Sparta, Telstar of Fortuna Sittard is echt niet heel erg groot. Het zal ook afhangen van die ontwikkelingen op de transfermarkt de komende weken. Komen er nog buitenkantjes? Gaan er toch nog mensen weg? Ik heb eigenlijk wel een mooie afsluiter van dit blokje gevonden. Danny Buijs, opnieuw de trainer van Fortuna Sittard. Die vat het heel goed samen bij de collega van Omroep L1.
17: Nee, maar op een gegeven moment moet je ook gewoon beginnen. Want dan ga je echt zien waar je staat en dan ga je andere ploegen waar je mee in de competitie zit zien spelen om het echi. En dan ga je ook richting de einde van de markt dadelijk, eind augustus, begin september. Dan is er wat meer duidelijkheid voor iedereen.
2: Nou, ja, dat was hem. Ja, duidelijkheid voor iedereen. Dankjewel, Ragnar Niemeyer, voor dit Eredivisie-overzicht.
3: De nieuwe Spider-Man dan breekt wereldwijd alle records. Alleen al in de Verenigde Staten zette de film in 1 week $500 miljard om. Aan die kaskraker die deed ook een Nederlander mee, stuntman Nick Roete. En hij is te zien in nog meer bekende producties.
18: Kicked out of Hogwarts for endangering human life with the beasts.
19: There are 400,000 men on this beach.
20: Your family has dragons.
3: We horen Fantastic Beast, Dunkirk, House of the Dragon, 1917 en dus ook de nieuwe Spider-Man. En daar is stuntman Nick Roete dus allemaal te zien in. Hoe ziet zijn leven eruit en hoe is het om met bijvoorbeeld Tom Holland op de set te staan? Nick, goedenavond.
21: Goedenavond.
3: Voor mensen die Spider-Man nog niet hebben gezien, het zullen er niet heel veel meer zijn, maar voor de mensen die dat nog niet hebben gedaan, hoe kunnen ze jou herkennen? Wat voor stunt of stunts doe jij?
21: Nou, je ziet een ninja in een rood pak en er zijn er heel veel van. En die vechten allemaal met Spider-Man.
3: Oké, en heb je dan bijvoorbeeld aan je familie verteld hoe ze jou, een van die ninja's, kunnen herkennen? Of is dat eigenlijk
21: niet
3: mogelijk?
21: Ik heb gisteren de film voor het eerst gezien. En ik moest ook bekennen dat ik het zelf ook heel moeilijk vond om mezelf te herkennen.
3: Maar je bent het wel echt.
21: Ja, ik zit er zeker in. De grote gevechten worden gedaan door het vaste team die erin zit. Ik heb een ondersteunende rol in de vechtpartijen gehad. Ik zit erin. Ik sta ook in de aftiteling. Maar exact vertellen waar ik elke keer sta, weet ik niet.
3: Oké, nou dan geloven we in ieder geval op die woord in de aftiteling. Stuntman, dat is nou een beroep wat ontzettend tot de verbeelding spreekt bij mij. Hoe word je dat? Wat moet je allemaal kunnen?
21: Ja, ik heb die vraag natuurlijk heel vaak gehoord. Het komt een beetje neer op, je moet een beetje atletisch zijn. En vaak is vechtsport en turnen, als je die combinatie hebt, is dat een hele goede achtergrond. Maar mensen die heel goed kunnen autorijden of heel goed kunnen paardrijden, die doen vaak ook mee in het stuntwereld.
3: En hoe ben jij daarin beland? Wat kon jij heel goed?
21: Heel goed. Nee, ik heb dus een vechtsportachtergrond gehad. Karate voornamelijk en daarna taekwondo, kickboksen, thaiboksen, al dat soort zaken. En atletisch turnen. Er is een sport dat heet tricking, waarbij je de salto's maakt en de vechtsport combineert. En het stuntteam in Nederland, Stuntbase, die zag mij eens een keer bewegen. Die zei, kom eens een keer langs. En dat is 17 jaar geleden.
3: En zo geschieden. En nu, ik heb al een rondje van al die namen van die kaskrakers waar je in hebt gespeeld opgenoemd. Ik begrijp dat het gaat om shots van een paar seconden. Hoeveel voorbereiding gaat daar dan in zitten in zo'n stunt?
21: Afhankelijk van hoe groot de productie is. Het kan zijn dat je een kleine vechtpartij doet. Dat kan je een dag van tevoren of op de dag zelf nog maken. Maar bij dit soort grote producties zijn we maanden mee bezig om dat voor te bereiden en te maken ook. Dat gaat naar, dat moet dan, hè, je krijgt een script binnen, dat lees je. Je krijgt een storyboard te zien. En wij als stuntteam gaan dus vormgeven aan de hand van de storyboard en het script. En dat gaan we dan van tevoren filmen. Voordat het op set wordt gedaan. En dat wordt goedgekeurd door de regisseur, cameraman, DOP en ook nog de producers.
3: Dus het is een ontzettende grote samenwerking tussen al die verschillende specialismen.
21: Ja. Ja, zeker.
3: Wat is nou jouw meest memorabele, meest spectaculaire, beste, meest masterpiece stunt?
21: Nou, het is het onderverdelen in twee categorieën voor mij. Je hebt zeg maar met wie je hebt samengewerkt. Mm-hmm. Ik heb ooit met Steven Spielberg mogen samenwerken. Die zichzelf ook introduceerde. Of, hoi, ik ben Steven. Toen zei ik, ja, dat weet ik. Ik ben Nick. Maar dat was niet een hele grote stuntfilm voor mij. Maar ik heb bijvoorbeeld in de afgelopen film Supergirl, waarbij ik op een kabel weg word getrokken terwijl er een grote explosie is. Waarbij ik in de brand kom te staan.
3: Oeh, daarvan is het niet moeilijk om jezelf terug te zien of te ontdekken in dat scherm.
21: Nee, klopt. Daar was ik goed te zien.
2: Je zegt waar je in de brand kwam te staan. Ik denk ook wel eens bij die stunts, die zijn zo bizar en zo groot, waarvan ik denk van, als dat maar goed gaat, is het wel eens fout gegaan bij jou?
21: Bij mij niet. Ik doe dit nu al 17 jaar. Ik mag op afgelopen, ik heb nog nooit een groot probleem gehad. Ik werk met hele goede mensen samen. Dat is denk ik waarbij ik de bouwstenen van een goede stunt heb, met een goed team dus. Maar er zijn zeker voorbeelden waarbij mensen in het ziekenhuis eindigen, hersenschade, eventueel een arm die moest geamputeerd worden, of zelfs een dwarslees heeft opgelopen.
2: Ja, want je zegt het vrij makkelijk, maar dat is wel echt het risico van jouw vak. Of dat hoort er gewoon bij of zo.
21: Nou, ik denk dat mensen in de bouw veel meer problemen hebben dan wij als stuntmensen. Ik denk dat wij procentueel gezien veel veiliger zijn, omdat wij natuurlijk wij schatten de risico's heel goed in. En natuurlijk kan het fout gaan. En natuurlijk zit daar een groot risico aan vast. Maar die zie je van tevoren. Probeer dat af te vangen.
2: Ja. Je bent geen stuntman zonder risico's ook. Wat is voor een stuntman eigenlijk de heilige graal? Of heb je die al gedaan? Is dat de stuntdubbel zijn van Spider-Man of
3: James Bond?
21: Dat was vroeger, toen ik iets jonger was, was dat misschien wel het doel. Kijk, als je mee op een gegeven moment een stuntdubbel bent, zoals Luke Scott, dat is dan de stuntdubbel van Tom Holland, dan moet je dus overal meereizen, dan moet je het ook maar willen. Dan ga je de wereld over. We hebben ook een Nederlander, Rob de Groot, die is stuntdubbel geweest voor Dave Bautista. Die heeft 10 jaar lang over de hele wereld rondgezworven om die films te doen. En voor mij is het denk ik op dit moment gewoon mooie projecten mogen doen, met goede mensen kunnen samenwerken.
2: Ja, heb je al een nieuwe klus?
21: Ik ben nu op dit moment bezig, zeker, met een nieuwe serie. Ik mag daar eigenlijk niks over zeggen weer, NDA's.
2: Oh.
21: Ja, zo werkt dat. Ik weet niet zo goed op het moment dat ik dat wel ga zeggen of ik daar problemen mee krijg. Dus ik hou vaak mijn mond dicht.
2: Oké, maar daar wordt weer flink gestunt in die nieuwe klus.
21: Ja, gelukkig wel.
2: Top. Nou, we blijven je volgen. In ieder geval dank voor dit verhaal. De stuntman in Spider-Man en heel veel andere films en series. En Nederlander Nick Roete. Dank je wel.
0: NPO Radio 1.
3: 11:02. Jan van der Putten is hier met het nieuws.
1: De ruzie tussen Spanje en Italië over grenscontroles is verder opgelopen. Met ingang van middernacht speelt Spanje grenscontroles in voor Italianen. Italië besloot Spanjaarden te gaan controleren na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. De Universiteit van Cambridge gaat nieuwe academici beter screenen. De prestigieuze Britse universiteit is in verlegenheid gebracht door een hoogleraar die zou hebben gelogen over zijn cv en hij zou ook plagiaat hebben gepleegd. En in Rotterdam-Charloes woedt brand vlakbij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij, er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten.
22: Langs de lijn en omsteken.
2: Ze moeten hipper zijn, ze moeten meer karakter hebben en ze moeten beter bestand zijn tegen valse munters. Ik heb het over de nieuwe eurobiljetten. Daarom kan heel Europa nog 6 weken stemmen op hoe ons nieuwe papiergeld, dus echte briefjes, eruit moeten zien.
23: Llegan los nuevos billetes de euro.
24: Al 6 miljoen Europeanen hebben gestemd op de nieuwe eurobiljetten.
25: Marie Curie, Leonardo da Vinci of Beethoven pourraient bientôt remplacer les monuments que vous connaissez depuis plus de 20 ans.
26: Zieht een 20er aus dem Geldautomaten und plötzlich guckt euch Marie Curie an.
27: Wat een vrouw op staat.
28: Dat is het eerst wat mij opvalt.
29: Is dit een politicus of zo?
30: Zijn opera-zangeres.
31: 5 euro.
2: €5. En die operazangeres is Maria Callas. Het zou zomaar kunnen dat het winnende ontwerp, want het is een prijsvraag of een ontwerpwedstrijd door heel Europa, een Nederlandse is. Want van de 1200 aanmeldingen voor deze eurobiljetten is een inzending van ontwerper Joost Grotens, moet ik zeggen, bij de laatste 10 geëindigd. En die is nog in de race om de maker te zijn, de ontwerper van de nieuwe eurobiljetten. Goedenavond, Joost.
4: Goedenavond.
2: Ja, je zat in Seoul, begreep ik, toen je hoorde dat je van die 1200 aanmeldingen bij de laatste 10 zat, toch?
4: Klopt, ja. Ja, opeens kreeg ik een link gemaild en ik logde in. En toen zag ik een anonieme vergaderruimte met 5 blije gezichten aan de andere kant. En die vertelde dat ik bij de laatste 10 zat.
2: En toen zei jij, of voelde jij, of dacht jij, of...
4: Oh, dacht ik. Oh, dat is leuk. Ja, ik had er totaal niet op gerekend. Maar dat is natuurlijk meteen fantastisch. Dus daar doe je voor mee met zo'n prijsvraag om bij de laatste te komen.
2: Ja, en waarom deed je mee? Waar kwam je deze prijsvraag tegen? Dacht je van, ik ga eurobiljetten ontwerpen?
4: Nou, dat is een open oproep. En zo vaak krijg je niet de kans als ontwerper om, nee, om bankbiljetten te ontwerpen. Dus ik dacht, dat wil ik doen. Want ik doe normaal gesproken, maak ik vooral boeken. Dit is iets heel anders. Maar ik had goede herinneringen aan eerdere biljetten. En ik zie wel eens jaloers kijken naar andere biljetten van andere landen. Dus ik was eigenlijk wel geprikkeld om mee te doen.
2: Ja. En eventjes om voor de luisteraar begrijping te maken. We kunnen het niet zien, maar we kunnen het wel horen. Hoe ziet jouw ontwerp eruit? Wat zien we?
4: Er zijn 2 series. En ik ben de serie Europese cultuur. En dat zijn eigenlijk biljetten waarop 6 prominente Europese cultuurfiguren op te zien zijn. Onder andere Maria Callas bij €5. Leonardo da Vinci bij €100. En zo nog 4 andere.
3: Heb je er nog een Nederlander tussen geduwd?
4: Nee, nee, niet bij de koppen, zeg maar. Dat zijn de... maar ja. En op de ene kant zijn dus die portretten te zien, op de andere kant zijn het gewoon ruimtes waar Europeanen elkaar ontmoeten. Dus dat was allemaal heel erg streng voorgeschreven. Dus daar kon ik niet veel aan veranderen. En ik kon vooral nadenken over hoe het afgebeeld werd, de portretten.
3: Wat bedoel je met voorgeschreven? Want de competitie is uitgeschreven door de Europese Centrale Bank. Maar die hebben dus ook allerlei voorwaarden of iets dergelijks waar je ontwerp aan moet voldoen.
4: Ja, dat waren een heel boekwerk met eisen inderdaad, van wie er dan op welke nominatie, welk bedrag stond, wat de kleuren zijn die toegepast moesten worden, hoe vaak het cijfer te zien was, als je het briefje vouwt, wat dan ook nog te zien of niet te zien is van het biljet. De handtekening van de bankpresident. Nou ja, er waren echt te veel eisen om op te noemen eigenlijk.
3: En je kon wel je creativiteit nog een beetje de vrije loop laten.
4: Ja, dat duurde even voordat ik daar aan toe kwam. Ik was eerst vooral aan het puzzelen. Hmm. Hoe krijg ik in godsnaam op zo weinig centimeter al die informatie?
3: Al die dingen, ja. Welk ontwerp ben je nou het meest trots op? Op welk briefje?
4: Ik vind die van 5 en van €100 vind ik eigenlijk wel het meest geslaagd. Dat zijn van Leonardo da Vinci en van Maria Callas. Die vind ik gewoon heel goed erop staan.
3: En waarom is dat? Wat is goed erop staan?
4: Waarom is dat? Ja, ik heb die portretten heel erg strak aangesneden. Dus dat je gewoon alle onnodige informatie er eigenlijk eraf haalt. Bij Leonardo da Vinci heb ik die lange baard een beetje weggehaald en die hoed. En je kijkt heel erg in zijn ogen. En het zit gewoon heel mooi op het biljet. En bij Maria Callas was het gewoon een hele mooie foto. Die foto's waren ook gegeven. Dus ja. Dit is eigenlijk een foto van in een studio, in een muziekstudio volgens mij. En ik heb hem zo aangesneden en die zit er gewoon. Ze kijkt gewoon heel mooi in de camera.
3: Ja. Joost, ik wil niet vervelend zijn, maar ik heb niet heel vaak meer eurobiljetten in mijn hand.
4: Ja, ik ook niet.
3: Waarom dacht je dan toch van, ik wil hier aan meedoen?
4: Nou, omdat misschien juist omdat ze die functie verliezen, dat ze juist voor iets anders gaan staan. Eigenlijk van waar Europa voor staat en wat we gemeenschappelijk hebben. En dat vond ik interessant. Die symbolische waarde van het bankbiljet om daarmee aan de slag te gaan. Om dat te proberen uit te drukken.
2: Hey, tot,
4: in het ontwerp.
2: Ja, en tot 21 september, want ik zei net dat het een grote Europese prijsvraag of wedstrijd is. Tot 21 september kunnen mensen online stemmen op mijn favoriete ontwerp. Ik moet zeggen dat ik het ook al gedaan heb. Mag je een beetje reclame maken voor je eigen ontwerp of laat je het aan de anderen?
4: Nou, ik denk dat iedereen gewoon zelf moet stemmen. Als je toevallig serie A, want ze hebben allemaal letters, het mooiste vindt, dan die is van mij, dan is dat heel fijn. Maar kies vooral, want er zijn ook naast die 5 series met portretten, zijn er ook 5 series met rivieren en vogels te kiezen. En als je dat fijner vindt, dan moet je dat vooral doen.
2: Ja. En door dit gesprek ga ik wel meer nadenken. Ga ik meer naar de briefjes kijken die ik in mijn hand ga houden. Ik vroeg me nog wel af, we hebben het over geld, we hebben het over briefjes. Hoeveel geld hou jij hierin over als je dit wint?
4: Helemaal niks, want ik heb allemaal rechten moeten afstaan. Ik heb natuurlijk wel wat gewonnen met en voor die prijsvraag en zo, maar dit is hier blijft het denk ik bij voor mij. Eeuwige roem en misschien nog een extra andere, de andere opdrachtgevers ook op mijn pad komen. Maar,
2: maar als je wint, dan moet je wel even je hele serie natuurlijk gewoon inlijsten en op de muur hangen, toch?
4: Eeuwig
2: roem.
4: Ik denk het wel, ja.
2: We gaan het stemmen. Joost Grotens, ontwerper van de 10 mogelijke ontwerpen van de nieuwe Eurobiljetten. Okay. Dank je wel.

0: Mr. Rock'n'Roll van Amy MacDonald.
1: Vanavond is de Eredivisie weer begonnen en ook de keukenkampioendivisie. Daar rolde ook de bal weer. Commentator Ronald van Dam bezocht het gedegradeerde Heracles Almelo, dat op bezoek ging bij VVV. Ronald, je vertelde daar straks al even dat het een vrij spectaculaire wedstrijd was. Heracles verspeelde een 3-0 voorsprong, maar kwam daarna toch nog weer op 4-3. Verlos ons uit ons lijden, hoe is het afgelopen?
2: Dat is het ook gebleven. Ja, die buitenspelgoal van Davies. Dat draaide de scheidsrechter Martin van der Kerkhof, ondanks alle protesten van VVV, niet terug. Njoli, de nieuwe aanwinst uit Frankrijk. Jean-Paul Njoli was de grote matchwinner voor de mannen uit Heracles. Die nog wel een beetje een tegenvaller hadden, hoor. Want Jeff Reine Adelaide, dat grote Franse talent, wat maar steeds geblesseerd is. En vorig jaar ook maar 39 minuten speelde tegen Utrecht, zeg ik even op mijn hoofd. Ja, hij deed 19 minuten mee en viel toen weer uit met, naar het laatste aanzien, een hamstringblessure. Dus het was uiteindelijk niet allemaal Hosanna bij Heracles.
1: Nee, je sprak vooraf met trainer Vincent Heilman, die als doel heeft om Heracles uiteraard weer terug te brengen naar de Eredivisie. Heb jij vanavond nou een ploeg zien spelen die mee gaat strijden om promotie?
2: Ja, dat denk ik wel, want 70 minuten lang waren ze toch wel echt heer en meester. En was er geen vuiltje aan de lucht. En kwamen ze ook eigenlijk heel makkelijk met leuk voetbal op die 3-0 voorsprong. Maar daarna raakten ze even de spreekwoordelijke kluts kwijt. Dus dat zal nog wel een aandachtspuntje zijn voor Heilman. Die pas 29-jarige trainer die het vak een beetje leren onder Mark van Bommel bij Wolfsburg in Duitsland. Dus er is nog wel wat werk aan de winkel. Maar met deze selectie, ik heb een paar echt leuke voetballers gezien. Onder andere natuurlijk die nieuwe aanwinst, die spits Njoli. Daar gaan ze veel plezier van beleven. En dan ook nog te bedenken dat Thomas Bruns en Mike de Wierik, de twee ervaren mannen die zijn gebleven, van de bank afkwamen. Die luxe heeft hij dan ook nog, die Heilman. Dus dit is wel een ploeg die zich gaat melden voor de strijd om de bovenste plaatsen. Dat geloof ik wel.
1: Een van de andere uitblinkers bij Heracles was Tristan van Gilst met een doelpunt en een assist. Jij sprak hem net en de aanvaller was de wedstrijd op dat moment nog een beetje aan het verwerken.
3: Ja, zo zie je maar weer. KKD is een gekke competitie. Het was op en neer. Ja, kijk, op 3-0 denk je dat je de wedstrijd al over de streep trekt. Maar zo zie je maar, het is pas klaar als er gefloten wordt.
2: Ja, want ik had opgeschreven nieuw elan. Zo voetbalde die ook. Alles onder controle. Je komt zelfs na rust op 3-0. Geen vuiltje aan de lucht. En dan, wat gebeurde er daarna dan nog?
3: Ja, ik kan er niet de vinger op leggen. Maar ja, het zal wel gewoon een beetje gemakzucht zijn of niet scherp zijn. Ja, het mag natuurlijk nooit dat je 3-0 zo weggeeft.
2: Je hebt vorig seizoen meegemaakt, daar zullen we het niet meer over hebben. Nu scoor je dan eigenlijk weer eens voor het eerst sinds mei 2022. Geef nog een assist. Ja, als je daar dan even op inzoomt, voor jou dan wel een lekkere avond.
3: Ja, inderdaad. En winnen, dat is het belangrijkste. Dus was goal en assist was prima, maar als we niet winnen, dan stelt het niet zoveel voor. Dus ik ben blij dat we gewonnen hebben.
2: Hey, een pas 29-jarige nieuwe trainer. Hoe is het onder hem te voetballen?
3: Ja, dat is heel fijn. Je merkt gewoon dat hij wat jonger is. Je kan goed met hem communiceren. Af en toe een grapje maken. En ja, zijn visie is gewoon duidelijk. En we moeten gewoon hard werken. Dus tot nu toe bevalt het goed.
2: Ja, en het heilige doel is terug naar de Eredivisie meteen, toch?
3: Ja, sowieso.
2: Eén klein smetje. Jeff Reine Adelaide valt dan alweer heel snel uit. Wat doet dat met jullie in de kleedkamer? Want dat zit die jongen ook niet mee, hè?
3: Nee, dat is zuur en... Ja, we weten nog niet de ernst ervan, maar we hopen dat hij snel terug is.
2: Eind goed, al goed?
3: Ja, gelukkig wel. Maar nu weer focus op volgende week.
1: Ja, Ronald, dat was Tristan van Gilst. Wat vond jij vandaag van hem in deze wedstrijd?
2: Ja, dat is een leuke voetballer. Hij heeft het verleden bij PEC Zwolle en de Graafschap. En had het vorig jaar moeilijk. Maar ja, dat had heel Heracles in dat rampseizoen. Toen ze 9 van de eerste 10 wedstrijden verloren. Trainer eruit. En onder Kruse leefden ze dan nog even op. Maar toen Enes Faber de trainer werd, ging het weer bergafwaarts. Dus die zal met deze nieuwe trainer blij zijn. En hij voetbalde lekker fris van de lever. Een goal, een assist. Daar gaan ze nog veel plezier aan beleven als hij in goede doen steekt. Die Tristan van Gilst.
1: Ja, dat was deze wedstrijd. Vandaag waren er nog 4 andere wedstrijden. Wat viel jou daarin?
2: Nou, Dordrecht Jong Ajax 2-1 voor FC Dordrecht. Dat wel met 1-0 achterkwam. 2 keepersfouten aan beide kanten in de beginfase. En Gwargi is dan uiteindelijk de matchwinner voor FC Dordrecht. Dan hadden we nog Emmen dat Roda JC ontving. Ja, Roda JC, Koen Jansen, hoe krijg je het voor elkaar? Raakte de lat en de paal en die bal schiet eruit. Dus Roda JC niet op voorsprong. En uiteindelijk wint Emmen die wedstrijd dan door een doelpunt van Freddy Quispel, die in de 68e minuut de matchwinner werd. Toppos NAC Breda. Die andere ploeg die degradeerde uit Breda. Dus die natuurlijk graag meteen weer wilde winnen. Maar die kwamen wel met 1-0 achter door een doelpunt van Nsingi voor Toppos. Maar twee invallers. Moussa Soumano, waar ze bij NAC vorig jaar al zoveel van verwachten. Maar hij is ook vaak geblesseerd. Zorgde voor de 1-1. En de pas 19-jarige Pepijn Reulen in de 91e minuut in de blessuretijd pakte hij dan de volle buit voor Breda. Voor de NAC Breda door de 2-1 binnen te tikken. Ja. Laatste wedstrijd. Vitesse RKC. Daar zat het venijn in de staart. Vitesse kwam met 1-0 voor door Noeval Bannes vlak voor de rust. Maar in de slotfase een dwaling van keeper Conne van den Berg die tegen rood aanliep. Dat was niet echt heel erg nodig. Maar daarvoor moest hij er wel af. Ook nog een extra speler om natuurlijk de komst van een keeper mogelijk te maken. Maximilian Broel. Maar die kon de penalty van Vin Stockers niet tegenhouden. Dus zo werd het toch nog 1-1 later. Gingen de mannen uit Waalwijk. Dus met een puntje weg uit Arnhem. En een leuk feitje. Vorig seizoen was het pas in de 100ste wedstrijd dat de eerste 0-0 viel. Nou, nu hebben we 5 wedstrijden gehad en nog geen 0-0. Dus we zitten wat dat betreft weer lekker op koers.
1: Kijk, dat was de eerste speelavond in de eerste divisie in Vogelvlucht. Dankjewel, Ronald van Dam.
4: Mark van Bommel is vandaag gepresenteerd als bondscoach van België. De oud-middenvelder die als trainer successen boekte met Antwerp legde uit waarom hij voor deze functie heeft gekozen.
5: Als je ziet waar België staat, de uitdaging. Ik heb natuurlijk 2 jaar in Antwerp gewerkt. Vlak bij de grens opgegroeid. Tussen Duitsland en België in. Of tussen tussen Duitsland en België. 5 kilometer naar links, 5 kilometer naar rechts. Dus de band met België is sowieso groot. Antwerp, 2 jaar terug. In die 2 jaar heb ik redelijk wat aanbiedingen gehad. En eigenlijk nooit het gevoel gehad, dit moet ik doen. Als coach van een land is het dat is een eer. Als je ziet ook waar België staat bij de top 10 van de wereld. Ja, dan is dit een baan, een job die iedere trainer graag wil. En ik heb er ook niet over getwijfeld.
4: Van Bommel heeft er dus niet over getwijfeld. Over een eventueel bondscoachschap bij Nederland heeft Van Bommel ook niet hoeven twijfelen. Hij zei namelijk niet te zijn benaderd door de KNVB.
5: Nee, er is geen contact geweest. Ik vind het ook niet erg. Wat dat betreft is dat een taak voor Nigel de Jong. Om een nieuwe trainer te vinden. Ik ben blij dat Vincent en de bond mij gebeld hebben om te vragen of ik de Rode Duivels wilde trainen. Want dat is echt een uitdaging waarvan je zegt van ja, daar kun je veel meer bereiken.
4: België is wel een bondscoach en wij moeten nog geduldig zijn.
1: Gaan we nog even naar de wielrendag vandaag. Demi Vollering had in de Tour de France haar zinnen gezet op een ritzege op de Mont Ventoux. En ze wilde de gele trui afpakken van Marlène Reuter. Dat lukte allebei niet, want Kasia Nieuwe-Doma pakte zowel de etappe als de gele trui. Voor de microfoon van Suzanne Morre voelde Vollering
6: vooral teleurstelling.
7: Ja, is dat wat ik aan je gezicht zie?
6: Ja.
7: En waar komt dat door? Waarom lukte het niet?
6: Ik deed mijn aanval en toen deed Kasia heel slim meteen eroverheen. En toen, had ik het eigenlijk meteen vol dicht moeten rijden. Maar ik had gehoopt te kunnen springen zonder Marlen. En dan bij Kasia aan te kunnen sluiten, maar dat lukte helaas niet. En toen, het laatste stuk was heel veel tegenwind. Dus had ik zoiets van, dan kunnen we misschien beter met z'n tweeën zijn. Maar Kasia had enorm goede benen vandaag en die bleef maar verder weglopen. Dus
7: je zegt ik had misschien erachteraan moeten gaan, zeg maar. Maar is dat dan gegokt en verloren?
6: Ja, en ook gewoon, waarschijnlijk kon ik ook gewoon niet helemaal. En achteraf ga je er altijd een beetje over twijfelen. Of je echt niet kon. Of dat je dat op dat moment dacht. Maar ja, daar zit dan vooral ook de teleurstelling. Dat ik het toch eerder had moeten proberen voor mijn idee. En uiteindelijk wint Kasia super sterk hier. Dus dat is super knap.
7: Daar had misschien toch meer in gezeten, voel ik.
6: Dat is altijd lastig te zeggen. Achteraf denk je altijd van, had ik maar. Maar op het moment zelf ga je er ook gewoon 100% voor. Dus dat is lastig te zeggen.
7: Aan het einde ga je nog wel. Is dat om het gat zo klein mogelijk te houden?
6: Ja, en dat stuk was weer steiler. En wind in de rug. Dus dan is het ook makkelijker om een gat te slaan. Ja. Dus daar ben ik dan blij mee dat ik dan wat tijd op Marlon pak. Maar hij was net niet genoeg om het geel te pakken. En allerliefst had ik gewoon de etappe willen winnen hier natuurlijk.
7: En dan ook het geel weer pakken natuurlijk.
6: Ja, zeker weten.

0: A Little Time for Love, Mika Miller.
1: De hernieuwde kennismaking van Cambuur met de Eredivisie was een pijnlijke. De ploeg van trainer Johan Plat verloor vanavond thuis met 4-0 van Excelsior. En commentator Philip Koken vroeg Plat om naar een oorzaak te zoeken.
2: Nou ja, ik heb niet het gezicht gezien wat wij de afgelopen weken wel hebben laten zien in de voorbereiding. Dus dit kwam in die zin zeker de manier waarop was niet verwacht. En we moeten heel snel de koppen bij elkaar steken en hiervan leren.
3: Kun je al een beetje onder woorden brengen wat je bedoelt met de manier waarop? Wat ging er precies fout?
2: Nou, ik vond ons heel passief. Ik vond ons zonder lef spelen, met name in de eerste helft. En dat zit niet in ons team. Dat heb ik de afgelopen weken anders gezien.
3: Ja, in de voorbereiding heb je er ook een paar keer op gegaan met geen slordige fouten maken, waardoor je ineens tegen doelpunten krijgt. Hè? Dat gebeurde nu ook.
2: Klopt, we spelen daar een rechterbal in en het gaat heel snel. Nou ja, dan maak je gelijk kennis met de wetten van de Eredivisie.
3: Ja, terwijl ik elke paar keer hoorde zeggen van ja, dat is er nu wel uit.
2: Ja, dat zijn keuzes. En misschien zit er ook wat spanning op. Voor iedereen is het de eerste keer. Tenminste, we hebben één speler met ervaring op dit niveau. Dus dat moet er heel snel uit.
3: Bijt je dit ook een beetje aan de gemiddeld jonge leeftijd van je groep?
2: Nee, ik heb daar niks mee. Wij weten dat er nog 4-5 jongens bij moeten. Dat weten we al vanaf het begin. Daar zijn we mee bezig, maar het heeft geen zin om over... ik bedoel, Excelsior heeft ook een jong team en zo zijn er meer jonge teams. Ik denk dat het meer te maken heeft met spanning en de onwennigheid van een eerste wedstrijd in de Eredivisie.
3: Moet jij de komende week nu ook een beetje een mentaal trainer worden? Dat ben je natuurlijk al gedeeltelijk.
2: Nou, kijk, we hebben verliezen 3 punten en er zijn nog 33 wedstrijden te gaan. Dus wij gaan gewoon door op de weg waarmee we zijn begonnen. En dat was niet zoals we nu in de eerste helft voor de dag komen.
3: Sta je er echt zo nuchter in?
2: Nou ja, natuurlijk komt dit aan. En wij hebben heel veel stappen te maken als je dit zo ziet. En daar gaan we mee aan de slag.
3: Want je ziet bij Vlagen ook, jouw spelers hebben best kwaliteit. Alleen komt er volstrekt niet uit, zeker in de eerste helft niet.
2: Nee, dat zag je wel, vond ik na rust. Zag je wel dat we kunnen voetballen. En dat hebben we ook al eerder laten zien. Dus daar gaan we mee verder.
1: Waar we niet mee verder gaan is deze uitzending, want die is aan ten einde gekomen. Het Oog op Morgen staat op het programma met
4: Koen Verbraak.
1: Goedenavond.
5: OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Met deze week...
6: Ja, de brandweer heeft bij het blussen van de natuurbranden in Oosteren bij Venraai mogelijk explosieven gevonden.
5: Hoeveel bommen uit de Tweede Wereldoorlog liggen er nog onder de grond? En is dat gevaarlijk? Een protestlied uit Uruguay? En in onze serie Oude Woorden Nieuwe Wereld, een boek over de terreur van Stalin. Dat en meer in OVT. Zondag van 10 tot 12.
7: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: NPO Radio 1.
13: Uur Jan van der Putten met het NOS Journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse enclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten twee waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van de balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale hof

0: projecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van de balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het Congres. Dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. In Rotterdam-Charloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij en er is een NL-alert verstuurd. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon, weinig wind en 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: hätte und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Vandaag werden weer verschillende bedrijven getroffen door een datalek. Onder meer Ajax en een brillenketen. De angst bestaat dat er allerlei persoonsgegevens op straat belanden. Vervelend natuurlijk. Aan de andere kant, dat biedt mogelijk ook nieuwe inzichten en onverwachte dwarsverbanden. Want na het belabberde spel van Ajax in het afgelopen seizoen ontdekken we nu misschien dat sommige spelers gewoon een bril nodig hebben. Goedenavond, welkom bij het Oog. De aanhoudende droogte begint ook Nederland parter te spelen. De vraag is, zijn we daar wel voldoende op voorbereid? Ik bespreek het straks met een hydroloog. Acteur Peter Faber is overleden. Regisseur Aten de Jong werkte met Faber en schuift hier straks aan om over hem te vertellen. In onze serie over hits uit 1976, het geboortejaar van het Oog, hebben we het over dit nummer.
3: Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux.
2: En om 11:55 vragen we ons af of het klopt wat de New York Times beweert, namelijk dat Den Haag in deze bloedhitte de beste stad is om af te koelen. Maar eerst het nieuws van

0: Vrijdag 7 augustus.
1: Een schoolshooting, dan denk je al snel aan de Verenigde Staten. Maar nu maakte Bangkok er een mee. Een 14-jarige jongen, die volgens de Thaise premier Anutin mentale problemen had, schoot in het rond.
2: It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
1: Het wapen was van zijn opa, bij wie de jongeman woonde. Hoe die het in handen kreeg, is onduidelijk.
2: Some way, somehow, we don't know how this child got access to the gun.
1: 5 scholieren kwamen om en de schutter doodde ook zijn grootouders. Premier Anutin wil nu strengere wapenwetten.
2: We will have to amend the laws regarding gun carrying.
1: Het is een nachtmerrie voor elke reiziger. Met de koffer nog in de hand blijkt bij aankomst dat je vakantiewoning helemaal niet bestaat, terwijl je die toch echt via booking.com had geboekt.
3: Dit is de boekingsbevestiging, ja. 4 nachten en het was €350.
1: Zulke fraude komt steeds vaker voor. De man waar Nieuwsuur mee sprak had een code gekregen om toegang te krijgen tot de woning. Alleen,
3: ik kon drukken wat ik wilde op het kastje, maar er gebeurde dus niks.
1: Er lijkt maar geen eind te komen aan deze zomer. Volgende week stijgt het kwik weer naar tropische waarden. We lijken eraan te wennen.
4: Lekker, ik vind het heerlijk.
5: Ik vind de warmte heerlijk.
6: In het begin kon ik er slechter tegen dan nu.
1: Maar ja, de droogte is wel een groeiend probleem.
7: Ja, dat is vervelend, want het is natuurlijk voor het groene beter als het ook regent.
8: Dus het mag gaan regenen, maar ja, dat kunnen wij niet oplossen.
1: En om het neerslagtekort op te lossen, moet het wel heel lang gaan regenen.
9: Bijna nu tot en met nieuwjaar elke dag kunnen regenen en dan zou het hier eindelijk een beetje weer op niveau zijn.
1: Gisteren overleed Journey Kaagman en vandaag de veelzijdige acteur Peter Faber. Een van zijn bekendste films was Schatjes.
10: Zijn hier ook kindertjes? Beneden komen.
1: Faber had geen gemakkelijke jeugd. Dat leverde hem een mooie kijk op het leven op. Er komt altijd een kans voorbij.
11: Net zoals mensen zeggen, ja, ik heb geen kansen. Ja, je hebt wel kansen, je bent niet wakker.
7: Ja.
1: En over de zin van het leven had hij ook een bijzondere tekst.
11: Het leven heeft geen zin. Het leven vraagt welke zin jij eraan geeft. Het mag alles zijn.
12: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En de krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
13: Nederland vangt op dit moment 5 zieke kinderen op uit Gaza. Die kwamen hier aan in oktober vorig jaar. In november 2023 beloofde toenmalig minister Kuipers al om in Nederland zieke en gewonde Palestijnse kinderen op te vangen. Maar het duurde dus 2 jaar totdat ze hier aankwamen. Uit interne documenten blijkt nu dat de operatie zorgde voor onmin tussen verschillende ministeries en onrust over de gevolgen, schrijft Dagblad Trouw.
1: In de documenten van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt kritiek geuit op de solistische rol van buitenlandse zaken. Bovendien is de weerstand bij sommige andere ministeries om kinderen op te vangen groot. Uiteindelijk komen er dus toch 5 kinderen deze kant op, maar daar is het bij gebleven. Een kinderarts is kritisch en zegt, in een rijk en ontwikkeld land voel je de verantwoordelijkheid om deze kinderen op te vangen.
13: In het Nederlands Dagblad een reportage over een jezidi-gezin in Velp dat vorige week werd mishandeld. Het begon met een hamer die in de tuin van het gezin werd gegooid. Toen de vader vroeg wie dat had gedaan, kreeg hij een fles bier naar zijn hoofd en raakte hij gewond. Daar, voor het huis, zijn mijn vader, moeder en broertje mishandeld door een groep jongeren, vertelt zoon Nouri. Ze kregen klappen op het hoofd.
1: Maak hem dood, riepen ze, zegt Nouri. Zelf was hij aan het werk en niet thuis. De politie brengt het gezin naar het ziekenhuis en nu zit de familie ondergedoken. Waarschijnlijk was de aanleiding voor de mishandeling de aangifte door het gezin na maanden van intimidaties. Voor de familie is het extra pijnlijk dat het bijna op de dag af 12 jaar geleden was dat de genocide op de Yezidis plaatsvond in Noord-Irak.
13: Op de parkeerplaats van Brussels Airport rijden Nederlandse auto's af en aan, dat schrijft de Telegraaf. Een gezin uit Brabant wacht op een vlucht naar Barcelona. De familie woont vlakbij Eindhoven Airport, maar rijdt toch liever naar België. De reden? Het geld. Bij Eindhoven waren we voor 5 mensen bijna €1200 duurder uit, vertelt de moeder van het gezin. Dan rijden we liever naar Brussel.
1: Zo zijn er veel meer Nederlandse gezinnen die vanaf de Belgische luchthaven naar Spanje, Griekenland of verre landen vertrekken. En steeds vaker speelt de prijs daarbij een doorslaggevende rol. De reisbranche is bezorgd nu de vliegbelasting in Nederland opnieuw fors omhoog gaat vanaf januari.
13: Wie zondag in het zuidoosten van het land in de tuin zit, kan plotseling een bijzonder uitzicht krijgen. Een gigantische zeppelin, meldt het AD. Geen zorgen, het zijn geen aliens, grapt een meteoroloog van de Wageningen Universiteit. Maar wat is het dan wel?
1: Een Duits luchtschip vol met snuif- en scanapparatuur om de luchtkwaliteit te meten. Het voordeel van dit luchtschip is dat het heel langzaam kan vliegen, zegt de meteoroloog. En daardoor registreren de sensoren veel meer details.
12: Deze onderwerpen uitgebreid

0: Ilse de Lange, So Incredible. Nederland stevend af op een van de droogste jaren ooit. Zijn we daar wel goed op voorbereid? Dat vraag ik aan hydroloog van Wateronderzoeksinstituut KWR, Klaas-Jan Raad. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Nou, dat is meteen een goede beginvraag. Zijn we daarop voorbereid?
1: Ja, nou ja, ja en nee. Toen 2018 was eigenlijk onze belangrijke wake-up call. De eerste droogte van daarna heel wat droge jaren, maar ook twee hele natte jaren, 2023, 2024. En er is heel veel gebeurd. En tegelijkertijd zie je nu dat een aantal vraagstukken die er zijn, problemen, schade bij ondernemers, dat we ook nog heel veel te doen hebben.
0: Maar 2018 was een vergelijkbaar jaar qua droogte?
1: 2018 was vergelijkbaar, net als 2003. Dit jaar is nog wel wat erger. De neerslagtekorten zijn vergelijkbaar, 300 mm op het moment. Maar de afvoer van de Rijn is nog nooit zo laag geweest. En die zit normaal op 2200 kuub per seconde. En nu nog maar op iets meer dan 600, dus een kwart van wat gemiddeld ons land binnenkomt.
0: En wat is de consequentie daarvan?
1: Nou, dat Rijnwater gebruiken we heel veel, hè, om het zout terug te dringen wat anders vanuit de Noordzee opdringt. Het vult ook het IJsselmeer. En dat IJsselmeer is zo'n grote regenton van waaruit dat water door verschillende provincies onder andere wordt verdeeld. En dat hebben we hard nodig, want het verdampt overal als een dolle. En we willen daar waterpijlen op peil houden bijvoorbeeld. Het was net in het nieuws om dijken te beschermen, om die voldoende nat te houden.
0: Ja. Wat hebben wij geleerd van die droge zomer in 2018? Wat is er toen aan het droogtebeleid veranderd?
1: Ja, een aantal dingen. Als je, ik noemde het al het IJsselmeer, dat is eigenlijk de meest praktische maatregel die we hebben doorgevoerd. Dat noemen we ook wel onze nationale regenton. Nou, daar zit al een zomerpeil in een winterpeil. Dus zomer zetten we dat water al hoger. Nou, op het moment zetten we dat nog extra hoog, om daar 400 miljoen kuub aan water op voorraad te hebben. En dat gaat naar Noord-Holland, naar Friesland, naar Groningen. En dat is ook de reden dat je daar niet zoveel hoort dat er iets aan de hand is.
0: Dat deden we voor 2018 niet met het IJsselmeer?
1: Dat deden we voor 2018 niet. Dus dat beheer van het IJsselmeer, dat hebben we echt veranderd na 2018.
0: En hoe gaat dat in zijn werk, die IJsselmeerbuffer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die zetten we hoger, alsof je aan een thermostaatje draait.
1: Ja, nou, eigenlijk is dat ook zo. Hè? Oh, ja. IJsselmeer wordt gevoerd door de IJssel. Nou, de IJssel is een zijtak van de Rijn, dus daar komt water binnen. En bij de afsluitdijk, daar zie je die grote dam. En daar hebben we natuurlijk sluizen in. Dus daar kunnen we controleren hoeveel eruit gaat. En dat zetten we een beetje op slot op het moment.
0: En die buffer zorgt ervoor dat de waterstand in een deel van het land hoger blijft.
1: Ja, dus Noord-Holland, Groningen, Friesland. Daar kunnen we de waterstanden op peil houden. De veengebieden waterstanden. Maar ook zorgen dat er voldoende water is voor boeren bijvoorbeeld.
0: Want dat zijn een soort communicerende vaten?
1: Ja, niet communicerend. We moeten het er wel naartoe pompen. Maar goed, daar is ons land op ingericht. Hè. Een deel van het jaar pompen we vanuit die provincies water naar het IJsselmeer. Dan is dat te veel. Anders zouden we daar natte voeten krijgen. En in de zomer draaien we dat om. En dan gaat het van het IJsselmeer naar die provincies toe.
0: Als je de weersverwachting volgt, ja, er is nog geen regen in zicht voorlopig. Moeten we ons ook al zorgen maken over de drinkwatervoorziening?
1: Nee, de berichten die ik nu heb van de drinkwaterbedrijven is dat daar de voorraden op peil zijn. Ook daar geleerd, denk ik, van 2018. En we zitten nu momenteel in een vakantieperiode. Hè? Dus een groot deel van Nederland verbruikt zijn water in het buitenland. En dat drukt de vraag hier natuurlijk.
0: Maar ook, ze komen wel weer terug. En we hebben bovendien nu mensen uit het buitenland die ons water opdrinken.
1: Ja, toch is die drinkwatervraag op het moment ietsje lager dan dat die bijvoorbeeld in juni was. Maar wat mijn informatie is, dat die drinkwatervoorraden op het moment op peil zijn. Ja. Wil niet zeggen dat je niet zuinig moet zijn met drinkwater natuurlijk.
0: Nee. Dus wat moeten we niet doen?
1: Nou, besproei je tuin niet. Laat het gras lekker geel worden. Was je auto even niet. Dat soort maatregelen, doe dat niet op het moment. Hè. Die druppel oppervlaktewater of grondwater die je kan gebruiken om drinkwater van te maken, ja, die kunnen we nu ook heel goed voor iets anders gebruiken. Ja,
0: en u zegt, die drinkwaterbedrijven hebben ook geleerd van 2018. Ja. Wat doen die dan nu anders?
1: Nou, veel in het beheer en in het systeem gingen ook een paar dingen knel in 2018. Of bijna knel, want het is goed gegaan toen. Dus daar zijn aan leidingen is daar gewerkt, aan die operationele capaciteit. En je ziet dat drinkwaterbedrijven zich erg voorbereiden op de komende jaren. Want nou ja, dit is het nieuwe klimaat. Daar doen we op korte termijn helaas weinig aan. En we zien de drinkwatervraag ook toenemen. Puur omdat de bevolking groeit. En groeiende bevolking is een grotere drinkwatervraag.
0: In het Westland geldt sinds woensdag een verbod op het gebruik van slootwater.
1: Ja.
0: Tuinders zijn daar nou niet bepaald blij mee. Nee. Heeft u als hydroloog een advies voor hun?
1: Nou, de eerste, die beslissing die het OGM-raadschap heeft moeten nemen in het Westland is echt ontzettend moeilijk. Hè? En dat is dan die afweging tussen veiligheid, die dijk op peil houden, ja, of water bijvoorbeeld voor de tuinders. En ik ken de glastuinbouw goed. Het is een ontzettend innovatieve sector die eigenlijk ook al aan heel veel oplossingen werkt. Ze noemden afgelopen dagen, jongens, geef ons een klein beetje van het rioolwater, gezuiverd rioolwater van de waterzuivering van Den Haag. Dat komt niet uit de lucht vallen. Dat idee, dat is ook iets wat de glastuinbouwsector al langer verkent, bijvoorbeeld.
0: Ja. En hoe doen zij dat dan? Hoe kunnen zij zich daarop instellen?
1: Nou, wat de glastuinbouw al langer doet, is dat ze brakgrondwater bijvoorbeeld gebruiken. Eigenlijk al sinds de jaren 90. Hè. Dat pompen ze op, dat ontzilten ze. En dat is bijvoorbeeld voor paprikatelers een aanvullende bron.
0: Dat is net zo goed als niet brakwater?
1: Je moet dat ontzilten. Hè. Dus je moet het zout eruit halen, zodat je eigenlijk op school met scheikunde vroeger demiwater overhoudt. Dat vinden de tuinders fantastisch om te gebruiken. Dus dat doen ze al sinds de jaren 90. En effluent of het ondergronds extra in grondwaterlagen extra water opslaan, dat zijn ook dingen die de tuinbouw eigenlijk al ontwikkelt.
0: En hoe staat het met de droogte van de hoge zandgronden? Noord-Brabant, Limburg, Oost-Nederland?
1: Ja, ik heb het vanochtend nog aan collega's gevraagd. De grondwaterstanden zijn daar zelfs iets hoger dan bijvoorbeeld in 2018. Daar waren we zelf ook een beetje verbaasd over. Misschien een teken dat een aantal maatregelen werkt. Aan de andere kant ook hebben we daar heel veel te doen. En dat is een hele complexe puzzel die we daar moeten leggen. Operationeel gebeurt er. We voeren al minder af. Hè. Dat wat in de winter en het voorjaar voert, dat houden we wat meer vast. Maar daar hebben we nog wel wat meer stappen te zetten.
0: Ja. Als u nou dat vanuit uw expertise moet zeggen, hoe zou Nederland zich beter moeten voorbereiden op die droge, hete zomers van de toekomst, die gewoon het nieuwe normaal lijken te worden?
1: Ja, misschien toch bij die hoge zandgronden blijven. Het wordt veel gezegd, hè, minder afvoeren. Dat afvoeren van water deden we met reden. De aardappeleters van Van Gogh, hè, die armoedtroeven destijds, was omdat het zeiknat was. Dus daarom zijn we ook gaan ontwateren. Nu in het nieuwe normaal, ja, dat betekent meer water vasthouden. En dat klinkt leuk op papier, maar het betekent ook heel veel voor onze ruimtelijke inrichting. En uiteindelijk een aantal politieke beleidskeuzes die we daar moeten maken. Het is daar een belangenspel ook dat daar zit.
0: Dank voor uw toelichting, hydroloog Klaas-Jan Raad. Dank u wel. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde onder meer in de speelfilms Max Havelaar, Schatjes, Ketje Tippel en Siske de Rat. Ook speelde hij de hoofdrol in Alle Dagen Feest, een vierluik naar verhalen van Remco Kampert, waarvan Aten de Jong één deel regisseerde. Goedenavond, Aten.
2: Goedenavond, hallo.
0: Wij mogen elkaar tutoyeren, want we hebben elkaar wel eens vaker gesproken, toch?
2: Ja.
0: Die film Alle Dagen Feest is uit 1976, 50 jaar geleden dus.
2: Ja.
0: Wat staat jou bij van die samenwerking met Peter Faber?
2: Nou, toch wel veel hoor, want het was mijn eerste film. Het was Peters eerste hoofdrol. En wat me vooral bijstaat was zijn ongelooflijke directheid, zijn impulsiviteit. En wat dat betreft was hij een heel ander soort acteur dan de traditionele acteur in Nederland. En want in die tijd was het nog, de normale acteurs waren nog Ko van Dijk en Ellen Vogel, wat een schat
0: Guus
2: van
0: Hermes,
2: de actrice was.
0: Ja.
2: Maar Peter kwam met het werktheater uit een heel ander gebied. En dat was veel directer, veel impulsiever en ook veel spontaner.
0: Want het werktheater was ook niet standaard toneel, toch?
2: Nee, het was totaal niet standaard, nee.
0: Want wat deden ze daar?
2: Nou, wat ze vooral deden, ze hadden een idee. En dat idee gingen ze dan over improviseren. En met het improviseren creëerde ze uiteindelijk de voorstelling.
0: Ja, ja, ja. En liet hij zich, want je zegt, het was mijn eerste regie, liet hij zich regisseren door zo'n jonge vent?
2: Ja, ik was 22, dus inderdaad jong. Ja, toch wel hoor. Toch wel, want hoewel Peter geen klassieke acteur was, was hij wel iemand die heel goed luisterde en die heel goed kon omgaan met je. Maar je hebt in feite twee soorten regisseurs. Je hebt de regisseurs die niet van acteurs houden en denken van, je moet precies doen wat in het script staat. Nou, zo was ik niet. Of je hebt acteurs die denken van, nou, als hij het beter kan maken door zijn improvisatie, dan is het goed. Maar je moet hem wel in beperking houden. Want als je alleen maar improviseert, dan verlies je het verhaal.
0: Jij bent een blijver volgen natuurlijk ook naar die eerste regie. Wat vond jij zijn mooiste rol?
2: Op dit moment denk ik toch Max Havelaar.
0: Ja?
2: En dan moet ik heel eerlijk zeggen, dat is een beetje nostalgisch. Want het is natuurlijk Multatuli, het is Peter, het is Fons Rademakers, waar ik heel bevriend mee was. Het kan zijn als je die film nu ziet dat hij wat gedateerd overkomt, maar het is een belangrijke film.
0: Laten we even naar Peter Faber in Max Havelaar luisteren.
3: Daarbuiten worden 30 miljoen inlanders mishandeld, gekneveld, uitgezogen en vermoord. En dat gebeurt in uw naam! In uw naam! In uw naam!
0: Was dit een typische Faber-rol?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, nee, nee. Zeker niet, want Peter is speelde vrijer. Speelde veel meer wat in hem opkwam.
0: Want dit klinkt bijna een beetje statig.
2: Nou, dat is het ook zo. Het klinkt vrij theatraal, vind ik nu.
0: Mm-hmm.
2: Maar je mag niet vergeten natuurlijk dat als je het beeld ziet, als het goed is, dan is dialoog natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk. Het is de hele subtekst die veel belangrijker is. En nu hoor je alleen maar de tekst.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat het beeld erbij het wel beter maakt. Maar het komt een klein beetje theatraal over. Maar Peter op zich was natuurlijk iemand die heel veel improviseerde. En zijn directheid, zijn impulsiviteit bracht een enorme eerlijkheid mee. Die eerlijkheid hoorde hier minder omdat het meer een geschreven tekst is.
0: En wat bedoel je met eerlijkheid?
2: Nou, eerlijkheid betekent dat het karakter, dat je gelooft dat karakter het ook echt zegt. En dat het niet verzonnen is en niet, bij wijze van spreken, geacteerd is.
0: Dat is toch niet een acteur te spelen?
2: Nee,
0: je gelooft hem in die rol?
2: Ja.
0: Ken je hem ook persoonlijk goed?
2: Ik zou niet zeggen goed, maar ik ken hem wel persoonlijk. Ja. Ik ontmoet hem wel regelmatig.
0: Wat was het voor man?
2: Weet je, wat heel bijzonder aan hem was dat hij eigenlijk heel sociaal was. En ook op het einde van zijn leven heeft hij bijvoorbeeld in gevangenissen heeft hij allerlei cursussen gegeven aan jongere mensen om ze voor te bereiden om weer terug te gaan in de maatschappij.
0: Waar kwam die drive vandaan, denk je?
2: Ja, dat is een heel klein beetje speculatief. Ik weet dat hij geen gemakkelijke jeugd had zelf.
0: Mm-hmm.
2: Maar daar weet ik de details niet van. Daar sprak hij ook niet echt over. Tenminste, niet met mij. Maar je voelde wel dat hij een enorme drive had. Hij kon bijvoorbeeld ook bijna zijn mond niet houden. Als je met hem praatte, dan was het ene verhaal na het andere.
0: Want hij kwam ook wel hyper over.
2: Nou ja, nu zou je het ADHD noemen, maar dat woord bestond toen nog niet.
0: Maar dat was het misschien wel.
2: Dat was het misschien wel, ja. Maar die sociale inzet van hem, dat hij mensen in de gevangenis hielp om hen voor te bereiden op hun leven na de gevangenis, dat is natuurlijk fantastisch. En dat is heel kleinschalig. Dat heeft niks met roem te maken van een film.
0: Nee. Dus dat betekent misschien ook dat hij niet een kolossaal ego had? Of heeft het een niet het ander tot gevolg?
2: Nou, hij had wel een uitingsdrang. Dat is niet helemaal hetzelfde als een kolossaal ego, maar hij had wel een enorme uitingsdrang om mensen te helpen, maar ook om zichzelf te uiten. Bijvoorbeeld, hij ging ook schilderen. En ja, of die schilderijen nou mooi vindt of niet, maar hij had wel de behoefte om dat allemaal te doen.
0: Ja. En die uitingsdrang, wat moest er dan uit?
2: Ik denk vooral zijn enorme drang om het leven te tonen.
0: Het leven?
2: Ja, hij had natuurlijk geen gemakkelijke jeugd gehad. Hoewel ik dat alleen maar van horen zeggen heb. Maar hij wou aantonen aan iedereen om hem heen hoe goed het leven kon zijn en hoe interessant het leven kon zijn. En dat wou hij ook vertellen aan andere mensen en andere mensen laten ervaren.
0: En ook om daardoor zelf grip op dat leven te hebben.
2: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
0: Ja. Wat, merkte je dat ook in hoe die speelde?
2: Toch wel, ja, absoluut. Want je kon hem, als hij een bepaalde scène moest doen, dan zocht hij intuïtief, want hij was geen intellectueel. Hij ging niet heel erg nadenken van, oh, ik moet dit analyseren, dan moet ik het zo, dan moet ik het zo doen. Wat heel veel acteurs wel doen. Maar hij ging intuïtief na hoe het voor hem zou voelen. En dat gooide hij er dan uit en verzond er alles bij op dat moment wat in hem opkwam. Dus hij was heel spontaan.
0: Dus dat is wat je daar straks eigenlijk ook zei, dat het heel erg met hemzelf te maken had.
2: Dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Wanneer heb je hem voor het laatst gezien?
2: Klein jaar geleden.
0: Ja? Bij wat voor gelegenheid?
2: Nou, het was misschien iets langer dan een jaar, maar ongeveer een jaar. Het was de verjaardag van Matthijs van Heiningen. Die werd 80. En die had een bijeenkomst met allemaal mensen met wie hij gewerkt had. Allemaal, er waren misschien 40 of zo, in de kring.
0: En was hij dan een bruisend middelpunt, Peter Faber?
2: Nee, hij drong zichzelf daar niet naar voren. Ik zat met hem en een paar met mijn vriendin die in dezelfde, hoek zit als hij met jeugddelinquenten. Dus daar hebben we heel veel over kunnen praten. Maar hij probeerde niet de aandacht van de hele zaal te trekken.
0: Nee?
2: De zaal, de ruimte.
0: Maar niet van, kijk eens wie hier zit.
2: Nee, toch niet. Nee. Hij deed wel een kleine performance. Maar dat deden een stuk of 5, 6 verschillende mensen. En hij probeerde niet, zeg maar, van nu ga ik even de show stelen.
0: Nee. Ik zag dat hij op Facebook ook nog verslag deed vanuit het ziekenhuis nadat hij daar was opgenomen.
2: Ja.
0: Vond hij dat toch belangrijk, dat mensen wisten van, ja, dit
2: nou,
0: dat
2: is toch een beetje weer die uitingsdrang, hè? Van ik leef nog, dat zal iedereen weten ook.
0: Ja, maar ook om zichzelf dat misschien in te prenten van ik ben er nog.
2: Ja, denk het wel.
0: Nou, hij schreef ook van, ik zal dan proberen jullie berichtjes wel te beantwoorden. Met andere woorden, schrijf me een berichtje, alsjeblieft.
2: Ja, zeker, ja.
0: Wat gaan we nou straks vooral missen aan Peter Faber?
2: Kijk, toen hij jonger was, was hij een heel iconisch iemand, hè, in het werktheater. Hij leefde samen met Shirin Stroker. Voor mij, ik was nog jonger dan hij natuurlijk, was het iconische duo. Nu denk ik dat je dat iconische, dat zou je missen, maar de spontaniteit. En nu zou je vooral de levenslust gaan missen.
0: Ja. En ik zei het algemeen, wat gaan we missen? Wat ga jij missen, Anne?
2: Ik denk vooral dat ik ga missen dat hij altijd probeerde vooruit te kijken. En dat zijn niet zoveel filmen. Als ik hem ontmoette, ging hij ook niet over film praten. Want over film praten ze altijd over het verleden praten. Hij praat alleen waar hij of dat moment mee bezig was, of wat hij nog wou gaan doen. En ik heb niet veel mensen die ik ken die zo zijn. Dus dat ga ik wel missen.
0: Aad de Jong, dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Hall & Oates, Rich Girl. Een nieuwe parasiet vormt een ernstige bedreiging voor honingbijen en daarmee voor onze voedselveiligheid. Heather Graham van Wageningen University and Research onderzoekt deze parasiet. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Om wat voor diertje gaat het bij deze parasiet?
1: Nou, het gaat om een parasiet van bijen, honingbijen. Mm-hmm. En het is een meid. Dus ja, zegt het eigenlijk al. Het is een meid die parasiteert op bijen.
0: Ja, en hoe gaat dat parasiteren in zijn werk?
1: Nou, wat die meid doet, bijen planten zich voort door... die krijgen eitjes en van daaruit komen er bijenlarven, groeien daaruit. En dat zit in, dat noemen we het broed. Dus de verzameling eigenlijk van het nageslacht van de bijen. Mm-hmm. En die tropilelapsmijten die gaan eigenlijk voeden zich die met de larven als ze nog klein zijn. En die beschadigen daardoor die larven. En sommige worden dan wel volwassen bijen, maar dan met beschadigingen. En andere gaan gewoon dood. En als je kunt je voorstellen, als dat op hele grote schaal gebeurt, dan stort zo'n bijenvolk eigenlijk gewoon in. Omdat er te weinig nageslacht is.
0: En dat kan in hele korte tijd zich voltrekken.
1: Dat kan bij deze parasiet in relatief korte tijd zich voltrekken. Eigenlijk gewoon wel binnen een paar maanden. En wat er dan gebeurt is dat de volwassen bijen die vliegen dan gewoon weg. Die verlaten het volk en die beginnen ergens anders opnieuw, om het maar zo te zeggen. Maar ja, je mist dan natuurlijk wel al die larven die zijn dan doodgegaan.
0: Ja. En de meid komt niet in Europa voor, maar er is sprake van dat die nu oprukt vanuit Georgië en Turkije.
1: Ja, in Georgië is dat officieel ook bevestigd, dat die meid daar sinds een paar jaar zit. Die meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en die is eigenlijk over land verplaatst richting Europa. Met name doordat bijenhouders bijenvolken eigenlijk verplaatsen. Komt die meid langzaam onze kant op. En ik heb ook gehoord dat er inderdaad nu berichten zijn dat die meid is opgedoken in Turkije. Mm-hmm. Ik heb nog niet daar de officiële bevestiging van gezien. Maar we weten ook dat er onbevestigde berichten zijn van deze meid op de Krim en in Belarus. Dus ja, officieel is deze meid nog niet op het Europese continent. Maar onofficieel zijn er wel berichten dat dat wel zo is.
0: Hij komt
1: dus dat is wel heel zorgelijk. Ja, zeker.
0: U heeft deze dodelijke meid zelf onderzocht. Hoe hebt u dat gedaan?
1: Ik ben daarvoor met mijn collega's naar Azië gegaan, waar die meid dus oorspronkelijk vandaan komt. Want in Nederland en Europa kunnen we die meid dus niet onderzoeken, want hij is hier niet. We zijn daarvoor eerst naar Thailand gegaan en we wilden met onze eigen ogen zien wat de schade was die meiden daar aanrichtte aan de bijen.
0: En wat zag u?
1: Ja, dat was echt behoorlijk. Echt volken die helemaal waren ingestort, maar ook... als je dan inderdaad zo'n volk bekijkt en je gaat onder een microscoop kijken hoeveel mijten je ziet, dat je echt gewoon tientallen mijten ziet. En dat je kan voorstellen dat, omdat ze zich ook heel explosief vermenigvuldigen, dat je dus binnen korte tijd met een paar mijten echt een explosie kunt krijgen.
0: En kun je ze met het blote oog zien?
1: Je kunt ze wel met het blote oog zien. En met name omdat ze rennen eigenlijk heel snel. Ze zitten in de larven van de bijen zitten in een soort cel met een dopje erop. En als je dat eraf wipt, dan rennen ze eigenlijk naar buiten toe. Want ze willen in die cel blijven zitten en ze zien dan dat het dakje eraf gaat. Dus dan kun je ze goed zien. Maar dat is echt als je met goed licht kijkt en je focust. En als jij als gangbare bijhouder gewoon jouw volk inspecteert, is de kans wel klein dat je ze dan al ziet. Ze zijn echt moeilijk te zien.
0: Ja. En is er niet een soort bestrijdingsmiddel waarmee je die meid kunt aanpakken zonder dat je die bij eronder door laat gaan?
1: Het probleem is een beetje dat we nog niet zo goed weten wat werkt tegen deze meid. En met name in Europa en in Nederland. Omdat in Azië worden echt heel veel chemische middelen gebruikt om deze meid te bestrijden. Mm-hmm. Met ook wisselend succes. We zien ook dat bij de varroa-meid, dat is een andere parasiet van honingbijen, is resistentie ontstaan door veelvuldig misbruik eigenlijk van chemische middelen. En er is ja, geen enkele reden om aan te nemen dat dat bij deze meid ook niet zo zou zijn. En we hebben maar beperkte middelen in de EU geregistreerd, ook voor deze meid. Dus wij zijn wel van mening dat we ons niet compleet moeten focussen op chemische bestrijdingsmiddelen.
0: Maar als die meid hele bijenvolken laat uitsterven, terwijl die daar wel van moet hebben, hoe blijft hij dan zelf in leven? Want dan ondermijnt hij toch zijn eigen bestaan.
1: Ja, dat is een hele interessante vraag. Het is een parasiet, dus hij zal niet meteen zorgen dat zo'n bijenvolk omvalt. Mm-hmm. Dat gaat geleidelijk, hè. Hij gaat eerst zoveel mogelijk nakomelingen produceren. Maar ja, op een gegeven moment zijn die meiden met zoveel schade, dan stort dat volk in en dan gaan de volwassen bijen weg. En als er genoeg meiden zijn, dan liften die gewoon mee op die volwassen bijen. Mm-hmm. En dan komen ze weer terecht in een nieuw volk met vers broed, hè, verse larven. En dan beginnen ze gewoon weer opnieuw. Dus dat is eigenlijk hoe dat dan gaat.
0: Ja, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging roept deze week alle imkers op om geen bijenkoningin in het buitenland aan te schaffen. Vindt u dat een verstandige beslissing?
1: Ja, ik denk dat sowieso het halen van bijen of koninginnen of wat dan ook vanuit het buitenland is, ja, in mijn ogen ook niet nodig, maar ja, brengt altijd risico's met zich mee. Dus ja, die oproep kan ik alleen maar ondersteunen in die zin. Want we zien gewoon, niet alleen met bijen, maar ook met mensen en andere dieren, waar gereisd wordt van A naar B of weer terug. Mm-hmm. Dat brengt gewoon ziektes met zich mee.
0: Ja. En wat is voor u nou nog de grootste onderzoeksvraag waar u mee worstelt als het over deze meid gaat?
1: Onze grootste onderzoeksvraag is dat deze meid komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië, uit een tropisch klimaat. En die meid heeft eigenlijk die larven nodig om zich te voeden. Die kan niet lang zonder die larven.
0: Nee.
1: En in landen met een streng klimaat of met echt winters, met seizoenen, heb je in de winter geen larven. Dan is er een stop. Maar toch heeft deze meid zich kunnen vestigen in China en Zuid-Korea en andere landen waar gewoon een winter is en zelfs met sneeuw.
0: Ja.
1: Dus zeker weten ook een stop van die larven. En we hebben eigenlijk geen idee hoe die meid het voor elkaar krijgt om die winters te overleven. En dat is natuurlijk wel een hele relevante vraag voor Nederland en voor Europa.
0: Dus daar gaat u zich nog op toeleggen?
1: Ja, zeker. Dat willen wij wel weten.
0: Dank voor uw uitleg bij je expert Heather Graham. En nog een goede avond. Een nieuwe aflevering nu uit onze serie over hits uit 1976. Het jaar waarin Met het oog op morgen begon met uitzenden. Les Ballades de Jean Heureux van Gérard Lenormand was 50 jaar geleden niet alleen een grote hit in Frankrijk, maar ook in Nederland. Journalist en documentairemaker Dirk-Jan Roeleven zocht Lenormand 16 jaar geleden op voor het programma Top 2000 Agogo. Goedenavond, Dirk-Jan.
2: Goedenavond.
0: Hoe leerde jij dat nummer kennen?
2: Nou ja, dat is echt wel. Ik was 15, 1976, woonde in Zoeterwoude-dorp. In een klein burgerlijk milieu, middenstandsgezin, spaarwinkel. En wat draaide vader en moeder? De verzamel-LP Vive la France. Ik weet niet hoe oud jij bent, Koen, maar in mijn.
0: Ik ben 60. Jij?
2: Dan ken jij misschien die serie wel. Je had Vive la France 1, Vive la France 2, 3 tot en met 80. En daar stonden ze allemaal op.
0: Ja.
2: Dus alle liedjes die je nu hoort bij Radio Tour de France.
0: Ja.
2: Die stond op één plaat. En daar stond dus La Ballade.
0: En vond jij het ook een leuk nummer?
2: Ja, ik was 15. Ik vond het vrolijk. Het was, vooral mijn zussen draaiden dat graag. Ik zong mee, weet je wel.
0: Wat is de kracht van dat nummer?
2: De kracht van dat nummer is natuurlijk, het gaat over gelukkige, het betekent het lied van de gelukkige mensen. Het is een vrolijk liedje. Het is echt een oorworm. Dus het blijft in je kop zitten. Het is een meezinger. Ik denk dat dat de kracht ervan is. Het is ja, de meezingbaarheid.
0: En was dat ook bedoeld? Bedoelde Lenormand dat ook als een soort hart onder de riem?
2: Ja, nou ja, het was, voor hem was het het idee, want ik heb hem dus geïnterviewd inderdaad. Hij zegt, het moet een keten zijn, een ketting eigenlijk tussen alle mensen. Het moet alle mensen verbinden. Dus van de vuilnisman tot de arts, van de filmster tot de zwerver op de hoek.
0: En voor hem was dan ook nog het voordeel dat de kassa rinkelde.
2: De kassa heeft gerinkeld. Hij heeft 30 miljoen platen verkocht.
0: 30 miljoen?
2: Niet alleen van dit ene nummer, maar wel van zijn gehele...
0: Hij is eigenlijk schat helemaal rijk geworden.
2: Hij is schat helemaal rijk geworden, ja.
0: Jij hebt hem voor de top 2000 Agogo in Normandië bezocht in 2009... om over dit nummer te praten. Wat voor man trof je toen aan?
2: Ja, dat was leuk. Want hij had een schitterend appartement in Parijs. Dus ik wilde hem in dat schitterende appartement in Parijs filmen. Maar hij zei,
0: nee,
2: kom maar naar het platteland. Kom maar naar Normandië, waar die is opgegroeid. En dus ik baalde eigenlijk een beetje. Want en toen kwam ik daar dus op het Normandische platteland. Platter dan plat, met heuvels. En daar was een man met laarzen. En een boerenkop eigenlijk. En een boerentrui en een boerenbroek. En die ook zei, ik had eigenlijk liever boer willen worden.
0: Oh ja.
2: Want hij vertelde dat zijn levensverhaal, misschien komen we daar straks nog over te spreken, is best wel tragisch. Maar zijn eerste jaren is hij gewoon in een weeshuis heeft hij gezeten. En hij is eigenlijk bij zijn oma opgegroeid.
0: Ja, want hij was heel ongelukkig met zijn afkomst, hè?
2: Ja, dat is het tragische verhaal wat zo in mooi contrast staat met het prachtige vrolijke liedje.
0: Ja.
2: Is dat zijn vader was een Duitse soldaat. Hij is geboren in 1945, februari. Verwekt dus door een Duitse soldaat bij een Franse moeder. En hij heeft zijn vader dus nooit gekend. Maar nog erger is, en dat is echt onvoorstelbaar, dat hij pas op zijn 35e ontdekte dat hij dus een kind was van een Duitse soldaat.
0: En dat drukte ook op hem.
2: Dat heeft enorm op hem gedrukt.
0: Ja.
2: En ik heb het bij de Belgische televisie gezien. Daar zat hij te gasten, daar vertelde hij hierover. Heel mooi. Dat hij zijn moeder, die wilde natuurlijk toch wel een keer dat uit zou komen. Moet je nagaan, dan ben je 35.
0: Ja.
2: En toen kreeg hij dus de telefoon in zijn handen gedrukt van zijn moeder. En die zei, je zus aan de lijn.
0: Oh ja.
2: Dus zijn moeder was ook een echte hel, moet dat geweest zijn. Maar goed. Dus die zei, je zus. Dus hij denkt, nou ja, wat is er dan met mijn zus? Maar het was niet zijn gewone zus, maar zijn zus van die Duitse vader.
0: Ook nog
2: dus het was ook nog eens een vrouw die hij totaal niet kende. Ja. En die moest hem dus het nieuws brengen. In plaats van dat zijn moeder dat een beetje tactisch deed, moest die vrouw dus hem het nieuws vertellen dat hij de zoon was van een Duitse soldaat, die hij dus niet heeft gekend.
0: Dus de man die dit liedje over gelukkige mensen de wereld in stuurde, was eigenlijk een heel gebroken man.
2: Zwaar.
0: Ja? Ja. Merkt hij dat ook in de ontmoeting?
2: Ja, enorm.
0: Was het een sombere, gekwetste man?
2: Nou, hij was gelukkig, dat vertelde hij ook, op het platteland. Hij was gelukkig met de dieren, hij is gelukkig met de natuur. Dat zie je in al zijn uitingen, zie je dat terug. Hij was ook wel leuk bij verhaaltje. Hij had een ezel daar staan, die filmden wij ook.
0: Mm-hmm.
2: En die ezel heette Cadeau, want het was een cadeau van Nederlandse fans.
0: Oh, ja.
2: Die hadden hem, want die wisten dus dat hij graag een ezel uit Normandië wilde hebben. Die hadden die ezel willen aanbieden op het podium van Olympia, de beroemde concertzaal in Parijs.
0: Mm-hmm.
2: Dat was mislukt, dus hij kreeg hem uiteindelijk thuis bezorgd, die ezel. Maar goed, dus die gebroken man was heel gelukkig daar, was tevreden, was blij. Maar als op de vraag van bent u zelf een gelukkig mens, wat je natuurlijk vraagt aan iemand die dat lied heeft geschreven, moest hij even lang nadenken en eigenlijk wel slikken. En hij kwam eigenlijk niet veel verder dan, ik ben blij dat ik mensen kan verbinden. Ik ben blij met het feit dat ik mensen blij kan maken enzovoort. Maar het kwam niet uit zijn lip van, ik ben heel gelukkig. En dat verklaarde hij ook in dat gesprek met die Belgische televisie nogmaals. Dat hij dat niet echt zo diep
0: voelde. In jouw portret van toen speelde hij ook even solo op een akoestische gitaar. Laten we even luisteren.

0: gens heureux.
1: Speelde hij dit nou om jou een plezier te doen? Of had hij er nou echt plezier in?
2: Hij deed het wel omdat ik het vroeg. De gitaar waar hij dit op speelde was werkelijk niet te doen. Het was een heel oud, krakkemikkig ding. Dat hoor je ook wel een beetje.
1: Maar je weet niet wat valser is, de stem of de gitaar?
2: Nee, maar hij vond... Ik kwam natuurlijk weer met een stuk Hollandse kaas aanzetten. Dus de stemming was meteen goed. Dus hij was heel goed geluimd, hoor. En hij speelde dit graag, denk ik.
1: Is het nog steeds een grote artiest in Frankrijk?
2: Ja, hij is nog steeds...
1: Hij treedt ook nog op?
2: Hij is 81, hij treedt ook nog op. Hij is... Jacques Dutronc, ook 81. Weet je, dat zijn allemaal oude jongens die gewoon bij het Franse publiek nooit... Julien Clerc, al die gasten. Het Franse publiek is enorm trouw aan zijn helden.
1: Ja. Nou, het was mooi om daar met jou over te praten, Dirk-Jan Roeleven. En je raadt echt nooit wat wij nu gaan draaien.
2: Johnny Hallyday.
1: Zo is het. Dank je wel.

0: Gérard Lenormand, Le Ballade de Jean Zereux uit 1976. Volgens mij moeten we nu een instartje krijgen van de 5 voor 12. Nou, waar doen we het zonder? Volgens de New York Times is in snikheet Europa Den Haag de perfecte plek voor een zogenoemde coolcation. Aan de lijn de Haagse nachtburgemeester Lotte Ottevanger. Goeienacht.
1: Goeienacht, nou, hallo.
0: Het is eigenlijk nog avond, hè? Een coolcation, een vakantie om af te koelen. Ja, is dat een reistip die een beetje hout snijdt? Slaat dat ergens op?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat Den Haag eigenlijk een onontdekt, misschien dan nu ontdekt pareltje is wat dat betreft. Kijk, het weer wordt natuurlijk nu steeds warmer overal in Europa. En in Den Haag is het dus eigenlijk best wel aangenaam. En wij hebben natuurlijk het strand. En ik denk dat iedereen die in Den Haag woont of die uit of al een tijdje in Den Haag woont of uit Den Haag komt, al wel weet dat in de zomer het leven verandert en verplaatst echt naar het strand. Dus iedereen hier hangt rond het strand rond. Ik ken als ik als kind klein was, gymles kreeg op het strand bijvoorbeeld. En zelfs het nachtleven in het in de zomer verplaatst ook naar het strand. Ja. We hebben allemaal beachclubs en die worden dan ook nachtclubs. Dus ja, ik denk dat het een soort onontdekte parel is. En dat misschien de rest van Europa of Amerika zelfs dat nu ook een beetje begint te ontdekken.
0: Ja, maar dan gaat het dan meer over Scheveningen dan over Den Haag.
1: Ja, ik denk dat wij zien Scheveningen natuurlijk wel een beetje als een verlengstuk van Den Haag. Ja. Misschien is dat anders als je dat aan iemand in Scheveningen zelf vraagt. Ja. Maar we hebben natuurlijk eigenlijk een heel lang stuk strand. Dus je hebt ook Kijkduin en alles wat ertussen
0: zit. Dat hoort er ook bij.
1: Scheveningen is natuurlijk wel het meest toeristische stukje. Dus ik denk dat waar zij het over hebben, daar wel over gaat. Ja.
0: En kun je merken dat er ook meer toeristen nu naar de Hofstad komen deze zomer? Dat die tip ook werkelijk ergens op gebaseerd is? En dat mensen trekt?
1: Om eerlijk te zijn, nog niet heel erg. Wij hebben altijd in de zomer wel wat meer toerisme dan andere tijden van het jaar. Ik heb nog niet echt gemerkt dat er echt meer toerisme is. Maar ik moet ook zeggen dat je als local misschien niet op die plekken komt.
0: Nee.
1: Waar de meeste toeristen dan heen gaan.
0: Dat zoek je niet op. Maar dan heb je dus ook die verkoeling niet.
1: Nou, maar dat is wat ik eigenlijk zei. We hebben natuurlijk zo'n lang strand. Dus je hoeft ook niet per se naar een toeristisch strand.
0: Dus jij weet de plekjes wel waar je moet zijn.
1: Ja, precies, precies. Ja. Er zit natuurlijk tussen Scheveningen en Den Haag, Kijkduin, zit natuurlijk nog een heel stuk. En dat zijn allemaal strandtenten. En de een is wat bekender dan de ander. Maar Scheveningen en Kijkduin zijn natuurlijk degene waar de toeristen eigenlijk voornamelijk naartoe trekken.
0: Ja, en wat doet de nachtburgemeester om de hitte na zonsondergang een beetje van zich af te laten spoelen?
1: Ja, goede vraag. Ik ben zelf echt een zonaanbidder en een strandliefhebber. Dus ik ga wel echt regelmatig een duikje nemen om de verkoeling op te zoeken.
0: Vooral s'avonds.
1: S'avonds ook, ja. Nou ja. Of de zonsondergang kijken, dat is natuurlijk ook echt heel erg leuk als je op het strand bent. En dit heb ik echt al vanaf jongs af aan gedaan. Dus dat zit wel een beetje in mijn DNA, zeg maar, als iemand die uit Den Haag komt.
0: Dus jij komt er zomaar wel goed door ook?
1: Ja, ik moet zeggen dat het wel echt een blessing is om het strand zo dichtbij te hebben.
0: Nou, het was mooi om je enthousiasme te horen vanuit de Cool Den Haag, Lotte Ottevanger. Ja. Dank je wel. Dit was het oog van vanavond, na 12 uur nooit meer slapen. Met een herhaling van het gesprek van eerder met Julia Wouters. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige.

0: NPO Radio 1.
1: De eerste gierzwaluwen zijn alweer onderweg naar het zuiden. De najaarstrek is officieel begonnen. In Vroege Vogelszondag daarom volop aandacht voor trekvogels. Ook kijken we naar de gevolgen van de aanhoudende droogte. Boeren moeten anders omgaan met water en hun werkwijze aanpassen.
2: 10 jaar geleden hebben we onze beregeningsinstallatie dus verkocht. Gewoon verkocht.
1: Verder een stoomcursus varens. De kolom van de Vlaamse vogelaar Begijn Le Bleu.
3: Een groep van een tiental valen gieren schoven voorbij.
1: En een gesprek over de nieuwe aanpak van milieucriminaliteit. Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
7: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: NPO Radio 1.
13: Middernacht, het begin van zaterdag 8 augustus. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer vannacht zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. VPRO.

0: tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
2: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Solidariteit is geen luxe, het is een strategie. En dit is een van de vele gevleugelde uitspraken uit Staan en Opvallen. Hoe je als vrouw je plek verovert en toch jezelf blijft. Een boek dat zoekt naar een samenleving waarin vrouwen en mannen floreren. Het biedt een overzicht van hoe vrouwen al eeuwenlang ondergewaardeerd worden. Maar het heeft ook vele praktische handvatten om de wereld weer eerlijker te maken voor iedereen. En de auteur van Staan en Opvallen is Julia Wouters. Politicoloog, coach, voormalig rechterhand van Lodewijk Asscher. En tegenwoordig een van de boegbeelden van de populaire politieke podcast De Spindokters. Waarin ze wekelijks Den Haag onder de loep neemt. En eerder schreef zij de zijkant van de macht, waarom de politiek te belangrijk is om aan mannen over te laten. Julia Wouters werd in 1968 geboren in Amsterdam en ze zit stralend tegenover mij. Julia, welkom.
3: Heel fijn om hier te zijn.
2: Ja, echt ja. Heel, heel fijn dat je er bent. Je hebt een heerlijk boek geschreven. Het is echt een mix van zowel maatschappelijke analyse, geschiedenis, maar ook, het staat propvol opdrachten die je zelf thuis kan doen. En de allerleukste vond ik, houd een opschepdagboek bij. Allereerst, wat is dat?
3: Nou, een paar jaar geleden kwam het dankbaarheidsdagboek in zwang.
2: Van Ernst Jan Fout?
3: Die heeft het populair gemaakt. Maar het is natuurlijk gewoon een beproefde methodiek om stil te staan bij wat het leven jou wel geeft. In plaats van alles wat je nog wil of wat je tegen zit en zo. Maar ik denk dat vrouwen in algemene zin best wel goed zijn om dankbaar te zijn wat van buitenaf komt. Maar dat wat vrouwen veel moeilijker vinden om hun eigen rol te pakken, om te zien wat ze daar zelf aan hebben bijgedragen. Vrouwen praten heel vaak over, ja, dat werd me toen gegund. Ik kreeg toen de kans. In plaats van, ik lig heel goed bij mensen en dus die gunnen mij wat. Of ik zag een kans en die heb ik gegrepen. Vrouwen doen er goed aan om die manier van denken zich eigen te maken. En daarom zeg ik, je moet niet een dankbaarheidsdagboek, maar een opschepdagboek bijhouden. Lekker voor jezelf. Dus je hoeft niet dan de hele tijd te gaan opscheppen naar andere mensen. Hoef je ze niet meer lastig te vallen. Maar gewoon dat je zelf je oefent om, niet te streng, het hoeft heus niet elke dag, maar gewoon wel een paar keer per week even bij jezelf stil te staan van, wat heb ik nou waar ik trots over kan zijn? En ik zeg ook, je mag ook trots zijn van, er gebeurde iets heel vervelends of iemand was heel gemeen tegen me en ik ging niet eens huilen. Het hoeft niet allemaal groot en meeslepend te zijn, maar dat je oog hebt, wat doe ik nou op zo'n dag? Wat gaat me goed af? En dan leer je daar patronen in herkennen. En het fijne is ook, als je er bewust van bent, dan kan je het dus ook bewust toepassen. Je krijgt gewoon veel meer regie over je eigen leven. En het is verrukkelijk.
2: Het is ook interessant, want je haalt het dus uit intrinsieke eigenschappen. Dus niet iets dat van buiten afkomt, maar wat je zelf hebt gedaan.
3: Ja.
2: Ah, en wat stond er deze week dan in jouw opschepdagboek?
3: Nou, ik hou al heel lang niet meer een opschepdagboek bij op papier, maar wel in mijn hoofd. Dus ik ben, als ik zo door het leven ga, ben ik de hele tijd op iets terug aan het kijken en even nadenken, oh, wat ging er goed? En wat ik ook doe als iets niet zo goed ging, dan ga ik niet, zoals ik dat vroeger deed, eindeloos maar mezelf geeselen van, wat ben ik toch een trut en waarom heb ik dat nou verprutst? En dan zal je altijd zien dat. En dan denk ik, oh, volgende keer let ik erop dat. En dan probeer ik dat ook op een positieve manier voor mezelf te formuleren.
2: Maar je praat er zo heerlijk om één, maar kan je toch even een concreet momentje van deze week noemen?
3: Je kent dat wel. Ik had maandag mijn boekpresentatie. Nou, dat is een soort van kruising tussen een kind op de wereld zetten en je verjaardag. Ja. En dan gaan er van tevoren allemaal mensen zich afmelden. Dat is sowieso, dat moet je eigenlijk gewoon niet doen. Je moet gewoon daarna nog even een appje sturen. Ik hoop dat het geweldig was. Helaas kon ik er niet bij zijn. Maar zo'n dag gaat dat dan. En dan ben ik daar. En dan kan ik zo genieten van wie er allemaal wel is. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen waarvan ik het juist niet verwacht dat ze er zouden zijn. En dan kan ik ook echt denken, dit heb ik gedaan. Dus Mariette Hamer was er. Hedy Dancona was er. Lisbeth Staats was er.

0: ja, mensen, Carol Rock was er, vrouwen waar, die ik inspirerend vind, waar ik naar opkeek, en die kwamen allemaal naar mij toe. Nou, dan denk ik niet, wat had ik de gemazzel dat ze kwamen? Dan denk ik, ik heb iets neergezet. Deze vrouwen vinden het ook fijn om op zo'n moment er voor mij te zijn. En dan kan ik dat ook echt even ownen. Vooral ook omdat ik dat in mezelf doe. Ik ga het nu aan jou vertellen hier op de radio. Maar je hoeft het niet hardop te zeggen. Maar gewoon zo even voor jezelf te denken. Ja, vandaag, ik heb bij Wilfried Giné in de Friday Move gezeten. En die wilde met mij terugblikken op een akkefietje wat er was in de Spindokters. Waarin ik iets heel genuanceerds had gezegd over Charlie Kirk, wat totaal uit verband getrokken werd, en waardoor ik 2 weken lang door een vrachtwagen overreden werd in de sociale media.
1: Wacht even, dit was in september. En jij zei van dat je je kon voorstellen dat sommige mensen een opluchting zouden ervaren bij de dood.
0: Nou, niet eens. Ik zei niet eens, zo ver ging ik niet eens. Nee? Ik zei dat als je heel erg gevochten hebt om rechten te krijgen en iemand is heel druk bezig die weer van jou af te nemen, kan ik me voorstellen dat je een soort opluchting voelt, dat een stem stilvalt. Mm-hmm. En daarbij zei ik ook, ik ben tegen intimidatie, dus ik ben ook tegen geweld en zo. Dat heb ik 100 keer gezegd. Maar zo'n hele genuanceerde uitspraak, die kan je in een podcast van 1 uur doen. Maar die werd daarna helemaal eruit getrokken, ja, uitvergroot, veralgemeniseerd. En ja, 1 nieuws cycle verder en ik had nog net niet staan juichen en klappen dat Charlie Kirk vermoord was. Mm-hmm. Maar dus vandaag heb ik voor het eerst daar iets over moeten zeggen. Want dat had ik steeds een beetje weten omzeilen, want ik dacht, ik ga me niet verdedigen voor iets wat ik niet gezegd heb. Maar nu zijn we maanden verder. En het moest spontaan, ik had er niet echt over nagedacht. Nou, daar kan ik ook echt intens van genieten. Ik denk dat ik het goed heb uitgelegd.
1: Wat heb je in een notendop gezegd?
0: Nou, ik heb gezegd dat ik natuurlijk heel veel als politiek stratege, politiek adviseur heb gewerkt en ik weet hoe dat soort dingen gaan. Dus dat ik het van mezelf los kon maken. Het gebeurde in september. Het was toch een hoogtepunt van de campagne. Ja. Achter mijn naam. Mijn naam werd helemaal niet meer zo interessant in deze hele nieuwshype. Achter mijn naam kan je zeggen P van de A-spindokter of P van de A-adviseur. En dan kun je dus iets heel genuanceerd kan je zeggen dat linkse mensen van de P van de A blij zijn als iemand met wie ze het niet eens zijn vermoord wordt.
1: Ja, dat werd de spin. Je werd eigenlijk geframed.
0: Ja.
1: Terwijl je professioneel frame-analyst bent.
0: En dan weet ik ook, als dat je overkomt, ja, dan is het gewoon even stilzitten en afwachten. Want hoe meer woorden je er op dat moment aan vuil maakt, mensen horen helemaal niet meer wat je zegt. Dus er was, nu ben ik haar naam vergeten, Amber Wits. Nou, ze schreef een column in Vrij Nederland. En die had ontzettend geestig neergeschreven dat je dus 5000 keer moet zeggen dat je tegen geweld bent, dat je tegen de moord bent, dat je het afkeurt dat hij vermoord is, maar dat je toch wel iets wil zeggen nog. Mm-hmm. Dat je het niet helemaal een heilige vond, die Charlie Kirk. En dan weet je, ja, ik kan mij nu niet verdedigen en dat hoef ik ook niet. Als met een beetje mazzel gaan andere mensen dat op een gegeven moment voor je doen. Maar ik was toen dit boek aan het schrijven. En dus ik was een van de weinige Nederlanders die wel al wist wie Charlie Kirk was met zijn Turning Point USA.
1: Ja, want je haalt hem ook aan in dit boek.
0: Ja.
1: Maar als iemand die actief investeert in systemen die de rechten van vrouwen naar beneden halen, zeg ik dat goed?
0: Ja, en ook Turning Point USA is ook een...
1: Dat is zijn instelling?
0: Ja, is een organisatie die ook op social media heel erg investeert om jonge vrouwen weer, nou, zeg maar, de tradwife-fuik in te laten zwemmen. Ja, ik heb een dochter van 15. Ik word daar heel angstig van. Uh-huh. Ik zie wat social media met mijn zoon en mijn dochter doet. Ik vind dat moeilijk.
1: Wat doet het met ze?
0: Nou, je probeert je kinderen op te voeden. En dat, ik denk dat in andere tijden dat altijd al ingewikkeld was. Want je hebt niet het alleen recht op wat die kinderen binnenkrijgen aan informatie en waarden en normen. Maar inmiddels is YouTube en TikTok en Instagram en Snapchat is zoveel meer in het leven dan wat jij als moeder of vader of tante of buurvrouw of docent zo'n kind kan meegeven. En als je dan weet dat daar zitten dan organisaties achter die heel doelbewust zijn jouw kinderen weer waarden en normen meegeven die ze rechten ontnemen in plaats van ze geven. Ja, dat maakt mij bang.
1: Ja, voor iedereen die de serie Adolescence heeft gezien, dat het kippenvel loopt je eroverheen. Hey, dan wil ik toch even terug naar het boek, hè?
0: Ja.
1: En het opschepdagboek. En wat ik dan heel interessant vind, hè? Vrouwen wordt eigenlijk afgeleerd, althans. Dat is mijn bevinding, om op te scheppen. Ja. Terwijl wanneer een man dat doet, dan is het een teken van zelfvertrouwen.
0: Ja.
1: En die dubbele moraal laat je telkens terugkomen in staan en opvallen. En je noemt het eigenlijk een van de kernpijlers van het patriarchaat.
0: Ja.
1: Maar voor de luisteraar zijn diverse definities in omloop. Wat is voor jou het patriarchaat?
0: Nou, het patriarchaat, ik denk dat ik het makkelijkst, en dan doe ik het geen recht hoor, maar het makkelijkst kan uitleggen, als dat het patriarchaat is onze cultuur. Het is het water waar we in zwemmen. Het zijn de waarden en normen die we impliciet allemaal met ons meedragen. En daarin worden mannen en mannelijkheid hoger gewaardeerd en vrouwen en vrouwelijkheid lager gewaardeerd. En dat betekent dat we allemaal vastzitten in een bepaalde verwachtingen. Wat jouw plek is en hoe jij je hoort te gedragen. En als het al ooit overzichtelijk was geweest, dan was het zo dat vrouwen hoorden thuis voor de kinderen te zorgen. Dat is natuurlijk ook een illusie, hè? Want er is maar een heel klein groepje mensen die zich dat economisch kon
1: veroorloven.
0: Ja, ja. Maar dat is in ieder geval het beeld. Maar nu, als je als vrouw fulltime thuis zit en voor de kinderen zorgt en zorgt dat er zuurdesembrood gebakken is, doe je het niet goed. Als je deeltijd werkt als vrouw, doe je het niet goed. Als je voltijd werkt, doe je het niet goed. Als je voltijd werkt en je hebt kinderen, ben je een slechte moeder. Als je voltijd werkt en je hebt geen kinderen, dan ben je een ambitieuze bitch. Er is helemaal geen één manier meer waarop vrouwen het goed doen. En we hebben, ja, denk halverwege de jaren 90 kwam een kantelpunt. Toen was er op papier wel, zeker in Nederland, alles was geregeld.
1: Ja.
0: We hadden volledige toegang, rechten. Op papier was het hemel op aarde voor vrouwen. En daarin zijn we ook echt gaan geloven dat nu het allemaal, de rechten allemaal geregeld waren, dat als het je niet lukte als vrouw om de top, wat dat ook mag zijn, te bereiken, dat je dan een sukkel was. En daar hebben we allemaal mee gewerkt. Dus mannen dachten, nou is wel genoeg. He, kijk eens wat we jullie allemaal gegeven en gegund hebben. En nu mogen jullie meedoen, maar ik moet er geen last van hebben. Alles moet bij mij thuis wel gewoon blijven draaien. En vrouwen zijn elkaar de maat gaan nemen heel erg. Dus de vrouwen die het lukte om de top te bereiken, zijn andere vrouwen die het niet lukte gaan verwijten wat ze allemaal voor verkeerde keuzes namen. En de vrouwen die het niet lukte zijn ook af gaan geven op de vrouwen die het wel lukte. En zo houden we elkaar allemaal klem. En de tweede feministische golf had als slogan: het persoonlijke is politiek. En daarmee wilde ze zeggen, het is niet iets wat jij en ik samen aan de keukentafel moeten regelen hoe we thuis doen. Dat is een collectief probleem. En halverwege jaren 90 is het van een politiek en collectief probleem weer een individueel probleem geworden. En dat betekent dat jij en ik en al die andere vrouwen allemaal maar aan het zoeken en het graven zijn van wat doen we toch verkeerd dat het nooit helemaal lukt en dat we ons nooit helemaal welkom voelen en dat we nooit helemaal het gevoel hebben van ik heb hem. Ik weet nu hoe ik een goede, succesvolle, leuke, aardige vrouw moet zijn.
1: Ja, je haalt op een gegeven moment ook cabaretière Vera van Zelm aan. En die zegt van die had zich voorgenomen om te gaan negeren dat ze een vrouw is.
0: Ja.
1: In de hoop dat anderen dat ook zouden gaan doen. Maar zo werkt het dus niet.
0: Nee, ze zei, want ik kan me dat wel voornemen, maar de wereld bleef steeds op mij reageren.
1: Ja.
0: Als vrouw. Je ziet gewoon aan de buitenkant vrouw. En dat is ook de giftige boodschap die we vrouwen hebben gegeven. Dus ik wilde met mijn boek een soort van anti-gif schrijven tegen Nice Girls Don't Get the Corner Office.
1: Ja, want dat is een beroemd boek.
0: Ja.
1: Dat vrouwen aanmoedigt van wees assertiever op je werk, wees onaardiger. Dan krijg je een betere positie.
0: Het boek is in 2004 geschreven en het heeft zoveel herdrukken beleefd. Die vrouw is daar gillend rijk mee geworden. Ligt nog steeds in de boekenwinkels. En ja, het is natuurlijk in de loop van de tijd wel een beetje aangepast, maar ik heb nog de versie liggen waarop staat de 101 fouten die vrouwen onbewust maken waarmee ze hun carrière saboteren.
1: En dit is precies het frame wat je net aanhaalt. Ja. De vrouw doet het verkeerd, ja. Zij moet zich maar aanpassen.
0: Ja, en dan staan ook allemaal tips in van breng nooit zelfgebakken koekjes mee naar je werk. Ja, heel veel tips waar ik ook mee opgevoed ben. Hè. Zorg dat je niet degene bent die de koffie inschenkt. Ja, hoe je je moet kleden, hoe je niet moet kleden, hoe je moet praten, hoe je niet moet praten, waar je over moet praten. Het houdt niet op. En de premisse is, volg al deze tips, honderden tips. Dan krijg je niet een burn-out, wat de werkelijkheid is, maar dan word jij ook succesvol. Ja, en dat is natuurlijk echt gewoon gif. Want inderdaad, vrouwen hebben rond hun 35ste meestal hun eerste burn-out. Ja, dat kan niet de toekomst zijn.
1: Nee. Maar tegelijkertijd, als ik mijn vervelend petje opzet en even advocaat van de duivel speel, hè, in jouw boek geef je ook allemaal tips hoe je als vrouw kan aanpassen. Waarin is dat dan anders?
0: Nee, ik geloof niet dat ik tips geef hoe je je moet aanpassen. Daar probeer ik echt een heel groot verschil in te maken. Ik probeer een onderscheid te maken met oké, dit is de wereld, dit is het water waarin we zwemmen. Mm-hmm. En dit overkomt jou daardoor. Dat ligt niet aan jou. Dat komt omdat andere mensen verwachten iets van jou wat botst met de werkelijkheid. De wereld staat jou nog niet toe een mens te zijn zoals jij dat zelf wil kiezen. Want als ik zeg je ruimte pakken, dan bedoel ik niet de corner office, maar gewoon dat je zelf zeggenschap hebt over wie je bent en hoe je dat wil invullen. Mijn tips gaan er heel erg op hoe je zelf overeind blijft. Vandaar ook mijn titel Staan en Opvallen. Dus hoe je niet je de hele dag om laat kukelen, maar hoe je dicht bij wie jij zelf wilt zijn blijft. En als iemand 's ochtends tegen jou zegt, Ellen, ik vind jou wel een beetje, je moet een beetje opletten, je kan echt heel intimiderend overkomen, je zou wel wat aardiger kunnen zijn. En 's middags zegt iemand tegen je, je laat over je heen lopen, je bent veel te lief. Dan is het ontzettend moeilijk om dicht bij jezelf te blijven. En als je dat herkent, dat heeft dus niet met mij te maken, dat komt omdat we van vrouwen aan de ene kant verwachten dat ze heel erg lief en zacht en zorgzaam zijn, en aan de andere kant dat je gewoon af en toe een rol of een taak hebt waar dat niet functioneel of effectief is. Als je dat begint te begrijpen, dan geef ik je tips hoe je formuleringen kan gebruiken om serieuzer genomen te worden. Dus een van mijn favorieten is zelf niet ik vind of ik wil of ik zat te denken dat of ik heb het gevoel dat, wat vrouwen vaak zeggen, omdat ze bang zijn op die reactie.
1: Ja, zachte retoriek inleiden.
0: Ja, dus ja, ja. Al disclaimers maken.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan je dat nog steeds wel doen, hè? Maar dan zeg je, ik ga toch even een beetje tegenspreken, want ik zie het als mijn taak om. Of vanuit mijn verantwoordelijkheid om, vind ik het belangrijk, dat. Mm-hmm. En dat je dus de hele tijd de ander helpt te zeggen, oké, Ellen is niet een teergevoelig zieltje die het misschien persoonlijk moeilijk heeft. Nee, zij zit hier als presentator van de podcast en daarom moet zij nu even dit doen. Mm-hmm. En dat helpt de ander jou meer te zien als mens in plaats van als vrouw de hele tijd.
1: Ja, het is echt zo, je geeft hele duidelijke handvatten hoe je als vrouw hier, ja, je daar eigenlijk mee verder kan komen. Tegelijkertijd, ik blijf even hangen op wat je net zegt. Hè? Want ik ben zelf, zit ik in die leeftijdscategorie dat de meeste vrouwen rond hun 35ste hun eerste burn-out krijgen. In jouw boek signaleer je ook dat het samenhangt met moederschap.
0: Ja.
1: Hoe zit dat?
0: Nou, er zijn ook heel veel vrouwen van 35 die niet moeder zijn, die ook een burn-out hebben. Hè? Dus ja. Ik denk dat de hoop en het, en de verwachting dat het je op een gegeven moment lukt, dat je dan de sleutel tot het succes hebt gevonden en dat je weet hoe je een goede vrouw moet zijn.
1: Ja, dus een goede vrouw, dat is en een goed werk, carrière en een sexy vriendin en noem maar op.
0: Alles. Yes. He, the works.
1: Yeah.
0: Domestic goddess. Je moet fantastisch koken.
1: Beest
0: alles.
1: In bed. Yeah.
0: Beest in bed. Yeah. Zes keer naar de sportschool. Je kent het wel. Je denkt, oké, ik ben nieuw in deze wereld, in de carrièrewereld. En op een gegeven moment, dan heb ik het. Rond je 35ste, ja, dan begint je carrière echt wel op stoom te komen. Dan weet je wie je bent. Je weet wat je kan. Dan begin je dus die zelfbewuste persoon te worden. En als je dan kinderen krijgt, dan is alles waar je aan gewerkt hebt opeens weer weg. Dan word je door de buitenwereld de hele tijd op je moederschap aangesproken. En dat doe je dus altijd verkeerd.
1: Ja, en ook de verdeling van de taak tussen mannen en vrouwen. Je laat, dat vind ik zo fijn aan het boek, je staaft alles met bergen onderzoek.
0: Ja.
1: Dus het komt nooit uit de lucht vallen. De arbeidsverdeling tussen vaders en moeders is nog steeds scheef. Ook al is er onder mannen wel de ervaring dat het redelijk dat gelijkmatiger is dan in werkelijkheid. En vriendin van mij zei eens, je kan feminist zijn tot je eerste kind.
0: Ja, dat ligt aan je man natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Volgens mij ben je feminist. Ben ik dat gebleven? Ik heb ook een beetje feminine man. Die ook heel graag wil zorgen. En die kookt en boodschappen doet. Dus dat lukt allemaal nog wel. Maar ik grap altijd. Weet je, als mijn man de was heeft opgevouwen. Dan laat hij de wasmand op de tafel staan. Want hij wil natuurlijk wel een staande ovatie als ik thuis kom. Hij wil dat ik het zie. En daar hadden we het ook over met elkaar. En hij zei, ja, ik denk dat dat komt omdat ik een jongetje ben en jij een meisje. En jij hebt gekeken naar jouw moeder en jouw moeder deed dat. En dus jij bent je gaan gedragen zoals je zag dat je moeder dat deed. Ik ben dat jongetje waarvan mijn moeder altijd zei, oh, wat knap dat je dat gedaan hebt. En dat wil ik nu nog steeds. Dus ja, het is altijd een beetje half dingen doen. Omdat je wil, kijk eens wat ik goed bezig ben. Maar het echte grote verschil en het echte ingewikkelde zit veel meer in die emotionele arbeid en het emotionele werk.
1: Dus, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, dat het al dat mentale, dat plannen en kijken of iedereen happy is en of de gymtas weer uitgepakt is.
1: Als vrouw, als moeder zijnde.
0: Ja, en dus ja. Mijn man is echt een schat, hè, want anders was het niet mijn man. En hij is ook al flink lang mijn man. Maar als wij naar een verjaardagfeestje gaan, dan staan we onze fiets los te maken en dan zegt hij, hebben we een cadeautje? En dan zeg ik, ja, dat had je me of gisteren moeten vragen of je moet nu je bek houden. Want als het je echt interesseert of een cadeautje hebben, dan moet je dat eerder meekomen. Dan kan je zelf nog wat nemen. Maar ja, we hebben een cadeautje, want ik heb voor een cadeautje gezorgd.
1: Mm.
0: In dat soort kleine dingen. Ja, ik heb ontzettend genoten van het boek van Christine Brinkgeven, Beladen Huis. Ja. Omdat zij daar ook de empathiekloof in schitterend verwoordde. In hoe je ook de hele tijd rekening met de gevoelens van je mannelijke partner en je kinderen aan het houden bent. En dat is ook iets wat vrouwen veel meer doen.
1: Ja, de wederkerigheid is weg. Wat ook Christine Brinkgeven uitgebreid demonstreert.
0: Ja. Ja.
1: Zou het rekenen met mansgevoelens, maar hij niet zozeer met de haren.
0: Nee.
1: Dus, hey, je zegt net, houd je bek. Dat vind ik een heerlijk bruggetje. Naar iets wat ik af en toe denk als ik de podcast De Spindokters luister. En dat niet wanneer jij aan het woord bent, maar lieve help, wat word jij vaak onderbroken in die podcast. En je schrijft op een gegeven moment in je boek, en ik ga het toch even voorlezen, het volgende erover. Julia over Julia in de Spindokters. Mijn kennis en autoriteit worden vaker in twijfel getrokken. Ik kom moeilijker aan het woord, word vaker onderbroken en er worden grapjes gemaakt die mijn gezag ondermijnen. Tijdens een opname word ik keer op keer onderbroken. Ik word uitgemaakt voor onmundelig en krijg toegebeten dat ik me moet schamen voor mijn mening. Op het moment zelf blijf ik kalm, maar de maat is vol. Dit heb je al geschreven dit, nadat de Charlie Kirk. Was dat ook het moment dat de maat vol was?
0: Ja. Omdat toen ging het echt gewoon heel, heel, heel veel te ver voor mij.
1: Ja, want wacht even, als ik zo vrij mag zijn, hè? Jouw podcastcollega Raymond Mens, die heeft in andere televisieprogramma's later die week ook een beetje dat frame in stand gehouden dat jij opgelucht zou zijn of zou hebben gezegd dat het goed is dat Kirk dood was.
0: Nou, hij maakte ook gebruik van een retorisch trucje. Dat is natuurlijk moeilijk, hè, want wij zijn alle twee beroepsmatig ontzettend goed in spinnen. Dus dat ga je dan per ongeluk toch ook doen. Dus hij deed wel van, ik kan me niet voorstellen dat ze het zo bedoeld heeft. Maar het kwam erop neer, ik moest mijn woorden terugnemen. En ik ga geen woorden terugnemen die ik niet gezegd heb.
1: Hij gooide dus, je dus voor de bus?
0: Voor mijn gevoel wel.
1: Ja.
0: En, maar, ja, echt, dat was natuurlijk echt een boom is ho. Maar daarvoor maakte ik er ook al steeds een punt van. En dan, nou, dan kregen we weer even mot. En dan ging het weer een tijdje beter. En dan gebeurde het weer. En dit was het boom is home moment. En het kwam ook heel erg, wat ik dan heel erg heb, is dat heel veel jonge vrouwen, jongere vrouwen dan ik, spreken me dan aan en zeggen ze, oh, ik heb zo'n bewondering voor je, hoe je overeind blijft.
1: In die podcast.
0: In die podcast. En dat je toch gewoon zo heel gefocust je punt blijft maken. Dat vind ik zo knap van je. En opeens dacht ik, ik ben echt een heel verkeerd rolmodel daarin. Want je moet niet allemaal maar stug, braaf doorgeven. Je moet ook wel eens gewoon zeggen, en nou is het klaar. Hou je bek. En toen dacht ik, het heeft ook te maken met dat we een format hebben waarin de bedoeling is dat we heel anders in het leven staan, heel anders naar de wereld kijken, een totaal andere politieke voorkeur hebben. Dus dit gaat ook over dingen die ik ook in mijn boek beschrijf, over hoe zorg je nou dat verschil van mening en inzicht en anders zijn en diversiteit als meerwaarde gezien wordt, in plaats van dat het een strijd wordt over wie er gelijk heeft, ja, en wie de ander kan vernederen. En toen dacht ik, ja, dat geldt natuurlijk ook hiervoor. Er moeten gewoon een soort van spelregels komen. En waar ik eerder de hele tijd in een soort van discussie was met iedereen die betrokken was bij de podcast, wat ik gezegd had, hoe ik het bedoeld had, hoe ik het beter had kunnen formuleren, of ik het recht had om dat te vinden. Op een gegeven moment dacht ik, ja, het interesseert me helemaal. Ik maak een podcast voor de EO. Zij zijn conventioneel, ik ben hartstikke wokey-wokey. Nogal wieden zijn we het niet met elkaar eens. Raymond is VVD'er, een bewonderaar van Trump. Ik vind dat de duivel op aarde. Nogal wieden dat we het met elkaar oneens zijn, dat is niet het probleem. Het probleem is dat we elkaar niet in onze waarden laten, in elkaars waarden laten. En daar kan ik niet garanderen dat ik me daar niet ook af en toe hartstikke schuldig aan maak. Want je komt in zo'n strijd en dan gaat het erover, ja, wie de ander kan vernederen. En toen dacht ik, dat wil ik helemaal niet. En toen was, ik ben altijd zo slecht in namen, maar Hans van der Linden noemen we hem voor het gemak, even de echte hoofdredacteur van EO, zo goed om dat te begrijpen. En hebben we gewoon een aantal spelregels opgesteld.
1: Ja, want die noem je ook in het boek. Maar toen ik die spelregels las, onder andere, laat elkaar uitpraten, wees respectvol, kraak elkaar niet af. Dat zou toch gewoon fatsoen moeten zijn? Waarom moet dat, ja, ik vind het heel heftig dat het pas toen echt benoemd moest worden. Want, vond je dat niet? Het zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn.
0: Ja, maar ik vind het wel een mooi voorbeeld, want het gaat natuurlijk niet, ja, die podcast, hoeveel mensen die hier naar luisteren hebben een podcast met Raymond Mens. Maar het gaat echt over hoe voer je dit soort gesprekken waarin je verschillende visies, en dus waar je man zijn en je vrouw zijn, of je andere kijk op dingen, je andere levenservaring, hoe je naar elkaar leert luisteren. We zijn dat wel een beetje aan het verleren. Ja, dus in een hele polariserende wereld. En het kan me ook voorstellen als je op een kantoor werkt en dit is nu eenmaal hoe we dat met elkaar doen, en degene die het hardste praat en het meeste armgebaren maakt, die wint. Hoe doen we dat met elkaar? Zullen we wel even weer gewoon op pauze drukken en zeggen, dit is hoe we het doen? Dus dat heb ik ook in mijn boek gedaan. Ik noem dat dan empathisch leiderschap. Maar hoe geef je leiding aan een team op zo'n manier dat niet iedereen bij elkaar alleen maar zegt van, oh ja, vind ik ook, en wat zeg je dat toch mooi, en je hebt gelijk. Dus niet het totale harmonie-model, maar hoe kan je heel respectvol elkaar kritisch bevragen, zodat iedereen aan bod komt en niet alleen maar de hardste schreeuwer of degene met de meeste vinkjes.
1: Of mensen die uit groepsdruk vrees maar hun mond houden.
0: Ja.
1: Kan je een tip geven?
0: Nee. Ik val even helemaal stil. Moet je mijn boek voorlezen?
1: Ja. Wat me nu zelf te binnen valt, dat vond ik een hele goede. Dat was niet per se om aan groepsdruk te ontkomen, maar bijvoorbeeld tijdens een vergadering. Laat ook gewoon, stel, als je deel bent van een vergadering, ook de jonge mensen voor, of laat hen aan het woord, of vraag hen de dingen.
0: Ja.
1: Zodat je hen ook helpt mondiger te worden en hun mening te delen.
0: Nou, wat ik heel mooi vind, ik heb een hoofdstuk, ik heb allemaal vrouwen, dat ik dacht, wat bewonder ik jou, wat ben jij Ik zoek dus naar dat authentieke van die vrouwen die in alles uitstralen, dit ben ik. Mm-hmm. En ik ben heel anders, maar dat is prima. Wat is hun geheim? Mm-hmm. Dus ik ging ze interviewen en na een aantal gesprekken kreeg ik door, oh, dit zijn echt allemaal vrouwen die gewoon van wie ze zijn nooit ergens bij zullen horen. Die dus een hele ingewikkelde etnische samenstelling hebben of in een branche werken waar niemand op ze lijkt. Inge Bryan, die is zeer neurodivers. Die zit op allerlei spectra. En dat zijn dus vrouwen die al heel snel hebben moeten opgeven om te zoeken naar hoe pas ik me aan. Want er was geen norm waar ze zich aan konden passen. Wat ze ook deden, ze hoorden er niet bij. Die zijn dus veel vroeger, die zijn wel al rond de 30ste begonnen met, nou, dit ben ik en je hebt het er maar mee te doen. En Inge Bryan vertelde bijvoorbeeld dat, ja, omdat zij zelf zowel ADHD als autisme heeft, of is, of hoe je het ook wil noemen. En ook in een sector werkt waar dat een talent is.
2: Want wat is haar sector?
0: Zij werkt in de veiligheid, dus zij zoekt naar afwijkende patronen. Ja. Zij zoekt naar de andersheid in de gelijkheid. En zij zegt, ja, er zijn dus mensen met autisme in mijn team, die vinden het heel moeilijk om plenair in een vergadering iets te zeggen. Dus dan mail ik ze even van tevoren. Dan zegt ze, ik vind jouw mening belangrijk. Dus kan je die vast even op de mail zetten.
2: Ach.
0: Dus zij is veel, daarom ook veel meer aan het zoeken van, oké, ik heb dus allemaal hele intelligente, getalenteerde mensen, maar die gewoon sociaal misschien niet helemaal in het malletje passen. En hoe ga ik daarmee om? Ja, dat vind ik prachtig, omdat ik het gevoel heb dat heel veel vrouwen ook het gevoel hebben, of mensen van kleur, of ja, dus hoe minder vinkjes je hebt, hoe ingewikkelder het is om in dat malletje te passen. En waarom moet dat? Waarom kun je niet op je eigen manier iets brengen?
1: Nou ja, en sterker nog, je schrijft ook in je boek dat mannen het ook heel fijn blijken te vinden, waarin die bijdragen erbij komen.
0: Ja.
1: Ja, ja. Grappig. Dus het is alsnog welkom.
0: Voor het enigszins vertraagd. Hè? Dus dat ze vinden, het is heel fijn om in een vergadering te zitten, dat je het heel snel allemaal met elkaar eens bent. Gaat zo lekker snel. Maar als je dan iets anders inbrengt, dan wordt er vaak een beetje geïrriteerd gereageerd van, het vertraagt de boel en we waren net zo lekker met elkaar eens. Maar vaak zet je dan mensen aan het denken en dan denk je, ja, goh, zo heb ik er nog niet naar gekeken. En besluitvorming wordt daar echt beter van. Het is echt veel beter om wat meer verschillende standpunten met elkaar te wisselen.
1: Dus het geldt hetzelfde als ibuprofen. Vertraagde afgifte werkt het beste.
0: Ja.
1: En voor degene die denkt van, oh, dit is interessant, ik wil ook vertraagde afgifte. Voor wie dat inschakelt, gezellig dat je erbij bent. Dit is Nooit meer slapen, waar ik vanavond Julia Wouters spreek over haar nieuwe boek Staan en opvallen. Hoe je als vrouw je plek verovert en toch jezelf blijft. Een boek dat zoekt naar een samenleving waarin vrouwen en mannen floreren. En Julia Wouters werd in 1968 geboren in Amsterdam. Iets heel anders nou. Dus jij kroop ooit uit het raam als puber om een baas in eigen buikdemonstratie bij te wonen.
0: Ja, ik had nog nooit gezoomd.
1: Nee, nee. Ja. En waarom pakte je allereerst niet de voordeur?
0: Dat had een beetje met hoe mijn school eruit zag. Het was op de eerste etage en er was, ja, ik weet helemaal niet, maar waarom? Maar daar op straat voor de deur was het en je kon gewoon zo uit het raam klimmen en daar je bijvoegen.
1: Het was niet thuis. Het was op je school klom je uit het raam.
0: Ja, ja.
1: Ah, oh, oké.
0: En ik zat ook wel op een school waar ze dat ook wel prima vonden. Dus daar was maatschappelijk engagement werd daar heel erg gestimuleerd. Maar ik weet, ja, het was 1 of 82. En ik vond daar wat van.
1: Ja, heeft dat er altijd in gezeten, dat opkomen voor gelijke rechten?
0: Ja, ja. En dat was niet altijd in het feministisch hoor, maar ik had op mijn 7e de eerste demonstratie rondom de zandbak op mijn lagere school, omdat ik iets oneerlijk vond georganiseerd. Dat is een beetje het aard van het beestje.
1: Ja, en slaagde je opzet van die demonstratie? Kreeg je bijval?
0: Ik kreeg wel bijval, maar ook in de kerstvakantie een brief dat ik naar een andere school op zoek moest.
1: Echt waar?
0: Ja, we waren andere tijden hoor, dit.
1: Ja? Hoe reageerden je ouders daarop?
0: We zijn gewoon een andere school gaan zoeken. Ja.
1: Echt? Oh, echt? Ja. Wat kreeg jij mee van jou? Want dit moet ergens vandaan zijn gekomen.
0: Ja.
1: Wat voor nest kom jij?
0: Ik heb een door en door Amsterdamse moeder die uit een gezin komt. Haar opa was een querido. Haar ouders naaiden schorten en lampenkappen in de woonkamer. Ze had twee zussen en een broertje op een tweekamerwoninkje. En mijn vader komt uit Brabant, uit de gegoede middenklasse. Waar het in die tijd in een katholiek gezin heel goed idee was om je kind naar een kostschool te sturen. En net als die hele goegemeente is hij daar. Hij beschreef dit altijd aan mij en mijn zusje, dat ze gingen voelen of hij een jongetje was. Maar ze hebben daar aan zijn piemeltje gezeten. Mijn vader heeft dat aan zijn ouders verteld. Die hebben dat serieus genomen. Die zijn verhaal gaan houden daar. Dus de man die dat deed is wel weggestuurd. Maar mijn vader moest op die kostschool blijven. En mijn vader is heel erg opgevoed met hoe het heurt. En mijn moeder had daar volstrekt de scheid aan. En ik denk altijd dat mijn vader daar verliefd op is geworden. Dat hij dat zo prachtig vond dat hij zich al maar aan het onttrekken was aan hoe het hoort. En daar tegen in verzet kwam. En mijn moeder daar helemaal niet mee bezig was. Die zei gewoon wat ze dacht. En die deed wat ze wilde. En dat was natuurlijk wel dan een reden om heel verliefd op elkaar te worden. Althans voor mijn vader op mijn moeder. Maar niet een reden voor een heel gelukkig huwelijk.
1: Nee?
0: Nee.
1: Want zijn ze uit elkaar?
0: Ja, toen ik 9 was zijn ze gescheiden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom?
0: Nou, opposites attract. Ik denk dat ze helemaal niet bij elkaar pasten.
1: Hmm. Nee. En zij was ook degene die de cadeautjes moest halen.
0: Nou, mijn moeder heeft, mijn zusje is 7 jaar jonger. En mijn moeder heeft een keer de trein gepakt. Mijn vader gaf toen les aan de Universiteit van Utrecht.
1: Hij was socioloog.
0: Ja. Ja. En we zeggen was, omdat hij is in september overleden. Maar mijn moeder heeft mijn zusje toen op zijn bureau gezet. En zegt, nu ben jij in de beurt. En heeft de trein weer teruggepakt.
1: Om de luier te verschonen?
0: Nou, gewoon om je aandeel. Je wilde toch ook een tweede kind. En dus dat was een heel soort praktisch feminisme. Het is heel grappig. Ik was een keer met mijn moeder bij een lezing. En toen zei ik, ik ben heel feministisch altijd al geweest. Want zo heeft mijn moeder mij opgevoed. Mijn moeder zei altijd, zorg dat je nooit economisch afhankelijk wordt. Zorg dat je altijd op je eigen benen kan staan. Zorg dat je nooit aan een vent moet vragen of je iets mag kopen. Zorg dat je altijd de hoogst mogelijke opleiding krijgt, zodat je voor jezelf kan zorgen. En mijn moeder zei ook altijd bij alles, Jules, wat zou een man doen?
1: Mm.
0: Ja, dus een man zegt ja, een man durft dat. Zo werd ik opgevoed. En dus ik ging naar die lezing met haar. En dus ik zei, mijn moeder die is hier ook en die is heel feministisch. En zei ze op de terugweg, ik heb mezelf toch nooit als een feminist gezien. Dus ik zei, waarom niet? Helemaal verbaasd. Ze zei, ik heb geen hekel aan mannen. En toen ging ze zo wat van die vooroordelen, die frames over feministen. Zeg ik, wat een onzin. Ja, ik heb ook geen hekel aan mannen. Ik ben dol op mannen. En ik hou ook van make-up en van tutten. En dat mag toch allemaal een beperkt beeld over feminisme.
1: Ja, het is tegelijkertijd een van de krachtigste frames. Want jij citeert in je boek Lady Gaga notabene. Die zegt van, ik ben ook geen feminist in de zin dat ik gewoon wel van mannen hou.
0: Ja.
1: Waar komt die vereenzelviging vandaan?
0: Nou, dat is gewoon een heel goed frame geweest. Je ziet het nu ook weer met woke gebeuren.
1: Ja.
0: Dus woke betekende dat je het zag. En ook dat je alert was over onrecht en ongelijkheid. En natuurlijk zijn er mensen die zich woke noemen, daar bloedje fanatiek in. En anderen veel gematigder. En er zijn ook mensen die net hun stem hebben gevonden, eindelijk zich mogen uitspreken over wie ze zijn en wat ze willen. En die stem gebruiken om anderen het zwijgen op te leggen. Dus er zitten altijd wel elementen in die iets met de waarheid te maken hebben. Maar inmiddels is er een beeld ontstaan over woke, waardoor heel veel mensen die zich op zich wel thuis voelen met het idee dat ongelijkheid iets is wat je moet bestrijden en dat mensen terecht moeten hebben om zich te kunnen ontwikkelen op de manier die ze zelf willen, ongeacht hoe ze geboren zijn, waar ze geboren zijn, als wie ze geboren zijn. Maar die zich distancieren van woke. Ja, dat is een heel machtig middel om mensen die de status quo aanvallen, bevragen, ter discussie stellen, om die zwart te maken. Ja, en dan krijg je dat Dylan Jessicus, het wokisme als een van de belangrijkste gevaren voor Nederland in haar
1: van de schoollezing. Ja, het is een aantal jaar geleden.
0: Ja. Ja,
1: ik weet vanuit de podcast dat jij een tijd lang goed hebt samengewerkt met Dylan.
0: Ja.
1: Dat je haar ook al een tijd een vriendin hebt genoemd.
0: Nee, niet een vriendin, want een vriendin komt bij je thuis. Maar ja. Wij werkten samen met de gemeente Amsterdam. Zij was toen bestuursadviseur en ik politiek adviseur. En ik vond haar zeer zeker een hele sprankelende, inspirerende vrouw. Ja, ik bewonderde haar heel erg.
1: Ze staat ironisch genoeg lekker in de kracht.
0: Ja, ja. Ja, zij is voor mij zij roept ontzettend veel ingewikkelde emoties in mij op. Dus aan de ene kant heb ik bewondering voor haar kracht en haar resilience. Dus ja,
1: is niet kapot te krijgen.
0: Nee. En nou ja, als je zegt je moet gaan staan en opvallen, nou, dat doet zij wel. En tegelijkertijd heb ik ontzettend veel moeite met wat ze met de democratie en de VVD doet. Ja, en zo gaat dat. En dan moet ik de hele tijd met mezelf in gesprek, want ik wil vrouwen altijd het voordeel van de twijfel geven. Want ik vind dat vrouwen altijd het nadeel van de twijfel krijgen. Maar dat betekent niet dat je niet kritiek mag hebben over wat iemand doet. Dus ik probeer zoveel mogelijk, en dat is echt af en toe een stemmetje in mijn hoofd zeggen, hou je kop, dat niet in seksistische bewoordingen te vatten. Dus ja, ik spreek dan met mensen en zeggen, ja, ik vind haar zo'n kutwijf, ik vind haar heks. En dan ga ik ze corrigeren dat ik ook moeite met haar heb. Maar dat toch niet de woorden zijn die ik daarvoor wil gebruiken. En ja, zo doe ik dat een beetje.
1: En zo hou je eigenlijk ook aan diezelfde etikettenregels die jullie hebben opgesteld nu bij de podcast.
0: Ja.
1: Altijd met respect. Je bent nu, want we hadden het even over je moeder, je bent ook moeder.
0: Ja.
1: Van een dochter van 15 en een zoon van 18.
0: Ja.
1: Die zoon die komt aan bod in jouw boek. Allereerst, weet hij dat?
0: Hij vroeg aan mij of er ook een luisterboek van mijn boek werd gemaakt. Want dat lezen, dat ging het hem niet worden. Hij weet dat hij aan bod komt. Ik vertel hem een beetje wat erin staat. Hij werd, ik had in Parool gezegd dat hij, en ja, dat staat ook denk ik wel in mijn boek, dat hij Andrew Tate een sukkel vindt.
1: Ja.
0: En daar was hij weer door vrienden van hem op aangesproken. Die zei, oh, heb jij een hekel aan Andrew Tate? En dan zei ik, nou, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat je hem sukkel vindt, niet een hekel aan. Heb je gezegd dat ik het prima vind als hij doodgaat? Nee, zeg ik, dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik wel afgeleerd.
1: Zo'n moeder, zo'n zoon.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, en mijn dochter vindt dat veel moeilijker. Want ik heb gezegd dat zij met de straat niet opgaat zonder concealer om haar wallen weg te sminken die ze niet heeft.
1: En ze gaat in volledige make-up toch naar Hokie, schrijf je?
0: Full face, altijd. Ja, al sinds dat ze 13 is, is nu 15. Maar dat mag ik niet zeggen, want ik denk dat ze heel graag wil dat de buitenwereld denkt dat ze van nature zo mooi is wat ze is.
1: Maar nu, niemand luistert naar dit programma,
0: nee,
1: hè?
0: Nee, zeker 's nachts niet.
1: Nee,
0: niet haar leeftijdsgenoten. Nee, maar zij zijn wel een spiegel voor mij naar de wereld. Ook als je moeder bent van een zoon van 18 en je ziet hoe jonge mannen worstelen met hun identiteit en zoeken naar hun plek in de wereld, ja, dan word je als vrouw wel een stuk empathischer. Dan denk je, oh, maar dat is ook niet makkelijk. Dus vrouwen hebben het hartstikke moeilijk, maar zijn beweegruimte en hoe hij zich tot de wereld moet verhouden is ook zo ingewikkeld.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven? Waar zit hem dat in?
0: Nou, kijk, er zijn hij wordt nog steeds wel niet zozeer door mij om, maar door de wereld en de beelden die hij ziet en de films waar hij naar kijkt en wat hij allemaal op YouTube binnenkrijgt. Groot op een dieet van beelden dat mannen superieur zijn. Dat mannen stoer zijn, dat mannen sterk zijn, dat mannen weten, dat mannen praten, dat mannen doen. En ondertussen is het onderwijs zo geworden dat heel erg veel jongens ontzettend veel moeite hebben om zich staande te houden. Als je naar een MAVO, HAVO, VWO school kijkt, een brede school, dan hoe hoger het niveau is, hoe minder jongens, hoe meer meisjes er zitten. Nou, dat soort dingen. Die meiden zijn ook allemaal, ja, hoe we ooit bedacht hebben dat mannen het sterkere geslacht zijn, ik weet het niet. Want als je op die leeftijd kijkt, die meiden zijn zoveel voorder in hun ontwikkeling. En die hebben helemaal niet het gevoel dat de wereld op ze aan het wachten is. Dus die zijn zich aan het invechten. Die zijn zich aan het presenteren. Het is indrukwekkend, die jonge meiden. En mijn zoon, ja, ik beschrijf dat toen een hamster dood ging. Hamsters leven maar 2 jaar.
1: Ja, ze zijn beperkt houdbare dieren. Ja.
0: En dus toen de hamster van zijn zusje dood ging, was hij echt ontroostbaar. Ik denk dat hij zo'n 13, 14 toen was. Huilen. En toen ging natuurlijk een paar maanden later zijn eigen hamster dood. En was hij heel trots op zichzelf dat hij niet hoefde te huilen. En toen zei ik, wil je een nieuwe hamster? Want zijn zusje had ook weer een nieuwe gekregen. Ze zei, nee, ik denk niet dat ik het nog een keer aan kan. Ik denk niet dat het me dan lukt om niet te huilen. En dan denk ik, oké, dit is niet wat ik hem leer. En ik zeg ook, dat geeft toch niet. Natuurlijk mag je huilen. Maar toen zijn oma doodging, van wie die zielsveel hield, wist hij helemaal niet meer hoe het moest huilen. Want hij had zich zo zelf aangeleerd dat dat niet mag. Nou, er is nu een campagne gaande over voetballers, over mannen huilen niet. Dat mannen zo klem zitten, dat ze zoveel minder nog over hun emoties kunnen praten, en dat ze dat alleen maar kunnen bij als ze een vriendinnetje hebben. Het is ook niet makkelijk om een man te zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Wat is momenteel, anno 2026, zitten we alweer moeilijker? Man zijn of een vrouw zijn? Of nee, een jongen zijn of een meisje zijn?
0: Nou, het is veel makkelijker om een meisje te zijn dan om een jongen te zijn. Het is veel makkelijker om een man te zijn dan een vrouw te zijn.
1: Hmm.
0: He, dus als je kijkt naar, dat is toch al een tijdje gaande, als je kijkt naar vrouwen en mannen in onderwijs, meisjes doen het veel beter op school. Halen hogere cijfers, zijn eerder afgestudeerd op een hoger niveau met hogere cijfers. En als je ziet hoe ze instromen op die arbeidsmarkt, dan gaat het nog hartstikke goed. Maar die sukkeljongetjes die er allemaal niks van konden en allemaal niet weten wat ze met zichzelf moeten, tegen de tijd dat je dus 35 bent, hebben die allemaal die vrouwen voorbij gesjeest. Dus het is nog steeds toch zo dat je als man wind in de rug hebt, op een roltrap staat, terwijl je als vrouw maar die trap aan het beklimmen bent. Het lijkt wel of die roltrap naar beneden gaat.
1: Toch is daar ook een kentering, zo schetsen in je boek gaan. Want je beschrijft op een gegeven moment hoe kunstmatige intelligentie een goed deel, vanwege automatiseringsprocessen en dergelijke, van banen die standaard aan mannen toevielen, wegneemt. En je stelt ergens ook dat dus extreem rechts weer de wind in de zeilen geeft. Hoe dan?
0: Ja, dat is vooral als je dus een baan had in een sector die gewoon ophoudt te bestaan. Als je als man niet denkt, weet je wat, hoe ga ik me omscholen naar waar er wel nog werk naar is? En onder AI maak ik me daar helemaal zorgen over. Er is heel veel werk in de dienstensector, er is heel veel werk in de zorg en in het onderwijs. En mannen werken of ergens hoog in het kantoor, ze zijn de baas. Maar daaronder zijn heel weinig mannen. Dus veel van dat soort mannen zien gewoon hun economische kansen afnemen. En ondertussen zien ze hoe de banen wel nog vergeven worden aan migranten, aan illegalen, aan statushouders. Omdat die harder werken en goedkoper zijn. En dus dan zien ze ook die vrouwen die ze links en rechts inhalen, ook al is het maar het gevoel, en die ook allemaal dingen tegenwoordig maar mogen en kunnen. En die mannen zijn heel gevoelig voor extremisme, of het nou het extremisme van de Heilige Oorlog, de jihad is, of van dat van Andrew Tate of van Trump. Dus je ziet, als je naar verkiezingsuitslagen kijkt, dat jonge vrouwen eigenlijk steeds linkser worden.
1: Steeds progressiever.
0: Ja, maar dus ook als je naar Engeland kijkt, dan zie je dus daar extreem rechts en de groenen, die zijn aan het groeien. En dan de Green Party, ja, dat, daar heb ik de uitslag nog niet van gezien. Maar ze hadden in ieder geval, al die vrouw had gewonnen. De lijsttrekker is een vrouw. En ik denk als ze dat straks analyseren, dat je weer dat patroon ziet, dat er vooral heel veel jonge vrouwen op gestemd hebben. Terwijl de jonge mannen allemaal op die andere Engert stemmen.
1: Hoe kunnen we de jonge mannen redden?
0: Nou, ik was van de week met Sogul. Het is zo vervelend dat helemaal in de overgang is het nog erger geworden. Ik kan niemand zijn naam meer onthouden. Waanzinnig goed Kamerlid, ja, van GroenLinks PvdA, die zich heel erg vastbeet in problematiek die tot femicide leidt. En ik was bij een bijeenkomst waar zij daarover sprak. En dan gaat het over die rode vlaggen die je kan herkennen wanneer er sprake is van een giftige relatie. En ik denk dan, ja, dan kan je wel zorgen dat vrouwen uit die relatie gaan, of dat ze naar een lijf van mijn lijfhuis gaan, of weet ik wel wat. Maar die man neemt gewoon weer een nieuwe vrouw. En wat is er mis met die man? Waarom voelt hij zich zo bedreigd en zo bang dat hij vrouw moet isoleren en geweld moet gebruiken omdat hij bang is om er te verliezen? Ik denk als progressief Nederland nog mannen wil aantrekken, dat we ons ook echt moeten richten op die mannen die zich zo ondergesneeuwd, geschikt, zo bang zijn, zo kwetsbaar zijn en dat alleen maar kunnen uiten. Niet om te zeggen, ik voel me rot, maar die dat uiten in agressie.
1: En hoe kunnen we hen helpen? Heb je daar?
0: Nou, de Scandinavische landen zijn daar echt mee begonnen sinds een aantal jaren. Dus die zijn echt programma's aan het draaien om jonge jongens te leren om over hun emoties te praten en hun emoties op een andere manier te uiten dan alleen maar in agressie en geweld. En ja, deze week was er dus, startte die campagne van een voetballer, wiens naam ik nu ook weer kwijt ben, om te leren over gevoelens te praten. Ja, dat is echt fantastisch. Dat helemaal, ja, voetbal, iedereen houdt van voetbal. Ook, ja, als je niet van voetbal houdt, hou je van voetbal. En dat dan zo'n ultieme macho sport, dat daar dan een signaal uitkomt dat het oké is om je eenzaam, bang te voelen en dat daarover gepraat moet worden. Ja, dat moet veel meer gebeuren.
1: Ja, en ook goed dat, maar ook dat meer volwassen mannen een rolmodel kunnen en willen zijn.
0: Ja,
1: voor die generatie.
0: Zo'n hele coole dude. Ik heb hem vandaag ontmoet en een hand geschud en toch kan ik ze nou niet onthouden. Ja. Echt een knappe, stoere man die dan het voortouw neemt om te zeggen van, ja, ik liep echt helemaal tegen de muur op. En ja, ik hoorde Splinter Chabot ook een podcast praten over dat hij heeft dus vooral vriendinnen en met wie hij praat, en dat hij dan af en toe in een groep van mannen zit en dan denkt hij, wat doen jullie met elkaar? Jullie praten helemaal niet. En dat hij het zo fijn vindt dat het wel gewoon is om te zeggen, ik voel me kut.
1: Ja.
0: En dat iemand zegt, hé, wat vervelend nou, wil je erover praten? Of arm om je heen of zo. Dus, ja, hij zei, dat moeten mannen ook kunnen leren. En Amerika loopt altijd op ons voor. Vroeger was het 15 jaar, nu is het, daarna was het 10 jaar, nu is het nog maar een paar jaar.
1: Ik heb het idee dat Amerika 80 jaar op ons achterloopt inmiddels.
0: Nee, maar ik bedoel, alles wat in Amerika is, gebeurt hier een paar jaar later ook.
1: Oh, pardon.
0: Ik bedoel niet in positieve zin.
1: Nee.
0: De eenzaamheid onder mannen in Amerika is extreem. En die eenzaamheid betekent niet dat je alleen hoeft te zijn. Misschien heb je heel veel vrienden of een druk leven, ben je misschien succesvol. Maar dat je niemand hebt om bij te praten. En ook in Nederland is het al heel lang bekend dat mannen gaan minder vaak naar de dokter. Want ja, je bent stoer. Maar als ze dan eindelijk naar de dokter gaan, dan gaan ze dood. Want dan hebben ze te lang gewacht. Ze plegen veel meer zelfmoord. In de cijfers lijkt het of vrouwen meer mentale problemen hebben. Maar ik denk dat vrouwen dus ook eerder aan de bel trekken. 40% van de mannen in Nederland heeft mentale problemen en niemand om daarmee over te praten.
1: Oh, wat vreselijk.
0: Ja.
1: Wat vreselijk.
0: Nee, dus dat patriarchaat is een bitch, of je nou een vrouw of een man bent.
1: Ja, en dus met z'n allen proberen om daar dus uit te komen of, nou ja, iets te veranderen.
0: Ja. Nou, en wat ik dus heel erg belangrijk vind, dat kan je dus niet alleen. Dus je kan wel allemaal in je eentje een klein stapje zetten en een kleine moedige revolutie ontketenen in je eentje. Maar het is een collectief probleem. Dit is een systemisch probleem. Waar we echt wat mee moeten.
1: Nou ja, en in je boek geef je ook talloze handvatten. Ja. Hoe je dat op je werk kan doen. Hoe je dat in een vriendenkring kan doen. En ja, ik denk wel eens dat jij gewoon het jonge woudlopers handboek hebt geschreven om van het patriarchaat af te komen.
0: Nou, ik zou zo graag willen dat ik toen ik 30 was dit boek had kunnen lezen. Want die zoektocht. Ik noem dat het fuck you hormoon. Dat op een gegeven moment kom je in de overgang en dan maakt je lichaam dat aan. En dan al die zorgzaamheid en alles wat je hormonaal klaarmaakt om moeder te worden, verlaat je lichaam dan. En dan, ja, dan word je dus echt een bitch. Dan denk je, zak erin, dat zal allemaal wel. Ik heb hier geen zin meer in. En dan zie je dat heel veel vrouwen misschien opvliegers hebben en niet goed slapen en stramme gewrichten hebben, maar wel gaan vliegen. Omdat ze opeens denken, ja, maar zo wil ik het en niet anders. En ik ben niet meer zo bezig wat iedereen van me vindt. Ik zou willen dat met die pleisters die je als vrouw krijgt, als je over, dat er wat van dat fuck you hormoon, dat je dat eerder kon nemen. Maar dat, misschien dat je dat kan aanmaken door het besef te hebben, nee, er is geen gouden formule waardoor ik opeens kan doen alsof ik geen vrouw ben en dat de wereld mij dan ook gelijkwaardig gaat behandelen. En dus zal ik ophouden naar die geheime formule zoeken en zal ik gewoon blijven wie ik zelf wil zijn.
1: Ja, jezelf zijn, authentiek zijn en ruimte geven aan elkaar. Daar zit het hem eigenlijk.
0: Ja.
1: Julia, dit was hem alweer. Ja. Heel erg dank voor je komst.
0: Gaat snel, hè?
1: Het gaat snel. We hebben veel besproken. En u ook, lieve luisteraar, dank voor het luisteren. Want dit was weer Nooit meer slapen. Deze aflevering en alle andere zijn terug te luisteren in je favoriete podcast-app. En maandag zijn we er weer.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms en dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: 1. Afro Tros.
2: Je sleutelbos, portemonnee of de ring van je oma. Het overkomt ons allemaal. Spullen die we kwijtraken. Vaak is het onhandig, soms ook verdrietig of biedt het juist een bepaalde inzicht. In de podcast Kwijt gaan audiomakers David Weel en Louise Antonisse op zoek naar vermiste spullen. In het water, bij opbergloodsen of rond de muren van een oud kasteel. Ze ontdekken dat de dingen die we kwijtraken vaak meer vertellen over onszelf dan we misschien wel denken. En als kind vertelde zijn opa hem verhalen over de legende van de Gekkenlogger. Een visserschip dat in 1915 vanuit Katwijk aan zee vertrok, maar waar 3 bemanningsleden niet meer terugkwamen. Ze schijnen te zijn vermoord. Vroeger dacht journalist en presentator Roeland Wendel dat het een spookverhaal was, totdat hij zich afvroeg hoe het echt

0: kind vertelde zijn opa hem verhalen over de legende van de Gekkenlogger. Een visserschip dat in 1915 vanuit Katwijk aan zee vertrok, maar waar drie bemanningsleden niet meer terugkwamen. Ze schijnen te zijn vermoord. Vroeger dacht journalist en presentator Roeland Wendel dat het een spookverhaal was, totdat hij zich afvroeg hoe het echt zat en waarom niemand in Katwijk aan zee erover praat. In zijn podcast Zwijgen aan zee onderzoekt hij wat er echt op dat schip is gebeurd. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 359 met David, Louise en Roeland.
1: Vink. Vink, de podcastgids van Nederland.
2: Met Redouan Aitwarg.
0: En dan is het tijd om deze beste mensen aan u voor te stellen. Want wie zijn ze, wat doen ze? David Weel, jij bent schrijver, podcastmaker en fotograaf. Jouw audiodocumentaire Als ik morgen doodga, die je samen met Louise, die naast je zit, hebt gemaakt, is ook genomineerd in 2025 voor de grootste Vlaamse podcastprijs. En is nu ook genomineerd voor de NTR podcastprijs.
3: Dat klopt.
0: Ja, ja. Fijn, heel mooi. Jij werkt sinds januari 2026 als audioredacteur bij NRC Vandaag. Nog niet zo lang, hè?
3: Nog niet zo lang.
0: Je hebt het naar je zin?
3: Ik heb het erg naar mijn zin, zeker.
0: Heel goed. Naast jou zit Louise Antonisse. Een hele moeilijke achternaam.
4: Ja, geen probleem. Ik luister naar alles. Ik zeg meestal Antonisse, maar Antonisse vind ik ook heel makkelijk. Antonisse.
0: Ja. Jij bent een Vlaamse audiomaker met een passie voor cultuur en journalistiek.
4: Ja.
0: Je maakte samen met David Weel de audiodocumentaire Als ik morgen doodga. En daarnaast werk je als docent op een basisschool in Antwerpen.
4: Ja.
0: Wat
4: ook,
0: leuk.
4: Ook sinds januari, ook dus sinds ook nog niet zo lang. En een heel fijne combinatie met het werk als audiomaker.
0: Ja.
4: Kinderen kunnen heel inspirerend zijn. Ja. Dus we hebben voorlopig nog niks over of met kinderen gemaakt. Maar soms denk ik er wel over na.
0: Leuk.
4: Doordat
0: heel
4: ik
0: leuk.
4: Elke dag heel veel impulsen en inspiratie daar krijg.
0: Ja, mooi. Ik weet er alles van. Ik ben ook docent. Dus ik voel je volledig. Tegenover jullie twee zit Roeland Wendel. Jij bent freelance journalist en presentator bij NPO 3. En jij presenteert programma's. De Mensenbiep. Buddy Buddy. Weet wat je vindt. En de podcast Drie Vragen Door. Maar je hebt 3 jaar lang zitten schrijven, researchen, zwoegen voor je allereerste podcast. En daarom zit je hier, Zwijgen aan zee.
5: Ja, 3 jaar. Het klinkt ook, als je hem zo dramatisch uitspreekt, ook heel lang. Het was uiteindelijk ook wel een lang proces. Maar het had het nodig, dus ja.
0: En nu is het klaar?
5: Eindelijk, ja.
0: En nu worden de afleveringen beluisterd door het publiek. Ja, we gaan er zo meteen alles over bevragen.
5: Check, leuk.
0: Wat mij opvalt als ik naar jullie beide producties luister, het begint altijd met een raadsel. Zijn jullie mensen die het moeilijk vinden om iets onopgelost te krijgen?
3: Nou, ik vind dat, ik denk dat ik er een soort vrede in kan vinden. Maar bijvoorbeeld in ons verhaal, waar ook veel spullen kwijtraken, dan kan ik dat zelf wel lastig vinden, omdat ik zelf niet zo heel veel dingen kwijtraak. En als er dan iets kwijtgaat, ja, dan vind ik dat wel heel frustrerend.
5: In dit geval is dan de waarheid ook echt kwijt. Als je het raadsel niet kan oplossen.
3: Zeker. Ja,
5: ik vind het wel frustrerend, hoor. Zeker als journalist zijn, dan wil je natuurlijk uiteindelijk het definitieve antwoord weten te vinden op iets. God weet hoeveel producties er niet zijn tot stand zijn gekomen omdat het antwoord niet te vinden bleek.
0: Ja.
5: Hoeveel parels er misschien wel onontdekt zijn gebleven.
0: En wat doet dat dan met je? Ik bedoel, neem me even mee in wat er binnen je lichaam gebeurt als iets onopgelost blijft.
5: Ja, goeie vraag. Ik denk dat iedere journalist inherent ergens een passie heeft voor de waarheid en waarheidsvinding. En dat graven in een bepaald verhaal. Dat is waarom je volgens mij op een gegeven moment journalistiek gaat doen of journalist wordt. Dus verder gaan dan de eerste vraag. Mm. En het is inderdaad heel frustrerend als je erachter komt dat je niet verder kan komen.
0: Ja.
5: Of dat iemand zijn best doet om het niet, heel mooi bruggetje, om zijn best doet om de waarheid juist verborgen te houden.
0: Oh,
5: dat
0: ja.
5: is eigenlijk nog veel lastiger.
0: Dat is zeker zo. Louis,
4: ik hou dus ook wel van, dat is misschien ook clichématig of zo, maar ik hou ook wel van de zoektocht. En soms, ja, echt pijnlijk cliché, maar zo, het eindpunt maakt soms voor mij niet heel veel uit, denk ik. Ik begrijp wel wat jullie zeggen, maar jullie zijn ook twee journalisten. En ik heb journalistiek gestudeerd, maar ik ben geen journalist geworden. En dat is misschien dat dit dan de reden is dat ik vaak de zoektocht ernaartoe ook wel heel mooi en interessant kan vinden. En ik kan daar dan misschien dan toch wel rust in vinden. Als
0: jij kan het gewoon loslaten.
4: Ja, dat zeg ik nu. Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar ja, misschien wel.

0: Soms.
1: Dus het kan ook een mooie eigenschap zijn, toch? Ja, dat je dingen kan loslaten. Want als je iets kwijtraakt, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat blijven zoeken. Of op een gegeven moment laat je het los. Denk je van oké, het is kwijt. Het is er niet. De antwoorden bestaan niet. We komen niet verder. Er zijn geen archieven.
2: Bijvoorbeeld, ja.
1: Bijvoorbeeld, inderdaad. David en Louise, jullie lopen door een enorme loods waar vergeten voorwerpen uit treinen bijvoorbeeld, of van de stations worden opgeslagen. Jullie lopen langs rijen stellingkasten vol met spullen waar jaarlijks 65.000 voorwerpen worden opgeslagen.
0: Ja.
1: Hoe was het om daar te lopen?
3: Nou, ik had er al wel beelden van in mijn hoofd bedacht. Het duurde even voordat we daar naar binnen mochten. Want het is, er wordt nogal mysterieus over gedaan. Het is een loods ergens in Utrecht. En eens in het jaar wordt die opengesteld. Dan mogen daar journalisten naar binnen als ze dat willen. De rest van het jaar gebeurt dat niet.
1: Alleen journalisten of ook publiek?
3: Nee, geen publiek. Dus ik kwam daar aan en ik dacht, ja, je zal het wel zien. Maar het is dus een beetje verdekt opgesteld. En ik belde degene die ik moest hebben. En dan ging er een rolluik open. En daar kwam iemand van, in dit geval NS, naar buiten. En daarachter die schuifdeuren, daar begon het eigenlijk. Maar van de buitenkant, ik heb zelf op die straat gewoond, heel lang, in Utrecht. Maar die loods was me nooit opgevallen.
1: Je wist nooit dat daar de gevonden voorwerpen lagen?
3: Nee, en in mijn hoofd was dat gegroeid omdat we met dit verhaal bezig waren. En toen ik daar binnenkwam, ja, dat voelde wel als een soort snoepwinkel. Ja.
1: En is het anders om te kijken naar gevonden voorwerpen dan te kijken naar producten die in winkels verkocht worden?
3: Ja, en dat heeft ermee te maken dat elk voorwerp een verhaal heeft. En die ken ik niet. Maar op het moment dat wij daar door die schappen lopen, dan denk je wel, oh, hier liggen verhalen. Mm. En dan gaat onze fantasie ook gelijk van start. Dan denk je, ja, waar zou dit vandaan komen? Wie zou het nu missen? En
0: ja,
3: wordt
0: het gezocht ook, hè?
2: Het is ook eigenlijk, je zegt gevonden voorwerpen, dat is een beetje de algemene term die we hiervoor gebruiken, maar het zijn eigenlijk verloren voorwerpen.
0: Zeggen jullie gevonden voorwerpen?
2: Wij zeggen gevonden voorwerpen, ja.
0: Ah, in Vlaanderen zeggen wij verloren voorwerpen. Dus daar zit inderdaad, maar die zoektocht en dat taalje is ook iets wat we een paar keer aanstippen in de podcast, omdat er dus inderdaad tussen Nederland en Vlaanderen wel wat verschillen zijn in die termen. Ik heb het ook altijd over kwijtspelen. Maar David zegt kwijtraken. En vindt het dan grappig dat ik het heb over spelen? Omdat dat dan een beetje...
2: Klinkt bewust. Als je iets kwijt speelt, dat je het kwijt wil raken. Dat je het onder het tapijt hebt geschoven.
3: Maar ook veel luchtiger. Oh, je speelt iets kwijt. Het is een soort onderdeel van het spel wat we met z'n allen spelen. Maar kwijtraken, ja, dat klinkt misschien iets harder. En wat ik een hele mooie vind is dat als je de weg kwijtraakt, dat Louise, die noemde dat verloren lopen. Ik ben verloren gelopen. Mm. Dat is toch prachtig?
2: Ja.
3: Ja.
1: De podcast kwijt, 4 afleveringen.
0: Ja,
1: twee staan er nu online en dit is hoe de podcast begint.
4: Hey.
5: Hallo.
4: David.
5: Hey Bram.
4: Wat fijn.
0: Ergens in Nederland staat een enorme loods. Als je er langs zou lopen, zou je aan de buitenkant niets bijzonders zien. Maar als je door de grote schuifdeur naar binnen wandelt, kom je in een bijzondere wereld terecht. Stel je voor dat er een plek bestaat waar alles wat je ooit verloren bent, bewaard wordt.
4: Dat valt bijna een djembe.
5: Dat gaat een djembe inderdaad.
0: Rijen stellingkasten en eindeloos veel lades. Alles ligt er zorgvuldig gesorteerd. Een universum vol spullen die al dan niet gemist worden.
2: Maar dus 65.000 voorwerpen in een jaar. En dat zijn er dus 180 per dag, dus dat is echt veel. En hier is ook weer een bijzonder item, zo'n geleidestok die mensen met een visuele beperking gebruiken, met rode strepen en zo'n bal. En je vraagt je toch af, hoe is iemand dan de trein uitgekomen als hij het niet mee heeft? Maar ja, het is toch blijven liggen.
5: Ja.
0: Spullen die zijn kwijtgeraakt in treinen en op stations belanden niet in een kast op een kantoor. Ze komen hier in dit depot samen.
2: Het is een houten doos. Je denkt van buitenkant, wat zit erin?
3: Ja.
2: Maar er zitten dan allerlei fluiten in die van bamboe gemaakt zijn. Dus dat zou wel voor iemand een bijzonder collectie hier muziekinstrumenten. Maar het is toch blijven liggen in de trein. En de eigenaar heeft zich nog niet gemeld.
3: Nee, maar dat vind ik dan zo vreemd.
2: Ja.
3: Dat je, ik bedoel, een kist met een bamboefluit, dat heeft niet iedereen. Dat klinkt bijzonder.
2: Ja.
3: En dat je dat dan niet ophaalt.
5: Je hoort David. En ik ben Louise.
3: Je denkt misschien, zo'n voorwerp, ja, dat is gewoon een voorwerp. Maar ze staan voor iets groters. Al die verloren spullen zeggen meer over onszelf dan we denken.
5: En precies daarom staan we hier, in een gigantische hal waar ontelbaar veel spullen liggen uitgestald. En een tiental mensen al jarenlang dag in dag uit werkt. Ze leggen elk verloren voorwerp met zorg in het juiste schap. Ze worden gelabeld, gefotografeerd, beschreven en online geplaatst. In de hoop dat de spullen ooit weer terugkomen. Een magisch fabriekje dat geen spullen maakt, maar ze juist terugbezorgt. En Bram van de Nederlandse Spoorwegen leidt ons hier rond.
1: Ja, we hoorden een stukje uit de podcast kwijt. David en Louise, de makers, die zitten hier bij mij aan tafel. Waarom deze podcast? Waarom moest die er komen?
0: Ja, ik denk, waar we het daarnet kort ook al over hadden, wij houden heel veel van verhalen. Wij hebben ook woordkunst gestudeerd in Antwerpen, een opleiding die echt helemaal gaat om verhalen vertellen. En voor mij is het denk ik zo'n beetje die fascinatie die ontstaat als je bijvoorbeeld door de stad fietst en je ziet plots op straat die eenzame handschoen liggen of dan zo, dat zijn mijn favorieten, als zoiets op ooghoogte is gelegd, zo een sjaal bijvoorbeeld of een muts die dan zo op een vensterbank is gelegd of ergens en zien... Dat zien liggen en dan denken, oh, van wie is dit geweest? Wat is het verhaal erachter? Maar ook, dat vind ik ook een leuke, wat moet ik hier nu mee? Moet ik nu op zoek gaan naar de eigenaar daarvan? Moet ik dat net ergens opleggen of net niet? Moet ik daar een foto van in een of andere Facebookgroep of
1: ja, want voel jij je dan, verantwoordelijk om iets te doen nadat je langs zo'n sjaal fietst bijvoorbeeld?
0: Ja, ik denk gewoon altijd, ik zou het zelf ook leuk vinden als ik iets zou verliezen, dat iemand anders zijn best zou doen om dat terug bij mij te krijgen. Maar vaak denk ik, als mensen hebben we zo wat het beeld dat we individualistischer worden of dat mensen niet echt iets voor elkaar doen. Ik denk dat op dat vlak veel mensen een eerder negatief wereldbeeld hebben. Maar ik weet niet of ik het nu al mag zeggen, maar wat wij ontdekten is dat dat eigenlijk dus echt niet het geval is. Dat zowel ik dat verantwoordelijkheidsgevoel heb van, ik wil iemand helpen en ik moet hier iets mee doen, maar dat ook heel veel andere mensen dat hebben.
1: Mooi, fijn. Als iedereen dat zou hebben, dan krijgen we al onze spullen terug, toch?
0: Ja.
1: Roland, jij hebt deze podcast beluisterd.
6: Ja.
1: Wat vond je ervan?
6: Ik vind het een ongelooflijk leuk concept. De maker in mij was alweer gefrustreerd. Ik dacht, ach, natuurlijk gevonden voorwerpen. Daar zit een verhaal achter ieder voorwerp. Dus daar kun je technisch gezien eindeloos lang mee doorgaan.
3: Moest je zelf gelijk aan een voorwerp denken waarvan je dacht, shit.
6: Ja, zeker. Nou, er zijn bepaalde dingen. De grap is, wanneer is iets eigenlijk kwijt? Als je iets al een jaar lang niet hebt gezocht, is het dan eigenlijk wel kwijt? Dat ging ik bij mij gelijk draaien. Maar er zijn genoeg dingen die ik kwijt ben geraakt. Ooit als kind was ik als ADD zijnde behoorlijk chaotisch. Mijn spullen waren altijd ergens anders dan ze zouden moeten zijn. Ik ben van alles kwijtgeraakt. Fietsen, portemonnee.
1: Wat is het meest pijnlijke dat je kwijt bent geraakt?
6: Ik denk een fiets waar ik inderdaad echt als kind, ik denk dat ik 8 of 9 was en een hele vette mountainbike had gekregen voor mijn verjaardag. En die ben ik tot op de dag van vandaag weet ik niet wat ik daarmee gedaan heb. Nee. Ik was zo'n ravotkind wat ook door de bosjes heen ging met een fiets en bla bla bla. Dus ik zal hem ergens ooit achter een gebouw hebben achtergelaten.
1: Maar vrij recentelijk niet iets.
6: Nee, ik heb het inmiddels redelijk goed onder controle.
1: Ja, David, jij wilde nog wat zeggen?
3: Nou, ik moet zeggen, hoe het in mijn hoofd dan gelijk gaat, denk ik, waar zou die fiets nu zijn? En welk kind zou er misschien nu nog op rondrijden?
6: Wordt die gebruikt? Dat zou ik prima vinden, maar zou ik leuk vinden om te weten. Ja.
1: Dus je hebt er wel van genoten? Het was een leuke podcast.
6: Zeker, ik vind het een geweldig concept. En ook de überhaupt beginnen bij die 65.000 voorwerpen die in treinen achter worden gelaten. Ja. Van echt de gekste dingen die je inderdaad voorbij hoort komen. Hoe kan iemand de trein uit zonder zijn blinde stok? Daar zit inderdaad een goed verhaal achter.
1: In de podcast ontdekken jullie dat de dingen die kwijt worden geraakt ook veel over ons zeggen als mensen. Leg uit, wat zijn jullie te weten gekomen?
3: Nou, het voorbeeld bij mezelf, dat ik hou dus heel erg van controle blijkbaar. En dat uit zich op het moment dat ik iets kwijtraak. Ik ben iemand die de spullen altijd, misschien tegenovergesteld van jou, op de juiste plek heb. Het pasje in mijn rechterbroekzak, de sleutels op een vaste plek in huis. En op het moment dat dat er dan ineens niet meer ligt, dan begint er iets te schuren bij mij. En dan dat mechanisme, dat valt een beetje uit elkaar.
1: Heb je dat altijd al?
3: Ja, zo zit ik wel in elkaar inderdaad. Dus dat is iets wat het over mij persoonlijk zegt. Maar in onze maatschappij zijn we absurd veel bezig met spullen. Misschien meer dan je eigenlijk zou denken. We kunnen spullen tegenwoordig zo bijkopen. Je bent iets kwijt, je koopt het nieuw op een website. Maar de spullen die wel heel veel pijn doen, daar kennen we eigenlijk toch heel veel waarde aan. En dat gaat over erfstukken. Dat gaat over voorwerpen waar we een herinnering aan hebben toegekend. En ja, dat doen we eigenlijk als mensen veel vaker, ja.
1: Dus David, jij zeg je net ook van, jij raakt bijna geen spullen kwijt ook.
3: Ja, dat durf ik zo te stellen. Ja. Ja.
1: En Louise, hoe zit jij in de wedstrijd?
0: Ik ben dan ook weer eerder een beetje tegenovergesteld. Ik heb geen hele grote dingen dat ik verlies of nooit voor lange tijd, maar zo wel heel vaak heel even iets kwijt en dan duikt dat daarna dan wel weer op. Maar dat is ook wel het grappige verschil tussen ons, dat inderdaad David best wel dan geordend is en gestructureerd en dat ik dan soms echt wel eerder chaotisch ben, wat ook grappig is, want heel vaak zeggen mensen dat ze dat op het eerste zicht of bij een eerste kennismaking bij mij niet doorhebben. Of dan zeggen mensen van, oh, je ziet er altijd zo rustig uit of kalm en dan denk ik, oh, intern is dat chaos en dat uit zich dan ook in spullen en verloren spullen. Maar ik moet zeggen, ik ben wel eens een oorbel kwijtgespeeld waar ik nog wel vaak aan terugdenk. Maar voor de rest zijn het vaak eerder korte verliezen. Dat ik heel even iets kwijt ben en dat dan op een totaal onverwachte plek weer opduikt.
1: Want jij werkt als docent, als leerkracht op een basisschool in Antwerpen. Ja. Wat geef je de jongste generatie mee met betrekking tot ordenen, spullen en niet kwijtraken?
0: Ik geef vooral aan de ouders mee om spullen te labelen. En daar ben ik dus ondertussen ook zelf mee begonnen. Dus ze staat hier nu niet, maar op mijn drinkfles plakt nu ook mijn naam. Wat zo'n beetje gek is, maar wat op een school waar heel veel drinkflessen en doosjes en rugzakken en jassen slingeren, wel handig. Maar dat is dan eerder aan de ouders, aan de jongste generatie. Ja, ik heb nu het afgelopen jaar echt bij de allerkleinste gewerkt, bij kleuters. Dus qua orde, ik ben al blij als we hun eigen jas herkennen, moet ik eerlijk zeggen. Dus qua orde, ik denk er eens over na voor het nieuwe schooljaar begint. Maar daar heb ik nu nog niet echt een antwoord op.
1: Jullie zijn ook mee met de stichting Gevonden Verloren. En dat horen we dan ook terug in jullie podcast. Ik heb een klein stukje meegenomen.
7: We staan hier nu anderhalf uur. En als ik eerlijk ben, begin ik dat zoeken steeds minder interessant te vinden.
0: Dus zoals je zegt, het is een beetje saai. Ik heb 1 meter gezocht. Ik zie daar iemand op zijn buik liggen. Ik heb 1... Ja, oei. Hier ligt iets. Ja, of niet. Oeh. Ik heb niet dat doorzettingsvermogen dat zij hebben.
7: Maar bij David lijkt het tegenovergestelde te gebeuren. Elke keer als de metaaldetector hoog piept, wat een indicatie is van bijzonder metaal, begint hij te rennen en te roepen.
3: Oh, kijk. Oh, Wim. Wim heeft dat. Wim. Ja. Oh, ik word helemaal enthousiast hiervan.
8: Oh, ik zie Peter kijken.
3: Peter? En? Heb je wat? Niet? Oké.
9: Een slot.
3: Oh, Rob ziet iets glimmen. Rob, heb je wat?
8: Dan moet ik erheen.
3: Ja, nog een zilveren kommetje. Huppakee. Ze doen het gewoon. Leuk, hè, Lou? Ik vind dit echt geweldig, joh. Ja, wel? Oké, dan kom ik. Ja, Richard heeft wat. Ah! Oké. Oh, daar is hij heel blij mee. Hij staat te juichen.
9: Yes! Ik heb ook iets mogen vinden.
3: En terwijl ik het enthousiasme van Richard voel, vind ik in mijn hoofd ineens een herinnering terug. Ik denk ineens dat ik vroeger ook een metaaldetector heb gehad.
0: Echt?
3: Ja, dat was ik helemaal vergeten.
0: Komt dat nu pas terug?
3: Ja, dat komt nu pas terug.
1: Ja, het komt nu pas terug. Ook de herinneringen waren blijkbaar kwijt.
3: Ja, zo werkt dat met sommige herinneringen inderdaad.
1: Ja, maar David, jij ging helemaal los.
3: Nou, ik heb daarna inderdaad echt op website zitten kijken naar een metaaldetector. Ik was zo enthousiast. En ook in de andere verhalen die we vertellen, zoals een verhaal over een enorm controlerig koppel dat op hun trouwdag hun ringen verliest. Daar werd ik ook door gegrepen. Daar wordt absurd lang naar gezocht. En ook ik dacht, maar ik moet daarheen. Dus ik ben daar op de fiets naar dat kasteel gegaan, waar die ringen misschien nog zouden kunnen liggen. Ja. Om te zoeken, omdat ik niet dacht dat ik het dan wel zou oplossen, maar de hoop of de fantasie dat ik ze toch zou tegenkomen. Ja, daar ging echt iets aan bij mij. Ja.
1: Wauw, dat is wel echt bijzonder. Dat is iets wat bij mij dus totaal niet aangaat.
3: Nee.
1: Zoeken naar spullen die kwijt zijn. Ja. Maar ik echt tof dat jij dat hebt.
3: Ja, ja, die stichting, dat is dus een stichting die je dag en nacht kan opbellen als je iets dierbaars kwijt bent.
1: Oh, wow.
3: En dan treedt er een soort systeem in werking van WhatsAppjes en wie is er het meest dichtbij. En dan komen ze langs en dan gaan ze voor jou zoeken, vrijwillig. En fijn. Dat doen ze op het strand, dat doen ze in bossen, dat doen ze tussen de kieren van kelders. En als ze het dan op dag 1 niet vinden, dan gaan ze vaak nog stiekem terug, omdat ze zo volhardend zijn dat ze denken, maar we moeten het vinden voor die mensen.
1: Over die ringen, is het voor jou belangrijk of je ze vindt, of gaat het echt om het zoeken naar de ringen en ideeën bedenken van hoe ga ik dit aanpakken?
3: Nou, het begint natuurlijk bij dat zoeken. Dat is het doel. Je wil ze vinden, want dan is het verhaal mooi afgerond. Dan heb je dat verhaal gevonden. Maar langzaam, tijdens dat zoeken, ontstaat er ook een verhaal in je hoofd. En denk je, ja, zouden die ringen misschien aan elkaar geknoopt nog ergens in een vogelnest hangen?
1: Ah, ja, ja.
3: Zouden ze in de slotgracht bij elkaar? En is dat misschien niet mooier? Dat ze altijd verbonden bij elkaar daar de bodem in gaan. Dus dan wordt dat verhaal misschien wel belangrijker dan uiteindelijk of die ringen wel gevonden worden.
1: En kan je ons vertellen of je die ringen gevonden hebt? Of,
3: Nee, dan zal je echt moeten luisteren. Maar wat we ook een ander verhaal wat we tegenkwamen is van een vrouw die haar ring ook kwijtraakte, terwijl ze in haar moestuin aan het tuinieren was. En die was jarenlang kwijt, tot 13 jaar later haar schoondochter in diezelfde tuin de wortelen ging oogsten. En zij trekt een wortel eruit en rond die wortel zit de trouwring van die vrouw. Dus zonder dat je het soms doorhebt, kunnen belangrijke voorwerpen teruggroeien als een soort sprookje. Mm. Dus wellicht dat het met deze ringen aan die slotgracht ook nog kan gebeuren.
0: Ik hoop het echt.
1: We hopen dat het ooit weer naar boven komt. Wat hoop je dat de luisteraars uit jullie podcast halen?
0: Zou het fijn vinden, we vlechten eigenlijk verschillende verhalen in elkaar die allemaal rond datzelfde thema gaan. En wat ik leuk zou vinden als mensen met die blik dan ook over straat gaan wandelen en misschien toch ook iets liever voor elkaar worden. En als ze iets vinden, dan misschien toch die moeite gaan doen om de eigenaar ervan terug te vinden, maar misschien zelfs gewoon iets zien liggen en daar dan zelf een verhaal bij bedenken, zou ik ook al gewoon heel leuk vinden als mensen dat zouden doen.
1: Mooi. Aflevering 2 staat online. Er komen nog 2 online. Tenzij je op NPO luister, dan kan je ze alle 4 tegelijkertijd beluisteren. Althans, niet zo handig tegelijkertijd, maar in ieder geval achter elkaar, je snapt wat ik bedoel. Hebben jullie al wat reacties ontvangen van luisteraars?
3: Ja, ik kreeg verhalen van mensen die ook zeiden, oh, maar dan moet ik jou dat verhaal van mijn horloge nog vertellen, die al 20 jaar in die sloot ligt. En heb je het nummer van Richard voor me? Dat is die man met die metaaldetector, zodat hij ook kan helpen zoeken. En ook, ja, ook wel veel mensen die zeiden, oh, maar ik wil weten hoe het met die ringen van dat getrouwde koppel afloopt. Dus ik ben gelijk alles aan het luisteren. Ja.
1: Jullie maakten hiervoor een zwaardere podcast, hè?
0: Ja.
1: Jullie dachten, we gaan het even luchtig aanpakken. In hoeverre is dit gelukt met luchtigheid?
0: Het grappige is, onze vorige podcast, Als ik morgen dood ga, gaat echt wel eerder over rouw. Maar dit thema is ook een beetje verlies natuurlijk.
6: Ja, is ook
0: dus
6: rauw, ja.
0: Op een manier zit het er misschien niet, maar het is wel echt een stuk lichter.
3: Terwijl bijvoorbeeld die mensen van gevonden verloren, die zoeken ook echt op plaatsdelicten, op plekken waar politie en brandweer geen dierbare spullen van mensen die zijn omgekomen niet meer kunnen vinden. En dan komen zij en dan vinden zij het vaak wel. Dus soms kan je iets kwijtraken, denk je, ja, misschien komt het terug en het zal wel. Maar soms is een voorwerp echt van levensbelang voor nabestaanden. En dan kan het ineens toch zwaarder worden dan de luchtigheid die je in eerste instantie denkt.
1: Ja. En dat zijn allemaal vrijwilligers, toch?
0: Ja, ze zijn ongelooflijk is.
1: Nou, mocht jij luisteren en denken van ja, ik heb tijd over en ik vind het ook superleuk om te zoeken. Ja, kunnen ze melden?
0: Ja, het zijn wel allemaal, misschien moeten we dat erbij zeggen, metaaldetectoristen. Dus dat is wel een belangrijke. En ze zoeken ook alleen maar naar emotioneel waardevolle items. Dus die trouwring of dat kettingje van je grootmoeder of dat soort dingen.
1: Ja, dus dan moeten ze terecht bij gevonden verloren.
0: Ja, klopt.
1: We hebben jullie ook gevraagd om een plaat te koppelen aan jullie podcast, aan jullie maakproces, aan alles wat rondom de podcast kwijt hangt. Jullie hebben gekozen voor E-Tasket.
3: Ja, het is een prachtig nummer over de zangeres die vertelt over hoe ze een mandje kwijtraakt met daarin een brief erin. Mm-hmm. En dat is gebaseerd op een oud Amerikaans-Engels kinderrijmpje. Dat laat ook weer zien hoe dat kwijtraken ook in de taal verweven zit. En ook wij, ik als kind leerde vroeger het zinnetje... Heilige Antonius, beste vriend, ja, zorg dat je weer vindt. Dus ik moest heel erg denken aan dat rijmpje toen ik eigenlijk dit kinderrijmpje hoorde. En zij heeft dat geweldig op muziek gezet en vertelt eigenlijk het verhaal over iets kwijtraakt, over hoe ze iets kwijtraakt. En een aantal jaar later bracht ze een nieuw nummer uit waarin ze zingt over hoe ze het weer terugvond. Mm. Dus het is ook een klein vind-kwijtraak verhaaltje in muziek.
1: Ja, naar wie gaan we luisteren?
3: Ella Fitzgerald.

0: Ella Fitzgerald met A Tisket A Tasket.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwan.
0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat David Weel, Louise Antonissen en Roeland Wendel. We hebben het net uitgebreid gehad over de podcast Kwijt. Roeland, nu gaan we het hebben over jouw podcast. Jouw opa die vertelde je vroeger verhalen over een Katwijkse vissersboot waar mogelijk 3 moorden zijn gepleegd, maar het dorp wil er niet over praten. En na 3 jaar onderzoek is de podcast Zwijgen aan Zee, waarin jij onderzoek aan hebt gedaan, eindelijk online. Een zesdelige podcastserie. Begin juli online gekomen. En daar ben jij nu denk ik helemaal trots op.
2: Zeker, ja. En vooral wat het ook allemaal al teweeg heeft gebracht in deze korte maand. Dat al helemaal.
0: Wat heeft het allemaal teweeg gebracht?
2: Nou, ik was me behoorlijk bewust van een verhaal wat zo lokaal speelt en waar zoveel families bij betrokken zijn. Omdat het gaat over een schip waar 13 mannen aan boord hebben gezeten, die allemaal uit Katwijk aan zee komen. En Katwijk is nog altijd een heel hecht dorp. Die families zijn nooit vertrokken uit het dorp. Dus er zijn nog steeds nabestaanden van al die mensen in het dorp aanwezig.
0: Ja.
2: Dus ik wist ook wel dat als je dan zo'n verhaal gaat vertellen voor de hele natie, heel Nederland, dan zal dat ook bij hun weer herinneringen oproepen of vragen binnen de familie. En dat is zeker gebeurd.
0: We gaan het erover hebben. Eerst wil ik even laten horen hoe jouw podcast begint.
3: In dorpen wordt altijd geroddeld. Mensen vertellen sterke verhalen. Er waren legendes rond. Zo ook in Katwijk aan Zee. Het dorp waar ik vandaan kom. Het is een vissersdorpje aan de kust net boven Den Haag. Al mijn hele jeugd lang hoor ik zo af en toe over de legende van de gekke logger. Er schijnt ooit een Katwijk schip te zijn geweest dat bijna verging op open zee. Ze zouden met 13 mannen zijn vertrokken en met 10 zijn teruggevonden. Er zouden bloedplassen op het dek hebben gelegen. Met een bijl handen zijn afgehakt. Ze zouden het schip op open zee volledig hebben gesloopt. En de duivel zou aan boord zijn geweest. Tenminste, als je deze legende gelooft. Want of het waar is, weet ik niet. De bemanning van het schip zou namelijk nooit meer hebben gesproken over deze tocht. Ik hoorde jaren geleden voor het eerst over deze legende en dacht toen ook dat het was. Een dorpslegende, een sterk verhaal. Wat moet je anders denken van zoiets gruwelijks als een schip vol Katwijkse beulen?
4: Dat ik ongeveer weet hoe dat een beetje verlopen is.
5: Aan boord.
4: Ja.
3: Tot mijn opa er weer over begon.
4: Ze waren met die vleesvisserij bezig. Ja, dat hoefden ze niet meer te doen. Want de wereld liep als een hand.
3: Mijn opa is inmiddels 84 als hij dit tegen me vertelt. Hij was zijn leven lang een echte Katwijkse visserman. Hij is zelfs even kapitein geweest. Maar inmiddels vaart hij al lang niet meer. Van de foto's weet ik dat hij vroeger een hele knappe man was. Inmiddels is hij vooral fragiel. Hij komt door long covid niet meer van de bank. De zee die hij ooit bedwong is om de hoek. Maar buiten komt hij niet meer. Praten doet hij nog wel, in een echt Katwijks dialect. Een verbasterde visserstaal, vol leenwoorden uit het Scandinavisch en Engels.
4: Want hij had iemand op zware Bijbel voor hem. Hij liet hem los. Dat bleek woens uit. Ja.
3: Ik zal mijn opa voor je vertalen.
4: Ik had hem voor die vraag gehoord, man. Dus dat was allemaal gewoon verhalen.
3: Ook hij had wel eens vragen over het verhaal dat rondging.
5: Maar was dit verhaal, wanneer heeft u dit voor het eerst gehoord?
4: Dat is een verhaal dat is altijd al. Dat leeft al zo lang. Dat was in Katwijk gewoon algemeen bekend.
3: De legende begint, volgens mijn opa, in 1915. Een Katwijks haringschip vaart met 13 mannen uit.
4: Ze waren met die vleesvisserij bezig. Dus sloten die natten uit. En die mensen.
3: Na 2 weken vissen op zee krijgt een van de mannen een visioen. Een teken van God, zegt opa.
4: De wereld liep als een hand. Ze moesten naar Jeruzalem. Met het schip.
3: De wereld zou zijn vergaan. Maar zij waren de uitverkorenen, volgens hem. In de week die daarop volgt, gebeuren volgens de verhalen de meest bizarre dingen aan boord. De mannen zouden de duivel hebben gezien.
4: En de kuster, die zag dat schip liggen.
3: Het schip wordt uiteindelijk gevonden door een andere boot. En zij kunnen hun ogen bijna niet geloven.
4: Masten waren stukken van overbroken.
3: Ja. Volgens de verhalen was het schip volledig gesloopt. Wat er precies aan boord is gebeurd, weet mijn opa niet. Maar één ding is wel zeker. Er zijn mensen vermoord.
0: Ja, dat waren de eerste 3,5 minuten van de podcast Zwijgen aan Zee. Gemaakt door Roeland Wendel. Je opa vertelde dit verhaal als kind, Roeland.
2: Ja.
0: Best heftig om zo te horen, of niet?
2: Ja, een beetje tussen neus en lippen door. De eerste keer dat ik het hoorde. Je moet weten, in Katwijk is hechte familiestructuren. Dus elke zaterdag kwamen wij met z'n allen bij mijn opa in huis. Met alle kleinkinderen en familieleden. Om koffie te drinken, het te hebben over voetbal, over de visserij. Van alles en nog wat werd besproken. En daar viel zo af en toe ook wel eens iets uit het verleden of uit de visserijgeschiedenis. En toen heeft denk ik ooit een keer een oom of een tante gekscherend het woord gekkelogger geroepen. En heb ik waarschijnlijk een keer gevraagd, wat is dat? En heeft hij ooit een keer verteld dat ging over een schip waar allemaal moorden waren gepleegd. Een kattenschip waar ze allemaal gek geworden waren. Ik heb dat destijds eigenlijk aangenomen als een soort sprookjesverhaal. Iets wat hij zegt om een beetje grappig te zijn en verder niks.
0: Mm-hmm.
2: En pas jaren later, nu inmiddels zo'n 3,5 jaar geleden, zat mijn opa met long-covid op de bank en kwamen er alleen nog maar oude visserman verhalen uit. Omdat ik een van de weinigen ben in de familie die verhalen heel interessant vond om aan te horen. En zo ook het verhaal van de gekkenlogger. En dat prikkelde me nu een stuk meer. Omdat ik dacht, ja, waar komt dit eigenlijk vandaan? Wat is hier waar van?
0: Ja, en waarom liet dit verhaal jou niet los?
2: Nou, in eerste instantie dacht ik, het zal gebaseerd zijn op een fictief boek. Of het is gebaseerd op iets van heel lang geleden, waar inderdaad ook een ruzie op een schip is geweest en that's it. Dus mijn hele idee was eigenlijk, ik ga ontkrachten wat er allemaal in het dorp wordt verteld over dit verhaal. Over de afgehakte handen, de bloedplassen op het dek, mensen die de duivel zouden hebben gezien. Ja, dat is natuurlijk het meest idiote wat je kan roepen. Maar zodra je een beetje gaat graven in dit verhaal en dus de oude kranten van die tijd naslaat, kom je er wel degelijk achter dat er iets heel dramatisch is gebeurd aan boord van een schip op de Noordzee tijdens de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja.
2: En dan prikkelt je het zoveel dat je denkt, ja, ik wil eigenlijk terug de geschiedenis in.
0: Ja, en wat gebeurde er met jou toen je voor het eerst archieven terugvond op het internet, waarin inderdaad het verlengde van wat jouw opa vertelde daarin terug te vinden was? Dus dat je kon lezen van, oké, er bestond inderdaad wel zo'n schip.
2: Verbazing, dat als eerste, denk ik. En ook alles wat ik tot dan toe van mijn opa gehoord had, ging ik even opnieuw evalueren. Ik dacht, wat zeg je nou eigenlijk letterlijk? Hebben we het over een duivel? Oké, dat kan ik eigenlijk al afschrijven, maar misschien is er iemand geweest die gek geworden is aan boord van het schip. En hebben ze dat de duivel genoemd. Dus zo ben ik eigenlijk heel erg langzaam die hele ui gaan afpellen. Wat er allemaal gezegd werd in de verhalen. En vooral welke mensen om mij heen misschien nog wel meer wisten van het verhaal. En daar kwam eigenlijk de tweede element van de podcast naar boven. Dat er heel veel mensen zijn die er helemaal niet over willen praten. En dat was eigenlijk nog veel interessanter.
0: Daar gaan we het zo meteen over hebben, want ik wil weten waarom dat zo interessant was en waarom willen mensen er niet over praten. Maar eerst David en Louise, jullie hebben de podcast beluisterd. Wat vonden jullie ervan?
6: Ja, ik vind het heel leuk. Ik vertelde het ook tegen David. Het werk dat wij nu hebben gemaakt en ook ons vorige werk, dat gaat rond een thema. Het zijn verschillende verhalen die door elkaar gevlochten worden. En jij hebt echt die ene zoektocht 3 jaar lang. Ik vind dat ongelooflijk. En heel fijn om helemaal te volgen hoe ook jouw eigen gedachten evolueren na een tijdje. En dat ook jouw moeder na een tijdje zegt, ja, misschien toch niet dit doen. Vind ik super interessant.
0: Ja.
6: Dus ik vond het ook spannend en leuk om te volgen. Want ik kende de legende uiteraard niet. Ik weet niet of andere Nederlanders het wel.
0: Ik ken het zelf ook.
7: Nee, ik ken het
6: wel
7: ook niet.
6: Is? Okay.
2: Zelfs binnen Katwijk is het een ding wat de helft van de generaties nog nooit van gehoord heeft. En de andere helft kent het wel en wil het er niet over hebben. Ja. Dus het is echt een verdeling. Ja. Of mensen kennen een vorm van het verhaal die gebaseerd is op totale verzinsels.
7: Ja.
2: Dus dat maakt het ook alleen maar interessanter en moeilijker om het uit te zoeken.
7: Ja, dat snap ik. En ik vind het spannend dat je dus ook fictieve scènes erin hebt verwerkt om het tot leven te brengen. Want als er helemaal niks over wordt gezegd, ja, hoe zou dat dan geklonken hebben? En dat vind ik best een leuke keus. Want ik denk dat niet veel makers dat durven. Vroeger was er een hele grote traditie van hoorspelen.
0: Mm-hmm.
7: En nu is dat eigenlijk verdwenen. En op deze manier weet je dat toch weer een beetje terug te brengen in zowel een journalistieke lijn als een fictieve lijn. En dat vind ik wel heel vet.
0: Ja, echt. Inderdaad, wat jij zegt, David, heel mooi in elkaar gezet van voice-over. Een echte gesprek tussen je opa en jij. En inderdaad een stukje acteerwerk waarin wat meer context wordt geplaatst. Je had het net even over dat de bewoners van Katwijk aan Zee het er eigenlijk ook niet over wilden hebben.
2: Ja, specifiek de oudere generatie, die heeft echt wel moeite mee. Ja.
0: Waarom?
2: Omdat, ja, in de basis, omdat het verhaal bepaalde elementen heeft die moeilijk zijn voor een dorp als Katwijk aan Zee.
0: Elementen zijn dat?
2: Met name het geloof. Katwijk aan Zee is zeker rond 1915, maar nu nog steeds, een best wel gelovig, religieus dorp. Meer dan je op de gemiddelde plek in Nederland tegenkomt. Het is gewoon nog echt wel onderdeel van de traditie. En dat proef je ook echt. De winkels zijn dicht op zondag. Een deel van mijn familie zou je niet op het strand tegenkomen op zondag. Dat soort dingen. En dat is allemaal prima. Die traditie is er. Alleen omdat het verhaal best wel veel elementen van het geloof heeft. Een van de mannen roept op een gegeven moment dat de wereld is vergaan. Omdat hij denkt dat, net zoals in de Openbaring van Johannes, een van de Bijbelboeken, wordt gezegd dat de wereld die vergaat op een gegeven moment. En dat begint met oorlogen. De Eerste Wereldoorlog is net begonnen. Die ziet daar het einde der tijden in. Die verkondigt dat op die manier. En omdat hij daarmee eigenlijk aan de haal gaat met het Bijbels verhaal, is dat later een heel pijnlijk punt geworden voor veel mensen in het dorp, met name die oude generatie.
0: En hoe ben jij daarmee omgaan in je maakproces met betrekking tot het geloof?
2: Nou, aan de ene kant dacht ik wel eens, ben ik wel de uitgewezen persoon om dit te gaan doen? Moet je dit niet overlaten aan iemand die ouder is en beter begrijpt hoe die gevoeligheden zitten? Tegelijkertijd zaten er heel veel parallellen in hoe ik het dorp ervaar en hoe dit verhaal zich heeft ontwikkeld. Dus gaandeweg merkte ik ook steeds meer. Ik dacht, ja, volgens mij ben ik juist de juiste persoon om dit verhaal in een bepaalde context te bieden. En ik weet ook heel goed hoe het geloof wordt beleden in Katwijk. Dus ik kan daar met respect omgaan, zonder dat af te kraken, want dat is mijn doel ook helemaal niet. Maar door het te belichten zoals het eenmaal is in Katwijk. Dat vond ik eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, had een andere persoon die geen Katwijker is dit ook kunnen maken? Of zeg je van door mij en Roots?
2: Dat had wel gekund. Ik denk dat de podcast er wel sterker van geworden is, dat er een familiaire lijn in zit. En dat is heel hoog van jezelf te zeggen, maar ik denk dat daardoor het verhaal wel een draai naar de 21ste eeuw heeft gemaakt. En dat het niet meer sec een verhaal vertellen is over het verleden.
0: Wat maakte het beter doordat jij die familiaire lijn had?
2: Nou, de invalshoek is denk ik de allersterkste. Dus vanuit mijn opa gezien, een oude man die dat verhaal uit het dorp kent en dat kan navertellen. En vervolgens denk ik ook de algemene kennis die ik heb over hoe Katwijk reilt en zeilt op heel veel vlakken. Bijvoorbeeld het geloof, maar ook over heel veel andere dingen. Is denk ik heel sterk iets om mee te nemen in het maakproces van dit. Omdat er zoveel gevoeligheden in zaten, tot aan dingen waar familieleden helemaal niet over willen praten. En ook het lastig vinden dat er überhaupt een podcast over gemaakt wordt. Ja. Laat staan er überhaupt over gesproken wordt.
7: Maar ondanks dat jij dat verhaal heel goed kent en perfect bent om het te vertellen, krijg je best ook negatieve reacties nadat je daar op de radio bent geweest.
2: Ja.
7: Dat ze zeggen, ja, wat moet zo'n journalist hier? En hoe was dat om dat te horen?
2: Er is een moment geweest dat ik realiseerde dat dit verhaal eigenlijk veel groter was dan ik had verwacht. Ik dacht dat het een soort klein dingetje zou zijn. Het werd steeds en steeds groter. Waardoor er inderdaad een moment is geweest dat er meerdere mensen om me heen zeiden, weet je wel waar je mee bezig bent, jongen, dit is eigenlijk misschien niet zo slim. En dat heeft me wel echt, dat heeft me wel wat gedaan, zeker. Daar schrok ik ook echt best wel van. Ik heb dat toen ook echt een tijd laten liggen, omdat ik dacht, ja, wat is eigenlijk mijn doel met het maken van deze podcast? Als ik dit verhaal wil vertellen, dan moet ik een reden hebben waarom. Meer dan alleen maar, het is een vet verhaal uit mijn dorp en dus heel cool dat ik het kan vertellen. En daar heb ik echt wel mee geworsteld. Ook omdat ik het inderdaad lastig vond dat ik merkte dat er al best wel snel wat backlash op kwam. Dat het werd gezien als, komt iemand hier onze oude wonden uitgraven en misbruiken bijna. Mm.
0: Het gaat zelfs zover dat er dat je in aflevering 3 een discussie hebt met je moeder. Ze twijfelt of het wel een goed idee is om deze podcast te maken.
2: Ja, het is eind januari en ik ben een weekend bij mijn moeder geweest. Vlak voordat ik weer naar mijn studentenhuis in Utrecht wil rijden, snijdt mijn moeder het onderwerp van de gekkenlogger aan. Ze heeft plots wat bedenkingen bij het feit dat ik een podcast maak van dit verhaal. Tot nu toe heeft mijn moeder me juist veel geholpen. Dus ik ben nogal verbaasd dat ze zich plotseling heeft bedacht. Het gesprek overvalt me een beetje, dus mijn opname begin ik ook pas later.
8: Het lijkt dat je straks niet in je eigen familie, dat mensen dat vervelend vinden en zeggen, nou,
9: nee, dat snap ik.
8: Maar ook om jezelf, zeg maar.
2: Mijn moeder waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van het maken van deze podcast. Het bespreken van de gekkenlogger. En specifiek de rol van het geloof.
8: Geloof zit zo in het DNA van mensen, dat is zo hun opvoedingen nou vast, waar ze naartoe gaan, hun eeuwig leven, dat is echt van een andere orde.
2: Mijn moeder vraagt zich af of ik wel overzie wat de gevolgen zijn van het maken van een podcast over Katwijk. Ze is bang dat ik het geloof belachelijk maak.
8: Daar zit een spanningsspel tussen zien wat je opvalt. En dat ook kunnen benoemen als... En ik zie ook dat mensen daar dus heel veel aan hebben.
9: Maar ik denk niet...
3: We raken in een lange discussie over het geloof en het belang daarvan in het dorp en in onze familie. Maar tijdens het gesprek realiseer ik me dat mijn moeder het eigenlijk wil hebben over mijn positie in het dorp.
9: Dit is toch het volledige cirkeltje?
8: Ja. Maar
9: weer terug zijn bij...
8: Maar dat is dus
9: dat Roland onderdeel is van de familie. Nee, maar dat is dus, erbij moet blijven horen.
8: Ja, en tegelijkertijd kan jij denken...
3: Ik zet mijzelf met het maken van dit verhaal weer buiten de familie. Maar dat is niet zonder reden. Ik heb eigenlijk sinds mijn puberteit al het gevoel een buitenbeentje te zijn. Iemand waarvan alles van wordt gevonden in de familie. Zowel positief als negatief.
9: Nou, dan speelt ook nog eens mijn genderidentiteit een dingetje. Wat op een gegeven moment ook echt een extra dimensie gaf aan mijn ervaring van de familie. En aan hoe dat in elkaar zat in het dorp. Daar sta ik voor mijn gevoel nu heel volwassen boven.
3: Dit is iets wat ik je nog niet verteld heb. Ergens in mijn puberteit kwam ik erachter dat ik niet alleen op vrouwen val. Ik vind dat zelf helemaal geen probleem, mijn moeder ook niet. Maar ik was wel bang voor de confrontatie met het dorp. Voor de eerste familieverjaardag, waarbij ik een vriendje zou meenemen. Ik denk dat ik daardoor onbewust best wat afstand voelde tussen mij en mijn familie. En dat voel ik nog steeds zo. Ik heb het idee dat het geloof altijd tussen ons instaat.
9: Help me even denken. Ik toon alleen aan hoe het momenteel is. En hoe ik me erbij voel.
8: Ja. Maar dat betekent dat hoe jij je erbij voelt... Dat kunnen anderen zien als...
9: Kritiek.
3: Mijn zussen en ik zijn niet bepaald streng opgevoed.
9: En ik begrijp dat het onwijs onderdeel is...
3: Mijn moeder is dat wel. Ja, opa. Mijn hele jeugd lang vond ik het geloof in Katwijk eigenlijk heel gewoon. We gingen naar de kerk tot ik een jaar of 8 was. Daarna kwamen wij er niet zo vaak meer. De rest van de familie wel. Pas toen ik in de puberteit kwam en realiseerde dat ik ook op mannen val... werd die rol van het geloof ineens een stuk lastiger.
0: Ja, dat gesprek met je moeder en vervolgens super persoonlijk over jezelf. Wat deed dit gesprek met je moeder met jou?
2: Ja, heel veel. Ik vond het best wel confronterend dat ze het gevoel had dat ze dit moest doen destijds. Want het kwam me echt uit de lucht vallen. Omdat we zaten gewoon lekker te kletsen, de afval zagen we aan het doen. En toen kwam ineens dit voorbij. En ik ben ergens heel blij dat ik een stemmetje in mijn hoofd heb gehad... die dacht, ik moet dit wel even opnemen of ik het dan gebruik of niet. Ik wil weten wat we besproken hebben. En later leek mij dit ook een heel logisch iets om mee te nemen... omdat die persoonlijke lijn, mijn ervaring van het dorp... Eigenlijk spiegelde aan wat er daar aan boord van het schip gebeurd is... Het komt als een soort, ja, hoe noem je dat, de konijn uit een hoge hoed. Mijn seksuele geaardheid hier in het verhaal. Maar ik vond het ongelooflijk belangrijk, merkte ik gaandeweg het maken van het proces. Om die openheid naar mezelf te kunnen geven. Omdat ik ook heel erg veel openheid van het dorp vraag.
0: En heb je door dit gesprek andere keuzes gemaakt?
2: In het maakproces, ik weet niet of het andere keuzes zijn geweest. Ik ben me nog bewuster geworden van de gevoeligheid van bepaalde dingen. Bijvoorbeeld het bespreken van het geloof. Het feit dat is geen spoiler, het feit dat mijn opa overlijdt in de eerste aflevering... en er in de tweede aflevering een onderdeel te horen is van zijn begrafenis. Daar heb ik heel lang over nagedacht wat de balans daarvan moest zijn. Hoeveel laat je horen van een persoonlijk iets als dat? Versus wat is de waarde in het verhaal? Wat brengt het met zich mee? Daar had ik nog veel meer van kunnen laten horen. Maar mijn belangrijkste element daarin was laten horen... hoe zo'n dienst eigenlijk gaat hier in Katwijk, in die stroming. Dus ik vond dat ongelooflijk belangrijk om te doen. En ik heb door dit gesprek wel de balans meer kunnen maken tijdens het maken. Dat ik dacht, waarom wil ik dit ook weer laten horen? Wat is belangrijk?
0: Ja. In het werk dat je doet ben je voornamelijk presentator. Je presenteert de Mensenbiep. Dat zijn verhalen van anderen.
2: Ja, kinderprogramma ook zelfs.
0: Kinderprogramma, inderdaad. Maar nu laat je echt iets persoonlijks van jezelf horen. Hoe was dat?
2: Ja, aan de ene kant gewoon, omdat ik ook een kind ben van de digitale generatie... en al echt sinds ik 8 ben filmpjes maken op YouTube en allemaal dat soort grappen. Dus ik ben best gewend om een soort van openheid te stellen... en daar mijn creativiteit in los te laten. Tegelijkertijd was dit zo'n openbaring, letterlijk... waarin je 3,5 uur lang in mijn hoofd kan kruipen. Hetgene wat ik het allertofst vind aan podcasts... is dat je mee kan in iemands brein... En echt het gevoel heb dat je een paar uur lang met iemand mee die zoektocht hebt gemaakt. Tegelijkertijd realiseer ik me nu door het maken hiervan... dat een podcastmaker zichzelf daar ongelooflijk kwetsbaar mee maakt.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat heeft me wel... Ik heb er ook veel van geleerd, merk ik.
0: Bloed, zweet en tranen, research, schrijven. Drie jaar lang heeft het je geduurd.
2: Ja, in de rommel. En het was gelukkig geen drie jaar lang fulltime. Ik heb hier en daar het af en toe moeten laten liggen. Mm-hmm. Ik werk in de podcast toe naar een specifiek dossier wat jaren daarvoor gemaakt moet zijn geweest. En wat ik maar niet voor elkaar kreeg om te krijgen, omdat alle instanties die er omheen zaten heel erg hun best deden om dat allemaal onder de pet te houden. Waardoor ik eigenlijk alleen maar meer frustratie had en dacht, ik wil weten wat daarin staat, want kennelijk is het belangrijk. Maar dat zijn juridische processen die soms maanden en maanden duren. Ja. Dus daar moest ik ook gewoon af en toe akkoord mee gaan. Dat ik dacht, oké, ik heb het nu lopen. Als het goed is, rolt dit balletje nog. Ik kom er later op terug.
0: 6 delen?
2: Ja.
0: Heb je al wat reacties van de luisteraars?
2: Zeker. Nou, wat ik niet helemaal had aanzien komen, want daar had ik de grootste moeite mee het maken, is zoeken naar niet de levende mensen van destijds. Dat kan natuurlijk niet. Dus, maar nabestaanden van of nazaten van de mannen aan boord van het schip. Daar had ik heel veel moeite mee om ze te vinden, omdat die mensen of het verhaal niet willen vertellen, niet weten dat ze nabestaanden zijn. In de podcast heb ik er maar 2 kunnen spreken. Niet eens in audio, omdat die dat liever niet wilden. Maar nu die podcast uit is en het zeker in Katwijk als een lopend vuurtje rond is gegaan, maar ook ver, ver daarbuiten inmiddels, echt vanuit Gouda en Friesland, krijg ik mailen van mensen die zeggen, wij zijn kleinkinderen van Jacob Jonker, de nummer 3 die werd vermoord, of wij kennen de schipper nog, want die woonde toen naast ons. Mijn vader heeft vaak over dit verhaal verteld. Of in de familie mochten we er nooit wat over zeggen en nu weten we hoe het zit.
0: Ja. Krijgen we in aflevering 6 uiteindelijk een afgerond verhaal?
2: Er komt een hele mooie strik om het hele verhaal. Maar exact wat voor strik is natuurlijk een enorme spoiler om te geven.
0: We gaan het in de gaten houden. Zwijgen aan Zee, de podcast van Roeland Wendel. Ook jou hebben we gevraagd om een plaat te koppelen aan je podcast. Jij hebt gekozen voor de plaat van Mick Speck met De Kust Roept.
2: Ja.
0: Best toepasselijk.
2: Heel toepasselijk. Ja. Mick Speck is een vriend van mij uit Katwijk aan Zee. Artiest die ook al lang aan de weg timmert aan zijn eigen rapcarrière. En toen dit album uitkwam, was ik eigenlijk geraakt door dit nummer. Omdat De Kust Roept, dat is net het element van de mensen die aan de kust wonen. Ik woon inmiddels in Utrecht, maar de kust laat me niet los.

Tuurlijk. Wat ik ook doe, doe ik vurig. Er is één kapitein aan het sturen. Het hele land door, liever geen één dag op kantoor. En ik weet hoe het hoort, maar ik kan niet blijven hangen, man.

0: You're the Mick Speck met De Kust Roept.
1: Vink. Vink. Podcast. Podcast en nog eens podcast. Met Redouan Aitwan.
0: Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Ik praat iedere week met podcastmakers. En deze week zijn dat David, Louise en Roeland. En dan zijn we nu aangekomen bij de podcasttip van deze week. Ja, deze week tip ik een podcast waar je rode oortjes van krijgt. Met Antoinette naar bed van presentator en audiomaker Antoinette Jacobson. Elke week praat ze met een 18-plus content creator en leren we aan de hand van het ouderwetse vriendenboekje de mensen achter de foto steeds beter kennen. Met vaak spannende, leuke of ongemakkelijke verhalen.
2: En wat is je guilty pleasure?
3: Ik denk wel aandacht en spanning. Ik denk vooral dingen doen die je eigenlijk misschien niet zou mogen doen.
2: Wat voor stiekem dingen doe jij dan?
3: Ik ben natuurlijk moeder en ik heb toch zo'n 18-plus pagina. Dus dan vinden mensen daar vaak wel wat van. Ik doe veel livestreams. Dus ik heb ook bijvoorbeeld als ik seks heb met mijn contentpartner, zeg maar, dan kijk vaak een heleboel mensen mee. En dat is ook echt wel de aandacht, zeg maar, die je dan een beetje krijgt, natuurlijk. Ja, dat zijn allemaal wel dingen die je normaal gesproken niet zo snel zou doen.
2: Ja, waar toch wel een beetje een taboe op zit.
3: Ja, de doorsnee vrouw, zeg maar, van mijn leeftijd heeft geen seks als er 100 mensen meekijken. Toch?
2: Nee.
3: Ik inschatten, dat kan, hè.
2: Ik vind het wel gewoon een leuke vraag om dit, zeg maar, op random mensen af te stappen en te vragen, heb je wel eens seks waar 100 mensen naar kijken?
3: Ja, nou, dan zou dat bij mij ja zijn.
2: Ja. Ik denk dat toch niet zo heel veel mensen daar ja op kunnen zeggen.
3: Nee, denk ik ook niet.
0: Ja, spannende verhalen, leuke, ongemakkelijke verhalen. Alles komt aan bod hier met Antoinette naar bed. Toch even een andere tip dan de podcast die jullie hebben gemaakt.
4: Het contrast kan niet groter.
0: Ja, ik dacht even wat anders dan.
4: Ja, precies. Dat is ook wel eens goed. Ja. Echt een goed onderwerp, concept.
0: Ja.
4: Ja, tof.
0: Dit is een tip. Gaan jullie luisteren of zeggen jullie van, nou, dit is niet iets waar ik...
5: Ik ben wel benieuwd.
0: Ja?
5: Ja. Vond het wel een goeie verhaal. Ja.
0: En jij, David?
6: Nou, misschien als ik niet kan slapen. Maar ik slaap doorgaans heel goed. Dus.
0: Dus die kans is heel klein. En jij, Roeland?
4: Nee, ik ga je dit zeker even een kans geven, ja. Ik ben wel geïntrigeerd door het idee dat je deze mensen met alleen maar audio... Want het is zo'n visueel aspect eigenlijk, hè? Pornografie en zo.
0: Ja.
4: Dus dat het alleen maar om audio gaat en dan de verhalen erachter, dat is wel een tof.
0: En de muziek op de achtergrond.
4: Ja.
0: En dat er zo rustig gesproken wordt.
4: Ja, dat zou ik misschien alles hebben aangepakt, maar dat maakt niet uit.
0: Nou, top. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie tijd. Dankjewel David en Louise van de podcast Kwijt. 2 staan er online, 2 moeten er nog komen. En dan hebben jullie er 4 en dan is het in principe klaar, toch?
5: Ja.
0: Ja. En Roeland van de podcast Zwijgen aan Zee. Jij hebt er 6. Hoeveel staan er online?
4: Inmiddels allemaal. De laatste aflevering is ook afgelopen maandag online.
0: Ah, nice. En een 7e komt hij eraan? Of,
4: Misschien voor nu vind ik die 3 jaar even genoeg.
0: Okay. En mijn eigen tip was dus met Antoinette naar bed van Antoinette Jacobson. Dit was Vink 359. Tot de volgende. Ciao.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn bij de brand in Rotterdam. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. 6 mensen zijn donderdag opgepakt in de Haagse wijk Duindorp vanwege de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een woning. Wat hun rol was en om welke drugs het ging is onbekend. Tijdens het doorzoeken van de woning waren er veel zwaar bewapende agenten in de wijk. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het grote Duitse energiebedrijf RWE stopt met de bouw van windmolenparken voor de kust van de Verenigde Staten. Er was al €1 miljard in geïnvesteerd. Dat geld krijgt RWE terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer vannacht zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Max.
2: Nachtzuster, Astrid de Jong.
3: Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Het programma dat alleen maar wordt gemaakt door mensen thuis. Mocht je nou voor de allereerste keer luisteren, het zou zomaar kunnen, dan leg ik het nog even.